0: kantoor, op hetzelfde kantoor waar ik nog werk, waar Mark al senior was. Dus ik heb van Mark het vak geleerd.
1: Ja, oud-collega's. En ja. Heel mooi hoe ze 25 jaar zo zich ontwikkeld heeft in dit vak.
2: Ja, je had een goede leerling.
1: Zeker, zeker. Ja.
2: Nou, mooi. En tussendoor hebben jullie, neem ik aan, wel zo af en toe elkaar ergens gezien, contact gehouden.
0: Ja, we komen elkaar wel eens tegen.
2: Ja. Ja, maar werkt het dan, want het gaat hier over lobbyen, werkt het dan dat je elkaar op een andere manier kent, dat je collega's bent geweest?
0: Enigszins, maar weet je, het gaat om de inhoud, hè, in lobby.
2: Dus oh ja?
0: Nog meer dan om de contacten.
2: Ja, maar is dat echt zo?
0: Vind ik wel.
2: Nou, maar ik kan me toch voorstellen dat het scheelt als je de politieke ontwikkeling van Mark Harbers ziet, die Kamerlid is geweest, in kabinet heeft gezeten, minister is geweest, dat je denkt, hé, oud-collega.
0: Ja. Fantastisch gedaan.
2: Ook fantastisch gedaan, jongens. Ja. Vanaf nu slijpen we de messen weer. We gaan naar afgelopen vrijdag. Er vielen 2 doden en 6 gewonden in de staart van een file. En die ontstond omdat tractors op de snelweg reden. Op diezelfde dag legde een bijeenkomst van verschillende boerenorganisaties in Den Bosch de vinger op de zere plek. De versplintering in de boerenlobby is nog altijd groot. Dat maakt het voor partijen als LTO moeilijker om te onderhandelen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Want Mark, je zag daar 2 podia. Dat zegt de een, heeft niks te maken met dat we nu een ander standpunt uitdragen. Maar, zegt de ander, het legt ook de verdeeldheid wel bloot. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, er was wel een verschil in toonsoort natuurlijk ook vanaf, of toonhoogte vanaf de verschillende podia. En er lopen natuurlijk ook best wel een paar dingen door elkaar. Kijk, het snelwegongeluk, protest op de snelweg. Ik denk dat heel veel mensen in het land daar inmiddels wel klaar mee zijn. En niet alleen van boeren, maar ook van bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Dus daar wordt nu flink debat over gevoerd. Maar uiteindelijk is protest en belangenbehartiging zijn natuurlijk ook wel twee verschillende kanten van de medaille. Dus ik begrijp ook LTO wel. Die zegt, we willen natuurlijk wel blijven meepraten over maatregelen. Ja, en dan heb je andere organisaties die gewoon zeggen, niks praten, de beuk erin.
2: Ja, en zo'n organisatie is bijvoorbeeld de Stichting Stikstofclaim. Jan Kees Vogelaar hoorde ik in Nieuwsuur, ik zag hem voorbij komen, en hij liet duidelijk weten wat hij vond van de zuidelijke afdeling van LTO.
3: Op het podium hiernaast, helaas, staan 2 overlegpraatclubs die zo naïef zijn om te denken dat je met emissiereductie vergunningverlening los kan krijgen.
2: Wat gaat hier nu mis in de belangenbehartiging of protest, als Mark terecht aangeeft, zijn verschillende dingen. Maar er wordt hier echt met de vinger gewezen naar de andere partij die belangen blijkbaar verkwanselt.
0: Nou ja, dat is 1 perspectief van het verhaal. Hè? Ik probeer altijd aan mijn opdrachtgevers uit te leggen dat je samen meer bereikt dan alleen. En door deze verdeeldheid heeft het kabinet dus ook ruimte om de partijen tegen elkaar uit te spelen. Want dat is de andere kant van de medaille. Als je niet een gezamenlijk standpunt hebt vanuit een sector, zoals dat nu versnipperd is in de agrarische sector, dan heeft het kabinet ook ruimte om die partijen tegen elkaar uit te spelen en met sommigen wel een deal te sluiten.
2: Ja, maar is het ook wel iets van vroeger dat er nu eenmaal 1 partij is die de belangen behartigt en dat de achterban het daar maar mee moet doen? Want je ziet dit natuurlijk op verschillende terreinen wel gebeuren, dat er grassroots bewegingen zijn en dat er gewoon ook delen zijn van die achterban die zeggen, wij herkennen ons eerder in een wat radicaler beeld dan in de klassieke belangenbehartiging.
0: Ja, dat heeft ook te maken met alle ontwikkelingen op het gebied van social media. Iedereen die een camera heeft of een mobiele telefoon heeft, die kan ook aandacht ergens voor vragen met een grote achterban, een groot podium. Want je hebt geen journalisten meer nodig eigenlijk om dat te verslaan of te laten zien. Die doen dat overigens wel. Dus dat geeft een groter podium, zeg maar, voor iedereen die een belang heeft. Maar ja, om te zeggen, ik vind het echt een verschil wat Mark eigenlijk net zegt tussen belangenbehartigingen en actie voeren. Of protesteren. Ja.
2: Maar wat moet dan de oude gediende? Wat moet LTO hiermee met deze nieuwe geluiden?
1: Nou ja, kijk, er zit nog een derde perspectief omheen. En dat zijn alle andere sectoren die getroffen worden door gebrek aan stikstofruimte. We gaan straks over woningbouw hebben. Het geld in de infrabouw. Het geld nieuwe investeringen in de industrie. Ik kan me voorstellen dat LTO wel de knopen telt. En denkt, ja, er zit een kabinet die na 7 jaar toch echt nu wel dit wil losfrikken en zorgen dat ook al die andere sectoren weer ruimte krijgen. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik dat je meepraat over maatregelen. Dat is iets anders dan dat je aan het eind zegt, ik stem in met al die maatregelen. Je mag best tegen je achterban zeggen, nou ja, we hebben een aantal suggesties aangedragen, sommige zijn overgenomen, maar in zijn geheel vinden wij dit natuurlijk niks. Want je mag wel best pal staan voor je achterban.
2: Bij LTO heeft in eerste plaats gematigd positief gereageerd op die stikstofplannen.
1: Maar ik begrijp dat zij daar ook zien. dit is het vierde kabinet wat echt zegt, ja, het moet opgelost worden. Want je kunt niet tolereren dat in de rest van de economie miljarden aan investeringen en economische groei weglekken. Dus dan kun je zeggen, ik praat principieel niet mee. Maar dan wordt er inderdaad over je beslist. Kan het kabinet boel ook tegen elkaar uitspelen? Of je zegt, nou, ik ga toch proberen om op onderdelen in ieder geval er nog iets uit te halen.
2: Ja, want dat is wat LTO zegt. Begrijp dat het wel moet gebeuren. We zien deze plannen, daar zien we ook wel heil in. Maar we maken ons zorgen over de uitvoering. Deze zaak ging specifiek over 5 pluimveehouders, waarvan de voorzitter van LTO ook heeft gezegd, ja, dat heeft ons onaangenaam getroffen. Ik heb ook een zeer vervelend gesprek gevoerd met de minister. Dus hoe liggen dan, Audrey, denk jij, op dit moment de verhoudingen?
0: Nou, kijk, LTO heeft een veel bredere achterban. Want dat is land- en tuinbouworganisatie. En waar Agractie en Farmers Defence Force, dat zijn vooral veetelers en mensen die daar omheen werken. Want het zijn ook loonwerkers en zo die erbij aangesloten zijn. En er zijn ook heel veel agrarische werknemers en bedrijven die gewoon duidelijkheid willen. Die willen verder, die hebben nu geen vergunning, willen wel uitbreiden of hebben een vergunning, maar weten toch niet of die houdbaar is op de toekomst. Die willen duidelijkheid. En ook die mensen zijn lid van de LTO. En die geven daar ook aan, jongens, kom op, we moeten vooruit. Er moet hier duidelijkheid komen, ik moet weten waar ik aan toe ben. Want als je niet weet waar je aan toe bent, investeer je niet als ondernemer. En gebeurt dus niks, staat alles stil.
2: Maar zie je toch ook, ondanks dat de LTO dat gesprek wil blijven voeren, dat LTO van koers veranderd is omdat er aan de flanken van alles gebeurt?
0: Ik denk wel dat ze scherper in de wedstrijd zitten. En dat mag ook, want het gaat om veel. Voor hun achterban ook. Dus of dat scherper is geworden door andere partijen daaromheen, weet ik niet. Want ik denk dat het sowieso een pittig debat zou zijn.
2: Ja. Nu zegt LTO bij monden van de voorzitter ook tegen WNL, daar was hij de avond voorafgaand aan het protest, dat hij maatwerk wil, want het maakt nogal wat uit, ook gezien de achterban waar je woont en wat je doet, wat voor bedrijf je hebt, ook als je de nieuwe spelregels van het kabinet in acht neemt. Ja, maatwerk, dat is natuurlijk altijd een soort bezwerende formule. Maar is dat effectief?
1: Daar waar je het met maatwerk kunt oplossen, zou iedereen ervoor voor pleiten. Ik denk helaas dat je bij stikstof ook wel realistisch moet zijn na 7 jaar. Dat maatwerk niet betekent dat je weinig of minder hoeft te doen als boer. Kijk, eigenlijk in de plannen van het kabinet die een zonering voorstellen rondom natuurgebieden, dat is ook al maatwerk, want rondom de zwaarst getroffen gebieden is die zone groter dan in andere gebieden.
2: Dat te groot vindt LTO.
1: Vanzelfsprekend. Maar ik denk dat je zo realistisch moet zijn, want ik heb al heel vaak maatwerk langs horen komen bij stikstof. Maar maatwerk betekent in alle gevallen toch altijd nog echt wel een hele grote opgave voor de boerenbedrijven.
2: Wat heeft dat dodelijk ongeluk voor effect gehad op hoe er verderop werd gekeken naar die boerenprotesten? Want minister Jet heeft zich daarover uitgelaten. Kap er nou eens mee met die tractoren op de weg. En dan zijn er mensen vanuit dat protest zelf die zeggen, ja, dames en heren, er vallen elke dag doden op de snelweg. Dat is de andere kant van de discussie. Wat voor effect heeft het nu op de effectiviteit van deze protesten?
0: Nou, er is vandaag, begreep ik, een route van boerenprotest in Drenthe, waar ze langs alle gemeenten gaan. Ik weet niet of ze over de snelweg gaan, dat stond er niet bij. Maar dus het gebeurt nog steeds. De veiligheidsregio Twente heeft gisteren laten weten dat de boeren daar niet meer de snelweg op mogen. Dus er is beweging in het land. En in ieder geval bij de burgemeesters en anderen die over de veiligheid gaan, die zijn er in overleg met elkaar. Twente is de eerste die zegt, not in my backyard in ieder geval. En de rest, ja, die zal daarop volgen.
2: De politie in Drenthe heeft gezegd dat er bekeuringen volgen voor boeren die toch met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan.
0: Ja, nou, ze gebruiken de trekker als machtsmiddel. En dat is, ik bedoel, je kan met z'n allen op het Malieveld gaan staan, ook zonder trekkers.
1: Ja, en het zijn allemaal machtsmiddelen. Hè? Of een trekker, daar ga je moeilijk omheen als auto. Als je met een paar honderd man midden op de snelweg gaat zitten, wat we natuurlijk ook zagen bij Extinction Rebellion, ja, daar kun je ook niet meer omheen. En ik denk dat het hoog nodig is, wat nu ook gebeurt, dat je een debat hebt over het demonstratierecht in Nederland en wat daar de grenzen aan zijn. Het kunnen demonstreren zelf, dat is in volle vrijheid, dat moet je toestaan. Maar dat staat los van dat je niet iedere plek daarvoor geschikt kunt maken. En een snelweg, dat hebben we helaas vrijdag gezien. Verkeersveiligheid is gewoon in het geding.
2: Dus ook een liberaal vindt dat je dat demonstratierecht toch ergens moet beknotten?
1: Ja, ook een liberaal weet dat de vrijheid daar eindigt waar je de vrijheid van de ander aantast, of de veiligheid van de ander. En ja, op een snelweg die is geschikt voor hoge snelheden. En dat moet je veilig kunnen doen. En het gaat inderdaad mis. Maar over de afgelopen weekend, ik heb ontzettend veel onsmakelijke vergelijkingen gehoord. Maar moedwillig met een trekker op de snelweg gaan rijden, daarvan was het al jaren wachten op een ongeluk. En helaas is dat gebeurd. Ik hoop dat mensen nu bij zinnen komen.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Lobbypanel is hier in de studio, Audrey Keukens en Mark Harbers. Als het kabinet daadwerkelijk 100.000 woningen per jaar wil bouwen, moet er fiscaal flink hervormd worden om dat te bereiken. En daarbij is het hervormen van procedures minder belangrijk. Wat wel telt, dat is de investeringskracht van partijen die de woningen moeten realiseren. Dat is de opvatting van de Woonalliantie. En die hebben dan weer een brandbrief gestuurd aan een ministeriële of kabinetsdelegatie die dan samen een taskforce is om die 100.000 woningen dichterbij te brengen, sneller te gaan bouwen. Audrey, ik presenteer dit panel al een tijdje. Ik heb wel eens vernomen dat je je boodschap krachtig moet kunnen overbrengen, maar ik zag 10, 11, 12 hervormingen waar deze Woonalliantie voor pleit. Is dat te veel van het goede? Sturende vraag, sorry.
0: Moet ik ja of nee zeggen? Nee, ik zou, als ik zo'n brief zou sturen, zou ik er 1 of 2, max 3 uitkiezen. Het zijn er heel veel, maar dat krijg je vaak ook als zoveel partijen samenwerken. Want ieder wil zijn eigen dingetje in die brief terugzien.
2: Ja, want het is onder andere Bouwend Nederland, het is de NEPROM, het zijn de investeerders, het is het interprovinciaal overleg. Ik ben vast nog heel veel clubjes vergeten. Dat is misschien toch ook wel krachtig als je probeert met één mond deze taskforce te bereiken.
0: Zeker. En wat mij een beetje verbaast is dat die brief echt puur financieels ingestoken. Nou, verbaast me niet in die kader dat nu de kabinetsonderhandelingen natuurlijk zijn over de begroting. Maar de taskforce die komt ergens na de zomer. Dus dat kan volgende week zijn. Het kan ook over een maand zijn met het actierapport. Ja. Dus daar zal deze brief met de begrotingsbehandeling samen op zijn getimed.
2: Ik dacht inderdaad in september moeten ze komen met een actieplan om die 100.000 woningen dichterbij te brengen en die doorlooptijd te halveren, dacht ik dat de doelstelling was. Ja. Maar dan is die timing wel of niet goed als je dan in augustus nog eens een keer komt met een hele trits aan fiscale hervormingen?
0: Nou, ik neem aan dat er al een deel in staat. Ze zullen daar absoluut overleg over hebben, maar dit is nog even onder de aandacht brengen en aandacht voor vragen.
2: Okay. Werkt dat, denk jij, Mark?
1: Kijk, vooropgesteld, er is natuurlijk een heel grote woningcrisis in het land. En heel veel partijen kunnen bijdragen aan de oplossing. Want los van de partijen die deze brief hebben ondertekend, ja, ook vanuit Techniek Nederland maken we ons daar druk om. Want ieder huis heeft natuurlijk ook. Ja, maar goed, de architecten, er zijn er zoveel. Er zijn wel 20, 25 partijen hierbij betrokken. Dus dat er aandacht wordt gevraagd om de woningbouw te versnellen. En ook voor de investeringscapaciteit, dat juich ik toe. Tegelijkertijd, dit is ook wel weer een pleidooi wat het kabinet eigenlijk vrij makkelijk in stukjes kan oppakken. Omdat ze voor de zomer al hebben aangekondigd dat ze bijvoorbeeld gaan kijken naar de vennootschapsbelasting. Omdat ze ook zien rond 2035, hebben we überhaupt een tekort aan investeringscapaciteit bij woningcorporaties. Misschien moet je geen verlaging van de vennootschapsbelasting hebben, maar een hele andere vormgeving.
2: Ja, want die komen sowieso limieten tegen binnen afzien. Tijd.
1: Ja, ik zou alleen op dit moment, ben ik zelf van de school, vraag vooral aandacht voor die maatregelen die minder geld kosten of geen geld kosten. Want we komen straks nog op de begroting, maar de financiële speelruimte is echt heel klein. Kijk, en je kunt bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, dat kost de overheid op zich geen geld om daar de normen weer anders te gaan maken.
2: Wordt geëvalueerd.
1: Ja, dus ik zou op dat soort dingen richten. En er is ook in de procedures en bijvoorbeeld het oplossen van het stikstofprobleem, daar kun je echt hele grote versnellingen bereiken. Dus ik kijk eigenlijk ook wel reikhalzend uit. Voor de zomer heeft de minister aangegeven, we willen eigenlijk de doorlooptijd van vergunningen met 50% bekorting. We denken dat ook te kunnen door een nieuw digitaal stelsel daarvoor in het leven te roepen. Kijk, dat zijn dingen waardoor je ook versnelling kunt krijgen en waardoor investeerders ook meer zekerheid krijgen. Maar los daarvan dat deze aandacht gevraagd wordt, dat kun je niet vaak.
2: Maar ik merk toch dat jij het anders zou aanvliegen. Dat jij zegt, die fiscale constructies, dat is niet wat bovenaan de agenda zou staan,
1: Het geldt,
2: mij zou vragen.
1: Het geldt bij veel lobby's op dit moment. De miljarden buiten lopen elkaar heen. Ja, ik ben ook voorstander van dat er meer geld komt voor infrastructuur. We zien nu bij de Merwedebrug wat er kan gebeuren als je te weinig onderhoud hebt. Maar even een vennootschapsbelasting afschaffen, dat kost een paar miljard. Waarvan de minister zelf ook zegt.
2: Als minister van Verkeer en Waterstaat ook graag een paar miljard extra.
1: Ik had het heel graag gehad. Maar als je kijkt naar woningbouw, misschien is dan een investering in de infrastructuur wel beter dan SEC iets in de investeringskracht voor de woningbouw. Maar er zitten een paar grote knelpunten, met name waardoor buitenlandse investeerders en pensioenfondsen zijn weggegaan. En daar zou ik me op focussen om te kijken of je die door andere regelgeving kunt beperken, die effecten.
2: Ben je het eens met degene die jou het vak geleerd heeft?
0: Zeker. Ach, natuurlijk. Ja, nee. Ik zou niet alles durven.
1: Mag hoor.
2: We gaan nog eventjes, nu de miljarden al passeerden, naar die begroting. Want niet minder dan 2 dagen geleden troffen premier Jette en fractievoorzitter Jesse Klaver van Pro elkaar voor het eerste gesprek over de eerste begroting van het minderheidskabinet Jette. En dat is opvallend. Je zou kunnen zeggen ook opvallend laat. Want het is al bijna Prinsjesdag, over een week of 4. Dan is het wel zover, dan is het zelfs al geweest. En dan is ook nog eens de conclusie. Het begrotingsakkoord, zoals je het dan Klaver vraagt, dat is geen stap dichterbij gekomen. Welk spel wordt hier nu gespeeld, Audrey?
0: Machtspolitiek. Kijk, wat Mark net zegt, er is geen geld. Er is weinig ruimte om andere dingen te doen. Er is een kabinet, die hebben natuurlijk een kabinetsplan, een minderheidskabinet, dus die moeten ergens in de Kamer, Tweede en Eerste Kamer, moeten die een meerderheid gaan vormen. En de huid wordt duur verkocht.
2: Ja. Maar is er geen geld? Want ja, ik heb die ramingen natuurlijk ook gelezen van het Centraal Planbureau, waar ze zeggen, wees nou voorzichtig met generieke steun. Maar de conclusie is volgens het TPB toch ook, nou, onze economie presteert boven verwachting. Koopkracht, ja, is een moeilijk punt. Maar in 2027 ziet het er wat beter uit. We blijven binnen de grenzen die Europa stelt aan het begrotingstekort.
0: Ja.
2: Dus is geen geld niet ook gewoon altijd het uitgangspunt van de minister van Financiën?
0: Uiteraard, maar er zijn wel grote uitgaven. Denk aan de defensiebegroting, denk aan de 100.000 woningen die er moeten komen. Dus er zijn grote problemen. Stikstof kost veel geld om dat op te lossen. Want ja, als je boeren gaat uitkopen, dat gaat niet vanzelf. Dus de vraag is, waar leg je de nadruk op in hoe verdeel je het geld? Dat is de hele discussie bij de begrotingsbehandeling. En daar denkt Klaver anders over dan bijvoorbeeld Eerdmans. Ja, en die willen allebei hun huid zo duur mogelijk verkopen.
2: Eén woord, machtspolitiek, zie jij het ook zo, Mark?
1: Ja, en het is ook positiebepaling, hè? Want oppositiepartijen die willen natuurlijk niets liever dan de indruk wekken, dat kabinet is niet aan zet, die luisteren niet goed, die komen straks met slechte plannen. Want dat begint al bij de eerste framing van, zijn ze aan de late kant of juist heel vroeg?
2: Oh.
1: Iedereen die zegt, of 2 weken of 1,5 week moet die begroting klaar zijn.
2: Ik ben erin getrapt.
1: Dan moet hij naar de Raad van State en op Prinsjesdag presenteert. Ja, ik heb jaren als financieel woordvoerder in de Kamer gezeten. Voor mij was Prinsjesdag altijd pas het startpunt. De deadline is als in november gestemd moet worden over de belastingplannen. Ja. En de deadline is in begin december als er gestemd moet worden over de begroting. En mijn ervaring is dat pas als die deadlines in zicht komen, dan wordt het nachtwerk en dan ga je kijken waar je uit kunt komen. En dan wordt het ook knopen tellen voor partijen. Durf ik halstarrig te weigeren steun te geven als het sentiment in het land misschien is van, jongens, schiet eens op in Den Haag en zorg dat er iets geregeld wordt.
2: Maar dat sentiment is er nu al. Dus je zou kunnen dat zeggen, je moet die deadline nu, misschien maatschappelijk gezien wat eerder zetten.
1: Eerlijk gezegd, ja, weet je, het kabinet kan in deze omstandigheden nog steeds vrij makkelijk gewoon een basisbegroting presenteren, een paar aanpassingen. Altijd de meest lastige dingen zijn, want daar neemt niemand politiek eigenaarschap voor, is gewoon de tegenvallers, dingen die je moet oplossen, terwijl iedereen zegt, ja, het moet opgelost worden, maar het komt uit geen enkele ideologie. Het moet gewoon. Dus dat is ook nog een beetje deerniswekkend, want dan ben je waarschijnlijk dat stukje financiële ruimte al wat kwijt.
2: Noem eens zo'n vraagstuk waarvan je zegt, ja, wel belangrijk, maar je kunt er nergens mee scoren.
1: Nou ja, het zijn belangrijke dingen, maar als ergens iets uit de hand loopt en een paar 100 miljoen extra kost, of je hebt de tegenvaller in de box 3 of zo, ja, weet je, dat moet opgelost worden. En dan ben je nog niet eens aan de grote nieuwe meeslepende ideeën. Ja, en de ruimte is beperkt, want je zit op 2,9% tekort. Je mag van Europa 3% tekort hebben. Ik hoor soms ook wel geluiden die zeggen, ja, laat dat leven vieren. We staan
2: eenmalige voor. Tegenvaller met de militaire pensioen,
1: ja,
2: geloof
1: je,
2: ik.
1: Weet je, uiteindelijk, dat ga je ook betalen. Dat betekent dat de rente op de staatsschuld omhoog gaat. Dat zijpelt door in de rest van de economie. We zijn even de weinige landen die een AAA-rating hebben. Dat doet ook iets voor het vestigingsklimaat. Dus ik ben er toch altijd wel van de school proberen het op te lossen. Als je ergens iets meer voor wilt hebben, moet er ergens anders iets af.
2: Is dit nu ook nog een moment om iets in te steken als belangenbehartiger? Of is dit gewoon nog een spel dat nu op hoofdlijnen wordt gespeeld door de leiders van politieke partijen? En zien we later wel hoe bijvoorbeeld Techniek Nederland of noem een belangenvereniging hier chocola van kan maken?
0: Nee, natuurlijk is dit, maar dat is eigenlijk ben je nu al te laat. Want dat doe je eigenlijk al voor de zomer.
2: Dat is dan wel te laat.
0: Ja, dat is echt te laat. Want als je echt zeg maar iets in de begroting wil, opleidingen bijvoorbeeld voor meer technici of wat dan ook. Als je daar meer geld voor wil, dan doe je dat echt al in april, mei. Breng je dat onder de aandacht van het kabinet. Dat wil je nu al lang in de stukken hebben. Dat moet geen discussie meer zijn. Want dat wil je niet onderdeel zijn van een politieke onderhandeling. Want dan kan het alle kanten op gaan en ben je zelf de regie kwijt.
2: Dus dat Mark hier nog half in de vakantiemode staat?
0: Is helemaal niet erg.
2: Is helemaal niet erg. Ja, heb je iets ingestoken, laten we zeggen, april, mei, waarvan je denkt, het zou mooi zijn als dat genoemd wordt?
1: Als ik kijk naar wat wij bijvoorbeeld van Techniek Nederland belangrijk vinden, het kabinet wil een norm introduceren voor verplichtstelling van de warmtepomp. Wij willen vooral goed kijken hoe die in de praktijk, welke criteria, hoe dat in de praktijk uitpakt. Maar dat hangt nog niet samen met Prinsjesdag. Wat voor ons heel belangrijk was wat net voor de zomer door de minister van Onderwijs werd gepresenteerd, de toekomstplannen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wat op zich niet echt een financieel vraagstuk is, maar wel hoe zorg je dat het geld meer terechtkomt bij de opleidingen waar we maatschappelijk heel veel behoefte aan hebben. Hoe zorg je ervoor dat die opleidingen ook in krimpregio's overeind blijven. Dat zijn wat langere termijn vraagstukken, maar daar gaat op dit moment heel veel aandacht van ons naar uit. En natuurlijk alles wat helpt om de netcongestie op te lossen. Want daar kunnen installateurs bij helpen.
2: Maar je zegt die warmtepomp, jouw voorganger danste de horlepiep toen dat volgens mij in een regeerakkoord terecht kwam en was behoorlijk teleurgesteld toen dat later niet zo heel veel waard bleek. Dus ja, dat zijn toch dingen die je misschien liever vastgelegd wil krijgen.
1: Ja, en daar is dus ook nu onze inzet. Want we zijn natuurlijk ook wel wijs geworden door dat gejojo in het verleden. Maar dat betekent aan beide kanten, zowel van de overheid als vanuit ons, kunnen we elkaar nu helpen om te zeggen, als je dit wil doen, waar moet je nou rekening mee houden? En welke zekerheid hebben marktpartijen nodig? Willen ze in beweging komen? Want die gaan niet nog een keer zomaar op de blauwe ogen van de minister investeringen doen.
2: Ik dank jullie en ik vind het buitengewoon eervol dat ik jullie heb samen kunnen brengen.
0: Dankjewel.
2: Na 25 jaar. Audrey Keukens van Publion en Mark Harbers van Techniek Nederland, voorzitter al daar. En tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via je favoriete podcastkanaal. Dat kan ook de app van BNR zijn.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: ItMe is met zijn identificatiesoftware al bijna niet meer weg te denken in België en wil na de overname van IDIN nu ook Nederland veroveren. Een commercieel bedrijf dat een grotere rol krijgt in zoiets fundamenteels als onze digitale identiteit. Of dat wenselijk is en hoe je dat verantwoord aan kunt pakken, ga ik vragen aan Tom van der Bos, de CEO van ItMe. Welkom.
5: Goedemiddag.
4: Het gaat over die digitale identiteit. En toch nog vraag ik me af, ben jij ook nog ergens analoog? Heb je nog ergens stiekem in je huis een papiertje met al je wachtwoorden?
5: Geen papiertje met alle wachtwoorden. Ik heb absoluut ook nog een fysiek document of een identiteitskaart op zak. Maar wachtwoorden ga je bij mij niet op een papiertje vinden. Nee.
4: Wat is de truc van goede, naadloze digitale identificatie? Want daar draait het uiteindelijk om. Hoe krijg je dat voor elkaar?
5: Ik denk dat de absolute truc eenvoud is. Het is misschien heel raar om mee te starten, maar wat maakt dat je het goed kan inrichten is dat mensen het begrijpen, dat bedrijven het begrijpen. En als je het niet makkelijk kan maken, dan gaat het ook niet werken en dan krijg je geen brede adoptie. Dus voor ons is de essentie, je moet het eigenlijk een beetje zoals Apple, je moet het kunnen uitpakken en je moet het kunnen gebruiken. Als het niet simpel is, is het niet goed.
4: Ja, maar de wereld is over het algemeen ingewikkelder geworden. Je moet op steeds meer plekken je kunnen identificeren. Dan heb je nog authenticatie, want je moet ook nog laten zien dat jij het echt al bent. Is het ook echt eenvoudiger geworden? Je werkt al heel lang voor het bedrijf in verschillende rollen.
5: Ik werk al heel lang, inderdaad. Ik werk ondertussen 13 jaar. Ik heb ook de verantwoordelijkheid gehad een tijdje terug over de productteams. Wel, een van de grootste feedbacks die ik kreeg was heel vaak, ja, maar dat moet een heel makkelijke job zijn, want dat is mijn app van 3 schermen. Wel, dat is op zich voor mij het grootste compliment dat we konden krijgen, want dat wil zeggen dat we geslaagd zijn om aan de buitenkant, ik vergelijk ItMe heel vaak met een ijsberg. Voor ons is de essentie van goed inrichten van ItMe dat die ijsberg voldoende onder water blijft. De compliance, de security, de privacy, heel complexe thematieken waarvoor dat wij echt met een team elke dag opstaan en ons daar vol achter zetten. Voor de eindgebruiker, voor de bedrijven, zie je maar een heel klein topje en dat moet je absoluut zo houden. Als die balans geeftrekt, dan verlies je adoptie.
4: Maar er is wel steeds meer onder water terechtgekomen, want als je het hebt over zulke zaken als privacy of dat een bank ook echt weet dat de klant is. Know your customer is in die financiële sector bijvoorbeeld steeds belangrijker geworden. Dat betekent dat jullie dat ook allemaal toch moeten kunnen waarborgen.
5: Klopt, en dat is ook waarom dat wij als team bijvoorbeeld sterk groeien. Ik denk als je kijkt naar het ItMe van 10 jaar geleden, dan was je vooral bezig met data. Ik denk dat vandaag naast die data, en dan had je data en privacy, ben je vandaag ook bezig met security. We hebben een expliciet, een specifiek team die gaat kijken naar wat zijn fraudepatronen. Hoe kunnen wij onze gebruikers helpen? Opnieuw op een makkelijke, intuïtieve manier, maar onder water neemt inderdaad die complexiteit niet af. Wel in tegendeel, nogmaals, als je die ijsberg te veel naar boven laat schieten, dan verlies je waarschijnlijk de burger en de gebruiker en verlies je uiteindelijk ook het doel om vertrouwen te brengen naar die digitale
4: sector. Nou, verlies je de burger of de gebruiker? Zoveel uitwijkmogelijkheden heeft die burger of gebruiker toch niet?
5: Maar er zijn inderdaad, denk ik, op het niveau van iets meer maar een handvol spelers in Europa. Er zijn er een aantal in de Nordics, ook een aantal in Estland. Ik denk dat er binnen Nederland een aantal initiatieven zijn die een stuk van het iets meer dienstverleningspakket ook aanbieden. Dus wat dat betreft staan wij ook altijd vanuit iets meer voor een open ecosysteem. We vragen nergens exclusiviteit. Mocht je trouwens in België gaan kijken, ga je zien dat heel vaak de iets meer knop naast één of meerdere alternatieven staat. Dat is wat onze professie
4: maar de beste is. Laat ik het dan toch, zoals ik het zie, aan jou presenteren. Want ik heb gisteren even de proef op de som genomen. Ja. En mijn eigen hypotheekverstrekker. En dan wordt er gezegd, log in. Overigens nog via IDIN. Moeten we zo meteen misschien toch ook nog even over spreken. Of met je wachtwoord. Maar er staat niet, log in via IDIN. Of een andere manier van een aanbieder om mee in te loggen. Dus als mijn hypotheekverstrekker voor It's Me kiest, of voor IDIN kiest, dan kies ik daar als klant toch ook voor. Of dan ben ik er eigenlijk toe gedwongen.
5: Wat wij adviseren aan een bedrijf is altijd om meerdere opties aan te bieden. Ik denk dat free consent en expliciete keuze dat een belangrijk basisprincipe is. Uiteraard is elk bedrijf vrij om in te richten hoe zij dat zien. Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is, zelfs als wij meerdere keuzes aanbieden, dan zien wij, en dat is uiteraard ook onze ambitie, dat de meerderheid van die klanten voor de It's Me-knop kiest. Dat is denk ik ook onze opdracht en onze ambitie om ervoor te zorgen dat, zelfs als er meerdere opties zijn, dat men toch zegt, dit is voor mij de beste, de makkelijkste en de veiligste weg. Ja.
4: En jullie vinden je origine in België. Waar je volgens mij zaken aanbiedt voor zowel bedrijven, dus de private kant. Maar je kunt It's Me ook gebruiken als Belg voor je belastingzaken?
5: Absoluut.
4: Ja. Nou ja, dat is bij jullie absoluut, blijkbaar. Maar in Nederland log je in via DigiD als het om publieke diensten gaat. Zie jij dat in de toekomst dan ook nog zo?
5: Als we eerst en vooral kijken naar de korte termijn, dan hebben wij, u vermeldde het al, de overname van IDIN gedaan eind vorig jaar. Dat is een heel duidelijke focus op die private markt. Ik denk dat Nederland een model heeft vandaag die een splitsing is met DigiD aan de publieke kant, iets meer IDIN aan de private kant. Dat is ook onze eerste focus. Het is zo dat wij vandaag in België een heel sterke publiek-private samenwerking hebben uitgebouwd. We zijn vandaag ook in het kader van het toegangsstelsel actief in gesprek met die Nederlandse overheid. Wat voorop staat is, iets meer gaat daar DigiD niet vervangen. We zijn wel actief aan het kijken in welke mate wij ook kunnen helpen vanuit It's Me om ook binnen het publieke domein de nodige uitdagingen aan te gaan.
4: Ja, nou, dat moet je toch nog even vertalen. Want je zegt, we zijn erover in gesprek met de overheid. Wij gaan DigiD niet vervangen, maar we gaan misschien wel aanvullende diensten verlenen. Maar hoe, want als je DigiD niet wil vervangen, maar DigiD is er voor de publieke dienstverlening. Wat kan je dan wel doen met It's Me om daar toch nog weer tegenaan te schurken? Moet ik het zo zien?
5: Je zou opnieuw kunnen kijken naar keuzevrijheid. De vraag is, en opnieuw, dat is een vraag voor de beleidsmakers en de Nederlandse overheid. Wil men naar meerdere opties gaan? Dat is een open vraag. Ik denk dat er pro en contra zijn aan beide modellen. Voor één keuze of meerdere. Opnieuw zou kunnen kijken naar meerdere keuzes en vrije keuze bij de burger in het publieke domein.
4: Dus je wil naast DigiD bestaan?
5: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld hoe het in België is ingericht. Als je in België zou kijken, dan heb je 900 overheidsapplicaties. Wel, er zijn 8 verschillende opties waarin iets meer eentje van is, wat je de mogelijkheid hebt om als burger te kiezen. Je hoeft dat helemaal niet te doen.
4: Maar waarover ben je dan nu in gesprek?
5: Wel, in het kader van het toegangsstelsel is men aan het kijken in welke mate wil men effectief voor private geaccrediteerde spelers ook dat publieke domein een stuk openstellen. Opnieuw, dat zijn zeer eerste gesprekken. Het is aan de overheid om te kijken hoe ver men daarin wil gaan. En dan zullen wij ook kijken vanuit It's Me of wij een bijdrage kunnen leveren aan de ambities die men heeft vanuit de overheid en binnen de publieke sector.
4: De huiver zal wel zijn. Het gaat over fundamentele kwesties. Het gaat over digitale identificatie. Het gaat over publieke dienstverleningen. Het gaat over publieke diensten. Waarom zou je dat willen overlaten aan de markt?
5: Maar ik denk dat dat niet anders is voor de private sector. Ik denk dat digitale identiteit altijd een zeer gevoelig thema is. Iets dat je heel goed moet doen, zowel qua privacy en qua security. Dus wat dat betreft zie ik veel parallellen tussen privé en publieke domeinen.
4: Daar moet ik niet zo'n hele duidelijke scheiding voor aanbrengen.
5: Maar opnieuw, iedereen kan kiezen en elk land is uiteraard vrij om dat in te richten. We zien in België dat die combinatie, die al zeer vele jaren werkt, zeer goed werkt tussen publiek en private sector. Dus ik geloof dat dat kan werken. Dat is waarvan wij komen. Ik denk dat andere modellen ook kunnen werken. We zullen kijken wat het model binnen Nederland gaat worden en in welke mate wij daar effectief een rol kunnen spelen. Ja. Nogmaals, eerste focus is dat private domein en ook de focus die IDIN vandaag heeft, het bedrijf dat wij vorig jaar hebben overgenomen.
4: Nou, ik weet ook niet of de situatie nog altijd zo is, maar ik geloof dat er een zeker moment is geweest, een paar jaar terug, dat de Belgische overheid is ingestapt als aandeelhouder. Toch?
5: Klopt, dus de Belgische overheid niet rechtstreeks, wel de private investeringsmaatschappij van de Belgische overheid. Dat wat inderdaad een illustratie is ook van het publieke belang en de publiek-private samenwerking nog eens onderstreept, ook op dat bestuursniveau.
4: Maar goed, dat is natuurlijk ook een soort keurmerk of een stempel. Als de overheid daarin stapt, dan zou je kunnen zeggen, dan moet het ook allemaal keurig verlopen.
5: Klopt, maar dat is opnieuw voor mij niet anders in het private domein. We zijn vandaag een van de weinige spelers in Europa die eIDAS Level High halen. Dat is de Europese regelgeving voor een digitale identiteit. Ook daar heeft men vanuit de verschillende Europese landen het recht. We hebben 12 audits per jaar om te komen kijken bij ons onder de motorkap. We hadden het over wagens daarnet. Om te kijken of alles wel volgens de regels van het spel gebeurt. Dus...
6: Maar verandert het iets als je dan weliswaar via die participatiemaatschappij de overheid als aandeelhouder hebt?
5: Wat ons betreft verandert dat niks. Ik denk dat één, qua controle en andere mechanismen verandert dat niet. Twee, wat wel belangrijk is, denk ik, als je kijkt naar wat de waarborgen zijn ook op bestuursniveau, kan je wel de garanties bieden dat er met iets mee nooit iets zal gebeuren wat niet in het belang van de burger, niet in het belang van de bedrijven of niet in het belang van iets mee zelf zou zijn.
6: Want van wie is iets mee, als je het nu gewoon op aandeelhoudersniveau bekijkt?
5: Wel, we hebben 8 aandeelhouders, dus u verwees al naar die private investeringsmaatschappij van de overheid. Daarnaast hebben wij de 4 grootbanken in België, waaronder voor jullie wellicht ING de meest bekende. En daarnaast hebben we ook de 3 telecomoperatoren, met ook Telenet, die nu met Telenet Ziggo ook een stukje meer en qua focus naar jullie kant komt.
6: Ja, je zegt, wij moeten gewoon keurig presteren en of dat nu privaat of publiek is, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat ook via jullie app er profielen kunnen worden opgebouwd op basis van inloggeschiedenis of andere gegevens die je kunt verzamelen die voor bedrijven wel degelijk interessant kunnen zijn. Dus dat je daar commercieel een slaatje uit kunt slaan.
5: Ja, maar dat is een heel bewuste keuze van ons om dat niet te doen. Ik denk trouwens ook dat we nooit die 8 miljoen burgers hadden bereikt en die 8 miljoen gebruikers mochten we die route inslaan. Ik denk dat dat voor ons een heel duidelijke balans is. Wij doen identiteit de European way en we zetten heel sterk in op privacy security, wat ook wil zeggen dat wij de diensten die we moeten aanbieden, aanbieden, maar dat wij die data niet exploiteren, ook niet commercieel.
6: Maar wat weten jullie dan van gebruikers?
5: Wel, wat wij eigenlijk hebben is de data die je op je fysieke identiteitskaart hebt, die heeft iets mee en de burger kan beslissen. Het is altijd met expliciete toestemming van die klant, van die burger, die zal dat ook moeten aangeven in zijn iets mee app, dat bepaalde data uitgewisseld worden in de context van bepaalde diensten of interacties.
6: Je hebt mijn paspoort nodig of mijn identiteitsbewijs, dat is de basis?
5: Klopt, daar begint het verhaal. Daar transformeer je eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, het fysieke document in een digitale versie, die op een zeer veilige manier gebeurt. En dan kan je eigenlijk gaan kijken welk stukje van mijn identiteitskaart of paspoort wil ik delen. Belangrijk daarbij te zeggen, 1, altijd met consent van de gebruiker. Er zijn geen datastromen zonder dat je dat als gebruiker weet. En 2, wij geven ook de garantie dat de data die effectief uitgewisseld wordt, dat is trouwens niet altijd het geval, dat dat de absolute nodige set is, dat die proportioneel is tot het type dienst of het type gebruiker.
6: Nee, maar de expliciete toestemming, dat ken ik natuurlijk van die lappe tekst die je dan krijgt en denk, nou, daar heb ik geen zin in, ik druk maar op akkoord. Hoe expliciet is die toestemming?
5: Wel, maar ook daar denk ik, koppel terug naar de ijsberg van daarnet, hebben we dat heel intuïtief, heel makkelijk gemaakt. Dus je hebt 1 schermpje waarop dat je meteen ziet met wie je wat je deelt, of er data wordt gedeeld, en waar dat je meteen een knop hebt om ja of ook nee te zeggen. Dus je kan op...
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Naar wat is de maatschappelijke rol die zowel de banken als de telecomoperatoren mee ondersteunen in die digitale identiteit? We zien trouwens in dat maatschappelijk karakter, als je kijkt naar interacties met dat publieke domein, die zijn maal 7 gegaan, allemaal dankzij It Me, dankzij het makkelijker maken van die interacties. Zo help je een hele grote laag van de bevolking om met vertrouwen en in alle veiligheid te navigeren in die digitale
3: maar maal 7 gegaan, je moet toch je belastingaangifte doen, of niet?
2: Klopt, maar wat je heel vaak ziet is dat voordat It Me bestond, dat het voor mensen heel moeilijk was om zich in te loggen op die digitale portaal. Dat men niet de eenvoud vond, niet het vertrouwen vond. Dat It Me een stukje een makkelijke. Hè. Heel veel mensen kunnen een applicatie beheren. Dat is al veel moeilijker als je vraagt, installeer drivers of doe andere dingen. Dus hier zien we dat heel makkelijk, een heel moeilijke materie, heel makkelijk hebben gemaakt. En op die manier een hele grote groep mensen die wellicht een stukje uitgesloten waren, terug toegang gegeven hebben tot diensten die meer en meer digitaal worden. Dus ik denk dat een zeer belangrijke rol is om te zorgen dat er vertrouwen is in die digitale economie. Dat is de enige manier om dat efficiënt en effectief in te richten.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
4: Het dilemma.
3: Als een grote Amerikaanse partij It Me voor een gigantisch bedrag wil overnemen, dan kan ik daar geen nee tegen zeggen. Of als een Amerikaanse partij aanklopt, dan zal ik ze subiet de deur wijzen.
2: Maar voor ons is de keuze denk ik heel snel gemaakt. Zal het laatste zijn. Dat sluit ook aan.
3: De gast is Tom van den Bos, de CEO van It Me. Ik vraag het je natuurlijk omdat jij Nederland, de Nederlandse markt hebt betreden. We hebben een flinke discussie gehad de afgelopen maanden over het lot van Solfinity. En over of dat nou wel of niet verkocht moet worden. Het ingrijpen van de staatssecretaris die zegt dit is niet in het algemeen belang. Dus voor ons als nieuwe Nederlandse gebruikers van It Me is dit een kardinaal vraagstuk. Maar dit dilemma was voor jou peanuts.
2: Ja, ik denk dat ik verwees daar net al naar die maatschappelijke rol, dat staat ook voorop. Ik denk dat ook onze aandeelhouders daar heel sterk op waken. Nogmaals, ik denk, mocht je aan andere richting kiezen, dan ga je heel snel ook het vertrouwen in dat merk een stukje ondergraven. En dat komt ook op die commercialisatie van data die we bewust niet doen. Dus gaat dat ten koste van een deel groei? Waarschijnlijk wel. Hè. Amerika is een heel grote markt, maar wij kiezen heel duidelijk voor soevereiniteit op die Europese markt. En daar zitten onze aandeelhouders ook heel nauw op.
3: Maar je bent al aan het groeien, al een tijdje. En je bent je nu internationaal aan het manifesteren. Is er wel eens belangstelling geweest van partijen die jij niet zag zitten?
2: Maar ik denk dat voor elk groeiend verhaal en voor elke organisatie waar een zekere dynamiek in zit, zijn er altijd informele contacten. Nogmaals, ik denk dat wij heel duidelijk willen weten waar we naartoe willen. Dat ook onze aandeelhouders daar sterk op waken. En dat wij vandaag ook op bestuursniveau de garanties hebben om te zorgen dat niets gaat gebeuren wat niet past binnen It Me of het belang van de burgers en het bedrijf die daarmee werken.
3: Maar waar stel je dan de grens? Want het is vrij lastig, ook als je het Europees goed wil regelen, om dat te doen zonder gebruik te maken van bepaalde Amerikaanse infrastructuur. Ik neem toch aan dat de gegevens die jullie verzamelen ook ergens bewaard moet worden. En dan is mijn eerste suggestie dat dat waarschijnlijk gebeurt in een Amerikaanse cloud.
2: Klopt effectief dat het zeer belangrijk is waar je met die data beheert, hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat voor mij nog veel meer dan wat is de specifieke infrastructuur, de vraag is hoe ga je die data beheren. Als je kijkt naar It Me zijn daar twee belangrijke principes. Dat is één, die data verlaat nooit het Europese grondgebied. Dus wat dat betreft blijven we binnen die horizon. Trouwens ook zeer belangrijk opnieuw voor die accreditatie op het hoogste niveau binnen Europa. Daar wordt op gewaakt, dat wordt nagekeken. Waar wij een extra laagje leggen is dat we naast het feit dat het binnen Europa blijft, ook elke informatie van de gebruiker nog eens apart gaan versleutelen, encrypten, zoals het dan vaak in technische termen heet, met een sleutel die alleen de gebruiker zelf heeft. Op die manier geef je de gebruiker maximaal controle over zijn data en hij en enkele.
3: Hoeveel kun je waarborgen door te zeggen dat die data in Europa wordt opgeslagen, nog eens extra wordt versleuteld, als, want je hebt niet gezegd dat dat niet toch een Amerikaanse partij is uiteindelijk, een rechter in Amerika zegt, om wat voor reden dan ook, willen wij daar inzicht in? Het zal niet zo talrijk zijn, maar er zijn de afgelopen jaren ook in Nederlandse context best wat voorbeelden van te geven.
2: Klopt, maar ik denk de beste analogie die je daar kan gebruiken is een stukje een woning. Wij geven de garantie dat de woning op het Europese grondgebied staat. Stel dat toch iemand de sleutel zou bemachtigen van jouw woning. We kunnen daar heel veel scenario's rond bedenken. Wel, dan zit die data niet gewoon in die woning, maar dan zit die nog eens in een veilige kluis in die woning. Die veilige kluis, zelfs die persoon die woning kan betreden, heeft niet die sleutel. Die sleutel zit enkel en alleen in het hoofd van de gebruiker. Die staat niet op het mobiele toestel, die staat niet bij ons in een datacenter. Dus op die manier geef je opnieuw de veiligheid en de garantie dat de gebruiker zelf is die maximaal controle heeft over zijn gegevens.
3: Wil jij, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die je zegt genomen te hebben, toch nog uiteindelijk naar een Europese cloudbeheerder? Of zeg je dat maakt me echt niks uit?
2: Nee, voor ons is dat een belangrijk thema. Ik heb net ook gezegd, wij focussen op Identity the European Way. Dus voor ons is dat echt een strategische prioriteit.
3: Maar het is nu nog een Amerikaanse cloud.

0: Oh, dus dat is omdat het op dit moment niet anders kan?
1: Ik denk dat we daar een stuk gaan mee evolueren met de realiteit en de mogelijkheden in de markt. Ik zie dat Europa met enorme versnelling en inhaalrace een stukje bezig is, ook op het vlak van die infrastructuur. Dus wij gaan effectief mee migreren met de mogelijkheden die daar zijn. Want als je het hebt over vertrouwen, dan is veiligheid belangrijk, dan is infrastructuur belangrijk, maar dan is ook operationele stabiliteit belangrijk. Dus wij gaan mee evolueren met wat er in de markt mogelijk is. Maar dat blijft voor ons absoluut een heel belangrijk punt.
0: Ja, en je zegt, we doen het de European way, maar je zei ook, alles wat groeit, dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Daar is wel eens interesse voor. Je zou natuurlijk nog een verhaal kunnen verzinnen waarin je zegt, het is in het Europees belang dat wij sneller kunnen groeien, dat onze dienstverlening beter is, en dat kan met Amerikaans geld.
1: Ja, maar vandaag is geld niet hetgeen waar wij naar op zoek zijn. Okay. We hebben een sterk aandeelhouderschap die inderdaad ook kunnen zorgen dat we die waarborgen en dat maatschappelijk belang kunnen ondersteunen. Ik denk dat dat het mooie is van het ecosysteem die we samengebracht hebben rond iets meer. Dat dat ook vanuit dat maatschappelijk belang voorop staat. Dus wat dat betreft is onze focus heel duidelijk op Europa en onze eerste focus op Nederland.
0: Ja, waarom wilde je naar Nederland?
1: Ik denk dat dat ook een stukje combinatie is van opportuniteit en momentum ook binnen iets meer zelf. Als je kijkt naar het momentum waarbij dat IDIN te koop kwam, dat is liep heel mooi samen met het moment dat ook IDIN of iets meer als bedrijf klaar was voor een dergelijke stap. En het past ook heel mooi in de Europese Commissie die met de nieuwe EIDAS-regelgeving digitale identiteit meer dan ooit op de Europese agenda gezet hebt. En wat dat betreft was het voor ons een zeer logische stap.
0: Ja, ja. Nu moet je toch een paar dingen nog eventjes wat nader toelichten, want IDIN kwam te koop. Ik geloof dat IDIN dezelfde eigenaar had als Ideal, dat inmiddels opgegaan is in een Europese variant daarop, namelijk Wero. En dat is overgegaan naar het European Payment Initiative. Die hadden dan toch, als IDIN zoveel belovend was, ook kunnen zeggen, nou, pik in, we doen het met Ideal en met IDIN. Waarom hebben ze dat denk je niet gedaan? Wat zien zij niet wat jij wel ziet?
1: Ik denk dat het geen kwestie is van zien wat wij niet zien. Ik denk wel dat zowel payment als identity twee heel specifieke segmenten zijn met heel specifieke expertise. Ik denk dat iets meer daarin een bedrijf is, hè. Nogmaals, de hoogste standaarden in Europa, dat wij de ervaring hebben om het identity-verhaal te doen groeien. Het is logisch dat daar gelijklopende aandeelhouderschappen zijn. Dus wie weet komt dat op een gegeven moment nog wel eens terug samen. Ik denk dat we vooral blij moeten zijn en vroeg zijn dat we twee sterke initiatieven
0: hebben. Ik moet heel eventjes wat gas terugnemen. Wat zou er dan precies samen kunnen komen?
1: Maar er zijn gelijklopende aandeelhouderschappen tussen EPI en iets meer, de bedrijven daarachter. Dus wie weet, en dat is verre toekomstmuziek, zijn daar nog wel parallellen te trekken. Maar ik denk dat we vooral vandaag moeten uitgaan en fier zijn dat we twee heel sterke Europese initiatieven hebben die eigenlijk met heel specifieke focus op hun markt en op hun noden en challenges kunnen werken.
0: Maar je zegt toch eigenlijk dat er best wel veel parallellen zijn. Dus daarom ook de aard van mijn vraag. Waarom is dat dan toch niet allebei overgegaan naar dat European Payment Initiative waar dezelfde partijen achter zitten?
1: Ja, maar ik denk dat er een aantal parallellen zijn, maar ook een aantal heel duidelijke verschillen. Dus het zijn niet dezelfde kaders, nogmaals. Er zijn een aantal dingen waar je identiteit moet bewijzen en ook moet betalen. Ik denk dat er ook heel veel stukken zijn waar je alleen betaalt of alleen identiteit bewijst. En nogmaals, als je het daar straks had over die groeiende ijsberg, dan denk je dat je moeilijk de complexiteit kan onderschatten. En is het denk ik goed dat beide gewaarborgd worden in twee Europese initiatieven waar mensen met de juiste expertise die twee dingen vanuit Europa kunnen laten groeien.
0: Wat heb je er eigenlijk voor betaald?
1: We geven geen informatie over de absolute prijs, maar we hebben daar inderdaad een akkoord gevonden.
0: Ja, dat lijkt me wel, want anders hadden we hier niet gestaan.
1: Ja, klopt.
0: En je zegt, het past ook bij Europese ontwikkelingen. Die hebben dan weer te maken met iets wat hoger op die Europese agenda is komen te staan. Dat moet je maar eventjes preciezer toelichten, maar er moet een soort Europese digitale wallet komen, toch?
1: Klopt. Ik denk dat vooral Europa gezegd heeft of ook het belang onderschrijft. Waar is misschien een stukje iets meer een pionier in was, dat men meer en meer zegt, we hebben nood in Europa aan een digitale en een sterke digitale identiteit. En daar heeft men inderdaad een nieuw kader rond uitgewikkeld of uitgewerkt, waar inderdaad een heel aantal extra vereisten bij komt.
0: Ja, is dat nou alleen maar goed nieuws? Want ik heb een tijdje geleden gesproken met degene die Wero moet gaan vormgeven in Europa. En die zegt, ja, dat is me ook wat. Dan hebben wij hier net dat Europese initiatief gelanceerd. Dan komen ze in Europa met zoiets als een digitale euro. Dan hebben wij als banken hebben we dit allemaal opgetrommeld. En zometeen zal je zien dat wij overbodig zijn of dat wij serieuze concurrentie komen omdat ze bij de ECB iets hebben bedacht. Kan dat hier nou ook spelen?
1: Ik denk dat het vooral goed is dat Europa digitale identiteit ook op die strategische agenda zet. Ik denk dat we allemaal, als we het hebben over hoe kunnen we vertrouwen krijgen in een digitale economie, dan heb je nood aan een sterke digitale identiteit. Europa onderschrijft dat. Wat maakt dat ook in de verschillende landen die initiatieven bezig zijn? Ik denk dat alleen maar de burger en de bedrijven en onze digitale economie daarbij kan winnen.
0: Nee, goed, maar dat is heel algemeen. Ik vraag nu aan jou of jij er iets mee kunt winnen. Of dat jij zo meteen wordt weggeconcurreerd.
1: Ik denk niet, en dat is ook het voorbeeld in België opnieuw, waar men ook bezig is met de wallet. Daar is helemaal geen concurrentie. Dat is een zeer complementair ecosysteem. Waarbij dat er een duidelijke rol is. Ik denk eerder dat de uitdaging is digitale fragmentatie vermijden. Niet zozeer de uitdaging om te kijken naar hoe zijn we met te veel initiatieven. Ik denk dat die wallet in eerste instantie de kwaliteit en de beschikbaarheid van de data gaat verhogen, want die overheid gaat nu API's aanbieden, gaat data beschikbaar maken. Daar kan alleen die digitale economie en de digitale identiteitsinitiatieven daarbij winnen.
0: Maar het is toch zo dat er dan naast iets meer nog iets anders komt, terwijl jij zegt fragmentatie kan een probleem worden?
1: Ja, maar ik denk dat je daar een logische tandem hebt, waarbij je bijvoorbeeld kijkt naar België, daar heb je een wallet. Hè, dus de overheid geeft vandaag een fysiek document uit, kan ook dat ownership nemen. Hè. Europa legt trouwens dat initiatief bij die overheid om ook die digitale versie uit te reiken. Dan heb je nog een vraag rond hoe breng je die digitale versie naar een privémarkt of naar een afnemende partij. Daar kan een partij als iets meer een zeer logische schakel zijn om dat vertrouwen en die interacties ook intuïtief te maken.
0: Het kan, maar het is ook weer geen wet van mede en pers. Het kan ook zomaar een andere aanbieder worden.
1: Absoluut, maar ik denk dat dat de realiteit is in elke vrijmarkt, absoluut.
0: Ja. Idin, ik haalde net al aan dat ik nog eventjes ter voorbereiding bij mijn hypotheekverstrekker ben gaan kijken. Heet nog altijd Idin. Hoeveel haast maak je nu precies?
1: Ik denk dat het belangrijk is, dit is een gevoelige materie. Dat komt heel dicht bij heel vertrouwelijke dingen van de mensen. Dus wij willen ook de burgers de tijd geven en de gebruikers vandaag de tijd geven om te migreren. Heel blij dat Martine een goede ervaring had afgelopen week met Idin. Wij geven tot eind 2027 de tijd om geleidelijk met ons die stap te maken. En wij gaan zorgen dat die nadien ook binnen het ITMI-ecosysteem de
0: beste... Anderhalf jaar nog?
1: Anderhalf jaar. Ja. Dan gaan we geleidelijk die stap maken met alle burgers en bedrijven.
0: En wat merkt een burger, een gebruiker dan van die stap? Behalve dan dat de naam verandert?
1: Maar die heeft een eerste stap gezien. In Idin verschijnt nu ook een ITMI-knopje. Hè. Morgen zal ook dat Idin-schema verdwijnen. En zal je alleen nog de ITMI-knop terugvinden. En kan je dan met de ITMI-app je bestaande dienstverlening en je bestaande bedrijven terugvinden.
0: Maar feitelijk verandert er dan ook onder de motorkap niet zoveel?
1: Er zijn een aantal dingen, maar ik denk dat dat ons zeer ver zou leiden. We gaan vooral proberen ervoor te zorgen dat er continuïteit is voor de burgers. En we gaan dan gradueel ook de nieuwe mogelijkheden. Ik sprak over die handtekening bijvoorbeeld. Dat is een nieuwe dienst die iets meer heeft die niet in Idin zit. Dat zal voor de burger ook een aantal nieuwe dingen creëren die vandaag nog niet mogelijk zijn.
0: Dank voor je komst. Tom van der Bos van It's Me. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Taco van Hoek. Hij is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En dan gaat het natuurlijk over die 100.000 woningen, maar ook over de vele miljarden die nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op te knappen. Is het een kwestie van geld? Moet er vooral anders worden gekeken naar wat doelmatig is? Dat hoor je als je luistert naar de top van Nederland. Je kunt je zelfs abonneren. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lidewij de Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
4: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik normaal gesproken Chief Marketing Officers ondervraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Maar deze zomer pakken we het helemaal anders aan, want we hebben namelijk de CMO Talk Summer School. Ja, en bij een summer school horen natuurlijk hoogleraren. En dit is de derde in een serie van 3 dus, waarin ik 2 hoogleraren heb uitgenodigd om te praten over ons prachtige vak marketing. Vandaag bij mij in de studio Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en expert op het gebied van merkactivisme, en Marnik de Kimpen en hij is hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België en hij is expert op het gebied van private labels, oftewel huismerken. Nou, het afgelopen seizoen van CMO Talk hebben we natuurlijk uitgebreid ook gesproken over de opkomst van die huismerken in supermarkten en de opmars, die ook een behoorlijke opmars beleven door de hoge inflatie. Maar ja, het valt mij natuurlijk op, is die private label, is dat nou ook mogelijk om daar een hele opvallende productlijn voor te maken? En kunnen ze ook een beetje activistisch zijn? Ik kijk wel met een schuin oog naar Peter. Dat en veel meer natuurlijk hoor je de komende 30 minuten in deze heerlijke zomeraflevering van CMO Talk. Peter en Marnik, van harte welkom.
5: Hallo.
6: Dank je.
4: Nou, laten we meteen maar beginnen bij mijn aankondiging. De eerste stelling voor jullie. Kunnen huismerken activistisch zijn?
5: Waarom niet? Je ziet tegenwoordig steeds meer huismerken die zich ook differentiëren op bepaalde positioneringen. Biologische huismerken, prijsvechters, luxe merken, gezonde huismerken. Daar zou ook een merk met een beetje meer, laten we zeggen, smoel tussen kunnen passen. Je zit natuurlijk wel met een corporate identity. Dus het moet wel binnen de lijn van het hele Albert Heijn of Jumbo of welke retailer dan ook passen. Maar binnen die kaders zou het best kunnen. Wat denk jij, Marnik?
6: Ik denk dat dat zeker moet kunnen. Vooral wanneer dat je rekening houdt met het feit dat er een ganse architectuur van private labels begint te ontstaan. Je hebt de budget, de goedkopere versie, de standard, de
4: en de premium huismerken.
6: Ja. En je kunt met één van die kun je een wat meer activistische houding nemen.
4: Hmm. En aan de premium huismerken moet ik dan een beetje denken aan de Excellence, de Delicieux. Inderdaad. Ja. En als we het over huismerken hebben, hebben we het automatisch over supermarkten. Is dat correct? Of kan je huismerk eigenlijk voor veel bredere categorieën inzetten?
6: Je kunt je huismerken vind je eigenlijk overal. In die zin, de meeste studies focussen op de grocery, op de supermarktproducten. Vandaar dat we daar heel erg mee vertrouwd zijn. Maar heel veel elektronica-merken zijn ook private label-merken, zijn ook huismerken. Wat je koopt bij IKEA is ook huismerkproducten.
4: Ja. Ja,
6: dus het is gewoon van, wordt het enkel in die supermarkt of in die winkelketen verkocht? En dan praten we over een huismerk.
4: Terwijl ik denk aan IKEA, dat is toch een iconisch merk. Volgens mij de top 10 wereldwijd van de meest waardevolle merken. Maar het is inderdaad een huismerk. Want je koopt het bij die retail en dat is dan ook meteen de definitie. Maar ik blijf nog even bij jou, want je doet onderzoek naar de zogeheten brandification of private labels. Hè, dus dat huismerken zich ook steeds meer proberen te onderscheiden. Hè, zich eigenlijk steeds meer als een normaal merk gaan gedragen. En op welke manieren doen ze dat?
6: Wel, eerst en vooral door, net zoals de andere merken, meerdere versies te hebben. Het goedkope or economy brand of budget brand, het standaardmerk, het premium merk. Dus dat is een eerste manier waarbij dat je je zowel verticaal differentieert op basis van kwaliteit. Je hebt mindere kwaliteit of degelijke kwaliteit is beter genoemd. De goede kwaliteit en dan de super or nog beste kwaliteit met het premium merk. Dus dat is een eerste vorm. Maar ook door bepaalde zaken toe te voegen, bepaalde ingrediënten, bepaalde smaakjes, et cetera, die je niet bij concurrerende huismerken, maar ook niet bij concurrerende nationale merken zal vinden.
4: Een vleugje truffel of een...
6: Wat is?
4: Een vleugje truffel.
6: Ja,
4: dat zie je bijna dat al die producten tegenwoordig komen.
6: Juist, en dan in functie daarvan ga je dus ook kunnen bepaalde namen geven. En dat is een tweede manier van brandification. Behalve een ganse architectuur te maken, ook bepaalde naamgeving te geven, zodanig dat je beter nog de associatie kunt leggen met de retailer, met de winkelketen die achter het merk staat, zodanig dat je de link kan versterken tussen de naam van de retailer en de naam van de private label.
4: Ja,
6: dus de ganse naamgeving is een tweede vorm van extra brandification. En dan een derde is, ze beginnen ook meer. Vroeger had je geen reclamecampagnes voor huismerken. Nu begin je die meer en meer ook te zien.
4: Ja, oh, dat is ook op communicatie beginnen zich te
6: inderdaad.
4: En dan vraag ik me af, dus als we het hebben over die unieke eigenschappen van producten, kijk even naar jou, Peter. Het september 2023 lanceerde Albert Heijn hun AH Terra-lijn. En ja, dat deden ze natuurlijk met als doel om ook een beetje een bijdrage te leveren aan die hele eiwittransitie.
7: Ja.
4: Zo moet in 2030 60% van alle verkochte eiwitten een plantaardige oorsprong hebben. Is dat nou een mooi voorbeeld van activisme?
7: Ja, heel geleidelijk aan proberen een bepaalde doelstelling te bereiken. Kan ook activistisch zijn, zeker als je daarmee vooruit loopt op de overheid en vooruit loopt op de maatschappij. Dan heb je toch een bepaalde gidsfunctie. Dat zou ik zeker op die manier omschrijven.
4: Ja, maar als ik denk aan activisme, dan denk ik spandoeken, dan denk ik Malieveld op, dan denk ik protesteren. Ja, en dit is toch een beetje een ordinaire manier om meer te verkopen, toch, voor Albert Heijn?
7: Ja, de enige spandoeken die ik bij Albert Heijn zie hangen zijn met hamsters erop. Dus dat past niet helemaal bij AH. Maar ja, ik denk toch dat, wat ik zeg, een bepaalde doelstelling hebben die maatschappelijk voorop loopt. Dat kun je zeker ook onder activisme scharen.
4: En hoe moet je dat dan rijmen dat ook dezezelfde supermarkt dan in de zomer campagnes voert op 1-1 barbecue vlees?
7: Ja, dat is het probleem. Hè? Dus hoe geloofwaardig kunnen huismerken zijn in hun activisme, in hun doelstellingen? Dat is net waar Marnik het over had, die hele architectuur die je hebt onder een huismerk. Dat zit elkaar soms ook in de weg. Maar goed, dat zie je bij Unilever ook. Het bekende Axdorf-dilemma, met aan de ene kant vrouwvriendelijkheid. En aan de andere kant, hypermasculine uitstraling is ook een klassiek voorbeeld van hoe die twee merken met elkaar kunnen botsen.
4: Nou, van Mars tot Unilever, alle CMO's van bedrijven die concurreren met huismerken zeiden het afgelopen seizoen hier in CMO Talk: private label wint aan marktaandeel. Dat doet natuurlijk direct pijn. Deels door die hoge inflatie inderdaad, maar ook deels door de ongekende promotiedruk in Nederland. Wat moeten Mars en Unilever nou doen om dat marktaandeel terug te winnen? Peter, heb jij, als jij nou een van die merken mag adviseren, wat zou je dan zeggen?
7: Ja, ik zou zeggen, vooral blijven bouwen aan je merk. Vooral blijven investeren in redenen waarom jij meer prijs waard bent. Waarom jij ja, een band hebt met die consumenten, die moet je opbouwen. Want anders dan, ja, op prijs leg je het af tegen een aantal huismerk.
4: Lijkt zijn ze die band een beetje kwijtgeraakt over de jaren?
7: Ja, dat zou je aan de merkmanagers van Mars moeten vragen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat daar wel wat erosie zit, ja.
4: Oké. Marnik, hoe kijk je daarnaar?
6: Zo één aanraden, te blijven innoveren. Zodanig dus dat je altijd een stapje vooruit bent op de private labels.
4: Ja.
6: Private labels beginnen ook te innoveren, maar heel wat van de private label introducties zijn in feite imitaties van de nationale merken.
4: Ja.
6: Dus door te innoveren, zorg je in feite dat de private labels, dat de huismerken, het nationaal merk van gisteren aan het imiteren zijn.
4: Ja.
6: Dus je moet altijd een stapje vooruit zijn.
4: Ja. En
6: dan is het voordeel, of vooral proberen om niet met kleine incrementele innovaties te werken, maar met meer radicale innovaties die iets langer duren om te imiteren.
4: Ja, maar daar ligt volgens mij nou net de kern van het probleem. Dus als we kijken naar verminderd marktaandeel, toenemende concurrentie vanuit private labels, stijgende kosten, ketens die onder druk staat, waardoor natuurlijk steeds meer druk komt vanuit die aandeelhouder op het behalen van resultaat. Ja, wat gaat er dan als eerste aan? Dat is het marketingbudget.
7: Ja.
4: Maar ook natuurlijk het R&D-budget.
6: Ja.
4: En op een gegeven moment ben je een beetje uitgeïnnoveerd. En zijn al die innovaties, als we nou kijken naar die hele labels, ja, nu heb je nou net M&M's met cookie dough, maar volgens mij is dat de grootste breakthrough innovatie in jaren bij M&M's. Marnik?
6: Dus blijven innoveren, zou ik zeggen. Ook blijven adverteren om je innovaties in de verf te zetten.
4: Ja.
6: Dus,
4: ook als er geen geld is.
6: Dan moet je proberen het geld te vinden. In die zin van, hetzelfde probleem ontstaat wanneer dat je bijvoorbeeld in een recessie gaat. Dan zegt men, er is geen geld. Het eerste wat veel van de nationale merken dan doen, is het verminderen van het reclamebudget, het R&D-budget, het marketingbudget in het algemeen. Terwijl dat eigenlijk net dat de periode is waar je marketingactiviteiten een grotere invloed kunnen hebben. Nu, wanneer dat het budget minder groot wordt, dan is een andere manier om het slimmer in te zetten met de budgetten die je hebt.
4: Beter?
7: Ja, ik denk dat inderdaad belangrijk is om dat toch te blijven doen. Want kijk, ik weet dat veel praktijkmensen dol zijn op Byron Sharp. De physical availability die is er natuurlijk bij een huismerk, maar mental. Zeker als je het gaat hebben over de gedifferentieerde huismerken, ja, dan is het toch een stuk minder, juist door die verminderde advertising en die minder duidelijke, dat minder duidelijke imago wat ze hebben, wat niet over de jaren heen is opgebouwd. Dus daar zit wel een kans in om dat nog tot stand te houden. Ja.
4: Jij bent natuurlijk niet een praktijkmens, maar ik weet wel, je houdt je heel veel bezig met de praktijk, maar je bent een wetenschapper. Ben je ook een fan van Byron Sharp?
7: Nou, nee.
4: Nee? Oh, vertel.
7: Kijk, ik denk dat hij een aantal hele goede punten heeft.
4: Ja.
7: En die punten ook heel mooi voor het voetlicht brengt. Daar ben ik best een beetje jaloers op. Dat ze alle wetenschappers zijn. Maar ik denk dat het ook wel veel oude wijn en nieuwe zakken is. Mental availability, dat riep Kevin Keller ook al in de jaren 90. En physical availability, ja. Dat distributie een belangrijke, de P van plaats, dat is ook niet echt nieuws. Dus ik denk dat hij het vooral heel mooi verpakt heeft.
4: Oké, okay. Een goede marketeer.
7: En ja, daar ben ik een beetje jaloers op.
4: Misschien een goede marketeer?
7: Ja,
4: uiteraard. Mark, ben je fan van Byron Sharp?
6: Zelfde mening als Peter. In die zin van, hele goede marketeer, heeft heel mooi verpakt. Soms een beetje de neiging van dat alles onder één verpakking moet kunnen vallen. Dus ook wanneer de werkelijkheid complexer is, moeten toch dezelfde regels blijven helden. En op die manier verlies je heel wat nuance. Maar inderdaad, knappe bevindingen.
4: Helder.
6: Als ik eventjes terug mag komen op je eerdere vraag, wat we kunnen aanraden aan de nationale merkfabrikanten.
4: Uiteraard.
6: Dan zou ik zeggen wat ze niet moeten doen.
4: Okay.
6: We hebben al gezegd wat ze wel moeten doen. Wat ik niet zou doen, is precies op die promotiekar springen. Is op die prijsaspect springen. Want zodra dat je dat begint te doen, begin je in feite aan de consument zelf aan te leren. Kijk naar de prijs.
4: Ja.
6: Dat is het attribuut waar je moet op focussen. Maar dat is het attribuut waar je minder sterk staat. Dus in feite zit je te zeggen van, kijk naar dat aspect waar mijn concurrent het sterkst staat.
4: Ja.
6: Terwijl als je met reclame, met innovaties een ander aspect kunt benadrukken. Bovendien, wanneer dat je dus te veel op de prijs, op de promoties gaat, dan ga je de prijsafstand verminderen.
4: Maar Mark, ik hoor wat je zegt, hè, maar ik heb natuurlijk veel gasten in de studio gehad en die klagen steen en been. Die zeggen, ja, die retailers die hebben zoveel macht. En het spelletje begint september weer, dan gaan we weer kijken naar 2027. En dan moet je mee in die promokalender, je moet mee in retail media, je moet adverteren bij die retailer om die schappositie te houden. En dan kan je zeggen, ja, ik wil het lekker premium houden, maar zeg ja, maar dan neem je gewoon niet meer op. Dan is het voorbij Coca-Cola of voorbij Grols.
6: Goed punt, maar dus je kunt natuurlijk naar de retailer gaan met enkel het standpunt van we zullen proberen hen te overtuigen om onze promotionele kalender te aanvaarden.
4: Ja.
6: Dus dat is in feite al er naartoe stappen met we hebben verloren en we proberen de schade te beperken.
4: Ja.
6: Maar als je met een wervend verhaal kan komen met nieuwe producten, met een bepaalde attributen die je via je reclamecampagne in de verf gezet hebt, et cetera, dan zal het gemakkelijk zijn, helemaal niet. Maar het is niet onmogelijk.
4: Okay. Ik wil nog even terugblikken naar eerder in het seizoen. Want toen had ik Angela Eilander te gast. En zij zit in het raad van bestuur van ASN Bank. Nou, daar is natuurlijk ook veel commotie over geweest. Hè, die consolidatieslag. Voorheen echt natuurlijk een bank wat met Triodos bekend stond op haar duurzaamheidspropositie. Nu hebben we gezegd, nee, we gooien het allemaal lekker in één bak. We hebben SNS, we hebben BLG Wonen, we hebben de andere, Regiobank. Mm-hmm. En het wordt allemaal ASN Bank, wat is het sterkste merk. Ja, daar vonden critici hier nog wel wat van. Met name dat ze het onderscheidend vermogen een beetje zijn kwijtgeraakt. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
7: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ja, het was inderdaad een hele mooie propositie. Sterk neergezet ook, met een duidelijke onderscheidend ten opzichte van andere bankenmerken. Maar ja, hoe hou je dat in stand als je de hele corporate moet meetrekken daarin? En dat is, het is als een beetje alsof AH Terra, alsof Terra Albert Heijn wordt. En dat, ja, dat is toch een wat dunne basis, denk ik. Dus, nou goed, heel benieuwd vooral.
4: Ja. Ja,
7: niet zozeer kritisch, want ik denk dat er zijn genoeg banken in Nederland, ook buiten het SNS, ASN-merk. Maar ja, ik denk dat daar wel ruimte is.
4: Uitgelezen kans voor Triodos?
7: Ook, ja. Ja, ik hoop dat ze die kans zullen pakken.
4: Mooi. Ik wil met jullie naar de dilemma's. Want dat doen we altijd in CMO Talk. Ik ga jullie twee keuzes voorzetten. En jullie mogen er één kiezen. En de afloop mogen jullie allebei even nadenken van, oh, dat vind ik leuk. Die vereist wat meer toelichting. Zijn jullie er klaar voor? Peter, echt activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
7: Dat zijn ook merken die inspelen op de behoeften van de consument.
4: Mooi. Marnik, huismerken focussen eerder op duurzaamheid of juist op een sociaal verantwoorde keten?
6: Ik denk dat ze op beten zullen beginnen wedden. In die zin van met hun organic lijnen beginnen ze duidelijk op de duurzaamheid te focussen. Blijkt succesvol te zijn. Heel veel retailers zijn dat aan het introduceren als een extra niche lijn in hun PL, in hun huismerken assortiment. Aan de andere kant positioneren ze zich ook dikwijls met we willen sociaal zijn, et cetera. Waarbij dat ze zeker in de hoge inflatieperiode heel sterk die kaart getrokken hebben. Met te zeggen van wij zijn bezorgd voor onze consumenten, wij weten dat jullie het moeilijk hebben, et cetera. En jullie krijgen, wij beschermen jullie tegen de inflatie als je onze huismerken koopt.
4: Ja.
6: Dus
4: okay.
6: Ze wedden op twee paarden.
4: Ik kan zien dat u een wetenschapper bent. Want ja, een dilemma die kan je nooit zo kort beantwoorden.
7: Marnik is veel meer wetenschapper dan ik.
4: Ja, toch wel.
7: Ja.
4: Nou, we gaan even terug naar Peter. En graag de volgende. Ga ik echt vragen om te kiezen, Marnik.
6: Ja.
4: Peter, het moet activistische merken niet uitmaken dat ze een deel van de consument op de kast jagen. Of ook met een activistische boodschap kan je prima de massa bedienen.
7: Je moet een deel op de kast jagen. En dan blijft er voldoende massa over.
4: Oké. Marnik. Je weet het, hè? Oké, heel goed. Zolang het prijsverschil tussen huismerken en A-merken onverminderd groot blijft, zullen de huismerken marktaandeel blijven winnen? Of de groei is er wel een beetje uit?
6: In de diverse markten is de groei er al wat uit. Het feit dat de prijsverschil behouden, zal daar niet mee helpen.
4: Mooi. Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment een paper indient of een publicatie, dat er heel veel asterikjes bij staan. Ja, goed. Peter, het schoolvoorbeeld van een activistisch merk vind ik Patagonia, Tony's Chocolonely of Ben & Jerry's.
7: Krijgen we nou opeens drie keuzes?
4: Ja, kijk, ja, heel goed.
7: Ben & Jerry's.
4: Ben & Jerry's. Te gast zijn Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpe, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Nou Peter, jij was heel erg duidelijk in je keuzes, maar ik zag je bij een paar toch wel een beetje bedachtzaam kijken. Ja. Welke wil je toelichten?
7: Ja, die eerste keuze waar het ging over
4: duurzaamheid of een sociaal verantwoorde keten. Nee, die had ik maar niet gevraagd. Een activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
7: Ja, ik denk dat je gewoon inspeelt op de behoeften van de consument. Want er is een deel van de consumenten wat graag koopt in lijn met hun waarden. En dat koopt om iets uit te dragen. En dat deel, dat spreek je aan met je activistische merk.
4: Okay.
7: Dus nee, je creëert niet een behoefte die er niet is. Maar je speelt in om een behoefte die misschien bij andere merken wat minder aan bod komt.
4: Ja, die misschien wat subliminaal subber zou misschien kunnen zijn. Marnik, nu is je kans. heb je nog een waar zich nou die behoefte nog verdere uitleg? Een van de stellingen of zeg je nou, ik heb voldoende toegelicht. Misschien die
6: toelichting rond het prijsverschil.
4: Ja, precies.
6: In de toekomst verwacht ik dat het prijsverschil zal verminderen.
4: Mm.
6: En een verminderd prijsverschil zal, denk ik, niet in de kaart spelen van de private labels.
4: Oké. Okay.
6: Op langere termijn, denk ik, is het goed dat het prijsverschil behouden blijft.
4: Oké, interessant.
7: Als ik nog...
4: Je mag zeker.
7: Ja, ik heb nog wel een gedachte over de retailers in de toekomst. Namelijk dat die moeten zich natuurlijk ook steeds duidelijker positioneren. Want de echte winnaar is uiteindelijk online retailing. En dus... zul je daar misschien ook steeds meer onderscheidend krijgen, waardoor ze minder op prijs kunnen varen en juist meer moeten gaan richting hoe komt die consument überhaupt nog in de winkel? Wat gaan we die consument bieden? Hoe gaan we die consument met dienstverlening, met sfeer naar ons toe trekken? Dat geldt nu voor kledingwinkels bijvoorbeeld, maar dat ga je ook zien voor supermarkten.
4: Ja, maar toch zie je dat die pure digital players tot de conclusie komen achter elkaar dat je ook een fysieke winkel nodig hebt.
7: Kijk, die fysieke winkel heb je nodig om...
4: Je merkbeleving, je testen, basis, het gevoel.
7: Precies, als basis neer te zetten. Maar dat moet er wel zijn dan bij een Albert Heijn en een Jumbo ook.
4: Ja. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de CMO Talk Summer School. Leuk dat je hebt geluisterd en dank voor jullie komst. Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpe, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Tot over 2 weken, want dan hebben we alweer een kraakverse aflevering van het nieuwe seizoen voor je klaar. Daarin is Annemieke Kleij, marketeer bij Joybuy, te gast. En met haar heb ik het over de introductie van de Chinese webwinkel in Nederland. Die aflevering wil je zeker niet missen. Tot dan en voor nu, dank voor het luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lidewij de Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
8: Ja, welkom hier in ons heerlijke, speciale, kleine barretje bij Playa del Amstel. Deze week, Arjan, gaan we in gesprek met Ahold Delhaize. Neem ons eens mee.
9: Maar even gewoon, onze laatste zomerspecial is dit, hè?
8: Dat ging snel, hè?
9: Volgende week moeten we weer normaal werk
8: doen. Heftig, hè? Ja. Het is weer voorbij. Mooie zomer.
9: Ahold Delhaize, wat fijn dat Bjorn er is.
8: Mooie afsluiter.
9: Ik ga het duiden, jongens. Ahold Delhaize is een internationale bekende food retailer met 17 sterke lokale merken in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. In Nederland kennen we het bedrijf natuurlijk vooral van Albert Heijn, maar ook Ethos, Gal en Gal en Bol. Maar ook merken als Delhaize, Foodline, Stop & Shop, Hannaford, The Giant Company, Albert en Super Indo vallen allemaal onder deze groep. Elke week doen, schrik niet, 77 miljoen klanten er hun boodschappen online. En dat doen ze ook in meer dan 9.500 winkels. En achter al die merken staan bijna 400.000 medewerkers. Achter de bekende supermarktmerken zit een internationale organisatie waar zowel winkelmedewerkers, marketeers, data-experts, logistieke teams en ook HR-professionals samenwerken aan de toekomst van food retail.
8: En daar werkt ook Bjorn Luiters, employer brand, baas, strateeg, manager, give it a name van Ahold Delhaize. Welkom, Bjorn.
10: Dankjewel. Wat leuk om hier te zijn in jullie barretje.
8: Ja, heerlijk. Het is gezellig, maar het is nu ook jouw barretje. Dus voel je vrij en voel je vooral thuis. Jij bent Global Head of Total Talent Acquisition en Employer Branding bij Ahold Delhaize. Waarom heb jij zelf voor Ahold Delhaize gekozen?
10: Oeh. Dat is een mooie vraag. Kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn. Ik vind het een van de fantastische merken die Nederland kent. Heeft natuurlijk ook deels Nederlandse roots. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was met name het merk, de opdracht die ik had en de vrijheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat ik kreeg van mijn manager, wat voor mij brandstof was om te zeggen, ja, hier spring ik op. Ja.
8: Gans abgefired. Beginnen we bij het merk, want je zegt het was voor mij vooral het merk.
10: Ja.
8: Dat vind ik een interessante, want het merk, ja, als ik aan Ahold denk ik gelijk aan hamsters, et cetera. Dus je hebt dan zo'n bepaald gedachtepatroon. Maar toch zeg je voor Ahold Delhaize, de overkoepelende, het merk.
10: Ja.
8: Wat is dat merk dan?
10: Dat is een hele mooie vraag. Misschien om dat wat te duiden. Ahold Delhaize is een moederbedrijf van onder andere van Albert Heijn, van Bol, van Hannaford. 17 merken in 10 landen, 3 continenten. En we zijn een moederbedrijf. En samen helpen wij eten bereikbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. En dat is iets wat we echt allemaal in ons profiel hebben. En iedereen op zijn eigen manier. En dan hoef je geen sustainability of whatever in je functietitel te hebben.
9: Mm-hmm.
10: Maar iedereen draagt bij aan wat we echt belangrijk vinden, die eindklant. En dat is iets wat we allemaal, denk ik, door onze aderen hebben lopen. En iedereen op zijn eigen manier. Een marketeer vanuit zijn marketingpad. Maar ik ook vanuit mijn eigen perspectief.
8: Klinkt heel verfrissend, hè, dat je dan niet sustainability op je profiel hoeft te hebben, omdat die eindklant eigenlijk het doel is.
10: Ja.
8: Zowel vanuit consumentenperspectief of misschien marketingperspectief, maar misschien ook wel vanuit employer brand perspectief.
10: Ja.
8: Maar aan de andere kant wil je dat wel op een juiste manier doen. Hè? En zeker ook omdat de doelgroepen nu tegenwoordig het heel belangrijk vinden op je carbon footprint en je CO2 en je duurzaam. Dus hoe kun je dat wat extra aanvullen? Of zeg je echt van, ja, dat boeit niet, het gaat echt om die eindklant en door roeien en ruiten. Of hoe zeg je dat?
10: Kijk, volgens mij is het altijd goed om het in goed Nederlands te zeggen, om in je achterhoofd te houden voor wie je het doet. En uiteindelijk zijn de mensen die onze salarissen betalen ook de mensen in de supermarkten.
8: Ja.
10: En ook vanuit mijn perspectief, waar ik kijk naar de schaal van onze talentoplossingen, inclusief het merk bouwen van Ahold Delhaize, is ook om schaalvoordelen te halen met als doel, vanuit mijn perspectief, om ook de boodschappen in de supermarkt betaalbaar te houden. Dat is de reden waarom ik het doe. En dat is dus met een eindklant die in perspectief. Maar dit klinkt misschien wat groot, maar grote dingen starten vaak heel klein. Dus er zijn hele grote teams bij ons bezig met kleine stukjes te verbeteren in die hele waardeketen. Bijvoorbeeld het verminderen van vet of van suiker in onze producten. Dat is op de schaal van Ahold Delhaize, met 400.000 medewerkers wereldwijd, met 77 miljoen customers per week. Dat is impact. En dat is volgens mij waarin iedereen zegt, impact maken. Ja, dat doet denk ik iedereen. Alleen de schaal waarop je dit bij Ahold Delhaize doet,
9: is meteen heel groot.
10: En het raakt rechtstreeks het bord van de consument. Van jou, van mij, van iedereen. Dus dat is impact.
9: Maar als je al die dingen ziet, hè, jij kijkt als professional naar al die ontwikkelingen.
10: Ja.
9: Kun je dat dan ook gebruiken in je wervingsstrategie? Dan denk ik, ik zou echt aan het springen, want ik wil hier iets mee, ik wil overal iets mee gaan doen.
10: Nou,
9: kun je dat gebruiken?
10: Zeker. Nou, kijk, met name wat we doen, en dat is denk ik het mooie van het merk van Ahold Delhaize en de sterke merken die we hebben. De merkbekendheid is enorm. We zitten op elke hoek van de straat. 9.500 winkels. Iedereen kent het merk. Dus het is ook heel makkelijk om dat visueel te maken. Of dat nou audio is, video.
9: Hele hoge herkenbaarheid.
10: Hele hoge herkenbaarheid. En met name trots van de medewerkers zelf. Die willen vertellen dat de medewerkersbelofte die wij hebben, hè, die zit op groei, die zit op schaal, op jezelf zijn, dat dat echt waar is en niet alleen een tegeltje aan de muur, maar echt verankerd is in onze, nou ja, processen klinkt wat technisch, maar in het gevoel van mensen.
8: Hoe komt het dat het bij jullie echt waar is?
10: Ik denk omdat we daar goed over nagedacht hebben, dat enerzijds dat het niet een belofte is. Ik heb een trappetje wat ik altijd maak waar het gaat over merken. Dat zit op 3 levels. Dat zijn enerzijds je hersenen. Dus je hersenen moeten registreren wat de propositie van in dit geval Ahold Delhaize is. Je ogen moeten zien wat je hersenen registreren, dus of het waar is. En dat kan je doen door video of whatever aansprekende content. Maar uiteindelijk gaat het over het verankeren van je belofte, dus alles wat jouw hersenen registreren, je ogen zien, in die hele waardeketen. En als je gaat kijken naar die hele journey, hè, is dat ongeveer, of touchpoints, zoals we dat mooi, of momenten die echt belangrijk zijn, dan zitten daar ongeveer 260 punten in die hele journey waar je het verschil kan maken. En als je ook maar 1% van elke stap die ik maar noem weet te verbeteren, moet je nagaan wat voor een beleving je krijgt. Dus we gaan van strategie naar beleving. Want EVP is wat mij betreft niet meer dan een soort ruggengraat. Niemand ziet het. Maar als het er niet is, dan valt alles in elkaar.
9: Ik ga het heel even toelichten. EVP voor de luisteraars die het niet geeft niks. Maar die het niet kennen, is een employer value proposition. Ja. Oftewel je werkgeverswaarde, belofte. Mm-hmm. Je werkgeversbelofte die je doet aan de kandidaat en aan de werkende. Dus jij zegt van, joh, we hebben heel veel touchpoints. Ja. Waarin een sollicitant die nog nooit van ons gehoord heeft, totdat hij echt getekend heeft en is gaan werken.
8: 200 touchpoints.
10: 266 hebben we geïdentificeerd. We zijn er nog niet, hè? Begrijp je niet verkeerd.
9: Zijn er nog meer. Ja.
10: Waarschijnlijk zijn het er nog meer. Maar als je ook al realiseert, en misschien ik ben een beetje van de cijfers, dat mensen tussen de 12 en de 10 en 12 touchpoints nodig hebben voordat ze ook maar solliciteren. Eerst, voor de mensen die dit luisteren, waarschijnlijk op een strandbedje of in hun eigen barretje in de tuin, is eerst moeten ze bekend worden met het merk. In dit geval
9: Aalto. Je moet er al een gevoel mee hebben eigenlijk.
10: Je moet weten
8: maar
10: dat
8: waarom moeten ze bekend worden met het merk Aal Delhaize in die zin?
10: Ja.
8: Jullie hebben zoveel andere merken die ook voor jullie spreken.
10: Ja.
8: Kiezen jullie dan voor een strategie waarbij die merken ook een eigen employer brand hebben?
10: Ja.
8: Of doen jullie dat? Ben je op zoek naar eenheid daarin? Ja.
10: Nou, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook exact. We zijn een familie van sterke lokale merken. Aal Delhaize is een moederbedrijf met 17 lokale merken die allemaal verankerd zitten in de maatschappij. Met die 9500 stores die wij hebben over de hele wereld, staan ze echt in elke hoek van de straat. Dus ze zitten midden in die samenleving.
9: Mm-hmm.
10: Daardoor gaan we dus ook niet één EVP hebben. Nee, iedereen heeft zijn eigen propositie. Alleen als je daar vanuit een Aal Delhaize perspectief, vanuit een moeder naar kijkt, en dat is hetzelfde zoals je met hebt van familie. Je hebt neven, nichten, die hebben weliswaar misschien niet exact dezelfde kenmerken, maar er zitten een aantal dingen in die we gelijk hebben. En die zitten bij ons terug te vinden in bijvoorbeeld onze values. Die ons een familie maken, laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze iets anders verwoord in de verschillende landen.
9: Mm-hmm.
10: En is het EVP net wat anders afdronk in een bepaald land. Maar de values, dat is wel iets wat ons verbindt.
8: En wat is nu het kerstje, of thans het kerstje van de op de taart van jullie EVP? Is dan Join Our Recipe?
10: Ja, dat is de mooie knipoog. En link denk ik naar het product. Hè? Eindklant weer is inderdaad dat het een recept is. En recepten, daar kan je heel veel, dat is heel flexibel. Daar kan je dingen aan toevoegen. Dat wil ook zeggen dat niet altijd alles fixed is. Dus we nodigen eigenlijk mensen uit om bij te dragen aan dat recept. Dat recept voor morgen, om eten beter bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Om daar aan mee te schrijven. En of dat nu gaat over, wat ik zei, het verminderen van vet of van zout. Of bij wijze van spreken AI in te zetten om food waste, dus voedselverspilling, tegen te gaan. Ja, dat is inderdaad wel het kerstje, denk ik, op de taart. Gecombineerd met de schaal die we hebben. Dus die massive footprint. Dus als je iets bedenkt, bij wijze van spreken voor een Albert Heijn. Of andersom, hè, Albert Heijn bedenkt iets zelf. Dan heb je een landschap waarbij.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hoe ben jij voor je diverse mensen en jongere generaties en misschien ook oudere generaties relevant?
3: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. Ik denk waar ik het verhaal mee begon, we doen alles voor de eindklant. Vanuit mijn perspectief, vanuit EVP, is dat altijd de kandidaat. Dus mijn ideale positie is altijd het EVP, hè, dus je werkgeversbelofte, af te stemmen op de wensen van het individu. En wat jij zegt, Nicaro, ik denk tech tikt anders dan iemand in legal. Dus wij proberen ook dat EVP relevant te maken door aan de knoppen te draaien die we mogelijk hebben. Dus laat ik het anders zeggen. Als ik het heb over schaalvoordeel, dan kan dat voor tech met name zijn. Dat je AI-oplossingen kan introduceren. Dus dat is de expertise, naar alle landen. Als je het hebt over een legal persoon, bij wijze van spreken, dan gaat het over de complexiteit en schaal vanuit merkarchitecturen en legal concerns. Dus het is altijd die building blocks die elkaar raken. Want in de basis gaat het allemaal over impact maken, over groeien, over authenticiteit. Ja. Dus, en ik denk dat dat een belangrijk ding is. We nodigen iedereen uit om mee te doen. En wij geloven ook dat we iedereen nodig hebben. Dus we hebben de denkers nodig, de doers, de verbinders, de mensen die beginnen, de mensen die afmaken. It's in the mix. En de culturele verschillen, met name omdat ons werk ook zo georganiseerd is, internationaal, maakt het allemaal beter. En daar geloven we ook in, dat die verschillen ons ook juist daadwerkelijk beter maken.
2: Johan, heb jij ook zo'n dorst?
3: Nou, laat maar een slokje water, klein. Lekker.
2: Ja, zal ik even een lekker cocktailtje voor je halen, met barretje?
3: Ja, heerlijk.
2: Ja, dan zijn we zo weer terug. Klets je even door met de Arjan. En Arjan heeft straks na de kleine break ook een aantal prikkelende vragen voor je.
3: En de stroopwafels, gaan we die ook doen?
2: Trek maar open die zak
3: van Albert Heijn in dit geval. Dank je wel, hoor.
4: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
2: Ja. Ja, daar zijn we weer. Met cocktails en stroopwafels. Ja. Wat een mooie mix. Arjan heeft een aantal vragen voor je. Ja.
5: Bjorn, jij als vakidioot. Op welk employer brand ben jij stikjaloers?
3: Oh, maar die kan ik heel makkelijk beantwoorden. Ja. Dat is eigenlijk Spotify.
5: Ken hem niet?
3: Nee, dat snap ik.
2: Ken je Spotify niet?
5: Ja, daar heb ik wel eens naar geluisterd. Ja. Maar vertel.
3: Nou, we hebben onlangs die refresh van ons employer brand gedaan, dus de EVP. En dan ga je op een gegeven moment kijken naar een aantal componenten. Onder andere, wie ben je zelf? Wie probeer je aan te spreken, aan te trekken, te behouden? Maar ook, hoe kan je je differentiëren? Ja. En dan kijk je natuurlijk naar wat er gebeurt in de markt. Naar Spotify. Ja. Spotify heeft er eentje, Join the Band. En dat is zo'n mooie connectie met waar het in essentie over gaat bij Spotify.
5: Geluid, muziek.
3: Ja. Geluid, muziek. En daar komt onze...
5: Join our recipe. Yes. Oh, wow.
3: Dus de link naar waar het in essentie over gaat. Hè.
2: Maar wat vind je dan zo mooi? Ja, ik hoor de payoff Join the Band. Yeah. Ja, coole payoff. Nike heeft Just Do It. Maar het gaat toch echt om wat maakt hun employer brand dan zo waardevol of verdiepend of uniek?
3: Nou, zover ik hem heb kunnen testen, is in ieder geval, ze hebben hem gewoon heel mooi verankerd. In ieder geval in hun, in die reis die je maakt van. Als je op de website zit, maar ook met het solliciteren. Ze maken dat heel de link naar hun essentie, naar hun product heel mooi. En dat is
5: geloofwaardig. Ja, maar is ook wel vet knipoog.
3: Ja, maar heel consistent. En ik denk dat merken gebouwd worden op basis van consistentie. Dus het continu leveren van je belofte. En dan niet het herhalen van je EVP-pijler, maar daadwerkelijk betekenis geven aan groeien. Zoals wij dat hebben met onze 222. Hè. Ik weet niet of je dat ooit... Wij stimuleren groei. En groei komt niet vanzelf. Daar moet je echt zelf sturing over geven. En wij faciliteren en wij helpen je groeien. En we moedigen je aan om ook daadwerkelijk te groeien in bijvoorbeeld cross-expertise. Of cross-brand. Of cross-country. En daarom noemen wij 222. Dus wij hopen gewoon mensen zo in de breedst mogelijke zin te ontwikkelen. Omdat die verschillende perspectieven super waardevol zijn. Ja, zeker in zo'n internationale omgeving.
5: En daardoor krijg je juist die uitwisseling van kennis en succesverhalen.
3: Juist. Dus je kan ook zeggen, groei, dat heeft Spotify ook. Ja, klopt. In essentie hebben we dat allemaal. Alleen de context bepaalt hoe jij groei betekenis geeft. En wij doen dat bijvoorbeeld door internationale groei, cross-cultureel te stimuleren, cross-expertise, dus van legal naar HR.

0: van communicatie naar whatever. Mm-hmm. En bijvoorbeeld van Aldo-Hersen naar Albert Heijn.
1: Ja, snap ik.
0: Of van Albert Heijn naar Ethos, of juist naar Amerika. Nou ja, goed. En ik denk dat dat heel...
2: Als jij wat jij nu allemaal zegt, wat heel aanlokkelijk en glanzend klinkt, kan executeren. Dus als dat is wat jullie intern daadwerkelijk waarmaken, dan is dat heel waardevol.
0: Nou,
2: hij wil zijn tweede vraag behandelen.
0: Je moet me echt een halt oproepen.
2: Nee, klopt. Dat,
1: niet zo leuk als een enthousiast employer brand.
0: Ik zou een stokje nemen.
2: En met het kader van less is more, ik weet dat. Dus de luisteraar die hoort doordat wij jou een halt toeroepen less. En dat betekent dan more. Dus dat doen we jou alleen maar goed mee.
0: Wiskunde.
1: Komt-ie. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit niet goed? En draag ik wel uit tegen beter weten in? Dus waar krijg je wel eens ooit een hik van?
0: Dat draag ik wel goed uit. Dat is dan weer niet helemaal waar. Kijk, waar ik niet zo... Ik vind het offboarding stuk, daar kunnen we echt nog wel iets in doen. Dus als je realiseert dat onze kandidaten of medewerkers ook elke dag gewoon boodschappen doen. Mm-hmm. En elke dag de keuze hebben in een supermarkt in te lopen. Is het mooi, hoe heet dat? We kunnen daar nog wel wat beter in doen. En natuurlijk hebben we onze exit interviews en dat soort dingen. Maar ik denk dat je daar verder in kan gaan.
1: Er is gewoon nog veel te winnen.
0: Absoluut.
1: Maar zit niks in je employee brand wat je ooit als erfenis mee hebt gekregen als employee brand baas. Of je zegt, dan moeten we een keer mee stoppen.
0: Nou, we hebben net die refresh gedaan. En daar hebben we inzichten opgehaald, maar ook gewoon de belemmeringen en die hebben we gewoon benoemd. Sommige dingen kan je wel wat mee, sommige dingen kan je niks mee. En soms en vaak zijn ze ook nog technisch van aard. Waar gewoon een hele legacy achter zit. En denk je, potverdikke, maar ja, dit is, we noemen dat de lipstick on the pick. Dus je probeert hem zo mooi mogelijk te maken.
2: Arjan noemt het altijd anders.
1: Lipstift op werken, moet je niet doen.
0: Ik versta Brabants, maar dus mijn lipstick on the pick, misschien is dat mijn internationale achtergrond. Dus in essentie is het gewoon hetzelfde.
1: Zeg maar gewoon hetzelfde. Ja. Ik heb de derde vraag.
0: Ja.
1: Wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne ooit bedacht, die we nooit hebben uitgevoerd, wegens gebrek aan lef?
0: Oh.
1: Want er is wel creatieve shizzle bij jullie over de vloer gekomen, dat weet ik zeker.
0: Jawel, maar ik denk dat... Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kan dat niet voor de lokale merken, zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn beoordelen. Ik denk dat daar heel veel goede dingen die je levenslang nooit hebben gezien. Dat denk ik. Maar dat kan ik niet beoordelen. Weet ik ook niet. Even denken. Wow, ik kan die vraag eigenlijk niet beantwoorden. Weet ik niet. Ik denk omdat ik het niet
1: prima. Nou, als het er niet is, dan is het niet. Dan moet je het ook niet gaan maken.
2: Nou, laten we hem omdraaien. Wat hoop jij ooit voor iets grotesks te kunnen doen? En dan even los van de gebaande paden en het standaard EVP en 222 en international. Maar als je echt mag dromen, als je echt denkt van wow, stel dat ik niet hoef rekening te houden met, maar echt mijn vak, mijn beroep, employer brand manager. Wat zou je dan willen neerzetten? Waar ligt echt een uitdaging voor jou? Wat wordt je legacy?
0: Ja, nou, wat ik nu al heel trots op ben, en dus echt, ik zit nu hier, maar het is natuurlijk echt iets van het hele team, bloed, zweet en tranen, kennis, kunde, alles. Wat ik echt heel goed, heel graag zou willen, en dat echt een next step is voor mij, is dat ik veel meer moet gaan inzetten op de mensen die ooit bij Aldo Hessen en Albert Heijn hebben gewerkt, die de organisatie hebben verlaten en die ik heel graag weer terug zou willen boomerangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is echt iets. Alumni. Als je volgens mij, ik heb er laatst iets over gepost, maar 1 op de 5 mensen, 1 op de 4 hebben bij Albert Heijn al gewerkt. Dus daar zit al liefde, daar zit al bekendheid. Nou, die kan je dus terug cirkelen. Sterker nog, we hebben heel veel. Best wel veel, moet ik zeggen. Voorbeelden van mensen die ooit Aldo-Hessen hebben verlaten, die ervaringen ergens
2: op. Want je zegt, dat
0: wil ik heel graag.
2: Ja, en dan bedoel je dat mensen die bij een Albert Heijn of Gal en Gal, die dan doorstromen naar Aldo-Hessen.
0: Ja, of kijk, want de wereld van werk zit iets anders in elkaar. Het is een curriculum van hele mooie ervaringen en niet meer de traditionele ladder. Dus je kan ook niemand ownen. Volgens mij zou je moeten stimuleren dat iemand, als je iets nu niet kan bieden aan iemand, dat die prima dat hij naar een andere bedrijf gaat en dat hij over 3 jaar weer terugkomt. Volgens mij moeten we op deze manier naar werk gaan kijken.
2: Snap ik, maar als jij zegt van ja, 1 op de 5 mensen in Nederland heeft al ooit bij de Albert Heijn en of gewerkt.
0: Met name in de winkel, dat begrijp je.
2: Dat zijn natuurlijk gewoon ook een bulk aan jongeren die gewoon cash nodig hebben en die daardoor dat vak rouzen en daar geen reet aan vinden en achteraf denken van wat een rotjob. En sommigen vinden het ook echt tof, maar dat is natuurlijk heel de totaal. Hè? De, de, de, de, dus
1: Ja, maar ze hebben er wel gewerkt. Ze zijn wel al bekend met je
2: maar
1: brand.
2: Maar is dat dan echt al die diepgewortelde liefde? Die...
0: Nou ja, misschien is de eerste liefde. En ik weet niet wat dat voor jouw gevoel bij jou oproept. Maar
1: vertel eens, Bjorn. Nee,
0: laten we daar een andere
2: bij welke, 22, bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Wat zeg je?
2: Bij welke Albert Heijn ben jij begonnen?
0: Nee, ik ben als klant begonnen.
2: Oh,
0: ja.
2: Kan.
0: Ja. Ik ben een van die daar niet gewerkt heeft. Dus ik ben dan later laadbloeier misschien.
1: Fantastisch.
0: Ja. Nee, maar even terug naar waarom ik dat belangrijk vind. Omdat ik geloof dat er daar een zaadje geplant is. Ik vind het nog onvoldoende dat wij de mensen in de winkels, die daadwerkelijk met onze klanten praten, die wil ik zo graag terug naar ons hoofdkantoor hebben, omdat er zoveel kennis, kunde, whatever zit. Dat is mijn absolute droom. Voor employer brand dan, hè?
2: Ja, wij dromen met jou mee, Bjorn. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Bjorn, en heel veel succes met de Aal de Lezen. Dit was helaas onze laatste zomerspecial. Maar kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina BNR Het Werk en praat mee. En volgende week is iedereen weer aan het werk en hoor je meer over werk, recruitment, employer branding in BNR Het Werk. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Op de Zaak.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. En buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
6: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, hoe zit jij in je energie?
7: Meestal wel goed. Ja. Meestal vrolijk, blij. Ja, ik zit wel lekker in, denk ik.
6: Mooi, en thuis?
7: Die kant bedoel jij. Ik ben inmiddels van het gas af.
6: Oh, netjes. Nog geen zonnepanelen op je dak?
7: Nee, overweeg ik wel, maar ik vind de terugverdientijd ook wel vrij intens tegenwoordig.
6: Ja, dat snap ik. En er zijn ook steeds meer bedrijven die hier moeite mee hebben, want die kunnen niet eens meer gekoppeld worden aan het energienet.
7: Nee, meer dan 12.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet.
6: Ja, maar wij gaan langs bij een bedrijf die dat misschien wel kan oplossen.
7: Ja, ze zagen een goede business case in dit verhaal. Het bedrijf iWell in Utrecht. Ze maken batterijsystemen en software die bedrijven energie onafhankelijk moet maken.
6: Ja, CEO en co-founder Jan-Willem de Jong die begon daarmee in 2016... zonder enige achtergrondkennis in de energiesector. Inmiddels heeft hij met zijn bedrijf al meer dan 350 van die energiesystemen geïnstalleerd. Bij onder andere PostNL en bij Zara en bij busvervoerders. En hun omzet groeit als kool in 2028... willen ze meer dan 200 miljoen euro omzetten.
7: Ja, en het mooie is, de ambitie zit er echt groot in. Ze willen verder dan Nederland. Ze willen namelijk het hele Europese energiesysteem vernieuwen.
6: Is dat niet te ambitieus? Dat gaan we zien. Ik ben benieuwd wat ze in ieder geval geleerd hebben van de afgelopen 10 jaar aan de ondernemersreis.
7: Op naar Utrecht.
8: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
6: Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Maar wij staan in de schaduw rond een afdak.
7: Ja, vol zonnepanelen.
6: Ja, wel allemaal zonnepanelen.
7: Ik vind het wel creatief eigenlijk. Ja. Je auto staat lekker droog.
6: Ja, allemaal laadpalen eronder. Ja. Maar jij had de hoop dat je je auto er ook nog aan kon opladen.
7: Ze zijn wel heel erg zelfvoorzienend, want ik paste er niet meer tussen. Hoe kom ik nou thuis?
6: Ja, dan moet je aan de snelweg opladen,
7: juist,
6: denk ik.
7: Ja.
6: Nou, zie ik daar, dat is wel leuk, 4 grote soort van grijze koelkasten. En dat zijn volgens mij de batterijen ook van iWell. Die hebben ze hier dus ook op het
7: ik kan
6: terrein
7: me bijna
6: staan.
7: Niet voorstellen dat deze 4 batterijen ervoor zorgen dat dit hele grote pand zelfvoorzienend wordt.
6: Nee, moeten we zo maar eens vragen of ze nog meer hebben staan. En hier ook een elektrisch busje van hun eigen merk. We zijn op zoek naar CEO en medeoprichter Jan-Willem de Jong. Eens kijken of hij hier te vinden is bij de receptie beneden. Zo, ze delen het pand nog met een paar andere bedrijven. Fits zie ik staan.
7: Allemaal energie.
6: IOL. Ah, daar is hij.
7: Hey, goedemorgen. Annemarie. Hallo.
9: Hallo. Hi, Jan-Willem. Ja. Aangenaam. Welkom bij ons op kantoor. Hi.
7: Leuk je te ontmoeten.
9: Wederzijds.
6: We zagen hier al een heel mooi afdak vol met zonnepanelen. En de vier batterijsystemen of vier koelkasten. Ja. Van jullie eigen hand. Ben je helemaal zelfvoorzienend hier?
9: Absoluut. Nee, wij zijn een bedrijf van doeners. Dus als wij iets bedenken, dan bouwen we het ook. En dan maken we het. Dus ja, ons eigen kantoor volledig van het net op eigen zonnestroom doen we gewoon. En dus, alle auto's worden er ook mee geladen.
7: Dus op het moment dat de wereld in elkaar stort en we nergens terechtkomen, gaan we met z'n allen naar jou?
9: Ja, er is nog één lichtpuntje in heel Utrecht. En dat is hier op Rijnsweerd.
6: Maar heb je dan ook helemaal geen aansluiting tot het energienet nu nodig?
9: Jawel, die gebruiken we normaal gesproken wel. Alleen wij kunnen nog even door als het wegvalt.
7: Hmm. Wat is nou duurder?
9: Uiteindelijk is deze stroom goedkoper, zeg maar. Dus het was ook voor de eigenaar van het pand, was dit een manier om eigenlijk zo goedkoop mogelijk die auto's te kunnen laden. En dat is weer een verdienmodel voor hem. Dus wij moeten daar wel weer voor betalen als gebruiker helaas.
7: Maar, zo werkt het dan wel.
9: Maar de eigenaar in ieder geval blij, die verdient eraan.
7: Jan-Willem de Jong begon IWEL in 2016.
9: Ieder event wat er was, of iedere fair die er was, ging het al over opslag. 10 jaar geleden al. Parijsakkoorden waren net gesloten. Obama, we gaan de wereld veranderen. 2050 carbon neutral. Maar wat gaan we morgen doen? En hoe gaan we morgen dan een stap zetten die toekomst dichterbij brengt? En dat was wat ons bezig hield.
7: Toch kon hij niet zonder kennis aankomen. Daar was een stukje doorzettingsvermogen voor nodig.
9: Ik had dus echt helemaal geen verstand van wat wij doen. Toen ik begon, ik had hiervoor een consultiebedrijf gehad en een bedrijf in het onderwijs. Dus echt totaal anders.
7: De eerste batterijen hadden een specifieke doelgroep, namelijk liften.
9: Want als je zo'n lift aanzet, dan heb je heel even kort zo'n aanloopstroom, totdat het contragewicht van de lift zijn werk gaat doen. En wij hadden dus die stortbak, de batterij, die wij eigenlijk daarvoor gebruikten. En die ging dan dus een enorme boost geven, een power boost aan die liftsystemen. Waardoor ze eigenlijk maar een heel dun kabeltje nodig hadden om het appartement van stroom te voorzien.
7: Maar IWEL wilde groter. Daarvoor moesten er flinke veranderingen worden doorgevoerd binnen het bedrijf.
9: Ja, dan moet je dus lokaal, duurzaam, groen, geïntegreerde oplossingen. En als je dat dus op Europese schaal gaat bekijken, dat gaat over alle banen, dat gaat over veel meer kilowatturen. Dat gaat over de toekomst van ons continent. En dat doet er echt toe. En daarom moesten we de switch maken van de liftbatterij naar bedrijven.
7: De coronatijd deed het bedrijf bijna de das om. Een container vol batterijmodules bleef hangen in Singapore. De omzet stortte in en investeerders haakten af.
9: Alle potjes omgedraaid, dus al je eigen spaargeld erin. Letterlijk vrienden en familie. Iedereen overal een beetje geschraapt. De Rabobank, die hebben ons een financiering gegeven. En die 750.000 euro heeft ons toen er doorheen getild. Toen wilden de investeerders weer aankloppen. En vandaar is het 1600% gegroeid in 3 jaar. Dus toen hadden we het dode punt overleefd.
7: Hoe zet je zo'n crisis om in een fundament? En maak je van andermans problemen een succesvolle business case? Dat zoeken we uit in Op de Zaak.
9: Ik denk dat ik een drive heb, een doorzettingsvermogen, en ik kan een soort hyperfocus aanbrengen op iets. En dan ga ik alles lezen wat los en vast zit. Van wetenschappelijke papers tot experts die ik spreek. En wat ik ontdekt heb, is echt fascinerend. Als je dat een jaar lang doet, ineens ben je een expert. Want bijna niemand doet dat.
7: Nee.
9: Dat is heel raar. Terwijl het eigenlijk heel obvious is, als je ergens aan wil beginnen, dan ga je er goed in inlezen. En dan merk je, oh ja, oké, dus nu ben ik een expert voor laten we zeggen 90% van de mensen die in deze markt bezig zijn. Maar die hyper-experts, die mensen die eigenlijk nog veel slimmer zijn dan ik, ja, die moet je een goed verhaal kunnen vertellen en een visie kunnen delen over waarom het belangrijk is wat je doet en wat je drijft om die wereld te veranderen.
6: En ook enthousiast te maken.
9: En ik denk dat wat ik al zei, gooi er bij mij een kwartje in, ik blijf wel praten. Maar er zit veel enthousiasme en drive en die hoop ik over te brengen. En dat daarom willen mensen ook hier blijven werken.
7: Ik kan me niet voorstellen dat jij in dat jaar research dat je hebt gedaan, geen concurrenten bent tegengekomen. Of mensen die het eigenlijk al bedacht hadden voor een groot deel.
9: Nou ja, kijk, ik zie het eerder als een bevestiging. Dus in het begin waren er geen concurrenten bijna. En dan zitten mensen je aan te kijken van, ja, maar dat kan bijna niet kloppen wat jij zegt. Dus het is wel fijn om ook een paar lotgenoten te hebben, concurrenten, die collega's die iets vergelijkbaars doen. Dat valideert ook jouw propositie. En in het begin was het gewoon, Ja, dat is zo ver van me. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Terwijl technisch klopt het, inhoudelijk ook. Ja. Maar een paar mensen die daar ook op springen, hadden we echt nodig. En die eerste paar jaar was daardoor juist heel erg ploeteren.
7: Want hoe werkt dat dan? Hè? Je hebt ingelezen, je ontdekt de markt, je hebt je onderzoek gedaan. En dan?
9: Nou, ik had net mijn vorige bedrijf verkocht. Dus daar heb ik had een beetje leefgeld voor een paar jaar. Maar ja, die eerste klant is natuurlijk mega belangrijk. En de allermoeilijkste, want je hebt nog nooit bewezen dat je het kunt.
7: Ja.
9: En die moet wel vertrouwen. Uiteindelijk woonbedrijf Eindhoven is onze allereerste klant ooit.
7: Tuurlijk, het is weer Brabant.
9: Jij komt ook uit Eindhoven volgens mij.
7: Ja, zeker. Ja.
9: Het moest zo zijn, denk ik. En die heeft gewoon het vertrouwen. Die heeft gewoon €25.000 ons eerste systeem via een innovatiebudget geïnvesteerd. En daar mochten we het oefenen en proberen. Maar
10: toen ging het grandioos
9: fout natuurlijk.
10: Ik heb wel anderhalf,
9: twee jaar moeten lullen als brugman om hem zover te krijgen.
7: Ja?
9: Ja.
10: Nou ben je niet in je eentje begonnen. Je bent met twee anderen begonnen.
9: Ja, en heel snel kwam er een vierde bij.
10: Oké, nou twee co-founders en daarna drie co-founders dus. Zij hadden ook een heel andere achtergrond. Die vulde jou heel goed aan. Inmiddels heb jij sinds 2023 de CEO-rol overgenomen. Ja. En die andere co-founders, zijn die nog betrokken bij het bedrijf?
9: Ja, ze zijn wel betrokken nog. Ze zijn nog aandeelhouder. Maar wat je eigenlijk merkte in de fase dat ik dacht, oh, dit is een Europees probleem. We kunnen Europese schaal gaan bereiken. Wisten we niet met elkaar van, hey, moeten wij dit dan met z'n drieën doen? Hebben we daar nog die energie voor? En ik had er nog wel echt de drive en de energie voor toen. En daar hebben we een heel mooi en moeilijk gesprek met elkaar over gehad. Want dat gaat over vriendschap. Want wij zijn ook vrienden. Ik ben toevallig net op wintersport geweest nog met een van hen. Ja. Dus still good
7: friends. Zijn nog steeds vrienden.
10: Maar zij hadden een andere visie voor het bedrijf dan eigenlijk.
9: Nou, nee, meer van ben ik nog degene die... Ze deelde wel de visie, maar ze wist niet of zij het nog konden opbrengen om weer die volgende fase IWL in te catapuleren. En toen hebben wij een gesprek gehad over aandelen, over geld, over vriendschap, over legal dingen. En dat in een soort ingewikkelde mix. En daar zijn we uitgekomen op een hele goede manier. En dan ben ik ook wel echt ziek als een persoonlijk succes van ons drieën. Mm-hmm. En toen waren we weer klaar voor de volgende stap. Want een nieuwe fase van een bedrijf, een start-up naar scale-up, is ook een heel andere rol, een heel ander soort kwaliteiten vragen dat weer.
10: Wat voor kwaliteiten dan?
9: Ik moet meer verhalen vertellen. Dus ik heb geleerd dat je 7 keer hetzelfde verhaal moet vertellen. En dan mag je ervan uitgaan.
10: En dan ook nog bij ons in de podcast.
9: Maar ook nog bij jullie in de podcast. En dan mag je ervan uitgaan dat het misschien wel blijft hangen. En dat je dat heel expliciet moet doen. Want vaak had je met iedereen wel contact en iedereen begreep al wat de bedoeling was. Dat is nu niet meer zo. En je krijgt veel meer specialisten in je bedrijf. Dus de coördinatie daarvan is ook weer vraagt een heel andere vaardigheid. En internationaal is ook gewoon, we hebben nu een Duits lokaal team, een Belgisch lokaal team, een Brits lokaal team.
10: Je bent een heel ander bedrijf dan voor corona.
9: Totaal anders, onherkenbaar. Iedere 6 maanden transformeren we eigenlijk compleet als bedrijf.
10: Maar welk probleem wil IWL nou eigenlijk oplossen? Waarom hebben we een energiecrisis en hoe maakt Jan Willem met zijn bedrijf daar een verdienmodel van?
9: 2013, toen waren we het slechtste jongetje van de klas als het gaat om geïnstalleerd aantal zonnepanelen per inwoner. Mm-hmm. Beetje naast Malta, nummer 27 waren we in Europa.
7: Ja.
9: En toen fast forward naar een beetje begin jaren 20, toen waren we ineens nummer 1 in de wereld van aantal geïnstalleerde zonnepanelen per inwoner. Nou, daarnaast zijn we nummer 3 in de wereld als het gaat om EV-adoptie, elektrisch vervoer, een aantal laadpalen die hier staan. Maar we zijn ook wereldkampioen netcongestie. Want we hadden even vooral gekeken naar opwek en een klein beetje verbruik, maar niet hoe we dat op elkaar afstemmen. Ja, nu zijn wij dat weer aan het rechtzetten voor bedrijven met een verdienmodel voor hen ook.
10: Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die het probleem hebben. Die zijn vooral jullie klant op dit moment.
9: Ja.
10: Maar huishoudens zijn hier ook steeds meer de dupe van. Waarom zijn huishoudens niet jullie klant en bedrijven juist wel?
9: Nou, wij mikken op de plekken waar daadwerkelijk veel energie verbruikt wordt. En bij bedrijven gaat het om grotere hoeveelheden. Dus daar kun je veel meer schaal mee bereiken. Daarnaast zit er ook bij bedrijven veel meer complexiteit. Hè? Dus je hebt, bij een huishouden heb je een paar zonnepanelen, een kleine netaansluiting, misschien een batterijtje en een warmtepomp. Hier gaat het soms wel over 200 bussen met 200 laadpalen op stroom zetten in congestiegebied met een solar carport. En dat moet allemaal naadloos met elkaar samen. Dat is veel complexer. En die complexiteit, daar komt onze software juist goed uit de verf om die te managen.
10: Nou zitten we in een energiecrisis. We hebben een probleem. probleem.
9: Ja.
10: Wanneer wist je dat jullie business case de oplossing zou kunnen zijn? Wanneer wist je van, oké, ik kan gaan profiteren van het feit dat we een energiecrisis hebben?
9: Nou ja, kijk, dat wisten we technisch gezien al best wel lang. Eigenlijk daarom zijn we dit bedrijf begonnen 10 jaar geleden. Er was al een elektrische auto toen de benzineauto op de markt kwam. En toch heeft die benzineauto het 100 jaar... is die de elektrische auto voorgebleven. Omdat Mr. Henry Ford een fantastische fabriek wist te bouwen. En daarmee schaal en kostenvoordelen. En dat soort dingen wist. Dus gelijk hebben technisch betekent niet dat je gaat schalen en dat het gaat lukken. Maar wat wij wel merkten is dat je toen met de Oekraïne-oorlog en de verzesvoudiging van de energieprijzen. Nou ja, de parallel is natuurlijk direct getrokken met wat er nu in Iran aan de hand is. Uh-huh. In combinatie met dat wij wereldkampioen netcongestie zijn in Nederland. Dus help, ik heb geen stroom. Ja, toen dat begon, zijn we 1600% gegroeid in 3 jaar. Toen was het wel gevalideerd dat wij product market fit hadden.
10: Inmiddels is de business case kraakhelder. Maar IOL moest een aantal keren het roer flink omgooien om als bedrijf te blijven groeien.
9: Ja, dat zijn de pivots. Dat zijn de lastigste momenten. Want je weet, want ik zei ook net, wat heeft ons hier gebracht? Dat is ook het doorzettingsvermogen. Dus wanneer weet je dat je moet doorzetten op iets? En wanneer weet je dat je toch een draai moet maken? En ja, we hebben een aantal belangrijke momenten gehad. Eén is dat we al vrij snel merkten, ja, die software is zo fundamenteel om je waarde te ontsluiten voor je klant. Dus dat moeten we in huis halen. Dat was een pivot. Nou, een andere pivot was ook van, ja, oké, leuk die liftbatterijen, maar de echte schaal zit bij de bedrijven. En daar wordt echt grote hoeveelheden energie verbruikt. En daar kun je echt verschil maken. Dus toen zijn we op bedrijven gaan richten. En toen was ook vrij snel van, oké, dat is een fantastisch exportproduct voor al die andere landen in Europa die allemaal in slow motion in dezelfde film zitten, maar dat soms nog niet helemaal doorhebben. En toen dachten we, oké, we moeten het Europese energiesysteem onafhankelijk maken en energiezekerheid voor bedrijven gaan organiseren op Europese schaal. En dat was ook een pivot natuurlijk.
10: Ja, een belangrijke pivot, want daardoor heb je nu een miljoenenbedrijf eigenlijk waarmee je aan het schalen bent en alleen maar verder aan het groeien bent. Tegelijkertijd, die batterijen, die komen gewoon uit China.
9: Ja, klopt.
10: Hoe belangrijk is het dat die uit China komen? Kan je dat niet anders gaan organiseren?
9: We hadden hier Noordvolt een tijdje geleden in Europa. Het was Europa's hoop in bange batterijdagen, zo gezegd.
10: Het was een batterijfabrikant.
9: Het was een batterijfabrikant.
7: Het is vorig jaar failliet ook, toch?
9: Klopt, ja. Klopt. Op hun hoogtijdagen werkte er bij Noordvolt 5000 mensen. Kijk even naar China. Op dat moment dat Noordvolt failliet ging, heb je CATL. Dat is de grootste batterijproducent ter wereld. Staat in China. Alleen op de R&D-afdeling van CATL werken 20.000 mensen.
7: Wow.
9: Ze waren niet aan het inlopen. Ze liepen echt mijlen op ons verder. Dus een soort inconvenient truth. Als je nu met batterijen aan de slag gaat, hebben we daar een afhankelijkheid. Dus het gaat veel meer over hoe
7: een
9: ga je...
7: Een beetje als ASML, als chipmachine.
9: Precies. Ja. Dus dat was ook een pivot. Ja, we gaan niet meer zelf die systemen in elkaar schroeven. Want dit gaan wij niet kunnen verslaan als IWEL zijnde. In ieder geval niet in deze fase. Maar dan moet je wel heel goed zorgen dat je data veilig is. En dat je alle Chinese achterdeurtjes potdicht zet. En dat is ook heel interessant. In Europa doen we zaken op basis van contracten. En in China doen ze op basis van de relatie. En dan ga je eten. Want ja, oké, prima. Ik zet het ook al in de contract wat we afgesproken hebben. Want dat willen die gekke Europeanen graag. En dan kom je daar en dan krijg je letterlijk films over met een romantisch muziekje eronder.
7: Oh, ja?
9: Met Dear Jan Willem, the first email was sent from you to Tina.
7: Wow.
9: And we're so glad you're here. En het is heel bizar. En in het begin denk je, ze houden me voor de gek. En op een gegeven moment denk je, oh, dit is hoe zij relaties proberen op te bouwen.
7: Maar dat is hun manier van zaken doen?
9: En eigenlijk ook, contracten zijn een vorm van gestold wantrouwen eigenlijk. Dus het is eigenlijk een hele mooie manier om je relatie goed te houden. En ja, dan regelen we ook een contract, want we zijn ook niet naïef.
10: Maar je hebt het over die achterdeurtjes. Ja. En je zegt, ja, er zijn open en gesloten achterdeurtjes, die hou je altijd. Wij moeten ervoor zorgen dat gewoon gedicht is.
9: Ja.
10: Tegelijkertijd, die Chinezen vinden dat niet leuk. Hoe hou je dan die relatie goed? Als jij zegt, ja, we gaan wel zorgen dat we zo min mogelijk data met jullie delen.
9: Nou, Chinezen zijn heel pragmatisch. Dus ze willen ook gewoon zaken doen. En ze snappen ook, ja, ik moet met een lokale EMS-partij samenwerken. En het liefst eentje die heel goed snapt ook hoe de hardware in elkaar zit. Omdat we dat zelf vroeger gedaan hebben. En al die mensen werken hier nog. Dus wij hebben aan de ene kant de mensen die letterlijk weten wat het is om een schroevendraaier vast te houden. Mm-hmm. En om al die systemen te laten samenwerken. Elektronisch en elektrotechnisch. En aan de andere kant die data scientist en de software engineers die dat ook goed kunnen verpakken, beveiligen en aansturen. En dan word je een fijne partner voor hen.
7: Ja, precies.
9: Dan kunnen ze gewoon meer verkopen.
7: Uiteindelijk is dat natuurlijk wat ze allemaal willen. Maar hoe kun je het afdichten dat zij niet met jouw idee en jouw kennis en jouw doorontwikkeling zelf aan de haal gaan en zelf het hele energiemanagement systeem van de wereld gaan verbeteren?
9: Nou, één is dus ook klanten willen dat niet. Ieder bedrijf die bestaat bij de gratie dat er energie is. Dus wil je het meest kwetsbare wat je hebt, namelijk je energie. Hey, dit gesprek had ook niet plaatsgevonden zonder energie. Jullie waren hier niet naartoe gereden.
10: Chinese batterijtjes in deze opname recorder waarschijnlijk.
9: Dus daar wil je controle over. Dat is heel logisch.
7: Ja, maar hoe dicht je dat af? Want zij kunnen dat toch gewoon kopiëren? Ze zijn
10: uiteindelijk krijg je hun batterijen.
9: Ja, letterlijk. Wij dichten niet af. Wij hebben een batterijsysteem als dat hier komt. Wij hebben onze eigen control box, een fysieke box. En alle netwerkapparatuur en gateways, die stoppen wij fysiek hier in Nederland in de batterij. Uh-huh. Of in Duitsland, of in UK, of in België, of Polen, of waar we ook zitten. En wij beheren al die datastroom. Dus het komt
7: dus
9: überhaupt nooit
7: daar. Ook
9: zij
7: niks
9: zien
7: van.
9: Daar helemaal niks van.
7: Oké, dus daar zit dus eigenlijk het grote verschil.
10: Ja. Nou had je het net nog even over Noordvolt. Dat ging dus failliet vorig jaar. Ergens is helaas. Dat toch ook... helaas. Maar het heeft natuurlijk ook wel effect op de markt. Zie jij ook al dat daardoor misschien nog die... Ja, jouw klanten ook wel wat nerveuzer worden, of dat er een andere wind is gaan baaien hier in Europa?
9: Nou ja, kijk, je ziet dat de wereld is veranderd. Hè. Ik begon 10 jaar geleden, happy clappy Obama, idealisme 2050 carbon neutral. Vooral idealisten die wilden gaan verduurzamen. En iedereen was vol hoop dat we met elkaar dat gingen fixen in de wereld. De wereld is totaal veranderd. Hè. Nu met Trump, de Iran-oorlog, de Russische invasie in Oekraïne. Het gaat nu over realisme. Het gaat over hoe zorg ik überhaupt dat ik licht laat branden? Hoe zorg ik dat mijn stroom betaalbaar blijft? Niet alleen morgen, maar ook de komende 10 jaar. Dus dat is totaal veranderd. Alleen het mooie van realisme is wel... Het brengt veel meer zet in tot actie. Want het gaat om lijfsbehoud. Het gaat om de toekomst van ons continent, van ons land. En ondernemers zien dat ook. En die zeggen, ja, ik wil ook grip op mijn energierekening hebben. En ik wil onafhankelijk zijn. Kijk, nu... Het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat Trump weer gaat inzetten op die LNG-kraan waar Europa nu van afhankelijk is. Hè? Nu we niet meer Russisch gas hebben.
7: Dus we willen steeds meer in eigen hand houden. Hè? Überhaupt energie. Dus niet alleen de rekening, maar überhaupt energie. Aan de andere kant ben jij ook zwaar afhankelijk van China. Ja. En ook geopolitiek gezien zou dat heel erg spannend kunnen worden.
9: Ja, klopt. Maar ik denk dat we daar ook... En dat is denk ik mooi, dat realisme... Dat zie je nu ook een beetje in de politiek doorcijpelen.
7: Maar wat als dat wegvalt? Als die band niet meer door kan gaan zoals die nu staat?
9: Nou ja, ik denk dat we afhankelijkheid van elkaar moeten creëren. Zoals, we moeten eigenlijk het Chinese playbook van 10 jaar geleden... moeten we op Europa loslaten. Dus wat bedoel ik daarmee? Niet gaan proberen nu allemaal nog hals over kop in deze tech wave. Ze proberen het in te halen. Dat is niet gelukt. Kijk maar naar Noordvolt.
7: Ja.
9: Maar wat je wel moet doen, is slimme samenwerkingen met ze sluiten. Zeggen, hey, CTL of BYD of Eve of noem het maar.
10: Allemaal batterijproducenten.
9: Gaan jullie hier fabrieken bouwen?
7: Dankjewel.
9: Maar als jullie dat doen, dan wil ik wel dat 50% van die fabriek eigendom is van een Europese tech leader.
7: Ah.
9: En dan kunnen wij weer catching up doen. Dan kunnen wij weer leren van hun. Dan kunnen zij ook weer, hè, dan krijgen we te zien hoe die productie schaalbaar gemaakt wordt. Ga je het lokaliseren.
10: Nou is er nog een andere afhankelijkheid voor jou. Dat is namelijk het feit dat jij nu een oplossing biedt voor een probleem dat er is. En dat probleem is op een gegeven moment opgelost. Namelijk, er is geen netcongestie meer. We hebben allemaal een oplossing gevonden hiervoor. Hoe voorkom je dat dan jouw hele business case in duigen valt?
9: Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we die miljoenen bedrijven in Europa allemaal van een oplossing voorzien hebben. Maar ieder bedrijf zal tot in het oneindige der tijden afhankelijk blijven van energie. En aan de ene kant gaat het over beschikbaarheid van energie. Dat zou je netcongestie kunnen noemen. De andere kant gaat het ook over betaalbaarheid van stroom. Dus wat betaal ik de komende 10 jaar? En dat is een continu probleem waar je op in moet blijven spelen. Daar hebben we allerlei software services voor. Om ook op die grillige energiemarkten te kunnen anticiperen. En maar daarmee ook grip op je energiekosten.
7: Ja, maakt dus die business case alleen maar sterker. Doordat je eigenlijk van begin tot eind... regelt.
9: Ja, ja, nee, precies.
7: Ze kunnen uiteindelijk ook niet meer zonder je.
9: Nee, daarom. Dus welk bedrijf wil niet dat het licht brandt en dat stroom betaalbaar is?
7: Ja, ja. En tegen die tijd dat het echt misschien helemaal opgelost is, ben jij misschien al lang de pijp uit.
9: Ja, ja. Nou ja, nee, maar ik denk ook zelfs dan hebben we nog stroom nodig.
7: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Ja.
11: Leuk dat je luisterde naar deze uitzending van Op de Zaak. Het gesprek gaat in de podcast nog wat langer door. Dus zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
12: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. En buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Donner Bakker.
5: De beursweek is doormidden. Goed dat je weer luistert op deze woensdag 19 augustus, de dag dat we het hebben over jou.
6: Wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen, als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging, maar ook CSG, Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat, of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren onder de Nederlandse beleggende huishoudens.
5: Sterker nog, de belegging van Nederlanders waren nog nooit zoveel waard als nu.
7: Daar hebben we het uitgebreid over en ook over Nvidia. Dat mag van Peking ineens toch chips in China verkopen.
8: Bedrijven als Tencent en ByteDance krijgen elk 10.000 van de H200-chips van Nvidia. En ja, het is niet de nieuwste generatie, maar toch. China hoopt daarmee Chinese AI-bedrijven te helpen concurreren met bedrijven als OpenAI en Anthropic.
5: En we blijven in China, want je hoort ook over een bizarre beursgang. Eentje waarbij het aandeel met honderden procenten stijgt op de allereerste beursgang.
7: De Amsterdamse beurs die kan er alleen maar van dromen. Die is in het rood gesloten voor de tweede dag op rij. 1/4 eraf vandaag. Daarmee eindigen we op 1102 punten. En BSI, dat is met 4,5% de grootste daler. In de VS ziet het er beter uit, want daar zijn de borden groen. Tijd om de beursdag door te nemen. En dat gaan we doen met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Mark, wat fijn dat je er bent.
9: Dankjewel.
5: Wil ik even beginnen met robots, of nou ja, met de Chinese robotmaker Unitree om precies te zijn. Dat is het bedrijf dat mensachtige robots maakt. Unitree maakte vandaag zijn beursdebuut op de beurs van Shanghai. En dat werd een spektakel. Het aandeel ging meer dan 600% omhoog.
10: Take a look at the bright spot in today's market. It is that IPO from Unitree Robotics. And we saw shares jumping as much as about more than 600% at the open. Now, this is a very important IPO because it actually is China's very first publicly traded humanoid robot maker and potentially has a very important strategic role to play amid this whole AI race between Beijing and the US.
5: Er is ruim $900 miljoen opgehaald, maar, en dat horen we vaker bij BNR Beurs, ze hadden veel en veel meer aandelen kunnen verkopen. De aandelen waren namelijk 5500 keer overtekend. Ja. Nou, Mark, eerst maar even, hè. Snap jij het enthousiasme van beleggers rondom dit aandeel?
9: Voor de sector wel, want het is ook een fantastisch mooie sector voor de komende jaren. Maar de koerssprong en de waardering vandaag absoluut niet. Want je praat over uiteindelijk een koerssprong op het slot van bijna 500%. Een waardering van 700 keer de winst of iets dergelijks. Dus het geeft vooral aan, ook omdat het duizenden keren was overtekend, dat Aziatische en vooral Chinese beleggers toch blijkbaar ook wel van een gokje houden.
5: Ja, dat mag je inderdaad zeggen. En over Unitree zelf, want die verkochten afgelopen jaar 5500 van die robots. Waar belanden die nou? Is dat bij mensen in de keuken om de afwas even te doen, of vooral in specifieke sectoren?
11: Backflips maken ze.
5: Ja, ook nog.
9: Nou, voorlopig moet je het ook niet overdrijven. Het is voornamelijk wat het nu nog wordt gebruikt in laboratorium, in onderzoek, demonstraties, dataverzameling. Het wordt nog niet echt industrieel toegepast. Dus daarvoor is het nog te vroeg. En daarom denk ik ook dus dat de beurskoers behoorlijk vooruit loopt op wat we in de komende jaren nog wel gaan meemaken. Dus het is een fantastisch vergezicht, maar het loopt wel heel hard nu op de zaken vooruit.
5: Ja, maar je ziet toch, de beursgang is dus best wel een succes. Een ander beursbedrijf dat zich daar nu momenteel mee bezighoudt met die robots is Tesla. Daar hoor je toch best wel veel kritiek op die belofte en die ambitie. Waarom belonen beleggers nu Unitree en is het bij Tesla toch vooral veel kritiek?
9: Ja, Musk die belooft natuurlijk altijd wat. Heeft ook heel veel vergezichten en puntjes aan de horizon. Hij belooft miljoenen robots. Maar voorlopig wordt er nog niks geproduceerd in Fremont. En elke deadline die hij tot nu toe sinds 2022 heeft gesteld is gemist. Dus beleggers nemen het daar toch een beetje met een korreltje zout. Terwijl uiteindelijk denk ik wel dat Tesla tot een van de topproducenten wereldwijd gaat behoren. Maar wel met een flinke achterstand op China die wat vooruit loopt qua productie in ieder geval.
5: Ja, en want inderdaad het sentiment, je zegt de beleggers houden van een gokje. Dus het sentiment rondom die robots, dat begint toch wat positiever te worden, heb ik het idee. Is dat iets waar Tesla en zeker ook Musk dan een beetje op mee kunnen liften, denk je?
9: Nou, een beetje wel, maar niet tegen deze waardering. Dus het geeft aan hoeveel fantasie er in dit segment zit en komt te zitten. Het is vooral China die in industrie en productie vooruit loopt, qua staal. Als ik hem even zo noem. Amerika houdt zich nog vooral bezig, en dat is niet alleen Tesla, maar ook Boston Dynamics bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met de intelligentie achter de robot. En die strijd is nog lang niet gestreden. Dus Amerika staat op grote achterstand.
5: Ja.
9: Maar nog niet als het gaat om intellectueel eigendom en zeg maar de kennis die zo'n robot van binnen moet hebben.
5: Nee, dus jij zou China nog niet als de gedoodverfde winnaar durven te bestempelen?
9: Nee, ik denk wel qua productieaantallen. Ik denk dat 97% van alle robots vandaag de dag uit China komt. Maar over intelligentie, zeg maar, en de AI-gedeelte, daar denk ik dat Amerika uiteindelijk de slag mee gaat winnen. Alleen dat zal de komende 12 tot 18 maanden een keer moeten doorbreken.
5: Ja, en tot slot, want de Amerikaanse communicatiewaakhond, de FCC, die kondigde onlangs een verbod aan op import van die Chinese robots. Ook de viervoeters. Is dat nog problematisch voor Unitree, of is het een hele andere markt waar zij zich op richten?
9: Nou, voorlopig is het een hele andere markt. Kijk, en uiteindelijk de Amerikanen en de Chinezen hebben over en weer natuurlijk allerlei maatregelen. Uiteindelijk zou het voor de hele wereld beter zijn als die allemaal weg zouden vallen waarschijnlijk. Qua innovatie, maar voorlopig, ja, iedereen werpt zijn grenzen omhoog en zijn hurdles omhoog. En ja, dat betekent dat Unitree toch wel een probleem heeft om het in een Amerikaanse markt weg te zetten. Maar de Aziatische markt is groot genoeg voor hun.
11: En ook nog wel een leuk nieuwtje in lijn hiermee is dat Prosus, dat kwam vandaag met een rapport. Zij zeggen, wij gaan ook vol inzetten op robotica. Zij denken zelfs, zeggen ze in dat rapport, dat ja, robots binnenkort hun ChatGPT-momentje gaan beleven. Dus hè, toen we in november 2022 allemaal blown away waren door die komst van GPT-3. Ja, dat we dat nu ook gaan hebben. Wat denk jij, Mark? Bevinden we ons daadwerkelijk op zo'n soort van kantelpunt?
5: Zie je bedenkelijk kijken.
9: Ja. Nou ja, ik geloof nooit zo in kantelpunt. Ik geloof wel in trends. En ik weet ook dat Jensen Huang, de chairman van NVIDIA, ook al aangeeft dat dit een grotere markt gaat worden op termijn dan wat we nu zien in datacenters. Dus dat belooft heel veel. Musk roept hetzelfde. Alleen bij Musk, wat ik zeg, alle deadlines worden gemist. Dus dan moet je het al met een korreltje zout nemen. Mm. Maar ik denk op termijn zou het een heel leuk segment kunnen worden. Maar ik zie mezelf nog niet met een robot in huis die allerlei taken van mij overneemt. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren in het wat nuchtere Westen, zeg maar.
5: Lijkt me wel luxe.
9: Ja, het is absoluut een luxe, maar zie je het thuis gebeuren of niet?
5: Nou, het is nog ver weg, denk ik, ja.
11: Dan Acer, ja, ook heel spannend, een verzekeraar. Het heeft het eerste half jaar meer kapitaal binnengehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. En heb je het over verzekeraars, ja, dan heb je het vaak over operationele kapitaalgeneratie, Donner. Dat is een belangrijke maatstaf.
5: Ik let op.
11: Die steeg naar recordhoogte, 773 miljoen euro. Dat is vooral wat je moet onthouden hieraan. 30 miljoen hoger dan waar analisten op hadden gerekend. En de opvolger van Jos Baeten, CEO Ingrid de Zwart, is blij.
12: Hartstikke mooie cijfers. We laten prachtige resultaten zijn, dus daar ben ik trots op.
11: Ja, en dat het zo goed gaat, dat komt doordat ze meer schadepremies ontvingen, door de instroom van pensioenfondsen ook, die hun vermogen bij de verzekeraar onderbrengen. En ook de integratie van Aegon, die vorige maand is afgerond.
12: De Aegon Nederland integratie is keurig verlopen volgens het plan zoals we dat van tevoren met elkaar hadden bedacht. Binnen 3 jaar hebben wij de 2 bedrijven en de 2 culturen op een hele goede manier met elkaar samen weten te brengen. Daar zien wij naar de toekomst toe dat deze 2 bedrijven nu echt bij elkaar zitten onder ASR. En dat het merk Aegon in de Nederlandse verzekeringsmarkt er niet meer is.
11: Ja, nou, samen vooruit zou ik zeggen. Maar echt indruk maakt het niet op beleggers, want ASR eindigt desondanks toch 2,1% in de min.
5: Door naar het leed dat Ebusco heet. Ik ben ondertussen zelf gestopt met tellen, maar de noodlijdende bussenbouwer is weer gered van de afgrond. En ook nu komt het geld van een belangrijke aandeelhouder, in dit geval Rijn Holding. Dat maakt in 2 stappen 6 miljoen euro over. Daarvoor moet Ebusco wel weer nieuwe aandelen uitgeven, en die verkoopt ze met een korting aan Rijn Holding, waardoor het belang van die partij flink stijgt, van iets meer dan 5% naar ruim 16%. En die reddende engel krijgt daarnaast het recht om een commissaris te benoemen. Nou, weer wat lucht voor de bussenbouwer uit Deurne. We gaan zien hoe lang dat dan weer duurt.
11: Ik ben benieuwd. En dan nog Alphen. Dat is al lang niet meer alleen een laadpalenbedrijf. En dat is maar goed ook. Het overtrof de verwachtingen door ruim 23% meer omzet te maken in de eerste helft van dit jaar. En dat komt niet door laadpalen, maar vooral door de batterijdivisie. 90% meer omzet en slimme netwerkoplossingen. En ja, de verkoop van laadpalen voor elektrische auto's die blijft ook verder dalen. Dus ze moeten ook wat diversifieren. En dat weet ook topman Michael Colijn natuurlijk zelf, die de komende tijd flink blijft inzetten op nieuwe producten.
13: Nieuwe portfolio, nieuwe hardware, maar vooral ook heel veel digitaal met apps, zodat je op je telefoon alles kunt bedienen. En daar hebben we 26 echt voor nodig. Ik verwacht dat we in 27 gewoon die groei weer kunnen herpakken.
11: Ja, maar daardoor kan de omzet nu dus eerst nog wel even wat lager uitvallen. En bij zo'n transformatie heb je natuurlijk nieuwe mensen nodig. Maar daardoor was er ook een onvoorziene stijging van personeelskosten. En daar zijn beleggers nooit zo blij mee. Dat zien we dus terug in de koers. Alphen zakt vandaag met 7,4%.
5: Straks hebben we het over de knipperlichte relatie tussen China en Nvidia. Want er mogen opeens toch weer chips die kant op.
11: En Moderna, dat schiet meer dan 100% omhoog. En dat heeft alles te maken met kanker.
5: Eerst naar de beleggende Nederlander. Want nog nooit waren beleggingen van Nederlandse huishoudens zoveel waard als nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Al die aandelen, fondsen en obligaties zijn bij elkaar voor meer dan €234 waard.
14: De afgelopen maanden was het altijd een beetje cijfertje wisselen. Wie op nummer 1 stond in onze top 25. Maar Shell is wat gedaald in het afgelopen kwartaal. Mede door verkopen en komen op de tweede plek uit.
11: Ja, wat opvalt is dus dat Shell niet meer bovenaan het lijstje van populaire aandelen staat. Dat is nu ASML. En dat aandeel neemt de koppositie over, ondanks dat beleggers veel aandelen verkochten.
5: Ook blijkt dat Nederlanders fan zijn van beursgangen. Er werden aandelen gekocht van ijsjesmaker Magnum, de van defensiebedrijf CSG en natuurlijk van ruimtevaartbedrijf SpaceX.
14: En we hebben gezien dat Nederlandse huishoudens voor €169 miljoen aan aandelen SpaceX hebben gekocht. Via directe aankopen van aandelen. Wat ze via beleggingsfondsen hebben gedaan, dat weten we helaas nog niet. En dat is de grootste aankopen in de eerste beleggingsmaand van een beursgang sinds wij zijn gaan meten.
5: Ja, Mark, het was een rapport met veel opvallendheden. Hè? Aandelen stegen gemiddeld 12%, de hoogste stijging sinds DNB het bijhoudt. Nou, allerlei verschuivingen binnen de top 25 individuele aandelen. Ik wil het toch even over die beursgangen hebben, want daar zijn we blijkbaar fan van. Waar komt die interesse nou vandaan?
9: Nou, ook door de media. Natuurlijk, als je ziet hoe de beursgang van SpaceX werd voorbereid, werd je vanzelf wel enthousiast over de mogelijkheden. Alleen, een heel goed verhaal wil nog niet zeggen dat het met de waarderingen waar dat naar de beurs toe komt ook een gelijk een goed bedrijf is om in te beleggen. Dus het is een mooi verhaal, maar de waarderingen waar ook weer vandaag dan in China, wat er allemaal gebeurt, ja, Betekent toch wel dat het, er is nog wel een verschil tussen een goed bedrijf en een mooie waardering.
5: Ja, maar ik heb me altijd laten leren als particuliere belegger niet direct instappen. Ik hoorde Corné van Zijl gisteren nog zeggen, it's probably overpriced, IPO. Moet je dit als particuliere belegger eigenlijk wel willen?
9: Sommige zijn ook voorbeelden genoeg waarbij je graag had meegedaan, denk ik, achteraf. Ik denk dat je wel moet meekijken naar dit soort beursgangen. Maar je moet wel selectief zijn, want als het echt te mooi is om waar te zijn en te euforisch wordt gebracht, is de kans op een redelijke allocatie ook klein. Omdat iedereen mee wil doen. Als het 8000 keer is overtekend, dan krijg je waarschijnlijk, als iedereen door dezelfde deur naar binnen wil, een hele hoge prijs en heel weinig allocatie. Dus je moet wat selectiever erin zijn.
5: Ja, want je zag ook in die cijfers terug, hè, €170 miljoen overgemaakt door Nederlandse huishoudens in die eerste maand van SpaceX. In diezelfde maand weer €100 miljoen verkocht. Is dat dan toch even snel wat geld meepikken?
9: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat heel veel mensen geflipt hebben, zoals het heet. De meesten hebben ook, zeg maar, als ze het in die periode hebben verkocht, winst gemaakt. Dus ja, per saldo is dat voor de Nederlandse belegger, denk ik, een positief event geweest.
11: En als we nog even uitzoomen in dat rapport kijken, ruim 2 miljoen huishoudens hebben dus aandelen, een kwart. Ja, daar is nog veel meer winst te behalen, dus voor heel veel andere huishoudens.
9: Klopt, ja, nee, kijk, Nederland is wel een spaarland, geen beleggingsland. En inderdaad, wat je zegt, klopt, 25% is aan beleggen, maar er staat nog 550 miljard op spaarrekeningen en nog zo'n 113 miljard op betaalrekeningen. Dus als je dat op zou tellen, en even theoretisch, als dat allemaal belegd zou gaan worden, wordt dat natuurlijk nooit, maar stel. Ja, dan is er nog heel veel potentie in om verder te groeien.
11: Nou, we hebben natuurlijk wel ook een geweldig pensioensysteem. Dus we beleggen natuurlijk ook wel veel. Dat overzien we daarin vaak. Maar goed, er zit natuurlijk nog wel heel veel potentie. Maar wat je ook wel ziet in het rapport is dat we over de hele linie toch ook veel zijn gaan verkopen afgelopen kwartaal. En toch werden beleggingen dus meer waard. Ja, in welke aandelen zat dat hem dan vooral?
9: Maar met name denk ik in voorbeelden, denk ASML is het beste voorbeeld. Daarin werd best wel winst genomen. Alleen omdat die koers ook 50% steeg in het tweede kwartaal. Per saldo is de waarde van wat er overbleef bij Nederlandse beleggers. Was toch weer hoger dan het kwartaal ervoor. Dus ik denk dat ASML ook daarom de eerste positie te danken heeft. En dat ze Shell voorbij zijn gegaan.
5: Die rapportjes van DNB, dat is natuurlijk ieder kwartaal. Het is een beetje stuivertje wisselen tussen ASML en Shell, wie de nummer 1 is. Nu dus weer ASML, flinke koersstijgingen. Heb jij het idee dat dat volgend kwartaal weer anders is? Of kunnen we ASML toch wel een beetje als de koning zien de komende tijd?
9: Nou, ik denk wel dat deze machtsverschuiving redelijk structureel is. Kijk, technologie, AI, dat is toch als onderdeel van de brede economie een steeds belangrijker segment. Terwijl, Shell kan natuurlijk van tijd tot tijd, zeker door zo'n oorlog met Iran, door een opgelopen olieprijs en gasprijs tijdelijk fors omhoog gaan. Maar het groeit natuurlijk niet zo hard. Terwijl ASML natuurlijk de komende jaren, als het management mag geloven en als je de marktvoorspellingen mag geloven, heel stevig kan blijven groeien. Dus ik verwacht niet dat ze die nummer 1 positie gauw af zullen geven.
15: BNR Beurs.
11: Gaan we door naar China. Dat wilde, net als de VS, de eigen chipindustrie beschermen en beperkte daarom de import van Amerikaan.
15: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Platform. Maar Nvidia's voordeel is nog wel dat zij de hele stack beheersen. Dus niet alleen de GPU, maar ook de CUDA-software. De hele integratie erachter, de libraries, het ecosysteem. Dus ja, je ontkomt er bijna niet aan dat de Chinese partijen die gewend zijn om met dat ecosysteem te werken, dat het heel moeilijk is voor die partijen om dan over te switchen naar bijvoorbeeld een Huawei. Dus dat zal niet heel snel gaan. Maar de Chinese markt, de partijen staan er beter voor dan 2 jaar geleden, maar nog wel 1 of 2 jaar achterstand op de Amerikaanse tegenhangers.
6: Dan dus die bedrijven die chips gaan kopen, ByteDance, Tencent. Wat kunnen zij precies nu gaan doen met die H200 chips?
5: Nou ja, vooral hun AI-modellen trainen, hun taalmodellen trainen, fine-tunen en vervolgens inferentie draaien. Maar ze kunnen alleen die taalmodellen trainen met die Hopper 200. Dat is een 2-3 jaar oude generatie chips al.
7: Op 1 of 2 na beste, toch? Van Nvidia.
5: Ja, ik denk dat het wel inmiddels na met de Blackwell en de Rubin, dat het al de derde oudere generatie is. Alleen om het trainen van de modellen. Voor de inferentie moeten ze dus hun eigen Chinese chips gebruiken, zoals Huawei en Cambricon. Ja, en die lopen gewoon achterop in hun Amerikaanse counterparts.
7: Ik ben ook wel nieuwsgierig, hè, want die leveringen gaan vooral naar Hongkong. En de Chinese overheid stuurt ook aan op de toekomstige leveringen of bestellingen, die moeten daar ook heen. Waarom specifiek naar Hongkong en niet naar andere steden?
5: Nou ja, ik denk dat de bottleneck daarmee ook verschuift van de chips zelf naar de infrastructuur. En dat Hongkong misschien op sommige vlakken een betere infrastructuur biedt. Maar goed, je kan de chips wel hebben, maar dat betekent nog niet dat je de infrastructuur hebt. Want de infrastructuur is breder dan dat. Dus dit is wel heel positief nieuws voor de hele supply chain in die infrastructuur van de AI-hardware. Maar op korte termijn denk ik dat het China eigenlijk geen keuze heeft om daar toch een keuze dank, omdat we als wereld zijn en dan qua exportrestricties ietsje makkelijker ten opzichte van Hongkong staan dan mainland China.
7: Ja.
5: Maar het heeft vooral positieve implicaties voor de supply chain. En dan moet je denken aan niet alleen de chipsector, maar ook de systeembouwers, de TSMC's van deze wereld, de componentenmakers, de advanced packaging, eigenlijk alles wat eromheen zit.
7: Alles wat eromheen zit. Ik moet Shenzhen, dat is een beetje het tech-kapitaal van China. Dat ligt letterlijk op één worm afstand.
5: Ja, dat is aan de overkant natuurlijk, ja.
7: Ja, dus dat zal dan ook nog wel meespelen. Ja.
6: En beleggers lijken niet echt onder de indruk te zijn in Nvidia. Hè? Dat komt nauwelijks van zijn plek. 0,3 in de min staat het nu. Ik vraag me wel af, kunnen zij hier niet gewoon dan veel meer omzet nu gaan halen in China? Want die deur staat nu wel open en ze hebben daar nog bijna niets natuurlijk.
5: Nee, klopt, het zit ook niet in de verwachtingen. Nvidia geeft een guidance af, exclusief China. Dus in hun guidance van 91 miljard voor het huidige kwartaal zit expliciet geen China compute omzet. Als er dus wel wat gaat komen, dat lijkt dus nu te komen, dan betekent het gewoon icing on the cake. Slagroom op de taart wat dat betreft. Het probleem is ook dat niet Nvidia geen chips kan maken. Het probleem is echt dat er tussen Washington en Beijing gewoon een soort strijd gaande is. Ja. Een spelletje. En daar zullen ze voorlopig wel mee doorgaan.
4: BNR Beurs.
7: We gaan nog even naar onze vriendjes en vriendinnetjes op Wall Street. Het ligt er groen bij. En zie ik de Dow Jones 0,2% in de plus. S&P 500 0,4% en de Nasdaq 0,3%. Voorbeurs stond alles nog in het rood toen we vanmiddag druk aan het schrijven waren. En toen ineens schoot alles omhoog. En Milou, jij weet waarom, toch?
6: Ja, Donner. Ik denk dat het toch een stukje opluchting. Het is de afgelopen tijd namelijk erg onrustig, hè, op de Amerikaanse obligatiemarkt. Zo is de 30-jarige rente opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2007. Boven de 5,3%. Ja, flinke risicopremie die investeerders dus eisen. En nu heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën besloten dat het zelf maar flink van die eigen staatsobligaties gaat terugkopen. Mark, waarom doen ze dat?
5: Het is geen QE zoals we dat vroeger kenden, want ze verkopen eigenlijk kortere lopende treasuries en ze kopen langlopend. Dus wat ze eigenlijk wel doen, is een soort QE op de duration. Ze maken de duration wat korter. En dat is omdat ze het lange kant van de curve, dus de 10, de 20, de 30 jaar, te veel zien oplopen. En dat beperkt toch, denk ik, toch wel in alle activiteiten of de mogelijkheden om te lenen voor bedrijven en voor de overheid qua budget. Dus er moest wat gebeuren. En ik denk dat ze een signaal hebben willen afgeven dat ze dus nu bereid zijn om kortere obligaties te verkopen, om de langere te kopen. En daarmee een impuls te geven aan Wall Street, als het ware. Het is een soort impliciete treasury put onder de markt.
6: Maar goed, per saldo lossen ze dat schuldenprobleem natuurlijk niet op.

0: hiermee?
1: Nee, de schulden die worden alleen maar opgelost als je minder tekorten maakt. En dat is natuurlijk in Amerika een utopie, denk ik.
0: Ja.
2: Door naar een aandeel dat opvalt, SK Hynix. De maker van geheugenchips beleeft een bewogen tijd op de beurs, om het zacht uit te drukken. Vooral op dat van thuisland Zuid-Korea. In 2 maanden halveerde het aandeel nadat het een megastijging had meegemaakt. En daarom grijpt de directie nu in. Het gaat vanaf morgen tot halverwege november eigen aandelen inkopen voor zo'n $29 miljard, om precies te zijn. Wel een pleistertje op de zere plek, moet ik zeggen, want er is $170 miljard aan beurswaarde weggeveegd de afgelopen weken. En in New York zijn ze er wel blij mee, want het aandeel staat dik in de plus.
0: En overtop ik met een aandeel dat nog meer opvalt. Farmaceut Moderna namelijk. Dat staat 140% in de plus en counting, zou ik bijna willen zeggen.
2: 140% hebben ze een medicijn tegen kanker uitgevonden?
0: Nou,
2: of zo?
0: Hoe raad je het onder? Ja, nou ja, medicijn. Het komt in de buurt, hè. Samen met farmaceut Merck, met CK, heeft Moderna een vaccin tegen melanoom getest. Vaccin, moet ik zeggen, op zijn Frans. Dat is een vorm van huidkanker, hè, melanoom. En de resultaten van dat vaccin die zijn veelbelovend. Het helpt terugkerend melanoom voorkomen en zorgt ook nog eens voor minder kans op uitzaaiingen. Het vaccin is geslaagd voor de fase 3-test. Wat betekent dat de bedrijven nu goedkeuring kunnen aanvragen bij toezichthouders. Dus ja, mooi nieuws voor de mensheid en voor beleggers dus. Want je zal maar aandeelhouder in Moderna zijn. Staat op dit moment tussen 141% hoger. Voor Merck, ja, dat steekt er toch een beetje magertjes bij af. Dat staat slechts 11% hoger, maar ja, toch.
2: Mark, mocht dit nou echt serieuze business zijn, zie je dan nog een veel hoger pad voor Moderna weggelegd?
1: Ja, wereldwijd is het natuurlijk wel, als dat allemaal zo werkt, een heel belangrijke doorbraak. Het is wel slecht nieuws voor de zonnebrandcreme fabrikanten, ben ik bang.
2: Ja,
0: die zien hun business.
1: Maar nee, dat is een geintje. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor de mensheid dat dit soort doorbraken er zijn. Als melanoom gestopt kan worden en niet verder kan besmetten. Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, ik wist niet wat ik las. Ja. Deze BNR-beurs zit er alweer bijna op, maar vrees niet. Ook morgen kunnen we weer aan de bak. Weinig kwartaalcijfers, maar de cijfers die er wel zijn, daar valt genoeg aan te beleven. Te beginnen met Aegon. Analisten verwachten een flinke stijging van de kapitaalgeneratie. Dat is een belangrijke metric voor verzekeraars. Maar de operationele winst blijft in de voorspellingen van analisten juist achter. Er wordt een daling verwacht. Nou, als die voorspelling uitkomt, moeten ze dat wel kunnen uitleggen. En dan Alibaba. Alle ogen zijn bij de grootste webwinkel van China gericht op hun cloud- en AI-tak. Met hun eigen AI-model Qwen proberen ze mee te komen met de Amerikaanse concurrentie. Dus dat is er zeker één om op te letten. En dan nog Walmart. Vorig kwartaal groeiden hun e-commerce en advertentieinkomsten nogal hard. Beleggers gaan daar bij deze Amerikaanse supermarktketen zeker op letten of dat aanhoudt. Want dat moet ook wel om op te boksen tegen de afzwakkende groei in het aantal winkelverkopen. Kan de advertentietak de winst overeind houden? Nou, ik zei het al, genoeg te beleven.
2: Genoeg te beleven en vanavond natuurlijk ook nog die vetnotulen. Dus daar gaan we het morgen weer over hebben. Dit was de BNR Beurs van woensdag 19 augustus. En die zat vol met intrige. Yeah. Nederlandse huishoudens die worden verleid door beursgangen. En China dat niet langer hard to get speelt voor chipmaker Nvidia. Maar ordinair roddelen, dat werd het niet. En dat hebben we natuurlijk te danken aan Mark Langeveld. Goed dat je er weer was.
1: Fijne avond.
0: En fijn dat jij luisterde of keek. Bedankt. Dat kan morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Telejak werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid. Por favor, een cursus Spaans uit 1983 is het populairst, maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan moet je deze week echt gaan luisteren. En misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en ook nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen nou omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je nou echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag is dat Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij doet al decennia lang onderzoek naar gezonde voeding. Schreef boeken aan grenzen aan de gulzigheid en het voedingslabyrint. En daarnaast adviseert hij overheden, onderzoeksinstituten, maar ook farmaceutische bedrijven. Van harte welkom.
8: Dank u wel.
7: Ik vroeg me af, grenzen aan de gulzigheid. Ben jij zelf wel eens heel gulzig als het om eten gaat?
8: Jazeker. Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje gulzig is. En ja, gulzigheid is eigenlijk in mijn ogen meer eten dan je eigenlijk van plan was.
7: Hè? Ja.
8: Dus dat doe ik ook wel eens. Ja. Elke keer als we gezellig met elkaar aan tafel zitten en het duurt heel erg lang en we hebben allerlei nieuwe gerechten enzovoorts, dan eet je meer dan je eigenlijk van plan was. Maar wat vaker nog gebeurt is dat je ondertussen snacken enzovoorts. Je was het niet van plan, maar er staat een schaal met koekjes en uiteindelijk is die ook leeg.
7: Dat vind jij een lastig moment ook?
8: Dat zijn allemaal lastige momenten. Impulsachtige dingen die zijn eigenlijk, ja, je hebt een voornemen van ik ga minder eten en ik ga gezonder eten. En uiteindelijk word je toch elke keer weer verleid tot ongezonde dingen.
7: Ja, en dan ga je jezelf straffen. Waarom heb ik het nou weer gedaan?
8: Ja,
7: en dan voel je je ook
8: krijg je een laag zelfbeeld
7: soms niet
8: en zo.
7: Lekker.
8: En dan, dan wil je weer comfortfood.
7: En zo is het een hele vicieuze cirkel. We gaan allemaal de tips ook bespreken. Ja. Hoe we dit ook een beetje kunnen doorbreken. En ook wel de industrie schetsen die ons ook weer op het verkeerde been brengt elke keer. Ja. Misschien eerst even, wat is nou het grootste misverstand rondom voeding dat je uit de wereld zou willen helpen?
8: Nou, het grootste misverstand is wat ik heel vaak in de politiek hoor, maar ook in allerlei discussies, is dat mensen allemaal heel goed in staat zijn om zelf hun eigen keuzes te maken en gezond te leven. Dat is niet zo. Mensen ontbreken vaak de kennis, de vaardigheden, de tijd, het geld, de mogelijkheden, een culturele of sociale of fysieke omgeving die eigenlijk daar niet toe uitnodigt. En daar moet je mensen dus echt bij helpen.
7: Ja, dus en dan moeten ze echt die omgeving moet gaan helpen.
8: Ja, ook, ja. Ja, maar ook de vaardigheden verhogen en de kennis verhogen. Wat we zien, dat ik doe veel onderzoek bij kinderen, dat kinderen echt helemaal niet weten waar hun voeding vandaan komt, wat je ermee moet doen, waarom het belangrijk is. Het meeste wat ze horen is marketing en reclame en allerlei andere zaken als het om voeding gaat. En daar moet je echt, als je mensen dan toch verantwoordelijk stelt voor hun eigen keuzes, moet je ze natuurlijk wel de kennis en de vaardigheden geven om dat te doen.
7: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat heel veel zaken zijn natuurlijk duidelijk, hè, dat het niet gezond voor je is. En misschien moeten we daar nog meer educatie op loslaten. Ja. Maar als je kijkt naar de voedingswetenschap, is de voedingswetenschap er eigenlijk over uit wat echt gezond is? Want ik zie hele verschillende voedingswetenschappers toch hele verschillende dingen ook zeggen.
8: Nou ja, ten eerste is er niet een one size fits all. Dus er zijn altijd mensen die zeggen, voor mij werkt dat standaard voedingsadvies niet. Ik doe het op een hele andere manier. En dat is helemaal prima. Over het algemeen kun je zien dat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld maakt richtlijnen goede voeding. En dat doen andere landen eigenlijk ook. Mm-hmm. Of het nou Denemarken of de Verenigde Staten of Canada of waar dan ook is. En je ziet dat die eigenlijk allemaal wel heel erg op elkaar lijken. En dat is eigenlijk in de basis, eet voldoende groenten en fruit, eet voldoende volkoren graanproducten, wat peulvruchten. Eet ook de goede eiwitbronnen en dat soort zaken. En dat is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En wat ook overal staat is, eet niet te veel suikerrijke voedingsmiddelen, niet te veel vetrijke en zoute snacks en al dat soort zaken. Dus ik denk dat over het algemeen op die hoofdlijnen eigenlijk
7: men het er wel over eens is.
8: Iedereen het er wel over eens is. Ja.
7: Geef je aan niet te veel suiker, niet te veel zout, niet te veel vet. Dan moet je echt naar onbewerkte voeding gaan. Hè? Ik denk dat echt een basis.
8: Of minimaal bewerkt. We eten allemaal natuurlijk wel bewerkt voedsel. Zodra je gaat koken, bewerk je voedsel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook prima. We hebben als mensen honderdduizenden jaren al voedsel bewerkt. En dat is ook prima, want het is meer houdbaar. De beschikbaarheid van voedingsstoffen is beter. Er zitten minder onveilige stoffen in. Denk aan aardappelen en bonen. Die kun je helemaal niet onbewerkt eten. Maar er is een mate van bewerking. Als bewerking eigenlijk vooral gericht is op overconsumptie. Maak het zo lekker dat mensen het niet kunnen weerstaan en dat ze er niet mee ophouden. Dat hun hele beloningssysteem, als het ware, hun eetlust gaat over stemmen, dan is het niet goed voor je.
7: Nee, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een zak chips. Hè. Daar zit een speciaal spulletje in, waardoor je uiteindelijk steeds meer gaat eten. Je denkt, ik neem één handje. Ja. Ja. Maar daar kan je dus eigenlijk ook niet zoveel aan doen in je brein.
8: Ja, dat kan wel.
7: Maar moeilijk.
8: Moeilijk. Als je die zak open hebt en je zit voor de televisie of naar voetbal te kijken of naar een Netflix-serie of wat dan ook, dan gaat die weer gewoon leeg.
7: Ja.
8: En dat gedachteloos, omdat je afgeleid bent. Maar je kunt heel goed, wanneer je van tevoren denkt, dit is mijn portie chips die ik vandaag eet. Ik kreeg dat vroeger, toen ik klein was, een schaaltje chips. En dat was het dan. En dan eet je ook niet meer.
7: Nee.
8: Dus je kunt natuurlijk die porties wel ook een beetje zelf.
7: Ja, ik weet nog heel goed, vroeger als ik met mijn opa en oma op pad ging, dan kreeg ik 1 drop Mentos.
8: Ja, ja.
7: En dacht ik echt, waarom krijg ik er niet meer? Weet je? Maar dan was ik echt me helemaal aan het verheugen. Wanneer komt het moment dat het tasje van oma open gaat? En dan kreeg ik 1 drop Mentos.
8: Ja, en dan geniet je er ook meer van. En daar doe je heel lang over.
7: Ja, precies. Ja, heel lang erover doen om hem op te krijgen. Klopt. Ja. Goed, dus je zegt helemaal onbewerkt hoeft nou ook weer niet. Maar als je naar die E-nummers bijvoorbeeld kijkt. Ja. Hè, is daar nou helemaal duidelijk wat je wel en niet tot je moet nemen?
8: Nou, E-nummers is een hele grote groep van stoffen die allemaal door de EU zijn gekwalificeerd als veilig, want daarom krijgen ze een E-nummer. Je moet, als je iets wilt toevoegen aan voedsel, moet je dat bij de EU aankaarten. En die gaan er naar kijken. Zijn er geen nadelige effecten van? En al dat soort zaken. Krijg je er geen kanker van? Of geen allerlei andere ellende? En als dat dan niet zo is, dan mag je het toevoegen. Dus ze zijn bewezen veilig, zal ik maar zeggen. Tot het moment dat we uiteindelijk besluiten dat we toch fout hadden. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten van toevoegingen. Want het zijn eigenlijk altijd toevoegingen. Er zijn een heleboel toevoegingen die we eigenlijk allemaal kennen. Vitamine C heeft ook een E-nummer. En daar is natuurlijk verder niks mis mee. Je hebt toevoegingen die voedsel veiliger maken. Mm-hmm. Voedsel meer langer houdbaar maken, zodat je niet hoeft weg te gooien. Geen voedselverspilling. En je hebt stoffen, kleurstoffen, smaakstoffen enzovoort, die het alleen maar lekkerder maken. Die gezond voedsel eigenlijk toch nog weer laten aanzetten tot overconsumptie. En die stoffen heb je natuurlijk eigenlijk niet nodig. En zeker de mix van al dat soort stoffen. Denk aan kinderen, al die kleurstoffen, al die smaakstoffen enzovoorts. Die maken uiteindelijk dat ze er meer van eten, van die ongezonde dingen. Want als je één kleur M&M's geeft, als ik een merk mag noemen, dat soort dingen, dan eten kinderen er meer van dan wanneer je al die kleuren hebt. Ja. Enzovoorts. Dus al die kleurstoffen die prikkelen ook het brein. En je wil ze eigenlijk allemaal proberen. En datzelfde geldt voor smaakstoffen. Hè. Als het heel erg lekker is, dan eten er gewoon meer van.
7: En hoe kom je dan, als je naar al die E-nummers kijkt, hoe weet je dan een beetje wat is nog oké en wat moet ik echt niet doen? Of moet je gewoon heel logisch nadenken?
8: Ja, je moet eigenlijk logisch nadenken. Ja. Dus die E-nummers op zich zeggen niet zoveel. Maar je weet wel dat wanneer iets duidelijk gekleurd en dat er smaakstoffen aan toegevoegd zijn. Denk aan sauzen, denk aan soepen, denk aan allerlei andere dingen waar smaakversterkers in zitten. Dan vind je het lekkerder en dan eet je er eigenlijk meer van.
7: Ja. Je zegt, eigenlijk is iedereen het wel over eens wat er nou gezond is en ongezond. Toch zie je wel dat er allemaal verhalen dan de kop opsteken dat je heel veel eiwitten moet eten.
8: Ja, ja.
7: En zeker als vrouw in een hormoongevoelige periode moet je heel veel eiwitten eten. Of als je gaat sporten, heel veel eiwitten eten. En dan soms is het weer, je moet heel erg plantaardig eten. Help ons hier in dat woud van tegengestelde visies.
8: Ja, nou dat we eiwit nodig hebben, daar is iedereen het over eens. Maar precies hoeveel dan, dat is afhankelijk van wie je bent. Er zijn mensen die een gemiddelde eiwitbehoefte hebben. En de deskundigen variëren dus een beetje van het is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht tot ongeveer 1 of 1,2 gram. Per kilogram lichaamsgewicht. Dat maakt wel veel uit. Maar de marges zijn niet zo heel erg groot. Wat je over het algemeen ziet is dat sommige mensen veel meer eiwit nodig hebben. Dat zijn kinderen in de groei. Dat zijn sporters die veel energie verliezen en die veel eiwit nodig hebben vanwege spiermassa. Het zijn oudere mensen, het zijn zieke mensen. En ook mensen die afvallen hebben soms baat bij meer eiwit. Omdat eiwit verzadigt en je makkelijker dus ervan afvalt. Wanneer je een eiwitrijke voeding eet. Dus er zijn heel veel mensen die een goede reden hebben om meer eiwit te eten dan dan aanbevolen vaak. Maar over het algemeen, de meeste mensen in Nederland die hebben overschrijden ruim die eiwitbehoefte die we per dag nodig hebben.
7: Dat is echt wel veranderd, toch, de laatste tijd? Dat er heel erg wordt ingezet, ook met allerlei influencers, om veel meer eiwitten te gaan eten.
8: Ja, voor een deel is dat niet echt nodig. Voor die risicogroepen is dat wel nodig. Daarom wordt er in verpleeghuizen enorm gekeken naar eiwitinname. En bij zieke mensen in ziekenhuizen enzovoort. En ook bij kinderen in de groei wordt er. En sporters, die zijn ook bezig met shakes en met allerlei andere eiwitpreparaten. Dus die weten het eigenlijk allemaal wel. Wat je, denk ik, vooral niet moet doen, is die eiwitten uit producten halen die zo sterk bewerkt zijn. Want die eiwithype, om het maar even zo te noemen, die is uiteindelijk natuurlijk ook bij de industrie geland. En dat betekent dat ze allemaal producten gezonder laten lijken door er wat eiwitpoeder aan toe te voegen. En eiwitpoeder is heel goedkoop. Dat komt uit de zuivelindustrie en uit de sojabonenindustrie enzovoort. Je kunt die eiwitten heel goedkoop toevoegen.
7: Ja.
8: En dan kun je het veel duurder maken.
7: En je ziet het overal, in de supermarkt.
8: En dan heb je van die, ik kom net van het station en daar zie je ook al die repen liggen. Er zijn honderden soorten al van eiwitrijke repen. Daar zit veel suiker in, er zit veel calorieën in, er zit ook veel eiwit in, maar het is heel duur. Die reepjes die zijn gewoon duur.
7: Dus niet doen, zeg je?
8: Niet doen. Want de eiwitten die we nodig hebben zitten vaak in basisvoedingsmiddelen. En dan heb je het over kwark, magere kwark, over bonen, over allerlei andere volkoren granen, maar ook vlees en dat soort dingen. Daar zit een heleboel eiwit in. Dat is goed qua samenstelling. Dat past ook heel goed bij onze behoeften. En als je dat eet, krijg je ook allemaal nuttige voedingsstoffen erbij. In plaats van heel veel suiker en heel veel vet en heel veel zout of wat dan ook. En dat je zou dus die eiwitbehoeften vooral moeten hebben uit basisproducten.
9: De Big Five. Diana Matroos.
7: Mijn gast vandaag is Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. En als het over gezondheid gaat, meestal zitten wij bij de Big Five en jij kwam binnen. Nee, we gaan staan.
8: Ja.
7: Dat is ook al een manier om aan je gezondheid te werken. Want
8: Ik zit al veel te veel.
7: Je zit al veel te veel, ja, precies. Dus heel goed dat je mij ook laat staan een uurtje. Want ik doe altijd mee met de gast. Dus supergoed, je bent mij al aan het beïnvloeden. Je kan je gedrag natuurlijk beïnvloeden. En gaan straks helemaal praten wat je er zelf aan kan doen.
8: Ja.
7: Maar ik wil toch ook wel even nog benoemen de macht van de voedingsspelers. Ja. Als het gaat over de ruimte eigenlijk die we echt hebben om vrij te kiezen. Hoe groot is de macht van de voedingsindustrie?
8: Ja, de voedingsindustrie, of het voedselsysteem in grote zin. Hè, de supermarkten zijn geen industrie in de zin van producenten van voedingsmiddelen. De commerciële voedingswereld, die heeft heel veel invloed op wat wij eten. En dat heeft te maken met het aanbod, met de beschikbaarheid, de prijs, het gemak, de marketing, reclame enzovoort. Al dat soort zaken die maken dat wij heel makkelijk die keuzes maken. De gezonde keuze is vaak duurder, meer bewerkelijk. Het imago is dat het niet zo lekker is en dat soort zaken. En we zijn dus heel erg gefocust op gemaksvoeding. Lekkere gemaksvoeding die je zo kunt eten. En daar is de industrie heel goed in geslaagd. En die weten ook ons op alle momenten eigenlijk van de dag daartoe te verleiden. Of je nou bij de bioscoop bent, of op het station bent, of bij het benzinestation, of in de sportkantine, of waar dan ook. Overal word je verleid tot die.
7: En ik denk dat iedereen dat ook wel een beetje ziet. Ja. Maar wat zien we niet? Hoe ver gaat die beïnvloeding waar we misschien ook helemaal niet ons bewust van zijn?
8: Nou, ik denk, ik doe veel onderzoek bij de jeugd. En dan zie je dat kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben dat ze zo ontzettend beïnvloed worden. Ze zitten de hele dag op social media en ze zien influencers. En ze hebben geen idee dat er allerlei sponsoren achter zitten. Dat ze energiedrank, vapen, maar allerlei andere fastfood. Het gaat maar de hele dag door. En daardoor wordt je keuze gewoon onbewust beïnvloed. Er is een heleboel, wat ze wel eens noemen, neuromarketing. Je bent je niet bewust van al die beïnvloeding. Waarom die signalen komen allemaal wel binnen. Plus het feit dat je vaak helemaal geen keuze hebt. Als ik met kinderen naar de bioscoop ga. Dan mag je niks meenemen. Want je kijkt of je een tas bij je hebt.
7: Ja.
8: Je moet daar wel dingen kopen. En er is eigenlijk alleen maar popcorn, chips en frisdrank en al dat soort dingen. Er zijn geen gezonde alternatieven. En de porties zijn ook enorm. Als je met een kind van 7 naar de bioscoop gaat, kan die kiezen tussen een emmer of een hele grote emmer of een nog grotere emmer. En dat kan een kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet op. Maar het is toch de dwingende keus, zeg maar, in zo'n.
7: En als je dan dat nog even verder trekt. Want bij een bioscoop dan kan je nog zeggen, oké, ik zit lekker lazy en ik neem er ook even een chippy bij. Maar als je kijkt naar de sportscholen.
8: Ja, ook. Ja.
7: Zwemmen. Het is, na het zwemmen ga je een frietje eten.
8: Ja. Ja.
7: Hey, ik ken dat zelf ook wel van vroeger. Hè, dat je dat heel makkelijk ging doen. Ook de voetbalkantine. Er staat allemaal ongezonde troep.
8: Absoluut, ja. En dat geldt er niet alleen daarvoor, maar ook de supermarkt is zo ingewikkeld. De aanbiedingen, de verleidingen bij de kassa, de beste plekken, de dingen, de 1 plus 1 gratis enzovoort. Het zijn vaak, en de grootte van die porties, die nodigt ook uit tot overconsumptie. Dus wat zag ik nou gisteren? 2 liter cola flessen, die dan met 4 voor in een aanbieding zitten.
7: Ja.
8: En dan heb je dus 8 liter frisdrank meegenomen. En dat is een koopje, dus heel veel mensen nemen dat dan mee. En als die fles eenmaal open is, dan moet hij leeg.
7: Ja. Ja,
8: want je kan hem niet een paar dagen laten staan met het dopje eraf.
7: Nee,
8: want dan
7: nee.
8: is het niet meer lekker. En dat geldt ook voor die grote zakken chips. Dus er zijn allemaal mechanismes die eigenlijk ons stimuleren om meer te eten dan we van plan waren.
7: En daar komt dus sociale media komen daar dan bovenop met die influencers. Je ziet nu ook weer een soort fiber revival.
8: Ja.
7: Fiber maxing, ja.
8: Ja.
7: Dat moet je dan gebruiken omdat je dan goed voor je darmen zorgt. Ja. En dan zou je geen kanker krijgen of dat soort
8: De claims zijn vaak overdreven, maar op zich is fibermaxing nog wel een van de betere, zal ik maar zeggen. Want we eten in Nederland veel te weinig vezel. En dat hebben we nodig voor een goed maag-darmstelsel, maar ook voor allerlei verzadiging en al dat soort dingen. En dat we eten minder dan de helft van de hoeveelheid vezel die we nodig hebben gemiddeld.
7: Mm-hmm.
8: En dat is met eiwit heel erg anders. We zitten eigenlijk gemiddeld boven de behoefte. Dus dat promoten van die proteïnes, zal ik maar zeggen, dat is niet echt nodig. Maar dat vezel promoten, dat is wel belangrijk.
7: Dus het begint eigenlijk bij iets gezonds, maar op een gegeven moment slaat het dan door met allerlei zaken die daarover komen.
8: Dat is wanneer de commercie in de gaten krijgt dat je dat het verkoopt en dat het in in is. Hè, dat er influencers zijn die mensen aansporen om dat te gaan eten. En dan roer je dus weer wat goedkope vezeltjes door je... product.
7: En een pak kan je erop zetten. Ja.
8: En dan zet je het er weer op en maak je het duurder.
7: Ik heb, laatst hebben wij een Big Five gemaakt over afslankmedicatie. En toen kwam ook naar voren dat de industrie vanwege al die middelen... die we kunnen spuiten tegenwoordig, alweer... producten aan het ontwikkelen is die daarop inspelen.
8: Ja, natuurlijk.
7: Omdat je dan de voeding toch wel kunt verdragen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nou heel gezond is... wat we dan gaan krijgen.
8: Nee, want kijk, nou, mensen blijven natuurlijk toch wel... dat heeft te maken met die zogenaamde food noise. Dat is ook wel relevant hiervoor. Patiënten die die middelen gebruiken, die rapporteren... ik heb niet meer, mijn hoofd is niet meer helemaal overprikkeld... met al die voedingsverleidingen. En ik kan gewoon even rustig nadenken over wat ik ga eten... in plaats van dat ik meteen wil grijpen naar die de zoete en vette verleidingen... en dat soort dingen. Maar dat geeft dus ook aan dat daar, voordat ze die middelen gebruikten... we dus ontzettend last hebben van de enorme overdaad... aan verleidingen voor ongezonde producten.
7: Ja, en dat ze dus dan daarna toch weer iets nieuws vinden, een nieuw product in de markt gaan zetten. Ja. En dan begint de verleiding weer opnieuw. Moeten kijken hoe dat uiteindelijk... Ja. Raak je wel eens gefrustreerd hierover? Want je bent al zo lang heb je gewaarschuwd. Ook bijvoorbeeld met Martijn Catan gewaarschuwd. Hè, dat cola voor kinderen heel erg slecht is. Dat ze daar dik van worden, bijvoorbeeld. Ja. Zo. Ja. Maar ook de hele obesitas-epidemie heb je eigenlijk al die jaren voorspeld.
8: Ja. Ja, mijn moeder zei altijd, sinds jij ermee bezig bent... is het alleen maar erger geworden.
7: Ja.
8: En dat is ook zo. Dat is zo. En kijk, de frustratie zit hem... Er is hoop en frustratie.
7: Ja.
8: Frustratie is dat de politiek het eigenlijk ook al heel lang weet. Ik heb heel lang voor overheden gewerkt. Zowel gemeentes als ook de landelijke overheid. Die eigenlijk wel weten wat er moet gebeuren. Je moet... Die verleidingen wat afremmen. Je moet de gezondere keuze makkelijker maken. Je moet kinderen meer vaardigheden geven. Gezond aanbod aanleren. En we weten het allemaal wel, maar we doen eigenlijk niks. En dat komt doordat er zoveel gedoe is rondom maatregelen die de overheid zou kunnen nemen als het gaat om beïnvloeding van onze keuze. Er zijn een heleboel mensen die meteen roepen, dat is betutteling. Als je zegt, kinderen worden enorm gedreven tot ongezonde keuzes... misschien moeten we ze daar een beetje tegen beschermen... zeggen ze, ja, dat is betutteling. Maar de betutteling komt natuurlijk uit de industrie. Maar dat wordt eigenlijk terzijde geschoven... want iedereen moet vaardig zijn om dat allemaal te kunnen weerstaan... te begrijpen, te doorzien en alternatieve keuzes te kunnen maken. En we weten, dat is niet zo. Maar ze blijven daar toch heel erg op hameren... dat de overheid er niet voor is om...
7: Terwijl ze dat bij roken hebben ze dat natuurlijk niet gedaan. Daar zijn ze echt opgeschoven.
8: Ja, bij roken is de reden... dat ze zijn opgeschoven is vooral de discussie... dat andere mensen ook last hebben van dat roken.
7: Ja.
8: En dat, dat is bij frisdrank drinken minder het geval. En dat is iets wat... En bij alcohol speelt dat ook een beetje. Hè? Dus waarom hebben we nu discussies over alcohol? Dat is omdat verkeersongelukken, geweld en allerlei andere... of nou huiselijk geweld, dus vandalisme of wat dan ook... Dit, heel vaak heeft daar alcohol een rol bij. Daar hebben we last van. Niet dat iemand zelf thuis drinkt. En daarom gaan we daar maatregelen over.
7: En daarom is dit hier ook zo ontzettend moeilijk om het te veranderen. En ook
8: dat is één ding. Twee dingen is de lobby van de industrie... die eigenlijk probeert te ondermijnen dat er regelgeving is. Sinds 2010 is er een wet in de maken op de kinder... verbod op kindermarketing, tot 16 jaar of zo. En dat is heel goed doordacht. En dat is allemaal al uitgeschreven door de ambtenaren en allerlei deskundigen. En de industrie lukt het om dat steeds maar weer uit te stellen. En om het te ondermijnen met allerlei eigen zelfreguleringsdingetjes en dat soort zaken. De lange termijn. En uiteindelijk is de overheid ook heel gevoelig voor dat soort argumenten vanuit de industrie. En een derde is dat we eigenlijk weinig oog hebben voor de achterliggende factoren waarom mensen ongezonde keuzes maken. En dat is dus gebrek aan kennis en vaardigheden en tijd en geld. Dus vaak armoede, vaak veel stress, vaak in een omgeving wonen... die uitnodigt tot ongezonde keuzes. Daaraan werken, dat vindt de overheid nog veel ingewikkelder. Want dat is allemaal, dan moet je het hebben over ruimtelijke ordening... over onderwijs, over allerlei andere zaken.
7: Ja, dus dan gaan we het maar een beetje uit de weg. Dit is te groot.
8: Dat is niet van VWS. VWS moet het oplossen, maar die gaat daar niet over. En dus dat maakt het ook heel erg ingewikkeld om
7: En dus raak jij gefrustreerd zo'n beetje onderweg?
8: Ja en nee. Dus de landelijke overheid vindt het heel erg moeilijk om dingen te gaan doen. De suikertax en zo, dat is al eeuwen aan het... Nou, niet eeuwen, maar wel al 15 jaar een discussiepunt. Dat de overheid eigenlijk wel wil dat dat gebeurt, maar dat ze... Het steeds weer uitstellen. Lokaal is er wel veel meer belangstelling voor. He, dus ik heb veel gewerkt hier in de gemeente Amsterdam, maar ook in allerlei andere gemeentes, die eigenlijk wel zien, wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gezondheidsverschillen niet zo groot zijn, dat we een gezonde jeugd hebben, dat we een leefbare stad hebben, dat we die ongezonde verleidingen wat terugdringen.
7: Dus dat is een goed teken.
8: Is een goed teken.
7: Weet je, laten we daar zo meteen verder over praten. Ook hoe dat er dan een beetje uitziet in de praktijk. Maar ook hoe wij allemaal als individuen deze zomer kunnen aangrijpen om echt te veranderen. Zometeen praat ik verder met Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Hij is echt de autoriteit. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Telejak werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid. Por favor, een cursus Spaans uit 1983 is het populairst, maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 gasten die allemaal op hun eigen manier vertellen hoe je sterk de zomer in kunt gaan. En vooral hoe je er heel sterk uitkomt, zodat je weer lekker aan dat nieuwe seizoen kan beginnen. Ik ga er later deze week nog over praten met oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, Reek Klaasens. Ik ga met hem praten over het belang van uit je comfortzone stappen. Hij heeft allemaal leiderschapslessen. Ik spreek ook met investeerder Guido Witpen, die zijn bedrijf met veel succes verkocht heeft en totaal ander leven daardoor kreeg, met heel veel rijkdom ook. Maar geld maakt toch niet gelukkig. En over die inzichten gaat hij praten. Vandaag hebben we het over voeding en gezondheid. Ja. Ook heel erg belangrijk. En dat doe ik met Jaap Seidel. Hij is emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Volgens mij 2024 met emeritaat gegaan, hè? Zoiets.
7: Ja, dat klopt. Ja.
6: Maar je blijft je gewoon actief inzetten op dit terrein?
7: Ja, het is nog lang niet af.
6: Nee.
7: ik kan nu meer doen dan daarvoor.
6: Ja, ja, misschien ook wat vrijer spreken. Hè?
7: Dat ook, maar veel onderwijs en onderzoek, dat vergt natuurlijk ook heel veel tijd.
6: Ja.
7: En ik heb nu meer tijd om daarover te na te denken en te praten.
6: Nou, heel fijn dat we dan met jou nog even lekker een half uurtje door kunnen. Dan wil ik ook een beetje de toekomst schetsen rondom eten en gezondheid en hoe we toch die omgeving kunnen veranderen. Maar uiteindelijk zullen we het toch ook weer zelf moeten doen.
7: Ja.
6: En daarom beginnen met een aantal concrete voedingstips om sterk de zomer in te gaan. Ja. Misschien maar even de eerste vraag. Is de zomer echt het moment om je lifestyle te veranderen?
7: Ja, om verschillende redenen. Ten eerste is je leven natuurlijk anders in de zomer. Het is warmer, de dagen zijn langer, je bent wat actiever, je zweet meer. Je hebt op allerlei manieren een ander soort
6: waarom
7: van patroon.
6: Waarom helpt zweet?
7: Nou, dat helpt niet, maar ik bedoel, daardoor moet je dus anders gaan eten en drinken.
6: Ah, ja.
7: Omdat je dus minder eetlust hebt, hè, want we zien over het algemeen dat gemiddeld, ik heb dat ooit lang geleden eens onderzocht, dan zag je dat gemiddeld het gewicht in de winter dat toeneemt en dat het weer afneemt richting de zomer en dat het laagste punt is midden in de zomer. En dat komt gewoon omdat we actiever zijn, dat we minder eetlust hebben, dat we gaan experimenteren met van alles en nog wat en niet meer in ons vaste patroon zitten. En niet meer in het vaste patroon zitten geeft natuurlijk een moment om een nieuw patroon aan te leren.
6: Ja, en straks willen die nieuwe patronen graag van je horen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, Je bent lekker op vakantie.
7: Ja.
6: Ja. Je zit aan de Franse Riviera met een heerlijk rozeetje.
7: Ja, ja. Ja, dat is ook helemaal prima, denk ik. Als je daarvan geniet, moet je het vooral doen. Maar je moet extra opletten. De vocht is belangrijk tijdens de zomer. We hebben ongeveer 2,5 à 3 liter water per dag nodig. Ongeveer een liter daarvan komt uit ons voedsel.
6: Ja.
7: En de rest moeten wij erbij drinken. En wat we niet nodig hebben is heel veel suiker. En ook alcohol niet. Alcohol is eigenlijk redelijk funest. Als het gaat om de warmte. Die maakt eigenlijk al dat je bloedvaten verwijderen. En alcohol doet dat nog eens een keer. Dus het komt ook harder aan dat drinken. En je droogt er makkelijker door uit.
6: Mm-hmm.
7: Dus je hebt eigenlijk nog meer vochtbehoefte. Dus als je dan een glaasje wijn drinkt. Drink er dan ook altijd een glas water bij.
6: Oké, heel goed.
7: Dat is één tip. Maar dat drinken is dus heel erg belangrijk. En verder worden we natuurlijk verleid tot allerlei lekkere dingen. Dus roomijs en al dat soort zaken. En ook daar kun je natuurlijk verstandige keuzes maken. Als je sorbetijs eet, dan is dat net zo lekker en net zo koud. Maar het is minder dan de helft van de calorieën van roomijs.
6: Ja.
7: En dat soort eenvoudige dingen kun je natuurlijk gewoon wel
6: misschien
7: doen.
6: Één bolletje in plaats van drie met een klok slagroom nog erop.
7: Ook dat. Ja. Dus maak gewoon een beetje verstandige keuzes. Zonder dat je zegt, ik ga helemaal niks meer doen wat lekker is en waar ik zoveel plezier aan beleef. Dat is belangrijk. Maar wat je vooral ook ziet, is dat je, ik had het er net al over, om een gedragsverandering te hebben, zeker als het gaat om je hele voedingspatroon, heb je dus kennis nodig, vaardigheden en tijd. Gewoon om het te leren.
6: Ja.
7: En dat heb je doorgaans niet in een druk werkbestaan. Dus die goede voornemens die er altijd zijn rondom de jaarwisseling.
6: Ja.
7: Dat is nou juist net een verkeerd moment. Want je zit helemaal in de flow van verkeerd eten en de structuur. In januari begint weer je werk en het is allemaal druk en zo. Om dan nog te gaan experimenteren van ik ga dus meer mediterraan koken of meer plantaardig of meer dit en dat. Dat is dan niet het goede moment eigenlijk.
6: Ja.
7: Maar de zomer is juist een heel goed moment.
6: Omdat je gewoon langer de tijd hebt, maar ook omdat je lichaam dus ook andere behoeftes heeft.
7: Waar je geen behoefte aan hebt is zware maaltijden. Waar je wel behoefte aan hebt is lichte maaltijden, salades en al dat soort dingen. En dat eet je ook op vakantie. Dat vind je eigenlijk ook lekker. Dus het idee dat gezond eten, altijd vervelend is en niet lekker enzovoort. Denk gewoon aan die groentemaaltijden en salades die je langs de Middellandse Zee kunt eten en dat soort dingen.
6: Ja.
7: En want dan weet je van, oh ja, maar dat is juist wel lekker.
6: Ja.
7: En ik heb dan ook helemaal niet zo trek in grote hoeveelheden.
6: En hoe lang heb je nodig om echt een nieuwe routine aan te leren?
7: Nou, dat hangt een beetje af van het niveau van kennis en vaardigheden wat je hebt. Soms moet je echt nieuw leren koken. Je moet het uitzoeken, je moet andere boodschappen doen. Je moet misschien andere pannen nemen of wat dan ook. Heel veel keukens waar ik in ben geweest, die zijn eigenlijk helemaal niet uitgerust om andere dingen te gaan doen. Ja, er is wel een frituurpan en een pannetje om iets in te koken, maar allerlei andere dingen, gereedschappen en dat soort zaken, die zijn er vaak niet. Dus kennis en vaardigheden, die kun je juist dan opdoen. En die kun je ook een tijdje uitproberen, zodat je aan het eind van de zomer gewoon in een routine zit, zodat je het kunt volhouden.
6: Ja.
7: En want dat is het grote probleem met die 1 januari goede voornemens. Die zijn altijd wel goed bedacht, maar bijna niemand houdt het langer vol dan 2 of 3 weken. Gewoon omdat je het niet lukt om in die routine te komen.
6: Omdat je gewoon te weinig vrije tijd hebt.
7: Want je moet nieuwe gewoontes aanleren. Ja. Nieuwe gewoontes aanleren kosten gewoon tijd.
6: Ja. En wat zijn nou goede gewoontes? Wat zou nou een goede routine zijn? Want het moet ook niet te moeilijk worden. Hè? Soms gaan mensen het heel moeilijk maken voor zichzelf. Nee. Help ons even aan een makkelijke routine.
7: Nou ja, ik zeg zelf altijd van elke dag een beetje gezonder dan de vorige dag. Dat helpt enorm. Als je dat een paar maanden doet, dan zit je aan het einde van die zomer, ben je heel veel gezonder bezig. Het hoeft niet in één keer om. Want dat is, dan moet je allerlei dingen afleren. Dingen waar je aan gewend bent, moet je er ineens, die ga je missen. Je moet je gezin ook meenemen. Of je collega's. Ja. Of nou ja, wat dan ook. Je sociale omgeving moet erin meegaan. En dat betekent dat je dus gewoon de tijd nodig hebt. Nou, gemakkelijke dingen zijn in feite, ga gewoon andere. Ga eens volgens de schijf van 5 eten. Meer de groenten, fruit, de salades, al dat soort zaken. Juist in de zomer is er heel veel aanbod van groenten en fruit. En dat betekent dat je het dus ook makkelijker kunt goedkoper kopen.
6: Maar met fruit er zit natuurlijk ook helemaal vol met suiker. Dus als je alleen maar de hele dag bananen, appels en weet ik veel, mango's gaat eten, dan gaat het ook niet helemaal goed, denk ik.
7: Niet de hele dag, maar dat we aan die twee stuks fruit komen. Want daar komen we in Nederland niet aan. We zitten ook daar ongeveer op de helft. Maar het is een stuk gemakkelijker wanneer je druiven en bessen en al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de vruchten van de zomer.
6: Ja.
7: Dat zijn de bosbessen en de frambozen en de aardbeien en dat soort dingen. Nou, daar kun je echt niet heel gemakkelijk te veel van eten, waardoor je aankomt. Je moet een hele berg opeten om één roomijsje als het ware te compenseren.
6: Ik ontbijt bijvoorbeeld 's ochtends niet. Dat vind ik ook gewoon fijn. En dan hoor je ook over dat het juist goed zou zijn om je lichaam een beetje tot rust te laten komen. Anderen zeggen weer, nee, je ontbijt is juist het allerbelangrijkste.
7: Ja.
6: Wat is nou het echte verhaal?
7: Nou, dat hangt een beetje van je per individu af. Van wat gemakkelijk gaat. Ik zeg altijd bij kinderen, als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze de hele ochtend trek. En dan willen ze snacken, ze kunnen zich moeilijk concentreren en zo. En we weten uit onderzoek dat een verantwoord ontbijt, en dat is dus niet wit brood met jam en vruchtensap, zoiets dergelijks, dat is alleen maar suiker.
6: Ja,
7: maar
6: vruchtensap is echt killing, hè?
7: Ja, maar als je havermout met vruchten eet of dat soort dingen, dan doen kinderen het gewoon beter. Ja. Ze zijn verzadigd, niet te verzadigd, maar ze kunnen zich goed concentreren. Ze hebben genoeg energie om te spelen en te springen en dat soort dingen. Dus voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze wel ontbijten. Voor volwassenen hangt het heel erg af van wat voor soort werk je doet. Als je zwaar lichamelijk werk doet, dan heb je dat misschien dat wel nodig. Maar als je gewoon een kantoorbaan hebt en je zit voornamelijk in de auto of in de trein, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel energie nodig. Hè?
6: Nee. Dus je hebt het niet nodig, maar er zijn ook beweringen dat het juist beter zou zijn om je lichaam tot rust te laten komen. Ja. Dat hij even niet hoeft te werken om al die voeding te verteren. Dat is een beetje onzin dan, denk ik.
7: Nee, dat is niet onzin. Kijk, als je veel te zwaar bent en je hebt diabetes of je zit daar tegenaan, je hebt allerlei dingen zoals een hoge bloeddruk en dat soort dingen, dan is intermittent fasting, dat helpt wel. Zeker op de korte termijn lukt het daardoor mensen makkelijker om minder te eten en minder veel koolhydraten naar binnen te werken, waardoor ze steeds een hoge suikerspiegel hebben in hun bloed en veel insuline en zo. Dus dan intermittent fasting, dat helpt wel.
6: Maar het is niet voor ieder mens per se goed, want die claim wordt dan gedaan.
7: Nee, bijvoorbeeld, ik zou het niet doen als ik een jonge vrouw was met een laag lichaamsgewicht. Als je dan gaat intermittent fasten, dan verlies je ook nog weer lichaamsgewicht. En dat is dan juist niet goed voor je. Dan raak je onder een bepaalde grens, de menstruatie stopt en allerlei andere hormonale veranderingen, dus dat zou ik dan niet doen. Intermittent fasting is geen recept voor iedereen. Het moet je goed bevallen. Je moet het goed kunnen inpassen in je dagelijks leven. En dan helpt het mensen wel gewoon om hun energieinname te reguleren. Ja. Maar voor bijvoorbeeld kinderen zou ik niet per se intermittent fasting gaan adviseren.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five. Sterk de zomer ingaan. Eerder deze week sprak ik over dit thema met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Over hoe zij juist na haar zwaarste tegenslagen de grootste prijzen heeft gepakt. En er zitten een paar belangrijke lessen in die we ook zelf allemaal kunnen toepassen. Ook lessen voor het bedrijfsleven. Het is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik over voeding en gezondheid met hoogleraar voeding en gezondheid, emeritus hoogleraar, moet ik zeggen, Jaap Seidel. En we hebben altijd de kettingvraag, Jaap, in de uitzending. Gisteren sprak ik hier met de dokter in de psychologie, Elke Gerards. En dat ging over de zebra en de leeuw. Ja. En dat we iets meer de zebra moeten hebben in ons leven, iets meer rust. Maar ze wilde dit vooral van jou weten.
3: Ik heb Jaap's werk bestudeerd en hij heeft het natuurlijk vaak over de impact van de omgeving op ons eetgedrag. En dat schuurt sterk aan tegen mijn vakgebied, waar de smartphone natuurlijk ook een impact heeft op ons scrollgedrag. En ik ben benieuwd hoe Jaap daarnaar kijkt. Is die wilskracht die je kan trainen vergelijkbaar bij ons eetgedrag en ons smartphonegebruik? Of is het vooral de omgeving die moet veranderen, of een combinatie van de twee?
7: Ja. Ja, goede vraag. En eigenlijk is het alle twee. Dus we moeten de omgeving veranderen, zodat we niet automatisch verleid worden tot de ongezonde keuze. Als de ongezonde keuze de makkelijkste, goedkoopste, het meest aanwezige is, dan is gedragsverandering gewoon heel erg lastig. Dan vraag je aan mensen, betaal nou eens wat meer en besteed nou eens meer tijd aan allerlei dingen. Dat gaat niet gewoon gebeuren. Dus die omgeving moet anders worden. Maar je moet ook sterk in je schoenen gaan. Want als die omgeving niet verandert, heb je natuurlijk wel weerstand nodig tegen die omgeving, ja, tegen die verleidingen. En dat kun je heel gemakkelijk doen door bijvoorbeeld een beetje vooruit te plannen. Als je een beetje weet waar je gevoelig voor bent, voor welke prikkels. Hè. Ik ben zelf gevoelig voor het moment dat ik op de trein stap, 's avonds laat, en dat er de trein weer vertraagd is en er alleen maar ongezonde dingen zijn, dan heb ik echt ontzettend behoefte aan iets uit de muur trekken, ja, of een andere snack. Als ik dan niks bij me heb, gaat dat ongetwijfeld ook gebeuren. Als ik wel iets bij me heb, bijvoorbeeld een boterham of een cracker of fruit of wat dan ook, dan eet ik dat op, want ja, ik heb het meegenomen. Dus je moet jezelf een beetje weerbaar maken tegen die verleidingen. Ja. Je weet de zwakke momenten, daar moet je goed over nadenken. Wanneer ga ik nou steeds weer voor de bijl? Dat gaan voorbereiden. Dus veel heeft te maken met plannen. Dat gaat ook voor de supermarkt.
6: Ja.
7: Als je met honger, en dat weten we allemaal wel, ja, als je met honger naar de supermarkt gaat en het is al laat en je hebt niet zoveel tijd om te koken, dan ga je weer al die ongezonde dingen meenemen die je eigenlijk niet van plan was om te gaan eten. Maar als je van tevoren een lijstje maakt van dit ga ik nu eten en je doet het op tijd. En je
6: dan
7: denkt,
6: kan je daar makkelijker aan houden.
7: Ja. Dus dat zijn eenvoudige
6: dat
7: dingen.
6: Zijn ook,
7: die
6: sommige dingen die weten we ook wel, maar het is zo moeilijk om het altijd te doen. Hè? Dat is routineverandering is echt lastig.
7: Routineverandering betekent dus gewoon het stevast doen.
6: Ja.
7: En dat,
6: zoals Bas van Werven steeds zegt over allerlei onderwerpen, je moet gewoon vaker nee zeggen. Nee, keihard nee, niet doen.
7: Ja, en een alternatief hebben. Ja. Want als je geen alternatief hebt, dan wordt het ingewikkeld.
6: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat je, dat is ook wel zo'n voornemen dat ik dan heb, dat je moet preppen. Dus dat je in het weekend eigenlijk moet voorbereiden voor de week.
8: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Soms is dat gewoon financiële gezondheid. En daar denken we vaak niet over na, maar financiële stress, zal ik maar zeggen, leidt tot ongezonde keuzes. Dat deels doordat je gewoon mentaal gestrest bent. Ten tweede ook omdat je altijd voor de aanbiedingen gaat en voor de snelle dingen en dat je behoefte hebt aan comfortfood en dat soort zaken. Ja. En we denken daar vaak niet aan, maar financiële gezondheid is dus een belangrijke voorwaarde ook om gezonder te gaan leven.
5: Ja, dus je moet echt naar het totaalpalet kijken om echt ook routines überhaupt te kunnen veranderen.
4: Ja,
5: dat is
4: zeker.
5: Wat jullie zeggen, wat meer in de breedte. Als we het dan hebben over de verstandige dingen doen, je hebt net al iets gezegd over die routines. Een vraag die bij mij altijd blijft is, moeten we nou juist meer plantaardig eten? Is dat toch de meest, ook als je naar de Blue Zones kijkt, hè, dat is zo'n bekend verhaal over waar mensen veel langer gezond en ouder worden. Dat heeft ook met bewegen te maken.
4: En sociaal. Factoren. Ja.
5: Maar ook wel dat plantaardige volgens mij.
4: Ja, niet per se. Hè. Er wordt wel ook dierlijk gegeten, maar minder dan wij doen eigenlijk.
5: Ja.
4: Dus in Japan eten ze ook gewoon vis. Hè. Okinawa is een van die Blue Zones. En dat geldt ook voor Sardinië en voor de Griekse eilanden, waar je ook die Blue Zones hebt. Daar wordt ook wel vlees gegeten, maar gewoon niet zoveel. En niet zo overmatig veel. Meer plantaardig eten is. We weten dat bij de ophef van het presenteren van de nieuwe schijf van 5, 2 maanden geleden ongeveer. Daarvan wordt meteen gezegd van we moeten nu allemaal havermelk drinken en we mogen geen gehaktbal meer eten en dat soort dingen. Maar dat leidt af van de onderliggende vraag. Dat is namelijk, we moeten gezonder gaan eten. Dat is sowieso voor onze eigen gezondheid.
5: Mm-hmm.
4: We moeten ook gaan eten dat gezonder eten, gaan eten zodanig dat het gezond is voor de bodem, voor het klimaat, milieu en dat soort zaken. Als de hele wereld straks met 10 miljard mensen zoveel vlees gaat eten als wij of de Amerikanen doen, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat kan gewoon niet.
5: Nee.
4: Dus, en we weten, en dat heeft de Gezondheidsraad goed uitgezocht, dat wanneer je een verschuiving maakt van eiwitbronnen van dierlijk naar meer plantaardig, dat het ook goed kan zijn voor je gezondheid.
5: Ja, want soms wordt er gezegd, je moet echt, hè, want dan kom je weer bij die influencers. Hè, dat sommigen zeggen, je moet juist heel erg in die dierlijke eiwitten zitten. Ja. En anderen zeggen, nee, je moet juist die plantaardige eiwitten. Kan een plantaardig eiwit gewoon net zo goed zijn? Dus als je bonen eet bijvoorbeeld?
4: Dan moet je het goed mengen. Hè? Dus granen en bonen en verschillende soorten peulvruchten. Dat zijn natuurlijk rijke, goede eiwitbronnen. En daar kun je prima mee vooruit. Dus dat is, die dierlijke eiwitten hebben we niet echt nodig. Wat je niet moet doen is denken dat al het plantaardige eten gezond is. Je kunt heel ongezond plantaardig eten.
5: Ja.
4: Frisdrank is plantaardig, suiker is plantaardig.
5: Ook die vegan burgers bij de supermarkt, die zitten vol met zout bijvoorbeeld.
4: Ja. Dus je kunt, en witte rijst is ook plantaardig. En je kunt dus een heel ongezond menu maken, wat heel eenzijdig is en dat volledig bestaat uit plantaardige producten. Dus waar het veel meer om gaat is, eet nou meer bonen, eet meer granen, volkoren granen dan. Eet meer groenten, fruit en dat soort dingen.
5: Ja, we gaan het allemaal van harte meenemen, ook deze vakantie. Misschien nog een laatste punt over supplementen.
4: Ja.
5: Want wij spraken net ook even in de break met elkaar dat je ook steeds meer AI-influencers hebt die ook supplementen aanprijzen.
4: Ja.
5: En jij bent een van die influencers.
4: Ja, er gaan deepfake video's rond op de social media. Dat geldt ook voor een aantal van collega's van mij die in de gezondheidszorg werken en gezondheid. Dat er preparaten worden aangeprezen met mijn gezicht, mijn bewegende hoofd met een stem erbij die niet die van mij is. Maar die heel overtuigend zeggen van hier kan je het kopen. En ik krijg dan ook mailtjes van ik heb het besteld, maar ik heb het niet ontvangen. Kun je ervoor zorgen dat ik het alsnog krijg? En dan zeg ik, ik weet helemaal van niks. Je kunt dat melden bij de politie. Maar er is weinig tegen te doen. Maar dat betekent wel dat AI te wantrouwen is als het gaat om voedingsinformatie. Er is ook uitgezocht dat alle voedingsinformatie die er online te krijgen is, dat die over het algemeen ongezond is. Die wordt betaald door de industrie, die wordt betaald door allerlei andere zaken.
5: Dat moeten we doorzien.
4: En dat moeten we doorzien, maar er is dus ook heel veel fake news. Er wordt ontzettend veel geld verdiend aan supplementen en allerlei andere zaken die eigenlijk overbodig zijn en veel te duur.
5: Ja, want je kan het gewoon in je gewone voeding voor een heel groot deel kan je dat gewoon eruit halen. We hebben nog een kettingvraag natuurlijk naar de gast van morgen. Morgen spreken we met

0: Ray Klaasens, voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen. Hij is ook voormalig inlichtingenofficier. Maar we kennen hem ook als presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Hij heeft ook een adviesbureau waarmee hij leiderschapslessen geeft aan bedrijfsleven. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden. Werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Mooie vraag, want hij gaat in ieder geval ook uitleggen waarom je uit je comfortzone moet. Maar jij hebt ons geleerd, doe het een beetje. Ga langzaam in dagen aan je routine werken. En doe het allemaal niet tegelijk.
1: Nou, word ook vooral binnen je comfortzone gewoon beter in de dingen die je zou willen doen.
0: Ja, goed. Dankjewel voor alle inzichten. Jaap Seidel, emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Luister vooral ook alles terug via onze BNR-app. Ook onze andere themaweken, ook van mijn collega Art Rooijakkers. Maar nu vooral live blijven op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. De zetel van forumleider Lidewijde Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een lange tijd de voorzitter van de jongere tak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer van Weer Online? Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Russische olieraffinaderijen worden zo hard geraakt door Oekraïnse drones dat het land nu brandstof moet gaan importeren. En tot overmaat van ramp staat de roebel op het laagste punt sinds tijden en halen de Russen miljarden van de bank. Ja, het gaat niet zo lekker met de economie. Zometeen onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, het is donderdag 20 augustus vandaag. En we beginnen weer aan een mooie podcast ochtendnieuws. Gevuld, rijk gevuld kan ik wel zeggen. Met nieuws en alles wat daar doorheen is doorspekt. Iwan, wat gaan we doen?
12: Bas, goedemorgen. We gaan het zo meteen hebben over Moderna. De farmaceut heeft zijn koers op de beurs met 178% zien stijgen. Nu er een nieuw vaccin tegen huidkanker door een belangrijke testfase is gekomen. Ja, je weet altijd een grillige markt. Ja. Het kan hard gaan bij goed en bij slecht nieuws. Daar gaan we zo meteen over praten. Wat de belofte is van het vaccin en of het er gaat komen. En we hebben het over de Dutch Grand Prix. Begint morgen natuurlijk. Vandaag is de persdag al. Morgen dan 3 dagen race op Zandvoort. Maar wel voor het laatst. Ja. Jammer voor de fans. Niet alle bewoners vinden dat erg, geloof ik. Ondernemers die merken er wel zegelijk gevolgen van. Ook dat hoor je zo meteen.
6: Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Rusland. Want de economie in Rusland krijgt klap na klap. Voor het eerst in tijden moet Rusland zelf brandstof importeren. En dat komt allemaal door de aanhoudende aanvallen van de Oekraïners op olieraffinaderijen. Ondertussen zakt de roebel naar het laagste punt sinds september vorig jaar. En tot overmaat van ramp schrijft de Washington Post over een bankrun die gaande lijkt te zijn. Want Russen die halen massaal miljarden van de bank uit angst dat het Kremlin hun spaargeld straks in beslag neemt om zo de oorlog tegen Oekraïne te kunnen financieren. We praten erover met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
6: Ja, dat is toch wel uitzonderlijk. Rusland was altijd een van de grootste exporteurs van olie. Moet nu zelf gaan importeren. Hoe uitzonderlijk is dat?
13: Nou, toch wel heel bijzonder natuurlijk. Je zegt het al, zij hebben het altijd geëxporteerd, de Russen. En nu moeten ze het ineens importeren. Normaal gesproken verdienen ze er geld aan. En nu moeten ze ervoor betalen. Dus ja, dat is toch wel een uitzonderlijke situatie. Ze moeten nu bijvoorbeeld bij buurland Kazachstan aankloppen. De Kazachen hebben al gezegd... ja, wij zijn bereid om onze buren te helpen. Maar ze staan er toch niet echt om te springen. Omdat Kazachstan houdt zich niet aan de sancties tegen Rusland. Maar wilde toch ook niet de dupe van worden. Dat wil zeggen, zij kunnen ook onder secundaire sancties komen te vallen als ze dat leveren aan Rusland. Dus de Kazachen zullen en andere landen zullen daar toch voorzichtig mee zijn. Overigens is er op 5 augustus, dus ruim 2 weken geleden, al benzine uit een Indiase raffinaderij naar Rusland gegaan. Maar dat had een zekere logica, omdat die raffinaderij deels in handen was van het Russische Rosneft. Dus ja, dat was het meest logische traject, zeg maar.
6: Ja, duidelijk. Hoeveel moeten de Russen importeren, is dat te zeggen?
13: Nou, minister Alexander Novak van Energiezaken heeft daar niks over gezegd. Dat kun je veelzeggend noemen, misschien willen ze het niet zeggen. Ja. Omdat het toch een beetje gênant is ook natuurlijk. 2 weken geleden, die vracht uit India, toen ging het om 42.000 ton. En vanaf dat moment, zo begin augustus, eind juli, begin augustus, begon de situatie zich ook iets wat te stabiliseren op de Russische benzinemarkt. Dus nou ja, misschien gaat het weer om zo'n soort bedrag, zeg maar, of een hoeveelheid. Toen 42.000 ton zou net weer zoiets kunnen zijn. Ja. Wat we zien is dat in Moskou zijn er heel veel beperkingen weer opgelegd aan het tanken van benzine. Er staan weer lange rijen, mag nog maar 60 liter per tankstation worden ingenomen. Dat leek eind juli wat beter te gaan. Sindsdien waren de rijen een beetje weg. Maar die staan er weer.
6: Ja, kijk dan. Weten we na al die aanvallen op raffinaderijen van de Oekraïners hoeveel raffinagecapaciteit de Russen kwijt zijn geraakt daardoor?
13: Ja, wat ik wel weet is dat ongeveer 40% van alle olieinstallaties, dus de oliedepots en de raffinaderijen, ongeveer offline is gehaald. Sommige daarvan zijn weer hersteld. Die waren wat minder beschadigd. Maar andere, dat komt ook voor, zijn gewoon voor een tweede of een derde keer aangevallen door de Russische drones. Dus ja, het Oekraïnse is water drones, naar de zee dragen wat de Russen doen wat dat betreft.
6: Ja, je zei Russische drones, maar Oekraïnse drones uiteraard. En het punt is, de Russen kunnen natuurlijk wel repareren, maar de Oekraïners gooien daarna gewoon weer een paar drones overheen, hè?
13: Nou ja, dat hebben we gezien in juli. Eind juli zijn ze er even mee opgehouden. Maar dat was omdat de Oekraïners het vizier verlegden naar Wildberries, die online retailer in Rusland. Daar zijn er heel veel van ook de lucht in gegaan. Wat je nu ziet, is dat ze weer terugschakelen naar de aanvallen op oliedepots en installaties. Maar dat ook tegelijkertijd Wildberries nog wordt aangevallen. Dus ja, het is nu dubbele schade voor Rusland. De Oekraïners doen dat toch heel slim.
6: Ja, dan gaan we nog even over het financiële, want de Washington Post zegt dus, er is een bankrun aan het ontstaan en de roebel staat op het laagste punt sinds vorig jaar september. Zijn de Russen inderdaad bang dat hun geld wordt gevorderd door de staat om zo de oorlog te kunnen financieren?
13: Nou, dat is één van de theorieën. Het is zo dat er... ik sprak vorige week een Russische socioloog, buiten Rusland overigens. Ja, die was wel heel radicaal in zijn pessimisme. En die zei, hij verwacht dat na de verkiezingen de Russische overheid... De burgers gaat dwingen om staatsobligaties te kopen. Zodat de overheid weer aan geld komt om zijn oorlog te gaan financieren. Nou, dat lijkt me erg sterk. Maar er speelt meer. We zien dat er na de verkiezingen op 20 september mogelijk andere dingen gaan gebeuren. Althans, dat zijn de voorspellingen. Dat is de vrees van veel Russen, namelijk een mobilisatie opnieuw. Ja. En ook nog eens een keer daarna gepaard de noodtoestand. Nou ja, als je dat weet, veel Russen die willen dat niet afwachten. Die zeggen, weet je wat, we vertrekken. Of in ieder geval, we moeten ons geld van de bank halen. Er zijn al maandenlang zijn er geruchten dat er een bankencrisis komt, dat de bank te weinig liquide middelen hebben en dat ze op omvallen staan. Dat is nog niet gebeurd in grote getalen. Maar als het gebeurt, dan krijg je een domino-effect. En dan slepen heel veel banken de anderen met zich mee. Ja. Dan ben je geld kwijt. Dus vandaar dat veel Russen, ook gezien het verleden, het is vaker voorgekomen in Rusland dat er een bankencrisis ontstond. Ja, dan moet je toch eerst je geld in veiligheid brengen, vooraf al natuurlijk.
6: Zeker, maar die Rus die krijgt het best een beetje zwaar. Want inderdaad, mogen ze geld kwijt, straks gemobiliseerd, lange rijen bij de benzinestations, misschien minder eten, grotere staatsschuld. Gaat het Kremlin, kan dat uiteindelijk wel, want dit geeft toch kritiek ook in de samenleving, kan het Kremlin dat nog keren?
13: Nou ja, je ziet inderdaad, en dat is wel opvallend, de kritiek groeien. Allerlei internetfilmpjes, straatinterviews die bepaalde Russische journalistieke organisaties nog durven te doen. Daar zie je steeds openlijke kritiek komen.
6: Juist.
13: Het was aanvankelijk wat voorzichtig, maar je ziet mensen lijken toch steeds meer over hun angst heen te stappen. Ja, waar dat toe kan leiden, dat is maar de vraag natuurlijk. Ik voorzie niet echt een opstand of wat ook maar. Poetin heeft gewoon nog alle repressieve middelen in handen die zich wenst. En die kan hij ook alleen maar uitbreiden. En dat zal hij ook doen als dat nodig is.
6: Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman.
12: Twee weken geleden hadden we het over de twintigers Freek en Eva.
6: Oh ja.
12: Die gingen Brabant verlaten om op een Zweeds eiland te passen, een jaar lang. Nou, ze zijn er geweest. En het duurde uiteindelijk maar één nacht.
6: Eén nacht?
12: Ja, waarom deze ontdekkingsreizigers nu alweer teruggaan? Hoor je over een minuut of 12.
4: Ochtendnieuws.
12: Beleggers zijn laaiend enthousiast na een doorbraak, zo lijkt het, in de farmaceutische industrie. Want er lijkt een belangrijke ontwikkeling te zijn in de strijd tegen kanker. Een nieuw vaccin, een persoonlijk vaccin tegen melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker, is in een belangrijke testfase doorgekomen. En de resultaten die lijken veelbelovend. Het zorgt ook voor een explosie bij de beurzen, bij Merck en Moderna. Want die maken dat vaccin. Merck een plus van 12%, Moderna zelfs plus 178%. Ja, de vraag is, gaat dit ook een doorbraak voor bijvoorbeeld die patiënten opleveren? Dat gaan we bespreken met Wieland van Hout, oncologisch chirurg bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
12: Ja, de volgende fase in dat onderzoek dus, een persoonlijk vaccin. Waar staan we nu met dat onderzoek?
14: Nou, dat onderzoek is eigenlijk gisteren pas bekend geworden. De uitkomsten daarvan alleen nog maar in een persbericht. Dus de details van het onderzoek kunnen wij nog niet wetenschappelijk bekijken. Ja. Maar wat we wel hebben bekendgemaakt is dat als mensen met een uitgezaaid melanoomkanker of een beperkt uitgezaaid melanoomkanker geopereerd worden, en uit dat operatiemateriaal wordt een vaccin gemaakt, en als we dat geven een jaar lang samen met een ander middel, een andere immuuntherapie, dat die mensen met die combinatiebehandeling veel minder vaak het melanoom terugkrijgen en dus waarschijnlijk ook langer leven.
12: Ja, en dat is een doorbraak te noemen, of niet? Als dat daadwerkelijk, u zegt al inderdaad, allerlei voorbehouden nog, wetenschappelijk, maar als het daadwerkelijk zo is, is het een doorbraak?
14: Ja, die voorbehouden moeten we altijd maken, hè, als we dit zien. Maar ja, dat is wel een doorbraak. En zeker als het op deze manier is gegaan. Dat je echt dus per individu of per patiënt een specifiek geneesmiddel maakt op basis van kenmerken van jouw specifieke tumor. Dus niet van ja, algemene dingen, maar echt jouw specifieke tumor. Ja, dat is echt een doorbraak. En dat is echt wel heel vernieuwend dat dat nu eruit is gekomen.
12: Ja, zegt dus al inderdaad, in die klinische studie blijkt dat die kanker minder vaak terugkomt. En ook dat die kanker zich minder vaak naar andere delen van het lichaam verspreidt. En er wordt ook geloof ik met allerlei andere kankersoorten getest hierop. Hè? Darmkanker, alvleesklierkanker enzovoort.
14: Ja, het is nu een melanoom waar het voor het eerst nu eigenlijk echt door is gekomen dat in een klinische studie gezien wordt dat het ook echt werkt. Ja, het is ook al experimenteel geprobeerd in het laboratorium bij andere typen kanker. En ja, dat het bij melanoom nu het eerste is, dat biedt natuurlijk veel hoop voor ook andere typen kanker en dat het daar ook zou kunnen gaan werken. Ja, zeker.
12: Ja, ik zag bij CNN de topman van Moderna, die zei dit is een beetje de dag waarop wij bekend konden maken dat het coronavaccin werkte. Die grote heeft het volgens hem. Is dat ook een
14: wetenschapper? Ja, dat moet nog blijken. Natuurlijk zegt hij dat, want hij wil natuurlijk ook dat zijn koers omhoog gaan. Dus dat begrijp ik wel. Dat het zo werkt en dat het nu ook kan. En dat het ook allemaal dusdanig goed werkt. Zo snel geproduceerd kan worden dat je het ook timely kan geven. Dat is denk ik wel echt nieuw. En ik denk ook dat dat nieuw is. Ik denk ook dat hij dat moet zeggen, want met de uitkomst van deze studie kan hij denk ik ook wel heel veel geld verdienen.
6: Precies. Ja. Maar eventjes, meneer Van Hanslet, nu naar het verdere proces. De clinical trials die zijn dus voor een deel geweest, kan ik me voorstellen. Nu moet dat verder worden gedaan. Dan moet de Amerikaanse FDA erover een uitspraak doen. Klopt. De Europese medicijnenclub, hier in Amsterdam gevestigd, moet dat doen.
14: Ja, klopt.
6: Hoe lang duurt het voordat zo'n vaccin werkzaam is voor huidkankerpatiënten? Hoe lang duurt het voordat ze dat hebben?
14: Ja, nou kijk, hoe het werkt is dat die studie is nu dus kennelijk zijn die resultaten heel erg positief. Ja. Dat wordt eerst nog in een wetenschappelijke publicatie wordt dat gepubliceerd. Het komt nog op een groot congres. En zij zullen ongetwijfeld eerst naar de FDA gaan, zoals je zegt. Dat is de Amerikaanse, laten we maar zeggen, vergunningverlener voor medicijnen. Hm. Die zijn meestal wel snel met het goedkeuren. Laten we zeggen, binnen nu en een jaar dat het misschien wel goedgekeurd kan worden daar. Als ze inderdaad de studie goed genoeg vinden, hè, want die beoordelen de kwaliteit van zo'n studie en of het dan echt ook toegelaten wordt, dan is het vaak zo in Amerika dat het relatief snel daar al gegeven kan worden. En in Amerika zijn de prijzen voor zo'n vaccin ook vaak heel erg hoog, hè, voor nieuwe middelen die dan ook vaak vergoed worden. Mm-hmm. Ja, en in Europa is meestal de tweede stap, dat is inderdaad bij de EMA, die is nu in Amsterdam gevestigd, vroeger in Londen. Ja, dat duurt vaak wat langer. En als het daar goedgekeurd is, dan, als we het op de Nederlandse markt willen hebben, dan wordt het in Nederland ook apart beoordeeld of we het voldoende meerwaarde vinden hebben. Ja. Als het gaat om dat we voldoende mensen overleven. En ook dat we het niet te duur vinden. Want het zal ongetwijfeld niet heel erg goedkoop worden.
6: Nee. En de catch zit er natuurlijk ook in dat je dit als gepersonaliseerd vaccin is. Waarbij je dus de patiënt eerst, wat u al schetste, eerst een stukje van zijn melanoom weghaalt en dan eigenlijk een pasklaar vaccin op zo'n iemand loslaat. Dat is een duur grapje.
14: Ja, dat is denk ik een duur grapje. En ik heb nog geen prijskaartje gezien. Ik heb er even naar gekeken, maar er wordt nog niks over gezegd. Maar ja, dat klopt. Voor iedere patiënt waar wij een operatie uitvoeren en daar bijvoorbeeld lymfeklieruitzaaiingen weghalen, dan wordt dat binnen, ik denk 6 tot 8 weken, wordt het helemaal bekeken, helemaal opgewerkt tot een individueel vaccin. Dat dat per persoon wordt gedaan, dat is ongetwijfeld duur. Ja. Ja.
12: De studie loopt door, hè, geloof ik. Is nog niet ten einde.
14: Ja, de studie. Er is een interimanalyse gedaan, zoals het heet. Dus een tunnelanalyse. Daar komen deze resultaten uit, hebben ze gezegd. Het echte onderzoek met alle details van hoeveel mensen zitten er nou in. Of dat weten we eigenlijk wel. Maar de details van die mensen en al dat soort zaken en percentages. Ja, dat krijgen we nog te horen binnenkort.
12: Nou, de belegger was in ieder geval enthousiast. Hopelijk is dat ook voor die patiënten uiteindelijk beter over een aantal jaar. Dank, Wienan van Hout, oncologisch chirurg bij het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
6: En dan, grijp in en investeer is de oproep van een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs aan de politiek, zo meldt de Telegraaf. Nou, wat willen ze dan? Ze willen dat het kabinet actie onderneemt tegen de achteruitgang van onze infrastructuur. Oproep doen ze via een brandbrief aan premier Jette, aan 7 van de ministeries waar die toezicht over heeft en alle kamerfracties. In de brandbrief van die clubs staat dat infrastructuur woningbouw mogelijk maakt, de economie en investeringsklimaten kunnen versterken en het bijdraagt aan onze weerbaarheid, veiligheid en brede welvaart. Volgens Elisabeth Post van de Logistieke Alliantie is er voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de politiek risico's aanvaardt, zoals het afsluiten van de Merwedebrug voor zware vrachtverkeer. Partijen vinden dat Den Haag het probleem niet goed aanpakt en willen nu dat Nederland in de wet vastlegt dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, plus 5% voor defensie. Nee, gaat lekker zo.
12: Ja, de wensenlijstjes die schieten je ontdoren zo rond de begrotingsvorming. We gaan naar de aankomende beursdag. Milou Brandt van BNR Beurs vertelt wat de hoogtepunten zijn.
15: Weinig kwartaalcijfers, maar de cijfers die er wel zijn, daar valt genoeg aan te beleven. Te beginnen met Aegon. Analisten verwachten een flinke stijging van de kapitaalgeneratie. Dat is een belangrijke metric voor verzekeraars. Maar de operationele winst blijft in de voorspellingen van analisten juist achter. Er wordt een daling verwacht. Nou, als die voorspelling uitkomt, moeten ze dat wel kunnen uitleggen. En dan Alibaba. Alle ogen zijn bij de grootste webwinkel van China gericht op hun cloud- en AI-tak. Met hun eigen AI-model Qwen proberen ze mee te komen met de Amerikaanse concurrentie. Dus dat is er zeker één om op te letten. En dan nog Walmart. Vorig kwartaal groeiden hun e-commerce en advertentieinkomsten nogal hard. Beleggers gaan daar bij deze Amerikaanse supermarktketen zeker op letten of dat aanhoudt. Want dat moet ook wel om op te boksen tegen de afzwakkende groei in het aantal winkelverkopen. Kan de advertentietak de winst overeind houden? Nou, ik zei het al, genoeg te beleven.
12: Ja, BNR Beurs. Vanavond om 6:30 een nieuwe aflevering hier op BNR. Live luisteren, terugluisteren kan allemaal in de BNR-app. En om 9:50 in de ochtendspits praten wij met Lart Vriesen, de topman van Aegon. Hoor je, hier dus.
6: Ondernemers bereiden zich voor op het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. Wat morgen begint, 3 dagen duurt. Ja, daar komen 100.000 racefans op af. Waaronder deze, spreekt u mee. Nog één keer kunnen horecazaken, lokale merchandiseverkopers, daarvan profiteren. Want ja, na dit jaar wordt het raceweekend vervangen door de Formule E.
12: Ook leuk. Ik hoor een lange stilte. Okay.
6: Ja, bij ons is Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Goedemorgen, meneer Tromp.
16: Goedemorgen.
6: Nou, hoe staat het erbij? Hoe is de sfeer op dit moment in Zandvoort?
16: Bruisend. Om ja. Het in één woord uit te drukken. We zijn er volkomen klaar mee. Mm-hmm. Het is tot het vijfde jaar dat we starten. Dus de draaiboeken zijn al een week uit de kasten gehaald. Oh. En vanaf afgelopen maandag een week geleden is het op bruisend in Zandvoort.
6: Ja, eventjes meneer Tromp, de lijn is een beetje slecht. Als u wil, probeer zoveel mogelijk goed in de microfoon van de telefoon te praten.
16: Dat zal ik doen.
6: Wat heeft u allemaal opgetuigd als ondernemersvereniging speciaal voor dat Formule 1 weekend?
16: Er worden allerlei festiviteiten gehouden. Het centrum staat vol met schermen. Er is voor, een kleine 1000 meter aan vlaggenlijnen opgehangen in alle winkelstraten. En die worden afgesloten, Zandvoort wordt afgesloten. Ja. En de horeca vooral in deze is er helemaal klaar voor.
6: Ja. Er zijn ook ondernemers, neem ik aan, die gewoon hun tent moeten sluiten omdat er niemand is die bij ze komt. Hoe gaat u daarmee om?
16: Goed. En ja. Hoe vreemd het ook klinkt. Mm-hmm. De Grand Prix heeft een uitstraling die jaaromvattend is.
6: Okay.
16: Wij profiteren het hele jaar van de Grand Prix. Mm. En u heeft inderdaad gelijk als u zegt dat er winkels zijn die vanwege het feit dat Zandvoort op slot gaat, ten aanzien van de auto's, mm-hmm. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 4 dagen lang, weinig nering hebben.
6: Ja.
16: Maar de rest van het jaar wordt het volledig gecompenseerd.
6: Ja, ja, want wat dat betreft, het Formule 1 had dus een mooie aantrekkende kracht. Dat is straks weg. Hoe gaat dat volgend jaar? Maar als die Formule 1 gaat landen in Zandvoort, dat is toch een heel ander effect. Want ja,
16: ja nou. De Formule 1 staat natuurlijk nog in de kinderschoenen.
6: Ja,
16: dus dat ze moeten blijken hoe zich dat ontwikkelt. Aan de andere kant is het zo dat de mensen van het circuitpark Zandvoort er mm-hmm. zorg voor hebben gedragen dat ze niet alleen meer afhankelijk zijn van de Grand Prix. Hoe gek dat ook klinkt, hoe groot de uitstraling ook is. Maar wat dat betreft zijn ze daar heel goed bezig. Mm. En hebben ze een programma wat niet alleen meer afhankelijk is van de auto's, Maar er gebeurt van alles. Het wordt echt een evenemententerrein.
6: Nou.
16: En wat dat betreft heb ik goede hoop dat de Formule E ook uitgroeit. Weliswaar misschien niet zo groot als de Grand Prix zal zijn, maar tot een mooi evenement.
6: Nou, we gaan het zien. Dank. Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Gaan we de krant hier wel?
12: In het Financiële Dagblad. Sluiten kolencentrales is onverstandig en levert niets op. Energie-experts waarschuwen voor de risico's die gepaard gaan met het sluiten van Nederlandse kolencentrales. Die klimaatmaatregel levert geen klimaatwinst op, zo zeggen ze.
6: Dan in de Volkskrant, ja, verontwaardiging bij de Verenigde Naties over de uitspraken van die Israëlische veiligheidsminister Ben Gvir. Het is een extremist. Over het doden van Palestijnen. In een podcast zei die man dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Woordvoerder van de Verenigde Naties zegt dat die uitspraken afschuwelijk, schandalig, onmenselijk en gevaarlijk zijn.
12: In de Telegraaf. Schuldenberg VS komt voor het eerst boven de grens van $40.000 miljard. Het is maar een getalletje, maar toch. Het Amerikaans ministerie van Financiën heeft dat bekendgemaakt. Totale uitstaande overheidsschulden van het land zijn ermee ruim verdubbeld. Alleen al in de jaren dat Trump en Biden aan de macht waren.
6: Ja, en straks in de reguliere uitzending hoor je daar meer over. In het AD. KNMI stelt Noordzee was niet eerder zo warm. Het water van de Noordzee was afgelopen weekend 21,5 graden. Heerlijk. De hoogste temperatuur sinds het begin van de meting in 1984. En dat komt allemaal door de klimaatverandering en door dat hoge drukgebied. Wat veel zon bracht en weinig wind.
12: En tot slot in Trouw. Nieuw computermodel kan verslavingsgevoelige gokkers beter herkennen. Een nieuw algoritmemodel ontwikkeld door onderzoekers van de UvA in Amsterdam dus, kan het risico op verslaving van online gokkers inschatten. En dat model is openbaar en dus voor iedereen te gebruiken. Dus ja, je kan je eigen gokverslavingskansen inschatten via dat model.
6: Ja, precies. Kan je gokken of je gokverslaafd bent.
12: Bas, ken jij Freek en Eva?
6: Nou, ik heb er inderdaad wel van gehoord. Ja. Ja. Jij hebt er aandacht aan besteed,
12: ja,
6: toch?
12: Twee weken geleden op vrijdag hebben we het erover gehad. Over deze twee gezellige Brabo's, twee twintigers. Die waren uitverkoren om een jaar lang op een onbewoond eiland in Zweden te gaan wonen. Ze waren dan officieel de beheerders van het eiland met Beurdan.
6: Ja.
12: Ja, ze wonnen die prijs bij een wedstrijd van het Zweedse toerismebureau Visit Sweden. Hè, allemaal marketing, leuk. Dat eilandje ligt in de Botnische Golf. Heeft geen stroom, geen douche, geen wc. En Visit Sweden, zei eerder al, bestaat vooral uit rotsen, sparren, dennen en lage begroeiing. Verder niks. Nou, ze zijn er geweest, hoor. En ze zijn er ook alweer weg.
6: Oh?
12: Want ze vonden het na één nacht kamperen wel genoeg.
6: Wat dan?
12: Een van de problemen is dat er heel erg veel rode mieren zijn. Zo zeggen ze tegen RTL Nieuws en het AD. Ja, deze week gingen ze voor het eerst naar het eiland met een kano. Hebben daar hun tent opgezet. Heesten de Brabantse vlag en probeerden zelf vis te vangen. Dat mislukte. En dus werd het eten dat ze zelf hadden meegenomen.
6: En de Bavaria was natuurlijk op.
12: Dat ook, denk ik. En toen begon pas het echte eilandleven.
6: Ja.
12: Nou, Freek zei, ja, we stonken na één nacht naar zweet en rook van het kampvuur. En RTL Nieuws heeft een werkelijk ontluisterend reisverslag.
17: We zijn hier gisteren aangekomen met deze mooie groene kano. Dit is ons basecamp.
18: Onze tent met een prachtig uitzicht op de zee.
17: Wat we hier eten, lekker basic, broodje, bratwurst en pannenkoeken.
18: Het slapen was wel wat spannend.
17: Oh ja. Ja, het is hier 's nachts wel echt pikken donker. Zoals je kunt zien zijn er heel veel rode mieren op het eiland. Die kunnen best wel venijnig bijten.
18: Ja, vanmiddag gaan we weer terug, want ons avontuur zit er helaas alweer op. Maar heel veel mensen denken dat we er een jaar blijven. Maar ja, dat is bijna niet te doen zonder gas, water, licht, elektra. Dus we peddelen mooi die kant weer op.
6: Oh, ze hadden ook geen wifi, denk ik, hè?
12: Nee, ze hadden ook geen wifi.
6: Nee, en geen oplader.
12: Een powerbank bij zich voor een jaar. Dit soort mensen maken me echt boos. Want allemaal mensen die willen dat heel graag. Ja. Die willen daar iets van gaan maken.
6: Ja, deze nono's
12: en deze
6: gasten
12: die gaan naartoe en die zeggen, er zijn rode mieren, we doen het toch maar niet. En ook, het is er heel donker 's nachts. Ja, wat denk je dan op een eiland zonder elektriciteit? En het maakt me echt boos. En ze zijn nog steeds enthousiast.
6: Ja.
12: Want ze zeggen, ja, het is er prachtig en heel rustig. Ja, inderdaad. En ze willen in de winter nog eens teruggaan.
6: Goed zo.
12: Want dan willen ze het noorderlicht zien. Ik denk dat ze ook één nacht blijven, want dan zeggen ze, ja, het is er best wel koud en er ligt veel sneeuw.
6: Ja. Er is geen licht.
12: Snel terug naar Brabant.
6: Geen wifi.
12: Verschrikkelijk. Wat een
6: gevaar, ja. Starters kiezen steeds vaker voor een starterslening om een eerste huis te bemachtigen. Wat dat zegt over hun kans op de woningmarkt gaan we zo bespreken in de reguliere uitzending op BNR.
19: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
20: Europe is going in some bad directions.
21: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
22: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
23: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
21: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
0: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
1: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
0: Obli. Meer rust, meer rendement.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
23: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
25: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
28: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
27: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het is niet zo heel druk op de weg. Er staan dan ook geen files. En er zijn wel meldingen van flitsers, zie ik. De A6 Muiden-Lelystad. Hectometerpaal 69,3. A15 Nijmegen-Gorkum 103,4. En de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 153,6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. De zetel van forumleider Lidewijde Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een lange tijd de voorzitter van de jongere tak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer van Weer Online? Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Ja, het aantal startersleningen loopt nogal op. Dat is natuurlijk leuk, hè? Dat zijn die leningen van mensen die voor het eerst op de woningmarkt toetreden om een eigen huis te kopen. Maar wat zegt dat over hun kansen? Zijn die toegenomen inderdaad? Nou, daar gaan we het zo over hebben in de reguliere ochtendspits.
31: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
32: Of
30: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
30: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
30: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
3: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: En goedemorgen, zo trappen wij af op deze donderdag, de 20 augustus 2026... met een heel vers ochtendgebeuren, zou ik maar zeggen. En naast me zit Iwan Verrips.
12: Bas, goedemorgen.
6: En die weet ook wat we gaan doen.
12: Ja, zometeen praten we over een Nederlands techbedrijf... waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Bravo One Alpha. Zij zorgen ervoor dat Oekraïnse militairen... ongeveer real life allerlei satellietbeelden... rechtstreeks op hun telefoon, tablet of laptops te zien krijgen. Krijgt veel aandacht in de internationale media. Onder andere Wall Street Journal, New York Times. En zometeen spreken wij met de operationeel directeur van dat bedrijf. Kijken wat zij nou precies doen voor die Oekraïners dus. En we hebben deze week het... privilege om even in de agenda te kijken van allerlei bestuurders en CEO's. Wat houdt hij nou bezig op zo'n dag aan het einde van de vakantie? Ja. Vandaag doen we dat met Jacob Tas, de algemeen directeur bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Zullen we ook eens vragen hoe het de afgelopen zomerseizoen verloopt?
6: Nou, precies. Ja. Heeft hij druk gehad of niet? Maar we gaan eerst naar dit, want steeds meer starters maken gebruik van een starterslening om een voet aan de grond te krijgen in de woningmarkt, die nogal overspannen is, zo weten we. Uit de gegevens van het kadaster blijkt dat inderdaad in de eerste helft van dit jaar ruim 8% van alle woninghypotheken, daar werd ook een starterslening bij afgesloten. Als je dan even terugkijkt, een jaar daarvoor was het iets meer dan 6%. In 2021 3,2. Dus we zijn in een paar jaar tijd, in 5 jaar tijd, zijn we van 3% naar 8%. Gaat dus goed. Zou kunnen zeggen dat die starter wat makkelijker toegang krijgt tot die markt. Daar praten we over met Arjen Gielen. Die is directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente. De partij die die startersleningen via de gemeente verstrekt. Meneer Gielen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Ja, laat dit nou zien enerzijds dat er echt groei is. Dat er meer mogelijkheden zijn om toe te treden tot die woningmarkt voor starters. Of een normale hypotheek gewoon niet meer voldoende is omdat de prijzen zo hoog liggen.
8: Ja, het is een goede vraag. Allebei eigenlijk. Hè? Dus het is voor een starter, open dit gewoon de deur naar zo'n huis. Het is gewoon heel, heel goed om dat te hebben. Het is het verschil tussen wat je kan lenen en wat je nodig hebt om een woning te kopen. Mm-hmm. Het is ook wel een signaal over dat er dus een groter aantal starters dat probleem hebben. Dus dat is ook gewoon waar.
6: Ja.
8: En binnen dat segment, zeg maar, is dit wel degelijk een goed teken voor heel veel van die starters. Dat wel.
6: Ja.
8: Maar het is natuurlijk, de oorzaak is dat het een probleem er is.
6: Nee, precies, dat er nog steeds krapt is op die woningmarkt en dat die prijzen stijgen van die huizen.
8: Zeker.
6: Wat is de belangrijkste component van die twee?
8: Ik denk dat de schaarste aan woningen is de essentie van alles. Ik bedoel, kijk, deze leningen, dit product leveren wij alleen maar omdat het probleem er is. Stel je voor dat het schaarste probleem over een paar jaar weg is, dan is dit ook niet meer nodig.
6: Nee,
8: dus het heeft eigenlijk te maken met hoe snel je als overheid en als samenleving voor elkaar krijgt dat de beschikbaarheid van de gewenste woningen toch aanwezig is.
6: Ja, precies.
8: Dat is de essentie.
6: En meneer Gielen, is er ook iets te zeggen over het koperspubliek zelf, of de mensen die zo'n starterslening aanvragen? Zijn dat nou vaak twee verdieners? Of zijn dat ook de single man armies, de één alleenkoper, zal ik maar zeggen?
8: Ja, dit is uiteraard een mix, maar dat laatste, die groep is wat groter inderdaad. Het gaat veel vaker over mensen die vanuit hun eigen inkomen een huis willen kunnen kopen.
6: Ja.
8: En dat zie je gewoon in de aantallen vooral terugkomen inderdaad. Ja. Ja.
6: En is dat allemaal betaalbaar? Want die starterslening, waar u dan over gaat bij de gemeente, is dat nog met deze vraag nog haalbaar? Zijn de potten voldoende groot?
8: Nou kijk, dat is voor iedere gemeente een eigen keuze, hoe je erin zit. Mm-hmm. Sommige gemeenten bieden hem sowieso niet aan, hebben daar ook overwegingen bij om dat niet te doen. En dat is ook logisch, hè? Iedere gemeente heeft een eigen uitdaging qua woningmarkt.
6: Ja.
8: Maar het is ook inderdaad een kwestie van hoeveel middelen heb je beschikbaar. Nou, het is wel bekend dat deze jaren niet de meest ruime jaren zijn voor gemeenten
6: in
8: de financiën. Dus die hebben een flinke uitdaging.
6: Mm-hmm.
8: En je hebt hier wel degelijk een storting vanuit de gemeente nodig bij ons in het fonds. Dat is wel degelijk waar, want het gaat puur vanuit dat geld van de gemeente.
6: Ja.
8: Het is een lening, dus hij komt ook weer terug.
6: Ja.
8: Dus op zich is het bij heel veel gemeenten gewoon goed te doen. Maar het kan af en toe een begrenzing zijn,
6: dat
8: de begroting op is. Ja.
6: En het voordeel voor die start
30: starter is dat hij de eerste jaren geen rente en aflossing betaalt, he, op die lening.
8: Ja, precies. En dat is ook heel belangrijk. Want dat, één is dat het voordeel. Het andere is, ja, je kunt ook niet maken dat je iemand meer leent dan je eigenlijk mag lenen. Hè? Dus er is ook niet voor niks een wet om mensen te beschermen tegen overkreditering.
30: Ja.
8: Dus dit is in eerste instantie iets wat je krijgt, totdat je een hertoets van je inkomen krijgt. En dan pas ga je, als het kan, ga je pas betalen.
30: Ja.
8: Maar uiteindelijk moet je het wel terugbetalen.
30: Ja, nou, ja. In ieder geval, we hebben nu geconstateerd, die woningmarkt is nog steeds krap. Als we inderdaad ooit die ambitie halen van 100.000 woningen per jaar, kan u dan de tent sluiten na een tijdje?
8: Nou, we hebben heel veel producten en heel veel fondsen die we managen. Dit product zou in principe zou je van verwachten dat de aantallen afnemen.
30: Ja, precies. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel
8: het is een maatschappelijk doel wat we hebben.
30: Ja, ja, precies. Eigenlijk nu nog lenen, startlening mogelijk maken. En daarna, inderdaad, dat zou mooi zijn als we dat kunnen opheffen. Dank voor uw toelichting. Arjen Gielen is directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.
29: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: En dan, een Nederlands techbedrijf zorgt ervoor dat Oekraïne, misschien zou je kunnen zeggen, een nieuw wapen in handen heeft op het slagveld. Schrijven onder andere de New York Times en eerder al de Wall Street Journal. Het gaat om hoge kwaliteit satellietbeelden. Die worden doorgegeven. Real-time, nagenoeg real-time, aan militairen op de grond. Die dat dus kunnen raadplegen op hun smartphone of laptop. En het bedrijf daarachter, spelen in het web, lijkt te zijn Bravo One Alpha. En Stef Haven is daar de operationeel directeur en mede-eigenaar. En nu bij ons, meneer Haven, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
12: Ja, ik ken dit verhaal niet. U werkt geloof ik samen met allerlei Amerikaanse en Oekraïnse partners. Wat doet uw bedrijf? Wat doet Bravo One Alpha voor die strijdkracht in Oekraïne?
9: Nou, Bravo One Alpha combineert een satellietbeelden, software, communicatiesystemen en analyseert deze in één systeem en brengt eigenlijk een strategische operationele capaciteit naar de individuele soldaat.
12: Mm-hmm. Oké, en dat gaat dus met satellietbeelden. Die satellieten, die hebt u niet zelf, denk ik. Maar die kunt u wel snel die data analyseren en doorsturen?
9: Ja, precies. Bravo One Alpha bouwt geen satellieten, produceert die ook niet. Ook geen drones, maar is een systeemintegratie en is een operationele vertaler van al die beelden. En ja, met de GPS-jamming en de individuele soldaat die drones bezit, die verder reiken dan het zicht, ja, is er een nieuwe behoefte aan intelligence. En dat breng je door satellietbeelden. Maar de satellietbeelden en die procedures versneld en juridische kaders naar de individuele soldaat brengen, dat is uniek.
12: Ja, en waarom kon dat dan eerder niet sneller? Was dat inderdaad technische beperkingen of juridische beperkingen? Want ja, je zou denken, die beelden die kan je toch zo downloaden en doorsturen?
9: Nou, dat zou je denken in de tijd van Google Earth. Maar satellietbeelden, en zeker real-time satellietbeelden, zijn voornamelijk voor wetenschap of voor overheden. En ja, en ook vrij kostbaar. Dus ze waren beperkt toegankelijk. En zeker dan ook gewoon beveiligd naar het front brengen. In een tijd dat er natuurlijk steeds meer digitale onzekerheid is. Want de informatie moet wel kloppen.
12: Ja.
30: Hoe weet u zeker dat aan de andere kant inderdaad een soldaat staat die informatie nodig heeft en dat het niet per ongeluk in de handen van Russen valt, bijvoorbeeld?
9: Nou ja, het analyseren van de beelden wordt ook nog gedaan, dus het is een heel proces. Ja. Eigenlijk verkorten we het proces.
30: Mm-hmm.
9: En daar moet je natuurlijk alle geldende rules of engagement in ogenschouw nemen.
30: Mm-hmm.
9: Alleen op het moment dat je natuurlijk een beeld analyseert waarbij je een aanval enkele dagen later plant, zul je een pattern of life moeten organiseren, zul je moeten weten dat er geen burgers in de nabijheid zijn.
30: Ja.
9: Op het moment dat die positie zich in het slagveld begeeft en daar zitten geen burgers, dan wordt het van een strategische analyse wordt het een tactische analyse.
30: Ja.
9: Dus kan het ook sneller.
30: Mm-hmm.
12: Ik kan me ook voorstellen dat het risico.
9: Maar dat is vrij specifiek.
12: Ja. Nou, maar ik kan precies, me voorstellen dat het risico's met zich meebrengt. Want snelle beelden, toch nog wel wat vertraging uiteraard. Maar kan vervolgens ook iedere militair zelf dan bepalen wat hij daarmee doet en wat hij gaat.
30: Hoe die tactisch verder gaat.
12: Beschieten en dergelijke?
9: Nee, want uiteindelijk heeft de militair ook niet altijd het systeem bij zich wat 100 kilometer ver kan reiken. Dus het proces zal nog steeds gevalideerd moeten worden. Er moet uiteindelijk van hoger hand moet er een akkoord komen dat het systeem aangevallen mag worden. En dat een ander systeem nog ogen op het doel heeft. Dus het is niet een vorm van automatiseren van met AI van de protocollen. De mens koopt nog steeds in beeld. Je brengt alleen de beelden aan de individuele soldaat.
12: Ja. En is dit nou iets wat u specifiek voor Oekraïne doet, of is dit iets wat ook voor andere krijgsmachten beschikbaar is?
9: Nou ja, dit is natuurlijk zo ontstaan bij de afwezigheid van bemande luchtvaart in het peer-to-peer conflict in Oekraïne. Dus omdat we minder bemande luchtvaart hebben en we hebben meer techniek en drones die verder reiken dan voorheen, ja, is er eigenlijk behoefte ontstaan aan beeld beyond the horizon, dus over de horizon, bij de operator, bij het wegblijven van bijvoorbeeld F-35's of Apaches. Ja. En andere middelen die vooraan het strijdtoneel waren.
12: Ja. Waar zit voor u de innovatie? Want de droom zou misschien zijn real-time livestreaming beelden vanaf die satellieten.
9: Nou ja, kijk, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. En dat zal wellicht ook komen. Maar met de snelheid waar de satellieten overkomen, heb je maar enkele seconden tijd om het beeld te genereren. En inmiddels zijn er ook manieren om satellieten te jammen met laserstralen. Dus het is een race van snelle innovatie. En wij komen uit een hoek van bemande luchtvaart en trainingen. Mm-hmm. En de JTAC-protocollen, dus de procedures om de aanval juist en volgens NATO-standaarden te organiseren. En het bijzondere is dat je dat nu niet met bemande vliegtuigen doet, maar vanuit space. En die innovatie en de techniek die erbij komt kijken, en de radio's en de software, dat hebben we verpakt in één product. Ja. En dat is heel zeer, zeer innovatief van een Bravo en Alpha.
12: Duidelijk. En bent u dan eigenlijk nog een techbedrijf, of bent u eigenlijk een defensiebedrijf geworden?
9: Wij zijn een integrator. Dus wij bouwen geen drones. En ik denk dat het voor Nederland een kans is dat wij op zich niet zelfstandig de drones bouwen. Ook niet de software om de drones en de familie van de drones aan te sturen. Wij zijn generiek. En ik denk dat daar eigenlijk de kans is voor elk NATO-land om daarvan te leren. En om op dit moment de voorsprong die we hebben met de ervaring die we hebben opgebouwd in Oekraïne. En dat de kans is.
10: I'm Andrew van Australia, New Zealand reis specialist Travel Essence.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Gesproken. Nieuws over de oorlog in Oekraïne van afgelopen nacht. Want bij de Russische raketaanvallen op Kiev en ook in de regio rond Kiev zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meer dan 20 mensen nog vermist. Onder andere in schuilkelders. Bij die aanval zette Rusland ballistische raketten in. In Kiev waren meer dan 12 explosiestoren, meldt Reuters. Gebouwen beschadigd, op meerdere plekken brand. Delen van de stad kwamen zonder stroom te zitten. Ook een kinderziekenhuis zou zijn geraakt. In een woongebouw kwamen mensen vast te zitten. En ook Polen heeft gereageerd op die aanvallen. Het Poolse leger, dat uiteraard zijn luchtruim wil beschermen tegen mogelijke dreiging, is met preventieve luchtoperaties begonnen. En ook is er nog een drone neergekomen in Roemenië, op Roemeens grondgebied afgelopen nacht. In een onbewoond gebied, meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het ging gepaard met een brandje. Is allemaal vanzelf gedoofd. Geen slachtoffers, geen materiële schade. Ik denk dat de drone met interesse wordt opgehaald om te kijken waar die vandaan kwam.
5: En dan nog een verontrustend bericht uit Amerika, Iwan. Want in 10 jaar tijd is onder de presidenten Trump en Biden de Amerikaanse staatsschuld verdubbeld. Tot, schrik niet, $40 biljoen. 40.000 miljard dus. En daarmee staat het land op de 8e plek als het gaat om de hoogte van de staatsschuld als percentage van het bbp. Bijna 126%. En daarmee doet Amerika het net iets slechter dan Frankrijk, maar nog licht beter dan Italië. De vraag is nu hoezeer de staatsschuld oploopt als de overheid de begrotingstekorten dient te dekken. Ja, daar is uiteraard gerekend. En dat bedrag komt dan in 2036 uit op $64 biljoen. Dat is dus nog 24 meer. Het is een zekerheid dat consumenten daardoor geconfronteerd zullen worden met hogere rentes en hogere inflatie. Nou, een mooi voorbeeld zagen we eerder deze week, toen de rente op schuldpapier op 5,34% kwam. Hoogste stand in 20 jaar tijd. En toen dacht ik, nog even deze eigen berekening maken. Iwan, wat weet jij, wat weegt $40 biljoen in kilo's?
4: Muntjes of briefjes?
5: Nee, briefjes.
4: Ja, veel minder dan 40 biljoen, maar ja, zeg het nou.
5: Ik ga het voorrekenen. Ja. We gaan even uit van een biljet van $1. Dat weegt in Amerika precies 1 gram. Okay. Bij elkaar dus 40 miljoen ton aan bankpapier. En als je dat wil vervoeren, dan heb je 2 miljoen vrachtauto's nodig. Ruwweg het totaal aantal vrachtauto's dat in Duitsland op kenteken staat. En als je dat dan vervolgens ergens wil opslaan, nadat je die 2 miljoen vrachtauto's hebt laten rijden, dan heb je 182 vliegtuighangars nodig waar een Boeing 747 makkelijk in past. Nou, dan denk je dat is misschien wat veel. Liever stapelen? Ja, kan. Dan krijg je een toren van 4,4 miljoen kilometer hoog, 11 keer de afstand van de aarde naar de maan, waarvoor je 15 seconden nodig hebt om met de lichtsnelheid langs te vliegen. Dan denk je, nou, dat kunnen we niet, dat doen we met de auto. Hou je dan keurig aan de snelheidslimiet van 100 km per uur, ben je bezig? 5 jaar en 12 dagen.
4: Dat is best veel dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, dat is best veel.
4: Ja. Dan nog naar een verhaal dat je net ook hoorde in het krantenoverzicht. Onderzoekers van de UvA, de Universiteit van Amsterdam, die hebben een nieuw computermodel ontwikkeld dat online gokkers kan herkennen die een verhoogd risico lopen op een gokverslaving. Model kijkt naar speelgedrag van gokkers, zoals hoe vaak iemand gokt en ook hoe laat, maar ook naar hoe diegene reageert op winst of verlies. En mensen die vaak 's avonds en 's nachts gokken of hun inzet steeds verder verhogen, die schijnen een groter risico op gokverslaving te lopen. Er is een datawetenschapper, ene Charles Delot, die maakt voor dit model gebruik van de gegevens van spelers bij 13 Nederlandse online casino's. Dat kan, die data kan die gebruiken door een regeling van de KSA, de kansspelautoriteit. Want die verplicht het om spelersgegevens beschikbaar te stellen voor onafhankelijk onderzoek. Nou, interessant. We weten, online gokken 5 jaar geleden gelegaliseerd in ons land. Sindsdien is die markt flink gegroeid. Maar ook het aantal mensen dat met een gokverslaving in de verslavingszorg terechtkomt is flink gegroeid. Blijkt uit cijfers van Trimbos. En eerder deze week hoorden we al BNR hier nog een verhaal over, ja, mensen die via Facebook worden verleid om lekker via allerlei illegale gokkencircuits door te gokken, ook als ze zelf hebben aangegeven dat ze gokproblemen hebben. Nou, dat nieuwe model zou die gebruikers van gokwebsites kunnen helpen om zichzelf te beschermen tegen zo'n verslaving. Het zou spelers een waarschuwing geven als hun gedrag richting een verslaving gaat, of het kan zelfs hun account blokkeren als het echt de spuigaten uitloopt. Het is interessant, openbaar te vinden op de site van de kansspelautoriteit, dat model. Iedereen kan het dus gebruiken. Er bestaan ook al wel soortgelijke modellen, maar die zijn vaak commercieel en worden door casino's zelf ingekocht. Dus daar kan je dan zelf niet zoveel mee. Maar nou, mocht je hier interesse in hebben, dan kan je dus zelf aan de slag met dat computermodel.

0: op de website van de Kansspelautoriteit.
1: De dag van...
2: Ja, de hele week al zijn we bezig met een zomerserie die kijkt naar de dag van een bestuurder of een CEO van een groot bedrijf. Wat doen die mensen de hele dag? Waar zijn ze mee bezig? Wat staat er op de planning? Of ja, in dit geval ook een beetje van wat stond er op de planning. We gaan naar Jacob Tas, die is algemeen directeur bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM. Meneer Tas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, wat doet een algemeen directeur bij de KNRM zo'n beetje door de dag heen?
3: Ja, door de dag heen. Nou, soms, om het heel eenvoudig te zeggen, ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Praten, bellen, e-mails bekijken, vergaderen.
2: Ja.
3: Maar in dit geval, voor vandaag hebben we wel een bijzondere dag in het verschiet. Want we proberen ook natuurlijk met onze partners, waar we mee op zee en open water mensen en dieren proberen te redden. Ja. Komt vanochtend de vice-admiraal Harold Liebrechts bij ons langs. En dat is de commandant, relatief nieuwe commandant van de Koninklijke Marine.
2: Ja.
3: Dus dat is superleuk. En daar gaan we vertellen wat we samen kunnen doen. Mm-hmm. Wat er allemaal gebeurt. Wat er bij de marine gebeurt. Wat er bij ons gebeurt. We hebben natuurlijk allebei snelle boten, bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Wij zijn met een heel vlootvernieuwingsplan bezig. Mm-hmm. Dus we wisselen daarmee ook kennis en ervaringen uit. En bijvoorbeeld ook op het gebied van drones is er heel veel ontwikkeling. En ook voor ons is dat een belangrijk instrument om mensen te kunnen redden.
2: Ja.
3: Op een snelle manier.
2: Ja, en deze meneer Liebrechts wordt hier vandaag ook als opstapper even in een boot gehesen.
3: Ja, heel goed, opstapper. Zo heten onze vrijwillige redders.
2: Ik ben lid, hè.
3: Ja, heel goed. Dat is helemaal mooi. Ja. Want we zijn ook nog eens een goed doel. Dat weet niet iedereen.
2: Nee,
3: we zijn natuurlijk onafhankelijk van de overheid. Ook van overheidssubsidie. We zijn daarentegen helemaal afhankelijk van donaties van mensen, gewoon donateurs, maar ook stichtingen en bedrijven.
2: Mm-hmm.
3: En we gaan zeker ook varen, want dat is natuurlijk, vindt iedereen mooi, maar wij ook.
2: Mm-hmm.
3: Dus om te laten zien hoe dat met onze vrijwillige redders gaat.
2: Ja, precies. Van die vrijwillige redders, hoeveel stations heeft u in Nederland?
3: Ja, we hebben 45 reddingsstations en we hebben iets van 1600 vrijwilligers.
2: Mm-hmm.
3: Die 3 jaar opleiding doorlopen om dus daartoe in staat te zijn. Dus allemaal heel serieus en professioneel.
2: Mm-hmm.
3: En we hebben iets van 70, 75 reddingboten. We hebben ook nieuwe kusthulpverleningsvoertuigen die we aan het ontwikkelen zijn. Dus er gebeurt van alles.
2: Ja.
3: En misschien ook leuk om te noemen, aan het eind van de middag zit ik bij elkaar. Want aan het eind van deze maand hebben we een Women in SAR programma. Dus de SAR betekent Search and Rescue.
2: Precies.
3: Nou, het gehalte diversiteit en inclusie en vooral ook dames en vrouwen is relatief laag in de maritieme sector.
2: Ja.
3: Ook bij de KNRM was dat zo, dus daar doen we al jaren wat aan.
2: Mm-hmm.
3: Maar nu komt er een hele internationale groep. 16 vrouwen uit de hele wereld komen bij elkaar om met elkaar te trainen, ervaringen uit te wisselen.
2: Mm-hmm.
3: En we organiseren ook een seminar. Waarbij we dus ook onze eigen mensen willen inspireren dat diverse teams beter functioneren.
2: Ja, duidelijk. En dat is ook een uitnodiging meteen aan vrouwen die overwegen om iets te doen bij de KNRM om langs te komen naar zo'n seminar. Of moet je daar...
3: Ik dacht dat je zou zeggen uit te nodigen om langs te komen bij een reddingsstation. Als je binnen 10 minuten van een reddingsstation woont en denkt van dat heb ik eigenlijk altijd wel mooi gevonden, het redden van mensen met snelle reddingboten en een serieuze hobby.
2: Ja.
3: Dan moet je sowieso aanmelden.
2: Ja. Nog even naar het andere, want afgelopen zomer, Ivan en ik zeiden van hartstikke leuk, KNRM. Hebben jullie druk gehad, extra druk gehad in deze warme zomermaanden?
3: Ja, het is extra druk geweest met problemen, maar ook met reddingen. Ook onze lifeguards die op de Friese Waddeneilanden opereren in de zomerperiode, die hebben het ook eigenlijk drukker gehad dan normaal. Dat heeft ook te maken met de hoeveelheid mensen die natuurlijk op het strand zijn of gaan zwemmen. Maar we hebben ook in het nieuws gezien dat er natuurlijk toch, jammer genoeg of heel vervelend en tragisch, toch mensen tijdens het zwemmen en zelfs bij het proberen te helpen om andere mensen te redden dan zelf in de problemen komen. Dus dat blijft wel een zorg waar we ook samen met de reddingbrigade, de NIVZ, in het programma Het Strand Veilig proberen samen te werken om te kijken wat we daarin kunnen doen.
2: Duidelijk. Nou, en als je meer wil weten van de KNRM, zou ik ook willen aanraden, luister naar de podcast die onze ex-collega Roelof Hebben maakte. Redders op zee, hartstikke mooi, mooi product en lid worden kan iedereen, hè?
3: Ja, donateur worden heel graag. Ja. Gewoon via de website www.knrm.nl.
2: Ja.
3: Maar ik had ook op mijn lijstje staan inderdaad de podcast. Omdat als je een beetje gevoel wil krijgen van waar gaat het over bij de KNRM, wat gebeurt daar, dan zeer aanbevolen.
2: Nou, dank. En succes vandaag met alle mooie vergaderingen. En het varen met de vieze commandant van de marine.
3: Dank. Nou, vice-admiraal, hij is de commandant. Maar we gaan natuurlijk kijken hoe hij dat doet. Of dat ook op de reddingboot goed gaat.
2: Precies. Nou, dank. Veel succes.
3: Hartstikke mooi.
2: Jacob Tas, algemeen directeur bij de KNRM, Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
1: Kort wetenschapsverhaaltje nog.
2: Ja, graag.
1: Mooi verhaal is het noordwesten van Saoedi-Arabië. Ja. En wel een prehistorisch verhaal. Als ik zeg potten en pannen, dan zeg jij nou Le Creuset of
2: BK.
1: WMF of BK.
2: Nederlandse.
1: Of de Meijeren of de Buer, dat is een Frans merk geloof. Of iets simpeler, Tefal. Ja. Nou, in het noordwesten van Saoedi-Arabië maakte pottenbakker zo'n 3200 jaar geleden, niet zo lang geleden dus, aardewerk, dat allerlei opvallende kenmerken had van een modern merk.
2: Hey.
1: Ze produceerden in zo'n herkenbare stijl en volgens zo'n vaste manier van werken, van maken, dat archeologen nu spreken van een soort vroege vorm van branding of merk dus eigenlijk.
2: Nee,
1: blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Het gaat hier om aardewerk uit de oase Kouradja in Saoedi-Arabië dus. Een traditie die begon daar al zo'n 3600 jaar geleden. Aardewerk helemaal versierd met allemaal mooie opvallende afbeeldingen, onder meer van dieren en allerlei menselijke rituelen. En dat werk dat bleef niet in die oase, maar het werd ook honderden kilometers verderop teruggevoerd, bijvoorbeeld in Jordanië. En die onderzoekers die zeggen, Dit is een merk, omdat er allerlei kenmerken bij elkaar komen. Mm-hmm. Die potten hadden een duidelijke visuele identiteit.
2: Dat het uit Korea kwam.
1: Dat merk, precies. Ze werden lange tijd volgens dezelfde technische traditie gemaakt. Mm-hmm. En de productie was inderdaad geconcentreerd in dat Kouradja. En ze werden bovendien, dus ik zei het al, geëxporteerd en ook nagemaakt. Dus het was ook toen al merkfraude.
2: Ze werden ook in China gevonden.
1: Ja, exact, op AliExpress. Ook lijkt de productie groter te zijn geweest dan alleen nodig was voor lokaal gebruik. Dus echt bewust gemaakt voor de export ook. Nou, een traditie die lang stand hield. En ook nadat dat herkenbare aardewerk 3200 jaar geleden is ontstaan, bleef dat Kouradja nog zo'n 1000 jaar een centrum voor beschilderd aardewerk.
2: Oh,
1: maar inderdaad, toch mooi dat wij nu allerlei merken hebben. Iedereen heeft zijn voorkeuren, wil graag potten en pannen van merk X, Y of Z. Nou, dus toen had je blijkbaar ook al populaire merken en misschien ook wel marketing, posters en dergelijke, met AI gemaakt.
2: De mens is niet vreemd.
1: Nou, dat zal wel niet. Maar toch een interessant verhaal.
2: Ja, als je met je tractor op de snelweg rijdt, dan moet je worden aangepakt, zegt het OM. Zeker wanneer je je kenteken afplakt. Nadat er afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk plaatsvond in de staart van een file tijdens een boerenprotest op de snelweg. Het OM is nu toch wel wat instrumenteler in zijn aanpak. Zometeen meer op BNR.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: De Friday Move is deze vrijdag weer helemaal terug van zomerreces. Noah Fahle is de co-host, ook schuiven Charl Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
13: Nu in de BNR-app.
1: Starters kiezen massaal voor een starterslening nu een normale hypotheek niet meer volstaat. Staatsschuld VS voor het eerst boven de $40 biljoen, verdubbeling in 10 jaar tijd. En Trump dreigt dat elk land dat Iran steunt kan rekenen op verwoestende economische consequenties. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En wij gaan naar de ABB. Erwin de Hart, staat het al ergens vast?
14: Ja, er staat zowaar een file op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Staat 4 kilometer file tussen Sliedrecht West en Houdingsveld Giessendam. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is niet heel wereldschokkend, namelijk 6 minuten. Flitser langs de A1 Amersfoort-Amsterdam, hectometerpaal 39,8. De A6 Muiden-Lelystad doet mee, 69,3. En de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 168,1.
15: zijn.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: En dan plusjes in Azië. De Nikkei 1,2% hoger. De Hang Seng 1,1% winst. En de Kospi wint maar liefst 5,7%. Ja, allemaal een beetje te danken aan de semiconductors. Daar gaat het lekker mee. In Amerika lijken de importheffingen op Canadese auto's, staal en aluminium flink te worden verlaagd. Je weet, er werd nog gesproken over een importheffing van 50%... waar Trump mee dreigde. Gisteren kwam hij met 3 dagen uitstel. En nu lijkt het erop alsof de Amerikaanse heffing op auto's die in Canada worden gebouwd van 25 naar 15% gaat. Maar er blijft wel een belangrijke uitzondering bestaan, want het Amerikaanse aandeel van zo'n auto, dat wordt niet belast. Nou, dat is wel handig, want een groot deel van de onderdelen waar zo'n auto uit bestaat komen uit Amerika. In de praktijk kan de heffing dus nog lager uitvallen dan 15%. En als het daarmee is, dan komt Canada goed weg. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En vergeet u nog één belangrijk ding. Hoe staat het erbij? Met de olie $91,80 op dit moment. En dat is een lichte stijging. Bestuurders van een tractor die op de snelweg rijden, die zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt, zeker wanneer ze hun kenteken afplakken. Dat vindt nu het OM, na dat verschrikkelijke zielige ongeluk vorige week in de staart van een file bij een boerenprotest.
18: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
21: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
23: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
24: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
25: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: 6 minuten over 7 op deze donderdag, de 20 augustus 2026. Buiten is het grauw en grijs. Het regent en langzamerhand worden de velden weer groen. Iwan, wat gaan we het komende half uur doen?
1: Dat ruimt. We hebben het over een Pools plan dat eigenlijk al jaren gaande is. Polen bouwt aan een oostschild, een verdedigingslinie eigenlijk, aan de grens met Rusland. Nou, dat is nog steeds volle bak gaande. Vandaag is er een persconferentie over wat dat precies inhoudt. En ook Duitsland werkt eraan mee aan het project. Daar spreken we zo meteen over met Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent. En we hebben nog een mooi verhaal uit de ruimte. Niet knipperen, want dan mis je misschien. Astronomen hebben de snelste ster in ons sterrenstelsel tot nu toe ontdekt. Een ster die niet alleen dus heel snel is, maar ook nog eens draait om een heel groot zwart gat. En met die informatie kunnen wetenschappers heel veel. Blijkbaar wordt er niet opgeslokt in dat gat. Nou, wat er precies voor kennis is over, over die ster, horen we zometeen.
2: Ik zie toch parallellen met Max Verstappen. Een enorme ster, heel snel. En die valt straks in een zwart gat.
1: Ja, dat is heel Zandvoort.
2: Dat is waar. Maar eerst naar dit, want bestuurders van een tractor die op de snelweg rijden, die moeten strafrechtelijk worden aangepakt. En dat geldt ook voor het afplakken van kentekens wat die boeren doen. Met die instructie komt het OM in de afstemming met de gemeente. En zo hoopt het OM één lijn te trekken. Want er was onduidelijkheid over hem. Er werd al gezegd, je mag niet met een trekker de snelweg op, maar het demonstratierecht kan een reden zijn om het dan toch toe te laten. Nou, nu wordt die weg afgesloten, letterlijk door het OM. Bij ons verkeersadvocaat Bert Kabel. Meneer Kabel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, dit is uiteraard ingegeven door het verschrikkelijke ongeluk vorige week in de start van die file. Het is een beetje jammer. Put wordt gedempt nadat het kalf is verdronken.
3: Ja, zeker. En het was ook niet de eerste keer. We hebben dit in 2022 ook al gehad. Toen zijn er ook al ongelukken op de snelweg geweest. Op de A12 bijvoorbeeld heeft er een ongeluk plaatsgevonden bij een vrachtwagen achterop een trekker is gereden. Ja. Daarbij is de bestuurder van de trekker zwaar gewond geraakt destijds. Er is een ongeluk geweest op de A28 waarbij een vrachtwagen zijn vrachtwagen stil had gezet. Een motorrijder was daar tot stilstand gekomen. Een busje heeft die motorrijder doodgereden. En het interessante is in die zaak, die is toen bij de rechter geweest, dat de officier van justitie toen al heeft gezegd in 2022... dat er grenzen aan het demonstratierecht waren en dat ze zouden gaan handhaven als mensen dat zouden overtreden. Ja, 4 jaar later is het nog steeds.
2: Nee, precies. En wat ik een beetje las, althans dat is de teneur die opklinkt uit de berichtgeving, is dat de politie zelf meende de discretionaire bevoegdheid te hebben om maar even niet in te grijpen.
3: Ja, precies. En dat is inderdaad opmerkelijk. En ik denk dat het meer een handhavingsprobleem was. Ja. De politie problemen zag met de handhaving dan inderdaad dat ze vonden dat er een demonstratierecht was en dat je daarom ook een snelweg mag rijden.
2: Ja, even over die handhaving, want dat is best belangrijk. Want wil je handhaven, is het wel lekker als je weet wat er voor kenteken op zo'n trekker zit. Dan weet je ook wie je voor je hebt. Maar als iedereen dat afplakt, lastig.
3: Ja. Dan wordt het lastig. Maar men kan natuurlijk heel makkelijk video's maken op het moment dat de trekkers voorbij rijden. Ja. Dan weet je welke trekkers dat zijn. En dan vervolgens, als ze stilstaan, in dit geval bij het provinciehuis, kun je gewoon langs die trekkers gaan en dan gaan kijken welk kenteken erop zit.
2: Ja.
3: Dus men kan dat natuurlijk wel onderzoeken en men kan handhaven als men dat wil.
2: Ja, maar nog eventjes, want we hebben ook gezegd van in het kader van het demonstratierecht moet je dit soort dingen af en toe toelaten. Maar uiteindelijk wint de gevaarzetting van zo'n actie toch van het demonstratierecht, zou je zeggen.
3: Ja, dat is ook zo. En je kunt naar mijn mening niet zeggen dat het demonstratierecht dat toelaat. Nee. Dat kun je niet zeggen. En als je al een uitzondering zou willen maken, ja, dan moet je het heel goed gaan regelen. En dan moet je van tevoren borden plaatsen, matrixborden. Moet je het bekendmaken. En zeker niet spontaan de snelweg opgaan en daar langzaam overheen rijden.
2: Nee, precies. Inderdaad, demonstratierecht, dat impliceert dan inderdaad wel dat je een vergunning moet hebben, hè, eigenlijk.
3: Dan moet je inderdaad een vergunning hebben dat je wilt demonstreren. En dan moeten er ook allerlei maatregelen worden genomen dat je veilig over die snelweg kunt rijden met die trekkers. En dat was in dit geval ook niet zo.
2: Nee, precies. Want dan zou het wel kunnen. Dan zou je zeggen, dan is het wel een haalbare kaart. Als je daar twee baanvakken afkruist en je zet er pilonnetjes neer en daar mogen die boeren op een bepaald wegvak rijden. Punt.
3: Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid ben ik daar geen voorstander van.
2: Maar
3: want waar trek je een grens natuurlijk? Want dan zegt Extinction Rebellion ook, wij willen ook demonstreren en allerlei andere partijen ook. Dus ik denk dat je dat in principe niet moet toelaten. Ja. Maar als je het al zou willen doen, dan moet je het heel goed regelen.
2: Ja, precies. Maar eigenlijk moet je gewoon zeggen, snelweg is voor auto's en voor snelvervoer. Ja. En niet voor mensen die zichzelf vastplakken of voor boeren die daar rondrijden met afgeplakte kentekens.
3: Het is ook strafbaar gesteld. Dus in de wetgeving staat gewoon dat het niet mag. Ja, en dan moet je natuurlijk ook je burgers daaraan houden.
2: Ja, precies. Wat er nu gezegd wordt is, ja, die boeren zeggen, ja, wacht eventjes, dat ongeluk wat ontstond in de staart van de file, dat is niet onze schuld.
3: Nee, inderdaad, dat wordt inderdaad gezegd.
2: Ja.
3: Nou, dat wordt nu allemaal onderzocht. Hè. Onderzoek gedaan naar de computer van de auto die er achterop is gereden. Uiteindelijk zal daar wel een conclusie uitkomen. Nou, misschien dat er vervolging plaatsvindt. Dan moet de rechter maar eens oordelen hoe dat precies zit. De boodschap is wel, doe dit nu niet, want je vergroot het risico op ongevallen. En of de boeren nu direct verantwoordelijk zijn of niet, ja, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Hmm. Maar het risico op ongevallen wordt zeker daardoor vergroot.
2: Duidelijk, dus niet meer doen. Dank, verkeersadvocaat Bert Kabel.
16: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: De chemiesector in ons land staat steeds meer onder druk door goedkope import uit China. Volgens een analyse van Rabo Research maakt dat ons land uiteindelijk kwetsbaar, onze economie. Rabobank berekende wat er gebeurt als die Chinese chemische producten nog eens zo'n 10% goedkoper zouden worden. De basischemie, die al sinds een jaar of vier met 25% is gekrompen, zou dan in een paar jaar tijd nog eens 7% aan productie verliezen. En ook vervoerders en energieproducenten die zouden daar last van krijgen. Nederland importeerde sinds 2022 meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. En met name in die chemische industrie dus is de concurrentie uit China groot. 5% van alle chemie die in Nederlandse producten wordt verwerkt komt uit China. En andere sectoren die kunnen juist profiteren van goedkopere grondstoffen. Zo is het ook weer. Zo zou de textielsector en machinebouw meer kunnen produceren. Maar volgens Rabobank is het totale welvaartseffect van die goedkope Chinese chemie vrijwel nul. Terwijl de afhankelijkheid van China dan wel groeit. Dus de vraag is hoe wenselijk het allemaal is. Zou Nederland kwetsbaar kunnen maken als er een handelsconflict komt en er bijvoorbeeld exportbeperkingen worden ingevoerd? Allemaal scenario's. Maar die schetsen wel een kwetsbaar beeld dus.
2: Zeker. Speaking of which, China heeft de grootste webwinkel van het land, JD.com, verboden mee te werken aan onderzoek van de Europese Unie. Het onderzoek gaat over de geplande overname van de eigenaar van Mediamarkt, meldt Bloomberg. JD.com wil die Duitse elektronica-keten Seaconomy, moederbedrijf van Mediamarkt en Saturn, voor een bedrag van 2,2 miljard overnemen. En de Europese Commissie onderzoekt nu sinds mei of JD.com voordeel heeft gehad van Chinese staatssteun via gunstige financieringsconstructies, belastingvoordelen en subsidies, want dat zou de concurrentie op de Europese markt kunnen verstoren. Nou, volgens Beijing gaat Brussel daarbij zijn boekje te buiten. EU zou tijdens het onderzoek veel te brede en onnodige informatie uit China hebben opgevraagd. Het Chinees ministerie van Justitie spreekt van ongepaste bemoeienis en zegt dat bedrijven en personen in China daar niet aan mogen meewerken. Tot zover dus de lange arm van de Chinese overheid in zo'n proces. En misschien zegt dat al genoeg voor de Europese Commissie. China waarschuwt ondertussen voor tegenmaatregelen als de Europese Unie volgens Beijing doorgaat met het onderzoek. In ons eigen land probeert de Chinese winkelketen voet aan de grond te krijgen. Zo wilde JD.com met Joybuy, Bol en Amazon met Joybuy willen ze Bol en Amazon van de troon stoten met lage prijzen en snelle thuisbezorging. Dus als je nog speciale, hardgedroogde eendenvleugeltjes zoekt in de scherpe saus, die kan je namelijk krijgen met Joybuy, dan heeft Amazon een probleem.
1: Zonder botten, toch?
2: Zonder botten, ja. Van Erwin Hart van de ABB. Erwin, de file bij Eindhoven.
4: Ja, ik zit ook even na te denken over dat eten, maar
2: lekker,
4: hè? Ja. Is het dan nou hetzelfde als Peking eend?
2: Nou, in dit geval wel, ja. Het kan dus ook best wel eend worden over een tijdje.
4: Ja. Spannend. Nou, ondertussen is er een file ontstaan in het zuiden des lands op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp. 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Ik weet nog niet waarom, maar daar ga ik achter komen. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam-Gorkum stond een auto met pech bij Houdingsveld-Giessendam. De weg is weer vrij en er staat nog 4 kilometer file. Een flitser dan. A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 69,3.
16: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Ja, even een stukje geschiedenis. Deze maand is het precies 65 jaar geleden dat de bouw van de muur begon, dwars door Berlijn. En nu bouwt Duitsland opnieuw mee aan wat deels een muur is. Een linie die Europa in tweeën deelt. Dit keer samen met Polen en met de wapens naar het oosten gericht. Het heet het Oostschild. Een project van 700 kilometer lang met allerlei tankgrachten, betonnen versperringen, bunkers langs de Poolse grens met Rusland en Belarus. Wordt al een tijd aangewerkt en het gaat de komende jaren door. Duitse genietgroepen die graven inmiddels mee. En vandaag geeft Polen in Warschau een persconferentie over de voortgang van dat project. En wij gaan erover praten en ook de Duitse bemoeienis daarover met onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan.
1: Oostschild dus, of Oostschild, dat klinkt als een serieuze muur. Het is ook deels een echte muur, hè?
5: Het is zeker deels een echte muur en inderdaad zonder heden geen verleden. Geen verleden zonder heden, dat is een beetje de link inderdaad. Je moet er meteen aan denken, wordt dit nou een nieuwe Berlijnse muur? Nou, dat is helemaal niet het geval. Die Berlijnse muur moest natuurlijk mensen tegenhouden om vooral niet uit Oost-Duitsland weg te gaan, maar vooral richting het oosten te trekken. Dit is gewoon een hele serieuze militaire verdediging tegen de dreiging uit het oosten, de dreiging van Rusland. Bestaat uit drie lagen, tankgrachten, betonnen versperringen, gecamoufleerde bunkers waar panzervoertuigen in passen. En vergeet ook niet de sensoren, de radarballons en de drones. 700-800 kilometer lang is die, van het noorden van Polen helemaal tot het zuiden. Ja, en aan die kant moet je dan denken aan NAVO-operaties, ook als die Enhanced Forward presence van de NAVO, waar ook Nederlanders bij betrokken zijn. In eerste instantie nu een Duits-Poolse samenwerking, maar ja, wel voor de lange termijn aangelegd, want die 700-800 kilometer, even voor jouw begrip, Ivan, er is nog maar 20 kilometer van aangelegd, dus er is nog even wat te gaan.
1: Ja, en projecten lopen al jaren, kost tientallen miljarden, geloof ik. Maar je zei, het is een Pools-Duits project, aanvankelijk Pools, geloof ik, maar is dit nou ook een NAVO-project? Zit de EU erin? Ik geloof zelfs dat de Amerikanen ook wel een soort van mee zouden willen doen. Wat is het nou eigenlijk?
5: Nou ja, het is onderdeel van de nieuwe Europese realiteit dat er verdedigd moet worden tegen die dreiging uit het oosten. We hebben ook een podcast gehad natuurlijk, de Oostflank bij BNR. Dat ging over precies hetzelfde thema. En officieel is het een Pools project, dus Polen betaalt dit direct, maar wel dankzij, en het kon ook niet zonder, een lening van de Europese Unie van 1 miljard. Wat natuurlijk wel interessant is, van wie is er dan uiteindelijk voor verantwoordelijk? Had het ook bestaan zonder die lening vanuit de Europese Unie? En zo zie je ook maar dat ook met dat soort NAVO-projecten in de buurt, hè, de basis die ook daar in de buurt worden aangelegd, uiteindelijk ja, dient het allemaal hetzelfde doel, maar de financieringspotjes kunnen nog wel eens verschillen, zolang de belangen maar gelijk liggen. En blijkbaar werd er vanuit de Europese Unie gedacht met die 1 miljard euro lening aan Polen. Nou, dit is wel iets wat we met elkaar willen.
1: Ja, en dan even de rol van Duitsland, want nou, die zijn dus ingestapt blijkbaar, doen mee. Welke rol speelt Duitsland en wat betekent dat ook voor de relatie tussen Duitsland en Polen?
5: Nou ja, het is een hele nauwe samenwerking. Er is een defensieverdrag ondertekend. Maar het is niet zo dat Duitsland en Polen nou echt van harte op dit soort grote projecten met elkaar samenwerken. Er is nog wel wat oud zeer tussen Polen en Duitsland als het gaat om defensiesamenwerking. Polen was natuurlijk ook heel lang een land dat zei van, nou ja, we doen het wel zelf, want we krijgen toch niet de hulp die we op onze manier willen. Nou, vanuit Europa klonk natuurlijk het geluid, maar jullie willen het niet op de democratische manier zoals wij het graag voor ons zien. Maar uiteindelijk zijn dit soort infrastructurele projecten tussen twee landen ook gewoon investeringen in de toekomst, in de toekomstige relatie. En laten we wel wezen, voor Duitsland is zo'n nieuwe Oostmuur natuurlijk ook een belangrijke bescherming, mocht het daadwerkelijk dan ook vanuit Rusland deze kant opkomen. En dat Polen daarin nu dan zo'n grote brok voor zijn rekening neemt. Ja, dat kan natuurlijk ook in Duitsland op heel veel welwillendheid rekenen. En kijken we nu naar de situatie op dit moment in dat gebied, dan zien we ook bijvoorbeeld dat Wit-Rusland bijvoorbeeld een hele grote militaire oefening op dit moment aan het houden is. Ook met vliegtuigen in de lucht en met grondtroepen die gewoon de bewegingen ook nabootst die over land eventueel die grens over zou kunnen gaan. Dat wordt ook in Duitsland gezien en dus wordt er gezegd, ja, grenscontroles die hier natuurlijk ook een onderdeel van zouden kunnen gaan zijn. Dat belemmert natuurlijk het onderlinge verkeer. Maar het is echt een investering in de toekomst vanuit Duitsland, waarbij mogelijk ook Nederland, hè, want Nederland en Duitsland ja, zijn de facto op heel veel onderdelen gewoon ook één leger, heel nauw bij betrokken zijn. En ja, waar men van zegt, ja, dit willen wij ook samen met Polen.
1: Ja, nou, het project moet geloof ik over een paar jaar klaar zijn. Zit Poetin al in het Kremlin te sidderen door deze muur, dit Oostschild?
5: Nou, het is een van de onderdelen en dient natuurlijk ter afschrikking. Laten we vooral ook hopen dat het inderdaad zo werkt en dat het allemaal niet zo ver komt. Maar het zijn wel hele serieuze handelingen die voorbereiden op een mogelijk groter conflict. En ja, of Poetin hiervan gaat sidderen, dat is de vraag. Laten we het eens een keer zelf vragen en uitnodigen in de studio. Misschien kan hij er dan een antwoord op geven. Maar in elk geval is het wel vanuit de Europese Unie en Polen en Duitsland en uiteindelijk ook gewoon vanuit de betrokkenheid van Nederland in dit soort projecten in dit gebied. Ja, een van de handelingen waarvan we hopen dat het uiteindelijk nooit tot een oorlog komt, maar ja, die hier wel direct mee te maken hebben.
2: Nou zei je al, het is een linie van 800-900 kilometer lang. Er is een klein stukje nu gerealiseerd. Wanneer moet dit af zijn? Want we hebben best haast, denk ik, hè?
5: Ja, nou ja, goed, over een paar jaar kan je natuurlijk altijd makkelijk zeggen, want daar leg je je nergens op vast. Maar het loopt enorme vertraging op tot nu toe, omdat er nog maar 20 kilometer is aangelegd. Ja, die 3-4 linies achter elkaar, dat is ook een enorm logistiek project. We weten allemaal dat er geen eens genoeg graafmachines zijn om, als we überhaupt al wat zouden willen aanleggen, of de mensen om het te plannen, of de mensen om daarop te gaan zitten. Is ook niemand vanuit het Duitse leger die daar naartoe zou willen gaan. Er kunt natuurlijk wel één ding, en dat zeg ik echt serieus aan de Polen overlaten, dat is gewoon goede bouwprojecten opzetten. Maar als je 700-800 kilometer te gaan hebt en je hebt nu geloof ik in anderhalf jaar 20 kilometer voor elkaar gekregen, ja, dan betwijfel ik toch zeer of dat over 3 jaar daadwerkelijk ook echt klaar is.
1: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
2: Astronomen hebben een heel bijzondere ster ontdekt. De snelste ooit in het sterrenstelsel. En het gaat om de, ja, wat prozaïsch geheten, S301.
1: Klinkt als een ringweg, maar het is een ster.
2: Dit is een ster, ja. Spectaculair is dat die ster om het zwarte gat Sagittarius A heen draait. En dat is in het midden van ons melkwegstelsel. En doordat we die ster hebben ontdekt, kunnen we heel veel leren over dat specifieke zwarte gat, dat Sagittarius A. We gaan erover praten met sterrenkundige Simon Portugies-Zwart. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Wat maakt die ster nou zo bijzonder? Dat hij zo snel is of hoe die beweegt?
6: Nou, eigenlijk zeg je het zelf al. Wat het bijzonder maakt is een baan om het zwarte gat. Überhaupt om zo'n zwart gat als Sagittarius A-ster, het middelpunt van de Melkweg. Ja, daar zitten wel sterren omheen, maar die horen eigenlijk niet zo heel dichtbij te zitten. En als ze dat daar willen, die kunnen daar niet gevormd worden. Dus die moeten daar op de een of andere manier naartoe gebracht worden. Ja. Daar zijn wel ideeën over. Maar om dan zo'n ster echt daar te vinden met deze baan, dat is exceptioneel. Het is echt buitengewoon interessant.
2: Ja, en is dit, wordt die heel langzamerhand die ster ook dat gat ingetrokken? Want dat is natuurlijk, het is een heel zwaar gat, zo'n zwart gat. Dat trekt zelfs het licht weg, daarom is het zwart. Trekt dat aan die ster om uiteindelijk gewoon de ster op te slokken?
6: Ja, zo werkt het niet helemaal. Oh. Het is een leuk vergelijking om te zeggen dat een zwart gat al het licht opslokt. Mm. Maar die ster die heeft gewoon een baan om dat zwarte gat, zoals de aarde een baan om de zon heeft.
2: Ja, okay.
6: En zo'n zwart gat is gewoon een heel zware ster, zeg maar. En je kan hem inderdaad niet zien. Maar het blijft gewoon de zwaartekracht en de natuurwetten blijven gewoon werken. Mm-hmm. Dus die ster heeft zijn baan om dat zwarte gat. Die zal dat leuk blijven doen.
2: Ja.
6: Maar er zijn wel effecten van dat zwarte gat. Mm-hmm. Die op die ster en de baan van die ster invloed hebben.
2: Ja.
6: Dus wij zeggen, kijk, als je kijkt naar de baan van de aarde om de zon, dan noemen we dat een baan van Kepler. Dan is dat op zich heel goed analytisch uit te rekenen.
2: Mm-hmm.
6: Op het moment omdat een baan is als deze, die dus heel elliptisch van vorm is. De aardbaan is bijna cirkelvormig, maar deze baan is ontzettend elliptisch.
2: Mm-hmm.
6: En heel dichtbij het zwarte gat. Dat betekent dat er relativistische effecten zijn. Dus Einstein is hier de baas in plaats van Newton.
2: Kijk aan, dat is
6: interessant. Maakt het heel interessant.
2: Ja, want je kan dus inderdaad echt de ESMC-kwadraat, de relativiteitstheorie van Einstein hiermee bewijzen.
6: Nou, ik heb het niet specifiek over de algemene relativiteitstheorie. Het is meer de speciale relativiteitstheorie. Maar je kan hem, je kan hier bepaalde aspecten van Einstein's relativiteitstheorie aantonen.
2: Ja, en wat kunnen we daarmee met die kennis?
6: Nou ja, dan begrijp je beter hoe de wereld in elkaar zit.
2: Ja.
6: En begrijp je hoe zo'n zwart gat er vormt. En een groot probleem is bijvoorbeeld, waarom zit er eigenlijk in ieder melkwegstelsel wat we waarnemen een zwart gat in het midden? En is er dan eerst het zwarte gat of eerst de melkweg? Of andersom? Dat weten we niet. En dat zouden we hieruit kunnen leren.
2: Ja, het ding beweegt, die ster, met 25.000 km per seconde.
6: Ja, is dat is natuurlijk heel leuk gezegd. De aarde beweegt met een snelheid van 30.000 kilometer per seconde. Ja. Ik bedoel, het is allemaal dynamica. En als je dichtbij een zwart gat gaat, worden die snelheden allemaal wat groot. Mm-hmm. Als hij dichtbij het zwart gat is, heeft hij inderdaad een snelheid van iets van 8% van de lichtsnelheid. Dat is inderdaad de hoogste snelheid die we ooit gezien hebben bij een ster. Ja, dingen die in het zwart gat vallen, die bereiken uiteindelijk de lichtsnelheid.
2: Ja, precies.
6: Dus is dit een enorme verrassing? Nee. Is het ooit eerder waargenomen? Ook nee.
2: Okay.
6: Dus het is wel bijzonder, maar die twee dingen komen gewoon
2: het
6: voor.
2: Komt voor, precies. Maar het is wel fijn dat we het kunnen volgen. Dat we kunnen daar wat van kunnen
6: leren. We hadden het nog nooit eerder gezien.
2: Nee, precies.
6: Dus het is goed om dat nou eens gezien te hebben.
2: Nou, mooi. Dank dat u eventjes toelichting gaf. Sterrenkundige Simon Portugies Zwart. In Amerika blijft gespeculeerd worden over mogelijke renteverhoging door de Fed. Maar of de Amerikaanse centrale bank op koers ligt voor meer renteverhoging dit jaar, gaan we zo bespreken met huiseconoom Han de Jonge. Daar zal Trump trouwens niet blij mee zijn.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
8: Dank u wel.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com. Behind every moment.
12: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
28: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
29: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
30: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd. Voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
32: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
33: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
34: BNR Verkeer.
35: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Nog geen 10 minuten vertraging tussen Leidsen en Ammerzoetewoudendorp. Een kapotte vrachtwagen, dat zorgt voor file. Op de A15 ook, Gorkum richting Rotterdam. 5 minuten vertraging bij Hardingsveld-Giessendam. De N35 Zwolle-Almelo, dagelijks file bij Wierdewest. 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord-Zwolle, 10 minuten vertraging bij Hattemerbroek. Dan een flitser A28 Zwolle-Assen. Hectometerpaal 160,5.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, komt hier renteverhogingen nou door de Fed in Amerika? Of komen er nog zelfs meer renteverhogingen? Want de inflatoren druk neemt wat toe. En niet zo gek ook, hè, als je een staatsschuld hebt van $40 biljoen. Zometeen, huiseconoom Han de Jong.
0: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over Tata Steel dat geen reclame meer mag maken voor groen staal en een gesprek met Ernst Japiksen, vertrekkend topman van energiebedrijf En Natuurlijk. Hoe moet het verder met het aanleggen van nieuwe warmtenetten? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, het is 7:04 geworden op donderdag 20 augustus 2026. Iwan, wat gaan we doen?
9: Ja, we zullen al 80 dagen in een hittegolf zitten. Althans, in een marine hittegolf in de Noordzee. Oh. Leidt tot temperatuurrecords in de Noordzee.
8: 80 dagen?
9: Ja. 21,5 graad zag ik net. Nou, ja. Daar kan je...
8: Goed in zwemmen,
9: ja, lekker opwarmen. Ja. We praten er zo meteen over met een klimaatexpert van het KNMI. En we hebben zo meteen een tech-update met Niels Koloos.
8: Mooi. Maar we gaan eerst even naar Amerika. Want ja, daar zien we toch een aantal handige dingen in het financiële gebeuren. Inmiddels is gisteren bekend geworden dat in 10 jaar tijd de staatsschuld is verdubbeld van 20 naar 40 biljoen dollar. Dat is nogal wat. Gisteravond kregen we dan ook nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed die gepubliceerd werden. En daarin besloot, dat weten we, de rente onveranderd te laten. Hoewel er wel verdeeldheid was binnen die Fed. En anderzijds, deze week, dinsdag, kregen we door dat de kapitaalmarktrente aan het stijgen is. En dat de rente op staatspapier in Amerika, 20-jarig staatspapier, naar 5,34% is. Nou, allemaal dingen die de belegger wellicht achter de oren doen krabben. Maar ook de Fed misschien een signaal gaan geven. We kijken even terug naar die notulen met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
8: Ja, wat zegt die verdeeldheid in die Fed-vergadering? Wat komt eruit op?
10: Kijk, die notulen die waren natuurlijk interessant, hoor, omdat je dan wilt lezen van hoe is die verhouding. Hè? We weten natuurlijk al dat van de stemmende leden van het beleidscomité 9 de rente onveranderd wilden laten en 3 wilden de rente verhogen. Hè? Dus dat is behoorlijke verdeeldheid, eigenlijk vrij ongebruikelijk. En dan hoop je in de notulen te lezen, en dat hebben we ook gelezen, dat er wel meer dan die 3 leden waren die in ieder geval van mening zijn dat er op een gegeven moment, de komende maanden, toch een verdere verhoging van de rente nodig zal zijn om de inflatie de baas te worden. Dus ja, dat suggereert toch dat de kans op een renteverhoging er zeker nog in zit. Aan de andere kant, alles hangt uiteindelijk toch wel af van hoe de economie zich verder ontwikkelt. Ja. Zowel de Fed als wij gaan natuurlijk allemaal kijken naar de economische indicatoren die we dagelijks langs zien komen.
8: Ja, en als je dan even kijkt naar de laatste inflatiecijfers, nou, dat neemt maar toe. De hogere olieprijzen zijn er voor een groot deel debet aan. In Amerika drukt dat nogal op de portemonnee van John Doe. Of Joe Average heet hij, geloof ik. Hè. Anderzijds, we zien de kapitaalmarktrente ook oplopen. Betaalbaarheid van de staatsschuld is een probleem. Geeft ook uiteindelijk inflatiedruk. En dan zou je zeggen, vet, joh, verhoog die rente gewoon.
10: Dat is natuurlijk een solide argumentatie.
8: Ja.
10: En dan is de vraag natuurlijk, waarom doen ze dat dan niet?
8: Precies.
10: Ten eerste kun je natuurlijk ook zeggen, laten we niet vergeten dat de rente van de Fed, die is niet overdreven laag. En die is een stuk hoger dan die van de ECB. De officiële rente van de ECB staat op 2,25%. En van de Fed 3,5 tot 3,75 hebben. Die houden zo'n marge aan. Verder is die stijging van de inflatie dit jaar, ja, dat heeft alles te maken met de olieprijsstijging. Ja. Nou, daarvan moet je toch eigenlijk zeggen, ja, dat is zeer waarschijnlijk tijdelijk, want dat komt door die verdraaide oorlog.
8: Ja.
10: En moet de centrale bank op dat soort tijdelijke ontwikkelingen reageren? Nou, meestal denken ze van niet. Als je nou echt goed gaat kijken naar de laatste paar inflatiecijfers, over juni en juli, dan moet je zeggen, nou, die vielen eigenlijk nog wel mee. Dat was wel boven de doelstelling natuurlijk, maar het viel in ieder geval niet tegen. En de laatste cijfers over de arbeidsmarkt, die vielen juist eigenlijk wat tegen. Dus de arbeidsmarkt lijkt wat te verzwakken. En dan zou je ook een redenering op kunnen zetten van, nou, laat het eventjes op zijn beloop en dan daalt die inflatie vanzelf wel.
8: Ja.
10: Maar goed, het zijn twee redeneringen en voor elk valt wel wat te zeggen.
8: Dat denk ik ook, ja. Voor Kevin Warsh een moeilijk verhaal, hè, de nieuwe Fed-voorzitter. Want ja, die is toch door Trump neergezet om met name renteverlaging aan te kondigen. Dat gaat niet helemaal lukken.
10: Nou ja, hij zegt zelf natuurlijk van niet.
8: Nee.
10: Hij is er eigenlijk ook wel met veel tamtam, ook door hemzelf eigenlijk veroorzaakt, is die daar binnengekomen. Want hij gaat de Fed hervormen. Hij heeft ook heel nadrukkelijk een aantal keren publiekelijk gezegd, wij gaan de inflatie onder controle brengen. Daar hoef je absoluut niet aan te twijfelen. Dat heeft hij eigenlijk met de nodige heldhaftigheid gezegd. Maar vervolgens is hij er niet in geslaagd om dan een overtuigend verhaal ook te presenteren van hoe ze dat gaan doen. Hè. Ik zeg wel eens, als je met iemand in een discussie bent en die zegt op een gegeven moment, geloof mij nou maar, dan moet je op je hoede zijn, want zo iemand heeft dan kennelijk geen argumenten meer.
8: Nee, precies.
10: En dat lijkt een beetje bij Warsh aan de hand te zijn. Ja. Nu is over aan het eind van volgende week begint die jaarlijkse Jackson Hole-conferentie.
8: Mm-hmm.
10: Die vergadering van centrale bankiers en academen.
8: Ja.
10: Daar gaat Warsh speechen. En dat geeft hem dan misschien een kans om zich te revancheren.
8: Ja.
10: We zijn natuurlijk benieuwd.
8: Zeker.
10: En interessant natuurlijk over dat hervormen van de Fed. Daar heeft hij toch wel ook wel duidelijke uitspraken over gedaan. Als je dan in de notulen leest, ja, dan heeft hij kennelijk in die vergadering gevraagd wat zijn collega's ervan zouden vinden als ze de vergaderfrequentie van dat rentecomité zouden verlagen van 8 vergaderingen per jaar naar 6. Nou, is daar op zich niet zoveel mis mee. Maar ja, een heel fundamentele hervorming is dat natuurlijk niet.
8: Nee. Nog even naar een ander ding. Handelsmacht, ik zei het al eventjes in de intro. Amerika maakt bekend dat sinds gisteren de staatsschuld is opgelopen tot $40 biljoen. Het is nogal wat, maar met name een verdubbeling in 10 jaar tijd. Hè, onder Biden en Trump. Trump 2 keer, Biden 1 keer. Ja. Is dat iets waar Amerika zich zorgen over moet maken?
10: Nou ja, zeker. Hè. Kijk, op zich, zo'n bedrag, dat zegt niet zo heel erg veel.
8: Maar
10: uiteindelijk gaat het, als je schuld hebt, dan gaat het er vooral op of je voldoende verdienvermogen hebt om aan de verplichtingen die uit je schuld voortvloeien, om daaraan te voldoen.
8: Ja.
10: Nu is natuurlijk in die 20 jaar de Amerikaanse economie ook groter geworden. Dus je moet eigenlijk naar de schuldratio kijken. Maar ja, die is ook wel gestegen. Die is niet verdubbeld, gelukkig, maar die is wel behoorlijk gestegen. Die zit ruim boven de 100%. De Amerikaanse overheid geeft ook jaarlijks een stuk meer uit dan ze zelf binnenkrijgt. Hè. Het begrotingstekort in Amerika, dat beloopt zo ruim 5,5% van het bbp. Dat zijn gewoon geen gezonde overheidsfinanciën.
8: Nee.
10: Wat mij dan ook nog weer zorgen baart, is dat in Washington onder de politici, die zijn daar niet, die geven daar weinig prioriteit aan, omdat op orde te brengen. En dat zou eigenlijk wel gewend zijn. Dus het is wel een zorgwekkende staat en een zorgwekkende ontwikkeling.
8: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
9: En we blijven in Amerika, want dat land lijkt de importheffing op Canadese auto's, staal en aluminium flink te gaan verlagen. Volgens Bloomberg en Reuters gaat de heffing op auto's die in Canada worden gebouwd waarschijnlijk van 25% naar 15%. En er is een uitzondering voor het Amerikaans aandeel van zo'n auto. Dat wordt niet langer belast. Althans, dat wordt niet belast. En in de praktijk kan die heffing daardoor dus nog lager uitvallen dan die 15%. En ook voor staal en aluminium komt er dus verlichting. Die heffingen die kunnen volgens de berichten worden gehalveerd van 50% naar 25%. En voor staal komt er dan misschien wel weer een soort drempel, een maximum. Ongeveer 4 miljoen ton per jaar tegen die 25% en de rest alles daarboven tegen die 50% heffing. Nou, voor Canada zijn dat belangrijke concessies die ze binnenhalen daarmee. Vooral de auto-, staal- en aluminiumsector had veel last van die heffingen uit Amerika. Canada is bovendien verreweg de belangrijkste buitenlandse leverancier van aluminium aan Amerika. Maar Canada moet zelf ook bewegen. Dat is opvallend. Premier Mark Carney die heeft de provincies in zijn land gevraagd om weer Amerikaanse wijn en sterke drank te gaan verkopen in de winkels. Veel provincies hadden die producten uit de schappen gehaald als vergelding voor eerdere Amerikaanse heffingen. Maar die moeten dus weer terug. En Washington wil ook betere toegang voor Amerikaanse landbouwproducten. Nou, er zit dus een soort deal aan te komen wellicht. En interessant, CNBC meldt dat Trump zelfs heeft gehint op nieuw leven voor de Keystone XL pipeline, die omstreden oliepijpleiding van Canada naar Amerika. Nou, of dat allemaal daadwerkelijk onderdeel wordt van het akkoord is niet duidelijk, maar het zou er wel eens in kunnen zitten. Trump heeft gezegd dat beide landen in feite al een deal hebben. Carney houdt iets meer slag om de arm en zegt, ja, er is aanzienlijke vooruitgang, maar er moet ook nog werk worden gedaan. Nou, die nieuwe heffingen van 50% op zo'n 20 miljard dollar aan Canadese goederen, die is dus uitgesteld door Trump met 3 dagen. Mocht er toch geen akkoord komen, dan zouden die heffingen vanaf zaterdag dus alsnog kunnen ingaan. Dus er is weinig tijd om een deal te maken, maar daar zou er veel in kunnen zitten.
8: Mooi. En dan is het bijna 7:45, voordat we naar AMB gaan. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van die Israëlische minister Ben-Gvir veroordeeld. Die man zei in een podcast afgelopen zaterdag dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Hij had het daarbij niet alleen over mensen die een directe dreiging vormen voor Israël. Volgens de minister zijn sommige mensen in Gaza het niet waard om te leven. En zijn ze niet eens mensen? Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken van Ben-Gvir afschuwelijk, schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk. Nou, Ben-Gvir van de rechter ultra-rechtse flank in het kabinet van Netanyahu. Eerder veroordeelde ook Frankrijk en Duitsland al de uitspraken van die minister. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken zijn die uitlatingen gewoon onaanvaardbaar. En op Europees niveau wordt nu gesproken over sancties tegen deze meneer Ben-Gvir. Daarover heeft de EU nog steeds geen unanimiteit kunnen vinden. Maar in verschillende landen, waaronder Nederland, is meneer Ben-Gvir niet welkom. Hij heeft hier een inreisverbod. En dat heeft Erwin de Hart gelukkig niet, want die zit bij de ANWB. Erwin, hoe staat het erbij op de weg?
5: Het staat er goed bij eigenlijk, over het algemeen genomen. Er zijn wel wat files. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat door een kapotte auto 4 kilometer file tussen de afrit genaamd Beek en Zevenaar. Een kwartier is de vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, een file van 5 kilometer bij Hardingsveld-Giessendam, 11 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle, 18 minuten, bijna 20 dus. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file. En dan flitser de A13, Den Haag-Rotterdam, hectometer paal 7,1.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
9: En dan gaan we naar de Noordzee, aan onze kust. Dus die was nog nooit zo warm als nu, meldt het KNMI. Afgelopen weekend werd het bij lichteiland Goeree, dat is zo'n 30 kilometer uit de kust bij Hoek van Holland, 21,5 graad. En dat is een nieuw record sinds het begin van de metingen. De zee die zit al zo'n 80 dagen in wat heet voor deskundigen een marine hittegolf. De langste ooit gemeten. Ik ga erover praten met Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Ja, een warme zee. Nou, we horen al tijdenverhalen over ook wereldzeeën die allemaal zeer warm zijn. Is dat allemaal enkel gevolg van klimaatverandering of speelt er meer?
12: Nee hoor, het is een combi. Kijk, de zee warmt inderdaad langzaam op, ook onze Noordzee. Maar we hebben een hele warme zomer gehad en het is al...
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Wind geweest. En hoge drukgebied, weinig wind. En dan verdampt er minder water. Nou, verdamping leidt tot koeling, dus dat was er ook niet, die verdamping. En bovendien, door wind gaat het water ook mengen. En dan gaat er koud water van beneden naar boven toe. En dat hebben we ook veel minder gehad. Ja. Dus dat komt er nog bovenop.
3: Ja. Maar even praten over de gevolgen. Eerst voor die zee zelf. Wat merkt die zee daarvan, wou ik zeggen? Nee, niet zoveel, want die zee merkt misschien niet zoveel. Maar wat gebeurt er in die zee als het zo warm is?
2: Nee, kijk, wat vooral speelt is dat warmer water minder zuurstof bevat. En ja, alles wat leeft en zuurstof nodig heeft, heeft daar een beetje last van. Kijk, en vissen die kunnen makkelijker ergens anders naartoe. Mosselen, schelpen, het leidt ook tot verzuring, hebben er last van. Het is van een andere categorie last dan je bijvoorbeeld bij koralen hebt, waar echt de hele koralen verdwijnen bij Monaire en noem maar op. Dus ja, het is betrekkelijk. En ik zeg meteen, bij KNMI is geen specialist op het gebied van leven in de zee. Maar het is vooral dat er wat minder zuurstof in het water, in het warmere water zit.
3: Ja. En die warme zee heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor het weer op land, denk ik, in de komende tijd.
2: Ja, want kijk, hij wordt een warme waterbak. Een waterbak wordt niet even snel warm. Dat gaat geleidelijk. Maar als je eenmaal warm is, dan blijft hij toch voorlopig. Dus ook dit najaar zal hij nog wel warm zijn. En mocht er dan regen komen, dan zit er meer vocht in de lucht. Gaat het harder regenen. Maar dan moeten er wel buien ontstaan. En dat staat hier los van. Maar als het gaat regenen, dan komt er meer regen. En dan vooral aan de kust. We hebben dat ook in het verleden wel eens gehad. Dat we een hele warme zomer hadden. Warme Noordzee. Maar niet zo warm als nu, maar toch. En het was een enorme natte maand augustus 2006. Al lang geleden. Dus ja, je kunt wat langer vooruitkijken. Normaal kun je maar 2 weken vooruitkijken bij het weer. En wat betreft harde regen kunnen we iets harder, langer vooruitkijken.
3: Ja. Nog even die metingen. U meet daar sinds 1984. Dat is niet honderdduizenden jaren lang. Als we proberen om het even iets langer terug te trekken. Is het ook dan uniek wat hier nu gebeurt?
2: Dat denk ik wel. In ieder geval, we meten de temperatuur boven land in de beeld sinds 1901. En dit wordt de warmste zomer ooit in de meetreeks. En qua zonnigheid is dit ook een hele zeer zonnige zomer. Dus ik vermoed dat van de afgelopen eeuw, zeg maar, dit ook wel de warmste Noordzee is geweest. Ik kijk niet langer terug, maar goed.
3: Ja, dat valt misschien wel te concluderen, maar wetenschappelijk niet helemaal verantwoord. Dank, Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI.
4: En daarmee is het 8:10. Mocht er gestaakt worden, dan krijg je als treinreiziger voortaan geen compensatie meer van NS voor vervangend vervoer. Zo meldt RTLZ. Nu konden reizigers nog €25 terugkrijgen als de trein niet reed en ze moesten bijvoorbeeld met de bus of een taxi. Bij vertraging krijg je nog wel een vergoeding van de NS. Alleen bij vertragingen dus. Nou, volgens Bertien Braak, directeur commercie en IT bij NS, is de huidige regeling ingewikkeld, arbeidsintensief en gevoelig voor misbruik. Reizigers moeten soms een maand wachten op een claim, terwijl het moeilijk vast te stellen is of al die claims wel kloppen. Iemand kan namelijk makkelijk €25 claimen, terwijl diegene gewoon thuis werkt en niet van plan was überhaupt met de trein te gaan die dag, zegt Bertien Braak. Bij een staking in 2025 ontving het NS-personeel 180.000 compensatieverzoeken voor alternatief vervoer, met een totale claimwaarde van €4 miljoen. Daarvan werd 2,8 miljoen goedgekeurd, terwijl het moeilijk te achterhalen was of die claims überhaupt dus terecht waren. Nou, vaak zijn stakingen gericht op bijvoorbeeld bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals de aankomende staking van 9 september. Die staking is niet gericht tegen de NS en daarom besteedt NS dat geld liever aan zaken die de reis voor reizigers verbeteren dan te compenseren.
3: Ja, zoals bijvoorbeeld dat je je tas weer op een lege stoel mag
4: zetten. Dat mag toch.
3: Ja, het mag toch. Hè? Die regel gaat toch niet komen.
4: Oh, wat fijn, hè, voor mensen die hun tas mee. Ja, nu zat die tas, die zat maar op je schoot.
3: Ja, of op de grond, die vieze vloer met al die plakkerige troep. Blah.
5: Tech update.
4: Ja, we gaan even naar Niels Koloos. Goedemorgen, Niels.
6: Goedemorgen, Bas en Iwan.
4: Ja, via TikTok kan je binnenkort misschien niet alleen korte filmpjes naar elkaar sturen, maar ook betaalverzoeken. Eigenlijk een tikkie-tokkie.
6: Ja, tikkies via TikTok. En Bas, ik voel me bijna gek als ik het zeg. Je moet het ook niet te snel achter elkaar zeggen, want dat klinkt alsof je een beroerte hebt. Maar goed, het is wel de beste samenvatting van de nieuwe functie waar TikTok naar verluidt aan werkt. Persbureau Bloomberg heeft een stukje computercode voor de betaalverzoeken in de Amerikaanse versie van de TikTok-app ontdekt. En toen het persbureau aan een woordvoerder vroeg hoe dat nou precies zat, toen zei die woordvoerder: ik kan niet ontkennen dat er aan zo'n functie gewerkt

0: gewerkt wordt door ons bedrijf. Ja. Wel zou de ontwikkeling van de functie nog in een vroeg stadium zitten en wordt die volgens de woordvoerder in geen enkele markt getest op dit moment.
1: Oké, maar waarom, dat is de grote vraag, de achterliggende, wat heeft TikTok eraan als mensen elkaar onderling geld gaan betalen via een TikTok-TikTokie?
0: Nogmaals, dat is een mooie tongtwister. Maar het is heel logisch als we op termijn een betaaldienst binnen TikTok gaan zien. In ieder geval voor TikTok. Want sinds kort hebben we ook in Nederland bijvoorbeeld TikTok Shop. Waarmee je tijdens het scrollen dus ook automatisch kan winkelen. Als je dan een filmpje ziet, zie je gelijk een product. Kan je opdrukken en voor je het weet heb je al afgerekend. Dat zou nog sneller kunnen met TikTok Pay, zullen we het maar noemen. En dan is het voor TikTok ook heel logisch om derde partijen zoals Ideal, tegenwoordig Wero en alle creditcard providers er gewoon uit te willen snijden. Levert meer geld en ook meer data van je klanten op. En wat ook een rol speelt, is de drang van TikTok om een soort everything app te worden. Hè. Dat fenomeen zien we vooral in China met apps zoals WeChat, waarin je als gemiddelde Chinese burger eigenlijk gewoon je hele leven kan regelen. Van je hypotheek tot je bankzaken tot contact met je familie dus. En TikTok, het moederbedrijf ByteDance, is natuurlijk ook gewoon Chinees. Dus die drang is ergens wel logisch. Hoewel we ook Amerikanen ermee zien experimenteren. Met name Elon Musk met X. Ook hij wil graag een soort everything app en experimenteert nu met X Money. Een functie om via dat platform dan weer geld naar elkaar over te kunnen maken.
1: Naar Brussel, want Apple kondigde gisteren aan een deal gesloten te hebben met de Europese Commissie over betalingen in de App Store. Maar er is een oude bekende van Apple niet blij mee. Welke?
0: Nou, Epic Games, de maker van natuurlijk. Fortnite. Ja, daar is hij. En het bedrijf dat veel in gang wist te zetten tegen Apple rondom het hele App Store betalingsdossier. Want daar was heel erg lang heel veel om te doen in de Europese Unie. Apple hief namelijk flinke commissies over aankopen in de App Store van ontwikkelaars. En in het geval van Epic Games kan je dan bijvoorbeeld denken aan het kopen van V-Bucks in Fortnite. Het in-game geld daar. En ondertussen was het dus verboden om dat soort aankopen buiten het ecosysteem van Apple te doen.
1: Maar het was allemaal opgelost. Epic Games was toch uiteindelijk voor een deel in het gelijkgesteld door de rechter.
0: Klopt, tegenwoordig kan alles een stuk makkelijker na ingrijpen van de Europese Commissie. En er is ook een nieuw, eerlijker commissiesysteem door Apple opgetuigd. Maar daarover zegt Epic Games nu dus, dit zijn nieuwe troepcommissies, als ik ze letterlijk mag quoten. Oh. En belangrijker, zegt Epic Games, die commissies voldoen nog steeds niet aan de Digital Markets Act, de DMA, waar Apple zich aan moet houden in de EU. Want ook met de nieuwe commissiestructuur die Apple dus gisteren bekend heeft gemaakt, is het nog steeds zo dat je in alle gevallen commissie aan Apple moet betalen als ontwikkelaar. En volgens Epic Games zegt de DMA heel helder dat ontwikkelaars geen cent hoeven af te dragen als een betaling compleet buiten het ecosysteem van de App Store plaatsvindt, al is het dus wel op een iPhone. Nou, ik moet zeggen, Bas, ik heb wel wat vakken recht gehad op mijn opleidingen, maar ik ben geen DMA-expert, maar toch, ik heb even in de wet gekeken en Epic Games lijkt vooral te wijzen naar artikel 5, regel 4 van de DMA en die stelt dat ontwikkelaars kosteloos aanbiedingen moeten kunnen promoten. Alleen, dat is dus een heel belangrijk woord. Wat bedoelen we dan in de wet met promoten? En daar heeft de Europese Commissie die afgelopen jaar nog een heel helder standpunt over ingenomen. En die was wel in het nadeel van Epic Games. Dus ik vrees toch voor Epic Games dat ze nu een beetje tegen de muur lopen te schreeuwen en dat het nu allemaal goed zal gaan met die commissies van Apple. Ook omdat de Europese Commissie heeft gezegd dat ze er gewoon blij mee zijn.
1: Duidelijk, dankjewel. Niels Koloos.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, dan zometeen Russische raffinaderijen worden zo keihard geraakt door Oekraïnse drones dat Rusland nu zelf brandstof moet importeren. Dat is apart, want het was een van de grootste exporteurs. Daarnaast, de roebel staat op het laagste punt sinds tijden en de Russen die trekken miljarden van hun banktegoeden weg bij banken. Niet zo goed berichtgeving voor meneer Poetin en de gevolgen bespreken we zo met correspondent Joost Bosman.
3: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
3: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
10: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Nu in de BNR-app.
15: Starters kiezen massaal voor een starterslening nu een normale hypotheek niet meer volstaat. Russische economie krijgt klap na klap. Rusland moet inmiddels ook brandstof importeren. En Trump draait bij. Amerika bereid om hoge importtarieven op Canada fors te verlagen. Canada moet ook concessies doen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR.
1: Erwin de Hart van de ABB. Waar staat het vast nu op dit moment?
16: Nou, een paar plekken. De A16 Breda-Rotterdam na een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel. Die is weer vrij. 4 kilometer file. Op de A44 Den Haag-Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Dat geeft dan een kwartier vertraging tussen Warmond en Kaakdorp. 4 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. En 20 minuten is de vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle. Door werkzaamheden tussen Kampen-Noord en Knopend-Hattemerbroek. 5 kilometer file. Nou, flitsen langs de A12 Utrecht-Arnhem. Hectometerpaal 83,1. A12 Duitse grens Arnhem 102. 40,3 en de A28 Zwolle Assen bij 153,6.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, dan kijken we uiteraard eens eventjes naar wat de beurzen doen. Nou, Nikkei, die staat op dit moment keurig netjes een stukje hoger. Heel Azië doet het trouwens lekker. 1,2% winst in Japan. De Hang Seng 1,1% in de plus. En de Kospi 5,3% winst. Dan de olieprijs lichtjes aan het stijgen. $91,88. En toch verwachten analisten bij CNBC dat de prijs langzaam verder zal stijgen. Omdat er nog steeds onzekerheid is over die vredesbesprekingen die er nu niet zijn tussen Amerika en Iran. En dat Memorandum of Understanding is afgelopen. Ja, en als je de taal hoort vanuit beide landen, dan leidt het er dan ook niet echt toe dat mensen denken, nee, daar gaat de goede kant op. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En de Russische olieraffinaderijen die zijn zo hard geraakt door Oekraïnse drones dat het land nu brandstof moet gaan importeren. Tot overmaat van ramp staat ook de roebel op het laagste punt sinds tijden. En halen de Russen zelf, de burgers dus, miljarden van de bank. Ja, mogen bankrun. Gevolgen bespreken we zo met onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
18: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
19: kozijnen. Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
20: En, hoe ging je leestoets?
21: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
20: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
20: In 14 weken begrijpend leren lezen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: 8:04. We zijn op de helft van deze ochtendspits. En het is 20 augustus 2026, donderdag. Iwan, wat gaan we doen de komende 20 minuten?
15: Bas, we hebben het zo meteen nog over een bijzonder wetenschappelijk verhaal. Namelijk de koers van Moderna spoot gisteren omhoog. En dat had te maken met nieuws uit een onderzoek naar een persoonlijk vaccin bij melanoom, de meest dodelijke vorm van huidkanker. Daar heeft Moderna allerlei goed nieuws over te melden. Het is allemaal nog wel vrij prematuur, wetenschappelijk nog niet afgerond, maar op zich wel hoopgevend. Daarover gaan we het zo meteen hebben in de ochtendspits.
1: Maar we gaan eerst aan dit, want beleggers die stapten gisteren massaal in bij het biotechbedrijf Moderna en Merck. Nou ging het aandeel Moderna 178% omhoog, Merck met een beschrijving.
15: Dat gaan we zo doen dus.
1: Oh, ik ben helemaal verkeerd, joh.
15: Ja, dat zei ik net,
1: het spijt me. Ja, nee, ik zit helemaal geconcentreerd in dit. Ik vind het een mooi verhaal trouwens.
15: Ja, zeker.
1: Ja, het gaat over kankermedicijnen. Ja, dat zei je al.
15: 8 minuten.
1: We gaan eerst naar de Russische economie, want die krijgt klap na klap. Voor het eerst in tijden moet dat land zelf brandstof gaan importeren. Terwijl dat altijd een land was wat heel veel exporteerde. De aanhoudende Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen die eisen hun tol in Rusland. En ondertussen zien de Russen de roebel steeds verder wegzakken naar het laagste punt sinds september vorig jaar. En bovendien, de Washington Post schrijft dat veel Russen denken, weet je wat wij doen? We halen onze geld van de bank uit angst dat het Kremlin straks mijn spaargeld in beslag neemt om een oorlog te kunnen voeren. Dus een bankrun. Maar dan een hele langzame. Tegen een bankwalk, zou je bijna kunnen zeggen. Volgens Rusland-correspondent Joost Bosman een bijzondere situatie.
25: Zij hebben het altijd geëxporteerd, de Russen. En nu moeten ze het ineens importeren. Normaal gesproken verdienen ze er geld aan. En nu moeten ze ervoor betalen. Dus ja, dat is toch wel een uitzonderlijke situatie. Ze moeten nu bijvoorbeeld bij buurland Kazachstan aankloppen. De Kazachen hebben al gezegd... ja, wij zijn bereid om onze buren te helpen. Maar ze staan er toch niet echt om te springen. Omdat Kazachstan houdt zich niet aan de sancties tegen Rusland, maar wil er toch ook niet de dupe van worden. Dat wil zeggen, zij kunnen ook onder secundaire sancties komen te vallen als ze dat leveren aan Rusland. Dus de Kazachen zullen en andere landen zullen daar toch voorzichtig mee zijn. Overigens is er op 5 augustus, dus ruim 2 weken geleden, al benzine uit een Indiase raffinaderij naar Rusland gegaan. Maar dat had een zekere logica, omdat die raffinaderij deels in handen was van het Russische Rosneft. Dus ja, dat was het meest logische traject, zeg maar.
1: Ja, duidelijk. Hoeveel moeten de Russen importeren, is dat te zeggen?
25: Nou, minister Alexander Novak van Energiezaken heeft daar niks over gezegd. Dat kun je veelzeggend noemen, misschien willen ze het niet zeggen. Ja. Omdat het toch een beetje gênant is ook natuurlijk. 2 weken geleden, die vracht uit India, toen ging het om 42.000 ton. En vanaf dat moment, zo begin augustus, eind juli, begin augustus, begon de situatie zich ook iets wat te stabiliseren op de Russische benzinemarkt. Dus nou ja, misschien gaat het weer om zo'n soort bedrag, zeg maar, of een hoeveelheid.
1: Ja.
25: 42.000 ton zou net weer zoiets kunnen zijn. Wat we zien is dat in Moskou zijn er heel veel beperkingen weer opgelegd aan het tanken van benzine. Er staan weer lange rijen. Mag nog maar 60 liter per tankstation worden ingenomen. Nou ja, goed, dat leek eind juli wat beter te gaan. Sindsdien waren de rijen een beetje weg. Maar die staan er weer.
1: Ja, kijk aan. Weten we, na al die aanvallen op raffinaderijen van de Oekraïners, hoeveel raffinagecapaciteit de Russen kwijt zijn geraakt daardoor?
25: Ja, wat ik wel weet is dat ongeveer 40% van alle olieinstallaties, dus de oliedepots en de raffinaderij, ongeveer offline is gehaald. Sommige daarvan zijn weer hersteld. Die waren wat minder beschadigd. Maar andere, dat komt ook voor, zijn gewoon voor een tweede of een derde keer aangevallen door de Russische drones. Dus ja, het Oekraïnse is water naar de zee dragen wat de Russen doen wat dat betreft.
1: Ja, je zei Russische drones, maar Oekraïnse drones uiteraard. En het punt is, de Russen kunnen natuurlijk wel repareren, maar de Oekraïners gooien daarna gewoon weer een paar drones overheen, hè?
25: Nou ja, dat hebben we gezien in juli. Eind juli zijn ze er even mee opgehouden, maar dat was omdat de Oekraïners het vizier verlegden naar Wildberries, hè, die online retailer in Rusland. Daar zijn er heel veel van ook de lucht in gegaan. Wat je nu ziet, is dat ze weer terugschakelen naar de aanvallen op oliedepots en installaties, maar dat ook tegelijkertijd Wildberries nog wordt aangevallen. Dus ja, het is nu dubbele schade voor Rusland. De Oekraïners doen dat toch heel slim.
1: Ja, dan gaan we nog even over het financiële. Want de Washington Post zegt dus, er is een bankrun aan het ontstaan en de roebel staat op het laagste punt sinds vorig jaar september. Zijn de Russen inderdaad bang dat hun geld wordt gevorderd door de staat om zo de oorlog te kunnen financieren?
25: Nou, dat is één van de theorieën. Het is zo dat er... ik sprak vorige week een Russische socioloog, buiten Rusland overigens. Ja, die was wel heel radicaal in zijn pessimisme. En die zei, hij verwacht dat na de verkiezingen de Russische overheid de burgers gaat dwingen om staatsobligaties te kopen. Zodat de overheid weer aan geld komt om zijn oorlog te gaan financieren. Nou, dat lijkt me erg sterk. Maar er speelt meer. We zien dat er na de verkiezingen op 20 september mogelijk andere dingen gaan gebeuren. Althans, dat zijn de voorspellingen. Dat is de vrees van veel Russen, namelijk een mobilisatie opnieuw. Ja. En ook nog eens een keer daarna gepaard de noodtoestand. Nou ja, als je dat weet, veel Russen die willen dat niet afwachten. Die zeggen, weet je wat, we vertrekken. Of in ieder geval, we moeten ons geld van de bank halen. Er zijn al maandenlang zijn er geruchten dat er een bankencrisis komt, dat de bank te weinig liquide middelen hebben en dat ze op omvallen staan. Dat is nog niet gebeurd in grote getalen. Maar als het gebeurt, dan krijg je een domino-effect. En dan slepen heel veel banken de anderen met zich mee. Ja. Dan ben je geld kwijt. Dus vandaar dat veel Russen, ook gezien het verleden, het is vaker voorgekomen in Rusland dat er een bankencrisis ontstond. Ja, dan moet je toch eerst je geld in veiligheid brengen vooraf. Al natuurlijk.
1: Zeker, maar die Rus die krijgt het best een beetje zwaar. Want inderdaad, mogen ze geld kwijt, straks gemobiliseerd. lange rijen bij de benzinestations, misschien minder eten, ja, grotere staatsschuld. Gaat het Kremlin, kan dat uiteindelijk wel, want dit geeft toch kritiek ook in de samenleving, kan het Kremlin dat nog keren?
25: Nou ja, je ziet inderdaad, en dat is wel opvallend, de kritiek groeien. Allerlei internetfilmpjes, straatinterviews die bepaalde Russische journalistieke organisaties nog durven te doen. Daar zie je steeds openlijke kritiek komen.
1: Juist.
25: Het was aanvankelijk wat voorzichtig, maar je ziet mensen lijken toch steeds meer over hun angst heen te stappen. Ja, waar dat toe kan leiden, dat is maar de vraag natuurlijk. Ik voorzie niet echt een opstand of wat ook maar. Poetin heeft gewoon nog alle repressieve middelen in handen die zich wenst. En die kan hij ook alleen maar uitbreiden. En dat zal hij ook doen als dat nodig is.
1: En dat zei Rusland-correspondent Joost Bosman.
15: Dan een oproep van een brede coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs aan de politiek. En zij zeggen, grijp in en investeer. En dan gaat het uiteraard om de infrastructuur. Het kabinet moet actie ondernemen tegen de achteruitgang van die infrastructuur. En die oproep doen ze in een brandbrief. En die is gestuurd aan premier Jetten, aan 7 ministeries en aan alle Tweede Kamerfracties. Het is een bekend verhaal, maar nu dus allerlei clubs die samen zo'n brief versturen. In die brief staat dat infra woningbouw mogelijk maakt, dat het de economie en het investeringsklimaat versterkt en dat het bijdraagt aan de weerbaarheid, veiligheid en brede welvaart van het land. Oftewel, steekt er nou geld in? Elisabeth Post is de voorvrouw van die logistieke alliantie, zo heet het. En zij zegt dat er voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor en waterwegen de komende 15 jaar meer dan 80 miljard nodig is. Extra. Nou, dat getal hadden we ook al gehoord, maar het wordt nog maar eens gecommuniceerd. En zij vindt het onbegrijpelijk dat politiek risico's aanvaardt, zoals bijvoorbeeld de afsluiting van de Merwedebrug en alles wat daarbij komt kijken. We weten ook dat het kabinet plannen heeft om later in het jaar met een brief te komen met de prioriteit, want er is te weinig geld. Dus wat gaan we dan wel doen, wat gaan we niet doen? Karremans is daarop aan het broeden en die komt met een brief met prioriteiten. Maar deze partijen zeggen dus, het probleem wordt niet aangepakt, in ieder geval niet goed aangepakt. En Nederland zou ook in de wet moeten gaan vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat. Nou, er zijn meer van dat soort eisen. 2% investeren in R&D bijvoorbeeld, investeringen in defensie, allerlei ondergrenzen. En dit zou dus weer een nieuwe moeten zijn. 2% van het BBP naar infrastructuur volgens deze club met belanghebbenden.
1: Brengt ons bij Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, een ongeluk op de A44, dat is praktisch voor de deur van de ANWB, hè?
0: Het is toch wel een eindlopen naar Kaagdorp, hoor. Je kan het ook met de boot doen natuurlijk. Mm. Maar op de snelweg staat het in ieder geval stil nu. Op de A44 vanuit Den Haag inderdaad. Richting het Amsterdamse. Tussen Warmond en Kaagdorp. 4 kilometer file door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. Valt heel erg op te midden van een hoop gewoon rijdend verkeer op de weg. Ja, de N50 Emmeloord-Zwolle. Die doet een beetje mee tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek. 14 minuten nu in 4 kilometer file. Ronden af met een flitsermelding. A30 Ede-Barneveld staat nu bij hectometerpaal 16,2.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
4: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
5: 500 euro.
7: 590 euro.
5: Ai.
7: Ai.
15: Ja, beleggers die zijn gierend enthousiast na een doorbraak in de farmaceutische industrie. Althans, wat lijkt op een doorbraak? Een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen melanoom, de meest dodelijke vorm van huidkanker. Een nieuw vaccin, een persoonlijk vaccin, is door een belangrijke testfase gekomen. En de resultaten zijn veelbelovend. Nou, dat is mooi voor patiënten. En het zorgde dus ook voor explosieve cijfers op de beurzen bij Merck en Moderna. De bedrijven die het vaccin produceren. Merck een plus van 12%, Moderna zelfs 180%. Wienan van Hout is oncologisch chirurg bij het AVL, het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En die vertelt wat nou die voorlopige resultaten van het onderzoek zijn.
26: Als mensen met een uitgezaaid melanoomkanker of een beperkt uitgezaaid melanoomkanker geopereerd worden, en uit dat operatiemateriaal wordt een vaccin gemaakt, en als ze dat geven een jaar lang samen met een ander middel, een andere immuuntherapie, dat die mensen met die combinatiebehandeling veel minder vaak het melanoom terugkrijgen en dus waarschijnlijk ook langer leven.
15: Ja, en dat is een doorbraak te noemen, of niet? Als dat daadwerkelijk, u zegt al inderdaad, allerlei voorbehouden nog wetenschappelijk, maar als het daadwerkelijk zo is, is het een doorbraak?
26: Ja, ja, die voorbode moeten we altijd maken, hè, als we dit zien. Maar ja, dat is wel een doorbraak. En zeker als het op deze manier is gegaan. Dat je echt dus per individu of per patiënt een specifiek geneesmiddel maakt op basis van kenmerken van jouw specifieke tumor. Dus niet van algemene dingen, maar echt jouw specifieke tumor. Ja, dat is echt een doorbraak. En dat is echt wel heel vernieuwend dat dat nu eruit is gekomen.
15: Ja. U zegt dus al inderdaad, in die klinische studie blijkt dat die kanker minder vaak terugkomt. En ook dat die kanker zich minder vaak naar andere delen van het lichaam verspreidt. En er wordt ook geloof ik met allerlei andere kankersoorten getest hierop. Hè? Darmkanker, alvleesklierkanker enzovoorts.
26: Ja, het is nu een melanoom waar het voor het eerst nu eigenlijk echt door is gekomen dat in een klinische studie gezien wordt dat het ook echt werkt. Ja, het is ook al experimenteel geprobeerd in het laboratorium bij andere typen kanker. En ja, dat het bij melanoom nu het eerste is, dat biedt natuurlijk veel hoop voor ook andere typen kanker. En dat het daar ook zou kunnen gaan werken, ja zeker.
15: Ja, ik zag bij CNN de topman van Moderna, die zei dit is een beetje de dag waarop wij bekend konden maken dat het coronavaccin werkte, die grote heeft het volgens hem. Is dat ook een
26: inschatting? Ja, dat moet nog blijken. Natuurlijk zegt hij dat, want hij wil natuurlijk ook dat zijn koers omhoog gaan. Dus dat begrijp ik wel. Dat het zo werkt en dat het nu ook kan. En dat het ook allemaal dusdanig goed werkt. Zo snel geproduceerd kan worden dat je het ook timely kan geven. Dat is denk ik wel erg nieuw. En ik denk ook dat dat nieuw is. Ik denk ook dat hij dat moet zeggen, want met de uitkomst van deze studie kan hij denk ik ook wel heel veel geld verdienen.
6: Precies. Ja. Maar eventjes, meneer Van Hanvliet, nu naar het verdere proces. De clinical trials die zijn dus voor een deel geweest, kan ik me voorstellen. Nu moet dat verder worden gedaan. Dan moet de Amerikaanse FDA erover een uitspraak doen. Klopt. De Europese medicijnenclub, hier in Amsterdam gevestigd, moet dat doen.
26: Ja, klopt.
6: Hoe lang duurt het voordat zo'n vaccin werkzaam is voor huidkankerpatiënten? Hoe lang duurt het voordat ze dat hebben?
26: Ja, nou kijk, hoe het werkt is dat die studie is nu dus, kennelijk zijn die resultaten heel erg positief. Ja. Dat wordt eerst nog in een wetenschappelijke publicatie wordt dat gepubliceerd. Het komt nog op een groot congres. En zij zullen ongetwijfeld eerst naar de FDA gaan, zoals je zegt. Dat is de Amerikaanse, laten we maar zeggen, vergunning verlenen voor medicijnen. Hm. Die zijn meestal wel snel met het goedkeuren. Laten we zeggen, binnen nu en een jaar dat het misschien wel goedgekeurd kan worden daar. Als ze inderdaad de studie goed genoeg vinden. Hè, want die beoordelen de kwaliteit van zo'n studie en of het dan echt ook toegelaten wordt. Dan is het vaak zo in Amerika dat dat relatief snel daar al gegeven kan worden. En in Amerika zijn de prijzen voor zo'n vaccin vaak heel erg hoog. Hè, voor nieuwe middelen die dan ook vaak vergoed worden. Mm-hmm. Ja, en in Europa is meestal de tweede stap. Dat is inderdaad bij de EMA. Die is nu in Amsterdam gevestigd, vroeger in Londen. Ja, dat duurt vaak wat langer. En als het daar goedgekeurd is, dan, als we het op de Nederlandse markt willen hebben, dan wordt het in Nederland ook apart beoordeeld of we het voldoende meerwaarde vinden hebben. Ja. Als het gaat om dat we voldoende mensen overleven. En ook dat we het niet te duur vinden. Want het zal ongetwijfeld niet heel erg goedkoop worden.
6: Nee. En de catch zit er natuurlijk ook in dat je dit als gepersonaliseerd vaccin is. Waarbij je dus het patiënt eerst, wat u al schetste, eerst een stukje van zijn melanoom weghaalt. En dan eigenlijk een pasklaar vaccin op zoek naar het loslaat. Dat is een duur grapje.
26: Ja, dat is denk ik een duur grapje. En ik heb nog geen prijskaartje gezien. Ik heb er even naar gekeken, maar er wordt nog niks over gezegd. Maar ja, dat klopt. Voor iedere patiënt waar wij een operatie uitvoeren en daar bijvoorbeeld lymfeklieruitzaaiingen weghalen, dan wordt dat binnen, ik denk 6 tot 8 weken, wordt het helemaal bekeken, helemaal opgewerkt tot een individueel vaccin. Dat per persoon wordt gedaan, dat is ongetwijfeld duur. Ja.
15: De studie loopt door, hè, geloof ik. Is nog niet ten einde.
26: Ja, de studie. Ja, er is een interimanalyse gedaan, zoals het heet. Dus een tunnelanalyse. Daar komen deze resultaten uit, hebben ze gezegd. Het echte onderzoek met alle details van hoeven mensen zitten er nou in. Of dat weten we eigenlijk wel. Maar de details van die mensen en al dat soort zaken. En percentages, dat krijgen we nog te horen binnenkort.
15: Werk en uitvoering dus, maar wel een belangrijk werk. Je hoorde oncologisch chirurg Wienal van Hout van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.
6: Ja, weten we nog, het vastgoedconcern Evergrande, wat een enorme schuldenberg bleek te hebben. Nou, de topman van het bedrijf, de oprichter van Evergrande, is door de Chinese rechter veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. En ook zijn persoonlijke bezittingen. Hij was ooit een van de rijkste mannen van China, Hui Kaiyan. Die worden in beslag genomen, oordeelde de rechtbank. Hij werd aangeklaagd voor 8 strafbare feiten, waaronder verduistering van geld, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. En in april bekende hij al schuld. En dat
1: was niet geheel op eigen vrijwillige basis, als je de beelden ziet. Evergrande was een van de allergrootste projectontwikkelaars van China. Eigenlijk een beetje het verhaal too big to fail, maar in 2021 raakte het bedrijf in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen en daardoor ontstond een crisis in de hele Chinese vastgoedsector. Evergrande was de eerste, maar er zijn nog veel meer van die grote vastgoedfondsen die bleken jarenlang met staatsgeld enorme projecten uit de grond te hebben gestampt waar helemaal niemand woonde.
15: En dan, onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam die hebben een nieuw computermodel ontwikkeld dat online gokkers kan herkennen die een verhoogd risico lopen op een gokverslaving. Dat model kijkt naar allerlei speelgedrag van die gokkers, bijvoorbeeld hoe vaak iemand speelt, hoe laat iemand speelt, hoe diegene reageert op winst of verlies. Bijvoorbeeld mensen die vaak 's avonds en 's nachts gokken of hun inzet steeds maar verder verhogen, die zouden een hoger risico lopen op een gokverslaving. Datawetenschapper Charles Delo die maakte voor dit model gebruik van gegevens van spelers bij 13 Nederlandse online casino's. En dan zal je denken, hoe komt hij aan die data? Nou, dat is hem ter beschikking gesteld. Dat komt door een regeling van de kansspelautoriteit, want die verplicht het om spelersgegevens beschikbaar te stellen voor onafhankelijk onderzoek. Dat is mooi. En dus kon Delo daarmee aan de slag. En hij kon er ook mee aan de slag, omdat online gokken al een jaar of 5 gelegaliseerd is in Nederland. Dat gaat met veel horten en stoten. Gaat dat. Eerst allerlei gedoe rondom reclames en dergelijke. Nu ook allerlei gedoe rondom malefiede adverteerders die mensen die zelf hebben aangegeven dat ze een gokprobleem hebben, weer proberen te verleiden om naar allerlei illegale casino's te komen. De markt, de legale markt ook, is flink gegroeid. Maar ook het aantal mensen met een gokverslaving is flink gegroeid, blijkt uit cijfers van Trimbos. En dit model zou gebruikers van gokwebsites kunnen helpen om zichzelf te beschermen tegen zo'n verslaving. Zo zouden spelers waarschuwingen kunnen krijgen als hun gedrag richting een verslaving gaat, of kan het account ook helemaal geblokkeerd worden. Dat nieuwe model is trouwens openbaar te vinden op de website van de kansspelautoriteit. En als je enige technische kennis hebt, dan kan je daar dus zelf mee aan de slag. Er bestaan wel meer van dit soort modellen, maar die zijn vaak commercieel en worden door online casino's, online gokwebsites zelfs ingekocht. Nou, hier kan je dus met de nodige technische kennis zelf mee aan de slag.
1: Ja, en dan nog even een bericht waar jij de afgelopen weken aandacht aan besteedt. Ik was met vakantie in Portugal, niet naar een Zweeds eilandje, maar Freek en Eva wel, hè?
15: Ja, klopt. Dit was 2 weken geleden inderdaad. Op vrijdag, toen hebben wij het gehad over deze 2 gezellige Brabo's. Die waren uitverkoren om op een onbewoond eiland in Zweden te gaan wonen. Een jaar lang zijn ze de officiële beheerder van het eiland met Burdan.
1: En hoe oud zijn ze?
15: Ja, het zijn 20ers.
1: Jojo.
15: Ja. En ze wonnen die prijs bij zo'n internationale wedstrijd van het Zweeds toerismebureau Visit Sweden. Het is zo'n marketingvehikel, dan kan je een prijsje winnen. Nou, allemaal persberichten, leuk en dergelijke. Dat eilandje bestaat echt, ligt in de Botnische Golf. Dat is de zee tussen Zweden en Finland. Het heeft geen stroom. Het heeft geen douche, het heeft geen wc. Het is eigenlijk alleen maar rotsen, sparren, dennen en lage begroeiing. Kortom, er is niks. Maar goed, dat wisten ze van tevoren. Daar gingen ze heen. En ze zijn er geweest.
1: Ja.
15: En ze hebben hun eigen onbewoonde eiland waar ze een jaar op gingen passen inmiddels ook alweer verlaten.
1: Oh ja? Binnen een jaar?
15: Nee, ja, binnen eigenlijk 2 dagen. Want ze vonden na 1 nacht kamperen wel genoeg.
1: Nee.
15: Ja. Een van de problemen is dat er heel veel rode mieren zijn, zo zeggen ze tegen RTL Nieuws en het AD. Deze week gingen ze dus voor het eerst naar dat eiland met een kano, hebben daar een tent opgezet, heesten de Brabantse vlag en probeerden zelf vis te vangen om op te kunnen eten. Nou, dat mislukte. Vissen vangen, dat ging blijkbaar niet zo goed. En dus namen ze het eten dat ze zelf hadden meegenomen. Maar toen begon het echte eilandleven, het ruige leven van het eiland. Nou, Freek zei, na een nacht roken wij naar zweet en naar rook van een kampvuur. En helemaal dat je denkt van, zo wil ik op zo'n onbewoond eiland leven. Nou, RTL Nieuws heeft een ontluisterend reisverslag.
8: We zijn hier gisteren aangekomen met deze mooie groene kano. Dit is ons basecamp.
9: Onze tent met een prachtig uitzicht op de zee.
8: Wat we hier eten, lekker basic, broodje, bratwurst en pannenkoeken.
9: Het slapen was wel wat spannend.
8: Ja, het is hier 's nachts wel echt pikken donker. Zoals je kunt zien zijn er heel veel rode mieren op het eiland. Die kunnen best wel venijnig bijten.
9: Ja, vanmiddag gaan we weer terug, want ons avontuur zit er helaas alweer op. Maar heel veel mensen denken dat we er een jaar blijven. Maar ja, dat is bijna niet te doen zonder gas, water, licht, elektra. Dus we peddelen mooi die kant weer op.
1: Maar wisten ze toch van tevoren, of niet?
15: Ja, dat zou ik ook denken. Dat was het hele marketingverhaal.
1: Ja.
15: En ook, het is pikken donker op een onbewoond eiland zonder stroom. Ja, wat denk je dan?
1: Ja. Dat er zijn rode mieren. Goh, joh.
15: Ja. Nou ja.
6: En ze hadden, weet je wat het is? Nou? Ze hadden brood met knakworst mee en geen worstenbroodje.
15: Ja,
6: ik
15: vind het maar een raar verhaal. Ben je een soort avonturier en dan,
6: Eén nacht.
15: En dan geef je het na één nacht op. Lafaards. Toch zijn ze enthousiast over het eiland. Het is er namelijk heel erg mooi en vooral heel rustig.
6: Dus ze komen nog een dag terug?
15: Nou, inderdaad, ze overwegen om in de winter nog eens terug te gaan.
6: Oh.
15: Om dan het noorderlicht te zien. En waarschijnlijk klagen ze dan na een nacht. Ja, het is hier zo koud en er ligt sneeuw en ijs en tut snel weer naar Brabant.
6: Gaan er niet weg, zou ik zeggen. Hè? Starters kiezen steeds vaker voor een starterslening om hun eerste huis te bemachtigen naast een hypotheek. Maar wat zegt dat nou voor hun kans op de woningmarkt? En ja, of die starterlening ook nog lang nodig is, gaan we zo bespreken hier op BNR.
10: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
11: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
10: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgelegd. Geofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
12: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
13: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
12: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
14: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
27: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
28: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
29: De Nationale Autoshow.
30: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
29: Meindert en Wouter.
31: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
30: Bijna de helft.
31: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
29: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
31: Het kwartje valt nu pas.
30: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
32: BNR Verkeer.
0: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. En er staan files op de A44 bijvoorbeeld. Daarna richting Amsterdam. Tussen Warmond en Kaakdorp. 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is zo'n 25 minuten. Op de N50 Emmeloord-Zwolle staat de andere file. Tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Dan een flitser. A31 Leeuwarden-Harlingen. Bij hectometerpaal 32,6.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
33: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en twee zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in twee delen is gebroken. Eén stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, starters in de woningmarkt die benutten steeds vaker het instrument, tenminste als het kan bij hun gemeente, van de starterslening. Hè? Een extra opstapje naast de hypotheek. Wat zegt dat over hun kansen op de woningmarkt, dat het er steeds meer worden? Gaan we zo bespreken met de man die leningen faciliteert.
2: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
7: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
18: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:55. En we hebben een vol programma, gaan we doen?
15: Zeker, we gaan zo meteen vooruitblikken op de aankomende beursdag met Stan Westerterp. En over een minuut of vier praat je met Lart Vriezen, de topman van Aegon. Een bedrijf dat een transitie aan het ondergaan is. Gaat verhuizen naar Amerika, gaat van naam veranderen en neemt afscheid van zijn CFO. Hoor je zo meteen.
1: Ja, en heeft goede cijfers aan te zien. Dat gaan we straks bespreken. Maar eerst naar dit, want steeds meer starters maken gebruik van een starterslening om een voet tussen de deur te krijgen op die woningmarkt die zo overspan is.
15: Blijkt uit de kadastercijfers. In de eerste helft van het jaar werd bij ruim 8% van alle woninghypotheken ook een starterslening afgesloten. En vorig jaar was dat nog iets meer dan 6%. En nog langer geleden, 5 jaar geleden, nog maar 3,2%. Dus 3,2, 6, 8. We zien een stijging.
1: Ja.
15: Volgens Arjen Gielen, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, Nederlandse gemeente. Ja, kan zo'n starterslening op zich het verschil maken voor de jonge huizenkoper?
19: Voor een starter opent het gewoon de deur naar zo'n huis. Het is gewoon heel goed om dat te hebben. Dat is het verschil tussen wat je kan lenen en wat je nodig hebt om een woning te kopen. Mm-hmm. Het is ook wel een signaal over dat er dus een groter aantal starters dat probleem hebben. Dus dat is ook gewoon waar.
1: Ja.
19: En binnen dat segment, zeg maar, is dit wel degelijk een goed teken voor heel veel van die starters. Dat wel.
1: Ja.
19: Maar het is natuurlijk, de oorzaak is dat het een probleem is.
1: Ja, precies, dat er nog steeds krapt is op die woningmarkt en dat die prijzen stijgen van die huizen. Wat is de belangrijkste component van die twee?
19: Ik denk dat de schaarste aan woningen is de essentie van alles. Ik bedoel, kijk, deze leningen, dit product leveren wij alleen maar omdat het probleem er is. Stel je voor dat het schaarste probleem over een paar jaar weg is. dan is dit ook niet meer nodig.
6: Nee,
19: dus het heeft eigenlijk te maken met hoe snel je als overheid en als samenleving voor elkaar krijgt dat de beschikbaarheid van de gewenste woningen toch aanwezig is.
6: Ja, precies.
19: Dat is de essentie.
6: En meneer Gide, is er ook iets te zeggen over het koperspubliek zelf, of de mensen die zo'n starterslening aanvragen? Zijn dat nou vaak twee verdieners? Of zijn dat ook de single man armies, de alleenkopers, zal ik maar zeggen?
19: Ja, dit is uiteraard een mix, maar dat laatste, ja. die groep is wat groter inderdaad. Het gaat veel vaker over mensen die vanuit hun eigen inkomen een huis willen kunnen kopen.
6: Ja.
19: En dat zie je gewoon in de aantallen vooral terugkomen inderdaad, ja. Ja.
6: En is dat allemaal betaalbaar? Want die starterslening, hè, waar u dan over gaat bij de gemeente, is dat nog met deze vraag nog haalbaar? Zijn de potten voldoende groot?
19: Nou, kijk, dat is voor iedere gemeente een eigen keuze, ja. Hoe je erin zit. Mm-hmm. Sommige gemeenten bieden hem sowieso niet aan, hebben daar ook overwegingen bij om dat niet te doen. Dat is ook logisch, hè? Iedere gemeente heeft een eigen uitdaging qua woningmarkt.
6: Ja.
19: Maar het is ook inderdaad een kwestie van hoeveel middelen heb je beschikbaar. Nou, het is wel bekend dat deze jaren niet de meest ruime jaren zijn voor gemeenten in de financiën. Dus die hebben een flinke uitdaging. Mm-hmm. En je hebt hier wel degelijk een storting vanuit de gemeente nodig bij ons in het fonds. Dat is wel degelijk waar, ja. Want het gaat puur vanuit dat geld van de gemeente.
6: Ja.
19: Het is een lening, hè, dus hij komt ook weer terug.
6: Ja.
19: Dus op zich is het bij heel veel gemeenten gewoon goed te doen. Maar ja, het kan af en toe een begrenzing zijn, ja.
6: Ja, dat zeker.
19: De begroting op is. Ja.
6: En het voordeel voor die starter is dat hij de eerste jaren geen rente en aflossing betaalt, he, op die lening.
19: Ja, precies. En dat is ook heel belangrijk. Want één is dat het voordeel. Het andere is, ja, je kunt ook niet maken dat je iemand meer leent dan je eigenlijk mag lenen. Hè. Dus er is ook niet voor niks een wet om mensen te beschermen tegen overkreditering.
6: Ja.
19: Dus dit is in eerste instantie iets wat je krijgt, totdat je een hertoets van je inkomen krijgt. En dan pas ga je, als het kan, ga je pas betalen.
6: Ja.
19: Maar uiteindelijk moet je het wel terugbetalen.
6: Ja, nou, in ieder geval, we hebben nu geconstateerd, die woningmarkt is nog steeds krap. Als we inderdaad ooit die ambitie halen van 100.000 woningen per jaar, kan u dan de tent sluiten na een tijdje?
19: Nou, we hebben heel veel producten en heel veel fondsen die we managen. Dit product zou je van verwachten dat de aantallen afnemen. Ja.
6: Zij Arjen Gielen, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente.
8: Goedemorgen. Ochtendspits.
6: Ja, het is 2 minuten over 8:30 en gaan we naar de cijfers van Aegon. Kijken we over het half jaar terug. Een hogere winst geboekt dan analisten hadden verwacht. Keurig netjes, operationele winst steeg met 9%. Kwam uit niet op die 755 miljoen die analisten hadden verwacht, maar op 804. En dat is met name te danken aan de stijging van het aantal verkochte levensverzekeringen in Amerika. Ja, en dat weten we, Aegon is eigenlijk gewoon een Amerikaans bedrijf. Nog niet, dat wordt het de facto wel in januari 28, want dan hebben ze hun hoofdzetel echt verplaatst naar Amerika. Heet Aegon ook Transamerica, dat wisten we allemaal al. Maar mooi, positief resultaat. Het is altijd prettig natuurlijk als je straks de Amerikaanse markt in gaat en je laat keurige cijfers zien. Eén ding wat ook aangekondigd wordt in het persbericht van het bedrijf is dat de CFO Duncan Russell vertrekt. En dat heeft te maken met de verplaatsing van het hoofdkantoor naar Amerika. Bij ons Lart Vriese, de topman van Aegon. Meneer Vriese, goedemorgen.
9: Goedemorgen, meneer Van Werven. Hoe is het met u?
6: Nou, heel goed. En met u ook?
9: Ja, uitstekend.
6: Ja,
9: uitstekend.
6: Nou, met deze cijfers mag dat ook best een beetje. He, ook al is het druilerig weer buiten. Netjes, analisten, verwachting verslagen.
9: Bij mij schijnt de zon, hoor, in Amsterdam.
6: Ja, wij zijn journalisten. Bij ons is het altijd een beetje grauwig. Als we kijken naar wat er allemaal gebeurd is. Keurige operationele winst, 9% gestegen. Dividend gaat een beetje omhoog. Bent u het bedrijf aan het klaarmaken inderdaad voor die fysieke verhuizing naar Amerika?
9: Ja, we zijn hard onderweg om dat te doen. We hebben inderdaad aangekondigd, wat u juist bij de introductie naar voren bracht, dat we ons bedrijf, onze juridische zetel en ons hoofdkantoor ook naar Amerika gaan verplaatsen.
6: Ja.
9: Dus we zijn hard op weg om dat allemaal te doen.
6: Mm-hmm.
9: In de tussentijd gaat vanzelfsprekend het bedrijf gewoon door terwijl we dat doen. En met hele sterke resultaten. Ja. 9% operationele winstgroei, 11% hoger dividend per aandeel. Sterke verkopen. Wat we laten zien in de US is dat Transamerica eigenlijk is firing on all cylinders. Hè. Dus je ziet 54% groei in levensverzekering verkoop, maar ook onze andere productlijnen doen het allemaal heel sterk. En dat is, denk ik, dat onderstreept hoe belangrijk de mogelijkheden zijn in Amerika. Een hele grote markt waar wij een hele sterke business hebben. En ja, vandaar ook, omdat het bedrijf nu meer dan 70% van Aegon Groep uitmaakt. Zijn we onderweg om onszelf te vestigen in Amerika. Ja. Met het hoofdkantoor in New York.
6: Wie niet meegaat is dus Duncan Russell. Waarom vertrekt hij?
9: Ja, om persoonlijke redenen. Ja. Duncan is heel lang al een partner van me. We werkten samen bij NN Groep. We hebben langzaam gewerkt, nu ook hier. Hij blijft overigens tot april 2027 hier. Duncan is een geweldige CFO en een hele belangrijke partner voor ons. Maar om persoonlijke redenen. Kijk, als je het bedrijf verplaatst naar New York, deze rol zal in New York ook zijn. Dat heb ik vanzelfsprekend uitvoerig met Duncan besproken. Maar om persoonlijke redenen heeft hij besloten die move niet te maken. Mm-hmm. En dan kondig je dat aan. En dan gaan we nu op zoek naar zijn opvolger.
1: Ja, toch lastig. Want jullie hebben zo lang samengewerkt. Het is een soort huwelijk. Business partners, CFO, CEO, zijn toch de beleidsmakers binnen zo'n bedrijf. En de smaakmakers ook vaak. Ja, is er wel een goede opvolger te vinden voor Duncan Russell? Dat moet een beetje pijn doen.
9: Dat doet het zeker. Ja. En hij is hij heeft wel he set a high bar voor degene die we nu zijn successen laten zijn. Ja. Maar Duncan heeft, Duncan en ik hebben heel intensief samengewerkt. Ja. Altijd, voor een hele lange tijd. Hij is een voortreffelijke CFO voor Aegon. Hij blijft bij ons tot eind april 2027. Dat betekent dat we gelukkig nog een hele lange tijd samenwerken. En dat kondigen we vandaag ook aan, zodat we ook op een ordelijke manier de opvolger kunnen aankondigen op enig moment. Ja. En ook goed kunnen inwerken.
1: Precies, dan is er nog een mooie transitieperiode. Nog eventjes naar New York straks, daar komt het hoofdkantoor te staan. Het wordt in Delaware, de company, nu nog gevestigd op Bermuda Islands. Heeft Lard Friese al een optrekje gevonden in New York, is de grote vraag natuurlijk.
9: Het antwoord is ja. En ik vertrek in het begin van in januari 2027.
1: Oh, precies. Eigenlijk een jaartje voordat het hele bedrijf overgaat. Ja.
9: Nou ja, we zijn bezig om het hoofdkantoor daarop te bouwen. Ja. En het is van belang dat ik daar ben om dat ook goed te doen. Ja. Dus ik zal heen en weer reizen tussen Amsterdam en New York. Maar ik zal wel in New York gaan wonen.
1: Ja, toch eventjes naar de markt.

0: macht van Transamerica. Het is een groot Amerikaans merk, uiteraard. Wat straks inderdaad gewoon Aegon al opgegeten heeft. Hoe gaat dat in de concurrentiepositie? Hoe doen jullie het op de Amerikaanse markt ten opzichte van anderen?
1: Nou, goed. En zeker de afgelopen jaren. Als je met 54% groeit dit half jaar in levensverzekering. En onze retirement plans, dus onze pensioenplannen voor bedrijven, ja, doen het ook erg sterk. En onze vermogensbeheeractiviteiten doen het ook erg goed. Dan is het platform enorm aan het groeien en daarmee marktaandeel aan het winnen. We hebben een enorme distributieorganisatie van 100.000 agenten. Die is bijna verdubbeld in omvang in de afgelopen 5 jaar. Dus daarmee kunnen we heel veel Amerikaanse families bereiken en met hen aan tafel zitten, ja, om hen te helpen met hun persoonlijke financiën. Ja. En dat zie je terug in de cijfers.
0: Ja. Even nog, we moeten hebben over de vereniging Aegon. Pot geld staat erop, ja, 2 miljard euro, overgebleven naar de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan de ASR. Dat wordt opgesplitst. Deel wordt een stichting voor goede doelen. Is dat wat u inderdaad wilde? Was dit de opzet?
1: Nou, ik kan niet spreken voor de vereniging. Dat zult u echt met de voorzitter van de vereniging moeten doen. Maar laat ik zo zeggen, wat u nu zegt is niet helemaal zoals het is. De vereniging Aegon is een aandeelhouder van ongeveer 18% in Aegon. En wat wij met de vereniging hebben afgesproken is een aantal zaken. Namelijk dat ze hebben ook aandelen B die hen extra stemrecht geven in bepaalde situaties.
0: Ja.
1: Die aandelen B die zullen als op de bijzondere aandeelhoudersvergadering alles wordt aangenomen, zullen ook die aandelen B gaan verdwijnen. Ja. En als onderdeel van de afspraken die we gemaakt hebben, gaat de vereniging zelf, maar dat is een besluit van de vereniging zelf, een nieuw fonds voor Nederland oprichten.
0: Juist.
1: Waarin de vereniging zelf een behoorlijk stamvermogen in onderbrengt. Om van daaruit voor altijd goede
0: doelen te steunen.
1: Caritatieven kunnen supporten in Nederland. Ja. En dat is denk ik erg belangrijk.
0: Ja, maar die aandelenpositie, dat is natuurlijk best een belangrijke. Als je dat hebt, met die B-aandelen heb je ook zeggenschap. Dat gaat dan weg. Maar hoe zit dat? Is het niet iets waarvan je zou kunnen zeggen, god, er hoeft maar 1 buitenlandse partij te zijn. Ik denk, goh, dat is wel handig. Ik ga eens achter die aandelen aankijken hoe ver we komen met Transamerica.
1: We hebben Aegon, de vereniging Aegon wordt daarmee gewoon een normale aandeelhouder, maar wel met een groot belang, 18%.
0: Ja.
1: En dit is gewoon om te zorgen dat we als een onderneming met governance die gebruikelijk is in Amerika ook in de Amerikaanse markt gaan binnentreden in 2028. En dat is de achtergrond ervan.
0: Duidelijk. Dank voor de toelichting, Lert Vries, topman van Aegon. En dan gaan we naar even de hart van de ANWB. De A44 na een ongeluk is weer vrij, begrijp ik.
2: Dat is de waarheid als een koe. De A44 bij Kaagdorp, dat was het toneel van een ongeluk. 2 rijstroken waren dicht en de vertraging was zo'n 25 minuten. Maar nu niet meer, want de weg is inderdaad vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Het staat nu een file bij afrit Loenen. 3 kilometer, doordat er 1 rijstrook minder is. A73 Nijmegen-Maasbracht. 4 kilometer tussen Haps en Boksmeer. De vertraging is 10 minuten. En nog een file met iets van 10 minuten vertraging is de N50 Emmeloord-Zwolle bij op het Hattemerbroek, 5 kilometer. Dan een flitser, de A50 Apeldoorn-Zwolle bij hectometerpaal 213,0.
3: Blik op de beurs.
0: Nog een kwartiertje op de beurs zijn deuren. En dus kijken we met Stan Westerter van Bond Capital Partners even naar hoe de opening eruit gaat zien. Stan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas, hoi.
0: Hoe gaan we openen, wat zegt de future?
4: Ja, vanochtend was het wat licht lager. Het lijkt nu wat licht hoger te worden, maar niet veel. 0,1% plusje. Ja, dus eigenlijk onveranderd.
0: Oké, dan even. Ik sprak net met Lart Vries, de CEO van Aegon. We hebben het niet gehad trouwens over het aandeelinkoopprogramma. Dat gaan ze hoog doen, zal het belegger blij mee zijn. Maar als je kijkt naar de cijfers, SEC, hoe ziet dat eruit wat jou betreft?
4: Ja, een beetje gemengde resultaten. Hè. Wat inderdaad wel aangegeven werd, is het netto resultaat is ongeveer gelijk aan de eerste helft van 2025. Het operationeel resultaat was wel echt wat hoger, plus 9%. En met name de operationele kaststroom was erg sterk. Alleen als we dan daarna alle kosten et cetera eruit halen, dan viel de vrije kaststroom juist weer wat tegen. En ook de solvabiliteit op holdingsniveau was iets lager. Dus vandaar dat ik zeg een beetje mixed bag.
0: Ja.
4: Maar ook belangrijk, en een beetje gemiste kans voor de CEO net, is dat hij inderdaad zei van joh, we gaan nog eens 200 miljoen extra aan aandelen inkopen. Want daar worden aandeelhouders en beleggers natuurlijk wel gelukkig van. Ja,
0: precies, absoluut. Van 150 naar 350 miljoen.
4: Ja.
0: Wat moeten we nog meer in de gaten gaan houden? Zijn er andere fondsen of moeten we naar macrozaken kijken?
4: Nou, het zijn met name macrozaken. En daaruit kan je dan weer individuele sectoren en namen zeg maar gaan afleiden. Wat heel erg opvallend is, is dat gisteren de Amerikaanse Treasury, dus het ministerie van Financiën, heeft aangekondigd dat ze de aandelen inkoop, maar dan voor obligaties, voor lange obligaties. Amerikaanse Treasury, dus het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat ze de aandelen inkoop, maar dan

0: Ja.
1: Ja, dat is het tweede punt. Inderdaad, de vetnotulen kwamen naar buiten. Ja. En dat was nog steeds behoorlijk hawkish. Omdat je gewoon ziet dat meerdere leden van de vet inderdaad zeiden van, nou ja, nu nog niet. Maar wij zien wel reden voor een renteverhoging. Omdat gewoon die inflatie inderdaad structureel boven die 2% blijft. Dus de verwachting is inmiddels wel dat we ergens later dit jaar nog een keer een renteverhoging in Amerika voor onze kiezer gaan krijgen, helaas.
0: Dankjewel. Stel Westerterp van Bond Capital Partners.
2: Crypto-update.
0: En dan gaan we naar Bart Mol, presentator van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. We praten uiteraard over de cryptomarkt in deze crypto-update. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Hoe staat hij erbij, de cryptomarkt?
3: Nou, goed voor de verandering. Ik ben blij dat ik je dat een keertje mag vertellen. Dat is een tijdje geleden, Bas. Bitcoin schoot gisteren in 1 uur tijd zo'n 7% omhoog. Tikte vannacht eventjes de $70,000 aan voor het eerst sinds juni. En op dit moment staan we rond de $69,500. Dus een procent of 9 hoger dan vorige week. Ethereum deed het nog iets beter. Dat zie je wel vaker, dat als Bitcoin omhoog gaat, dat Ethereum harder meegaat, omlaag trouwens ook vaak. 20% in de plus nu op weekbasis, $2,250. Nou ja, de aanleiding die heeft Stan net al verteld. Dat kwam niet uit de cryptowereld zelf, maar uit Washington. Waar dus die terugkoop van langlopende staatsobligaties werd verdubbeld door Scott Bessent, omdat die langlopende rente aan het oplopen is. Ja, en beleggers interpreteerden dat, in ieder geval crypto-beleggers interpreteerden dat als tijd om risk on te gaan en bitcoin te kopen. En dan kan het snel gaan. Er werd voor 1,7 miljard aan shortposities geliquideerd in een avondje.
0: Kijk.
3: En ook het sentiment sloeg om de Fear and Greed Index, die ik hier tot treurens toe heb benoemd, op 20 punten, op 8 punten, op 10 punten. Die staat opeens op 61 punten. En dat is voor het eerst in een jaar eigenlijk. Ja. Maar ja, goed, we moeten nog wel zeggen, Bitcoin staat 45% onder de all-time high van $126,000. Dus er is nog wel een lange weg te gaan, maar het is voor het eerst in tijden een positief week.
0: Ja, precies. De greed begint een beetje terug te komen, hè? Zou je kunnen stellen. Donald Trump zat gisteravond met de cryptosector aan tafel in het Witte Huis. Wat is eruit gekomen? Hij had alle baasjes.
3: Nou ja, wat is er uitgekomen? Een mooie persconferentie uiteindelijk. Hij zat met de top van Coinbase, Kraken, Gemini. Ik zag die Winklevoss, die tweeling, die zag ik op de achtergrond staan. Ik zag de baas van Ripple. De bazen, dat weet ik niet, maar in ieder geval mensen van de aandelenbeurzen van New York en de Nasdaq. En dan hebben we ook nog de SEC-voorzitter en zijn collega van de CFTC. Dus het was een gekleurde groep bij elkaar. Althans, zo divers waren ze natuurlijk niet. Allemaal oude witte mannen waren het. Maar goed, het waren wel verschillende types die daar bij elkaar kwamen. En die hebben Trump zover gekregen dat hij op een vraag waar hem gevraagd werd hoeveel bitcoin die dan wel ging kopen, of dat om flinke hoeveelheden zou gaan, zei Trump, ja, dat zou wel eens kunnen. Daar is zeker over gepraat. Bitcoin is ook zeer goed geweest voor de dollar. De mensen om me heen zijn zeer goed geweest voor mij, leek hij ook wel een beetje te zeggen. Dus die kregen allemaal wat complimenten toegestopt. Ja, kijk, of het daadwerkelijk gaat gebeuren, Bas, dat weet ik niet. Maar het was voor het eerst in tijden dat Trump weer eens een keertje wat over bitcoin vertelde. Dat deed me een beetje denken aan die keer een paar jaar terug toen hij op dat podium stond op een bitcoin-conferentie. Dus ik zou er niet al te veel waarde aan hechten. Maar goed, hij sprak zich in ieder geval live op tv weer uit over bitcoin.
0: Ja, dan even naar Dan Tether, uitgever van de Tether is de uitgever van de grootste stablecoin ter wereld. Hè? Over stablecoins, USD One is die van World Financial, van meneer Trump trouwens. Dit is USDT, hè, van Tether. Ja. Ze hebben eindelijk een echte accountscontrole een keer laten doen, geloof ik.
3: Ja, klopt. Dat is belangrijk. Want we hebben Tether en Circle eigenlijk. Dat zijn de twee grootste. En Circle heeft van het begin af aan gezegd, wij zijn Amerikaans, wij doen het allemaal via de nette weg. Tether is al heel oud en die hebben, ja, dat is ook wel interessant, die hebben een heel verleden. Daar gaan ze nog een keer een film over maken. Dat kan bijna niet anders. Maar goed, ze hebben nu een audit laten doen. En ja, daar zitten we eigenlijk al 10 jaar op te wachten. KPMG heeft dat gedaan. En ze hebben een audit met een unqualified opinion gekregen. En daar zijn ze trots op. Ja, dat klinkt in het Engels alsof er iets fout is gegaan. Dat is het niet. Het is een goedkeurende verklaring van de accountant. Okay. Een van de Big Four. Het gaat om Tether International. En dat is het bedrijf dat USD uitgeeft. Nou ja, dat is natuurlijk die stablecoin waarvan inmiddels meer dan $180 miljard in omloop is. En tot nu toe deden ze alleen kwartaalrapportages. Die werden ook door BDO, die werden door BDO gecontroleerd. Dat is ook geen kleine jongen natuurlijk, dus dat was al best wel wat. Maar nu gaat het om

0: de daadwerkelijke jaarrekening. En die hebben die volledige jaarrekening gecontroleerd. KPMG heeft dat gedaan, KPMG uit de VS. Die hebben daar een goedkeurende verklaring over afgeleverd. De topman daar bij Tether, Paolo Ardoino, die is daar hartstikke tevreden over. Die zegt, het is de grootste eerste audit in de geschiedenis van de financiële wereld. Ja, dat zou ook wel kunnen, want Tether heeft natuurlijk een kleine 200 miljard dollar op de balans staan. Dit is de eerste keer dat ze een audit doen. Dus op zich een goede stap, denk ik.
1: Ja, maar ze kunnen dus inderdaad gewoon de stablecoins matchen met geld of met goud.
0: Zeker, ze hebben zelfs 6 miljard over. Kijk. Dus dat is hartstikke goed. Maar Bas, er zitten nog wel een paar haken aan de ogen aan. Hoor. Die wil ik ook wel even noemen. Nou, het gaat hier om Tether International. En dat is een dochteronderneming van eigenlijk de Tether Holding die daar nog boven hangt. Die heeft de specifieke naam Tether Global Investment Fund. Ja, dat moederbedrijf is niet gecontroleerd, dus... Ja, daar blijft nog iets zitten. Ten tweede, Tether publiceert de gecontroleerde jaarrekening niet. Dat hoeft ook niet, want ze zijn een privaat bedrijf. Maar ja, goed, als jij natuurlijk hoog van de toren blaast... dat je nou die audit hebt gedaan, dan had het wel...
1: Laat het maar zien
0: in het kader
1: dan.
0: Van transparantie mooi geweest als ze hem hadden laten zien. Dus dat is dan wel weer typisch Tether... dat ze de grootste audit ooit laten doen volgens zichzelf... en vervolgens het rapport in de la gooien. Ja. Maar voor mij blijft het dus ook wel onduidelijk... hoe Tether als organisatie nou precies in elkaar steekt... Hè, met de holding en alles wat eronder hangt daarbij... Aan de andere kant, ja, het is wel de audit waarom geroepen werd. Het is wel KPMG die het gedaan heeft. En het is wel een goedkeurende verklaring op het bedrijf... wat daadwerkelijk al die tethers uitgeeft. Dus ja, per saldo is het wel een stap vooruit... maar het is niet het transparantieniveau van een beursgenoteerd bedrijf... zoals bijvoorbeeld een Coinbase, om maar eens wat te noemen.
1: Nog even kort naar de hardware wallets. Die apparaatje waarop je bitcoin-posities kunt bewaren, digitaal. Ja. 2 weken geleden bespraken we al die cold card hack. En nu is Trezor aan de beurt...
0: Ja, Trezor inderdaad.
1: Trezor,
0: En dat is een Tsjechisch bedrijf, Europees bedrijf. Maken ook hardware wallets, een stuk groter dan Coldcard in ieder geval. Na Ledger, het grootste hardware wallet bedrijf. Gelukkig praten we hier over een ander probleem, Bas. De apparaatjes zelf zijn niet gehackt deze keer, zoals dat bij Coldcard wel het geval was. Maar hun verzendpartner is gehackt. En dan krijg je natuurlijk klantgegevens die op straat liggen. Bijna 14.000 klanten in de VS... Verenigd Koninkrijk, Italië, niet in Nederland overigens. Gegevens op straat. En dat is wel vervelend in het geval van crypto-wallets. Omdat als een crimineel deze lijst in handen krijgt... dan weet hij precies wie zo'n crypto-wallet thuis heeft liggen. Ja. Dus ja, die weet dan precies wie er geld thuis heeft liggen. Ja. En dat leidt tot zogenaamde ranch attacks, zoals het in de crypto-wereld heet. Letterlijk iemand die met een moersleutel of met een hamer... of iets in die richting aan je voordeur staat. Mm-hmm. Ledger heeft ook al een keer zo'n hack gehad in 2020. Dat leidde tot een hoop gedoe. Dus de tip van mij om mee af te sluiten, Bas... als je zo'n apparaatje koopt, mocht je dat een keer nog willen doen... laat hem gewoon op een pakketpunt afleveren... en bestel hem niet onder je eigen naam.
1: Nee, dat is een hele duidelijke. Dankjewel, Bart Bol, presentator van Satoshi Radio.
2: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
1: Ja, al een tijdje roepen allerlei ondernemers, organisaties, gemeenten, politiek Den Haag op, investeer nou toch eens in die infrastructuur. Er moet 80 miljard bij. Nou, er is nu een hele alliantie van organisaties die dat roept. Komt die boodschap wel aan in Den Haag? We gaan zo praten met CDA-Kamerlid Lucienne Boelsma.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
9: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
9: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over Tata Steel dat geen reclame meer mag maken voor groen staal, en een gesprek met Ernst Japiksen, vertrekkend topman van energiebedrijf En Natuurlijk. Hoe moet het verder met het aanleggen van nieuwe warmtenetten? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
14: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
15: Nu in de BNR-app.
16: Ziekteverzuim daalt, maar blijft hoog. Vooral meer langdurige uitval- en stressklachten. Demonstratierecht. Geen vrijbrief voor tractoren op de snelweg, vindt het Openbaar Ministerie. En Trump dreigt dat elk land dat Iran steunt kan rekenen op verwoestende economische consequenties. Deze en andere verhalen vind je in de BNR-app.
1: Erwin de Hart van de ABB is wel eens. Erwin, hoe staat het erbij op de weg?
17: Nou, het gaat een beetje hetzelfde. Er staan een paar files, die geven niet al te veel vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht, 10 minuten vertraging tussen Haps en Boxmeer en 4 kilometer file. De meeste vertraging is aan de grens op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer, een kwartier. En 50 Hemmeloord-Zwolle neemt de vertraging af bij Knoopend-Hattemerbroek nu 5 minuten. En dan nog wat flitsers. De A7 Heerenveen-Groningen, hectometerpaal 168,1. De A13 Den Haag-Rotterdam 7,1. A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 59,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
17: En dan
1: Opening van de AEX, die staat 0,1% hoog op 1103 punten. Grootste stijgers en dalers, nou, ArcelorMittal stijgt 2,8%, BESI 1,2, ASMI 1,1 en ASML 0,8. En we zagen dat al gisteren in Amerika en vanmorgen ook in Azië. Aan de andere kant de dalers, en dat is opmerkelijk. Aegon kwam met cijfers, qua winsten analisten verwachting verslagen, maar toch is het wel wat pijn in. Het was een gemengd beeld, 3,7% lager nu. CVC Capital verliest 1,9 en N-Group 1% en IMCD 0,9%. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Coalitie van ondernemers, organisaties en gemeenten roept de politiek op: investeer nou gewoon eens die 80 miljard in infrastructuur. Want het zijn van de gekken dat we de Merwedebrug voor vrachtverkeer moeten afsluiten. Er moet gewoon geld bij. Maar valt dat kwartje inmiddels in Den Haag? Zometeen CDA-Kamerlid Lucienne Boelsma.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
23: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5:09. Het laatste uurtje van deze ochtend is alweer een feit. Buiten schijnt de zon, jazeker. Het is donderdag 20 augustus 2026 en Iwan weet wat we het komende half uur gaan doen.
16: Zometeen praten we over een plan dat in Polen al jaren wordt uitgevoerd en nog de komende jaren wordt uitgevoerd. Het Oostschild, een soort muur aan de Poolse grens om de Russen een beetje op afstand te houden. De Duitsers doen ook mee aan dat plan. Onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille vertelt zometeen wat de Duitse inzet is daarin. En we hebben het over gokken. Online gokken is sinds een jaar of 5 gelegaliseerd. Gaat met veel horten en stoten gepaard. Een Nederlandse onderzoeker heeft nu een model gemaakt waarmee mensen die misschien wat gevoelig zijn voor gokverslaving, waar zij zichzelf mee zouden kunnen helpen. Nou, hoe dat precies werkt, hoor je zo meteen.
1: We gaan eerst naar infrastructuur. Want er komt nu een oproep, een brandbrief eigenlijk, aan het kabinet Jetten en aan 7 ministeries en alle kamerfracties van de eigen mobiliteitsalliantie. En die bestaat uit logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders, mobiliteitsclubs. En die zeggen allemaal: stop nou eens, put your money where your mouth is. Er moet geld naar infrastructuur. Het kabinet moet actie ondernemen. De achteruitgang van de infrastructuur is geweldig. We weten het, kunstwerken, viaducten, bruggen, die zijn allemaal behept met betonrot. Merwedebrug is afgesloten voor zwaar verkeer. Het kan niet langer zo doorgaan. Dat geld moet erbij. Nou, zijn dat verhalen die horen we al een hele tijd uit diverse kanalen. Maar nu kennelijk gebundeld. Maar wij vroegen ons af, valt het kwartje nu in Den Haag? En dus is bij ons Kamerlid Lucienne Boelsma-Hoekstra van het CDA met infrastructuur in de portefeuille. Mevrouw Boelsma, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
1: Nou, dit is voor u denk ik niet een verrassing, hè, dat er zo'n oproep komt.
25: Nee, het is geen verrassing. Ik heb al van verschillende instanties oproepen gehad. Maar wat wel anders dan anders is, is de bundeling van de verschillende eigenlijk overheidsinstanties en ook bedrijven die zich gebundeld hebben. Dat is nieuw.
1: Ja, precies. Het is een grote, brede alliantie.
25: Klopt, ja. En dat is ook mooi. Ja. Ik denk dat het goed is.
1: Maar los van het mooi, komt het ook aan. Want als die mensen dat allemaal roepen, sluit u zich hierbij aan. Want dit is wel iets, uw partij zit in het kabinet. De coalitie zegt, dit is ontzettend kortzichtig beleid en helemaal van de gekken dat we politiek risico's aanvaarden als de afsluiting van de Merwedebrug. Herkent u zich daarin?
25: Ja, we hebben kort voor de zomer het commissiedebat gehad over dit vraagstuk. En ik denk dat de hele commissie infrastructuur zich heel veel oog heeft voor het probleem wat zich nu voordoet. Toen ik net Kamerlid werd, heb ik me ook verwonderd over de manier van investeren in de infrastructuur. Ik kom uit gemeenteland en dat is echt wezenlijk anders. We hebben te doen met de pot die er nu ligt op dit moment, maar we hebben de minister opgeroepen van ga nu eens op zo goed Nederlands out of the box kijken welke manieren van investeren er mogelijk zijn om, om toch goede dingen voor de toekomst te doen. Want als we nu niet investeren, dan heeft de toekomstige generatie en ook inderdaad het bedrijfsleven er enorm veel last van. Mijn oproep is toen ook geweest, kijk nu bijvoorbeeld naar de initiatiefnoten van collega Van Dijk over ruimte voor investeren in de toekomst. He, dus investeringen die toekomstige generaties voordeel opleveren, daar zou je voor kunnen lenen. Ja. En die investeringen kunnen doen. Nou, ik ben benieuwd waar de minister ook na de zomer mee komt en of hij daar goed naar gekeken heeft.
1: Ja, nou komt die brief natuurlijk niet voor niks op dit moment. Er wordt gesproken over de begroting, de rijksbegroting straks. Ja. Zit er nog ruimte in wat u betreft voor infrastructuur? Want het is mooi om te kijken naar allerlei alternatieven en out-of-the-box denken. Maar eigenlijk moet er gewoon op dit moment geld bij. Dat is ook wat die partijen zeggen.
25: Ja, nou, de oproep is helder. Ik ga niet vooruitlopen op de onderhandelingen over de begrotingen. Dat lijkt me heel onverstandig. Maar ik denk dat het goed is dat die oproep op dit moment is gekomen. Er zijn inderdaad twee dingen. Je hebt wat een grote pot op dit moment is. Nou, die wordt per 2030 wel verruimd, maar op dit moment niet. En je hebt daarnaast, wat ik net noemde, de investeringen in de toekomst. En ook eens even goed kijken van is dit nu een goede mogelijkheid om de investeringen in de toekomst overeind te houden. En ik denk dus dat de oproep op een heel goed moment komt.
1: Ja, ja. Nee, dat is duidelijk. Maar nogmaals, het is acuut, hè, op dit moment. We hebben al een Merwedebrug die afgesloten is. Er zijn andere kunstwerken die onder druk staan, waar we eigenlijk niet over moeten heen rijden met zwaar verkeer, omdat het risico bestaat dat ze instorten. Allemaal niet zo goed. Dan moet je eigenlijk nu ruimte maken, je begroting. Dat is precies wat die partijen zeggen. Waarom bent u daar huiverig voor?
25: Nou, ik ben er op zich, ik loop niet vooruit op de begroting. Lijkt me heel onverstandig. Ik snap de oproep. Als het over de Merwedebrug gaat, dat vind ik eigenlijk ook nog een ander vraagstuk. Want daarin, die wordt al vervangen, hè, dus dat geld is er. Ja. Maar wat er dus uit onderzoek komt, is dat die dus op dit moment niet veilig is. En uit de reguliere onderzoeken, hè, die eigenlijk de staat van infrastructuur, kwam het er niet uit. En ik heb daar ook vragen over gesteld. Mm-hmm. En nu blijkt, doordat je hem gaat vervangen en aanvullend onderzoek doet, dat hij dus
1: gevaarlijk is.
25: Dat vind ik een ander vraagstuk. Dan denk ik, maar volgens mij moet je heel goed inzichtelijk hebben hoe de staat van de infrastructuur is om dit soort dingen te voorkomen. Ja. Dus dat vind ik nog een ander vraagstuk. Omdat die investering die stond al. Alleen nu moet die acuut worden afgesloten voor vrachtverkeer. En daarin hebben zij natuurlijk heel veel last en kosten. Omdat ze heel veel moeten omrijden.
1: Ja, maar dit is maar een voorbeeld. Hè? Voor een epidemisch verhaal. Wat u nu zegt, net, is eigenlijk, hoor ik u tussen de regels door zeggen, we zouden veel beter moeten onderzoeken hoe het er werkelijk bij staat met die infrastructuur in ons land. Want we hebben daar kennelijk niet zo goed zicht op.
25: Nou, normaliter heb je dus de staat van de infrastructuur in, heb je de reguliere onderzoeken. Nou, ik heb net antwoord op de vragen binnengekregen. Mm-hmm. En daaruit komt naar voren dat door aanvullend onderzoek dit naar voren is gekomen.
1: Precies.
25: Ja, dat roept bij mij wel een vraag op van, hebben we het dan goed in beeld? Dus ik ga even nadenken over hoe ik hiermee verder wil. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Dat je veilig over ons kunstwerk zou moeten kunnen rijden. Nou,
1: mag ik een voorzetje doen? Gaat u Kamervragen stellen aan de minister? Van kijk eens even verder dan je neus lang is.
25: Nou, ik heb rapport ook Kamervragen gesteld en ik ga nu nadenken over zinvolle vervolgkamervragen, waarin ik ook de logistieke sector verder help. Dat ze niet voor onverwachte afsluitingen komen te staan. Want dat is denk ik waar ze heel veel zorg over hebben.
1: Absoluut, dat is hartstikke slecht voor de economie.
25: Dat klopt, dat hebben ze ook aangegeven. Het kost ons geld en dat snap ik. Daar is ook antwoord op gegeven. Ja. Er is een mogelijkheid voor nadocompensatie, maar dat lost het probleem niet op. Ja. En ik denk dat het goed is dat we daarnaar kijken. Los van het vraagstuk omtrent de investeringen op de lange termijn in de totale infrastructuur.
1: Dank u wel, CDA-Kamerlid Lucienne Boelsma-Hoekstra met infrastructuur in de portefeuille.
16: Dan Amerika lijkt de importheffing op Canadese auto's, staal en aluminium flink te gaan verlagen. Volgens Bloomberg en Reuters gaan die Amerikaanse heffingen op auto's die in Canada worden gebouwd waarschijnlijk van 25% naar 15%. En een belangrijke uitzondering blijft bestaan, namelijk het Amerikaanse aandeel van zo'n auto wordt niet belast. Dus in praktijk kan die heffing dan ook nog lager uitpakken dan die 15%. En ook voor staal en aluminium komt er dus een verlichting. De heffingen daarop kunnen volgens berichten worden gehalveerd. van 50% naar 25%. En voor staal wordt er dan mogelijk wel een maximum afgesproken met een soort drempel. 4 miljoen staal per jaar tegen die 25% en alles daarboven tegen die 50%. Nou, Canada zal er blij mee zijn. Belangrijke concessies. Vooral de auto, staal en aluminium sector had veel last van die Amerikaanse heffingen. Bovendien Canada verreweg de belangrijkste buitenlandse leverancier van aluminium aan de VS. Maar Canada moet zelf ook gaan bewegen. Dat is interessant. Premier Mark Carney heeft de provincies in zijn land gevraagd om Amerikaanse wijn en sterke drank weer toe te laten in de winkels. Veel provincies hadden die producten juist uit die schappen gehaald als een soort vergelding tegen eerdere Amerikaanse heffingen. We hebben daar allerlei leuke verhalen van gehoord van mensen die ook alternatieven voor Amerikaanse producten probeerden te vinden. Washington wil ook betere toegang tot Amerikaanse landbouwproducten om die in Canada te brengen. En interessant, CNBC meldt dat Trump heeft gehint op het nieuw leven inblazen van Keystone XL. Dat is die omstreden oliepijpleiding van Canada naar Amerika. Nou, of dat ook echt onderdeel wordt van het akkoord is nog maar de vraag. Trump zegt dat de landen eigenlijk al een deal hebben. Carney houdt iets meer slag om de arm. Die zegt er moet ook nog wel werk worden verzet. Nou, je weet, deze week heeft Trump nieuwe heffingen van 50% voor Canada zo'n 3 dagen uitgesteld. Dus er is nog wat tijd om een akkoord te maken. Geen akkoord, dan zouden die heffingen zaterdag alsnog in kunnen gaan. Maar met Trump weet je het nooit.
0: En dan gaan we nog eventjes naar Formule 1 nieuws. Want Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot eind 2030. Opmerkelijk, een aankondiging die plaatsvindt vlak voordat het de Grand Prix in Zandvoort losbarst komend weekend. Hij kwam in 2014 in het Red Bull Junior programma, debuteerde in 2016 voor het hoofdteam. Maakte toen meteen een zege in zijn eerste Grand Prix. Ze behaalde 4 keer de coureurstitel. 2 constructeurstitels, 71 Grand Prix-overwinningen pakte het Max. En teambaas Laurent Mekies noemt het behouden van de beste coureur op het grid fantastisch nieuws voor Red Bull in de sport. Hij prijst Verstappen's competitiviteit, vastberadenheid en impact op het team en de identiteit van Red Bull. En benadrukt dat de ambitie ongewijzigd blijft. Meer races en titels winnen. Nou, Max Verstappen zegt blij te zijn met de verlenging. Ziet het team als zijn tweede familie en noemt de gezamenlijke prestaties bijzonder, wil de reis voortzetten bij het enige team waar hij ooit voor heeft gereden en is positief over de samenwerking met Mekies en diens visie voor het team. Nou, die verlenging valt samen met de belangrijke fase voor het team van het eerste seizoen van Red Bull's Ford Powertrains als motorleverancier. Is een feit, investering in technische infrastructuur komt dan, focus op de lange termijn. En dat allemaal met Verstappen als centraal figuur in het volgende tijdperk. En nu hopen dat hij in Zandvoort, ja, ik heb een beetje hard hoofd in, maar toch hoge ogen zal kunnen gaan gooien. Ja, nou, iemand die niet Max Verstappen prijs wint van vanmorgen is iemand die op de A73 staat, Erwin de Hart van de ABB.
2: Ja, zo is het maar net, Bas. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht sta je daar tussen Haps en Boksmeer, 4 kilometer. Dat komt allemaal door een auto met pech en de vertraging. Ja, het is 10 minuten, dus wij hebben het eigenlijk over. Op de A76 Geleen-Duitse grens, daar hebben ze 2 keer zoveel vertraging, namelijk 20 minuten tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens door de controles, 3 kilometer file. Nou, dan hebben we het wel gehad met de files wat dat betreft op dit moment. En dan nog even een flitser noemen om het af te leren op de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 9,5.
3: Blik op de beurs.
0: Nou, die beurs die opende een kwartier geleden staat 0,1% lager op 1101,7 punten. En dan kijken we even naar het rijtje stijgers en dalers. ArcelorMittal 2,1 hoger, Besi 0,9, Exxon 0,9 en Magnum 0,7% hoger. In hetzelfde rijtje stijgers komen uiteraard ook de andere techfondsen tegen. Maar dan gaan we naar de verliezers. En dan voorop staat Aegon. Analist Stan Westerter van Bond Capital Partners zei over het fonds wat vanmorgen halfjaarcijfers presenteerde dit.
4: Het netto resultaat is ongeveer gelijk aan de eerste helft van 2025. Het operationeel resultaat was wel echt wat hoger, plus 9%. En met name de operationele kaststroom was erg sterk. Alleen als we dan daarna alle kosten et cetera eruit halen, dan viel de vrije kaststroom juist weer wat tegen. En ook de solvabiliteit op holdingsniveau was iets lager. Dus vandaar dat ik zeg een beetje mixed bag. Maar ook belangrijk en een beetje gemiste kans voor de CEO net is dat hij inderdaad zei van joh, we gaan nog eens 200 miljoen extra aan aandelen inkopen. Want daar worden aandeelhouders en beleggers natuurlijk altijd wel gelukkig van. Ja, ja, absoluut.
0: Nou, die beleggers die zijn toch niet helemaal blij met de cijfers van Aegon, want het aandeel staat 2,9% in de min en is daarmee de grootste daler op het Dambrak. Gevolgd door CVC Capital, 2% eraf. IMCD 1,3% en NN Groep 1,0% minder.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
16: En dan in de categorie BNR Historisch. Deze maand is het precies 65 jaar geleden dat de bouw van de muur begon, dwars door Berlijn. En nu bouwt Duitsland opnieuw mee aan een, ja, zou je kunnen zeggen, een linie die Europa in tweeën deelt. Samen met Polen en naar het oosten gericht. Het heet het Oostschild. 700 kilometer aan tankgrachten, betonnen versperringen en bunkers langs de Poolse grens met Rusland en Belarus. Niet alles permanent, ook sommige dingen die ja, snel in stelling kunnen worden gebracht als dat nodig is. Duitse genietgroepen, die graven inmiddels mee. En vandaag geeft Polen in Warschau een persconferentie over de voortgang van dat Oostschildproject. Het gaat echt om een serieus militair verdedigingsproject, zegt onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
5: Die Berlijnse muur moest natuurlijk mensen tegenhouden om vooral niet uit Oost-Duitsland weg te gaan, maar vooral richting het oosten te trekken. Dit is gewoon een hele serieuze militaire verdediging tegen de dreiging uit het oosten, de dreiging van Rusland. Bestaat uit drie lagen, tankgrachten, betonnen versperringen, gecamoufleerde bunkers waar panzervoertuigen in passen. En vergeet ook niet de sensoren, de radarballons en de drones. 700-800 kilometer lang is die van het noorden van Polen helemaal tot het zuiden. Ja, en aan die kant moet je dan denken aan NAVO-operaties, ook als die Enhanced Forward presence van de NAVO, waar ook Nederlanders bij betrokken zijn. In eerste instantie nu een Duits-Poolse samenwerking, maar ja, wel voor de lange termijn aangelegd, want die 700-800 kilometer, even voor jouw begrip, Iwan, er is nog maar 20 kilometer van aangelegd, dus er is nog even wat te gaan.
16: Ja, en projecten lopen al jaren, kost tientallen miljarden, geloof ik. Maar je zei, het is een Pools-Duits project, aanvankelijk Pools, geloof ik, maar is dit nou ook een NAVO-project? Zit de EU erin? Ik geloof zelfs dat de Amerikanen ook wel een soort van mee zouden willen doen. Wat is het nou eigenlijk?
5: Nou ja, het is onderdeel van de nieuwe Europese realiteit dat er verdedigd moet worden tegen die dreiging uit het oosten. We hebben ook een podcast gehad natuurlijk, de Oostflank bij BNR. Dat ging over precies hetzelfde thema. En officieel is het een Pools project, dus Polen betaalt dit direct, maar wel dankzij, en het kon ook niet zonder, een lening van de Europese Unie van 1 miljard. Wat natuurlijk wel interessant is, van wie is er dan uiteindelijk voor verantwoordelijk? Had het ook bestaan zonder die lening vanuit de Europese Unie? En zo zie je ook maar dat ook met dat soort NAVO-projecten in de buurt, de basis die ook daar in de buurt worden aangelegd, uiteindelijk ja, dient het allemaal hetzelfde doel, maar de financieringspotjes kunnen nog wel eens verschillen, zolang de belangen maar gelijk liggen. En blijkbaar werd er vanuit de Europese Unie gedacht met die 1 miljard euro lening aan Polen. Nou, dit is wel iets wat we met elkaar willen.
16: Ja. En dan even de rol van Duitsland, want nou, die zijn dus ingestapt blijkbaar, doen mee. Welke rol speelt Duitsland en wat betekent dat ook voor de relatie tussen Duitsland en Polen?
5: Nou ja, het is een hele nauwe samenwerking. Er is een defensieverdrag ondertekend. Maar het is niet zo dat Duitsland en Polen nou echt van harte op dit soort grote projecten met elkaar samenwerken. Er is nogal wat oud zeer tussen Polen en Duitsland als het gaat om defensiesamenwerking. Polen was natuurlijk ook heel lang een land dat zei van, nou ja, we doen het wel zelf, want we krijgen toch niet de hulp die we op onze manier willen. Nou, vanuit Europa klonk natuurlijk het geluid, maar jullie willen het niet op de democratische manier zoals wij het graag voor ons zien. Maar uiteindelijk zijn dit soort infrastructurele projecten tussen twee landen ook gewoon investeringen in de toekomst, in de toekomstige relatie. En laten we wel wezen, voor Duitsland is zo'n nieuwe Oostmuur natuurlijk ook een belangrijke bescherming, mocht het daadwerkelijk dan ook vanuit Rusland deze kant opkomen. En dat Polen daarin nu dan zo'n grote brok voor zijn rekening neemt. Ja, dat kan natuurlijk ook in Duitsland op heel veel welwillendheid rekenen. En kijken we nu naar de situatie op dit moment in dat gebied, dan zien we ook bijvoorbeeld dat Wit-Rusland bijvoorbeeld een hele grote militaire oefening op dit moment aan het houden is. Ook met vliegtuigen in de lucht en met grondtroepen die gewoon de bewegingen ook nabootst die over land eventueel die grens over zou kunnen gaan. Dat wordt ook in Duitsland gezien en dus wordt er gezegd, grenscontroles die hier natuurlijk ook een onderdeel van zouden kunnen gaan zijn. Dat belemmert natuurlijk het onderlinge verkeer. Maar het is echt een investering in de toekomst vanuit Duitsland, waarbij mogelijk ook Nederland, hè, want Nederland en Duitsland zijn de facto op heel veel onderdelen gewoon ook één leger, heel nauw bij betrokken zijn. En waar men van zegt, dit willen wij ook samen met Polen.
16: Ja, nou, het project moet geloof ik over een paar jaar klaar zijn. Zit Poetin al in het Kremlin te sidderen door deze muur, dit Oostschild?
5: Nou, het is een van de onderdelen en dient natuurlijk ter afschrikking. Laten we vooral ook hopen dat het inderdaad zo werkt en dat het allemaal niet zo ver komt. Maar het zijn wel hele serieuze handelingen die voorbereiden op een mogelijk groter conflict. En ja, of Poetin hiervan gaat sidderen, dat is de vraag. Laten we het eens een keer zelf vragen en uitnodigen in de studio. Misschien kan hij er dan een antwoord op geven. Maar in elk geval is het wel vanuit de Europese Unie en Polen en Duitsland en uiteindelijk ook gewoon vanuit de betrokkenheid van Nederland in dit soort projecten in dit gebied. Ja, een van de handelingen waarvan we hopen dat het uiteindelijk nooit tot een oorlog komt, maar ja, die hier wel direct mee te maken hebben.
0: Nou zei je al, het is een linie van 800-900 kilometer lang. Er is een klein stukje nu gerealiseerd. Wanneer moet dit af zijn? Want we hebben best haast, denk ik, hè?
5: Ja, nou ja, goed, over een paar jaar kan je natuurlijk altijd makkelijk zeggen, want daar leg je nergens op vast. Maar het loopt enorme vertraging op tot nu toe, omdat er nog maar 20 kilometer is aangelegd. Ja, die 3-4 linies achter elkaar, dat is ook een enorm logistiek project. We weten allemaal dat er geen eens genoeg graafmachines zijn om, als we überhaupt al wat zouden willen aanleggen, of de mensen om het te plannen, of de mensen om daarop te gaan zitten. Is ook niemand vanuit het Duitse leger die daar naartoe zou willen gaan. Er kunt natuurlijk wel één ding, en dat zeg ik echt serieus aan de Polen overlaten, dat is gewoon goede bouwprojecten opzetten. Maar als je 700-800 kilometer te gaan hebt en je hebt nu, geloof ik, in anderhalf jaar 20 kilometer voor elkaar gekregen, ja, dan betwijfel ik toch zeer of dat over 3 jaar daadwerkelijk ook echt klaar is.
0: Duitsland-correspondent Dirk Marseille. 10:06.
16: Een nieuw algoritmemodel van de Universiteit van Amsterdam kan herkennen of gebruikers van gokwebsites het risico lopen op een gokverslaving. Daardoor maakt het model gebruik van de gegevens van spelers op online casino's. En dat kan dankzij een unieke wet die we hier in Nederland hebben. Ik praat erover met Charles Delo, datawetenschapper, maker van dit model. Hij is al jaren met dit onderwerp bezig. Meneer Delo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
16: Ja, u bent dus met dit model gekomen op basis van gegevens van spelers. En dat moeten die online casino's vrijgeven aan u?
6: Ja, dat klopt. Ik ben daar 2 jaar geleden eigenlijk achter gekomen, dankzij een voormalig werknemer van een casino. Die vertelde mij dat er een wet was waar nog nooit iemand gebruik van had gemaakt. En die wet is uniek in de wereld eigenlijk.
16: Oké, en u krijgt dan dus speeldata. U kunt meekijken eigenlijk met die spelers wat die gedaan hebben. En dan?
6: En dan kan ik met die data een model bouwen wat eigenlijk een risicoscore geeft per speler. En het unieke van deze wet is wel dat ik dat kan doen zonder contractuele relatie met een casino. Dus dat ik onafhankelijke data van een casino krijg, waardoor dat model natuurlijk ook waarschijnlijk beter zal zijn.
16: Oké. En dat model dat kijkt dus naar risicofactoren die samenhangen met verslavingsgedrag. Wat voor factoren moet ik dan aan denken? Welke risico's?
6: Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld 's nachts spelen. Hè? Steeds vaker gaan spelen of steeds meer gaan gokken. Dat zijn natuurlijk hele voor de hand liggende factoren. Maar een machine learning model vindt natuurlijk ook combinaties die minder voor de hand liggen. En dat is ook waarom ze zo krachtig zijn, hè, die machine learning modellen. Dus daarom gebruiken we die ook heel veel. Ja,
16: want hoe weet u dan de brondata die u gekregen hebt van die casino's? Hoe weet u dan of die speler uiteindelijk gevoelig is voor verslaving, of daar iets mee gedaan heeft? Hoe is die link te maken?
6: Nou, die link hebben wij gemaakt door te kijken naar of een speler zich in een bepaalde periode het casino heeft verzocht om hem niet meer of haar niet meer toe te laten. Mm-hmm. Vaak is het een hem. Dat is natuurlijk best wel een goede indicatie dat er iets mis is. Want je kan natuurlijk ook zelf je account stopzetten. En als je aangeeft bij het casino, ik wil dat jullie mij niet meer toelaten, dan hebben wij dat gebruikt als proxy. Die is niet perfect. Hè? Dus er zijn zeker verbeteringen op mogelijk. En daar wil ik ook in de toekomst onderzoek naar doen. Mm-hmm. Alleen wij dachten dat dit voor nu het beste was wat we konden krijgen.
16: Ja. Het interessante is, ik kan naar de website van de kansspelautoriteit gaan en dan kan ik hier zelf mee aan de slag. Hoe zou dat in theorie werken? Kijkt zo'n model dan mee met wat ik op mijn scherm doe op zo'n online casino? Of hoe werkt dat?
6: Nee, het model is eigenlijk een apart stukje software. Hè? Dus dat kan iedereen, een beetje redelijke computer hebt, kan dat gewoon thuis draaien. Mm-hmm. En dat model dat werkt met een input. Dus eigenlijk je gegevens, je speelgegevens. En een output, dat is de risicoscores. Ja. Nou, die speelgegevens, in theorie zou je die op kunnen vragen bij een casino. Hè. Iedereen heeft recht om zijn eigen data op te vragen bij een casino. Mm-hmm. Alleen, ik zie het gebruik veel meer als iets wat uiteindelijk casino's zelf gaan gebruiken. En misschien later ook de kansspelautoriteit. Want de kansspelautoriteit heeft ook die data. Die hebben gewoon een controle databank waarin al die data al staat.
7: Ja. En de casino's die hebben natuurlijk ook een zorgplicht. Staan die allemaal te springen om dit soort toepassingen toe te laten? Want ja, die hebben ook belang bij geld verdienen. En nou ja, goed, ja. Of ik dan 's nachts wat langer achter mijn pc zit... Of

0: Niet, ja, het zal hen toch een zorg zijn?
1: Ja, nou, ik heb wel bijvoorbeeld de Franse toezichthouder. Die heeft laatst onderzoek gedaan waaruit bleek dat volgens mij 60% van het geld wat verdiend werd in de casinowereld afkomstig was van excessieve spelgedrag. Ja. Dus dat is behoorlijk. Maar toch zijn er ook casino's die juist willen laten zien dat zij goed bezig zijn. Die zich willen onderscheiden ten opzichte van mensen of casino's die minder doen. Vandaar dat het voor enkele ook juist een kans zal zijn om zich te onderscheiden. En ja, we zijn in Nederland vrij abrupt overgegaan naar legalisering van online gokken. Nou, dat heeft allerlei gevolgen gehad. Een van die gevolgen is dat er nu best wel veel aanbieders zijn. En dit is wel een mogelijkheid om je als aanbieder te onderscheiden van de rest. Waardoor ja, een KSA, een kansspelautoriteit, dus ook bepaalde voordelen zou kunnen geven wellicht in de toekomst.
0: Duidelijk. En dat kan dus met het datamodel van datawetenschapper Charles Delo. Dank.
2: China is niet blij met een onderzoek van de Europese Unie naar de overname van het Duitse mediamarkt en Saturn door e-commercebedrijf JD.com. Dat is een Chinees bedrijf. En daarom hebben de Chinezen JD verboden mee te werken aan een onderzoek van de Europese Unie. Hoe dat verder gaat, hoor je zo meteen op BNR.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
6: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
7: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
5: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
9: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
10: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over Tata Steel dat geen reclame meer mag maken voor groen staal en een gesprek met Ernst Japiksen, vertrekkend topman van energiebedrijf En Natuurlijk. Hoe moet het verder met het aanleggen van nieuwe warmtenetten? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
15: onlineveilingmeester.nl. Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: BNR Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat 4 kilometer file tussen Haps en Boxmeer. Dat komt door een auto met pech. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging heb je op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer door de grenscontroles. Verder geen files, wel flitsers. Zoals A12 Den Haag-Utrecht er eentje is bij hectometerpaal 9,5. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A27 Almere-Utrecht, hectometerpaal 102,3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïnse militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
2: En dan zo meteen praten we over de Chinezen. Ze zijn niet blij met een onderzoek van de Europese Unie naar de overname van het Duitse mediamarkt in Saturn door het e-commerce bedrijf JD.com. Dat is het Chinese bedrijf. En daarom is JD verboden mee te werken aan een onderzoek van de Europese Unie. Hebben de Chinezen een punt of zitten ze te piepen?
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
18: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
19: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
18: Obli. Meer rust, meer rendement.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
18: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Welkom bij het laatste half uurtje van deze ochtendspits. Het is 21:55 en het is ook vandaag 20 augustus 2026. Kijk je kalender, dan zie je dat het een donderdag is. Dat klopt. Iwan, nog een half uurtje en we hebben nog een paar hele leuke dingen.
0: Zeker. Zometeen nog nieuws over die cyberaanval bij Shell die BNR deze week meldde. Shell heeft daar wat meer over gezegd. Niels Koloos gaat dat zometeen vertellen in onze tech-update. En we kijken nog naar de agenda van... Want ja, in de zomer, wat staat er dan op de agenda van allerlei bestuurders in Nederland? Ja. Vandaag doen we dat met Jacob Tas, de algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Want inderdaad, wat gaat hij vandaag doen? Gaat hij zo meteen zelf vertellen.
2: Nou, we gaan eerst naar dit, want China is het niet eens met het onderzoek van de Europese Unie naar de mogelijke overname van het Duitse mediamarkt in Saturn door het e-commerce bedrijf JD.com, Chinees bedrijf, meldt persbureau Bloomberg. Bij die overname zou zo'n 2,2 miljard euro gemoeid zijn. En volgens de Chinezen, volgens Beijing, is dat onderzoek gewoon ongeoorloofd. En dus is JD.com verboden om überhaupt mee te werken aan zo'n onderzoek. We praten erover hier in de studio met John Lin, China retaildeskundige. Je kent hem ongetwijfeld, want hij komt bij baanbrekende businessmodellen. Komt hij vaak langs, zat eerder ook in de BNR's Big Five van online shoppen. John, fijn dat je er bent.
22: Goedemorgen.
2: Logisch dat de Chinezen dat niet willen. Dat ze gewoon zeggen, joh, dat gaan we niet doen.
22: Jazeker. En... Het voor hun is het een soort van druppel die je emmer laat overstromen.
2: Ja, waarom?
22: Want de Chinezen voelen zich eigenlijk structureel gediscrimineerd.
2: Mm-hmm.
22: Want elk Chinees bedrijf wat hier iets wil doen, krijgt grootschalig onderzoek. Er worden nieuwe regels verzonnen. Er worden oude regels afgestopt, gestoft à la Nexperia.
2: Mm-hmm.
22: Puur om barrières op te werpen. Ja. Terwijl zij zeggen, ja, wij aan de Chinese kant zijn we juist opener aan het worden. Zo'n Tesla komt China en je hoeft geen joint venture meer op te starten.
2: Mm-hmm.
22: Jullie hoeven geen visum meer aan te vragen als je hierheen wil komen. Investeren in China wordt makkelijker dan ooit.
2: Ja.
22: Dus ja, zij voelen zich onterecht benadeeld.
2: Ja, maar toch, hè, wat even door onze ogen kijken van de Europeanen. De Chinese overheid zegt nu tegen JD, we gaan niet onderhandelen. En wij zeggen altijd, ja, maar wacht even, die bedrijven hangen dan ook helemaal aan die Chinese overheid, want die subsidieert, die steunt ze, die zorgt ervoor dat ze allerlei voordelen krijgen. En ja, dat is eigenlijk concurrentieverstorend. Vandaar dat we ze niet willen hebben hier in Europa.
22: Ja, en vanuit de Chinese overheid zeggen ze, het is niet anders. De Europeanen zijn niet anders. Hier is vooral vlees.
1: Mm-hmm.
22: De boeren die krijgen gigantisch veel subsidies. En China koopt daar gigantisch veel van.
1: Ja, varkensvlees.
22: Ja, dus de Chinezen zeggen, jullie zijn allemaal niet zo anders dan ons. Dus...
1: Mm-hmm. Waar heb je het eigenlijk over? Ja. Maar wat doet Europa fout in de... Wat je zou kunnen zeggen als China van, joh, lol, zoek, doe je lekker je best, zoek het lekker uit. Ja, maar uiteindelijk komen we er toch wel.
22: Ja, het is nu eigenlijk een principe kwestie aan het worden. Want ja. JD is... Heel duidelijk gewoon een privaat bedrijf in China. Er zit een miljardair. Richard Liu zit erop. Hij is de founder. Hij is miljardair geworden. Hij heeft ook zoals elke tech-miljardair affaires. Typisch de Chinese Jeff Bezos noemen ze dat.
1: Mm-hmm.
22: En hij staat in Amerika op de Nasdaq op de beurs.
1: Ja.
22: Alle cijfers zijn publiekelijk. De subsidies die de Chinese overheid geeft zijn ook publiek. Want in China, als jij nu elektronica wil kopen voor je huis...
1: Ja.
22: Krijg jij 20% teruggestort.
1: Mm-hmm.
22: Dus elke consument krijgt...
1: Gewoon geld terug.
22: Gewoon geld terug. Maar dat is niet specifiek voor JD. Want als je dat bij Alibaba in China koopt...
1: Mag het ook. Maar je moet wel China besteden.
22: Een Chinese burger moet in China elektronica
1: kopen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat is dan wel het verhaal. Dat is toch een beetje staatssteun, zou je kunnen zeggen.
22: Het is
1: subsidie.
22: Het is vraag creëren om die economie op gang te houden.
1: Ja, ja.
22: En dan zegt ook de Europese Unie van... Ja, beste China, je moet je eigen economie gaan creëren. Ja, dat is China aan het doen met die 20%.
1: Oké, maar begrijp je dat de Europese Unie daar toch een onderzoek naar wil? Inderdaad te voorkomen dat we niet allerlei onwelgevallige monopolistische situaties krijgen.
22: Nee, zeker. Ja. Je wil niet dat er iets verkeers gebeurt. Mm-hmm. Alleen vanuit de ogen van de Chinezen. Waarom doe je dit dan ook niet bij de Amerikaanse bedrijven?
1: Ja, nee, dat hebben ze een punt natuurlijk. Hè? Nou hebben we de zaak Nexperia gehad hier in Nederland. Ook een met schandalen behefte multimiljardair die zo'n zaak leidde. En die toch op een gegeven moment ook misschien een beetje een stap zetten. Waardoor wij dachten in Nederland van wacht even, we raken kennis kwijt aan China. Moeten we daar niet zo spassies over doen, hoor ik je dat goed zeggen?
22: Ja, is het lastige met dit soort dingen is als je terugkijkt op het moment dat het gekocht werd.
1: Ja.
22: Nexperia was het weeskind wat niemand wilde hebben. Waarschijnlijk als de Chinezen het niet had gekocht, was het stuk gegaan. En hetzelfde geldt nu een beetje van Mediamarkt ook. Als niemand dit koopt,
1: is het weg.
22: Ze gaan Amazon niet overleven.
1: Mm-hmm.
22: Dus eigenlijk wil niemand het hebben. Mm-hmm. Chinezen willen het graag hebben. En dan maakt de Chinezen het succesvol. En 5 jaar later denken we, oh shit.
1: Ja.
22: Ja.
1: Hadden we het zelf maar gedaan. Maar dat onderzoek, dat wantrouwen. Want daar gaat het. Het is gewoon wantrouwen tussen partijen. Hè. We hebben altijd gezegd, die Chinezen die maken alles na wat je binnenbrengt. En ze pikken de hele zaak. Daarbij, ze hebben ook nog een hele andere agenda als het gaat om Taiwan bijvoorbeeld. Nou, er komen er meteen allerlei geopolitieke zaken en aspecten bij. We vinden het allemaal een beetje eng. Is het terecht? Ja, het is natuurlijk een vraag aan jou, John. Is dat een goede vraag?
22: Terecht is een moeilijk woord. Ik vind het vooral overdreven.
1: Ja.
22: En als ik het langer in de historie terugkrijg... bijvoorbeeld toen mijn opa en oma hierheen kwamen restaurants te openen...
1: Mm-hmm.
22: Dat wantrouwen is er altijd geweest. Want toen werd er ook de Chinese restaurants waren altijd open. Je kreeg heel veel eten voor je geld. En het was nooit duur. Het is toegankelijk voor iedereen.
1: Ja.
22: Eigenlijk een beetje wat de Chinese e-commerce bedrijven... en autobedrijven nu ook doen.
1: Ja.
22: En toen zei mijn oma tegen me... vroeger lazen we ook in de krant... Oh, hondenvlees, rattengif, slang... Het is altijd zo geweest.
1: Ja, precies. Maar misschien moeten we een beetje van het wantrouwen af.
22: Ja.
0: En wat zou dat kunnen betekenen voor die overname? Want als de Chinezen zich blijven verzetten... zou het dan kunnen zijn dat die hele overname niet doorgaat?
22: Nou, de losse overheden, zeg maar, de landen zelf... hebben vrijwel allemaal al goedkeuring gegeven. Oostenrijk was tegen, dus heeft JD gezegd... Ja, die 12 winkels, die hoef ik dan
0: niet meer zitten. Ja.
22: Je weet zeker, over 5 jaar zijn ze allemaal kapot. Want die kunnen niet overleven zonder die schaal. Dus Brussel is degene die nu tegen gas geeft. Terwijl alle andere losse landen hebben gezegd... ja. Ga maar gewoon door.
0: Ja, maar Beijing zegt nu, je mag niet meer werken aan het onderzoek van Brussel. Dus dan?
22: Ja, dit is met die autobedrijven ook gebeurd deels. Dus je hebt de private autobedrijven, die hebben meegewerkt toen. Dus die hebben lagere heffing gekregen. En de staatsautobedrijven, die hebben niet meegewerkt. Dus die kregen maar 45% erbovenop. Dus waarschijnlijk gaat er zoiets gebeuren. Alleen Beijing heeft ook gezegd... Ja, maar Brussel, als jij hier te erg je hand over speelt... dan ga ik ook dingen doen.
0: Ja.
22: Want ik heb tot nu toe niks gedaan nog.
1: En waar mogen we dan voor vrezen?
22: Ja, China kan ook een importheffing op.
1: Mm-hmm.
22: Dus zij zeggen bijvoorbeeld voor die vleesindustrie... Ja. Antidumpingpraktijken. Dus daar gaan we ook heffingen op zetten.
1: Ja. Oeh, maar dan gaat China op de achterste benen. Waar gaan we het varkensvlees dan vandaan halen?
22: Ja, hebben ze genoeg? Ja, Amerika.
1: Ik bedoel
0: maar jij denkt dus uiteindelijk... Mediamarkt komt gewoon in handen van JD.
22: Het is al 75% in handen. Ja. Het gaat om die laatste stap. Want JD wil het van de beurs afhalen. En daarvoor hebben ze meer... Ja, ze willen daarna 85% voor groeien.
1: Mm.
22: En die laatste stap wordt een beetje tegengehouden nu.
1: duidelijk. Dankjewel dat je in de studio was. John Lin, China retaildeskundige. En wanneer is de volgende aflevering van de baanbrekende businessmodellen waar je in zit?
22: Hij is net opgenomen.
1: Nou, dus mooi.
0: Binnenkort in de podcast.
1: Heel binnenkort in de podcast. Heb. Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, dan blijven we even in China, want de Chinese rechter heeft oprichter van dat omgevallen vastgoedconcern Evergrande veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Daar hebben we het maanden over gehad, ja, over dit hele dossier. En ook zijn persoonlijke bezittingen moeten in beslag worden genomen, oordeelde die rechter. Hui Kaiyan is die oprichter. Die werd aangeklaagd voor 8 strafbare feiten, waaronder het verduisteren van geld, fraudeleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. Hij heeft eerder al dit jaar schuld bekend, in april was dat, en nu dus de straf gehoord, life in prison. Evergrande was ooit een van de grootste projectontwikkelaars in China, maar raakte 5 jaar geleden in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen. En dat, ja, was een verhaal, ik zou bijna zeggen, een soort gift that keeps on giving in de negatieve zin. Nou. Er ontstond een crisis in de Chinese vastgoedsector. Allerlei mensen aangehouden ook daarbij. En deze meneer is nu veroordeeld tot het levenslang in de gevangenis.
1: En al zijn centen weg. En dan, 13 minuten over 9:30. Mocht er gestaakt worden, krijg je als treinreiziger voortaan geen compensatie meer van de NS voor vervangend vervoer, meldt RTL Z. Nu konden reizigers nog €25 terugkrijgen als de treinen niet rijden en ze met een ander vervoermiddel moeten gaan, want je moet een Ubertje nemen bijvoorbeeld, maar bij vertragingen krijg je nog wel een vergoeding van de NS. Bertien Braak is directeur commercie en IT bij NS en zegt de huidige regeling is ingewikkeld, arbeidsintensief, gevoelig voor misbruik. Reizigers moeten soms een maand lang wachten op hun claim, terwijl het moeilijk vast te stellen is of die claim zal kloppen. Iemand kan namelijk makkelijk €25 claimen, terwijl diegene gewoon thuis werkt en helemaal niet van plan was om met de trein te reizen. Sterker nog, daar niet in zat, zegt Braak. Bij zo'n staking in 2025 ontving NS 180.000 compensatieverzoeken voor alternatief vervoer met een totale claimwaarde van €4 miljoen. Daarvan is €2,8 miljoen goedgekeurd, maar ze wisten eigenlijk niet of dat helemaal terecht was, al die claims. Dus ja, kan ook zijn dat je daar voor niks hebt uitgekeerd. Vaak zijn stakingen gericht op bijvoorbeeld bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals die aankomende staking, 9 september aanstaande. Die staking is niet gericht tegen de NS en daarom besteedt NS dat geld liever aan zaken die de reis, zeggen ze zelf, voor de reiziger verbeteren. De customer journey.
0: Zoals de tas weer op de stoel.
1: Hè? Ja, die mag dan wel weer, ja. Erwin de Hart van ABW is wel met kapotte auto bij Blaricum.
4: Dat is het recept voor een file. Nou ja, heel veel vertraging is het allemaal niet. Maar het valt op te midden van rijdend verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 5 minuten vertraging door een kapotte auto bij Blaricum. De rechterrijstrook die is dicht. Op de A12 bij de Duitse grens staat een filetje door controles. 2 kilometer, nog geen 10 minuten extra. En daar wordt dan moet even vooruitkijken, want vanavond is er een avondspits. Nou ja, een bescheiden avondspits weer door de vakantie in Midden- en Zuid. Regent het niet files, maar in Noord-Holland, daar is het wel wat drukker op de weg door woon-werkverkeer. En er zijn natuurlijk altijd mensen onderweg om te recreëren en die ontmoeten elkaar dan in een file. Vanavond gaat dicht voor werkzaamheden de Botlektunnel. De A15 Europoort richting Rotterdam, dus omrijden geblazen via de Botlekbrug. Die brug die ligt naast de tunnel, dus dat wijst zich vanzelf. Er wordt geflitst als iemand te hard rijdt langs de A28 Assen-Zwolle, hectometerpaal 160,6.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
23: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
24: €500.
25: €590.
24: Ai.
25: Ai.
3: BNR, blijf scherp.
1: Ja, het is zomer en dus hoor je deze week tussen 10 en 11 het beste van BNR's Big Five van dit jaar tot nog toe. Deze week hebben we de Big Five van Sterk de zomer in, terwijl we de zomer uitgaan. Maar Diana Matroos spreekt dan ook met Craig Klaasens, oud-commando, presentator van Kamp van Koningsbrugge. En uiteraard, dan gaat het over mentaal sterk blijven. Dat begint niet alleen bij jezelf, maar ook bij de mensen om je heen. Nou, welke lessen in leiderschap kun je dan leren van het korps commandotroepen? Dat gaat Craig Klaasens je allemaal straks vertellen in BNR's Big Five. Na 10 uur, na deze uitzending, Ochtendspits.
0: En dan gaan we kijken in de agenda van... want ja, directeurs, bestuurders, CEO's, hele dag druk natuurlijk. Ook bijna aan het einde van de zomer. Misschien op vakantie geweest, misschien nog wel op vakantie. Maar wat houdt hen bezig op zo'n dag? Wat staat er in die agenda? Nou, de hele week kijken we bij allerlei mensen even mee in de agenda van vandaag. En vandaag is dat bij Jacob Tas, de algemeen directeur van de KNRM... de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Want ja, die heeft gewoon zijn gebruikelijke belletjes, mails en vergaderingen... maar is ook bezig met het onderhouden van de contacten met de Koninklijke Marine.
5: Voor vandaag hebben we wel een bijzondere dag in het verschiet. Want we proberen ook natuurlijk met onze partners... waar we mee op zee en open water mensen en dier proberen te redden... Ja. Komt vanochtend de vice-admiraal Harold Liebrechts bij ons langs. En dat is de commandant, relatief nieuwe commandant van de Koninklijke Marine.
1: Ja.
5: Dus dat is superleuk. En daar gaan we vertellen wat we samen kunnen doen. Mm-hmm. Wat er allemaal gebeurt. Wat er bij de marine gebeurt. Wat er bij ons gebeurt. We hebben natuurlijk allebei snelle boten, bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Wij zijn met een heel vlootvernieuwingsplan bezig. Mm-hmm. Dus we wisselen daarmee ook kennis en ervaringen uit. En bijvoorbeeld ook op het gebied van drones is er heel veel ontwikkeling. En ook voor ons is dat een belangrijk instrument om mensen te kunnen redden.
1: Ja.
5: Op een snelle manier.
1: Ja.
5: Bijvoorbeeld ook op het gebied van drones... is er heel veel ontwikkeling en ook voor ons is dat een...

0: We hebben iets van 1600 vrijwilligers die drie jaar opleiding doorlopen om dus daartoe in staat te zijn. Dus allemaal heel serieus en professioneel. Mm-hmm. En we hebben iets van 70, 75 reddingboten. We hebben ook nieuwe kusthulpverleningsvoertuigen die we aan het ontwikkelen zijn. Dus er gebeurt van alles. Ja. En misschien ook leuk om te noemen, aan het eind van de middag zit ik bij elkaar, want aan het eind van deze maand hebben we een Women in SAR-programma. Dus de SAR betekent Search and Rescue.
1: Precies.
0: Nou, het gehalte diversiteit en inclusie en vooral ook dames en vrouwen is relatief laag in de maritieme sector. Ja. Ook bij de KNRM was dat zo, dus daar doen we al jaren wat aan. Mm-hmm. Maar nu komt er een hele internationale groep. 16 vrouwen uit de hele wereld komen bij elkaar om met elkaar te trainen, ervaringen uit te wisselen. Mm-hmm. En we organiseren ook een seminar. Waarbij we dus ook onze eigen mensen willen inspireren dat diverse teams beter functioneren.
1: Ja, duidelijk. En dat is ook een uitnodiging meteen aan vrouwen die overwegen om iets te doen bij de KNRM om langs te komen naar zo'n seminar. Of moet je daar.
0: Ik dacht dat je zou zeggen uit te nodigen om langs te komen bij een reddingstation. Als je binnen 10 minuten van een reddingstation woont en denkt van dat heb ik eigenlijk altijd wel mooi gevonden, het redden van mensen met snelle reddingboot en een serieuze hobby.
1: Ja.
0: Dan moet je sowieso aanmelden.
1: Ja. Nog even naar het andere, want afgelopen zomer, iemand en ik zei van hartstikke leuk, KNRM. Hebben jullie extra druk gehad in deze warme zomermaanden?
0: Ja, het is extra druk geweest met problemen, maar ook met reddingen. Ook onze lifeguards die op de Friese Waddeneilanden opereren in de zomerperiode, die hebben het ook eigenlijk drukker gehad dan normaal. Dat heeft ook te maken met de hoeveelheid mensen die natuurlijk op het strand zijn of gaan zwemmen. Maar we hebben ook in het nieuws gezien dat er natuurlijk toch, jammer genoeg of heel vervelend en tragisch, toch mensen tijdens het zwemmen.
1: Ja.
0: En zelfs bij het proberen te helpen om andere mensen te redden, dan zelf in de problemen komen. Dus dat blijft wel een zorg. Waar we ook samen met de reddingbrigade, de NIVZ, in het programma Het Strand Veilig proberen samen te werken om te kijken wat we daarin kunnen doen in Nederland.
2: Dat zei Jacob Tas, de algemeen directeur bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
3: Tech Update.
1: En dan gaan we naar Niels Koloos, onze tech-redacteur. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas en Iwan.
1: Ja, deze week maakten wij melding van een cyberaanval bij Shell. Shell heeft nu gereageerd en zegt dat er schade van die cyberaanval van afgelopen week meevalt en dat er geen gevoelige persoonsgegevens zijn buitengemaakt en dus eigenlijk niks aan de hand is.
4: Nou ja, dat blijft altijd de vraag, want soms komt er toch nog wat nieuws naar boven bij een cyberaanval. Denk bijvoorbeeld aan het nieuws van gisteren van het Franse logistiekbedrijf Seva, hè, waar toch naar buiten kwam dat ook persoonsgegevens van personeel buiten waren gemaakt, terwijl daarvoor werd gedacht dat dat niet zo was. Maar goed, vanmorgen heb ik van Shell gehoord dat de schade tot nu toe dus beperkt is daar. Een woordvoerder zei tegen me dat er een cyberincident heeft plaatsgevonden bij een cloudserver die wordt beheerd door een derde partij. Dus dan kan je denken aan Amazon, Microsoft, Google of een kleinere speler. Ik weet niet wie dat is bij Shell. Maar het incident is ondertussen geïsoleerd en de aanvallers zouden geen toegang meer hebben tot die server. Shell heeft trouwens nog nooit letterlijk gezegd, maar het gaat hoogstwaarschijnlijk wel om de Russische cyberband de klop die achter de aanval zit. Afgelopen week ontdekte ik dat die groep claimde zowel Shell als Philips gehackt te hebben. En direct daarna zei Shell dus, er is inderdaad sprake van een cyberincident. Maar of het dan om klop ging, wilde het bedrijf niet zeggen. Ja. Philips was ook gehackt en erkende direct dat het klop was die achter de aanval zat. Dus waarschijnlijk is 1 plus 1 2. Maar goed, op de site van klop op het dark web staat wel dat er 89 gigabyte aan data is gestolen van Shell. Het zou dan onder andere gaan om bouwkundige tekeningen, foto's van faciliteiten, scans van testrapporten en ook projectplannen. Dus of de schade dan echt heel erg meevalt, ik durf het nog niet 100% te zeggen. Maar het is in ieder geval fijn dat er geen gevoelige persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Ja. Dat we dus wel bij Seva zagen gisteren. Want daar ging het echt om hele heftige dingen. Hè, zoals BSN's, informatie over je familie en dat soort dingen. Dus fijn dat het voor Shell niet gebeurd is. Maar op zich wel zuur dat er misschien dus wel geheime projectplannen gejat zouden kunnen zijn. Maar goed, dat moeten we nog maar gaan zien.
1: Oké, dan heel ander onderwerp. Google geeft studenten 1 jaar lang gratis toegang tot de betere versie die ze hebben van hun AI-model Gemini. Ze hebben hier plat reclame aan het maken voor Google, of moeten we dit anders zien, Niels?
4: Ik maak er geen reclame voor, maar daar kom ik zo op.
1: Ja.
4: Want eerst was, het is een opvallende aanbieding in een tijd waarin AI-tokens, de rekeneenheid van AI, juist steeds duurder worden. Hè. Mm-hmm. Bij OpenAI en Anthropic gooien ze de prijzen maar omhoog en wordt iedereen verrast door enorme rekeningen die voor bedrijven echt kunnen oplopen tot in de honderdduizenden euro's per maand. En dan hebben we ineens Google die zegt, wij gaan gewoon gratis dingen weggeven aan studentjes. En, nou ja, het is niet eens alleen een Amerikaans dingetje, zoals we wel vaker zien bij Amerikaanse techbedrijven.

0: bedrijven. Maar het is echt wereldwijd beschikbaar voor iedereen die studeert. Dus ze krijgen dan een jaar lang gratis toegang tot het Gemini AI Plus abonnement van Google, waarmee je dus 2 keer zo hoge gebruikerslimieten krijgt en toegang tot Gemini 3.1 Pro. En dan ook nog eens 400 gigabyte cloudopslag. Maar nu komt dan mijn waarschuwing, Bas, want dat klonk wel een beetje als reclame. Studeren met AI blijkt tot nu toe helemaal niet zo goed voor je te zijn als je student bent. En dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Stockholm en de Universiteit van Hongkong uit juni. En in dat onderzoek hebben ze 27.000 Chinese scholieren tussen de 12 en de 18 jaar gevolgd. Want in China wordt blijkbaar vooral met AI-systemen gewerkt op school. En daarin kwam naar voren dat huiswerkopdrachten een stuk beter gemaakt werden door scholieren die AI gebruikten. Maar als ze vervolgens de toetsen gingen maken, toen gingen de gemiddelde cijfers toch nogal flink en heel erg hard omlaag. Gemiddeld zelfs met 20%. Hoewel we daar dan wel weer bij moeten zeggen dat het ook een beetje afhangt van hoe je AI gebruikt. Als je bijvoorbeeld flashcards met ChatGPT genereert op basis van je eigen samenvatting, zal het wel weer een ander verhaal zijn. Maar over het algemeen is het dus niet heel erg handig. En dat zien we ook wel, hè, met de luie student die dan toch maar zegt, kan je mijn scriptie maar eventjes helemaal voor me schrijven. En dan haal ik er wel uit wat relevant is. Daar leer je toch gewoon niet zoveel van. Nee. Dus als ik nu een student was, zou ik zeggen, pak die 400 gigabyte lekker, want dat is gewoon gratis cloudopslag. En Gemini zou ik lekker links laten liggen en gewoon je brein gebruiken.
1: Zo, tot zover de reclame van Niels Koloos. Dat is eigenlijk veel beter. Dankjewel, Niels.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, ga maar even een stukje geschiedenis voor iedereen.
3: Even de keuken in, want zeggen wij potten en pannen, dan zeggen we nou WMF of Le Creuset, inderdaad. Ja, of
1: Bekapanne.
3: Ja, precies. De Meijeren of Tefal desnoods. Ja. Ik heb jou nu een plaatje gestuurd van potten en pannen van zo'n 3200 jaar geleden uit Saudi-Arabië. En wat opvallend is, is dat onderzoekers zien dit eigenlijk als potten en pannen die eigenlijk een beetje een soort modern merk hadden. Dus eigenlijk een beetje het WMF van toen, zou je kunnen zeggen. Die mensen die dat maakten, die produceerden die pannen en potten in een dermate herkenbare stijl en volgens een vaste manier van maken, dat die archeologen echt spreken van een soort branding. Het was gewoon een merk als je deze pot of pan had. Blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het gaat om een beschilderd aardewerk uit de oase Kouradja in Saudi-Arabië dus. Die traditie die begon daar al zo'n 3600 jaar geleden. Allemaal versierd aardewerk met opvallende afbeeldingen met dieren en menselijke rituelen.
1: Ja, precies. Leuk.
3: Die kunstwerken die verspreidden zich ook, werden ook honderden kilometers verderop teruggevonden in wat nu Jordanië is. En die onderzoekers die zeggen, dit is eigenlijk gewoon een merk, want er komen allerlei kenmerken bijeen. Een duidelijke visuele identiteit.
1: Ja, je kon er dus gewoon een serviesje bestellen eigenlijk.
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Het werd lange tijd volgens dezelfde technische traditie gemaakt, dezelfde productieperiode. De productie was ook geconcentreerd in dat Kouradja. En inderdaad, ze werden ook geëxporteerd en ook nagemaakt. Dus dat was blijkbaar populair en dermate goed dat het het was ook bijvoorbeeld een soort icoon voor dat jij blijkbaar geld te besteden had. En dus wilden mensen het ook namaken. Nou, productie lijkt ook groter te zijn geweest dan alleen voor lokaal gebruik. Dus ook echt voor de export geproduceerd. En dat is een traditie die enkele honderden jaren stand hield. En dat Kouradja is überhaupt een centrum waar veel beschilderd aardewerk is gemaakt. Nou, laten we het daar een andere keer nog even over hebben. Ja. Maar dit is wel leuk om even op te zoeken. Als je dat even online opzoekt, dan vind je die potten en pannen uit Kouradja. En dan zie je daar misschien een van de eerste brands.
1: Ja.
3: En dan nog.
1: En hierbij laat ik je naar het servies van Kouradja.
3: Ja, het was een heel baanbrekend businessmodel, zou ik kunnen zeggen. Ja.
1: Tot zover deze ochtendspits. Jazeker, we zijn er weer. Zometeen om 10 uur, best uit BNR's Big Five van de Sterkte Zomer in. Diana Matroos spreekt met Ray Klaasens, oud-commando, presentator van Kamp van Koningsbrug. Gaat uiteraard over leiderschap en wat je kan met een commandoopleiding. Voor degenen die rechtop lopend kunnen slapen, maar dat terzijde, dat kunnen wij ook. Maar wij zijn er gewoon morgen weer om 6 uur.
3: Ja, precies. Jij bent in Zandvoort morgen.
1: Ja.
3: Leuk.
1: Leuk, hè?
3: Nou, veel plezier.
1: Maar het waardeloos weer wordt.
3: Ervan. Oh, gezelligheid. Ja. Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: De Friday Move is deze vrijdag weer helemaal terug van zomerreces. Noah Falen is de co-host. Ook schuiven Charles Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Veyo, levenzonderbril.nl.
9: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Nu in de BNR-app.
3: Oproep van een brede coalitie. Jaarlijks 2% van de BBP naar infrastructuur, net als defensie. Max Verstappen verlengt contract bij Formule 1-team van Red Bull. En staatsschuld in Amerika voor het eerst boven de $40 biljoen. Dat is een verdubbeling in 10 jaar tijd. Deze en andere verhalen vind je in de BNR-app.
1: We gaan naar de hart van de AWB, want ja, eerder vanmorgen stond er ineens een auto kapot bij Blaricum. Is die vertraging er nog alleen daar of kun je overal doorrijden inmiddels, Erwin?
11: Nou, er is inderdaad wel wat vertraging bij Blaricum. En voor de rest kan je bijna overal doorrijden. Maar niet op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles. 20 minuten vertraging, 2 kilometer file. En zoals vernoemd, de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Blaricum 4 kilometer file. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Verder de A59 Zonzeel-Den Bosch. Weer bij Knoopend Hooipolder 5 minuten vertraging. Dan heb je het wel gehad. Qua files dan. De flitsers zijn nog even. De A13 Den Haag-Rotterdam, hectometerpaal 7,1. A27 Almere-Utrecht 102,3. A28 Zwolle-Amersfoort 59,8.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. De werkloosheid in Nederland is vorige maand opnieuw gestegen, meldt het CBS. Ruim 400.000 mensen zaten toen zonder baan. Vooral bij mannen onder de 45 jaar nam de werkloosheid toe. De grootste stijging was in Twente, de Achterhoek en Gorkum. Vrouwen waren juist minder vaak werkloos. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind stelden ze vluchten soms uit. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
13: Als je persoonlijk wil groeien, moet je leren houden van pijn en echt uit de comfortzone komen. Daar zitten ook lessen leiderschap in. En wat kunnen we daarin leren van het Korps Commandotroepen? Eerder dit jaar sprak ik daarover met Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. In BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week luisteren. En hopelijk heb je de hele week al geluisterd. Want misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag doe ik dat met Ray Klaasens. Hij is voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen, en inlichtingenofficier bij de AIVD is hij geweest. Van harte welkom bij de Big Five.
21: Ja, goedemorgen allemaal.
13: Ja, leuk dat je hier bent, want na jouw werkzaamheden bij Defensie heb je ook samen met je compagnon de Triangular Group opgericht. Dat is een advies- en trainingsbureau gericht op veiligheid, inlichtingen en leiderschap. Dus we gaan heel veel leiderschapslessen van jou leren, denk ik, het komende uur. En dat doe je ook als spreker en coach. Komt dat ook elke keer terug. Maar iedereen kent jou denk ik ook wel, tenminste voor de mensen die tv kijken, als hoofdinstructeur van het programma Kamp van Koningsbrugge.
21: Ja, nou, dat is
13: nou, wat mooie, een intro, hè?
21: Intro, zeg.
13: Nu mag jij gaan praten, vooral.
21: Okay, daar ga
13: stel ik af en toe wat vragen. Misschien als eerste even, want we gaan straks helemaal praten over leiderschap. Maar als je nu al 1 tip zou willen meegeven aan onze luisteraar om sterk de zomer in en uit te gaan, wat zou dat zijn?
21: Nou, vergeet vooral niet waar die zomer ook voor bedoeld is. En dat is eventjes een pas op de plaats maken, genieten, ontspannen, het werk even het werk laten. De belangrijke dingen niet vergeten, want dan krijg je daarna weer stress van. Maar ook echt even tijd nemen voor vrienden, familie, je gezin, jezelf. En nou, we komen er nog over te spreken, denk ik. Maar kijk eens of je routines kunt ontwikkelen die je daarna gaan helpen om, nou ja, misschien gezond en sterk te blijven,
13: ja,
21: of te worden.
13: Want hoe ga jij dat wel doen?
21: Nou, niet zo heel expliciet van ik ga nu met een routine aan de slag, maar het gebeurt eigenlijk. Dus ik heb gewoon meer tijd. De ochtenden zien er anders uit. Minder geleefd door calls, minder geleefd door spreekbeurten die ik vaak door het land doe. En dus kan ik eens kijken van welk stukje sport ga ik nu oppakken? Waar ga ik nu goed op?
13: Ja, maar jij bent een man altijd met een plan. Dat heb ik wel gezien.
21: Ja, en ja, dat klopt wel, ja.
13: Ja.
21: Ik zou, als je me dat zou vragen, dan vind ik het ook wel lekker om te zeggen, nou, dat heb ik niet altijd. Ik ben ook wel impulsief en ik ben toch wel.
13: Maar eigenlijk ben je dat niet.
21: Maar als ik terugkijk, denk ik, nee, er is altijd wel iets van een stip op de horizon waar ik naartoe aan het bewegen ben.
13: Ja, wat is jouw stip dan?
21: Nu is een stip om te kijken van wat ga ik nu de komende tijd doen met werk? Ik heb, je zei het al net al, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Triangular Group. En nou, wij trainen de Nederlandse overheid met. Voor Defensie, ja. Politie. Daar hebben we best een heleboel mensen in aan de slag. Ik doe daar zelf niet meer zoveel. Er zit een heel kundig bestuur op, die doen het allemaal fantastisch. Dus er komt de tijd vrij. En om dat nou alleen maar bezig te blijven met het verzorgen van keynotes en sparsessies over leiderschap, denk ik van, ik moet iets anders gaan doen.
13: Ja.
21: En wat dat dan is, dat ga ik nu ontdekken. Dus het is voor het eerst een beetje een diffuse stip, waar ik meer tijd heb en wat minder plannen heb. En dat is, dan zou je zeggen, dat is toch heerlijk?
13: Ja.
21: Dan ga ik er ook een beetje van in de wacht.
13: Ja, je vindt het niet echt comfortabel.
21: Nee, daar moet iets komen, lijkt het wel.
13: Ja.
21: Dat is natuurlijk niet zo. De tijd zal het leren. Dus ook meer tijd om te sporten. Meer tijd voor de familie. En er ontstaan ook gewoon in één keer andere dingen. En
13: ja,
21: dat is
13: ja, maar jij bent in ieder geval iemand die altijd persoonlijk, als ik jou een beetje heb gevolgd en de dingen die je hebt teruggeluisterd, je bent altijd bezig om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind je heel erg belangrijk.
21: Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is iets wat. Die conclusie die ben ik eigenlijk pas gaan trekken in de afgelopen 5-6 jaar. Dat deed ik altijd al lang. Ik had daar nooit zoveel woorden bij. Niet zo reflectief op dat stuk. Maar als ik terugkijk, dan is dat zo. En daarna ben ik gaan kijken, van kan ik daar een boodschap van maken? En is die boodschap ook over te dragen op anderen? Zodat het tot inspiratie leidt. En dat mensen in gaan zien van, hoe werkt die groei nou eigenlijk?
13: Ja, wat moeten we echt weten van hoe groeien werkt?
21: Nou, ik geloof dat groeien, beter worden, dat vaak iets te maken heeft met iets doen wat je nog niet eerder gedaan had. En als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt, dan raak je een beetje de weg kwijt. Want ja, je wordt dus geconfronteerd met dingen die niet lukken. Het kan in één keer goed gaan, dan heb je denk ik heel veel geluk. Maar vaak gaat het niet in één keer goed. Dat moet je gewoon ontdekken hoe dat werkt. En dat is niet altijd leuk. Want de omgeving die gaat reageren op je. Je kunt op je teentjes getrapt voelen. Je kunt ook voelen dat je gewoon, of denk dat je het vermogen niet hebt om het te doen. Dus de kans dat je daarmee gaat stoppen, die is nogal groot. En dat je weer terugkomt bij het oude wat je wel kent. En dat is geen groei, dat is stilstand. Dat is niet per se slecht. Soms is dat heel belangrijk om af en toe stil te staan. Ja. En gewoon te consolideren.
13: Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik wil altijd persoonlijk weer groeien. Ik wil groeien qua werk, maar ook als mens wil ik altijd groeien. En soms dan denk ik, joh, ga gewoon eens even lekker niks doen.
21: Ja, en ik denk dat, niks doen, misschien is niks doen niet per se wat ik dan zou willen zeggen, maar doe gewoon eens waar je goed in bent en geniet ook eens van wat je wel hebt. En ik denk dat in de meeste gevallen hoef je ook niet te groeien. Maar nooit groeien, of niet weten hoe groei werkt en daar dus een beetje aversief op reageren, of dat maar uit de weg gaan, dat leidt ook niet tot, de wereld trekt aan je voorbij dan, letterlijk. Dus dan wordt het, dan wordt het stilstand, wordt achteruit gaan.
13: Ja, zie je veel mensen, als je zo een beetje om je heen kijkt en ook met je werk, die toch een beetje stilstaan?
21: Ja, en ik denk dat het een beetje een eigenschap van de mens is, omdat we het heel spannend vinden om iets te gaan doen wat we nog nooit gedaan hebben. Dus het is een menselijk trekje waar angst of in ieder geval het gebrek aan moed om dat nieuwe te gaan doen, dat heeft niet iedereen. En ik denk dat de luisteraars van dit station, toch bovengemiddeld veel ondernemers, die herkennen dit niet. Die doen dat namelijk wel. Ja. Onderneming starten is nou precies iets. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waarbij je overtuigd bent dat je het kunt, maar je komt ook op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat eerste blauwtje lopen bij een klant is toch niet leuk. En de tweede keer en de derde keer weer. Totdat je erachter komt dat die klanten niet vervelend zijn, maar dat je zelf iets nog niet goed doet. Mm-hmm. En dat is die ontwikkeling.
13: Ja.
21: En dat gaat niet alleen in je werk, maar ook op sport, gezondheid, relaties. Je ziet het eigenlijk overal terug.
13: Dus eigenlijk zijn die ondernemers die naar ons luisteren, dan heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven, wat daar nog bij komt, de corporates, komen we zo meteen wel op als het om leiderschap gaat. Maar je zegt, die ondernemers die kunnen dat heel erg goed. Merk je dat ook bij het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, dat juist de mensen zijn die dan excelleren?
21: Ja, het is altijd een beetje moeilijk om dat zo super stellig te zeggen. Want hoe zeg je dat? De gevallen bij wie dat dan niet werkt, die halen dit dan onderuit. Het is maar een populatie van 15 mensen elke keer. Maar we hebben er denk ik zo'n 100 gehad inmiddels. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je toch wel een beetje de wet van de grote getallen ontstaan. Dan klopt dat wel, ja. Dat mensen die vaak in het leven tegenslag hebben ervaren. En of dat nou, we hebben een keer een jongen gehad, die was kapper. Dus ondernemer. We hebben wel eens dansers gehad. We hebben mensen van het boerenbestaan gehad. Dat zijn mensen die hebben tegenslag in het leven vaker ervaren. En iemand die sportkampioen is, of Olympisch sporter is, of ontzettend sterke data haalt in sportomgevingen, die zijn niet per se sterk in het omgaan met tegenslag. Omdat ze altijd in zo'n gecontroleerde omgeving.
13: Met een heel team wat voor ze werkt ook, hè?
21: Met een heel team. Ja. In elk geval weten ze wanneer het stopt. Ze weten ook wie de tegenstander is. Ze kunnen de tegenstander bestuderen in allerlei beschikbare footage. Maar de truc is nu, kun je het nou ook als je dat allemaal niet weet?
13: Ja.
21: En dat kan die kapper dus wel. En dat kan die danseres kan dat. En de ondernemer en de boer. En daar zie je toch wel iets ontstaan van dat omgaan met tegenslag. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je er eigenlijk niet weerbaar genoeg voor. En ik durf die stelling wel aan, dat mensen die weerbaarder zijn, die komen in zo'n programma, maar ook in het leven, nou eenmaal gewoon verder.
13: Ja, ja. Voor de mensen die niet het programma kennen, is misschien nog even goed om te schetsen. De laatste keer, volgens mij komt er nu een 7e seizoen alweer aan.
21: Ja,
13: ongelooflijk. Het is een heel succesvol televisieprogramma. De laatste keer was in Suriname.
21: Ja.
13: Dat is denk ik echt wel next level.
21: Dat was het, ja. Dat was het. Ja. Episch.
13: Ja. Maar voor de mensen die dit programma niet kennen, jullie laten eigenlijk gewone burgers, en er zitten soms ook bekende mensen bij, die gaan jullie trainen, zoals bij het Korps Commando Troepen gebeurt. Hoe heftig is dat?
21: Ja, het lijkt op wat we proberen te doen, is dat we ze het gevoel laten geven hoe dat voelt in zo'n commando-training, in zo'n selectieopleiding. En dicht bij dat gevoel laten komen. Wij leiden geen militairen op, geen commando's. Het is ook maar 8 dagen, hè, zo'n echte opleiding.
0: Stelt eigenlijk niks voor. Hè?
21: Nou, in die zin, het is wel echt anders. En ik wil het ook niet in dezelfde lijn zetten als een commandoopleiding. Dan zou ik deze mannen en vrouwen echt tekort mee doen. Maar tegelijkertijd voelen deze deelnemers zich echt zo. En dat weet ik omdat ik dat aanschouw 24 uur per dag, 8 dagen lang. Waarbij deze mensen de keuze hebben, kies ik voor mezelf of kies ik voor het geheel, een missie. En die keuze is eigenlijk waar we ook over spreken met die groei. Dat is namelijk, als je kiest voor jezelf, dan kun je zeggen, ik stop. Of ik eet deze appel zelf op, want niemand kijkt. Ik pak hier een uurtje extra slaap en ik laat in de hoop dat iemand anders wel de moeilijke wacht gaat nemen. En al die keuzes die je voor jezelf doet, daar brokkel je eigenlijk dat geheel mee af, maar ook je eigen weerbaarheid. En zo een aantal keren per dag krijgen ze in dat programma dit voorgespiegeld. Dat is allemaal heel impliciet, dat leggen we niet per se uit. Maar dat is denk ik wel wat iedereen op de bank ook voelt. Je voelt wie de moeilijke taak oppakt voor het team. Wie...
0: Dus eigenlijk de echte leider staat dan op. Ja, dat is wat je heel snel ziet.
21: In elk geval iemand die eigenaarschap of heel sterk persoonlijk leiderschap heeft.
0: Ja.
21: En die staan daarop. En sommige mensen die moeten dat uitgelegd krijgen, van waar zijn wij nou naar op zoek? Je hoeft van ons niet te winnen met dit hardlopen-event. Je hoeft van ons niet de moedigste, de sterkste en de slimste te zijn. Maar we willen dat jij die echte teamplayer wordt die, wat er ook gebeurt, altijd zorgt dat dat team er sterker uitkomt. En dat gedrag, dat moet je leren. Zo worden wij niet geboren als mensen. Ja. We zijn toch vrij, nou, zeker als het lastig wordt, gesteld op ons eigen comfort. En dat nemen we daar weg. En dat maakt ook die tv zo mooi. Dat zag je dus in Suriname. Prachtig in een soort nacht die ze doorbrachten. Die was bedoeld om op krachten te komen. Waar ze een onderkomen in de jungle moesten bouwen. En deze mensen die kregen dat niet voor elkaar met elkaar. Technisch niet, maar ook niet qua samenwerking. En die zijn maar gewoon gaan liggen. En als je ziet wat er dan 's ochtends wakker wordt, dat is niet een uitgerust clubje. Maar die waren compleet aan de galamiezen, deze mensen.
0: En wat leert dat ons?
21: Dat samenwerken onder druk, dus ze hebben dat nog nooit gedaan, dat het gaat over luisteren, daadkracht, besluiten durven nemen, weten dat dit nooit mooi wordt, dat we altijd hard moeten werken, dat niet aan slaap toekomen zomaar een optie zou kunnen zijn. Maar dat we dat altijd doen in verbinding en dat we daar geen frictie en ruzietjes laten ontstaan, want die ontstaan vanuit ik, vanuit het ego wat in de weg zit, vanuit ik die pijn gedaan wordt. En als we dat leren, of daar bewust van zijn, dat is misschien nog wel beter, dan kun je dat dus ook parkeren. Dan kun je het in jezelf houden.
0: En dan wordt het eigenlijk voor iedereen leuker. Dat is ook de belangrijke les, denk ik, hiervan.
21: De sfeer blijft inderdaad beter. Maar je leert dus ook relativeren.
0: Ja.
21: Er komt een soort humor ontwikkelt zich in zo'n groep. Dat je gaat lachen om je misère. En niet dat die misère leuk wordt, maar doordat het humor wordt, ben je een soort van gezamenlijk vlaggetje op die tijdlijn aan het plaatsen, waarbij iedereen zegt, daar had ik eigenlijk gewoon bij moeten zijn.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Ray Klaasens. Hij is oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar we net van hebben gehoord wat dat ongeveer een beetje behelst. Tipje van de sluier, waar gaat volgend seizoen over?
21: Het gaat over hetzelfde. De locatie is alleen heel anders. Het blijven 15 mensen. Ik mag het niet verklappen. Ik zou het graag doen, maar het wordt echt een soort van equivalent van Suriname.
0: Okay.
21: Maar toch weer heel anders.
0: Maar het wordt dus heftiger. Kan je niet een beetje richting geven?
21: We gaan deze mensen in dezelfde situaties brengen. Maar wij leren natuurlijk ook steeds meer van hoe krijg je nou het effect bij niet-militairen goed.
0: Ja.
21: Voor het voetlicht. En dat gaat ons denk ik lukken.
0: Ja, je gaat gewoon niks zeggen. Je lijkt wel een politicus, joh.
21: Nou ja, we gaan naar een prachtig land toe. Ik mag het niet zeggen.
0: Nou goed. Uiteindelijk zie je mensen ook helemaal stuk gaan. Hè? In zo'n programma, maar ook in jouw werk. Toen je zelf commandoleider was, zie je ook mensen kapot gaan. Wat was een moment dat jij kapot ging?
21: Ja, die heb ik veel gehad. Er blijven natuurlijk een aantal bij die de moeite zijn om te vertellen. En één in de commandoopleiding is er één geweest dat had te maken met iets wat ik helemaal over het hoofd gezien had. Ik was een veldfles waar je uit drinkt, verloren. Op dag 2, even voor de beeldvorming. Deze opleiding duurt zo'n 75 dagen in die tijd dat ik daar zat. En de tweede dag gebeurde dit. Dus dat is echt aan het begin. En ik verlies een veldfles. We hadden een opdracht gehaald. En een van de commando-instructeurs kwam naar me toe. Hij zegt, is deze fles van jou? Ja. Hij zegt, ja, zo kan ik ook tijden halen. Dus je dondert onderweg alles uit. En dan gaan we het wel redden. Maar dat is het gedrag wat we hier niet tolereren. Dus hij zegt, van overal waar je water in kunt doen, stop er maar eens wat grind in. Waardoor ik een kilo of meer bij had dan de rest. Ja. En toen begon die dag. Maar ja, ik had nogal wat mee te zeulen. En ik moest leiding geven. Maar ik kon het tempo niet bijhouden. Ik had de kracht niet meer. Ik liep leeg. De voedingsstoffen die gingen sneller op. Ik kon geen leiding meer geven. Ik kon nog niet eens meer normaal op adem komen. Dus ik verloor het een beetje in mijn hoofd. Dat ik voor het eerst... je hebt een heel voortraject van weken waarin je mentaal en fysiek...
0: Dus je had echt wel heel veel achter de rug.
21: Ja, en ik was de oudste, maar toch denk ik ook wel een van de fysiek de sterkere. Mentaal ook verder, denk ik, dan veel jonge jongens. Maar dat heeft me altijd ver gebracht, tot dat ene moment. En toen raakte ik dus zelf de weg kwijt in mijn hoofd. Want toen dacht ik van, ik kan dit niet. Ik red het niet, het gaat niet lukken. Dit is pas dag 2. Ik ben hier degene die de leiding moet nemen, maar ik word meegesleurd door die hele club. En toen moest ik daarna een vuurtje maken, ik moest de wapen uit elkaar halen. En dan mislukt dus ook alles. Niet zozeer omdat ik het niet meer weet, maar omdat ik het gewoon echt niet meer kon. En men was dus, en dit is goed om dat te zeggen, zo'n instructiekader die kijkt dus niet mee van jij kunt dit niet meer. Want dat snappen zij ook wel. Zij snappen wel als je dus deze belasting geeft, dan gaat dat niet meer lukken.
0: Ja.
21: Maar we willen dus zien, en zij dus ook toen, hoe ga je nou om met het feit dat je nu voelt dat de rest het nog wel kan en jij kunt het niet meer?
0: Ja.
21: Wat doe je met dat gevoel?
0: Ja, dus dat is die tegenslag. Hè? Hoe ga je om met tegenslag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
21: En ik was dus echt, dan word je dus, dus in het begin introvert, maar heel emotioneel van binnen. Want het is zo'n machteloosheid eigenlijk. Terwijl je wel moet blijven leveren. En dat kan niet meer, tenminste niet meer op niveau. Dus die dag die stopt niet met. Die stopt eigenlijk niet, maar wel de fysieke onderdelen stoppen. Op een gegeven moment krijg je, gek genoeg, in zo'n opleiding zangles. Om met elkaar saamhorigheid. En dan moet je die teksten leren. Dat gaat over commando's. En in die teksten, daar zit dus ook alles opgesloten wat die dag gebeurt. Je vuur wil niet branden. Je voeten doen pijn. Je hebt geen slaap. Nou, eigenlijk al die anekdotes die kwamen voor tijdens die zangles. En dat wordt een beetje ludiek aangelopen. En ik werd dus in één keer, de waterlanders over mijn gezicht. Denk ik zit hier met, ik was daar al 30 jaar, ik had er best al veel gedaan. En ik
0: zit gewoon te janken.
21: Ik begraf me eigen gewoon.
0: Ja.
21: En toen werd ik dus uit de klas geplukt door degene die de leiding had van die training. En die nam apart, die zegt, dit is jouw les geweest. En toen dacht ik, dit is toch prachtig, dit is zo, geweldige reflectie.
0: Ja.
21: En zo, jouw les is niet dat je iets niet kunt. Jouw les is dat je voelt dat je... je raakt het kwijt. En wat moet je doen om te zorgen dat je dus in één keer hulp krijgt en dat het niet meer lukt? Maar dat je dus niet de handdoek in de ring gooit.
0: Ja.
21: Dat je niet je vinger opsteekt van het is voldoende. Want de meeste mensen stoppen namelijk in die eerste 5 dagen.
0: Ja, en dat deed jij niet, maar je brak dus wel.
21: Letterlijk, ja.
0: Ja, en is dat breken dan ook iets wat je nodig hebt? Is dat die pijn waar je van moet houden, waar je het ook vaak over hebt?
21: Ja, ik zeg dat wel eens. Hè. Je moet een beetje van pijn leren houden. Maar wat in ieder geval niet helpt, is om het uit de weg te gaan. En ik hield echt niet van dat gevoel wat ik had. Echt niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik het wel... ik herken het nu. Dat gevoel wat ik toen had, heb ik ook nooit meer gehad. Dat krijg je niet elke keer. Dat heb je een keer gehad. Je weet nu wat het is. Ook wat de functie daarvan is. En ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dat is groei.
0: Ja.
21: Daardoor heen gaan.
0: Maar ik probeer ook een les voor ons daarin te vinden. Hoe heb je ertoe verhouden? Waardoor je dus uiteindelijk er doorheen bent gekomen. Waar anderen misschien, hè, want dat is natuurlijk wat je ziet in zo'n strijd. De een loopt weg en zet niet door. En jij hebt wel doorgezet. Bent gebroken. En
21: dat is een uiteenzetting die ik eigenlijk altijd op deze manier vertel. Als je stopt... Als je besluit om te stoppen in dat moment, want het is gewoon een keuze. Het is een besluit van jezelf, je kiest om te stoppen. Het is gewoon een mentale toestand die zegt, voor tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders. Mm-hmm. Je kiest namelijk om verder te gaan met het programma. Het lukt niet, oké, maar je kiest dus niet om je vinger op te steken en te zeggen, haal me er maar uit. En het bewustzijn waar ik het vaak over heb, van hoe... Waar moet je je dan uiteindelijk bewust van zijn? Dat in het moment dat je je vinger opsteekt van tot hier en niet verder... waarbij je weet dat over een uurtje lig ik in een warm bad... heb ik een goede maaltijd. Mag ik slapen en stop deze ellende? Dat je eigenlijk op dat moment dat je dat genot gaat krijgen... een zaadje hebt begraven van spijt en van schuld en van schaamte. Want dat zaadje, dat gaat groeien met de tijd. Die wereld die trekt verder. De mensen van wie je afscheid neemt van jongens, ik ga lekker in bad. Dat zul je nooit zeggen, maar dat is wat er gebeurt. Die mensen die gaan verder in die ellende en die komen een week of zes later aan. En die krijgen daar waar je zelf ooit een droom van had en voor gevochten had.
0: Ja.
21: Alleen die hebben een vinger niet opgestoken. Die hebben ook een zaadje begraven. Door te gaan, een vinger naar beneden te houden, te verbijten, te relativeren, die humor op te zoeken. En dat zaadje, dat heet dan trots. En dat gaat ook groeien, maar dat groeit niet vanzelf. Dat groeit niet door meningen, dat groeit niet door vooroordelen, dat groeit niet door anderen. Je moet energie blijven leveren om dat te gaan doen.
0: Ja. En je moet dus die pijn omarmen. Dat is heel belangrijk.
21: En je kunt het pas omarmen als je begrijpt dat die pijn een functie heeft.
0: Ja.
21: En als je er tegen blijft verzetten, wat ik dus ook toen deed,
0: ja.
21: Dan verlies je het van jezelf.
0: Ja. Ja.
21: Dit heeft een doel.
0: Ja.
21: Die tegenslag, die klant die nu nee zegt, die leert mij iets, die klant. Die klant is niet stom. Ik doe iets kennelijk nog niet goed.
0: Ja.
21: En dan heb je...
0: Want dat doen we vaak, hè? We wijzen vaak naar anderen.
21: Ja, maar dat is denk ik toch ook wel wat we met elkaar kunnen concluderen. Hè? Is het niet naar de politiek, of naar de conjectuur, of naar de economie, of naar de beurs, of naar de concurrent, of de markt? Waar hebben wij hier niet iets te doen?
0: Ja.
21: En dat is voor ondernemers vaak een les die ze al geleerd hebben. Die kunnen dit.
0: Ja.
21: Maar dit is ook de les die je in je organisatie wil vertellen. Wat hebben wij hier te leren? Ga nou niet wijzen naar de chef, de derde verdieping, de directie. Kijk wat je zelf kunt doen. En dat is wat eigenaarschap is. Mm-hmm. Maak je dag mooier door iets te gaan doen. Niet door het weg te laten lopen in een zucht of een klaagzang. Of,
0: ja, wat ik een mooie zin van je vond ergens. Op het moment dat je zegt van deze mensen inspireren mij niet, dan moet je vooral naar jezelf kijken.
21: Ja, ja. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Ja. En ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk je ook. Ja. Nou ja, vertel waarom jij dat denkt.
21: Nou kijk, inspiratie is dat je geraakt wordt door iets wat er al is. He, dus als ik, we kunnen 10 mensen op een rij zetten en ik raak niet door dezelfde mensen geïnspireerd als jij.
0: Mm-hmm.
21: Maar als je ergens geïnspireerd raakt, dan is er iets latent aanwezig. Er is potentie in je, die is er nog niet uitgekomen. Omdat die op waardeniveau wordt je geraakt. Als ik zie, dit leiderschap vind ik inspirerend, dan zegt dat iets over hoe ik kijk naar leiderschap. En dat ik dat nog moet gaan ontwikkelen door dingen te gaan doen en te bedenken van wat is dan mijn weg naar dat rolmodel of die inspiratiebron. Ja, dat is de zoektocht. Maar ergens op waardeniveau zie ik daar iets wat ik ook heb. Wat ik belangrijk vind of mooi vind of krachtig vind. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Als iemand mij niet inspireert, dan heb ik iets niet van die waarde. Dat wil niet zeggen dat die niet inspirerend is. Dat is een rek. Het zegt iets van mij.
0: Ja.
21: Het doet mij
0: maar
21: niks.
0: Moet je dan iets met jezelf doen? Moet je met jezelf aan de slag op zo'n moment?
21: Nou, als iemand niet inspirerend is, kan het ook gewoon een gegeven zijn.
0: Ja.
21: Dan hebben we gewoon verschillende...
0: Moet je gewoon wegstappen van zo'n
21: dat
0: iemand?
21: Dat denk ik, ja. Ja. Dat is dan niet jouw inspiratiebron. Volgens mij zit daar boven die inspiratiebron, ik noem dat vaak ook stuurraketjes, hè, die mensen die je inspireren, die stuwen jou een bepaalde richting op door die waarde voor je te laten werken. Maar je hebt ergens ook een droom of een visie. En dat is een punt wat je misschien gevisualiseerd hebt, misschien ook wel heel... al kwalitatief gemaakt, van wat is dat doel dan? Maar de weg daarnaartoe, dat is een weg van energie leveren. Ben je bereid en kun je dat ook om dat te gaan doen? En dan is het wel fijn als je mensen hebt onderweg die je inspireren om daar te komen. En zo zie ik die twee dingen tot elkaar verhouden.
0: Ja, ja. Als je kijkt naar leiders in Nederland, ben je dan onder de indruk? Je komt ze veel tegen, je spreekt met raden van bestuur.
21: Ja, en het mooie is, daar waar je onder de indruk raakt, voel je al eigenlijk binnen 10 minuten. En want dan voel je van, er is hier iets anders. Het is prettig, het is krachtig. Mensen gaan hier op een bepaalde manier met elkaar om. Ook hoe ik zelf ontvangen word. Of in een voorgesprek heb ik het vaak al dat ik merk van, dit wordt anders. En het vervelende om te constateren is dat het niet in de meeste gevallen zo is. In de meeste gevallen heb ik dat niet. Dan denk ik van, hier is wel iets aan de hand. Hier kan ik iets komen brengen. Maar als ik voel dat ik geraakt word, dat ik denk van, wauw, dit is echt mooi. En dat zie je vaak ook in het MKB. Soms in familiebedrijven. Ik heb laatst in de groente- en fruitteelt gehad. In het Westland was dat een bedrijf. Heb ik echt bijna de hele tijd kippenvel gehad.
0: En wat was dat dan, de kippenvel bij jou?
21: Dat ik het zo herkende. Voor mij zat er gewoon een special forces team. Hoe zij met elkaar omgingen, hoe eerlijk ze waren naar elkaar, maar ook wat ze voelden gewoon op tafel durfden te leggen naar het leiderschap dat ook terug durfde te leggen. Mensen werden ter verantwoording geroepen, maar alles in verbinding. Je kon zien dat deze mensen op de lange termijn heel erg zuinig voor elkaar zijn geweest. Die waren er voor elkaar, waardoor ze dit konden doen.
0: Laten we hier precies over verder praten zo meteen. De leiderschapslessen die je daar kunt geven. Heeft het ook te maken met al die burn-outs die we zien? Hoe breken we daar doorheen? Ik ga er zo meteen over verder praten met oud-commandoleider Ray Klaasens. Blijf luisteren.
5: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
22: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
23: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
23: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
25: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 3 kilometer file geeft 20 minuten vertraging. De A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Flitsers langs de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 23,1. A4 Amsterdam Den Haag 21,0. A13 Den Haag Rotterdam 7,1.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
32: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. De werkloosheid in Nederland is vorige maand opnieuw gestegen, meldt het CBS. Ruim 400.000 mensen zaten toen zonder baan. Vooral bij mannen onder de 45 jaar nam de werkloosheid toe. De grootste stijging was in Twente, de Achterhoek en Gorkum. Vrouwen waren juist minder vaak werkloos. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind telden ze vluchten soms uit. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Uit je comfortzone stappen is spannend, ongemakkelijk, onzeker. Toch is het volgens mijn gast Ray Klaasens cruciaal om te doen. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Ik sprak er uitgebreid met hem over, met Ray Klaasens dus, oud-commandoleider en presentator van Kamp van Koningsbrugge, eerder dit jaar in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in.
1: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over hoe je sterk de zomer ingaat en vooral sterker uitkomt. Eerder deze week sprak ik over dat thema met oud-wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is Olympisch kampioen, heel veel successen geboekt. Maar ze had ook veel tegenslagen. En eigenlijk de echte grote successen kwamen pas toen ze heel diep ging na die tegenslagen. Ze heeft daar ook allerlei lessen. Luister het vooral terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Ray Klaasens. Hij is oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, maar je bent ook veel in het bedrijfsleven actief. Je ziet daar leiders, je ziet raden van bestuur, je ziet managers, je ziet ondernemers. En eigenlijk waren we op het punt aangekomen in het eerste half uur dat je zei, ik word zelden op een positieve manier verrast. Dat ik denk, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hoe kan dat het zo weinig gebeurt? Heb je daar een verklaring voor?
21: Ja, het gebeurt minder vaak dan andersom. Het is wel zo dat het gebeurt. En die momenten dat het gebeurt, die onthoud ik ook allemaal. Omdat het mezelf inspireert. En ik krijg dan dus kippenvel.
0: Ja.
21: Kippenvel omdat ik leiderschap zie dat zo verbindend is. En tegelijkertijd gewoon benoemt wat er nodig is. En in het bedrijfsleven gaat de taak... Het klinkt al een beetje onaardig om dat zo te zeggen. Maar gaat de taak toch voor de mensen? Je bent er met een reden, je hebt positieve cijfers nodig. Je moet jezelf maar overeind zien te houden in die chaotische wereld. En daar is leiderschap voor nodig, want anders wint de chaos het. En dat leiderschap dat moet die taak laten winnen boven de mensen. Maar ook heel goed begrijpen dat op de lange termijn die mensen het moeten gaan doen. Dus je zult wel ontzettend goed voor ze moeten zorgen, heel zuinig op ze moeten zijn. Zorgen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden. En daar is een bepaalde code voor nodig. Code van leiderschap, dat je daar waar het nodig is, dat je er ook echt bent voor ze.
0: Ja.
21: Dat je voelbaar bent, aanwezig bent. En niet bestuurd vanuit software en e-mails en achter laptops.
0: De Excel-sheet.
21: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt vaak.
0: Ja. He,
21: dat we bedenken iets en we communiceren dat met de memoranda. Of we communiceren dat via, in elk geval niet met raaktijd. En die raaktijd is juist zo belangrijk om die moeilijke boodschappen, die waarom, te vertellen. En ik denk dat het grote verschil is bij die bedrijven waar ik zeg van ik voelde, zoals ik zei dat straks in het vorige half uurtje, dat fruitbedrijf in het Westland, waar rottend fruit aan de orde van de dag is. En rottend fruit is een soort tijdbom van de business. En die tijdbom van de business maakt dat als we niet met urgentie handelen, gaat het mis. Nou, het feit dat die urgentie er is, dat lijkt voor mij sprekend op die urgentie bij een special forces operatie.
0: Mm-hmm.
21: De helikopter gaat weg, de gijzelaar die wordt straks vervoerd. En die urgentie die doet iets met gedrag, vraagt iets van leiderschap. En ik zag daar gewoon een gigantische parallel ontstaan.
0: Ja, en wat zag je dan daar waarvan je zegt, dit moeten we allemaal meer gaan doen? Wat deden zij anders?
21: Er waren geen roze olifanten. En dat wat je vaak in de bestuurskamer ziet, dat wat we allemaal voelen, gaan we niet benoemen. Want oei, oei, oei, het zou maar eens mislopen. Maar die roze olifanten die zorgen voor knopen bij iedereen in de maag. We hebben het erover met elkaar. Maar tegelijkertijd communiceren we ontzettend slim.
0: Maar geef daar eens een voorbeeld van dat ontzettend slim communiceren wat uiteindelijk niks losmaakt.
21: Hoe slimmer de mensen, Dus hoe slimmer de mensen aan tafel, des te behendiger ze zijn om die woorden te kiezen, dat niemand er eigenlijk wat mee kan. Je kunt iemand er niet op aanspreken. Ze nemen gewoon een loopje met je. En dat uur van die vergadering gaat voorbij. Het is niet besloten. De roze olifant is er nog steeds. We hebben het er wel over met elkaar. En volgende keer zitten we met dezelfde gebakken peren. Er wordt niet besloten. We proberen eigenlijk dit soort mini-crisis proberen we te managen. Maar waar het om vraagt is om leiderschap.
0: Maar je zegt ook eigenlijk dat ze dan een heel uur zitten te praten en eigenlijk niks zeggen.
21: Nou, niet zeggen wat er nodig is. Ze praten inderdaad heel veel, maar wat er benoemd moet worden is dat wat er misgaat. Daar waar we eigenlijk waar de sfeer gegijzeld wordt door dat euvel wat maar niet besproken wordt. Ja. Terwijl als je dat benoemt, dan is het dus eventjes ontzettend onprettig. Maar we hebben het wel waar het eigenlijk over moet gaan.
0: Ja.
21: En dat doen die andere bedrijven doen het anders. En die kunnen dat doen omdat ze heel op de lange termijn dus heel goed voor mensen zorgen. Die klappen dus hun laptop dicht, 2 dagdelen per week, en gaan dus gewoon koffie drinken.
0: Ja.
21: Wat dus gewoon onderdeel is van hun werk. Hoe gaat het met je? Wat gebeurt er achter de voordeur? Waardoor je dus verbindingen krijgt in het systeem die je gaat begrijpen, omdat je er bent.
0: Mm-hmm.
21: Dus elke keer als je bezig bent met het verbeteren van die PowerPoint en de tekst nog eens een keertje doorlezen.
0: Ga even met iemand praten. Ja.
21: Ga koffie drinken.
0: Ja.
21: Ga koffie drinken of thee als je wil. Maar,
0: ja, maar durf dus ook te benoemen en durf iets te doen. Is dat gewoon, je ziet een beetje uitstelgedrag. We praten eromheen. We gaan uiteindelijk ook niks doen. We praten een beetje met chique woorden over excuses.
21: Ja, zeker. En we verstoppen onszelf. We nemen geen eigenaarschap. Het is niet altijd daadkrachtig. En dat is nou precies wat leiderschap. Ik zeg niet dat je altijd die leider moet zijn die bovenop de bok staat. Sterker nog, in 80% van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Maar je voelt al wanneer het wel nodig is. Dat zijn de momenten namelijk dat je daar geen zin in hebt. Die momenten ben je nodig.
0: Mm-hmm.
21: En dan die angst die je dan voelt, of die onzekerheid, of dat die boosheid soms. Ja, die heeft woorden nodig. Laat het maar eens even zien. En dat is voor mij leiderschap.
0: Maar hoe zorg je dat je dan niet met elkaar in de boksarena terechtkomt, maar dat je dus daar, hè, want dan ga je de pijn benoemen, dan ga je elkaar ook aanspreken. Misschien op dingen die heel vervelend zijn, die kwetsend kunnen zijn op een bepaalde manier. Hoe doe je het op een goede manier?
21: Ja, er zijn natuurlijk spelregels voor.
0: Ja.
21: In Rotterdam doen ze dat anders dan in Limburg. Dat is ook helemaal prima om te begrijpen van hoe werkt het hier. Timing is natuurlijk een belangrijke. Maar het allerbelangrijkste voordat je aan gaat spreken of voordat je dingen gaat benoemen of probeert te repareren, is dat je beseft dat dat alleen maar kan als je verbindend bent in de tijd dat er niks aan de hand is. En dus aanwezig bent, voelbaar bent, dat je dat ook echt plant, ziet dat het belangrijk is, dat je zichtbaar bent. En dan ga je dus over de tong. In het begin is dat een beetje raar. Want dan zeg je, is hij er nou alweer?
0: Ja.
21: Is hij er nou alweer? Maar op een gegeven moment wordt het, krijg je vertrouwen? Gaan ze dingen tegen je vertellen? Ga je meer inzicht krijgen in je eigen tent?
0: Ja.
21: Waardoor je vanuit het overzicht wat je hebt de betere beslissingen gaat nemen.
0: Ja, en als je helemaal in een crisis zit, dan werkt dat uiteindelijk niet meer om dat op die manier te doen.
21: Dan ben je eigenlijk te laat. En ik zeg niet dat je er niet mee moet beginnen. Want er is nooit. Het beste moment is namelijk nu. En dan moet je het ook gaan doen.
0: Ja. Kan jij dit ook relateren op een bepaalde manier als je kijkt naar cijfers van het RIVM, dat 1 op de 5 werknemers worstelt met burn-outs? Dat is echt gewoon een ziekte van deze tijd.
21: Ja, ik moet al een beetje opletten, want ik heb dat niet onderzocht. Maar
0: dit zijn cijfers van de RIVM, ja.
21: Ja, en 600 van dit soort sessies gedaan. Ik durf wel te zeggen dat empirisch kan ik hier ook wel iets van vinden. Dus je kunt dit staven. Mensen die, zeker in het leiderschap, die vanuit dat gevoel van ik moet eigenlijk iets doen, maar ik durf het niet, die vereenzamen. Want die krijgen namelijk last van in bed. Hebben minder zin om te gaan. Raken niet uitgepraat hierover met een partner of een vriend. Terwijl waar je het moet bespreken, is daar waar het aan
0: op het
21: tafel.
0: Werk. Ja.
21: En dat spannend is, dat is eigenlijk wat we het de hele tijd over hebben. Dat is dus ook buiten je comfortzone. Ga dat maar eens leren.
0: Ja.
21: En dat de eerste keer gaat dat mis. En de vijfde keer misschien ook nog. Maar hier word je echt vanzelf beter in. Maar daar moet je doorheen. Want anders blijft die knoop zitten en word je doodongelukkig.
0: Ja.
21: En dat ongeluk, dat in je. Wat heb ik toch een lastige baan? Ze vragen zoveel van me en ze doen niet wat ik wil. Dat is toch een beetje de spagaat van veel leiders. Daar zit volgens mij, als je dat combineert met in je eentje, dan gaat het mis.
0: Ja.
21: Dit moet je samen doen.
0: Je moet echt in verbinding komen. Als je dat dan relateert aan jouw missies, hè, als oud-commando-leider, missies Afghanistan, heb ik begrepen. Welke missies heb je nog meer gedaan?
21: Bij het Korps Commandotroepen in Ivoorkust en Libanon. Ik heb nog in Bosnië gezeten, ooit bij een ander onderdeel. En 2 keer in Afghanistan.
0: Ja. Heb je een voorbeeld uit die tijd wat heel exemplarisch is, wat wij hier ook op onszelf kunnen toepassen?
21: Nou, ik vind een mooi voorbeeld Ivoorkust. Ivoorkust was een operatie, dat noemden ze een NEO-operatie, non-combatant evacuatie-operatie. Dat betekent, er is wat aan de hand in een land. Er zijn Nederlandse ingezetenen en die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat bedenkt niet Nederland, dat bedenkt eigenlijk de hele internationale community. Dus dat zijn een soort van relatief ongecontroleerde operaties waarbij je met weinig middelen zo snel mogelijk een effect probeert te bereiken. En wij zijn toen met 16 mensen, zonder transport, maar met goed uitgerust verder, zijn we die kant op gegaan en we werden gewoon geconfronteerd met chaos. We hadden een stip op de horizon staan, dat was de ambassade en haar personeel, inclusief alle Nederlanders die nog aanwezig waren, eruit halen. En dan komt het neer op, hoe zorgen we ervoor dat het effect bereikt gaat worden? Terwijl je volledig in onzekerheid zit, dat mensen vermoeid raken, je hebt van alles te weinig, er is altijd schaarste. Nou, als er schaarste is, dan is leiderschap nodig om te kiezen. Kiezen van wat gaan we niet doen, wat gaan we wel doen, wat gaan we sneller doen. En bij die keuzes die je maakt, ga je al die mensen, tussen aanhalingstekens, pijn doen. Je gaat namelijk vertellen wat ze het liefste zouden doen, dat gaan we nu niet doen. Want dat kan niet, want er is van iets te weinig. En dat leiderschap wat erop zat, dat was deze man is nu generaal, die heeft dat zo goed doorgehad. Die heeft heel veel vrijheid gegeven. Er gaan ook dingen mis, heeft die verantwoording over afgelegd. Voelt gewoon aan van, dit is mijn verantwoordelijkheid. Een stukje ga ik delegeren. En ik accepteer dus dat dit nooit helemaal mooi wordt. Maar we gaan dit wel regelen met elkaar.
0: Ja.
21: En die houdt die 16 mensen met zoveel gemak bij elkaar. Er waren geen kikkers die uit de kruiwagen sprongen.
0: Maar hoe deed hij dat dan?
21: Door heel erg betrokken te zijn. En zijn wedstrijd is gespeeld voordat we daar waren. Wij gaan met 16 mensen op pad, dat is in november geweest. In het jaar 2004. En daarvoor heeft hij zich laten zien als een menselijk leider. Iemand die begrijpt dat die verbinding, die gaat voor de inspanning uit. Ja, dat heeft hij gedaan vanuit zijn buikgevoel of omdat hij zo is. Maar het is ontzettend effectief.
0: Mm-hmm.
21: En het gaat niet meer over welke stijl had hij verder. Maar hij weet dus, met schaarste, iets te bereiken waarvan ik denk, dat zie ik nog niet iedereen zomaar
0: doen. Nee, en dat is dus ook die olifant in de kamer heel duidelijk benoemen en ook zeggen, we gaan niet doen wat jij wil, het kan niet.
21: En ook daar ontstaan olifantjes. En die krijgen de ruimte, want je hebt niet altijd die raaktijd in zo'n crisis. Maar de basis is goed genoeg, dat op het moment dat het naar voren komt, wordt het benoemd. En dan heeft iedereen zich te verhouden tot dat besluit. En dat gebeurt ook, want het is namelijk dezelfde kerel die voor je knokt als een leeuw in het traject daarvoor. Zeg je, maar ik ga door het vuur, door het vuur voor hem.
0: Ja.
21: En dat moet het leiders zich beseffen. Van hoe zorg ik ervoor dat ik dat gedrag laat zien als de wedstrijd dan niet gespeeld wordt?
0: Om 11 uur begint BNR Zaken doen. Wat zijn jullie onderwerpen vandaag?
8: Onder andere warmtenetten. Mijn gast is Ernst Japik. Zij is de vertrekkend topman van het energiebedrijf En Natuurlijk. En daar dacht tot een paar jaar terug, die warmtenetten, dat wordt de toekomst. Daar gaan we ons geld mee verdienen. Maar een nieuwe warmtewet heeft er toch voor gezorgd dat de kaarten wat anders geschud lijken te worden nu. Dus daar gaan we het over hebben. Het boardroompanel buigt zich onder andere over het Drents Museum, waar een topman onder vuur ligt. En we praten met iemand die vanuit Nootdorp, dat ligt in Nederland, bijna alle museumwinkels ter wereld van mooie spullen voorziet. Hoe krijg je dat zo internationaal voor elkaar? Je hoort het in BNR Zaken doen.
31: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Gerards. Over waarom ons stresssysteem altijd aanstaat. Alsof er een leeuw achter ons aan zit. Ze had een heel mooi verhaal dat we meer de zebra moeten worden. En hoe we ook een beetje van die leeuw afkomen in ons leven. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar dus weer nieuw seizoen van aankomt, maar heeft dus ook een adviesbureau. Geef lezingen. De man heeft een hele drukke agenda. Ik denk dat het mooi is om even de kettingsvragen bij te pakken, hè? Want dat gaat ook wel een beetje over die zebra en die leeuw en jouw stelling dat je om persoonlijk te groeien uit je comfortzone moet komen. Ik sprak gisteren met voedingswetenschapper Jaap Seidel en hij wilde dit van je weten.
2: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Ja.
21: Eens met Jaap.
0: Ja?
21: Ja. Nee, dat is ook niet. Groeien doe je buiten je comfortzone is iets anders dan je moet altijd buiten je comfortzone, want je moet altijd groeien. Daar geloof ik ook niet. Ik denk dat het helemaal waar is wat hij zegt. Je moet soms, als je gegroeid bent, moet je ontspannen. Als je gegroeid bent, moet je weer op krachten komen. Die scheurtjes die ontstaan in je, of dat nou fysiek is in je spieren, of dat je eventjes wat stress hebt ervaren door die groei, daar moet je weer van bekomen. In het bedrijfsleven is dat ook zo. Je kunt niet blijven groeien, want dan groei je zelf stuk. De processen die moeten op orde komen met de groei die je doorgemaakt hebt. En dat noemen we dan consolideren. En dan ben je sterker geworden en dan kom je uiteindelijk erachter dat er weer een tijd is om te gaan groeien. En ik denk dat in 20%, ik heb dat getal al vaker genoemd vandaag, in 20% van de tijd mag je best groeien. En in de rest zou ik zeggen, vooral consolideren en zorgen dat je op orde blijft en gezond blijft en onderhoud de tent.
0: En dus ook eigenlijk het op- en afschalen naar een crisis. Als je kijkt naar een crisis die jij hebt meegemaakt tijdens een missie, hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat waren jouw methodieken daarvoor?
21: Ja, kijk, het is niet dat
0: jij hebt meegemaakt tijdens een missie. Hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat,

0: zelf redelijk versleten. Het is allemaal een beetje op. Sommige mensen lopen en hebben overmatig veel stress gehad. Kunnen zelfs een stoornis van ontwikkelen, PTSS. Je hebt dus eventjes heel goed te kijken naar hoe staan we erbij. Wat is er gebeurd? Dan moeten we brieven aan elkaar, of die brieven. We moeten zorgen dat we daarvan leren. Dus je voelt al in alles wat ik nu zeg, er zit heel veel rust in. Kom op adem. Word weer sterker. Repareer het materieel, maar ook de geest, het lichaam. En zorg dat je er weer klaar bent straks.
1: Mm-hmm.
0: Nou is het zo dat bij zo'n militaire eenheid, en zeker als je met een club in Afghanistan bent, moet je je voorstellen dat je daar 5 of 6 maanden zit, en zeker die jongens in de tijd in Uruzgan, die komen ook terug op de kazerne om te herstellen. Maar dan gebeurt er weer wat en moeten ze op pad. Je kiest dus niet wanneer je die wedstrijd speelt.
1: Nee.
0: Maar in die tijd van 5, 6 maanden is de taak van de eenheid om te zorgen dat ze doen wat er moet gebeuren. En het is de rol van het leiderschap om te zorgen dat je opzoekt van wat kunnen we nou nog net wel aan.
1: Ja.
0: Want we gaan dit wel doen.
1: En hoe belangrijk is emotie daarbij?
0: Ja, ik geloof dat emotie de component is waar leiderschap zich onderscheidt van een manager. Dat zijn de 2 zelfde mensen. Maar daar waar je voelt, ik word er onrustig van, er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Ja, dat is toch echt iets van emotie, van zorg, van misschien zelfs onzekerheid of angst, of gedrevenheid of passie. Maar daar komt leiderschap uit voort. Dus een manager mag wel vanuit het hoofd en technisch de zaak aanlopen, maar die leider die moet toch eerst even luisteren naar zijn buik.
1: Ja.
0: Ik heb hier iets te doen.
1: Ja.
0: En wat ik te doen heb, ik heb geen idee. Dat is ook zo mooi van leiderschap. Ik weet het niet, want ik heb van iets tekort. Ja, dat is wel een wezenlijk verschil van de tentmanager of iemand door de crisis heen. Die een tent door de crisis heen leidt.
1: Ja, ja. En tegelijkertijd in het bedrijfsleven worden we soms ook overvallen, hè, door een crisis waar we ons nauwelijks op kunnen voorbereiden. Financiële crisis was zo'n voorbeeld. Corona, de pandemie. Hè, dan moeten we ook in 1 keer aanstaan. En nu moeten we ons steeds meer voorbereiden op oorlog dichter bij huis. Het is al dicht bij huis. Als je kijkt hoe dichtbij Oekraïne is. Maar we weten ook dat vanuit NAVO-baas Rutte is gezegd, we kunnen hier ook op in Nederland, kunnen we echt met oorlog te maken krijgen. Is dat nog iets waar jij van onder de indruk bent, of ben je zo goed getraind dat je dat niet raakt?
0: Het raakt me als mens wel, want ik vind het allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Maar ik heb het geluk, en heel veel mensen met mij, dat ik wel op een bepaalde manier dit probeer te plaatsen, te relativeren. Ik raak er ook niet per se gestrest door.
1: Nee.
0: En als het zover is, dan is dat ontzettend moeilijk en vervelend. En dan gaat er heel veel veranderen. Maar het is nog niet zover. Dus wat heb ik nu te doen om te zorgen dat ik er straks klaar voor ben? En daar staan de kranten ook bol van en de social media. Je kunt jezelf gewoon weerbaarder maken, voorbereiden. Laat jezelf ook niet gek maken. Het is nog niet zover. Ik zeg niet dat het niet kan komen. Misschien is die tijd is die dichterbij dan we denken. Maar het staat in de sterren. We hebben er ook niet zo heel veel invloed op. Maar op iets hebben we wel invloed. En dat is hoe hebben we onszelf verenigd in het gezin? Wat hebben we voor elkaar in huis? Wat hebben we in ons bedrijf voor elkaar? Hebben we onszelf verdedigd tegen cyberaanvallen? Want de voortekenen van dit soort conflicten, die zijn er wel degelijk. Je kunt een heleboel wel. Je kunt je ook zorgen maken, maar dat levert sowieso niks op.
1: Mm-hmm.
0: Dus zet dat om, die zorg, dat gevoel, daar kom je weer in persoonlijk leiderschap om iets te gaan doen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel veel kunt doen. Ik ben niet onder de indruk. Dat is helemaal niet een advies of zo. Dat is gewoon meer een weergave van hoe
1: je hebt gewoon
0: zit.
1: Ook ervaring, weet je wel. Dat is natuurlijk toch heel anders als je zoveel oorlogssituaties ook hebt meegemaakt.
0: Ja, ik weet niet of het met name daarvan komt. Ik denk dat het ergens is gebeurd in die, ik noem dat gekscherend altijd een stressbestendigheidsopleiding, de commandoopleiding. Daar word je zo onder druk gezet persoonlijk, dat je op een gegeven moment eigenlijk weet kalm te blijven.
1: Ja.
0: En die zijn er heel veel, die mensen.
1: Ja. Dit is wel een mooi punt. Ik sprak met mijn fysio Sanne. Sanne Boeken, ze is echt geweldig. En zij is fan van jou. Ze kijkt ook naar het programma. En ze heeft podcast van jou geluisterd. En we hadden het een beetje over jou. Nou, ik was ook fan van jou toen ik je zag ook bij dat congres waar we samen stonden. En het klinkt alsof jij alles helemaal together hebt. En we vroegen ons toch af, wat is nou dat stukje waar jij nu nog kwetsbaar bent? Want je lijkt eigenlijk overal een antwoord op te hebben.
0: Ja, dat komt ook omdat ik hier vaak over praat. Laat ik ook eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Dus ik weet ook wel wat ik hiervan vind. En ik kan het onder woorden brengen. Maar ik ben wel degelijk nog kwetsbaar. Ik heb niet zo lang geleden een fietsongelukje gehad. Ik was aan het trainen voor een Ironman. Een triathlon is dat. En tijdens een afdaling van een flinke berg ben ik

0: hard onderuit gegaan. Dat was ook echt wel stevig. En ik weet wat ik zou zeggen tegen een ander als hem dit zou, of haar dit zou overkomen. Van ja, dit is nu wat het is. Laten we eens gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Nou, dan denk ik iedereen, nou, lekker stoïcijns. Kunnen we iets mee? En dan gaan we dat doen. Nou, ik zat nu zelf in deze lappenmand. En nog steeds een beetje. En dan kom ik er dus achter dat ik dat iets niet kunnen. Iets dat je dus eventjes minder kunt handelen. Dat is als er met mijn gezondheid iets gebeurt. Dit is dan nou, gewoon een ongelukje. Dan, ja, dan werkt dat bij mijzelf dus allemaal niet zo.
1: Nee, want waar, kom, gek, je, waar kom je dan tegen aan te lopen bij jezelf?
0: Veel te snel willen. Waardoor het probleem groter wordt. Dat heb ik dus ook gehad. Ik heb nu allemaal andere klachtjes die voortkomen uit gewoon niet de rust willen pakken, die gewoon een dokter adviseert. Plannen willen maken. Die Ironman is niet gelukt. Verdorie. Die moet lukken. Ga ik volgend jaar. Nou, dan plan ik hem in de agenda. Ik kan toch niks anders. En dan bedenk ik van ja, maar dan ga ik weer de hele winter 14 uur per week bezig. Heb ik helemaal geen zin in. Dus ik kom eigenlijk tegen diezelfde. Ja, geen zin hebben aan als waar veel mensen mee worstelen met sport bijvoorbeeld. Ja. En ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. En nou, langzaam, hè, dat is dan. Dan denk ik van, en hoe ga ik daar dan mee om? Dat is dan de reflectie. Laat het er maar gewoon zijn. Ga niet zo stoïcijn zijn, want je bent het nu dus kennelijk niet. Je voelt je even vervelend. Dit is zo. Het komt wel weer. En kijk maar eens of je van dat gevoel wat je hebt gewoon iets krachtigs kunt maken. In plaats van dat je je eigen dogma mag het leven.
1: Ja.
0: En dan ben ik er weer.
1: Ja.
0: En dat lukt dus ook.
1: Ja, wat ik van mijn stiefvader, psychiater, heb geleerd is juist op de momenten dat je gewoon helemaal even de weg kwijt bent en echt in een crisis zit, op wat voor niveau dan ook, dan kan je juist die enorme transformatie weer maken.
0: Ja, ja.
1: En dat is er mooi aan. Dus dat weet ik nu intussen. Dus als ik in zo'n situatie, ik had het met mijn niertransplantatie, ik weet, ik kom hier uiteindelijk sterker uit. Maar ik ga wel even door een heel diep dal.
0: Ja.
1: Ja.
0: En in dat dal was je nog niet eerder geweest. En er gebeuren dingen. Die gedachten, die zijn er.
1: Ja.
0: En dat is denk ik mijn les. Druk dat nou niet weg. Gun het de tijd. Je bent ook gewoon, net zoals elk ander, daar. Ja. Even slachtoffer van je eigen hoofd.
1: Ja, gelukkig ben jij ook een mens. Dat stelt San en mij ook weer gerust. dat jij het ook af en toe niet weet. Je mag nog een mooie vraag stellen. Een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is commissaris en investeerder Guido Witpen. Hij heeft heel veel succes geboekt in het leven qua carrière. Bijvoorbeeld door heel succesvol als ondernemer zijn bedrijf te verkopen. Schaapjes op het droge. Maar is ook achtergekomen dat rijkdom niet gelukkig maakt. Over die inzichten ga ik morgen met hem praten. Maar wat zou jij hem willen vragen?
0: Ja, ik had even gekeken naar, naar zijn biografie. En wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij... Nou goed, en uiteindelijk komt hij dus nu tot de conclusie dat rijkdom, wat is dat? Het geeft je vrijheid. Hè? Dus dat, en daar trekt hij lessen uit, daar gaan jullie over spreken. Dus eigenlijk zoomt hij uit bij geld. En kijkt hij, wat kan ik daarmee? En wat zijn nou mijn drijfveren? En toen dacht ik, nou, wat worstel ik? Ik worstel niet, maar het interesseert me enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft? Terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief. Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Of. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
1: Ja.
0: Ben ik heel benieuwd naar.
1: Prachtige vraag. En nou baal ik dat ik hem niet eerder aan je gesteld heb. Want nu begint eigenlijk het gesprek. Want daar ben jij echt mee bezig.
0: Daar ben ik mee bezig.
1: Maar daar praat ik graag een andere keer met je over.
0: Nodig me uit. Ik kom graag. Ik vind het leuk hier.
1: Mooi. Goed. Je bent hier dus mooi ontvangen ook.
0: Ja,
1: dat is het sfeertje.
0: Dat is zo. Ja. Heel fijn. Ja.
1: Dus je komt terug. Dat is mooi om te horen. Zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ray Klaasens, oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven beschikbaar als het gaat om leiderschapslessen. Coaching met zijn adviesbureau. Luister zeker naar onze andere afleveringen van de Big Five. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live, vooral op deze zender. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
4: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
3: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
8: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
8: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: In de BNR-app.
12: Bij de cyberaanval op Shell zijn vorige week geen gevoelige persoonsgegevens buitgemaakt. Het ziekteverzuim blijft historisch hoog, vooral door meer langdurige uitval en stressklachten. En huismerken halen bekende Amerikaanse A-merken in op dit moment. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Erwin Hart zit bij de ANWB. Zijn er nog bijzonderheden op de weg?
13: Nou, er is één pechgeval en daardoor een file op de A27 Utrecht richting Gorkum van 4 kilometer. 10 minuten is de vertraging tussen Knopend Everdingen en Noordeloos. De rechterrijstrook is dicht. En verder alleen controles aan de grens. Die zorgen voor file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem 5 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Een flitser langs de A1 Amsterdam-Amersfoort. Hectometerpaal 23,1. A7 Heerenveen Groningen 168,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. De kassa rinkelt bij de maker van het bekende Delfts Blauw. Royal Delft zag de omzet in het eerste halfjaar bijna verdrievoudigen tot ruim €13 miljoen. Dat komt vooral door de overname van Bosca, een maker van kaasgereedschap. Er werd ook meer Delfts Blauw verkocht aan toeristen. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: De reclamecodecommissie tikte Tata Steel op de vingers vanwege reclames voor de verduurzamingsplannen. Straks het boardroompanel in BNR Zaken doen.
15: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
16: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het met het boardroompanel onder andere over de onrust in de top van het Drents Museum. Om 12 uur hoor je Edi Mujagic met het laatste macro-economische nieuws. En Ernst Japikse komt ook langs. Hij is de algemeen directeur nog heel eventjes van En Natuurlijk over de nieuwe warmtewet onder andere. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Een brede coalitie roept het kabinet op om meer te investeren in infrastructuur. Daarin zitten logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en natuurlijk mobiliteitsorganisaties. Ze waarschuwen dat een infrastructuurcrisis grote gevolgen heeft voor de Nederlandse economie en de brede welvaart verder onder druk zet. CDA-Kamerlid Lucien Boelsma-Hoekstra, woordvoerder infrastructuur, erkent de noodzaak van stevige investeringen.
18: Toen ik net Kamerlid werd, heb ik me ook verwonderd over de manier van investeren in de infrastructuur. Ik kom uit gemeenteland en dat is echt wezenlijk anders. We hebben te doen met de pot die er nu ligt op dit moment, maar we hebben de minister opgeroepen van ga nu eens zo goed Nederlands out of the box kijken welke manieren van investeren er mogelijk zijn om toch goede dingen voor de toekomst te doen. Want als we nu niet investeren, dan heeft de toekomstige generatie en ook inderdaad het bedrijfsleven er enorm veel last van.
12: Ander nieuws, meer starters maken gebruik van een starterslening om een voet aan de grond te krijgen in de woningmarkt. Volgens Arjen Giele, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente, zouden die startersleningen in een ideale wereld helemaal niet nodig hoeven zijn.
19: Dat product leveren wij alleen maar omdat het probleem er is. Stel je voor dat het schaarste probleem over een paar jaar weg is, dan is dit ook niet meer nodig. Dus het heeft eigenlijk te maken met hoe snel je als overheid en als samenleving voor elkaar krijgt dat de beschikbaarheid van de gewenste woningen toch aanwezig is.
12: Stand van de AEX, om voor nu eventjes mee af te sluiten, staat nagenoeg onveranderd op 1101 punt om 1 uur meer van onze beursneurt. De directeur van het Drents Museum is op non-actief gesteld omdat er onderzoek gedaan wordt naar de werkcultuur binnen dat museum. En de reclamecodecommissie heeft Tata Steel teruggefloten over de verduurzamingsplannen en de reclame daaromtrent. Ik bespreek het allemaal met het boardroompanel. Annemieke Robeek is hier verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Ik moet er toch tegenwoordig voor de volledigheid emeritus hoogleraar bij zitten. Strategie en transformatiemanagement. Ook commissaris bij Randstad Nederland. En Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer bij Odido. Ambassadeur van de stichting Join Us. Leden van het panel, welkom.
1: Dank je wel.
12: We gaan het niet voor het eerst op deze plek hebben over Tata Steel. De reclamecodecommissie geeft gehoor aan een klacht van de klimaatorganisatie Urgenda en Gezondheid op 1 over de verduurzamingsplannen van het bedrijf. Het claimt volgens de commissie ten onrechte dat het de CO2-uitstoot in 2030 met 40% kan verminderen en daarna zelfs CO2-neutraal staal kan maken. En daarom mag Tata Steel niet langer claimen groen en schoon te gaan produceren. Wat hebben ze in die reclames belooft wat er blijkbaar niet waargemaakt kan worden? Annemiek, om daar maar mee te beginnen.
20: Ja, nou, ze hebben beloofd dat ze de CO2-uitstoot met 40% zouden verlagen en daarna CO2-neutraal staal kunnen maken. Maar ze hebben dat nergens echt kunnen onderbouwen met facts en figures. En dat kan niet meer. En ik denk dat het toch wel een hele grove inschattingsfout is van Tata en van hun afdeling die dit soort plannen maakt. Plannen zonder onderbouwing.
12: Onderbouwing. Ze zijn al een paar jaar in gesprek met de overheid maar over zonder steun onderbouwing. Van die kant.
20: Ja, maar
12: dat is een miljardensteun eventueel.
20: Ja, maar het tij is gekeerd. En ik denk dat je daar de gevoeligheid in de board... En dat kan je zowel naar de executives als de non-executives toerekenen... dat ze op een of andere manier niet aanvoelen dat dat tij gekeerd is. En dat de acceptatie van dit soort intenties, want meer is het niet... dat dat niet meer voldoende is.
0: Maar als je de grootste uitstoter van Nederland bent als het gaat over CO2... dan kan ik me voorstellen dat je als bedrijf toch wel wil laten zien... dat je ergens mee bezig bent.
20: Ja, maar dat zeggen ze al jarenlang. Ik doe zelf ook al jarenlang onderzoek naar Tata. En elke keer als ze wel iets gedaan hebben aan verduurzaming... dan is dat alleen wanneer de overheid het betaald heeft. Zij zijn dus niet een actieve initiator van echte verduurzaming. En ik denk dus dat zij nu te ver doorgedraafd zijn in intenties. En dat gaat niet meer. Ik geef je een voorbeeld. Gisteren stond ik zelf onderzoek te doen. En ik heb een Europese subsidie binnengehaald.
0: Wat betekent dat als je zelf onderzoek staat
20: te doen? Dat ik dus ook gewoon in een kas echt metingen sta te doen. En zaden sta te planten, te zaaien. En ik weet dat in dat onderzoek wat ik met mijn team doe... en met andere bedrijven, dat wij 1,5 jaar bezig geweest zijn... om heel veel feiten naar de voorkant te halen... om een heel gedetailleerd plan te maken. Ik vind dat een Tata dat ook moet doen. En wij krijgen een paar centen en Tata wil 2 miljard.
0: Tisha, jouw eerste indruk van deze zaak.
21: Nou, ik kan me helemaal voorstellen hoe zoiets ontstaat binnen zo'n bestuur of binnen de chief die verantwoordelijk is voor de commercie. Hè? Ja. Want natuurlijk zit je in een competitieve markt en je wil vertrouwen laten zien dat je op groen actief bezig bent. Dus ik zie dat ontstaan en ik zie ook dat je dan een claim wil maken. En ik heb een communicatie bekeken. Nou, ik vind het niet super groots en meeslepend.
0: Er staat bijvoorbeeld een advertentie die eruit werd gepikt in Binnenlands Bestuur, blad dat veel ambtenaren lezen. Groen staalplan, dubbele punt. Schone technologie vervangt hoogovens.
21: Ja, nee, heb ik gezien. Maar het is niet zo dat er een tv-commercial nu rondgaat over de hele wereld met dit nieuws. Maar goed,
0: Jij vindt het niet zo wild?
21: Ik vind het niet super wild, maar ik zie vooral hoe dit kan ontstaan en dat je dit gaat doen. En ik zie ook, denk ik, er zit een workforce achter die waarschijnlijk heel erg daar zich in gesteund voelt. Tegelijkertijd, je mag best de grenzen van marketingcommunicatie opzoeken, maar je moet wel, zoals mijn collega aan de tafel zegt, je moet wel genoeg bewijs hebben. Er mag een goede mix van ambitie en bewijs. Ja? En ik denk dat er nu te veel ambitie in zat en te weinig bewijs. Ja, en dan word je op je vingers getikt en zal je de claim weg moeten halen. Ja,
0: want dat betekent, als je waarmaakt wat je belooft, dat je over 4 jaar een nieuwe fabriek moet hebben gebouwd. Nou, daar wordt al jaren natuurlijk over gesproken. En tijdens de bouw van die fabriek gaat er nog eens extra viezigheid de lucht in. Dus het is lastig om dan daarmee op de pop te komen.
21: Ja, en ook dat begrijp ik hoe dat ontstaat. Want je wil ook soms naar jezelf, naar je medewerkers en naar buiten die belofte hard neerzetten, zodat je hem ook moet waarmaken. Maar hier zijn zoveel risico's nog in het spel dat het denk ik een beetje te riskant was om deze claim zo neer te leggen.
0: Maar dan zou ik het intern houden. Als je zegt, we moeten scherp blijven, we moeten een doel hebben dat we najagen in 2030... Dat
21: zou een hele goede koers kunnen zijn. En dat kan nog steeds een goede koers zijn. Maar ik begrijp wel hoe zoiets ontstaat. Ik vind het ook goed dat een RCC daarop acteert. Ja, want het is nogal een claim die je maakt. Ja, dan word je teruggefloten en dan zal je het allemaal moeten aanpassen.
0: Ja, je moet het nu allemaal aanpassen. Er volgt volgens mij geen boete. Tata Steel gaat eventueel nog in beroep, geloof ik. Wat heeft dit nu voor gevolgen?
20: Nou ja, ik denk daarom ook van het tij is gekeerd. Shell is er natuurlijk decennia lang mee weggekomen door misleidende advertenties overal te zetten.
0: En, mag ook niet meer trouwens.
20: Mag niet meer, nee. Maar dit gaat natuurlijk wel in diezelfde lijn. En ik snap dat marketingmensen met vage bewoordingen ambities willen neerzetten. Maar ze hebben nu wel hele andere tegenspelers dan 5 of 10 jaar geleden. En die zijn buitengewoon goed in de eigen onderbouwing. En dat zijn natuurlijk of de Urgenda's, maar het zijn ook wetenschappers. En er zijn zoveel analyses gemaakt die gewoon deze ambities al inhoudelijk onderuit kunnen halen.
0: En je hebt nog de strafrechtelijke vervolging door het OM, die ook nog boven de markt hangt.
20: Ja, maar ja, dat is natuurlijk zometeen, als je het gaat hebben over mogelijke toekenning van de 2 miljard... Ja. Die ook een hele onzekerheid met zich meegaat. Ja,
0: vanwege allerlei gedoe aan de top. Precies.
21: Want, ja, ik heb een beetje het idee dat we in een self-destroying prophecy terecht aan het komen zijn. Hè. Dus er zijn zoveel dingen die spelen rondom Tata. Dus dit kleine onderwerp in mijn ogen over een RCC, Ja, er speelt veel meer. Er speelt natuurlijk aan de top heel veel onrust. Van wie wordt nou de nieuwe CEO van het moederbedrijf? Ja. 120 miljard aan kapitaal, daar is onzekerheid over. Tegelijkertijd, in Nederland gaat het maar over 3%. Dus het is niet superveel. Ja,
20: maar dat geeft dus ook aan dat wij dus niet relevant zullen zijn voor wat er in India aan de CEO-tafel...
21: Ja, maar dat kan positief en negatief zijn. Kijk, daardoor kan je ook gewoon je koers vast zien te houden. Dus je bent niet de grote ticket. Dus je kan ook gewoon zeggen, joh, wij zijn een van de wereldtop qua staalfabrieken. Wij hebben 3% van het totale kapitaal nodig. Laat ons naar onze koers vasthouden. Dus
20: maar
21: dat kan
20: ik
21: je
20: denk
21: ook
20: dat dat helemaal
21: maken.
20: Niet klopt als je het vanuit een strategisch financieel perspectief bekijkt. Want als de nieuwe wind daar bij Tata is, dat het kapitaal veel meer moet gaan opbrengen, dan doet inderdaad een website er misschien niet toe. Maar wel het doorrekenen van wat betekent het als zij meer dan 4 miljard uiteindelijk in de vergroening van een Tata Steel in Nederland moeten.
0: En dat is
20: doen.
0: Ook in India veel geld, denk ik.
20: Heel veel geld. En dan kunnen zij daar op kortere termijn andere projecten veel gemakkelijker doen met een groter rendement.
21: Ja, dat is inderdaad onderdeel van die self-destroying prophecy. Hè. Nu lijkt het alsof alles rondom Tata Steel IJmuiden niet meer klopt. Hè. En van reclame maken tot aan besturing, tot aan financiële enveloppen.
0: Eerder dit jaar natuurlijk het bestuur nog de eisen rondom de Donald Pols. Het gaat maar door.
21: Het gaat maar door. Dus het bestuur heeft de taak om dat vertrouwen te herstellen. Dus het gaat voor mij echt over, dus ze zijn het vertrouwen kwijt aan het raken over hun transformatie, over hun, zijn wij nog steeds de wereldtop als het gaat over staalfabriek, wordt het
20: zijn
21: niet
20: zo lang niet meer. Zijn nee, ze lang daarom, niet meer. Maar dat hebben dus we allemaal vertrouwen. Onderzocht. Nee. Ja.
21: Dus, maar dat is dus wel een probleem voor het bestuur. En ze zullen dat vertrouwen moeten gaan herstellen.
0: Maar vertrouwen van meer. Den Haag?
21: Van meerdere stakeholders. Dus je hebt en India van geef ons nou wel die 2, 3 miljard.
20: 4.
21: Het is nog onduidelijk wat het wordt.
20: 4,
21: en van
20: want anders
21: Den Haag.
20: Dan zou je nooit die 2 miljard krijgen van de Nederlandse overheid.
21: En van Den Haag. En van de consument. Dus ja, je zal als bestuur heb je een hele moeilijke opdracht. Maar je zit in een downward spiraal omdat je geen vertrouwen meer hebt.
20: Je kunt ook zeggen, dit is de beste way out voor de Nederlandse overheid. Namelijk, als er zoveel onrust is daar bij dit bedrijf, dat toch met niet onderbouwde berichtgeving komt en er is onrust in de top en we zullen waarschijnlijk van de boordtafel afvallen in India, dan hoeven wij ook die 2 miljard niet te betalen.
0: Maar het saneren van waar nu Tata staat kost volgens mij ook heel veel geld.
20: Maar dat hoeven wij ook niet als Nederlandse overheid te doen. Ik heb zelf als commissaris bij Solvay Abbott gewerkt. En daarbij was heel duidelijk dat het opruimen van dat hele terrein, en dat was een groot terrein in Weesp, dat gedaan moest worden door het bedrijf zelf. En daar heeft. Dus dat hoeft helemaal
0: maar
20: niet.
0: Zie jij met geld van Den Haag wel een mooie toekomst voor Tata Steel? Of ben jij gewoon ten principiële al tegen verdere steunverlening aan Tata?
20: Nee, dat ben ik niet. Maar ik vind dat je dus op facts en figures moet kijken. En dan zie ik dat er al een groen staal overproductie in Europa is. En dat wij eigenlijk met deze staalfabriek, ook met de toekomstige energie, infrastructuur die we hebben, dat Tata Steel IJmuiden eigenlijk heel ongunstig ligt.
0: We gaan het nog heel vaak over Tata hebben, vermoedelijk. Want dat hoort een beetje bij dit bedrijf inmiddels. Maar eerst naar deel 2 van het panel.
3: BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Annemieke Robeek en Tisha van Lammeren zijn de leden van het boardroompanel. De directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gesteld. Bevestigde dat museum eergisteren aan verschillende media. Hij is, zoals dat formeel heet, vrijgesteld van zijn werkzaamheden tot er een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum is afgerond. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Ineke van Gent. Politica zegt wel, het is een punt-komma. Ik wil zo meteen nog wel wat dieper ingaan op wat er dan zou spelen in dat Drents Museum, in de top van dat Drents Museum. Maar kan zoiets ook nog op een fatsoenlijke manier een punt-komma zijn? Of wordt het verdomd lastig om terug te keren, Tisha?
21: Laat ik vooral stellen dat dit soort zaken zijn super verdrietig voor heel veel partijen. En weet je, het is natuurlijk aan de ene kant misschien heel erg sensationeel om over te schrijven, maar het is voor de betrokkenen heel verdrietig. Ik heb het zelf meerdere keren ook meegemaakt. En ja, weet je, verschrikkelijk.
0: Wat bedoel je daarmee met dat
21: nou,
0: je
21: gewoon
0: dat
21: degene die zeg maar nu op non-actief wordt gesteld, daar is het heel verschrikkelijk voor. De mensen die mogelijk in een onveilige situatie hebben gezeten. Er is bij dat museum een hele hoop gebeurd de afgelopen jaren. Dus als je gewoon alles op elkaar optelt, dan is het gewoon niet een hele fijne omgeving om nu te zijn. Dus dat vind ik erg verdrietig voor iets wat je niet wilt. Tegelijkertijd, de punt-komma is denk ik juridisch correct. Bestuurlijk ook correct. Want je moet het open houden. Je kan niet. Je moet wel een interventie doen. Want je bent als Raad van Toezicht verantwoordelijk voor continuïteit. Maar je moet het wel nog openlaten, omdat er nog een onderzoek gaande is. Dus je moet de mogelijkheid van terugkeer in ieder geval... Ja. Op deze manier communiceren. Ja,
0: conflict ook met de zakelijk directeur, ja, die eerder op non-actief werd gesteld. Rijtje. De schorsing is nu van tafel geveegd, maar zij is toch ook nog niet aan de slag. En nu blijkt, en dat komt dan allemaal bij elkaar, dat de directeur waar we over spreken, Robert van Lang, ook al een onderzoek aan zijn broek had hangen bij zijn vorige werkgever, het Rijksmuseum.
21: Ik heb dat gelezen inderdaad. Kijk, ik denk dat dus een raad van toezicht doet een aantal interventies, een onafhankelijk onderzoek, non-actief. Maar tegelijkertijd moet de raad van toezicht ook naar zichzelf kijken. En ik denk op twee manieren, want het zijn allemaal reactieve maatregelen. Eén is, hoe is die aanstelling verlopen? Heb je voldoende gecheckt? En twee is, heb je tijdig nu ingegrepen? Want het speelt wel al een tijdje. En dat zijn dus niet alleen de Raad van Toezicht moet naar de directeur kijken, maar ook naar zichzelf.
20: Nou, dat vind ik ook. Ik vind dat de grootste blamage bij de Raad van Toezicht ligt. En waarschijnlijk zou je inderdaad, net wat jij zegt, Tisha, al moeten kijken naar de periode voordat die Roemeense kroon gestolen werd. Hè? Want er zal al wel wat gespeeld
0: dat
20: hebben.
0: Dat is overigens wel weer de vorige directeur.
20: Ja, I know. Maar daar zeggen wij, misschien was er wel een veenbrand. Ja, en we weten tegenwoordig dat dat heel erg lastig te blussen is. Maar er zijn twee dingen aan. De Raad van Toezicht heeft, denk ik ook voor deze nieuwe directeur, een executive search bureau gehad. Daar ga je als benoemingscommissie heel scrutineus mee om. En heel voorzichtig, hè? Want we hebben het wel over personen. Je moet wel alles weten. Dat zij dit niet wisten, vind ik dus ook naar dat executive search bureau niet juist.
0: Ja, wat zij niet wisten is de gang van zaken bij zijn vorige werkgever.
20: Dat bedoel ik. Dat hoort een executive search bureau die de uiteindelijke kandidaat naar voren brengt, moet dat wel geweten hebben. Je kunt ook zeggen van, nou, daar is dus niet duidelijk naar doorgevraagd. Maar het tweede vind ik wel ook naar die Raad van Toezicht. Ze hebben dat dus en met die zakelijk directeur en met nu met die algemeen directeur gehad. En dan een punt komma zetten. Ze hebben eigenlijk twee keer nu mensen als aangeschoten wild eruit gezet. Ik vind dat best wel verkeerde boswachters.
0: Toch? Op welke manier eruit gezet? In de coulissen gezet?
20: Nou ja, ik bedoel, in het nieuws gebracht. Ik vind dat bij dit soort kwesties moet je heel voorzichtig omgaan. Het gaat om personen die in feite al een beschuldiging krijgen vanuit de publieke opinie of van wat dan ook, voordat dat echt uitgezocht is.
0: We hebben het met het Fotomuseum dus natuurlijk gezien, hè, in dezelfde branche.
20: Exact.
21: En je ziet al van voorbeelden.
20: Hè? Ja, en dat vind ik ook nog een ander punt. Op Nijrode breng ik juist dit soort casussen samen met Liberdoc, heel vaak arbeidsjuristen, aan de orde. Omdat steeds vaker ook werkcultuur en overschrijdend gedrag als eigenlijk misleidend gebruikt wordt om mensen weg te krijgen. En ik wil niet zeggen dat dat hier speelt, maar ik zie het fenomeen wel heel groot.
0: Ik zie een aarzeling bij jou. Het is niet zomaar een gelegenheidsargument of soms toch wel?
21: Nou ja, in mijn ervaring, hè, en ik zit natuurlijk ben een actief bestuurder, dit soort cases komen dagelijks voor, op heel kleine schaal, maar ook op managementniveau. En ik vind wel wat ik zie, is dat de trendlijn is dat het makkelijker
20: Dat bedoel ik, Tisha.
21: Daar ga ik mee. Ja. Dit was 5 jaar geleden, had je misschien 1 case. En ik heb er afgelopen jaar al een aantal gehad.
0: Maar misschien was die ene case 5 jaar geleden wel te weinig.
21: Dat zou zomaar kunnen, want het is veel meer een bespreekbaar onderwerp geworden.
20: Maar de impact is groter geworden.
21: De impact is groot, maar ook de bewijslast in zo'n case is ongelooflijk ingewikkeld. Je kan niet op basis van 2 anonieme meldingen met vage beschuldigingen iemand zomaar op non-actief zetten. Als je iemand op non-actief zet in de media bekend, ga daarna nog maar eens repareren.
0: Ja, maar daarom begon ik met de vraag, die punt komma kun je juridisch gezien wel
21: dus
0: juist
21: juridisch
0: zetten.
21: Communicatief terecht.
20: Maar ze
21: correct,
20: hadden dat nooit moeten doen. Ze hadden dat in veel beschermende woorden moeten gaan brengen. En nooit. Kijk, hier zie je dus dat een oud-politica de punt-komma van Mark Rutte gaat gebruiken. En ik vind dat dus eigenlijk zie je ook dat niet alle politici waarschijnlijk hele goede commissarissen of toezichthouders zullen zijn.
0: We gaan naar een hele grote zaak. Van het Drents Museum naar Meta. Het kan gewoon in dit panel. Moederbedrijf van Facebook en Instagram is dinsdag begonnen. begonnen. 29 Amerikaanse staten stellen dat Meta jongeren bewust verslaafd maakt aan sociale media en ze via allerlei trucjes zo lang mogelijk op het platform wil houden. Het gaat om een enorme claim die kan oplopen tot de volledige bedrijfswaarde van Meta. 1200 miljard. Ik kijk toch allereerst even naar jou, Tisha, want we hebben het wel vaker over jongeren, schermen, de trucjes, de mechanismen die erachter zitten. Wat moet Meta hiermee?
21: Nou, wat Meta nu doet, vind ik niet het juiste. Want Meta is volgens mij vooral bezig aan het vechten en juridische strijd aan het gaan. Het gaat over het geld, allemaal dat soort dingen die niet gaan over. En dan ga ik weer even terug naar hoe moet je je bedrijf besturen. Ik denk wat Meta niet zou moeten doen is focussen op geld en juridisch. Wat Meta moet doen is focussen op welke besturingsfilosofie heb ik nou in mijn bedrijf, waardoor dit ontstaat.
0: Maar het dreigt een claim van 1200 miljard, dat dan geld ook een overweging begint te worden.
21: Nee, dat snap ik. En het wordt misschien 200 miljard, weet je wel.
0: Ook
21: maar
0: nog serieus?
21: Laat mij even, als je als bedrijf weer toekomstvast en vertrouwen wil herstellen, zal je moeten denken, nu in de context van vandaag, met alles wat je nu weet over kinderen. Ik heb zelf 4 kinderen weer 3 weken in Indonesië zien scrollen, doomscrollen, inclusief mezelf. Als je dat nu allemaal weet, zou je dan exact hetzelfde product op de markt zetten? En ik denk dat het bestuur daar het antwoord op moet weten. En dat antwoord is nee.
0: Het antwoord is altijd dat kinderen van bestuurders een smartphoneverbod krijgen.
21: Exact. Dus daarmee geef ik aan. Dus als je dat weet, dan moet je nu de vlucht naar voren. En het is eigenlijk al te laat. De vlucht naar voren nemen. En uit jezelf al die zaken die mogelijk leiden tot het moedwillig verslavend maken van kinderen eruit slopen.
0: Ja, maar dit is de ideale wereld. Gaan ze dat doen?
21: Nou, moet je wel doen. Dit is niet de ideale wereld. Dit moet je wel doen. Want als je die verantwoordelijkheid over een jaar nog niet pakt, dan ben je als Meta dadelijk onderdeel van een rookindustrie wat we gezien hebben. Of
20: maar
21: de
20: dat zijn ze al in feite. Want
21: zijn
20: het is verslaving. Hè? En het woord verslaving, wat door de eigen medewerkers van Meta ook al gebruikt is, is natuurlijk al een belangrijk haakje. Ook voor de rechter straks. Ik denk dat het buitengewoon goed is dat dit zo aan de orde komt. Die 200 miljard zal nooit betaald worden, ook niet meer. Want daarvoor zijn deze bedrijven voor de Amerikaanse economie te belangrijk en voor de wereld.
0: Nou, ze hebben natuurlijk al een paar keer wel flink moeten aftikken.
20: Ja, maar dat kunnen ze ook. Dat kunnen ze ook. Nee, belangrijk is wat je ook zegt. Hoe zijn die mensen aangestuurd? Ja. Met welke producten die... En dan moet je ook naar de innovatiekant kijken. Hè. Welke innovaties lijken nou zo interessant in het begin, maar gaan verworden tot een product waar bewust verslaving ingebracht wordt. En als jij eenmaal weet hoe je verslaving erin brengt, kan je dat in heel veel verschillende producten gaan doen. En daar moet je wel, vind ik, onafhankelijk onderzoek op zetten.
0: Hoe langer ik op het platform ben, hoe groter de kans dat ik een reclame tegenkom. En ik geloof dat Meta daar best afhankelijk van is.
20: Zeker, zij zijn daarvan afhankelijk.
21: Maar nogmaals, als je nu kijkt met de problematiek van jongeren, want we hebben het wel echt even over kinderen en jongeren.
20: Ja, over hun ruggen.
21: Ik geloof niet, ook niet de oprichter van dit bedrijf, dat je dan exact hetzelfde product nu in de markt zou zitten. Dus sloop die dingen eruit. Nu wordt het via een rechter afgedwongen. Ze moeten de vlucht naar voren nemen en morgen eruit slopen.
20: Ja, en het mag niet iets worden als vapen. Als
0: je denkt dat je de oplossing
20: Dat je doet alsof
0: maar...
20: je iets gezonders doet. Nee, het gaat er echt uitslopen en andere producten maken die wel veilig zijn en die ook van tevoren getest worden door echte deskundigen. Want zij hebben heel veel kennis over waar de zwakke punten, zeg maar, in de jongeren psychologie zit, dat hebben zij misbruikt en hebben zij in hun producten neergezet.
0: Maar Tisha, toch nog eventjes om het scherp te krijgen. Jij denkt dat er geen rechter voor nodig is, of dat er geen koersdaling van het aandeel nodig is. Dit gaat Meta zelf doen.
21: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat Meta juist de verkeerde focus in die zin pakt. Juist het vechten, juridisch, et cetera. Maar aantonen dat je niet moedwillig iets hebt gedaan. Terwijl in mijn ogen, en dat zie je in meerdere industrieën, op een gegeven moment moet je beseffen dat je als product, en wij hebben dat ook met telecom, we zitten in die tech-industrie, pak je verantwoordelijkheid of blijf ik de rest van mijn leven roepen dat iedereen unlimited, inclusief mijn kind van 8 jaar, unlimited data moet gebruiken. Nee, je moet die verantwoordelijkheid op tijd pakken en dan je producten daarop aanpassen. En dat zie ik Meta nog niet doen.
20: Nee,
21: dus
20: omdat
21: ik vind dat ze het fout
0: moet
21: zijn.
20: Dus ik denk ook dat als verslaving je verdienmodel geworden is, en dat is ook letterlijk wat hun eigen mensen gezegd hebben, dan is dat een zware aantijging. Daar moeten zij inderdaad vanuit hun verantwoordelijkheid op acteren. Maar ik heb nog een ander aspect. Ik vind dat dit ook een uitstekende stok achter de deur voor de Europese Commissie is. Want we hebben natuurlijk ook het nodige lopen naar dit soort soort bedrijven. Het laat alleen maar zien, denk ik, hoe wij in Europa anders zouden moeten ageren. En dat wij niet altijd moeten zeggen, oh, weer een beperking. Nee, het is ook, eigenlijk net als bij Tata, het is de volksgezondheid, en in dit geval voor kinderen, de psychologische veiligheid voor kinderen, die we centraal stellen en dat we daardoor dit soort producten niet willen van dit soort bedrijven.
21: En dat geldt eigenlijk van al deze drie artikelen. Ja. Gaat het steeds over een maatschappelijk groter wordend belang wat je niet meer kan negeren.
20: Ja.
21: En het vertrouwen wat daarin verloren is.
0: Bijna net zo verslavend als die platforms. Het boardroompanel. Het kan alleen niet eindeloos duren. Wij kunnen niet blijven scrollen. Annemiek Roobeek, emeritus hoogleraar strategie en transformatiemanagement, verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Commissaris bij Randstad Nederland. En Tisha van Lammeren, chief commercial officer bij Odido, ambassadeur van de stichting Join Us. Dank jullie wel.
21: Jij ook bedankt.
0: En abonneer je gerust op dit panel. Dan hoef je geen aflevering te missen. Zometeen dan gaat het onder andere over de toekomst van de kolencentrales in Nederland. Je hoort het in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
5: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
24: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Onlineveilingmeester.nl.
28: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Creon kozijnen.
30: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
31: BNR Verkeer.
32: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staat een file aan de grens, 4 kilometer op de A12 Arnhem-Oberhausen. 25 minuten is de vertraging. En er staat 4 kilometer op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En verdere flitsen langs de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 168,2.
33: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. De kassa rinkelt bij de maker van het bekende Delfts Blauw. Royal Delft zag de omzet in het eerste halfjaar bijna verdrievoudigen tot ruim 13 miljoen euro. Dat komt vooral door de overname van Bosca, een maker van kaasgereedschap. Er werd ook meer Delfts Blauw verkocht aan toeristen. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Volgens de energie-experts is het een slecht idee om na 2030 de Nederlandse kolencentrales te sluiten. En wijnboeren kijken naar een veelbelovende oogst, maar het blijft een kwestie van zon, regen en hoop. Straks meer in BNR Zaken doen.
34: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland.
2: Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het sluiten van kolencentrales, dat is onverstandig en dat levert ook nog eens geen klimaatwinst op, zeggen verschillende energie-experts vandaag in het FD. Contact met Martien Visser, emeritus lector energie aan de Hans Hogeschool in Groningen. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Sluit u zich aan in het rijtje van kritische experts?
9: Ja, dat sluit ik mij mee aan. Het heeft inderdaad geen effect op het klimaat, of je ze nu sluit of niet. En ze zijn hard nodig voor de leveringszekerheid van stroom.
0: En waarom is het zo dat het sluiten van die centrales geen effect heeft op het klimaat?
9: Ja, dat komt omdat de centrales vallen onder het zogenaamde Europese emissiesysteem. En dat is een systeem wat jaarlijks een vaste plafond heeft aan de CO2-emissies. En dat plafond dat daalt jaarlijks een paar procent. En dat maakt voor Europa niet uit waar de CO2-emissie de lucht in gaat, of het in Nederland is of bijvoorbeeld in Duitsland. Als dat plafond maar niet bereikt wordt. En dus op het moment dat bijvoorbeeld in Nederland kolencentrales minder zouden gaan produceren, ja, die stroom blijven we toch gebruiken en gaan Duitse kolencentrales onder dat plafond meer produceren. En het totaal verandert niet.
0: Ik las dat artikel uiteraard ook, en daar zegt de woordvoerder van Pro dat je daar misschien toch over na moet denken die kolencentrales te sluiten en moet kijken naar hoe je structureel je gebruik kunt verminderen. Is dat niet iets als je die centrales sluit, dat je daar als consument of als bedrijf toch nog sneller toe aangezet wordt?
9: Ja, zeker, want we gaan op die manier gaan de stroomprijzen flink omhoog. Ja, als stroomprijzen omhoog gaan, willen we minder gaan gebruiken. Maar er rent anderzijds ook de elektrificatie af, die eigenlijk ook door Pro, maar ook door anderen wordt gezien als de toekomst om de energietransitie door te maken. En ja, er komt ook een beetje bij van het is wel goed om zon en wind te gebruiken. En dat moeten we doen en dat gaan we ook uitbouwen, zeker op zee. Maar die kolencentrales die worden nou net ingezet op het moment dat het onvoldoende waait in, zeg maar, in Nederland of in Noordwest-Europa. En ja, meer molens bouwen op het moment dat het niet waait, dat zet geen zoden aan de dijk.
0: Nee, maar goed, dat begrijp ik. Het moet dan wel waaien. Als je die analogie met die molens volhoudt, dus we vergroten onze capaciteit voor wind en voor zon. En dan is het toch vreemd om te constateren dat die kolencentrales op volle toeren draaien. Meer dan de afgelopen jaren. Hoe komt dat dan?
9: Ja, dat komt door twee oorzaken. In de eerste plaats heeft met name België heel veel stroom nodig, omdat ze kerncentrales hebben gesloten zonder alternatieven. Dus wij leveren als Nederland heel veel stroom aan België. En de tweede reden is dat aardgas enorm duur is. En dat betekent ook daardoor zijn de stroomprijzen al enorm hoog geworden. En de kolencentrales zijn daardoor rendabel om te draaien. En het goede is daarvan, vind ik, dat we op die manier aardgas uitsparen. En dat is hard nodig om onze berging een beetje te vullen.
0: Ja, maar op dit moment zegt dus ook u, lekker laten draaien die kolencentrales.
9: Lekker laten draaien. En ja, ook Tennet heeft al in zijn leveringszekerheidsrapport gewaarschuwd dat na 2030, dus als de kolencentrales dicht zijn, de leveringszekerheid van elektriciteit in acuut gevaar komt. En ook dat is alle reden, denk ik, om heel voorzichtig te zijn met dit soort besluiten.
0: Martien Visser, emeritus lector energie aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Dank voor dit gesprek.
33: Ongevraagd advies.
0: We gaan naar het ongevraagd advies en dat komt van een supporter van deze club. U kunt lekker blijven juichen als je voor Nederlandse clubs bent. Maar dan moeten die Nederlandse clubs niet over de grens gaan. Want Europees lijkt het al een hele tijd nergens op. En dus wordt er door de KNVB nagedacht over een andere structuur om die Europese successen weer terug te laten keren. Het ongevraagde advies komt, dat hadden veel luisteraars misschien al geraden, van Robert de Boek van Antea Participaties. En dat is gericht aan de KNVB, aan de directeur van de KNVB, Jan de Jong. Robert, twee keer nu gespeeld in de huidige competitie. Eén keertje verloren, één keertje gewonnen. Hoe is het humeur?
1: Ja, redelijk. We moeten nog wel wat versterkingen binnen gaan halen. Maar gisteren werd er een nieuwe spits gepresenteerd. Kostic, gehuurd van AC Milan. Dus goede hoop. Nou,
0: ja, zeker. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je nog hoog genoeg eindigt om deel te nemen aan de play-offs.
1: Ja, zeker. Overigens één correctie op wat jij zei. Jan de Jong is geen directeur van de KNVB, maar van de Eredivisie
0: CV. Ja, of CV zelfs.
1: Maar ja, die
0: dat is het verbond van de clubs.
1: Ja, klopt. Ja. En die play-offs voor Europees voetbal is voor een groot aantal clubs in Nederland en voor hun supporters de reden om naar uit te zien en deel te nemen aan de competitie. Want de nummers 5 tot en met 8 het afgelopen jaar, misschien afhankelijk van wie de beker wint, de nummers 4 tot en met 7. Ja, die spelen aan het einde een competitie met elkaar. En de winnaar heeft recht op een plek in de voorronde van de Conference League.
0: Of dat winst is of niet, dat hangt ook een beetje af van de statuur van de club. Hè. Als Ajax nog allerlei wedstrijdjes extra moet spelen om de Conference League te bereiken, dan zien ze dat toch als een vervelend toetje van het seizoen.
1: Ja, klopt. Maar goed, het was voor Ajax wel nog de enige escape naar Europees voetbal. Dus die waren er blij mee.
0: Ja.
1: En nu vriend Jan de Jong die wil dat gaan afschaffen, omdat we op de coëfficiëntenlijst gezakt zijn van 6 naar 8 Europees. Dat betekent dat wij nog maar 1 vaste plek in de Champions League hebben.
0: Ja.
1: Ten opzichte van de nummer 6 die 2 vaste plekken heeft en voorrondes. En onze grote goeroe Jan de Jong heeft dan bedacht dat we dat weer gaan heroveren, die plek, door de play-offs af te gaan schaffen.
0: Ja, is het zo dat hij meteen zegt de play-offs streep doorheen? Of zegt hij we moeten alle opties open houden en stel dat we het een paar jaar zonder play-offs gaan doen en we hebben weer die positie herwonnen, dan kunnen die play-offs misschien weer terugkeren. Ik las er iets minder een zwart-wit beslissing in dan jij het nu presenteert.
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk wel een diplomaat. Hij heeft de steun van alle clubs nodig.
0: Dat ben jij niet.
1: Dus hij gaat straks Nee, dat ben ik niet. Hij gaat straks natuurlijk de Infantino-kaart spelen. Dus hij gaat alle clubs wat geld beloven uit de verdeling van de pot met Europese gelden. Die heeft hij overigens verlaagd voor de kleinere clubs. Solidariteitsfonds, kleinere clubs krijgen minder. Ja, Jan de Jong is, dat laat dat duidelijk zijn, een marionet van de grote clubs. Dat blijkt uit alles. KNVB geldt over hetzelfde. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Het uitstellen van wedstrijden tussen Europese wedstrijden in de competitie van grote clubs gebeurt alleen in Nederland. Want ze moeten rust hebben. Want de jongens kunnen geen 3 wedstrijden per week spelen. Nou, als je naar de bank van die topclubs kijkt, dat is ongekend. Daar kan je echt wel 3 keer in de week spelen.
0: Het is toch van groot belang ook voor de kleinere clubs dat die grote clubs in Europa het goed doen. Dus moeten ze uitgerust aan hun proeven van bekwaamheid beginnen?
1: Ja, maar dan kom ik zo op terug. Wat is de reden dat we gedaald zijn? Maar nog even die topclubs. Hoe worden die ook gefaciliteerd? Door de coronamaatregel 5 wissels. Dat was in coronatijd geïntroduceerd. Is er nog steeds. Wie heeft daar belang bij?
0: Ja, met een grote selectie kun je beter wisselen.
1: Die staan 1-0 achter. Ja. En die brengen nog even 3 toppers in 5 minuten voor tijd. Ja, dat kunnen kleinere clubs niet. Maar wat is het probleem? Want dat komen we nu op. Het probleem zit niet in die play-offs. Want waarom wil hij die play-offs afschaffen? Dan heeft hij 2 argumenten. 1. De overvolle speelkalender. Nou ja, het is al verminderd, want we hadden thuis- en uitwedstrijden. Het is alleen nog maar één wedstrijd in de halve finale en de finale. Dat kost 3 dagen extra in de competitie. Nou, dat kunnen we wel ergens toch vinden in die overvolle speelkalender.
0: Maar als je daarna ook nog als international naar een WK moet of naar een ander toernooi, dan wordt het druk.
1: Ja, dat wordt druk. Maar 3 dagen, Thomas. We hebben 365 dagen in een jaar. Waar hebben we het over? Nou, dan argument 2. De beste club, de nummer 5, moet de Conference League halen. Terwijl we nu de kans lopen dat de nummer 8 het haalt als die de play-offs wint. Alleen de nummer 8, als die de play-offs wint, is dat toch op dat moment de beste club. En niet die nummer 5, die misschien omdat die augustus van het jaar ervoor wat goede resultaten had behaald. Nee, dat is de beste club.
0: Je staat vijfde na 34 wedstrijden, Robert. Jij kunt ook tellen.
1: Ja, maar als je dan vervolgens niet de finale van de play-offs haalt en wint, ben je toch niet de beste op dat moment.
0: Dat is zuur.
1: Ja, dat is zuur, maar je kan niet zeggen dat is niet de beste
0: goed,
1: club.
0: Als jij zegt dat het moment moet tellen, dan zeg ik ook, je was misschien in mei bij die play-offs geweldig, maar in het seizoen waarin je dan Europa in moet, heb je 3 spelers verkocht en kopen we er niks voor.
1: Nou, laten we even een voorbeeld nemen. Vorig jaar schreeuwde iedereen moord en brand. Een kleine club als Go Ahead wint de beker en gaat Europa in.
0: Hebben we toch
1: wat gaat ons, ons punten kosten? Ze haalden meer punten in de Europa League dan Feyenoord. En waarom? En dan komen we nu op het daadwerkelijke probleem van die coëfficiëntenranglijst. Die topclubs gooien er met de pet naar in die Europa Cup. Doen ze heel het jaar de best om Europees voetbal te halen. Wat doet Robin van Persie in de eerste wedstrijd in Europa tegen Braga? Stelt een B-team op. En we verliezen en daarom halen we
0: En waarom doet hij dat? Omdat hij denkt, ik moet in Nederland winnen omdat ik tweede wil worden. Want als ik tweede word, dan kom ik in de Champions League. En dat is voor de club veel beter, want dan krijgen we miljoenen.
1: Ja, precies. Dus die trainer die denkt korte termijn. Die denkt, zondag speel ik tegen Ajax. Dat is belangrijker dan de wedstrijd Braga. Ja,
0: heeft Jan de Jong overigens ook wel iets van gezegd. Hè? Het is klaar met die B-opstelling in Europa.
1: Ja, en wat is de sanctie dan?
0: Daar zijn we nog niet.
1: Ja, dat is leuk dat hij het roept. Wat doet hij eraan? Introduceer een boetesysteem. Vorige week zagen we hetzelfde. Want hij zegt, het is vooral belangrijk de punten die we in de Conference League halen. Ajax en Twente spelen tegen twee veredelde amateurclubs. DAC 1904 en Shelbourne. Nog nooit van gehoord. Ze winnen geloof ik met 6-0 en 3-1 in de thuiswedstrijd.
0: Ja, uitzag het er anders uit.
1: Denken uit, doet het er niet meer toe. Spelen allebei gelijk, kost ons 4 punten op die coëfficiëntenlijst. Okay. Dat is het probleem. Laat de Jong dat aanpakken door bijvoorbeeld een boetesysteem te introduceren. Als een topclub of iedereen die aan Europees voetbal meedoet een B-elftal opstelt, krijg je een boete.
0: Dit was jouw ongevraagd advies?
1: Nee, mijn ongevraagd advies is aan alle clubs. Want ja, hij brengt het nu verkapt, maar die maatregel gaat hij wel echt voorstellen, die afschaffing van die play-offs. Nou, dat is het dood in de pot. Je moet de competitie aantrekkelijk houden. Als je ze afschaft, dan misschien wel voor 8 clubs, als, ik zal maar noemen, Groningen, Sparta, Heerenveen, Utrecht, PEC, Fortuna, die spelen in februari, vanaf februari nergens meer voor. Nee. Nou, dan zit je naar groeiend gras te kijken, dat is boeiender. Want ja, het is een soort vriendschappelijk voetbal geworden.
0: Ja,
1: we spelen
0: ze ook inleveren.
1: Nou, dus die clubs moeten niet akkoord gaan met, want hij gaat het voorstellen en regels die wijzigen behoeven volgens mij een 5/8 meerderheid. Nou, die topclubs die zijn allemaal voor. Die clubs die op degraderen staan, die vinden het ook allemaal prima. Want hij gaat wat geld geven, à la Infantino. Dus het advies is aan de clubs, en daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij. Een sporteconoom heeft onderzocht op advies van de AZ, hoe kunnen we die competitie aantrekkelijker maken? Weerstand is belangrijk. En hoe verhoog je weerstand? Door de verschillen tussen de clubs te verminderen. Dus je moet juist de toegang voor die kleinere clubs tot Europa verbeteren. Dus ga er niet mee akkoord, het is de dood in de pot. Het zal het amusement voor de clubs, de kijkers, de supporters behoorlijk doen verminderen.
0: Dank voor dit amusement. Robert de Boek van Antea Participaties en trouwens columnist van het supportersblad van Sparta. Dankjewel.
33: Beursnerd XL.
0: Dan naar fiatvaluta. Dat is een ponzi-fraude en al onze munten verliezen hun waarde. Het enige dat je kunt doen is goud kopen, dan komt het goed. Zeggen de onheilsprofeten eigenlijk al sinds de jaren 30, bijna een eeuw. Maar
3: en daarvoor ook al.
0: Hij meldt zich alvast. Jochem Visser praat over de financiële markten als beursnerd. XL presenteert ook regelmatig BNR Beurs. Jij kreeg haatmail.
3: Ja, nou ja, een ironische steek op LinkedIn. En dat zit je natuurlijk het meeste dwars. Al heb ik er smakelijk om gelachen natuurlijk. Jochem, mooi beursnerdje dinsdag. Maar je zat weer op bekende doempreker en goudprofeet Willem Middelkoop te zeiken.
0: Is vaak aan de beurt.
3: En die performance van die goudfondsen van hem is inderdaad dramatisch. Jochem, daar geef ik je best gelijk in. Maar de dollar is sinds 1971 gewoon met 90% in waarde gedaald. Dus eigenlijk heeft hij toch gewoon gelijk. En toen dacht ik, ja, daar is op zich weinig speltje tussen te krijgen, maar wel een paar. En überhaupt zou het natuurlijk leuk zijn als meneer Middelkoop ook goed zou presteren wanneer inderdaad zijn these uitkomt. En zelfs dat is niet het geval, maar Er is wel wat over te zeggen, want laat ik maar beginnen met het feit dat de dollar ook 68% van zijn waarde heeft verloren tussen 1933 en 1971, toen er wel een goudstandaard was. En dan is er nog het feit dat dat oude plan was om je loon te laten stijgen en dan activa te kopen die stijgen in waarde. Dat is natuurlijk hoe we allemaal een prima leven hebben gehad sinds 1971 ook. Hè? Dat gaat helemaal goed, want als jouw jeugdloon van 1971 niet met 90% is gestegen, heb ik medelijden met jou. En voor je huis en je aandelen geldt hetzelfde. Maar dan is er ook die diepere waarheid die dit natuurlijk onderlegt. Want dat verhaal, dat vertellen mensen altijd. Maar dit, ja, er is een diepere waarheid. Waarom ik me geen enkele zorgen maak over de rentes op mijn Amerikaanse staatsobligaties en ingrepen van de Treasury en al niet meer. En voor die diepere waarheid moeten we even naar ex-Fedbaas Alan Greenspan.
10: Het is wel eens minder over gegaan. Hij overleed. Ja. Dus er waren heel veel necrologieën.
3: Ja, 100 jaar oud. Precies op zijn nominale waarde. Maar punt is, hij was van 1987 tot 2006 de baas van de Federal Reserve. En deze man is ideologisch opgeleid door Ayn Rand, een oermoeder van de hypervrije markt. Een Sovjet-burger die vluchtte naar Amerika. Radicaler kapitalist dan de Amerikanen zelf, want elke ex-alcoholic die spreekt het hardste tegen alcohol natuurlijk. Hè. En zij baden dagelijks in laissez-faire. Hè. Zij zei oprotten met je overheid, de markt lost alles op, het individu über alles. Het was een soort Nietzscheaanse econoom. En in 1987 zien we op Zwarte Maandag onze Greenspan, die door haar is opgeleid, die zit net een paar maanden op die bok. De hele beurs crasht en dan heeft hij een keus. Moet ik de markt redden of de boel in elkaar laten donderen? Wat doet hij? De markt redden met vet liquiditeit. Oké. Zo werd dus de Greenspan put geboren. Het idee dat de markt altijd wordt gered. Meneer zat er een paar maanden en zijn hele vrije marktideologie mocht meteen de prullenbak in. Staatsinterventie. Daarna hadden we de Bernanke put, de Yellen put, de Powell put tijdens de pandemie. En dan zouden we nu een of andere Kevin Warsh hebben die, nou ja, enzovoort. Het mooiste van gisteren,
10: die laten we dus ook niet in elkaar donderen.
3: Totaal niet. En het mooiste van gisteren was nog wel dat je dus een treasury hebt in de VS. Die leent geld, omdat hij het niet wil drukken, want anders komt het te veel in.
10: Die laten we dus ook niet in elkaar donderen.
3: Totaal niet. En het mooiste van gisteren was nog wel dat je dus een treasury hebt

0: jaren 30. Ja. Ons hele geldsysteem is inderdaad één groot Ponzi-schema waarin jouw valuta wordt opgeofferd om overheidsfinanciën te redden. Ja, de kredietwaardigheid van treasuries en andere staatsobligaties gaat altijd voor de waarde van de dollar. Dat zien we nu ook. De dollar daalt weer versus het hele mandje. En we gaan altijd te ver met geld lenen als mensen, want dat willen wij. Dat willen ook mensen die goud kopen overigens, want anders moeten zij alle huizen kopen met een erfenis en niet een hypotheek. Dus er is altijd stront aan de knikker na een tijdje door ons menselijk gedrag, en dan moet het geld altijd weer worden ontwaard. Dan offeren wij de valuta op het altaar van kredietwaardigheid van de overheid. Maar dat laat dus onverlet dat de koopkracht van de dollar van 1931 tot 71 ook met 68% daalde. En dat is wel pijnlijk voor de conspiracy typisch in de doemdenkers.
1: Maar toch begon jij zelf ook vrij nonchalant, schouder ophalend.
0: Ja.
1: Terwijl dit hele rijtje wat je noemt,
0: ja,
1: dat zou de stemming ook behoorlijk kunnen drukken.
0: Nou ja, ik geef mijn LinkedIn-pester dus best gelijk. De dollar daalde van 90% in waarde sinds 71. En goud kopen is eigenlijk nooit een slecht idee. Maar je hebt soms alleen een slecht decennium, bijvoorbeeld van 2010 tot 2020. Nou, dan ben je best wel somber. Want dan ga je van 1500 naar 1200 naar 1500 per troy ounce in 10 jaar. Nou, dat gaat nergens over. En je hele these van toen, die zou op zijn nuttigst moeten zijn. De geldpers gaat je valuta waardeloos maken. En op wat zie je? Alle huizen, aandelen en andere assets in op waarde, die gaan allemaal de lucht in. Dus die had je juist dan moeten kopen. Dus ja, de debasement trade, oftewel geldontwaardingstrade, oftewel goudkoperij, heeft altijd technisch gelijk, maar hij is niet altijd even werkzaam. Dat is hij vooral als centrale banken gewoon de grote marginale koper worden van goud, sinds de oorlog in Oekraïne dus bijvoorbeeld. Want dat is, sindsdien zijn we naar 4000 gegaan en nog hoger. En wij als mensheid, als overheid en als machthebber en als Scott Bessent, financiële minister van de VS, of hypervrije marktideoloog Alan Greenspan, wij willen gewoon niet dat de boel in elkaar dondert. Dat doet echt pijn. Krottendorpen, voedselrijen in het Vondelpark, je ziet het al voor je. Dus we drukken lustig bij. Het Ponzi-schema dient ons allemaal. En zo erg is dat niet, want Warren Buffett die herinnert zich nog auto's van $5 en huizen voor $20. Ik niet. Big deal.
1: Maar jij herinnert je vast wel overheden die het niet zo nauw nemen met hun begrotingsdiscipline.
0: Ja, het punt is dat overheden altijd uiteindelijk gelijk of hun huishoudboekje recht moeten krijgen. Maar zelfs toen Bill Clinton dat lukte in 1998 en geen treasuries meer uit hoefde te geven, dus eventjes geen noodingrepen meer nodig had, toen ging je geldontwaarding ook gewoon door. Omdat, diepste waarheid, schuld een voorwaarde is voor groei, voor snellere groei en daarmee ook voor schuldafbetaling. En het netto resultaat is dus een versnelling van de economie met schulden, een huis, een fabriek, een auto, een iPhone. Daar gaat het om. En zo erg is dat hele Ponzi-schema dus niet. En uiteindelijk moeten inflatie en schulden en huishoudboekjes een beetje in balans staan. En dat is dus ook wat je nu weer ziet. En nogmaals, we offeren dus altijd onze valuta op voor de kredietwaardigheid van de overheid. Zo erg is dat dus niet. Het is eigenlijk een beetje zoals in de Titanic. Je ziet Rose daar op dat vlot. Hij hangt eraan en hij is heel erg koud. Zij laat hem gaan. Hij is de dollar. En zij is de kredietwaardigheid van ons systeem en de overheid. Betekent ook trouwens dat Kevin Warsh heel stoer kan lullen, maar die gaat niet opeens 3 verhogingen doorvoeren dit jaar.
1: My heart will go on.
0: My heart will go on, Thomas. Dat is precies waar het moet zijn. En jouw geldontwaarding will also go on. And that's fine.
1: Jochem Visser, onze beursnieuwt XL. Dankjewel.
2: Het MKB praat mee.
1: De Nederlandse wijnboeren zijn op weg naar misschien wel de beste oogst ooit. Althans, dat meldde de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten eerder deze week. De weersomstandigheden hebben namelijk gezorgd voor een goed rijpingsproces. Betekent het dan dat wijnboeren de komende tijd meer wijn kunnen gaan verkopen? Bas Huisman is eigenaar van wijnboerderij Reeslandhoeve in Balkbrug. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hi.
1: Wordt het voor jullie ook misschien wel de beste oogst ooit?
3: Ik denk dat het een hele gemiddelde oogst wordt.
1: Oh.
3: En kwalitatief gewoon goed, maar qua kwantiteit zal het niet meer zijn dan wat we normaal eigenlijk kunnen oogsten.
1: En waarom denk je dan dat de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten niet de eerste de beste zegt? Nou, omstandigheden zijn in de buurt van ideaal. Dit moet een mooie oogst kunnen worden.
3: Nou, kijk, dat is altijd een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Ja, laten we wel wezen, je zit met heel veel verschillende aspecten zit je te maken. En dat noemde de vereniging zelf ook in hun persbericht. Wat natuurlijk een hele belangrijke is uiteindelijk het afrijpingsproces. En ja, we hebben een onwijs mooie zomer gehad. Maar het uiteindelijke afrijpingsproces, dat zijn de weken waar we nu in zitten. En we weten ook allemaal, we hebben het nodig al een regen gehad. En regen en hoge luchtvochtigheid en wat warmte zorgt dat de schimmels ondertussen best wel actief zijn. Uiteindelijk is het nog echt gewoon afwachten van wat gaat er daadwerkelijk geoogst kunnen worden.
1: Ja, maar best wel wat regen. Ja, de afgelopen dagen waren misschien wat natter dan de week hieraan voorafgaand. Het was toch niet zo'n hele natte zomer?
3: Nee, de zomer zelf niet inderdaad, klopt. Maar het gaat echt gewoon, als je met heel veel warmte hebt gehad...

0: en dan komt ineens regen overheen wat we nu hebben gehad, dan merk je eigenlijk dat de bodem de regen of vocht vooral niet heel erg goed kan opnemen. En daardoor verdampt het ook weer heel erg veel de wijngaard in. En hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe beter de omgeving is voor schimmels om zich dan lekker te kunnen gedijen. En dat zien we echt ook wel duidelijk in de bladaantasting op dit moment. En we hebben die bladeren nog wel nodig voor het laatste afwijkingsproces.
1: Want schimmel is in dit geval dan de grote vijand?
0: Ja, schimmel is nu echt wel de grote vijand, klopt. Ja, de meeste vijanden kunnen we elimineren, zeg maar. Maar schimmels, die zijn er gewoon. Ja.
1: Maar die zijn er ieder jaar, maar niet in dezelfde mate?
0: Ja, klopt. Het is maar net hoe het seizoen inderdaad loopt. En we hebben wat dat betreft een heel rustig schimmelzomer eigenlijk gehad, om het zo maar even te zeggen. Schimmels waren amper aanwezig door de temperaturen, hoge UV-kracht, droogte ook. Zodra er een beetje water op komt, dan zien we wel dat hij behoorlijk ineens explosief de wijngaard ingaat.
1: Hoe belangrijk is de oogst voor uiteindelijk ook de prijsvorming wat je voor een flesje betaalt?
0: Ik denk op zich dat het qua prijzen redelijk gelijk gaat blijven in Nederland qua wijnen. Ik verwacht ook niet namelijk dat er wijnboeren zijn die... En er zullen echt zeker wel een aantal zijn die heel erg veel misschien meer kunnen oogsten dan dat ze normaal doen. Maar je zit natuurlijk altijd wel met je kostprijs. En de kostprijs wordt in Nederland vaak per fles eigenlijk berekend. Daarnaast heb je natuurlijk je manuren, je personeel. Hoe meer er moet worden geoogst, hoe meer personeel er moet worden ingezet. Ik denk eigenlijk dat die kostprijs redelijk gelijk gaat blijven ook voor komend jaar. Dus dat we er misschien niet heel erg veel van gaan merken.
1: Lekkerste wijntje dat je ook dit jaar weer van de velden kunt gaan plukken. Hoe zou je het omschrijven?
0: Het is wel leuk. Op dit moment zijn we bezig om voor alcoholvrij te plukken. Dus even tijd vrijgemaakt uit de wijngaard om dit interview te geven. Maar we zijn druk bezig met de oogst op dit moment. En die kwaliteit ziet er al heel erg goed uit. Hmm. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit.
1: Je krijgt concurrentie, hè? Ik geloof dat Bavaria met alcoholvrije wijn in blik komt.
0: Ja, ik heb ook zoiets gelezen inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd wat er op de markt gaat komen vanuit Bavaria. Ja, spannend.
1: Bas Huisman van wijnboerderij Reestlandhoeve. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het gerust weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic en een blik op de wereld in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
4: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
4: Nu in de BNR-app.
1: Demonstratierecht is volgens het OM geen vrijbrief voor tractoren op de snelweg. De werkloosheid is gestegen naar 4%. Vooral meer mannen zitten op dit moment zonder baan. En WhatsApp verwijdert onbedoeld het AI-watermerk van foto's. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erwin Arts zit bij de ANWB. Nog altijd rustig?
10: Nou ja, er staan weinig files in elk geval. Het is wel druk op sommige plekken. Bijvoorbeeld aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. Sta je in 4 kilometer file. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 5 minuten vertraging bij afrit Schaarsbergen. In file van 5 kilometer ook. Op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens 4 kilometer file. En het is druk naar Zandvoort op de N201 Hoofddorp. Richting Zandvoort 2 kilometer file. Een flitser langs de A30 Ede Barneveld staat bij hectometerpaal 16,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog 3 doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog 2 zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan 3 verdachten terecht. China is fel tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen op buitenlandse drones. Voor sommige drones kan dat tarief oplopen tot 100%. Volgens het Chinese ministerie van Handel is het discriminatie en moeten de heffingen onmiddellijk van tafel. President Trump vindt dat Amerika juist te veel afhankelijk is van buitenlandse leveranciers. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online? Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20, in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
12: Hoe sorteert energiebedrijf en natuurlijk voor op de invoering van de wet collectieve warmte? Zijn warmtenetten überhaupt nog wel belangrijk? En is er sowieso nog iets belangrijk als je vertrekt bij het bedrijf? Ernst Japix is zometeen mijn gast. En het Amerikaanse ministerie van Financiën is aan het pokeren geslagen. Of de Fed het spelletje meespeelt, hoor je zometeen van Edi Mujagic en BNR Zaken doen.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
14: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. UBEN Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. UBEN Heurman.nl.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek over het belang van huizen bouwen. Ook voor de aanleg van warmtenetten met de topman nog wel heel eventjes. Ernst Japikse van En Natuurlijk, maar nu eerst.
4: Macro met Mujagic.
12: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Thomas.
12: Vind je het oké als eventueel Stan Westerterp, die hier ook staat om de beurs toe te lichten, aanhaakt in dit gesprek?
15: Ik juich het al even toe.
12: Ik zie dat jullie dezelfde onderwerpen voor een deel hebben gekozen. En dat is begrijpelijk, want het gaat over het ministerie van Financiën. Dat u toch zegt hoe het eraan toe gaat op de obligatiemarkten. Dat kunnen we niet over onze kant laten gaan.
15: Ja, ministerie van Financiën van de VS, even voor de goede orde.
12: Meneer Heijn heeft andere prioriteiten op dit moment. Het gaat inderdaad over het Amerikaanse ministerie van Financiën. Want hoe gaat het eraan toe op die obligatiemarkt op dit moment?
15: Over het algemeen, als je naar de afgelopen maanden kijkt, de kapitaalmarktrentes lopen op, ook in de VS. Ze hebben laatst een nieuwe obligatie van 30 jaar verkocht tegen de hoogste rente sinds 2001. Dus de schrik zat mede daardoor er goed in. Zodanig dat het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft besloten om meer langlopende obligaties op te kopen. En wat ze daarmee willen bereiken is dat die lange rentes wat minder hard stijgen of het liefst gaan zakken weer. Hoe werkt dat dan? Nou, als je meer langlopende obligaties gaat kopen, dan is de vraag daarnaar groter dan het aanbod. Dat betekent dat de prijs van obligaties omhoog gaat. En als de prijs van obligaties omhoog gaat, gaat de rente omlaag. Nou, dat is wat ze voor elkaar willen krijgen. Ieder van ons kan zeggen dat je van alles nog wat wilt gaan kopen. Maar daar hoort een andere vraag bij. Hoe financier je dat? In dit geval gaat men het opkopen van langlopende obligaties financieren door meer kortlopende obligaties uit te geven. Want daar is de rente iets lager dan op die lange leningen. Dat betekent dat het heel weinig doet voor de omvang van je staatsschuld. Maar goed, je rentelasten kunnen daardoor weer omlaag gaan. Het interessante is, als je dus meer gaat lenen op korte termijn, ja, dat is wel de rente die stevig onder invloed staat van wat de centrale bank in Amerika doet. Dus dit heb ik in ieder geval gezien als een soort pokerspel waarbij het Amerikaanse ministerie van Financiën de inzet verhoogt en probeert de Fed een beetje met de rug tegen de muur te zetten om vooral niet de rente te gaan verhogen.
12: Het is, natuurlijk de onafhankelijke Fed. Maar die Fed wordt gegijzeld nu door voornemens van dit ministerie?
15: Dat vraag me dus af. Dat wordt echt interessant om te kijken de komende weken hoe reageert de Fed hierop. Want als ik naar de Fed kijk, wat zien we daar? Sinds het aantreden van de nieuwe voorman stevig op inflatie is veel te lang, veel te hoog en wij zijn de schuldigen. Als ik naar de laatste vergadering kijk, er waren 3 mensen van het rentecomité die hebben gezegd, ja, die rente moet echt omhoog. Sinds de laatste vergadering zijn er nogal wat mensen die destijds hebben gezegd, nou, wij kunnen ons wel vinden in rente ongewijzigd houden, zijn in het nieuws gekomen met de berichten, nou, ook wat ons betreft kan het eerder omhoog gaan. We hebben gisteren de notulen van de laatste vergadering gezien. Daarin merk je ook dat het hele sentiment niet bepaald is wat het ministerie van Financiën wil zien.
12: Ja, Stan, ik vraag het regelmatig aan Edin en iets minder vaak aan jou, maar Kevin Warsh zegt in ieder geval dat die inflatiebestrijding, prijsstabiliteit heel belangrijk vindt. Dat is nou eenmaal ook waartoe de Fed op aarde is, naast die volledige werkgelegenheid. Maar de financiële markten komen maar niet tot bedaren, lijken er toch weinig fiducie in te hebben. Dus doet hij dan toch iets niet helemaal goed?
16: Nou, ik denk met name ook de vraagtekens die Eden hier stelt, dat die ook voor de financiële markten gelden. Van eigenlijk, wie heeft nou het mandaat om obligaties op te kopen? Laten we daar eens mee beginnen. Is dat dat onafhankelijke centrale bank? Waarvan we gewend zijn, oké, als we wat bij moeten sturen, dan gaan wij de obligaties. Of is dat het ministerie van Financiën, die juist de staatsschuld zeg maar uitgeeft en die dan nu zeg maar met wat kunst en vliegwerk probeert die rente wat onder bedaren te krijgen.
12: Maar ze kunnen het allebei, toch?
16: Natuurlijk kunnen ze het allebei. Ze mogen het geld uitgeven waaraan ze willen. En in dit geval doen ze dat om hun eigen staatslening op lange termijn op te kopen.
15: Zij slaan hier wel een heel belangrijk punt over. Je bent eigenlijk symptoom van het probleem aan het bestrijden door te proberen die langlopende rente of de stijging daarvan verder te voorkomen. Want wat is er aan de hand? Het echte probleem is dat men zich op de financiële markt in Amerika zorgen maakt. En waar maakt men zich zorgen over? Over de staatsfinanciën van de Amerikaanse overheid. Begrotingstekorten zijn jaar in jaar uit ontzettend hoog. De Amerikaanse staatsschuld is, weten we sinds deze week, voor het eerst door de grens van $40,000 miljard gegaan. Daar maken mensen zich zorgen over. En dan is het logisch dat men als compensatie voor die onzekerheid in de toekomst hogere rente vraagt. Dat de inflatie zo lang zo hoog is, helpt daar zeker niet bij. Ik heb het eerder gezegd en ik ben heel benieuwd hoe de Fed hierop gaat reageren. Maar tot nu toe ben ik onder de indruk van de nieuwe voorzitter. Want die heeft heel duidelijk gezegd, ik ga niet meer tegen de markten zeggen wat wij wel of niet gaan doen. Laat de markten zelf de conclusie gaan trekken. Nou, de markt heeft duidelijk gesproken, heeft de rentes aangejaagd. Dus de markt zegt in feite, de rentes moeten omhoog. Voor de nieuwe voorzitter van de Fed is dat ideale situatie.
12: Maar waarom besteedt Kevin Warsh dat dan liever uit, blijkbaar? Hij zegt, de markt zal wel bepalen dat die rente omhoog moet. Hij kan het toch zelf doen?
15: Ik vind het om 2 redenen goed nieuws. 1 is dat je toch meer marktwerking krijgt. Dat is wat we afgelopen decennia keer op keer in steeds grotere mate hebben gemist. En 2 is, op een soort microniveau, ik denk dat dit een mooie, elegante weg voor hem is om geen ruzie te krijgen met het Witte Huis. Want hij kan nu zeggen, It wasn't me. Het is de markt die de rente aanjaagt.
12: Maar even een antwoord terug, want Stan, Edin zegt hier, het is symptoombestrijding en niet meer dan dat. Zou het toch nog effectief kunnen zijn wat het ministerie van Financiën in Amerika aan het doen is?
16: Dat is een hele goede vraag, want waar het natuurlijk om gaat in eerste instantie krijgen inderdaad een soort van Scott Bessent put van inderdaad de rente wordt te hoog, dus we gaan als ministerie van Financiën maar wat langlopende obligaties opkopen. Tegelijkertijd is mijn argument, daar is niet het ministerie van Financiën voor, daar hebben we juist de centrale bank voor en die wordt nu de pas afgesneden door de regering Trump. Dus het kan ook backfire in goed Nederlands. Dat als het te weinig is of juist voor meer paniek zorgt bij lange termijn obligatiebeleggers, dat het zomaar zou kunnen zijn dat die rente richting 6% gaat lopen de komende weken. Dus ik vind het een heel gevaarlijk spelletje. En vandaar ook begrijp ik heel goed wat Ene zegt. Hoe gaat de centrale bank, en met name de voorzitter daarvan, hierop reageren?
15: En ik was al wekenlang aan het wachten tot de jaarlijkse conferentie van Jackson Hole volgende week. Ja. Dat was op zich zonder deze ontwikkelingen spannend en belangrijk genoeg, maar nu wordt het nog belangrijker en spannender, want volgende week, vrijdag begint die, wordt geopend door de nieuwe voorzitter van de Fed, en dat is de eerste kans eigenlijk dat hij iets gaat zeggen na deze ontwikkelingen in Amerika. Dus ik ben heel benieuwd of je in zijn toespraak gaat proeven dat hij zijn rug nog steeds recht houdt, of dat er toch een deurtje op een kier wordt gezet om in te gaan op deze verhoogde inzet van het ministerie van Financiën.
12: In de eerste plaats een politiek probleem van een overheid die maar blijft uitgeven.
15: Dat is de kern van het probleem.
12: In dat licht is Jackson Hole belangrijk, maar zijn misschien de midterms belangrijk? Is het sentiment binnen de Republikeinse Partij belangrijk? Om er iets te noemen.
15: Ik heb een aantal redenen op basis waarvan ik me niet zoveel zorgen maak over de stand van zaken met betrekking tot de Amerikaanse overheidsfinanciën. De Amerikaanse parlementsverkiezingen, dat is één. Je merkt heel duidelijk bij die voorverkiezingen dat er steeds meer Republikeinen zijn die zeggen, ja, we moeten daar echt iets aan doen. Dus ze gaan niet meer blindelings achter de plannen van het Witte Huis staan. Tweede, dat cijfer waar ik het net over had, die voor het eerst door de grens van 40.000 miljard, kan ook een soort schokeffect veroorzaken, dat men echt zich goed realiseert.
12: Zijn ze dat zo gevoel groot in Amerika niet een beetje kwijt?
15: Wij blijven natuurlijk allemaal mensen, dus je hebt af en toe van die psychologische dingen nodig, zoals door de grens van 40.000 miljard. At the end of the day, als je naar de toekomst kijkt, de Amerikaanse economie groeit gewoon doorgaans met 2% plus. Ik maak me eerlijk gezegd in dit opzicht, als we het over staatsfinanciën hebben, meer zorgen over heel veel Europese landen dan over de VS. Als ik naar de eurozone kijk, samen 88% staatsschuld. Maar Euroland is geen land, dus je moet kijken naar de grote landen. Nou, kijk dan naar Italië, Frankrijk en Spanje. De staatsschuld tussen de 100 en 140%. Economische groei in die landen om en nabij 0,5% tot 1%. Ze kunnen maximaal 1% groeien zonder dat de economie oververhit raakt.
12: Ik vind dat we dan best lang hebben gesproken over een non-issue, Edin. Dat heb ik nergens over.
15: Ik zou me als belegger, internationale belegger, meer zorgen maken, ook naar deze ontwikkelingen, over staatsfinanciën van de grote eurolanden dan over de Amerikaanse staatsfinanciën.
12: Stan?
16: Nou, daar kunnen we zo nog wel even verder over praten. Inderdaad. Maar stel je voor dat het een motormanagement systeem bevat en er kunnen allerlei lampjes gaan branden in zo'n auto, dan is eigenlijk 40.000 miljard, er gaat een lampje branden. En het is een gigantisch bedrag, maar als je het inderdaad in verhouding plaatst tot, dan is het 100% GDP ongeveer. Europese landen stand-alone en overal zijn nog veel hoger, maar met name inderdaad de groei en de kracht van de arbeidsmarkt is in Amerika gewoon
15: waar we het hier over hebben is, in het Amerikaanse voertuig is een geel lampje gaan branden. Dat betekent, let erop, er kan iets aan de hand zijn, ga straks naar de garage. Bij heel veel eurolanden staat een rode lampje aan. Dus daar moet je echt nu iets aan doen.
12: Edin, dankjewel. Stan, ook alvast bedankt. Maar jij komt zo meteen terug, dat weet ik zeker.
16: Met Edin.
17: Blik op de wereld.
12: Worden hier boksen uitgedeeld. Ik vond het zelf ook leuk hoor. De spanningen in de Zuid-Chinese Zee lopen weer op. En deze keer door een bezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Vanaf vandaag aan Indonesië is dat bezoek. De beide landen tekenen daar een pact. En dat nog geen week nadat China en Indonesië samen een oefening hielden in de buurt van Taiwan. John Boy Vos is hier. Hij is China-kenner. Eindredacteur van onze buitenlandredactie. John Boy, Goedemiddag.
18: Hallo Thomas.
12: Wat is dat voor een oefening?
18: Ja, het ging om navigatieoefeningen. Dus Indonesië en China hebben samen rond het oosten van Taiwan die oefeningen uitgevoerd. En dat is eigenlijk het meest pregnante hieraan. Het feit dat China samen met een ander land daar oefeningen uitvoert bij Taiwan. Dat is nog nooit gebeurd. En laat ook wel zien hoe de macht van China eigenlijk groeit. Dus dat ze eigenlijk andere landen, ik weet niet of het onder druk is gezet, maar in ieder geval zover kunnen krijgen om samen die oefeningen daar uit te voeren. Ja, dat zegt ook wel iets over de invloed die China heeft en waar Taiwan eigenlijk steeds minder heeft.
12: Maar je kunt dat ook niet doen zonder dat andere landen er iets van vinden, sterker nog.
18: Nee, zeker. Nee, Taiwan was natuurlijk boos. Ze zei van ja, leuk dat zij dat doen. Maar er is gewoon jurisdictie en die lapt eigenlijk China aan zijn laars. En ook Amerika heeft gewoon gezegd van ja, dit moeten zij niet doen. Zij voeren eigenlijk de militaire druk op Taiwan op. We hebben natuurlijk vaker gezien die blokkades die China rondom Taiwan voert. Nou, dit is daar wel weer een soort van volgende escalatie van in de ladder bij.
12: Wat is het Chinese belang? Want ik weet inmiddels heel veel minder dan jij over China, maar er zit vast een economisch, politiek, diplomatiek.
18: Nou, als je puur kijkt naar het economische belang tussen China en Indonesië, die is gigantisch, bijna 170 miljard afgelopen jaar. Tussen Taiwan en Indonesië zit het ongeveer op 11 miljard, dus daar zit wel een groot verschil tussen. Maar het belang is vooral zorgen dat Taiwan eigenlijk gewoon afgezonderd wordt. Dus dat alle andere landen denken, oké, Taiwan leuk, maar we kijken gewoon vooral naar China en Taiwan is eigenlijk maar bijzaak. Daarvoor moet je eigenlijk ook een beetje terug in de tijd. Sinds 1996 zijn er vrije verkiezingen in Taiwan. En eigenlijk wat je daar ziet, je hebt eigenlijk twee partijen die echt daar de baas zijn. De DPP, de Democratische Politieke Partij, en de Kuomintang, de nationalisten. En het is eigenlijk net zoals in Amerika zo, wat net over de midterms. Nou, je hebt eigenlijk twee partijen die eigenlijk standaard elkaar afwisselen in wanneer ze aan de macht zijn. En de afgelopen twee periodes was eigenlijk de DPP, en die is best wel kritisch op China. Terwijl de Kuomintang juist best wel wil samenwerken met de Chinezen. Die is aan de macht. En voor het eerst in de historie sinds die vrije verkiezingen in 1996 heeft de DPP een derde periode gekregen. Dus je ziet dat China daardoor juist de afgelopen jaren extra hard is gaan optreden tegen de Taiwanese. En sinds dus 2016 is het zo gaande. En toen waren er nog 24 landen wereldwijd die Taiwan herkenden. Nu zijn het er nog maar 12. Dus op die manier probeert dus de druk van China op de andere landen ter wereld. Wij erkennen Taiwan ook niet. Binnen Europa is er sowieso maar één land dat Taiwan herkent. Vaticaanstad. Dus zij proberen eigenlijk op diplomatiek niveau te zorgen dat de isolatie van Taiwan doorgaat. En economisch gezien ook. Taiwan wordt steeds afhankelijker van China. En ook andere landen hebben ongelooflijk afhankelijk van China. Bijvoorbeeld Indonesië.
12: Nou precies, want ik wilde toch nog even vragen wat dan de rol van Indonesië in dit verhaal is. Het gaat over die gezamenlijke oefening. Het gaat over het ondertekenen van een pact.
18: Ja.
12: Van waar die Indonesische interesse om
18: sowieso het economische aspect speelt een grote rol. Wat ik al zei, 170 miljard op jaarbasis aan beide kanten. Dus dat scheelt natuurlijk best wel veel. En ook als je ziet bijvoorbeeld hoe Indonesië hiermee omgaat. Ze hebben het best wel snel gebagatelliseerd. Ze zeggen, nee, het is gewoon een navigatieoefening. Daar moet je niet te veel achter zoeken. Wij oefenen bijvoorbeeld ook met Amerika en Japan op dezelfde manier. Meest pregnant eigenlijk wat je zag, best wel snel na die oefeningen heeft Indonesië een persbericht naar buiten gestuurd. En zei, nou, we zijn gewoon in het maritieme gebied rondom het land oefeningen aan het doen. Maar ze zeiden dus rondom het land. En dat stukje stuitte China tegen de borst. Dus niet snel daarna kwam een tweede persbericht waarin ze zeiden, nee, we voeren gewoon maritieme oefeningen uit in het gebied. Dus zelfs daarin zie je dat de invloed van China op Indonesië super groot is. Economisch gezien, maar blijkbaar dus ook politiek zo groot dat ze dit soort gevoeligheden moeten inperken.
12: Ja, en dan hebben we nu die oefening besproken. Van één kant in ieder geval gebagatelliseerd en daarna toch weer een beetje zo opgepoetst dat China ermee kon leven.
18: Zeker.
12: Dan komt er dus nog een pact.
18: Ja. Ja, het pakt zelf. Het wordt heel groot aangekondigd, zowel in de Chinese media als in Indonesische media. China noemt, ja, we gaan de synergie verbreden tussen beide landen. We gaan zorgen dat we nog veel meer gaan samenwerken.
12: Gemiddelde persbericht aan de BNR-redactie.
18: Dat is precies wat ik wilde. Nee, dat sowieso. Maar je ziet dat China dit sowieso standaard doet. Als er een pact wordt gesloten, dan is het altijd superlatief en komen ze tekort. De band tussen de landen waar het over gaat, wordt enorm versterkt. Maar vaak komt er niet zo heel veel uit. Mogelijk nog iets wat verdere economische samenwerking. Maar dat is het vaak ook wel.
12: En je bent natuurlijk eigenlijk per definitie de onderliggende partij.
18: Ja, nou eigenlijk wel. Er zijn vrij weinig landen die natuurlijk tegenwicht kunnen bieden aan China. Amerika kan dat natuurlijk doen. Misschien als Europa eensgezind zou zijn, zouden dat kunnen doen.
12: Indonesië is natuurlijk wel een heel groot land.
18: Zeker, het vierde land ter wereld als je puur kijkt naar inwonersaantal. Alleen economisch gezien, wat ik al zei, het gaat om 170 miljard euro. En dat is, China is gewoon de grootste handelspartner. Dus daarin hebben ze gewoon extra druk. En Taiwan 11 miljard, ook best een belangrijk aantal. Maar dat valt natuurlijk in het niet eigenlijk. Als je puur kijkt naar de economische waarde van China. China voor de Indonesië. Dus zij moeten ook haast wel. En China denkt gewoon, ja, we hebben gewoon dat was voorheen de 9-dot-line, noemen dat. Dus gewoon gebied wat zij zelf hebben afgekaderd als Chinees gebied. Dat is inmiddels vergroot naar de 10-dot-line. Dus ze hebben nog een streepje extra gezet. Dus dat hele gebied proberen zij heel erg te claimen. En op die manier, alle landen die daar ook maar enigszins mee te maken hebben, Indonesië, maar ook gewoon andere landen in die regio, ja, die proberen daar een beetje tussen te navigeren, als we het toch over navigatie hebben, om te kijken of zij China niet tegen het hoofd kunnen stoten, maar ook kunnen zorgen dat zij ook niet helemaal afhankelijk zijn van China. Ah ja, dat is wel ongelooflijk lastig en dat geldt voor Taiwan eigenlijk ook.
12: John Boy Vossen, China-kenner, eindredacteur van onze buitenlandredactie. Dank voor jouw blik op de wereld.
18: Yes.
12: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Ernst Jaapiksen, de topman van het energiebedrijf. En natuurlijk, vertrek daar op 1 september. Afscheidsbarbecue 3 september. Leuk dat je er bent.
19: Dankjewel.
12: Stan Westerterp, ja, ik hengel naar een uitnodiging. Nee hoor. Stan Westerterp van Bond Capital Partners is er ook. Ernst, als je de krant zo vandaag opensloeg, dan kwam je iets tegen wat toch ook raakt aan wat jullie doen. Namelijk die kolencentrales. Moeten die blijven draaien of niet? 2030 stekker eruit. Energie-experts, de FD heeft een rondgang gemaakt, zeggen nu onverstandig. Ja, wat zeg jij?
19: Ik zeg paniekvoetbal. Dit zien we natuurlijk al heel lang aankomen. Ik geloof niet dat deze professoren er echt in geloven dat je die kolencentrales moet ophouden. Maar we ze wel een heel duidelijk signaal geven. Het elektriciteitssysteem staat op springen. En dit zien we natuurlijk al jaren aankomen.
12: Iets dichter in de microfoon praten. Ja. Want het doet er toe.
19: Ja. Ja. We zien het al jaren aankomen. En het echte probleem is dat in Den Haag, in ieder geval in de politiek Den Haag, de kennis over het systeem te klein is. Want in 2019 is de besluit genomen voor het sluiten van die kolencentrales. Dan moet je wel organiseren dat er, wat wij netjes noemen, regelbaar vermogen is, dat je die elektriciteitsnet overeind houdt. Als dat vertraagt, dan moet je iets doen. Ik geloof niet zozeer in dat die kolencentrales nou open moeten blijven, maar je zal wel aan de bak moeten.
12: Maar wat zeg je dan eigenlijk? Je moet nu de boel stevig nog gaan verbouwen in aanloop naar 2030.
19: Ja, weet je, er is bijvoorbeeld in Brabant heb je de Amercentrale. Die ken ik dan toevallig ook heel goed, hè? Die draait de biomassa. Lijkt mij al een betere keuze om die open te houden dan een kolencentrale.
12: Los van alle discussie die je ook nog kunt voeren en die er ook wel geweest is over
19: zeker,
12: biomassa.
19: Maar laat wel zijn, ik ben geen fan van biomassa, maar nog minder van kolen.
12: Maar denk je dat het haalbaar is om, want ze draaien volgens mij weer heel behoorlijk, die kolencentrales, zal wel moeten, om dat zonder kolencentrale te stellen na 2030?
19: Nou ja, nee, dat weet ik niet eens. Ik denk dat het is een beetje treurig dat we zitten nu eind 26, dat er nu pas alarmbellen afgaan. Dat is een beetje triest. Dit had natuurlijk al een paar jaar geleden, had de politiek dit moeten oppakken.
12: Er wordt overigens ook gezegd, we werken met elkaar in een Europees systeem van emissierechten en de uitstoot. Ja. Dus als wij hier in Nederland zeggen, die kolencentrales, daar gaat een streep doorheen. Maar je moet dat Europese plafond in ogenschouw houden. Ja, dan verandert er per saldo niks.
19: Ja, dat zou kunnen. Ik heb het artikel verder ook gelezen. Want dan zeggen ze ook van ja, als jij het uitzet, dan gaan de anderen met die kolen verder. Ja, leuk. Maar zo verander je het nooit, het systeem. Wij zijn zeker niet in staat om alleen als Nederland het systeem aan te passen. Maar je kan wel het goede voorbeeld geven. En mijn indruk is dat zijn hele duidelijke boodschappen: zorg voor je elektriciteitsnet en zorg voor regelbaar vermogen.
12: Stan, wat was de boodschap van Egon vanochtend?
16: Een mooi bruggetje.
12: Ja.
16: Nou, die was eigenlijk vrij positief. U had ook Lart Vriezen, de CEO van Egon, in de uitzending. En dat ging meer over de verhuizing naar Amerika dan de onderliggende cijfers. Maar die waren eigenlijk best wel goed. Operationeel resultaat 9% hoger. Ook de vrije kaststroom was wat hoger dan. De operationele kapitaalgeneratie was wat hoger. Maar juist die vrije kaststroom, de free cashflow, zoals we dat zo mooi noemen, die viel wat tegen. En daar reageren beleggers
12: op. Ik zit nu eventjes naar de rijtjes te kijken. Egon.
16: Ja, min 3% op dit moment. Daar moet ik wel bij zeggen, het is al 20% opgelopen dit jaar. Dus op zich kan je dan voorstellen dat er misschien wat winst wordt genomen. En nog twee zaken die relevant waren. Eén is de Nederlandse CFO, die gaat niet mee naar Amerika. Nee. En dat was toch wel, dat is een beetje een aderlating. Dat zei Lars Vriezen zelf ook.
12: Persoonlijke redenen werd volgens mij niet heel erg toegelicht.
16: Nee, werd niet echt toegelicht. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat hij geen zin had volgens mij om naar Amerika te verhuizen. Maar goed, dat is een beetje gistwerk van mijn kant. Maar ze moeten dus op zoek naar een nieuwe financiële man. Tegelijkertijd, inkoop eigen aandelen werd wel vergroot met 200 miljoen extra erbij. Maar dat was een beetje aan de milde kant als je deze reactie ziet van beleggers. Per saldo denk ik een goed kwartaalcijferrapport. Maar als ze de oversteek naar de plas maken, dan zal dat op een gegeven moment nog wel iets beter moeten gaan worden.
12: Maar van dat aandeleninkoopprogramma, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Dat had, als je zo naar de cijfers kijkt, ook wel wat royaler gaan mogen dan?
16: Ja, maar dat hangt ook weer samen met de solvabiliteit op holdingsniveau. Die liep een beetje terug, waar juist verwacht was dat die wat omhoog had moeten gaan. Nog steeds royaal, ik geloof boven de 400%. Maar dat geeft een beetje weer de ruimte die je hebt natuurlijk om dit soort acties te ondernemen. En dat is precies ook waar de Amerikanen zeg maar dit soort bedrijven op waarderen. Als je dan kijkt naar de concurrenten, zoals bijvoorbeeld een MetLife of een Prudential.
12: Dan zijn ze er nog niet.
16: Dan zijn ze er nog niet. Koers-winstverhouding komt wel in de buurt. Maar je ziet met name de waardering voor de boekwaarde. Die is vaak boven de 1 in Amerika. En Aegon zit nog duidelijk onder de 1. Dus dat is natuurlijk de reden ook onder andere om die move naar Amerika te maken, is om die onderwaardering eruit te halen.
12: En dat gaat gewoon door, toch? Of moeten er nog formeel...
16: Nee, dat gaat gewoon door. Meneer Friese gaf zelf aan dat hij januari begin volgend jaar dus verhuist naar New York. En dat ze dan de zetel dat jaar gaan overdragen. En dan begin 2028 echt formeel helemaal over
12: moeten zijn. Wat trek je in een vies gezicht? Hij liever dan jij?
19: Hij liever dan ik. Ik ga absoluut niet naar Amerika. Ik vind het is niet mijn land op dit moment.
12: En ook niet als dat voor je bedrijf gunstig zou kunnen zijn. Het is heel erg hypothetisch.
19: Het is een heel Nederlands georiënteerd bedrijf.
12: Egon niet per se.
19: Nee, dat is
16: totaal
19: waar.
16: Niet zo.
12: Dus moet je dan gaan waar het interessant is?
19: Ja, iedereen zijn persoonlijke afweging. Zolang Trump in Amerika is, ga ik daar in ieder geval niet met vakantie.
12: Nou, je wil het ook heel erg dicht bij huis nog even afsluiten hier. Want Prinsjesdag komt eraan. Je hebt CPB-ramingen, de concept macro-economische verkenning tot je genomen. Eden overigens ook.
19: Ja, dus je weet dat waarschijnlijk beter dan ik.
12: Nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
19: Nou ja, ik heb gekeken naar wat drijft nou die inflatie omhoog. En ik begrijp dat we zelfs volgend jaar in koopkracht naar beneden gaan. Gemiddeld gezien over Nederland. Daar zitten energieprijzen als een van de stuwende middelen in. Voor mij is dat weer een extra bevestiging over dat wij heel veel haast moeten maken met autonomie op energievoorziening. We zijn overgeleverd aan, ik noem net al Trump en consorten, maar ook andere manieren in de wereld die onvoorspelbare dingen doen. Hoe meer je dit in eigen hand houdt, hoe beter je kan sturen op je energieprijzen. En dat is echt iets wat we in Nederland nodig hebben. Die autonomie moet terugkomen. Want nu, bij elke beweging in de straat van Hormuz of whatever, elke keer zie je de elektriciteitsprijzen weer gaan. En dat is voor een gemiddelde huishouden in Nederland bijna niet meer te betalen.
12: Ik beloof dat we daar het komende half uur nog op terug zullen komen. Stan Westerter van Bond Capital Partners, dank voor jouw aanwezigheid het afgelopen half uur. Fijn dat je alvast kon inhaken. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. Nagenoeg onveranderd. 1101 punt blijven er dan over. Om 1 uur meer van onze beurs nu. Straks zit er nog toekomst in warmtenetten, ook als de overheid merendeel van de aandelen in handen heeft. Je hoort het zo meteen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
21: Wij gaan afronden, hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
22: Tot morgen.
23: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
24: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
25: Chris?
26: Ja?
25: Hoef jij niet te werken vandaag?
26: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
25: Dus, heb je nu...
26: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
25: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
27: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
28: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
29: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
0: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
1: De Nationale Autoshow.
2: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
1: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
7: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontroles staat 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn-Arnhem. Voor Hoenderloo 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte nog een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,1.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van half 1.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. China is fel tegen nieuwe Amerikaanse importheffingen op buitenlandse drones. Voor sommige drones kan dat tarief oplopen tot 100%. Volgens het Chinese ministerie van Handel is het discriminatie en moeten de heffingen onmiddellijk van tafel. President Trump vindt dat Amerika juist te veel afhankelijk is van buitenlandse leveranciers. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online? Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20, in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
12: Warmtenetten moeten straks voor meer dan 50% in publieke handen zijn. Heeft de overheid wel genoeg geld uitgetrokken voor die hele transformatie? En wat verandert daarmee voor een bedrijf als... En natuurlijk, zet je in op andere manieren om aan je geld te komen. Straks meer in BNR Zaken doen.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De top van Nederland.
12: Bedrijven in de warmtesector kennen de afgelopen jaren de nodige uitdagingen. Je zou zelfs kunnen zeggen crisis. Onder leiding van topman Ernst Japix en verbreden energiebedrijf. En natuurlijk de blik van warmtenetten naar onder andere aardwarmte, e-boilers en oplossingen voor netcongestie. Hoe kijkt hij terug op een periode waarin politieke onzekerheid, de nieuwe warmtewet en een slepende compensatiezaak, die was er ook nog eens rond aansluitkosten, het bedrijf behoorlijk op de proef stelde. En waarom vertrekt hij binnenkort? Ik ga het hem vragen. Welkom Ernst Japix.
31: Dankjewel.
12: Je hebt het dan 6,5 jaar zo ongeveer gedaan. Als je kijkt naar wat je destijds verwachtte en naar wat er uiteindelijk uitgekomen is, wat zijn dan de belangrijkste verschillen?
3: Nou, toen ik daar begon, Thomas, dacht ik na 5 jaar interim management en dus problemen bij bedrijven oplossen, dacht ik zo, nu ga ik eens lekker 5, 6 jaar positieve dingen doen en mooie duurzame energieprojecten ontwikkelen en de markt in gaan trekken. En we zijn eigenlijk van crisis naar crisis gelopen.
12: Dus het bleef eigenlijk een beetje interim management, maar dan bij hetzelfde bedrijf?
3: Nee. Dus ik heb me nooit als interim manager daar gevoeld. Overigens, in mijn interim tijd voelde ik me ook altijd heel verbonden met mijn opdrachtgevers. Maar dit is wel mijn kind geworden. En we hebben, denk ik, een waanzinnige prestatie neergezet door, met al die tegenslagen die we hebben gehad, een prachtige groei te hebben laten zien. We zijn verdubbeld in EBITDA. We hebben een verbreden portefeuille. We zijn veel meer waard geworden. En misschien wel het allerbelangrijkste is, we hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan en sterker uit te komen.
12: Maar het klinkt alsof er een eindeloze rij met tegenslagen op jouw pad gekomen is. Noem eens wat.
3: Nou, het begon. Mijn eerste werkdag was corona. De lockdown, dat is een interessant begin als je een bedrijf van nieuwe krijgt. Daarna kwam de Oekraïne-oorlog met de gascrisis en de crisis op de energiemarkten, die ons op voor verschillende vraagstukken zetten. Dan kwam de warmtewet. Nou, daar hebben we ook al zo vaak over gepraat. Wat mij betreft staan we daar niet te lang bij stil. En we kregen ook nog eens een keer RWE die ons contract verlevering aan 50.000 huizen voor warmte opzij. Waardoor we in 3 jaar eigenlijk een nieuwe bron moesten organiseren. Dat kan eigenlijk niet.
12: En waarom werd dat contract opgezegd? Want dat lijkt me nogal een flinke aanslag.
3: Dat was het ook. Vooral de timing was pijnlijk. Ik begreep het wel, want de elektriciteitsmarkt is zo veranderd en de elektriciteitsprijzen vliegen zo alle kanten uit, dat ze vaak ook voor ons aan moesten om warmte te leveren. En daarmee geld verloren op de elektriciteitsmarkt om negatieve prijs waren. Dus ik begreep het wel.
12: Ben je snel klaar, ja. Rekensommetje maken.
3: Ja, dan is het snel gepiept. Dus ik begreep het heel goed. Alleen, het zette ons wel voor een groot vraagstuk. En ik denk dat we dat fantastisch hebben opgelost. De bouw van een e-boiler in een tijdsbestek waar het eigenlijk niet kan, maar hij staat er en we zijn al aan het proefdraaien.
12: Want die e-boilers, dat is nog relatief nieuw, maar dat wordt groot? Of is het niet meer zo nieuw?
3: Nou, zo nieuw is het niet. Het is redelijk proven technology. In Nederland staat er 1 echt grote. Dat is bij Vattenfall. Ja. Wij bouwen nu ook een hele grote, 120 megawatt. Dat is echt wel een serieus apparaat.
12: Maar als er 1 grote in Nederland staat, ja, misschien ben ik dan op het verkeerde been gezet. Ja. Dan denk ik dat het nog een relatief nieuw verschijnsel. Het werd toen omschreven als een grote waterkoker.
3: Van mijn techneuten mag ik het geen waterkoker noemen.
12: Oh, sorry. Hij mag nog terugkomen op kantoor die 2 weken.
3: Ik doe het ook, het waterkoker. Maar zeggen, het is niet zo, want als water kookt, komt er druk bij en dan klapt de boel uit elkaar. Dus het gaat juist niet koken, maar het gaat wel naar een hoge temperatuur.
12: Okay. Want hoe werkt het dan?
3: Je gebruikt elektriciteit en er zit een soort van spiraal in die verhoogt de temperatuur naar boven 100 graden. Normaal gesproken zou dat dan ook gaan borrelen. Dan komt er gas vrij en druk. Dus pas de druk zodanig aan dat het niet kookt, maar wel die temperatuur haalt. En dan gaat het met warmtewisselaars de warmtenetten in. En op die manier leveren warmte weer bij de huishoudens in Breda en Tilburg. Ah,
12: nou, mooi steltje techniek. Maar absoluut. Kun je er ook nog geld mee verdienen?
3: Zeker.
12: En onder welke omstandigheden, bij welke prijzen bijvoorbeeld? En bij welk rendementsverlies, wat je misschien toch ook nog wel in moet boeken, dat er iets verloren gaat.
3: Wat bedoel je met
12: rendementsverlies? Je zet toch groene stroom om in warmte.
3: Het omzetten van, ja. Nee, dit ga je niet doen als elektriciteitsprijzen hoog zijn. Want dan wordt het te duur. Dan heb je andere oplossingen. Dan zou je nog kunnen terugvallen bijvoorbeeld op de oude gasketels. Je zou ook, wij zijn een grote warmteopslag aan het organiseren er ook bij. Dus op het moment dat elektriciteitsprijs laag zijn, dan lever je, maar je slaat direct ook heel veel op. Je kan in je net kan je opslaan, maar je kan ook nog in je buffer opslaan. En we staan op het punt om een investeringsbeslissing te nemen voor een tweede grote bron. Ik mag het je helaas nog niet vertellen, want we zijn er nog net niet. Maar volgende week denk ik dat we er wel zijn. Ja, ik had namelijk eigenlijk gedacht dat we er wel zouden zijn.
12: Maar je staat op het punt een investeringsbeslissing te nemen. Een belangrijke investeringsbeslissing in de laatste weken van jouw leiderschap.
3: Ja.
12: En jij zet er toch nog je handtekening onder.
3: Zeker.
12: Zeker. Want die handtekening ga je zetten.
3: Ja.
12: Oké, nou hebben we het toch.
3: Ja, nee. Dus,
12: waar zit het nou, dan in?
3: We ontwikkelen dit met partners. En partners moeten hier ook nog hun laatste stappen in zetten. Maar zoals het er nu voor staat, vind ik dat we het kunnen doen. Vinden mijn commissarissen ook dat we het kunnen doen. En mijn aandeelhouder vindt dat we het kunnen doen. Maar it takes more than one partij om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat is de laatste stap.
12: Je noemt dat een heel bond gezelschap dat akkoord is. Dus wie ligt er dan potentieel nog dwars?
3: Dat ga ik je niet vertellen.
12: Maar dat is de andere kant van de tafel.
3: Een partner met wie we dit ontwikkelen.
12: Maar het gaat goed komen.
3: Ik denk het wel.
12: Zou het ook wat jou betreft toch iets afdoen aan het einde van jouw leiderschap bij En Natuurlijk, als het dan in de laatste week niet lukt?
3: Nee, want dit is de kers op de taart. Deze kans deed zich voor en hebben we een half jaar echt knetterhard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk stond het wat later gepland. Dus nee, maar ik zou het fantastisch vinden om daarmee afscheid te nemen.
12: En toch nog even voordat we in ratelen blijven praten. Maar wat als die investeringsbeslissing wordt genomen, wordt er dan gebouwd?
3: Een aquathermiecentrale.
12: Aquathermie?
3: Ja, dus dat wint warmte uit water. En je moet eigenlijk zien dat water kan je zien als een groot zonnepaneel dat verwarmt. En als je daar een warmtewisselaar in hangt, dat is wel de hele simpele versie.
12: Ja, maar je schat me goed in.
3: Ja. kan je daar warmte uitwinnen en dat kan je weer in je net brengen. En dan heb je een tweede bron. En daarnaast zijn we dan nog met een aantal andere bronnen bezig. Dat gaat wat langer duren. Een aardwarmtebron. We kijken naar ook nog lokaal aquathermie oplossingen. Dus er komt nog van alles aan.
12: En ook aquathermie, dat is een bewezen technologie.
3: Dat is een bewezen technologie.
12: Ja. En waarom is het dan zo ingewikkeld? Ik begrijp dat er meerdere partijen aan moeten sluiten om tot die investeringsbeslissing te komen.
3: Oh ja, je moet om te beginnen een business case hebben. Ja. Waar iedereen mee uit de voeten kan. Dus er moet wat geld bij verdiend worden. Dan moet je de financiering ophalen. Je moet je vergunningen hebben.
12: Gaat het om heel veel geld?
3: Het gaat om heel veel geld. Honderden miljoenen.
12: Honderden miljoenen?
3: Ja. En dat is wel verspreid over een aantal jaar. Maar het gaat echt over echt serieus geld.
12: Ja.
3: Maar de energietransitie is niet gratis, hè?
12: Nee, dat wordt steeds duidelijker natuurlijk.
3: Nou ja, kijk, ooit heeft de politiek ons wijsgemaakt dat we kostneutraal naar een duurzaam energiesysteem gaan. Maar dat is natuurlijk klinkklare nonsens.
12: Is er een reden dat jij ermee stopt ook de politiek?
3: Nee, want ik vond het uiteindelijk ook wel leuk om met in discussie te komen. Ik heb natuurlijk lang niet altijd mijn zin gekregen, soms ook wel.
12: Wat heb je binnengehaald dan?
3: Bijvoorbeeld wilden we heel graag dat had alles te maken met die aquathermiecentrale. Maar omdat we nog geen vergunning hadden, maar er moest wel al een subsidieregeling komen. En dat heeft de minister van plan tot reten in een week gedaan. Met hulp van de mensen van KGG, van het ministerie. Ja, dat is ongekend. Weet je, dus ja, ik heb vaak met ze in de clinch gelegen, maar ik heb ook hele mooie gesprekken met ze gehad. En we hebben ook heel goed kunnen samenwerken met KGG. En dat mag ook gezegd worden. Ik ben heel kritisch. Maar ik zeg het ook als het echt fantastisch was. En ik heb echt met fijne mensen daar gewerkt.
12: Want als je het beschouwt zoals het nu is, dan is er door de politiek en door die warmtewet waar jij liever niet meer over praat, wel een heel ander bedrijf ontstaan.
3: Zeker.
12: Dat was zonder die voorgenomen warmtewet en het aannemen van die warmtewet vermoedelijk toch op een ander tempo gebeurd.
3: Ja, dat wel. Wel ander tempo, denk ik. Vanaf het begin af aan had ik al het idee, we moeten meer in bronontwikkeling. Dus ik noem dat mijn werktitel was en natuurlijke bronnen. Hè. Dus dat is een klein woorddingetje. Daar hebben we wel extra versnelling ingezet op het moment dat dit boven de markt komt te hangen. De nationalisatie van een aantal van onze assets. Daar zitten we natuurlijk in basis niet op te wachten. En vooral niet omdat ze geen idee hebben over wat we er dan voor krijgen. Dus ja, dan investeer je daar niet meer in dat soort dingen ontwikkelen. Dan ga je andere dingen doen. En dat is heel hard gegaan. Dus de aardwarmte, de e-boiler-achtige oplossingen. We zijn in kleine collectieven gegaan. We zijn energiemanagement gaan doen. Dus die hele groei die we hebben kunnen maken is allemaal nieuwe business. Terwijl in mijn oude business, ja, lopen de marges terug. En ja, dat is dan wat het is.
4: Maar als je zegt, die oude business, daar lopen de marges terug. Daar gaat politiek gezien van alles veranderen. Het is nog maar de vraag hoe die warmtenetten uiteindelijk misschien toch nog ergens in publieke handen komen. Met welke infrastructuur je dan te maken krijgt. Waarom zou je daar dan aan vast blijven houden? Als je zegt, we zijn inmiddels een ander bedrijf, we hebben een andere positionering. Die warmtenetten, dat wordt een last.
3: Nou, het wordt geen last, want het is nog steeds mooie business. En zeker het ontwikkelen van nieuwe netten. En wij hebben natuurlijk ontzettend veel kennis en ervaring in huis om dat te doen. Dus,
4: want je gaat ook niet, je gaat ook toch nog wel, jij, je opvolger, gaat nog wel nieuwe netten ontwikkelen.
3: Dat hangt er vanaf. Kijk,
4: het is niet wat je zegt.
3: Ja, ja, we hebben de kennis, heb ik gezegd. Hè? Dus op dit moment doen we dat niet. En zetten we alles op onze nieuwe strategie. Maar we hebben de kennis nog wel degelijk in huis. En je zou je kunnen voorstellen dat wij aan publieke bedrijven aanbieden, we ontwikkelen het voor je en we beheren het voor je. Dat is ook een businessmodel, hè?
4: Maar wie is dan de eigenaar meer van die nieuwe netten? Nou, want ja, dat blijft dan toch de meerderheid
3: over. Daar is de wet heel duidelijk over. Dat is, moet in publieke handen, in ieder geval voor minimaal 51%. Nou, mijn aandeelhouder zegt dan, ja, daar voel ik niet zoveel voor.
4: Maar jouw aandeelhouder is PGGM.
3: Ja, Pensioenfonds voor de Zorg.
4: Ja, ja, precies.
3: En die zeggen, ja, weet je, wij moeten goed voor onze klanten zorgen. Die verwachten dat wij goed rendement halen over onze investeringen. Als wij niet voldoende zeggenschap hebben, dan doen we het niet.
4: Maar als de PGGM daar niet zoveel heil in ziet, dan is een vervolgvraag natuurlijk, wat moet je met je bestaande netten en waarom zou je die dan niet verkopen?
3: Als er iemand een goede prijs betaalt, zal dat misschien ook wel gebeuren. Maar daar ga ik niet meer over. En los van het feit dat het ook een aandeelhoudersbesluit is.
4: Maar je hebt wel eens een keer een bedrag losgelaten over wat het dan waard zou zijn. Je bent in de Tweede Kamer geweest om daar iets over te zeggen. Ik geloof dat het potje nu 200 miljoen is.
3: Ja, nou, kijk, dan gaat het niet vliegen.
4: Nee, maar jij doet daar makkelijke factor 10 bovenop.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik daar in de Kamer gezegd.
4: Ja, en dan ben ik nog aan de onderkant van wat jij redelijk acht.
3: Nou, kijk, laten we samen het doorlopen.
4: Heerlijk, zijn we toch over die warmtenetten begonnen. Fantastisch.
3: Ja, daarna stoppen we ermee.
4: Nou,
3: het is de... waar heb ik naar gekeken toen ik dat bedrag riep? Is waarvoor is Eneco door de gemeentes en de provincie verkocht? Vlak voordat deze wet er kwam. Nou, als je die variabelen erop zet, dan kwam je ongeveer tot dat bedrag. Tweede wat ik heb gedaan is, wat wordt er in de rest van de wereld betaald voor dit soort bedrijven? Nou, dan kom je ook ongeveer op dat bedrag. Dus ergens in die contraien moet het zitten. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je zegt, ik ga je nationaliseren. Ik ben dus de enige die jou kan kopen. Dus je slikt maar de prijs die ik je geef. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
4: Boodschappen doen zonder geld, heb je het eerder genoemd.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik best een mooie, mooie term.
4: Ik ook, ik herhaal hem hier niet zomaar. En toch, ondanks dat dat geld blijkbaar ontbreekt, heeft de partij die je net noemt, Eneco, volgens mij vorig najaar al gezegd, ja, deze meneer heeft het voor ons geen zin. Wij gaan toch eens kijken of we de boel misschien in publieke handen kunnen overdoen.
3: Mits er een goede prijs is, maar dat moet Eneco voor zichzelf bepalen.
4: Ja, maar eigenlijk zeg je hier nu dat je er hetzelfde in staat. Het is niet meer jouw zaak, maar tegen een goede prijs.
3: Kijk, het is niet mijn besluit. Het is een aandeelhoudersbesluit wat je ermee doet. Laat ik dat even heel duidelijk stellen. Ik heb met mijn team een koers ingezet, waardoor wij een hele mooie toekomst voor natuurlijk zitten. Niet in die business. We worden elke dag daardoor ook meer waard. Het gaat supergoed. Dus we hebben in ieder geval de aandeelhouder een keuze gegeven. Wat doen we? En ergens moet je dan een keer netten gaan overdragen. De eerste netten hoef je pas over een jaar of 13 over te dragen. En de laatste pas over 30 jaar. Nou, daar moet je goed voor zorgen. Daar mag je dan ook nog een rendement over maken. Dus wat wij met het directieteam en al die medewerkers natuurlijk gedaan hebben, is we hebben de aandeelhouder een keuze gegeven. Je hebt een prachtig bedrijf met heel veel groeikansen. En het is en dan is het ook aan de aandeelhouder.
4: We gaan er op een gegeven moment ook weer een eind aan maken. Maar snap jij ideologisch wel wat hier gebeurt? Dat die overheid zegt, wij als overheid, wij als politiek, wij boezemen vertrouwen in. Dit gaat een boost geven aan warmtenetten in Nederland. Nou, je lach verraadt misschien een hoop, maar...
3: Nou kijk, weet je, toen het begon is, er zijn een paar publieke bedrijven die scoren niet beter dan de private bedrijven. En het tweede is, energiesector staat er niet zo goed op, hè, in publieke opinie. Er is één sector die er in ieder geval slecht op staat, en dat is de politiek zelf. Dus Ik geloof niet dat mensen ineens zeggen, oh, nu is het in publieke handen, dan gaat alles goed komen. Als je dat doet, maar doe het dan ook. En we kennen dan kleur. Maar dit halfzachte gedoe, ja, daar word ik niet goed van. Dat is. Doe het dan ook en doe het dan ook snel. Maar dat gebeurt ook niet. En nogmaals, voor mij is het een blessing in disguise geweest. We hebben een geweldige route met en natuurlijk gelopen. Trotse medewerkers, dat is top.
4: Laatste vraag hierover. En kun je tussen de bedrijven door even je telefoon in je zak doen? Want het stoort blijkbaar een beetje. Ik hoor het niet, maar de technicus heeft nog weer betere oren. Schieten nu uiteindelijk ook de gebruikers van die warmtenetten hier iets mee op? Want ik lees in die nieuwe wet dat die nieuwe wet bepaalt dat de echte kosten van warmte ook de prijs van warmte betalen. De ACM blijft die maximum tarieven vaststellen, maar dan moeten ze wel beter inzicht krijgen in de werkelijke kosten die warmtebedrijven maken. En ja, is in ieder geval hier dan de conclusie, dat doen warmtebedrijven nog onvoldoende.
3: Nou, als je ziet wat wij delen aan informatie aan de ACM, denk ik dat dat niet waar is.
4: Maar wat is het verschil tussen wat jij...
3: Als je ziet wat wij delen aan informatie aan de ACM, denk ik dat dat niet waar is.

0: gebeurt in meerdere branches.
1: Dat weet ik. Maar wat niet in meerdere branches gebeurt, is dat in de 6,5 jaar dat ik CEO ben geweest, het tarief dat ik aan de ACM moet. Dus 6,5 jaar is het verviervoudigd. Het tarief dat ik aan de ACM moet betalen. En daar zit nog niet die nieuwe wet in.
0: Joh, ernst wegwezen bij die warmtenetten.
1: Nou ja, weet ik niet. Dus kijk, mijn hart zit bij energietransitie. En als er goede voorwaarden zitten, dan willen we daar best iets doen. En ik heb ook altijd gezegd. Oké, de wet is er. We zetten een streep. Ik heb die streep voor mezelf heel duidelijk gezet. En we gaan verder. Van mij mag je ook verwachten dat ik nu ook ga zorgen dat rond de nieuwe wet die energietransitie in Nederland gaat vliegen.
0: We gaan over administratie gesproken toch nog even naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: Achteraf hadden we beter direct onze klanten kunnen compenseren voor te veel betaalde aansluitkosten, of we staan er nog altijd achter dat we jaren hebben doorgeprocedeerd.
1: Ik sta er nog altijd achter dat we dat jaren hebben doorgeprocedeerd.
0: Ernst Japiksen is hier, de vertrekkend topman van het energiebedrijf. En natuurlijk, in jouw eigen woorden, wat is de kwestie?
1: Dit is een heel oud probleem, wat toen deze warmtenetten in Brabant nog waren van de gemeentelijke energiebedrijven. Is er niet goed geadministreerd over op basis waarvan tarieven zijn vastgesteld.
0: Wie hebben niet goed geadministreerd? Die gemeentelijke
1: Energiebedrijven hebben niet dat niet goed goed gedocumenteerd. Nou, dat is een heel lang lopende kwestie geworden. Uiteindelijk zijn die netten via op een gegeven moment bij Essent gekomen. Wij hebben het weer bij Essent van Essent gekocht. Daar zat die liability toen ook al op, hè. At the end hebben we gezegd, nou ja, oké, we hebben geschikt met een aantal klanten. En dus dat is klaar. Want een aantal klanten wilde doorprocederen. Oké, dat kan ook. Uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ik kan niet beoordelen, jullie hebben niet ten onrechte gefactureerd, maar je hebt niet voldoende je administratie op orde.
0: Want zoals ik het lees van de groepen klanten die hier tegen in het verweer zijn gekomen, die zeggen, wij dachten, we betalen één keer aansluitkosten en daarmee basta. Maar blijkbaar hebben ze dat door de jaren heen versnipperd op hun factuur moeten blijven doen.
1: Dat klopt. Dat klopt.
0: Dus wisten die klanten niet goed waar ze aan toe waren.
1: En uiteindelijk kan je daar zeggen, nogmaals, het is een oude kwestie. Wij zagen dat anders. En het is niet goed gedocumenteerd. Dat is wat de rechter nu ook gezegd heeft. En dan moet je een goede verliezer zijn. En dan ga je het ook netjes afhandelen. Dat is ook precies wat we doen.
0: Het klinkt alsof je in het afgelopen 6,5 jaar best wel druk hebt gehad.
1: Ja.
0: Ja. En die procedure die liep maar. En die is tot de hoogste rechter doorgegaan.
1: Ja.
0: Als je het toch ook het vermogen hebt om af en toe een streep te trekken. Waarom heb je dat dan hier niet gedaan? En gezegd, nou jongens, we kunnen hierover blijven procederen, maar jullie krijgen van ons een genoegdoening.
1: Dat hebben we natuurlijk ook gedaan, want we hebben met een aantal klanten hebben we geschikt.
0: Ja, en, maar dat was niet voor iedereen even aantrekkelijk, blijkbaar.
1: Nou ja, sommige mensen dachten er anders over. Ja, dat kan. En daar lag op dat moment onze streep.
0: Dat krijgt jouw opvolger nu nog een erfenis mee? Of moet ik beter zeggen een schuld, omdat dat een flink potje moet zijn?
1: Nee, we hebben netjes voorzieningen gemaakt, Thomas. Ja. Dus, en uiteindelijk gaat het om over niet eens zo heel veel klanten.
0: Maar wel over. Eindhoven Dagblad had het over 15,5 miljoen euro. Al gereserveerd.
1: Ik geef geen getallen.
0: Ja, wat is het de laatste keer dat je op deze manier op de radio bent?
1: Ja, leuk geprobeerd, Thomas, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Maar we hebben netjes een reservering daarvoor gemaakt. En die is. Dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Mijn personeel maakt zich geen zorgen over. Onze klanten hoeven zich geen zorgen te maken. Want natuurlijk, als je goed huisvader over je bedrijf bent, weet je dat je zo'n rechtszaak al kan verliezen. Nou, dat is dan nu gebeurd. En dan zorg je dat er een voorziening is om dat te kunnen betalen.
0: En wat ga je wel doen?
1: Mooie vraag. Ik heb verschillende ideeën. Ik hou natuurlijk van die energietransitie. Dus, en ik hou van moeilijke problemen op te lossen. Dus ergens denk ik dat je me gaat terugzien in het oplossen van congestie. Of liever gezegd het optimaliseren van netten. Want gisteren heeft iemand nog uitgelegd, congestie gaat nooit meer weg. Maar we moeten ons wel ermee leren bewegen.
0: Nou, congestie op bepaalde momenten, heb ik altijd begrepen.
1: Dat klopt. Maar het probleem van dat er af en toe te weinig capaciteit is, dat probleem gaat nooit meer weg. En dus zal je moeten verhouden. En daar zal je assets voor moeten ontwikkelen, software voor moeten ontwikkelen. Nou, dat gebeurt op allerlei plekken. Maar dat is allemaal vrij kleinschalig. En ik denk, weet je wat, als we dat nou eens bij elkaar voegen,

0: betrokken tot een serieus bedrijf. En zo een serieuze speler die juist in die optimalisatie van de netten en dienstverlening gaat.
1: Maar dat bedrijf dat moet nog worden opgericht. Maar de topman is al gevonden.
0: Nou, ik denk erover. Hè, dus dat is de. Ik ga niet van scratch. Ik ben geen start-upper. Dat kan ik niet. Dat heb ik één keer geprobeerd. Dat doe ik niet meer. Wat ik wel kan, is je van iets kleins iets heel moois maken. Dus dat zou een van de opties zijn. Nou, dan is dus
1: daar. Ik constateer, het gaat je aan het hart. Je bent er ook graag mee bezig.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd begon jij, nog voordat wij dit interview begonnen, al met dat krantenartikel over die kolencentrales. Dat er paniekvoetbal wordt gespeeld. Je had het net over een belofte die gedaan wordt dat we dit allemaal zonder extra kosten konden dragen, die energietransitie. Dus je bent ook een paar keer, ja, best wel
0: vet teleurgesteld.
1: En dan zeg je, mijn volgende baan, mijn volgende fase in mijn loopbaan, dat wordt toch weer die energietransitie.
0: Dat heb ik niet gezegd, hè. Ik zei, het is één van de opties die ik in mijn hoofd heb.
1: Maar wat heb je nog meer dan? Wat wil je nog meer? Vertel.
0: Ik wil graag toezichthouder worden. Niet alleen in de energiesector, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Omdat ik denk dat ik met mijn ervaring daar iets kan toevoegen. Ik wil iets met liefdevol leiderschap. Dat is wat we, zo noemen we onze stijl van leiderschap bij Natuurlijk. En we hebben gezien hoe effectief dat is. Dus daar ga ik beslist iets mee doen. Nou, dat zijn dus eigenlijk al drie stromen waarvan ik denk,
1: we gaan elkaar nog zo vaak tegenkomen. Het is onwaarschijnlijk. Eerst ja, Pixen. Nu nog eventjes tot 1 september en dan 3 september de afscheidsbarbecue. De topman van En Natuurlijk. Dank voor je komst en veel plezier nog.
0: Dank voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk weer.
1: Tom van den Bos was gisteren mijn gast van het Belgische identificatiebedrijf It's Me. Ze hebben IDIN overgenomen. Gaat toch wel wat veranderen, ook voor de Nederlandse gebruikers al dus. Als je daar meer over wil weten, luister dan gerust naar de aflevering en abonneer je op de Top van Nederland. In het laatste half uur van BNR Zaken doen gaat het onder andere over de beurs met onze beursnerd. En we hebben een gesprek over internationaal zaken doen. Hoe je vanuit Nooddorp vrij veel belangrijke museumwinkels van de juiste spullen kunt voorzien.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
8: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
9: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
10: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
11: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
12: Nu in de BNR-app.
1: Iran heeft naar eigen zeggen een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten in januari. De maker van Delft Blauw, Royal Delft, heeft de omzet verdrievoudigd na de overname van Bosca. Daar zijn ze dan weer goed in kaasschaven onder andere. En een proef met medische dronevluchten tussen twee ziekenhuizen in Zwolle en Meppel is een succes. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erik Evengroen, het lijkt al de hele dag tamelijk rustig. Zit bij de ANWB overigens. Is dat nog altijd het geval?
13: Nee, er is weinig aan de hand. Het is nog altijd vakantietijd. Op een paar plekken wel wat korte files. En de meeste vertragingen op dit moment op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Bij Hoenderloo zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 6 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En een tweetal snelheidscontroles gezien. De A6 Lelystad richting Muiden bij 62,3. En de A13 Den Haag-Rotterdam bij 7,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp, dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. Directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. We staan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op. En dat was het ANP-nieuws.
1: Egon daalt, terwijl de cijfers eigenlijk best meevielen. Straks meer van de beursnerd en van het Louvre tot MoMA. Museumwinkels over de hele wereld verkopen producten van een Nederlands bedrijf uit Noorddorp. Hoe krijg je zulke grote internationale spelers als klant? Ook dat hoor je in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Tijd voor een analyse van de financiële markten.
4: Beursnerd.
1: Johan Visser, onze beursnerd vandaag. XL, maar ook zonder XL mag hij er wezen. Goedemiddag.
18: XS, goedemorgen.
1: XS inmiddels. Nou, de AX.
18: Hij staat op 1102,5 punt. Nagenoeg vlak eigenlijk. Het is allemaal niet zo interessant vandaag in de AX natuurlijk. Alle actie die bevindt zich natuurlijk in de obligatiemarkten. Maar daar ben de XL
1: al over gepraat.
18: Dat is ook gewoon zo. Want ook hier is vakantie lijkt wel. Maar Aegon is wel de grootste daler op eigenlijk prima cijfers. 3,2% in de min nu. Dat was eerst 4,5 ongeveer. Ze willen daar een grote speler in levens- en pensioenverzekerij in de VS worden natuurlijk. Nou, dat zijn ze eigenlijk al met een merk Transamerica dat gewoon in de top 15 staat daar. Met, laten we zeggen, 500 miljoen aan renderende spullen waar ze in zitten. Maar ja, Aegon is ook al meer dan 20% gestegen dit jaar, hè, dit hele aandeel. En ik denk dat ze verwacht hadden dat ze zeiden van, nou, we gaan meer aandelen inkopen. Ja. En dan komt het wel goed.
1: Te zuinig.
18: Maar ja, ze kondigden er ook nog even bij aan dat de financieel directeur in april vorig jaar opstapt. Dat is waar alle media over schrijven als reden voor deze daling. Ik zit daar niet zo in. Ik kan er zelf aan toevoegen dat eigenlijk ja, die hele verslagen verwachtingen en operationele kapitaalgeneratie, zoals de belangrijkste winstmeter bij verzekeraars heet, ja, dat rust gewoon allemaal op eenmalige gebeurtenissen in dit kwartaalrapportje. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus aandeel is al flink gestegen. Prima resultaat dat niet structureel lijkt als je even doorleest. En de vertrekkend financieel directeur, buybacks die geen indruk maken. Dat is eigenlijk de hele daling van Aegon op dit moment.
19: Iemand die wat structureler terugkomt in jouw verhalen. Ja. Dat is Chris Hoon. Interessant. Leuk nieuwtje over hem.
18: Ja, geinig. Nou ja, over zijn hoofdonderzoek eigenlijk. Want we hebben Moderna natuurlijk de lucht in zien gaan met dat prachtige aandeelticker mRNA. En nu stromen de berichten binnen van de gemiddelde typjes die call-opties hadden gekocht op Wall Street Bets en zo. Iemand had een 500.000 verdiend daar. Terwijl de rest allemaal weer zit te blaren dat Bitcoin helemaal terug is omdat het zich gedraagt als goud. Nu de dollar daalt. Maar het echte geld wordt verdiend door professionals bij Moderna natuurlijk. Zoals dus het voormalige hoofdonderzoek bij de Children's Investment Fund, TCI. Van Chris Hoon, Europa's beste aandelenbelegger, zo simpel is het. Patrick de Gors, die vertrok 17 jaar geleden om samen met Rishi Sunak, ook niet onbesproken als ex-premier van Engeland natuurlijk, het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen, Telem op te gaan richten. En Telem is een vrij occult naampje voor een Londens hedge fund. Nou, die hadden iets van $1.5 miljard onder beheer tot deze week. Want wat was een van hun grootste posities? Moderna. Die hebben ze even schoon aan de haak een miljardje mee verdiend. Dus dat is natuurlijk wel wonderschoon. Een potje honkballen, je slaat hem het stadion uit, vliegt er de halve aarde over. Zit ook wel een leuk grapje aan vast eigenlijk, want iemand schreef op Twitter, joh, ik werd ooit onderwezen in het shorten van aandelen. En dan zeiden ze altijd, pas op, want als ze echt kanker weten te genezen, ben jij de sjaak. Nou, bij de slotstand gisteren is inderdaad 5 miljard of net iets meer in rook opgegaan in een van de naarste short squeezes die de wereld ooit heeft gekend.
19: Mag je wel zeggen, ja.
18: Dus ja, dat dus.
19: Dan nog even naar de Chinese staats-TV. Bericht over de oprichter van Evergrande. Dan heeft het van alles te maken, neem ik aan, met de vastgoedcrisis.
18: Ja, nou ja, het is een bijzonder staaltje China. Ik vind het een heel mooi slotstuk, of eigenlijk terwijl we nog een beetje in die vastgoedcrisis zitten natuurlijk. Want je zegt jarenlang als overheid, ga maar bouwen. En alle lokale overheden die schrokken schulden op zulke bizarre manieren dat je hele nationale schuld, inclusief lokale overheden, op meer dan 300% van het BBP uitkomt. Ter vergelijking met de VS, dat is zo ongeveer het verschil tussen soms een biertje drinken en elke dag wakker worden met een paar flessen wodka op schuldgebied, zeg maar. Dat is China. En dan bouw je allemaal vastgoed en hoogsnelheidslijnen en fabrieken en allerlei andere spul dat het leven best mooier maakt en nou, eigenlijk de meest moderne natie op aarde creëert op een gegeven moment. Maar dat gaat ook een keer fout natuurlijk als je zoveel kerosine in een Fiat Panda gooit. Want opeens moeten alle autobedrijven elkaar de tent uitvechten, vastgoedpartijen ook, die worden heel goed in dineren en hun lever intact houden na drinkpartijtjes met de lokale gouverneur. Zo gaat dat nou eenmaal. En dan is er altijd één grootste. Die heet dan ook Evergrande. En wat doe je dan als maatschappij? De sociale wetenschapper Girard zei het al mooi, je geeft je fouten niet toe, je pakt de zondebok. Je zegt, jij was erg, zeg. In 2017 was jij China's rijkste man. En jij licht ons allemaal op. We hebben allemaal accountancyfraude gevonden en jij hebt allerlei dingen gelogen erover. Ja, dat de schering en inslag in het vastgoed in China, zeker met lokale overheden, laat ik het zo zeggen, die heel graag gewoon land verkochten en vastgoed gingen realiseren om maar hun inkomsten aan te vullen natuurlijk, waarbij ook vaak meer geld werd betaald en dat soort dingen. Dat is heel normaal daar. Dus nu 5 jaar na het ineenstorten van een bedrijf met meer dan $300 miljard omgerekend aan schulden om vastgoed te bouwen, is het opgelost, zegt de Staats-TV. En gaan we net doen alsof de Louis Vuitton-winkel niet nog steeds een beetje leeg is daar in Shanghai. En de pensioenbeleggingen naar appartementjes van de gewone man en vrouw niet nog steeds onder water staan. En er geen deflatie was de laatste paar jaren. En jeugdwerkloosheid niet is opgelopen. Nee, we zeggen op Staats-TV gewoon, dit was een gruwelijke misdaad. En het lachen aan Evergrande. En zo doe je dat in de communistische kapitalistische heilstaat.
19: Jochem Visser, onze beursnerd, hij was weer eens op dreef. Dankjewel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je abonneren op de podcast.
20: Internationaal ondernemen.
19: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen, een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag te gast Paul Wendges, hij is oprichter van Lansfield Editions. Welkom.
21: Goedemiddag Thomas.
19: We gaan het hebben over alles wat je kunt kopen in een museumwinkel. Want daar hebben jullie op toegelegd. Wat is eigenlijk de mooiste museumwinkel ter wereld?
0: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Musea zijn over het algemeen goed ontworpen door professionele architecten. En het zijn vaak snoepjes prachtig om te zien. Het MoMA is natuurlijk een prachtige winkel, maar ik moet zeggen, het Rijksmuseum in Amsterdam, Van Gogh Museum ook, daar is echt veel aandacht aan besteed.
19: Zijn er nog prachtige winkels die jij van binnen en van buiten kent, maar die nog geen zaken met jullie doen?
0: Ja, zeker.
19: Die ook op het lijstje staan?
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
19: Oh, je hebt de microfoon. Ja, je kunt ze misschien proberen te overtuigen.
0: Het Smithsonian Institute. Het Getty Museum in Los Angeles bijvoorbeeld. We hebben ambities om verder Amerika in te gaan. Maar ook in Europa zijn nog talloze kastelen bijvoorbeeld, waar we ook graag zaken mee doen.
19: En doe je daar nog geen zaken mee, omdat je nu helemaal niet alles in één keer kunt bedienen? Of is dat omdat er simpelweg nog geen contact is of er een concurrent is die de boel daar al goed op de rit heeft?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk wat we het liefste doen is producten maken die te maken hebben met de locatie. Dat willen mensen uiteindelijk het liefst. Je kan je shop natuurlijk volgooien met spullen die algemeen zijn. Maar uiteindelijk is de wens natuurlijk om iets te maken wat te maken heeft met de plek waar de bezoeker kwam. En dat willen ze ook graag meenemen.
19: Ik wil niet flauw doen, ik ben reuze blij mee. Maar ik heb van jou al een mok gekregen. Fantastisch.
0: Mooi, hè?
19: Maar een mok is natuurlijk zo standaard in een museumwinkel dat ik denk, ja, die zou je overal kunnen krijgen.
0: Ja, nou, de mok die je in je handen hebt, die is...
19: Oei, toch een foutje, ja?
0: Nou, die is gemaakt met een kunstwerk van Matisse. En daar krijg je ook niet zomaar toestemming voor. De kleur blauw die daar is gebruikt, volgt strakke regels. En ja, het is een mok, maar het is ook heel bruikbaar. Je herkent het.
19: Ja, zeker.
0: Dus ja, mensen willen het hebben.
19: Nogmaals, ik toon mijn dankbaarheid. je bent gast in de rubriek Internationaal Ondernemen. Maar jullie opereren voor een belangrijk deel ook nog vanuit het centrum van de wereld, namelijk Nootdorp.
0: Ja, klopt.
19: Wat gebeurt er in Nootdorp?
0: Ja, nou, daar kan je bouwen. We hebben daar grond kunnen kopen om ons nieuwe pand te bouwen. En we gaan er nog een keer bouwen, een extra warehouse voor de groothandel van veel op kunst geïnspireerde producten die wij ook verder de wereld in willen brengen. Dat is Nootdorp.
19: Maar probeer toch nog eens iets te zeggen over het proces. Want er gebeurt veel in Nootdorp, maar jullie bedienen musea op verschillende continenten. Ja. De spullen die daar te koop zijn, die gaan dan eerst naar Nootdorp en dan gaan jullie er daar iets van maken? Of moet ik toch wat Chinees erin schatten allemaal?
0: We hebben eigen productie, we hebben een eigen drukkerij in Nootdorp. Steeds meer ook naar ons toe gehaald. Ook om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Aan de andere kant ben ik ook een groot voorstander van om juist je te spreiden, je productie te spreiden. Niet alleen aan de inkoopkant dus, maar ook aan de verkoopkant. Wij zitten in een niche market, dus wij zijn aangewezen op de hele wereld om een succes te kunnen maken.
19: Ja. En dat spreiden van die kansen, het spreiden van de keten ook, is dat ingegeven door zoiets als corona? Of was dat altijd al je overtuiging?
0: Nou, dat is een goed voorbeeld. In corona hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om gespreide portefeuille te hebben. Dat wil zeggen klanten in verschillende landen. Daar waren de regels in elk land weer anders. En dat heeft ons wel op de been gehouden. Daar zijn we eigenlijk heel goed uitgekomen.
19: Oh ja. En welk regime sprak je dan het meeste aan? Het regime waarin alle musea gewoon nog steeds bezocht konden worden?
0: Nou ja, kijk naar Scandinavië. Je weet dat daar heel veel, een hele lange tijd is daar open gebleven. Dat gaf ons natuurlijk kansen. Maar als je naar Frankrijk kijkt bijvoorbeeld, in de zomer toen, van een van de coronajaren, heel Europa trok naar Frankrijk. En daar heb je veel kastelen of parken en buitenplaatsen. Die werden druk bezocht. Dus ook de spreiding van klanten binnen je portfolio. Hè, verschillende segmenten, ik zei het al, niet alleen musea, erfgoedlocaties, botanische tuinen, kastelen, is heel belangrijk.
19: Daar eindigt het natuurlijk bij wat een klant kan kopen in zo'n museumwinkel, maar het begint bij hoe het dan geproduceerd wordt. Als er ook nog altijd toch van alles uit China komt, heb jij ook aan nearshoring gedaan omdat dat na corona of tijdens corona ingewikkelder werd om spullen uit China te krijgen?
0: Nee, niet zozeer na corona, maar wel door oorlogen in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld ook de blokkade van het Suezkanaal heeft ons er maar weer met de neus op de feiten gedrukt. Dat je niet te afhankelijk moet zijn van verre productielocaties. En daarom hebben wij ook inderdaad een eigen drukkerij opgericht. Kunnen wij korte termijn kleine oplages bij ons in huis maken? Dat is ook voor tentoonstellingen trouwens. Hè. Die hebben korte deadlines en als het een succes is, dan willen ze nabestellen. En dan moet je snel naleveren.
19: En wat is een kleine oplage in jullie geval?
0: Nou, kleine oplages begint bij ons al 50 of 100 stuks.
19: Oh,
0: heel
19: ja?
0: Klein, ja.
19: Maar bijvoorbeeld van deze beker, kunstwerk van Matisse. Hoeveel zijn er daarvan?
0: Nou, omdat het zo'n populair plaatje is, maken we daar natuurlijk duizenden van.
19: Duizenden?
0: Maar we kunnen ook 250 maken, ja. Ja.
19: Hey, en als je dan zo internationaal gespreid produceert, maar toch ook zorgt dat het internationaal en wereldwijd overal en nergens te koop is, hoe kom je binnen bij gerenommeerde musea?
0: Nou, dat kan op verschillende manieren. Om te beginnen is er een belangrijke beurs in Parijs. Het is een niche-markt, zoals ik al zei, en heel geconcentreerd. En dat is een beurs waar de grote musea van de wereld wel naartoe komen een keertje. Dus daar ontmoeten we ze. We staan daar al 15 jaar. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk gewoon actieve marktbewerking moet doen. En dan raak ik even aan een goed Nederlands aspect van onze educatie. Is dat wij onze talen goed spreken. En dat plaveit wel de weg om zaken te doen met andere landen. Daarbij hebben we ook een goede reputatie als Nederlanders.
19: Spreken wij onze talen goed of spraken wij onze talen goed?
0: Ja, ik ben van een andere generatie. Ik durf niet te spreken voor alle generaties. Maar ik heb wel geleerd dat je Nederlands, Engels, Duits en Frans moet spreken. Maar
19: als ik het zou kunnen, hadden wij dit gesprek nu ook in het Chinees kunnen voeren. Hè? Want dan ben je machtig.
0: Ja, dat zeg ik dus mama hoho. Dat betekent mijn Chinees is matig.
19: Nou, maar dat is al meer dan niks. Maar jij kunt in het Chinees je verstaanbaar maken?
0: Je kan me droppen in China en ik kan de weg naar huis vinden door een taxichauffeur te vragen, kan je me daarheen rijden en ik kan een hotel reserveren en ga zo maar verder.
19: Ja, nou scheelt het wel dat je daar ook gewoond hebt als expat, geloof ik, ja, voordat je dit bedrijf begon. Ja. Hoeveel heb je daarvan meegenomen in jouw manier van internationaal zaken doen? Het feit dat je toch ook buiten Nederland hebt gewoond?
0: Nou, heel veel van meegenomen. Om te beginnen het contact met de Chinezen en hun cultuur. Dus geen koudwatervrees meer om daar zaken te gaan doen. Dat heeft me wel heel veel bijgebracht. Niet alleen over de Chinese cultuur, maar ook dat je ziet dat een cultuur anders is. En dat geldt ook voor onze klanten die in meer dan 50 landen zitten. Je zal altijd rekening moeten houden met een andere cultuur.
19: Ja, maar stel dat ik er zonder noemenswaardige ervaring toch ga proberen mijn kansen te wagen. Waar stuit ik dan op als ik bijvoorbeeld met een Chinese zakenpartner om tafel zit?
0: Nou, wat ik altijd heel belangrijk vind is dat je een zekere afstand weet te bewaren. Wij Nederlanders willen het graag gezellig maken en kunnen wel eens te dicht op de huid van iemand komen. In China kan je heel direct zijn. Vooral als het gaat om de techniek of de productietechnieken of levertijden of prijzen. Prima, direct in onderhandelen. Net Nederlanders. Je kan gewoon jezelf zijn in China. Maar als het over politiek gaat en het persoonlijke leven, kan je wel eens wat beter wat afstand bewaren.
19: En heb jij dat door schade en schande gemerkt? Of wist jij al meteen, dit is een terrein, daar moet ik niet gaan?
0: Nou ja, dat merk je wel. Dat werd net ook genoemd door mijn voorganger. Er worden natuurlijk bepaalde opmerkingen geplaatst als een statement. En dan weet je wel hoe laat het is. Dus je wordt niet in detail genuanceerd geïnformeerd over je gedrag, laat ik het zo zeggen.
19: Stel dat jullie een groot Amerikaans museum als klant hebben en de productie van datgene wat daar verkocht wordt vindt voor een belangrijk deel plaats in China. Is dat hypothetisch of gebeurt dat?
0: Nee, dat gebeurt zeker.
19: Okay. Hoe belangrijk is dat voor dat Amerikaanse museum?
0: Dat het is
19: de herkomst van een product.
0: Nou ja, het grappige is, we merken wel sinds Trump aan de macht is en de tariffs vanuit China naar de Verenigde Staten gestegen zijn of verhoogd zijn, dat de Amerikanen de weg naar ons goed weten te vinden in Europa. Maar zij weten ook wel dat wij aan de achterkant dingen in China maken. Maar dat is ook volledig transparant. Wij laten dat weten. En dat wordt ook verlangd van de Amerikaanse douane. Land van herkomst is heel belangrijk.
19: Maar daar gaat geen deal op kapot.
0: Nee, daar gaan geen deals op kapot. En dat heeft dan misschien te maken met het feit dat we goede kwaliteit kunnen leveren of ons huiswerk goed doen. Maar dat is dan geen dealbreaker, nee.
19: Maar dat je in China produceert, misschien is het een ouderwets idee, maar dat zal wel te maken hebben met het feit dat je op prijs ook wil kunnen concurreren. Toch? Dat het daar relatief goedkoop is.
0: Dat klopt. Als je de sprong naar China maakt, dan maak je eigenlijk al een grote margesprong. Ik zeg altijd tegen heel veel mensen, ga dan niet nog eens een keer onderhandelen voor het laatste dubbeltje, maar focus op een goede communicatie, betrouwbaarheid en kwaliteit.
19: Maar dat laatste dubbeltje, dat wil de gemiddelde Nederlandse onderhandelaar nog juist eventjes eruit slepen.
0: Ja, dat klopt. Maar
19: hoef je, moet je niet doen.
0: Ik geloof als je die stap die kant op waagt, hoef je dat niet nog eens erbij te halen. Nee.
19: Jullie zijn op veel continenten actief. En tegelijkertijd zie je toch wereldwijd fragmentatie. Landen of werelddelen die met elkaar bevriend zijn of niet meer. En dat vindt dan een uitweg in allerlei tarieven. Hoe moeilijk is het dan om internationaal zaken te blijven doen?
0: Nou, best lastig. Ik heb twee voorbeelden. Eén voorbeeld betreft de Verenigde Staten. Vorig jaar in april 2025 hadden wij een container met porselein die richting de Verenigde Staten ging. En toen verhoogde Trump op de dag dat het schip aankwam in de haven van New York de tarieven naar, ik meen, 145%, waar iedereen zich er een hoedje van schrok.
19: Specifiek op porselein?
0: Nee, dat was niet specifiek porselein. Dat was gewoon importen uit China. Maar toen was het eigenlijk het goede, en dat is eigenlijk een oude regel. Dat geldt niet altijd, is dat er een, dat heet grandfathering, waarbij alle goederen die onderweg waren naar de haven in New York, die waren daarvan vrijgesteld. Dus alles wat nog moest vertrekken. En dat is om te voorkomen dat de wereldhandel destabiliseert. Anders durft niemand meer
19: wat. Dus dit was de laatste vracht onder het oude regime?
0: Ja, maar de EU heeft ons getrakteerd op, en dat betrof wel porselein, dit jaar in februari, op een tariefsverhoging van gemiddeld 25% naar ongeveer 80%. Het was dus tussen de 13% en 30% voorheen.
19: Maar je bent toch een Europees bedrijf? Hoe kan de EU je dan op een importheffing trakteren?
0: Dat was een import uit China.
19: Ah, oké.
0: Okay. En porselein maken we in China. En China maakt het al vele eeuwen, zo niet duizenden jaren. Dus dat is een prima bron voor kwaliteit en het product. Maar daar hadden we geen overgangsregeling. Daar was het van de een op de andere dag, kreeg je het voor je kiezen.
19: Dus voordat we met het vingertje naar Trump wijzen, in Europa kunnen we er ook wat van.
0: Ja, kan je wel zeggen, ja.
19: Ja. Vind je het nou een leuk spel om ook nog met die importheffingen een beetje te spelen en te kijken wat je kunt doorrekenen of welke contracten je moet afsluiten? Of zeg je, nou, de lol is er wel een beetje af?
0: Nou, je wordt wel voorzichtiger met contracten maken. Want als je niet weet wat er gaat gebeuren. Een voorbeeld is de Verenigde Staten. Door de wispelturige tariffs van Trump hebben we wel besloten om niet zomaar, je kent de incoterms wel, dat je bijvoorbeeld ex-works levert, dan komen ze bij je ophalen. Heb je geen kosten, geen problemen. Vroeger wilden we nog wel eens tot aan de deur leveren, maar dat doen we niet meer. Het is nu delivered at place. Hè, je levert tot in de haven en de rest is hun probleem. Invoertarieven dus ook.
19: Maar als jij zegt, een belangrijk deel van onze strategie is toch groter worden in Amerika. Dat leek ik
0: dat klopt,
19: hebben opgevangen,
0: ja.
19: Zojuist.
0: Ja, ja, heel correct.
19: Dan zou je kunnen zeggen, om deze sores voor te zijn, dan komen we tegemoet aan wat Trump wil. Gaan we daar produceren?
0: Ja, dat is natuurlijk het volgende stadium. Zou een mooi voorland zijn. Daar zou ik me ook zeker voor in willen zetten.
19: Oh ja, je zou graag in Amerika willen produceren.
0: Nou, ik kies voor spreiding. Dat zei ik al eerder. Ik geloof sterk in spreiding van je inkoop en verkoop. Ik geloof ook in de gedachte dat als we allemaal economisch iets met elkaar te maken hebben, dat we een betere wereld hebben.
19: Ja, dat staat in de boekjes.
0: Ja, maar ik zie het in de praktijk.
19: Ja, maar is het ook echt zo? Want ja, wereldhandel, zeker als je kijkt naar heffingen, dat kan financieel zijn, maar je hebt natuurlijk ook nog non-tarifaire heffingen. Ja. Schijnen we in Europa ook wel in uit te blinken. Ja, dan zie je toch in de praktijk dat er van alles wordt gedaan om die wereldhandel, dat als om te doen, is misschien wat zwaar, maar het wordt er niet makkelijker op.
0: Nee, dat klopt, maar dat zie je bijvoorbeeld ook met patriotisme en nationalisme, waarbij landen zeggen van, we hebben liever iets van eigen bodem dan uit de EU. En ik praat hier over een land in de EU.
19: Ja, maar jij wil daar weerstand tegen bieden.
0: Ja, zeker. Want ik wil
19: maar
0: juist.
19: Is het bedrijfsmatig ook nog vol te houden? Dat je zegt, ja, we knappen er allemaal van op als we met elkaar zaken blijven doen.
0: Nou, als je naar de kunst kijkt die inspireert, is het zeker vol te houden. De kunst reist ook over de hele wereld, is gemaakt in de hele wereld. En culturen zijn van verschillende werelddelen. Absoluut, ik geloof daar heilig in. En de musea zien het zelf ook in. Zij doen in cultuur vaak. Dus zij zien ook dat de verschillen in hun eigen huis zitten.
19: Los van de prachtige mok, nogmaals benoemd, is er iets waarvan je denkt, dat maken wij in Noodorp, dat is toch wel iets heel uitzonderlijks. Dat kan niet iedereen.
0: Ja, dan zou ik bijna aan de bedrijfsgeheimen raken. Hè? Moet ik dat hier wel vertellen?
19: Nou, ik vond het eigenlijk wel tijd worden. Na een kwartiertje. Nou,
0: wat inmiddels wel heel veel mensen weten, is dat wij bijvoorbeeld notitieboeken gelijmd en met een elastieke band bij ons in huis maken in kleine oplages. Heel veel drukwerk maken we af bij ons. Ja, dat zijn dingen die je verwacht in hele hoge oplages te maken. Ik heb al gezegd, wij kunnen al vanaf 50 of 100 stuks iets op maat maken. Nou, daar vallen natuurlijk alle musea voor. Ik kijk hier omheen in de studio. Ik zie het ene notebook naar het andere openslaan. Dus je ziet hoe relevant het is.
19: Ja, wel van een groter formaat. Zie ik hier. Maar kan misschien toch ook nog anders worden. Ja, Liesbeth staat, de microfoon staat open.
3: Wat voor soort notebooks maakt u?
0: Ja, wij maken
3: kleiner dan dit.
0: Nou nee, we hebben verschillende formaten. A5. Ik heb speciaal voor de reporter on the roll heb ik een setje kleine notebooks meegenomen.
3: Wat goed.
0: Met Japanse kunst erop.
19: Komt allemaal in de grabbelton hoor. Het is niet allemaal voor één en dezelfde. Ja. We gaan het hierbij laten. Paul Wintgens van Lensfield Editions. Dank voor je komst.
0: Dankjewel, Thomas.
21: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
19: Deze rubriek is terug te luisteren als podcast. Zoek internationaal ondernemen op in je app en abonneer je.
3: Ik moet wel even zeggen dat museumwinkels zijn mijn lievelings.
22: Ja.
3: Echt, daar kan ik uren.
22: Begin je daar ook als je naar het museum gaat?
19: Kom je überhaupt het museum
3: ik moet mezelf, zeg maar, dwingen eerst het museum
19: nou,
3: af te maken.
19: Je hebt zulke goede dingen gezegd.
3: Ik krijg nu een
19: mooie mondriaan op jouw kant op.
3: Oh, dank u wel. Maar daarom zei ik het niet. Ik meen het echt. Ik vind het heel leuk. Het is ook heel goed om af te spreken. Als je niet hetzelfde tempo hebt met je museumgast, zeg je, we zien elkaar bij de Anticht-kaarten.
19: Dikke kans dat jij er staat, natuurlijk. Ja.
22: Ik ben altijd heel teleurgesteld als we dan van het kunstwerk wat ik mooi vond, leuk vond, dat daar geen Anticht-kaart meer is.
3: En ik heb ook nog een vraag, maar goed, dat vraag ik straks wel even buiten de studio. Een groot raadsel. In museumwinkels verkopen ze altijd sjaals. Ja. Ja, van die sjaals voor vrouwen, van die mooie zijde
22: sjaals. Oh, ja.
3: Vind ik een curieus item in een museumwinkel. Maar goed, daar kan ik hem zo nog even iets over
19: doen. Ja, nou, dan houden we dit kort. Dan kun je nog snel je vraag stellen. Wat gaan jullie nog meer doen vanmiddag?
22: Je hebt ongetwijfeld gehoord van die oproep van de Mobiliteitsalliantie om 2% van het bruto nationaal product aan infrastructuur uit te gaan geven. Daar zitten gemeenten achter en werkgeversorganisaties.
19: Ja, iedereen.
22: Wie niet. Maar wij hebben straks in elk geval één hoogleraar die daar gehakt van gaat maken van dat plan.
19: Het moet meer zijn.
22: Nee, die is veel te veel.
3: Die zegt, het is veel te veel.
22: Er blijft geld over als je 2% van je bruto. Ja,
19: en dan zitten hoog in en zijn blij met 1%.
22: Ja.
3: We staan stil bij de laatste F1-race in Zandvoort met Jan Lammers en onze eigen Nout Broekhoff.
22: En dit dus waarschijnlijk ook niet meer terug, hè? Want het gaat natuurlijk om geld. Ja. De Nederlandse overheid wil daar geen geld in steken. Dus, en dat doen buitenlandse overheden wel, de Arabische.
19: Het nieuwe nieuws bijvoorbeeld.
3: Ja. En we hebben deze week een serie over ondernemers met een nieuw idee. En nu sluiten we af met een vriend en vriendin, een stel. Die hebben samen de Period app ontwikkeld. En dat is een app waarin je je als vrouw je cyclus bij kunt houden. Daar is heel veel over te doen, want sommige mensen zeggen, doe het niet.
22: Ja, ik geloof dat er ook AI in zit, hè?
3: Ja, dus dan zij hebben een soort aparte, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar het ligt altijd wel een beetje gevoelig. Want ga je je meest privé informatie delen met een tech-app?
19: En jullie gaan van alles delen. 2,5 uur lang in de avondspit. Liesbeth en Niels, veel plezier alvast. Ik ben er morgen weer met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS. Hoe graag willen jonge advocaten, zij is nog jong, partner worden? En wat betekent kunstmatige intelligentie voor de toekomst van de advocatuur? Hoor je allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen alvast de stratege. Veel plezier. Tot morgen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
28: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
30: De Nationale Autoshow.
31: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
32: Meindert en Wouter.
33: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
31: Bijna de helft.
33: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
30: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
33: Het kwartje valt nu pas.
30: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
34: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
35: BNR Verkeer.
36: Dit is Erik Evengroen, de ANWB Verkeersinformatie. Een drietal opvallende files op dit moment. Tot beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloos een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim een half uur. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Nuansdorp en Oud-Beijerland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn Arnhem voor Schaarsbergen nog eens 20 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
37: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp, dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. Directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. Bestaan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op. En dat was het ANP-nieuws.
0: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
37: BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
2: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Jarenlang keken we niet om naar het Arktisch gebied, maar dat is vandaag de dag wel anders. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat bespreek ik met Wampi Libon van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampi, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
4: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier heb, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
2: Zeker.
4: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
2: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want het is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
4: Ja, het is zeker een heel belangrijk onderdeel voor onderwerp voor Nederland. En ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen We raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt en het ook behoort te krijgen.
3: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
5: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Ja, dat is heel kort.
3: Ja, maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
5: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of ja, in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dus ja, dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
3: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat te kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
5: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt, is soms ook een beetje, ja, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
3: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
5: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien, dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. Wij hebben veel meer competitiviteit. Voor hun is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
3: Iets minder of echt veel minder?
5: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
3: Want u wilt ook weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
4: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, hè, met die 7 landen die een grondgebied hebben op het Arctisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
3: Finland,
4: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een toch wel uitdagend gebied. Hè? Want ja. Het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met, wat is het, -40, -50 graden. Hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over, hè, hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
3: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
4: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen, hè, als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Hè, omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen. Dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie. Maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
3: Ik durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
4: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van, hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
3: Goeie vraag ook, ja.
4: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam polaire cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam Lissabon of Amsterdam Athene. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
3: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktische ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
4: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
3: Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is. Dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
5: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het was logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. En ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
3: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
5: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moessonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
3: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met Arktisch gebied bezig.
5: Ja,
3: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
5: Ik denk, in de laatste paar jaren nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
3: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
4: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met het milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
3: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak voor gruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
4: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
3: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
5: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in.
3: 15 en 30. In ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
5: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwees telkens naar dezelfde studie. niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
3: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht.
5: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
3: Jij had het geweten.
5: Sorry?
3: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
5: Ja, maar ik hoop het. Dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen zeggen, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, welke methodologie is toegepast daarop. Het zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
3: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
5: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Want we hebben op dit moment ook de capabiliteit of de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
3: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over de uitvoering natuurlijk.
5: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
3: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven? Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief.

0: Dat dat uiteindelijk ook het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, en waar, ja, die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun duurzaam hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken. Kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarnaar te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
1: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief plaatsen door jullie.
2: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult.
1: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar. Maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
3: Nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism of inderdaad high north, low tensions zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrijwaard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook een referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform, maar dan nu 7 andere NAVO-staten bijzetten.
1: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
3: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
1: Maar laten we zeggen, die uitzonderlijke positie die het altijd innam, het gebied. Er is veel gebeurd, maar met name de oorlog in Oekraïne, dat is gewoon wel een breekpunt geweest. En toen kwam het onder ogen van alle landen een beetje. Maar in ieder geval, toen is het in ieder geval serieus genomen. En dan weet je dat er wel degelijk spanningen zijn. En die zullen ook blijven nu de komende tijd.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, vroeger zagen we vooral ook al een interesse. Want ik denk dat India hun onderzoeksstation in 2008 of zo heeft geopend op Svalbard. Vroeger was er inderdaad veel meer een wetenschappelijke benadering van het gebied. En sinds dan de volledige invasie van Oekraïne in 2022 zagen we dan wel meer een politisering van heel het gebeuren. En ook steeds meer militaire aandacht voor het gebied. Ook dan na de NAVO-uitbreiding zien we wel dat op dat gebied wel wat van alles is

0: Zover deze aflevering van de Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve Groene Groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je de Stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen of...
8: Online veilingmeester.nl.
9: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een drietal opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar is bij Hoenderloo een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd. Staat daar 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A27 Gorkum richting Breda bij hectometerpaal 33,5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. 5 maanden geleden ging het moederbedrijf failliet en er is een nieuwe eigenaar. Die zegt dat Telcel een bijzondere plek heeft in de Nederlandse tv-geschiedenis. Je kent het bedrijf van lange reclames en de kreet, maar dat is nog niet alles. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
11: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
12: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
14: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
15: Hey, hoi.
14: Wat gaan we doen?
15: We hebben vandaag Hans Huigen in de studio. Hij is directeur van de branchevereniging NIDV. En dat staat voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. En we gaan met hem praten over hoe defensiebedrijven er in Nederland op dit moment voor staan. Klotst het geld bij hen tegen de plinten op nu de overheid miljarden ter beschikking heeft gesteld om de legers in de vaart en volkeren mee te nemen?
14: Ja.
15: Of vissen ze juist achter het net en krijgen buitenlandse concurrenten juist de meeste interessante en lucratieve opdrachten? Dus wat gaat er goed, wat gaat er beter? Dat gaan we met hem bespreken.
14: Ik ben benieuwd welke van de twee het is. Maar dat horen we zo meteen. Eerst eventjes wat anders. Want in Nederland hebben we natuurlijk zijn onderdeel van de NAVO. Die kennen we allemaal. Maar we hebben ook de JEF. Niemand die het weet, tenminste bijna niemand. Ria wel. Ria, jij hebt hier een artikel over geschreven deze week.
15: Ja, ik heb hier een artikel over geschreven juist omdat bijna niemand weet wat het is. Dus het is ook een artikel van wat is het?
14: Ja, met Jeff, vraag en antwoord.
15: Ja, met vraag en antwoord. Heel simpel. Heeft hij altijd al willen weten over de JEF? En de JEF staat voor de Joint Expeditionary Force. Mm-hmm. En dat is een verbond van de drie Baltische staten. Nederland, het Verenigd Koninkrijk als leider en de Scandinavische landen plus IJsland. Dus 10 landen in totaal.
14: Noordelijk Europa eigenlijk.
15: Noord-Europa zonder Polen en zonder Duitsland. Dat is wel opvallend.
14: Ja, en wat is het precies? Want de Joint Expeditionary Force, af en toe hebben ze een vergadering, zie ik dan voorbij komen. Wat is het verschil tussen zo'n verband en de NAVO? Dus het zijn allemaal NAVO-landen? Allemaal.
15: Het zijn allemaal sinds kort NAVO-landen. Dat was natuurlijk niet zo voor Finland en Zweden. Nee. Het verschil is dat de NAVO alles met unanimiteit moet beslissen. Dus als ze besluiten van er is ergens een actie of aanval, dan moeten we met 32 landen akkoord gaan. Dat kan even duren. We kennen de stroperigheid van dit soort organisaties. En de JEF heeft een ander systeem. Daar kunnen landen in actie komen als de leidende staat, dat is het Verenigd Koninkrijk dus, met één ander land, dus maar twee landen zeggen van dat gaan we doen. De rest hoeft niet mee te doen, dat is vrijwillig. Mag natuurlijk wel, doen ze ook veel. Maar ja, het is dus veel flexibeler, het kan ook veel sneller. En het is niet zoals een NAVO met een verdrag en een heel bureaucratie, et cetera. Het is een soort framework, hebben ze, een soort raamwerk, afspraken. En daardoor is het gewoon wat vlotter allemaal.
14: Ja, dus heel erg het idee van coalition, een hele kleine coalition of the willing. Heeft die de Joint Expeditionary Force ook al wat wapenfeiten? Hebben ze zich al bewezen?
15: Ze hebben sinds 2023 al een echte actie. Namelijk na aanleiding van het doorknippen van kabels in de Oostzee. Mm-hmm. Zijn ze gaan patrouilleren meer in de Oostzee. Ze doen ook meer in de Noordzee. En ze gaan binnenkort op oefening in het Hoge Noorden.
14: Ja.
15: Dat is ook precies hun aandachtsgebied. Het Oostzee, Noordzee en het Hoge Noorden. Inclusief Groenland. En dat is natuurlijk ook niet helemaal toevallig. Hè?
14: Nee, dat is niet toevallig. Iedereen weet wat er daar gebeurt. Over de NAVO gesproken. Weet je nog Pete Hegseth? Die zei een tijdje geleden dat alle Europese NAVO-landen onderworpen worden aan een test van Donald Trump. Het gaat om hoe loyaal ze zijn. En het blijkt dat Nederland ook vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst heeft ontvangen over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse doeleinden. Schreef Bloomberg over, maar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bevestigd aan BNR, naar aanleiding van vragen daarover. Nou, wat er precies in die vragenlijst staat, dat weten we niet. Maar volgens het ministerie gaat het op hoofdlijnen over wat Nederland doet op het gebied van veiligheid en defensie. Bloomberg meldde dus ook dat dit een loyaliteitstest is. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. En er zou onder andere worden gevraagd of landen publiekelijk steun uitspraken voor Amerikaans buitenlands beleid, of ze restricties hebben ingevoerd op het gebruik van militaire bases door de VS. Nou, we weten
15: in de Iran-oorlog, hè?
14: Ja, precies. Ja. We weten dan waar ze het onder andere over hebben, namelijk over Spanje. Maar wat denk jij? Denk jij dat Nederland met vlag en wimpel gaat slagen voor deze loyaliteitsenquête?
15: Nederland heeft natuurlijk die enorme transatlantische traditie. Heeft echt heel veel gedaan met de Amerikanen. Heeft eigenlijk nooit nee gezegd, maar één keer. Hè? Na 9/11, ja. Er was één land dat aarzelde van moeten we aanvallen. Dat was Nederland, die had even 24 uur bedenktijd nodig. Maar voor de rest stond Nederland er altijd. Dus ik denk eigenlijk dat ze niks te klagen hebben. Ook omdat we heel veel natuurlijk zijn gaan investeren in defensie de afgelopen jaren. Maar ja, Trump is niet snel tevreden. En hij heeft ook aparte figuren benoemd. Hè. We hebben natuurlijk Piet Hoekstra deze week in het nieuws gezien, die dan Canada eigenlijk loopt te verleiden tot een gesprek over annexatie. Ja. Zijn ze daar natuurlijk niet blij mee. Dus deze Amerikaanse regering is heel apart. En ja, ik denk dat Nederland, denk je, ook niet heel erg secuur die vragen beantwoordt met
14: een beetje wat de ontvanger wil horen misschien.
15: Een sollicitatiebrief plus voor een baan die je heel graag wil hebben, denk ik. Wat denk jij?
14: Nou, genoteerd. Ik ga me hier nu niet meer over uitlaten, volgens mij. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Hans Huygen, directeur van de NEDV, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Leuk dat je er bent. Vorig jaar hadden wij in onze tweede uitzending ooit al de voorzitter van de NEDV, Raymond Knops. Nu jij. Raymond heeft ons vorig jaar verteld dat er nog een hoop nodig is voordat Nederlandse defensiebedrijven echt kunnen bloeien. Veel geld is er, maar er zijn ook nog wat obstakels. En vandaag gaan we kijken of er al wat verbeteringen merkbaar zijn, of misschien helemaal niet. Misschien even over de NEDV. Hoeveel bedrijven zijn er ongeveer bij aangesloten? En wat voor bedrijven zijn dat?
16: Ja, toen ik aantrad, daar was het ruim 200 bedrijven. Dan hebben we het over begin 2023.
14: Mm-hmm.
16: We hebben bedrijven, kennisinstellingen, dus TNO, Marin, NLR zijn aangesloten. Inmiddels zijn we net voorbij de 400 bedrijven en andere instellingen.
14: Enorm gegroeid dus.
16: We zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ja.
14: En is het dan echt van drones tot inderdaad kennisinstellingen tot radarsystemen, dat hele scala? Of zijn er bepaalde bedrijfsgroepen over vertegenwoordigd?
16: Nou ja, je ziet natuurlijk de oude industrie, of ja, de traditionele defensieindustrie, die eigenlijk die hele droogte van de afgelopen 30 jaar hebben overleefd.
14: Ja, dat zijn er niet heel veel, kan ik me voorstellen.
16: Dat zijn er niet heel veel. En die zijn nog steeds hebben kunnen overleven. En je ziet natuurlijk nu heel veel bedrijven die nu instappen, inderdaad wat je zegt, de drone-industrie. Maar ook, want we zijn wat gaan verbreden naar niet alleen maar traditionele bedrijven of bedrijven die zeggen van nou, ik druk mijn neus tegen het venster nu van is er wat te halen. Maar ook te kijken naar ja, iedereen die eigenlijk onderdeel een stukje heeft van de puzzel. Dus we kijken ook naar banken. Banken zijn inmiddels, een aantal banken zijn inmiddels aangesloten. Private equity fondsen zijn aangesloten. En zo zijn we ook met universiteiten nu in gesprek. Dus, en met hogescholen om aan te sluiten. Dus er zijn heel veel stukjes van de puzzel die bij ons nu gelegd kunnen worden om eigenlijk het ecosysteem, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, om dat bij elkaar te brengen en van daaruit ook richting Defensie en andere stakeholders, nationaal en internationaal, te kunnen opereren.
14: Zijn er nog bepaalde, want dat klinkt inderdaad als een heel gevarieerd aanbod aan bedrijven en dus en instellingen. Zijn er nog bepaalde belangen die er nog niet behartigd worden of die je nog mist?
16: Nou, niet echt op dit moment. Als ik kijk, qua organisatie gaat het goed. Ook al hebben wij natuurlijk daarmee ook wel growing pains als organisatie. Ik denk dat we op elke tafel inmiddels wel actief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook gerealiseerd wordt wat we met elkaar graag willen. Maar ik neem aan dat het daar ook vandaag redelijk over gaat.
15: Lijkt me wel. We gaan ook gelijk maar naar dat grootste probleem. Grootste voordeel voor jullie eigenlijk. Want sinds het laatste kabinet Rutte, maar zeker sinds de NAVO-top in Den Haag vorig jaar, maakt Nederland eindelijk serieus werk van defensie-investeringen. Dus ging die vlag uit of toch niet?
16: Nou, uiteraard gaat de vlag uit. Ik denk dat de aanleiding natuurlijk niet een hele prettige is om dat te moeten doen. Nee. Maar tegelijkertijd, we hebben duidelijk de afgelopen 30 jaar ondergeïnvesteerd. Veel te weinig geïnvesteerd in deze sector. En je moet gewoon zorgen dat je in ieder geval een bepaald niveau van afschrikking houdt. Want waardoor ontstaan oorlogen? Dat is doordat de potentiële vijand denkt dat hij een oorlog kan winnen. En als dat zo is, dan loop je die kans. En dat... Ja, we hebben het over NAVO kort. Tenminste, jullie hebben het over NAVO gehad.
14: Je mag reageren natuurlijk.
16: Dat kan. Maar... Dus je ziet dat er aan de grenzen van Europa, van de NAVO, gewoon steeds speldenprikken zijn uitgedeeld die steeds groter zijn geworden. We hebben natuurlijk nauwelijks gereageerd als NAVO op 2014, de eerste inval in Oekraïne, om het zo te zeggen. We hebben niet gereageerd op Georgië. In 2008 al. Dus we hebben heel veel situaties gehad waarin in ieder geval Rusland in dit geval dacht van, nou, wij kunnen door met wat we aan het doen zijn. En dat begint nu wel tegen de grens aan te lopen. En niet alleen tegen de grens aan te lopen. Over we zien natuurlijk ook gewoon over de grens. Want we zijn eigenlijk in ieder geval in een hybride oorlogssituatie terechtgekomen. Ook in Nederland in dit geval.
15: En je zegt Nederland heeft eigenlijk zijn afschrikking verwaarloosd door ook die industrie ernstig te verwaarlozen de afgelopen 30 jaar... Inmiddels zegt Nederland, we gaan inzetten op die 5 sterktes die wij denken te hebben. Dat zijn radars en sensoren, dat is AI, dat is quantum, slimme materialen, drones en ruimtevaarttechnologie. Snap je deze keuzes? Of mis je nog wat misschien?
16: Nou ja, op zich snap ik deze keuzes als je kijkt naar innovatie. Maar industrie of defensie is niet alleen naar kijken naar innovaties. Het is vooral ook het leveren van basismaterialen. Het is het leveren van
15: maar kogels hebben we niet meer, hè, hier te maken.
16: Dus munitie is een probleem. Raketsystemen zijn een probleem. De Integrated Air Missile Defense hebben we behoorlijk verwaarloosd. Dat zien we dus nu terug in
15: Oekraïne helaas.
16: In Oekraïne helaas, doordat heel veel Patriot-systemen nu in richting Iran worden gebruikt. Of in ieder geval als verdediging richting wapens vanuit Iran worden gebruikt. En dat betekent dat dat het dus niet alleen gaat om deze 5 gebieden, maar dat het ook gaat om al die andere gebieden die zorgen voor wat we dan in defensietermen noemen het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.
15: Dus je had het liever breder gewild waar de Nederlandse overheid op inzet?
16: Nou ja, dus het is en-en. Het is kijken naar, wat zijn nou de gebieden waar je van zegt van dit zijn de sterktes van Nederland en die zou moeten kunnen doorontwikkelen. Dat zijn op zich op dit moment nog helemaal geen gereden producten die Defensie kan afnemen. Mm. Maar wel waar we kans hebben om internationaal een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Dus in die zin begrijp ik het. Ook vanuit een wat breder perspectief op dat het niet alleen gaat over defensie-investeringen, maar dat het gaat ook over waar zien we nou economische groei ontstaan. In deze sectoren zou dat heel goed kunnen. Dus in die zin is het een wat bredere agenda, denk ik, dan alleen een defensieagenda. En dat is tegelijkertijd ook heel belangrijk, denk ik, dat we dat doen. Als we die uitgaven, die defensieuitgaven, willen verantwoorden naar de maatschappij, dan is het belangrijk dat we ook kunnen laten zien dat we hiermee ook economische groei in Nederland kunnen realiseren in deze sector.
14: Ja.
16: En dat is breder, overigens, dan alleen deze 5 gebieden.
14: Ja, toch een probleem waar we vaak tegenaan lopen in deze podcast is het te veel beschermen van de nationale industrieën. Vaak is de conclusie, we moeten toch beter gaan samenwerken op Europees vlak in ieder geval. Spreekt dat dan elkaar niet een beetje tegen?
16: Nee, want ik denk dat die 5 gebieden die we met elkaar besproken hebben, dat het daar vooral het innovatiegeld naartoe gaat. en niet zozeer het aanschafgeld naartoe gaat op korte termijn. En dat het eigenlijk allemaal technologieën zijn die eigenlijk in consortia in Europa of in NAVO-verband verder zouden kunnen ontwikkeld worden. Mm-hmm. Dus in die zin spreekt het niet zozeer tegen. Het is niet zo van, oké, wij zetten hier een hek omheen. En we gaan lekker
14: ontwikkelen. En dit is onze industrie.
16: Ontwikkelen.
14: Ja. Ja, precies.
16: Als het gaat om het beschermen van van je eigen defensieindustrie, dan denk ik dat Nederland daar juist een van de partijen is die dat het minste doet van alle partijen in Europa.
14: Nee, zeker. Ja. Er zijn landen die natuurlijk daar veel grotere belangen misschien ook bij hebben. Ja, die dat meer belangrijker vinden.
16: Dat komt vaak omdat een aantal landen eigenlijk al een wat langere strategie hebben op dat defensie voor hen belangrijk is. Dat hebben wij langere tijd niet gezien. Als je kijkt naar Frankrijk, dan heeft Frankrijk altijd gezegd, wij moeten eigenlijk onze eigen broek op alle gebieden kunnen ophouden. En dat betekent dat wij zelf investeren, dat we ook een aandeel nemen vanuit de overheid en dat we heel erg nauw met die industrie samenwerken. Op alle terreinen, of het nou lucht, land of zee is. Dat hebben wij lange tijd niet gedaan. Wij hebben vanuit Nederland altijd gezegd, wij kopen wat er beschikbaar is, en liefst tegen de laagst mogelijke prijs.
14: Zie je vanuit die landen, dus inderdaad grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland, is er wel animo vanuit hen om Nederland te betrekken bij allerlei projecten? Of ja, moet dat heel erg van Nederland zelf komen?
16: Je ziet dat wel steeds meer, laat ik het zo zeggen. Ook die landen kunnen het niet allemaal alleen. En ook die industrieën kunnen niet allemaal alleen. Je ziet wel dat in eerste instantie het natuurlijk zo is, dat hebben we ook, zien we ook al in Nederland, hè, dat de propositie, hè, het voorstel wat gemaakt wordt, gaat dan over, kijk eens wie wij allemaal vanuit de eigen industrie als toeleverancier gebruiken om een bepaald project te doen. In Duitsland hebben we gezien natuurlijk dat de automotive-industrie heel erg onderuit is gegaan. Dus dan wordt er aan de Rheinmetalls van deze wereld natuurlijk gevraagd om in eerste instantie dan die hele toeleveringsketen van de automotive-industrie over te nemen. Te zeggen van, nou, dat kunnen wij heel goed gebruiken voor de defensie-industrie. En dus vragen wij ook om nationale uitgaven aan ons als OEM. Als
15: mm-hmm. En daarbij vist dan de Nederlandse automotive, ook altijd een belangrijke toeleverancier van de Duitse industrie, vist daar in eerste instantie dus achter het net. En dus ook de Nederlandse defensiebedrijven.
16: Ja, die kans is dan groot.
15: Ja.
16: Ja. Dus maar je ziet wel dat we zijn natuurlijk een hoogtechnologisch land. Dat wordt erkend ook door Franse bedrijven. Wordt op zich ook erkend door Duitse bedrijven. Dus het is niet zo dat men zegt van de deur zit dicht.
15: Nee.
16: Maar je ziet wel ook acquisitiestrategieën vanuit dat soort ondernemingen zeggen,
15: even op die rem.
16: Even op die rem. Je wilt toch geleverd krijgen in Nederland. Dus niet zeuren over de inbreng van Nederlandse bedrijven in deze materieelprojecten. Want je wilt toch snel geleverd krijgen. En eigenlijk wat je aan Nederlandse bedrijven eventueel zou willen interesseren hiervoor. Ja, dat vinden wij een risico. En dus wordt de prijs hoger. Wil je dat? Dat kan ook.
15: Ja.
16: Dus je ziet dat die spelletjes wel gespeeld worden.
14: Iets anders is eigenlijk het kopen niet in Europa, maar in het buitenland. Het kabinet Jetten heeft in het regeerakkoord geschreven dat minstens 50% van de extra defensiebestedingen moeten neerslaan in Nederland of Europa. Is dat realistisch? Want we kopen niet voor niets spullen in Amerika, toch?
16: Nou ja, je hebt altijd definitiekwesties.
14: Aha.
16: En daarmee komen we altijd wel ergens goed uit. Hè? Dus het geeft vooral richting, denk ik.
14: Ja.
16: En die richting is belangrijk. Ik denk dat dat ook wel serieus genomen wordt. Door het ministerie zelf en ook door EZ. Dat we hier met elkaar wel degelijk vaart mee moeten maken. In Nederland en in Europa. Natuurlijk zullen wij nooit onafhankelijk kunnen worden van de Verenigde Staten. Zoals zij dat omgekeerd ook niet van ons kunnen worden als het gaat om technologieën, om toeleverende bedrijven, et cetera, et cetera. Dus maar het is wel gezond om daar een wat betere balans in te krijgen. En dat wordt breed gedragen in ieder geval.
14: Ja, toch zien we ook af en toe weer berichten van, nou, bijvoorbeeld deze week, van scherfvesten die dan uit China komen. Tenminste, de vezel die komt uit China. Terwijl dat ook Nederland maken. Dat soort berichten zijn me dan niet heel hoopvol. Dat is dan niet helemaal de goede richting.
16: Nou, dit is een beetje het wat ik dan noem het oude gedrag van Defensie. Als consument.
14: Ja, dus goedkoop.
16: Dus wij kopen gewoon wat er beschikbaar is en zo goedkoop mogelijk. En wij stellen dus geen eisen aan de herkomst van nou, allerlei componenten, in dit geval zo'n scherfvest. En dat, ja, als je geen zicht hebt vanuit industrieperspectief op wat hier eigenlijk gaande is. Namelijk, China heeft deze markt gezien, die vezelmarkt of de aramidemarkt, de garens. Super, ja. Het zijn verschillende technieken die gebruikt worden. Ja. Om protectiemateriaal te maken. Maar als je daar geen eis aan stelt en China zegt wel van, nou, dit is voor ons een strategische markt. Als we daar een prijsdumping kunnen doen met overheidssteun vanuit China, dan prijzen we al die partijen in Europa of zelfs in de US uit de markt. Mm-hmm. En wordt iedereen afhankelijk voor die componenten of voor die basisgrondstof van ons. Mm-hmm. En dat is een beetje waarvan ik ook heb gezegd in de krant dat dit pennywise pound foolish is. Mm-hmm. Dus dat we heel goedkoop inkopen, ja. Maar zometeen hebben we bij de volgende lading scherfvesten, wordt ofwel de prijs door China omhoog gedreven, of zeggen van, ja, hebben we nog alternatieven? Nee, dat hebben we niet meer, want we hebben geen enkel vezel of garenbedrijf in Europa nog die dat kan maken.
14: Nee, liever dus lokaal, in dit geval echt. Het is een goed voorbeeld waarbij je het dan liever wel lokaal zou willen doen.
16: Nou, sterker nog, dit zijn de enige twee bedrijven in Europa die dit kunnen. Dus dat ze toevallig in Nederland staan, komt uiteraard mij als NIDW goed uit.
14: Ja.
16: Maar je kan hier zelfs dus van zeggen van, dit kunnen we Europees sourcen.
14: Ja.
16: We zien bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is, we hebben met die drones gezien dat er op een gegeven moment glasvezel uit die drones werd
14: om ze niet te kunnen jammen.
16: Om ze niet te kunnen jammen of te spoofen of whatever.
14: Ja.
16: Glasvezel was op een gegeven moment op. In Europa. Mm-hmm. Dan zie je dat er toch wel partijen zijn die reserve dingen hebben opgekocht, die dan rechtstreeks naar de US gaan of anderszins. Maar in Europa was het op. Nou, stel je voor dat je dat nog nodig hebt.
14: Krijg je mondkapjes scenario's?
16: Nou,
14: je
16: moet met elkaar wat verder kijken dan je neus lang is.
14: Ja.
16: En als je als defensie of als Nederlandse overheid gewoon als met je huishard portemonnee eigenlijk open zegt van, nou, ik kan voor 100 euro kan ik 10 scherfvesten kopen, bij wijze van spreken. Maar als ik daar allerlei eisen aan ga stellen op Europese materialen of anderszins, dan kan ik er nog maar 5 kopen. Dus dat doe ik niet. Als dat het consumentengedrag is wat je doet, dan kom je op termijn in problemen.
14: Hans, we hadden hier laatst staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. Hij vertelde dat ondernemers nog veel klagen over dat ze niet weten waar ze terecht kunnen bij Defensie. Hij komt daarom op met één loket, dat wil hij graag. Is dat een goed idee?
16: Of het ene loket een goed idee is.
14: Dat, ja. Of herken je het probleem? Laten we daar eens even mee beginnen eigenlijk.
16: Het gaat om transparantie, denk ik. Wat heeft Defensie nodig? En hoe kom je in dat proces? Mm-hmm. Hoe loopt dat proces? Dus daar kan heel veel in verbeterd worden. Dat is onder andere wat wij als organisatie uiteraard doen. Maar ik ben er alleszins voor dat Defensie dat ook zelf op zich neemt om uit te leggen hoe werkt nou het proces van inkoop. Waar moet je aan voldoen om daar überhaupt voor gesteld te kunnen staan. Hoe vragen wij dingen uit? En wat is dan het inkoopproces zoals het loopt? Wat kan je verwachten? Waar moet je allemaal aan voldoen? Dat zou heel goed zijn als Defensie dat zelf transparanter gaat maken. Absoluut.
17: Boswijk zei ook dat hij toe wil naar een ander inkoopmodel van de overheid. Hij wil dus minder pasklare militaire oplossingen zelf bedenken als ministerie en die dan vervolgens gaan aanbesteden bij de industrie. Maar hij zit juist in op een soort van samenwerking waarbij de defensie en de industrie samen gaan kijken van wat kunnen we, wat is het probleem, hoe gaan we dat oplossen en vervolgens ook langjarige trajecten ingaan op deze manier. Wat denk je, zit jouw achterban hierop te wachten?
16: Zeer.
17: Zeer zelfs.
16: Zeer.
17: Vertel.
16: Nou, dat heeft alles te maken met, als je niet weet wat er gevraagd gaat worden, dan komt er op een gegeven moment via de aanbestedingsplatform zoals Marcel, et cetera, komt dan in één keer de vraag uit. En dan wordt er gezegd, nou, we moeten 1000 stuks van dit hebben. En hier, je moet het allemaal voldoen. En je moet bewezen productie hebben in bekende voorbeelden. In 2020 al van zoveel. En dan zit je als defensiebedrijf in Nederland, waarbij je lekker aan het ontwikkelen bent samen met Defensie en allerlei innovatieprogramma's. Wordt in één keer geconfronteerd met dit soort uitvragen, waar je helemaal niet aan kan voldoen. Dus het is heel erg belangrijk dat je aan de voorkant veel meer vanuit Defensie bedrijven meeneemt in, ja, dat heet dan, wat is het effect wat we willen bereiken, maar waar liggen nu onze uitdagingen? Wat verwachten we nou op de verschillende terreinen waar we op dit moment zeggen van, nou, dat zou, als je kijkt naar waar wij onze verdediging zouden willen hebben of waar wij aanvallend zouden moeten kunnen opereren, waar zitten dan onze beperkingen, onze grenzen, en wat zou nou prettig zijn om te hebben? Als dat gesprek opener gevoerd kan worden, dan kan je ook als bedrijf daar het initiatief opnemen, of als groep van bedrijven, want eigenlijk is nooit meer één bedrijf die dit soort dingen doet. Dus als groep van bedrijven zeggen, oké, ik begrijp ongeveer wat je nu nodig hebt. Laten we nou stappen gaan nemen om te kijken of we daar kunnen komen. En dat betekent dus ook dat je, en dat is het grote voordeel denk ik, dat je ook innovatiegeld koppelt aan verwervingsgeld.
14: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
18: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
19: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
20: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe ANZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
21: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
22: De Friday Move is deze vrijdag weer helemaal terug van zomerreces. Noah Vale is de co-host. Ook schuiven Show Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Helene Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, behalve dan op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook van de parallelbaan is daar dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 bij 48,8, op de A12 bij 83,1 en op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 7,1.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. 5 maanden geleden ging het moederbedrijf failliet en er is een nieuwe eigenaar. Die zegt dat Telcel een bijzondere plek heeft in de Nederlandse tv-geschiedenis. Je kent het bedrijf van lange reclames en de kreet, maar dat is nog niet alles. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
0: Toen Daf Dubbelman zuivere koffie overnam, was het bedrijf technisch failliet. Inmiddels worden er weer volop bakjes koffie geproduceerd vanuit de baaiers. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
2: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
3: Maar zij doet die melding, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
4: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
27: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. Wat bezielt eigenlijk iemand om een bedrijf over te nemen waar nauwelijks nog geld is om de voorraad aan te vullen en schuldeisers te betalen? Nou, onze gast van vandaag zag er toch wel brood in. In een bedrijf dat letterlijk vanuit de bak zorgt voor een bakje koffie. Welkom, Daf.
28: Dankjewel.
27: Wie ben je? Wat doe je?
28: Ik ben Daf Dubbelman. Ik ben impact investor en ik ben massagist. Privé en zakelijk. Ik ga graag extreme uitdagingen aan, zoals ultramarathons. En ook op zakelijk gebied ga ik, waar de meeste mensen zeggen, dit is onbegonnen werk.
27: Waar heb jij het goed gedaan?
28: Ik heb het goed gedaan door niet te luisteren naar experts die zeiden, dit is te lastig om op te pakken, ik zou het niet doen.
27: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
28: Ik heb niet geluisterd naar experts die zeiden, dit moet je niet doen.
27: Dat is een mooie. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Daf, leuk je te zien. Het bedrijf heet Zuivere Koffie. Jullie noemen jezelf de werelds eerste koffiebranderij in de gevangenis. Vertel wat jullie allemaal doen.
28: Ja, wij zijn social enterprise Zuivere Koffie. En onze missie is recidive verminderen. Mm-hmm. En dat doen we door in de bak te beginnen om buiten te blijven. En dat kan dus door een vak te leren, zodat ze beter beslagen ten ijs komen buiten de gevangenis. En wij leveren gebrande koffie, lekkere koffiebonen die we verkopen. We hebben bakkerijproducten, koekjes bij KLM, brownies bij Artis. En we hebben ook zelfs chocoladerepen en thee met de mooie naam Guilty.
27: Ah ja, precies. Want ik heb een hele doos hier, een soort kerstpakket ziet het eruit van je hier op bureau staan. Met de Guilty, daar zitten ook wel. Je moet meteen even kijken naar die thee, want daar zit ook iets bijzonders aan. Het ziet eruit als een theezakje, maar wel apart gevouwen.
28: Ja, het zijn hele mooie fleurige kleuren met een mooi design. Ontworpen door de oprichter Jamal Lampen. Mm-hmm. Alleen het is een ponypack, dus hier werd cocaïne in verhandeld. Dus,
27: dit zijn kabouter-envelopjes.
28: Dit zijn kabouter-envelopjes.
27: Ja, met die thee in een kabouter-envelopje. Oké, goed, dus jullie doen zuivere koffie. Klinkt alleen maar als koffie, maar er zit heel veel omheen. Maar het gebeurt wel in de gevangenis. Welke gevangenis is gebeurd het?
28: Het gebeurt vooral in Zaanstad, JC Zaanstad. Maar we hebben ook Nieuwegein, waar we ook boterkoekproductie hebben. Ja. Waar we ook nog uit gaan breiden.
27: En hoeveel gevangenen werken met jullie?
28: Ongeveer 70 man op een dagelijkse basis.
27: En dan is het dus echt in de gevangenis staan grote koffiebranders. Hoe ziet het eruit?
28: Ja, je hebt normale oude gevangenissen zijn kil en negatief en met felle lampen. Bij ons zijn er hele mooie muurschilderingen. Een hele lekkere geur van de koffie die gebrand wordt. En we hebben zelfs ook nog een koffiewinkel erachter, waar gedetineerden het personeel van de gevangenis van een lekkere bak koffie voorzien.
27: Maar het is allemaal in de gevangenis. Het is niet dat iedereen in een busje gaat naar een, industrieterrein waar jij een pand hebt. Het is echt in de gevangenis.
28: Het is allemaal in de gevangenis, maar we hebben natuurlijk ook activiteiten buiten gevangenis van ook ex-gedetineerden die op events staan met onze koffiekar en die ook bij het World Fashion Center koffie leveren in de koffiewinkel die we daar hebben.
27: Hoe is het om met gedetineerden te werken?
28: Ja, eigenlijk gewoon net zoals met alle andere medewerkers. Met uitdagingen en ik denk dat het... Ik heb er ook zelf aardig wat mee. Mm-hmm. Het zijn wat meer, hoe zou ik het zeggen, jonge honden. Die snel verveeld zijn. En die snel op zoek zijn naar iets anders. Dus je moet ze goed bezighouden zoals ook jij en ik eigenlijk behandeld willen worden.
27: En waarom zeg je, ik heb er zelf wel wat mee dan?
28: Nou ja, ik ben ook snel verveeld. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En als je mij heel de tijd aan de lopende band hebt staan, dan breek ik ook uit.
27: Ja, maar toch, dus je zegt dat zijn mensen die je echt wel werk moet geven waar een uitdaging in zit. Aan de andere kant, ze zijn gedetineerd en waarschijnlijk niet voor niets.
28: Ja.
27: Hoe verandert dat de dynamiek?
28: Nou, sowieso, waarom we het ook doen is dat die recidivecijfers zijn een verschrikkelijk groot probleem. Mm-hmm. Ongeveer 46% gaat binnen 2 jaar weer terug de bak in. Ja, dus er zijn 3 factoren die heel erg helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Dat zijn de 3 W's. Dat is woning, mm-hmm. Dat is wife of wijf, en dat is werk. Ja, en vooral op dat werk proberen wij de mensen zingeving te geven, structuur en ook geld, zodat de kans op recidive vermindert.
27: Ja.
28: Dus we proberen het zo leuk mogelijk te houden en zoveel mogelijk tools te geven om na gevangenschap niet weer het verkeerde pad op te gaan.
27: Ja. Aan wie verkopen jullie alles?
28: Ja, we eigenlijk vooral aan bedrijven, maar ook via de website. We verkopen ook heel veel aan de consument die het via onze website verkoopt. En vooral met kerstgeschenken gaan we ongelooflijk hard.
27: Maar ja.
28: Want iedereen zoekt eigenlijk iets met zingeving. En daar zijn wij natuurlijk in die hele competitieve markt van bakkerijproducten, van thee en van koffie. Mm-hmm. Ja, hoe maak je nog een verschil? En dit is echt, met elke slok verminder je recidive. Ja, en het is ook nog een stoelmerk.
27: Ja. Ja, dus ik zag, het zei al, volgens mij Artis, de koekjes zijn bij Artis, ja, KLM, dat soort bedrijven. Ja,
28: grote bedrijven, Rabobank, we hebben ook een lening van de Rabo Foundation. Er zijn vooral grote bedrijven die ons steunen en onze producten afnemen. Ja.
27: Omzet, hoeveel ongeveer?
28: Ja, we denken dit jaar weer boven de 7 ton uit te komen. En volgend jaar zal dat naar verwachting een stuk hoger zijn.
27: Ja.
28: Want we komen uit een dal en ook onze omzet was een stuk hoger in het verleden.
27: Ja, winst, wordt dat dan gemaakt?
28: Ik zal met een
27: dikke glimlach op dat gezicht.
28: Ja, met een omweg. Het vierde kwartaal 2025, dikke winst.
27: Okay,
28: maar dat is, als je het hele verhaal wil hebben, dan... we verwachten dit jaar marginaal uit te komen. Dat wil zeggen marginaal plus of marginaal in de min.
27: Ja. Ik moet er een beetje om lachen. En dat is niet vanuit leedvermaak, maar we weten waar we naartoe gaan in dit interview. Want jij bent niet de oprichter van dit bedrijf.
28: Klopt.
27: Dat was Jamal Lampen.
28: Ja.
27: Zelf gedetineerde of ex-gedetineerde.
28: Ja, klopt.
27: Richtte het in 2014 op, maar in 2025, vorig jaar, heb jij het samen met jouw compagnon Bas de Haan overgenomen. Het bedrijf was, begreep ik, technisch failliet.
28: Laat ik zo zeggen, stelde ongelooflijke uitdagingen. En als er niet snel een nieuwe investeerder was ingestapt, was het heel lastig geworden.
27: Mm-hmm. Waarom stapt hij in?
28: Ja, wat ik al eerder zei, masochistische trekjes. en ik denk ook de liefde voor de missie. Ik hou van het aanpakken van grote maatschappelijke problemen die wel oplosbaar zijn en waar je ook veel potentie in zit. Het merk is sterk. En ik denk als we het op de juiste manier met de juiste mensen gaan aanpakken, dan wordt het ook een financieel succes. Want ook bij Kruinwater Plus ben ik ook betrokken. En dan zeg ik ook vaak, je kan niet groen doen als je rood staat.
27: Ja.
28: Dus we moeten eerst een sluitend businessmodel hebben. En dan pas kunnen we weer goed gaan werken aan het aannemen van nog meer mensen met een detentieachtergrond en ze trainen.
27: Wat je zegt, Tel, Kraanwater Plus, dat is ook een bedrijf van jou.
28: Ja.
27: Wat doen die?
28: Wij doen waterdispensers. Dus wij proberen de revolution aan te zwengelen. Dus wij proberen eigenlijk een goed alternatief te geven voor alle wegwerpdranken, plat en bruiswater. En dat we goed bezig zijn, bewijst ook wel het feit dat Coca-Cola hoofdkantoor met hun merk Schoot Fontaine, zij hebben ook een watertap waarmee ze dus leidingwater filteren, koelen en van bruis voorzien.
27: Ja.
28: En niet hun eigen merk op het hoofdkantoor.
27: Dus dat is een bedrijf. Je zit ook nog in andere dingen, in het vastgoed begrijp ik.
28: Ja, ik ben dus ondernemer op veel vlakken. Ik ben ondertussen ook nog bezig op de achtergrond met het opzetten van een tweede professionele voetbalclub in Amsterdam.
27: Wow.
28: Maar dat is ook een ver gezicht. Maar ik ben ook actief op het vastgoed. Ik heb de website huurenhuis.com, waar ik een aantal huizen, vakantiehuizen in Spanje heb gebouwd met padelbaan en die ik verhuur aan de ex-Nederlands kampioen padel en heel veel andere.
27: Kortom, heel veel dingen doe je.
28: Klopt.
27: Tijd is schaars.
28: Klopt.
27: En toch zeg je, ik ga hierin stappen vanwege licht masochistische trekjes.
28: Ja.
27: En omdat je er iets in zag.
28: Absoluut.
27: Wat trof je aan toen je het had overgenomen?
28: Een organisatie die erg committed was om er een succes van te maken. Maar ook een organisatie die tegen verplichtingen uit het verleden liep.
27: Mm-hmm.
28: Dus toen we binnen zijn gekomen hebben we al vrij direct 3 locaties gesloten. Die op zich goede locaties waren.
27: Dat waren koffiewinkels. Barretjes? Ja, okay.
28: Koffiewinkels. Ja. Bijvoorbeeld een hele mooie koffiewinkel op de Haarlemmerdijk.
27: Mm-hmm.
28: Wel de gratis omzet. Want de Engelse toeristen die liepen toevallig langs, hadden zin in koffie en ze liepen naar binnen. Ze wisten niet wie we waren. Maar ondertussen moesten we €3.500 huur per maand betalen. Ja, dus je was heel veel koffie verder voordat je de huur eruit had. En moest je ook nog de producten en het personeel betalen. Dus dat hebben we gesloten. We hebben ons teruggetrokken. We hebben ons geconcentreerd ook op de kapitaalstructuur te verbeteren. En we zijn, ik denk, tweede half jaar van 2025 zijn we weer naar buiten getreden.
27: Was je geschrokken? Want je neemt het over. Dan denk je, zullen we even gaan kijken. Je doet een beetje due diligence, kan ik me zo voorstellen. Maar niet te veel, want volgens mij was het allemaal niet zo heel veel waard, denk ik.
28: Ja, je zegt het goed. Je doet een beetje due diligence. Ik heb ook een bankiersachtergrond, dus ik kan best wel naar dingen kijken. Maar ik kan me ook niet onttrekken aan het beeld dat ik lichtelijk naïef ben en positief ingesteld.
27: Oh ja.
28: Dus dat je dingen altijd beter verwacht dan ze zijn. Ja, en af en toe vallen dingen tegen.
27: Waar schrok je van?
28: Toch hoe moeilijk het is om genoeg tijd te besteden aan sales en marketing.
27: Mm-hmm.
28: Terwijl je ook nog heel veel tijd aan het verleden moet besteden.
27: Ja.
28: En ook nog, ook al heb je een bankiersachtergrond, ook al weet je wat van cijfers, je verwacht, en dat communiceer je ook op een conservatieve manier, wat de omzetprognose is wanneer je weer een aflossing kunt doen. Ja, en dan valt het toch weer tegen.
27: Hoeveel schulden stonden er open?
28: Ja, dus bijna 2 miljoen.
27: Oké, dus voor zo'n kleine omzet waarschijnlijk.
28: Ja. We denken dat we dat dit jaar kunnen reduceren tot rond de 500.000.
27: Ja, en het bedrijf is niet failliet gegaan.
28: Nee.
27: Dus die schulden staan nog en die staan nu bij jou. Bij de BV.
28: Die staan bij de BV, dus daarom zijn we ook goed bezig met een crediteurenakkoord. Hebben we al gesloten. En zijn we bezig om een betere kapitaalstructuur te krijgen. En de komende maanden zullen ook bestaan uit nog een extra ondernemer aan ons te verbinden die nog een extra kapitaal injectie kan doen.
27: Je zei net, je kunt niet groen doen als je rood staat.
28: Ja.
27: Dan moet je denk ik ook keuzes maken waarvan je denkt, dat is wel heel groen, maar niet goed voor het rood staan.
28: Ja.
27: Je zei al, we hebben een aantal winkels gesloten. Moet je af en toe ook de maatschappelijke missie iets te kort doen of minder doen dan je zou willen
1: om maar gewoon ervoor zorgen dat je gezond wordt?
28: Ja, absoluut. Een voorbeeld is, ik heb een groot netwerk in de food service industrie. Er zijn heel veel mensen die gaan dan weer bij een fantastisch mooi koffiebonenbedrijf in Ghana werken. Mm-hmm. Zeggen dat ik heb nu de mooiste koffie, het wordt naar Nederland gezeild. Alles perfect, echt. We hebben zoveel vinkjes, je moet ons hebben. Ik zeg, ja, dankjewel. Dat kost mij te veel tijd. En we kopen het in via een expert op het gebied van bonen, die alles certificeren. Ja, en dus daarom, ja, we kunnen niet en het duurzaamste en het groenste en waar de boeren het meeste geld krijgen. Dus ja, af en toe moet je iets zwart-witte zijn en zeggen, hier gaan we dus niet onze tijd aan besteden. Plus, ja, onze boodschap is recidieven verminderen. Mm. En het wordt ook een beetje confuus als we ook zeggen, ja, en we zijn het duurzaamste merk en bij ons, hè, als je te veel gaat stapelen.
1: Ja. Zit de neiging daar wel in? Om dat absoluut wel te doen?
28: Ja, we zijn net zoals ook de meeste van onze medewerkers. We zijn jonge honden. We willen alle kanten op. Er is een gebrek aan focus. Dat is er in het verleden geweest. En dat is er nu nog steeds geweest. Ja. Dus ik denk als we alleen hadden gezegd, ja, je hebt die mooie thee gezien, Guilty. Je hebt de bakkerijproducten gezien. Ik denk als we waren gaan concentreren op één van die goederen en dat een knallend succes hadden gemaakt, dan waren we veel groter geweest dan nu. Want dan kan je dozen schuiven. En nu zijn we ook gefragmenteerd over activiteiten.
1: Is dat iets dat je in de toekomst gaat zeggen, ja, eigenlijk doen we te veel?
28: Ik denk dat dat er zeker aan gaat komen. En ja, ik denk nog steeds dat we evenveel producten kunnen doen, maar dat we het wel beter moeten delegeren en bij andere partijen wegzetten.
1: Ja, ja. Even terug naar de fout. Ja? Je zei, het was eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Ja. Aan de ene kant het goede is, ik heb niet geluisterd naar experts.
28: Ja.
1: Aan de andere kant het fout is, ik heb niet geluisterd naar experts. En dat waren waarschijnlijk dezelfde adviezen.
28: Ja, klopt.
1: Kun je daar iets over zeggen?
28: Ja, nou ja, ik denk de experts hadden gelijk gehad.
1: Wat zeiden de experts? Jij zegt, een beetje met vrienden praten.
28: Ja, nee, maar ook scale-up experts. Ik ben hier naar het kijken. Dit is de schuldenlast, dit is de omzet. Dit is de winst, oftewel het verlies. Wat denk je ervan? Absoluut niet doen.
1: Nee?
28: Ik dacht ook, zuivere koffie, de naam, is ook, alles goed proberen te doen. En ja, dat betekent ook proberen zoveel mogelijk je schulden af te lossen.
1: En wat was het dan dat zij, was het gewoon een Excel-sheet en zeg, ja, op de omzet is de schuld gewoon veel te hoog. Ja. Was dat het?
28: Je kan van heel ver weg had je al kunnen zien, dit is, hier moet heel veel gebeuren. Ja. En dit is een hoofdpijndossier. Alleen ja, weet je, ik vond de missie te mooi. En ik hou van dit soort uitdagingen. Eigenwijs zijn en gaan waar anderen niet gaan. Ja, ja. Daar groeien vaak de mooiste bloemetjes aan de rand van de afgrond.
1: Dat is zo, maar je start af en toe ook de afgrond in.
28: Ja. Ja, klopt. En
1: is je dat eens gebeurd in het leven?
28: Nou, niet echt. Wel dichtbij natuurlijk. Ook er zijn momenten geweest dat ik denk, ja, waar doe je het voor?
1: Heb je dat ook met zuivere koffie?
28: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Wat zijn de momenten dan?
28: Nou, bijvoorbeeld, we hebben alleen maar, of tenminste zo goed als alleen maar, partijen die geïnvesteerd in ons hebben, die echt ook begaan zijn met de missie. Mm-hmm. Die gewoon niet om het financiële rendement zijn ingestapt, maar meer om het supporten van de missie. Ja, ik heb ook tegen die mensen gezegd, weet je, deze keer lukt de aflossing niet, de rente misschien nog wel, maar heb alsjeblieft nog een jaar geduld. En dan het volgende jaar, één persoon die ons echt een warm hart toedraagt, die zegt heel af, om eerlijk te zijn, ik heb het een beetje gehad. Ik zeg, weet je wat, ik heb het ook een beetje gehad. Want ik wil graag mijn tijd besteden aan de groei, de toekomst van de onderneming. En het enige waar ik mee bezig ben, of een groot gedeelte van mijn tijd, is praten met teleurgestelde mensen.
1: Ja.
28: Ik zeg, ik wil het even omgooien. Reken erop, heb nog meer geduld. Dus nog meer under promise, over deliver. En weet gewoon, we werken er hard aan. En ik denk dat als iedereen bijdraagt, dan wordt het een succes. Ja. Want het merk is te sterk en de missie is te mooi.
1: Zo'n gesprek waarin je dus met de schuldeiser zegt, die zijn geduld een beetje verliest, waarin jij zegt, ik ben het ook een beetje zat.
28: Ja.
1: Komt dat spontaan op? Of is dat iets wat je bedenkt van tevoren? Of is het een soort emotionele reactie?
28: Nee, maar dat bouwt natuurlijk op. Je hebt natuurlijk op heel veel vlakken heb je brandjes die spelen.
1: Ja.
28: Een medewerker die ziek is. Opeens nog een factuur die ergens vandaan komt die je nog niet verwachtte. Andere strubbelingen. Een medewerker die zou komen om ons team te versterken, wat een goede invulling was, die opeens toch niet komt. Ja, en dan komt dit er ook nog bij. Dan denk ik, het moet wel leuk blijven.
1: Ja,
27: Wat gebeurt er dan in zo'n gesprek als jij zegt, ik ben het eigenlijk ook zat en ik zit veel te veel werk te besteden aan eigenlijk oude koeien proberen een beetje tot leven te brengen?
28: Ja.
27: Wat gebeurde er in dat gesprek?
28: Nou, eigenlijk, en dat is denk ik ook een les die ik geleerd heb. Eigenlijk moet je in het begin, dat had ik in het begin moeten doen, veel steviger erin moeten gaan.
27: Bij de schuldeisers.
28: Met de schuldeisers. Jongens, alles is weg. Punt. En we gaan werken om er toch nog iets van te maken. Maar rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Schrijf het helemaal af. Dat ze emotioneel afscheid hebben genomen. Want dan ben je vanaf daar alleen maar bezig met extra cadeautjes geven.
27: Mm.
28: En nu had ik toen die boodschap niet duidelijk genoeg gebracht. En daardoor krijg je, en zeker als je dan de grootste fans, als je 3 keer iets belooft en je doet het niet, dan verlies je zelf de grootste fans.
27: Ja.
28: Dus duidelijker communiceren en dat ook in dat gesprek. Ja, dit is de situatie, dus nog beter communiceren. En het is lastig en we werken er hard aan en heb geduld.
27: Ja, en dat heb je niet vanaf het begin gedaan. Waarom deed je dat niet?
28: Ja, toch omdat je verwacht dat het sneller beter gaat.
27: Ja, ja.
28: Je overschat jezelf. En in het verleden is natuurlijk ook heel veel goed gegaan. Jamal Lampe is een bevlogen ondernemer die 200 uur per week werkt, als het zou kunnen. Die is ontzettend efficiënt en stopt er heel veel uren in. Ja, en als je dat niet meer hebt, dan moet je dat gaan compenseren. Dus en dat is lastig. Ja. En dat proberen met een betere structuur en met meer focus.
27: Je bent dat rondje wel gaan maken, waarin je gaat zeggen, jongens, schrijf het helemaal af.
28: Nee, niet. Nee, proberen met een betere structuur en met meer focus.
27: Je bent dat rondje wel gaan maken, waarin

0: gaat zoals we denken dat het gaat, ja, is dat een enorme toevoeging aan de omzet.
1: Ja.
0: Ja, we houden de kostenbasis laag. Ja, dan ga je natuurlijk wel heel snel zwarte cijfers
1: krijgen. Eigenlijk is je les, je hebt ruimte voor jezelf nodig, zodat je kunt bouwen in plaats van het defense aan het spelen. Om even je voetbal hobby ook nog even bij te pakken. Ja. Je bent aan het verdedigen, maar je wil eigenlijk aanvallen.
0: Ja, nou, laatst
1: en daar heb je tijd dus voor nodig.
0: Klopt, laatst hebben we ook een meeting gehad met een groot aantal investeerders. En ook die investeerders zeiden ook, jongens, het voelt gewoon, het verleden is een molensteen rond jullie nek en die moet weg.
1: Ja.
0: En ja, ik zat daar glimlachend bij, want dat was natuurlijk precies wat ik ook denk. Die molensteen moet weg en dan kunnen we echt floreren.
1: Ja, en hebben ze daar acties aan verbonden, de investeerders?
0: Ja, nee, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Nee, we hebben verschillende
1: krediteurenakkoorden.
0: En we zijn nog steeds bezig met een aantal partijen.
1: De missie is uiteindelijk, ik geloof, geen gevangenissen meer nodig in Nederland, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Lekker groot, deze missie.
0: Ja.
1: Waarom heb je dat gekozen? Of hebben jullie dat gekozen?
0: Nou, het heet een B-hack, hè? Een big, hairy, audacious goal. Dit zal niet in ons leven gaan gebeuren. Maar wat we natuurlijk wel proberen is recidive omlaag te krijgen. Ja. Want de kosten daarvan zijn immens.
1: Mm-hmm.
0: Om een idee te geven, één nacht in de gevangenis is €300 per gedetineerde.
1: Voor de staat?
0: Voor de staat,
1: ja.
0: Maar ook het persoonlijk leed. Niet alleen voor het slachtoffer, het gevoel van onveiligheid, de schade bij een inbraak, noem maar op. Maar ook natuurlijk bij de gedetineerde.
1: Mm-hmm.
0: Die blijft ook in een vicieuze cirkel zitten. Dus als we die cijfers goed naar beneden kunnen krijgen, ja, dan is er natuurlijk ongelooflijk veel winst voor iedereen.
1: Ja.
0: Voor de staat, voor de slachtoffers, voor de daders. Iedereen wint.
1: Ja. Krijg je hulp van, laten we zeggen, het gevangeniswezen? Want ik weet dat ze dit ook weten.
0: Ja.
1: En die wezen ook kennen, zeg maar.
0: Ja.
1: Krijg je voldoende hulp? Want het lijkt me ook een business case voor de staat.
0: Ja.
1: Als jij ervoor kan zorgen dat die recidive naar beneden gaat.
0: Ja, is verbazingwekkend weinig subsidie voor ons.
1: Hmm.
0: We zijn SROI.
1: Wat is dat?
0: Social Return on Investment. Dus heel veel bedrijven hebben een allocatie van hun omzet als ze met de overheid werken, wat ze moeten besteden aan SROI-compliant bedrijven. En dat zijn we. Dus ze zijn verplicht om ons bij ons en bij andere partijen dit in te kopen. Dus dat is wel een verdekte vorm van steun.
1: Ja.
0: Maar we krijgen geen subsidie op de huur, geen subsidie op wat dan ook. En we zijn ermee bezig. Er zijn wat potjes, dus het is niet helemaal nul. Maar er is vrij weinig.
1: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Over het ondernemen. Je hebt erover nagedacht. Wat moet er op jouw tegeltje komen staan?
0: Ja, eentje is al genoemd. Je kan niet groen doen als je rood staat. Een andere is, zat ik over te twijfelen, een vliegende vogel vangt altijd wat. Maar ik ga toch voor eentje van Arnold Schwarzenegger. En dat is, de succesladder kan je niet beklimmen met je handen in zakken. Je moet doorzetten, bloed, zweet en tranen, om de ladder te bestijgen en een mooie missie tot een goed einde te brengen.
1: Ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Daf Dubbelman was dat van Zuivere Koffie. Volgende week dan zijn we er weer met Diede Bauma en Maruska Bakker. Met hun bedrijf The Recharge Club willen ze ervoor waken dat young professionals zichzelf niet voorbij lopen. Maar zelf gingen ze behoorlijk over hun grenzen heen. Nou, dat verhaal dat hoor je de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en graag tot de volgende week.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Een praatje.

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Straks om 4 uur in de avondspits.
5: Heeft onze infrastructuur echt zoveel geld nodig voor onderhoud aan wegen en bruggen? FIFA-baas Gianni Infantino moet een historische motie van wantrouwen incasseren. En Harry en Meghan keren na 6 jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn de ruzies in de royal family bijgelegd? Dat en veel meer straks in de avondspits om 4 uur. En nu al lees je het laatste nieuws natuurlijk op bnr.nl en in de BNR-app.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een lange file tussen Budel en de afrit Valkenswaard. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Er staan nu 10 minuten in de file. En verderop voor de Duitse grens ook nog 10 minuten door grenscontrole. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,3. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 7,1. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie in Rotterdam heeft 2 vrouwen en een man opgepakt die iets te maken zouden hebben met een dode man die gisteren werd gevonden in een flat. Er werden gelijk 20 rechercheurs op de zaak gezet. Omwonenden zeggen tegen het AD dat er bij het slachtoffer vaak onguurde types over de vloer kwamen en dat ze dinsdag gegil hadden gehoord. In maart was er een ontploffing bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas en daar is nu een jongen van 17 voor veroordeeld. Hij moet van de rechter 43 dagen naar een jeugdgevangenis. Dat is net zoveel als een voorarrest, dus hij mag naar huis. En verder moet hij hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt naar overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. 6 Nederlandse voetbalclubs hebben voor de eerste keer een gezamenlijke CEO voor vrouwenvoetbal. Daarin staat onder andere dat vrouwen worden doorbetaald tijdens zwangerschap en dat ze recht hebben op minimaal 22 uur werk per week. Grote clubs als Ajax en PSV doen mee en de vakbonden hopen dat het er snel meer worden. De NS vraagt reizigers om hun afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de treinschoonmakers is aan het staken. Daarom worden de prullenbakjes minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking omdat sommige medewerkers minder doorbetaald krijgen bij ziekte. Morgen is de staking voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met fikse regenval over het land en lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten met zon voor. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo dadelijk in BNR De Wereld. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog lang niet voorbij. Maar de slag om de Zwarte Zee heeft Rusland al verloren. Dat stelt hoogleraar Russische geschiedenis en politiek Hans van Koningsbrugge. En Duitsland wacht een nieuwe wende, want de AfD kan in het oosten van het land aan de macht komen. Wat dat betekent, bespreek ik met VRT-journalist en Duitslandkenner Jeroen Rijgaard.
10: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
14: Fisher Investments.
6: een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de radicaal-rechtse AfD kan binnenkort de macht grijpen in een deel van Duitsland. Wat dat betekent voor Duitsland en Europa bespreek ik met VRT-journalist en Duitslandkenner Jeroen Rijgaard. Maar nu eerst, op de Zwarte Zee woedt een verbeterde strijd tussen Rusland en Oekraïne. Volgens president Zelensky werkt de Oekraïnse aanpak van de aanvallen op militaire doelen en olieraffinaderijen rond die Zwarte Zee.
15: Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни.
9: Ik praat erover met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom in het programma.
16: Dankjewel.
9: Zelensky is positief over de ontwikkelingen rond de Zwarte Zee en de Zee van Azov. En u zegt zelfs Rusland heeft de strijd om de Zwarte Zee al verloren. Waarom?
16: Nou ja, Rusland was natuurlijk een traditionele Zwarte Zee-mogendheid. Wat ze hebben opgebouwd sinds de 18e eeuw eigenlijk, sinds Catharina de Grote. En traditioneel beschikte Rusland daar over een grote vloot. En ja, die vloot is nu eigenlijk door een mogendheid die niet over een noemenswaardige vloot beschikt, Oekraïne. Ja, die Russische vloot is door drones, zowel onder water als boven water als vliegende, eigenlijk tot vrijwel of niets of in activiteit veroordeeld. En de havens Sebastopol, daar zijn bijna geen Russische schepen meer. Hoogstens nog wat patrouilleboten. En Novorossiysk, nou, we hebben de aanval recentelijk gezien op twee Russische fregatten. De aanval is geslaagd op 4 schepen, maar 2 fregatten waren heel belangrijk. Want die konden ook kruisraketten verschieten naar Oekraïne. Dus het is gewoon een militair succes. En het is een totale omkering van de normale oorlogvoering, dat de mogelijkheid zonder noemenswaardige marine een mogendheid met een grote marinetraditie eigenlijk verslaat en uit zee blaast.
9: Laten we met uw permissie één stap teruggaan. Oekraïne en Rusland bestoken elkaar op de Zwarte Zee. En ze bestoken elkaars graanterminals, elkaars haveninfrastructuur, schepen, zoals militair als transport. Maar waar gaat die strijd om de Zwarte Zee nou eigenlijk over?
16: Nou, die strijd om de Zwarte Zee gaat natuurlijk over zeeroutes. Kun je je exportproducten kwijt op de westerse markten of de wereldmarkten? Dat geldt zowel voor Oekraïne als voor Rusland. Vooral wat betreft graan natuurlijk. Dat is een duidelijk voorbeeld voor beide partijen. En export betekent inkomsten voor de oorlogsmachine. Dus als je een graanterminal aanvalt, zoals Rusland doet in Odessa, of Oekraïne heeft gedaan in Novorossiysk, dan heb je meteen impact in de inkomsten van de tegenstander. En dat is natuurlijk belangrijk bij oorlogvoering.
9: Wat voor Rusland zo belangrijk is in de Zwarte Zee, dat is dat ze aan die kant van het land ijsvrije diepzeehavens bezitten en bezetten. Novorossiysk, Sevastopol, die staan allebei dus onder druk. Daarom breidt Rusland ook de haven uit in Abchazië, in gebied dat het land dan weer heeft gepikt van Georgië, verder weg ook van Oekraïne. Wat weet u daarvan? Hoe staat het met die haven?
16: Ja, die haven die is inderdaad voor een deel al uitgebreid. En inderdaad in gebied van, op gebied van Abchazië. Nou ja, kijk, het hele probleem nu natuurlijk voor Rusland is dat dat niet ver genoeg is. Want de nieuwe drones van Oekraïne, die Zelensky heeft al gezegd, er gaan drones komen van 4.000 à 5.000 kilometer. Dan kun je elk gebied in Rusland bestrijken. Zelfs tot diep in Siberië. En dan heeft die haven aan de Zwarte Zee, die nieuwe haven, ook niet veel zin. Dus op het moment dat Oekraïne daar zicht op heeft en de capaciteit gaat krijgen om die Oekraïne of die drones te gebruiken voor die verre afstand, is het eigenlijk het relatieve waarde van die nieuwe haven is meteen eigenlijk tot vrijwel nul gereduceerd.
9: Ja. Het is zwaar voor allebei wat zich rond de Zwarte Zee voltrekt. Want ook de graanexport van Oekraïne ligt momenteel redelijk op zijn gat. Rusland heeft natuurlijk ook de beschikking over drones. Kun je zeggen dat de Zwarte Zee momenteel een soort niemandsland is?
16: Ja, ik denk dat, dat een goede uitspraak is. Beide partijen hebben daar veel last van. Oekraïne probeert natuurlijk via Moldova en spoorwegen en havens aan de Donau nog wel wat te exporteren. Met wisselend succes, maar dat is niet de hoeveelheid die men gewend was te exporteren natuurlijk. Voor Rusland komt er overigens in de Zwarte Zee nog een probleem bij, wat Oekraïne niet heeft. En dat is natuurlijk het tekort aan benzine en het tekort aan diesel. En het gaat niet alleen over die export vanuit de Zwarte Zee, maar het gaat ook over de vraag: in hoeverre kan er geoost worden in Rusland door dat gebrek aan diesel en benzine? Nou, dat zal betrekkelijk zijn. Er zijn schattingen van dat de hoeveelheid die geoost kan worden eigenlijk een derde tot 40% onder het normale quotum ligt. Dus dat heeft ook effect. Die effecten moet je meetellen.
9: Ja. Problemen rond brandstof komen we straks nog even over te spreken. Als we nog een keer teruggaan naar die haven van Sevastopol, die ligt op de door Rusland bezette Krim. En er wordt ook gezegd dat Poetin de Krim in 2014 binnenviel om de haven van Sevastopol veilig te stellen. Van existentieel belang voor Poetin, voor de Russen. IJsvrije diepzeehaven, ik zei het al, die kun je het hele jaar door gebruiken. Maar ook het historisch belang is immens. Al sinds de stichting door Catharina de Grote, eind 18e eeuw. Als Poetin geen controle heeft over deze haven en over de Krim, wat doet dat dan met zijn positie?
16: Ja, kijk, als je in 2014 Poetin zijnde roept: de Krim is onze tempelberg, dan geeft dat het belang wel aan. En Sevastopol is natuurlijk het kroonjuweel van het geheel. En ja, dat heeft een enorme impact op zijn. Kijk, het is met Krim begonnen en in zekere zin moet het ook met Krim eindigen. En terecht is Oekraïne van mening dat dat de Krim een soort pistool op de borst van Kiev is. Vandaar ook dat je eigenlijk kan spreken van een middeleeuwse belegering van Krim nu. Niet alleen brandstof is daar schaars aan het worden, maar het grote probleem van de Krim is water. En ook dat wordt schaars. En ook, nou ja, je ziet ook dat vele Russen die geëmigreerd zijn naar de Krim via de Kerchbrug, weer teruggaan. Ja. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk een impact op de populariteit van Poetin.
9: Ja.
16: En dit ligt enorm gevoelig bij Russen. Als je naar een gemiddelde Rus vraagt: ben je het eens met de annexatie van de Krim in 2014 door Rusland? Zullen heel veel Russen nog ja zeggen.
9: Ja.
16: Het is voor hen eigenlijk onverteerbaar dat dat gebied niet meer Russisch zou zijn.
9: Je kunt misschien ook stellen: Poetin zal bij leven Noord-Sevastopol zomaar opgeven. Dus deze oorlog eindigt pas op het moment dat duidelijk is wie zeggenschap over de Krim heeft?
16: Dat betwijfel ik ook ten zeerste. Alle tekenen wijzen erop dat Rusland deze oorlog zal doorzetten. In ieder geval tot, laten we zeggen, de herfst of winter van volgend jaar. Dus dan praten we eind 27, begin 28. Daar zijn alle tekenen wijzen in die richting. Ja, dat verandert niet en maakt ook duidelijk dat die vasthoudendheid bij de Krim er ook is.
9: Ja, tegelijkertijd, filosoof Jelle van Baardewijk was vorige week op de Nederlandse televisie en gaf aan: we kunnen Rusland niet verslaan, ze zijn tot de tanden toe bewapend, ze zijn veel sterker. Wij overschatten onze kundigheid en waardigheid hier. Hoe kijkt u daarnaar? Want als u van mening bent dat de Zwarte Zee uiteindelijk onder controle van de Oekraïne komt, evenals de Krim, gaat dat echt zover komen?
16: Nou, de mening van de genoemde filosoof, hoe moet ik het zeggen, komt aardig overeen met wat het Kremlin-propaganda altijd roept. Kijk, laten we nu eens gewoon kijken naar de economische kracht van het Westen. Onvergelijkbaar veel sterker dan Rusland. Bovendien, Rusland heeft, dat mogen we best wel zeggen, ook al is die oorlog een gaande, militair bepaald niet erg veel succes gehad. Het zou in 3 dagen aan week zou het klaar zijn. Dat is ook wat Poetin tegen Xi gezegd heeft. Er is niets van terechtgekomen. Oekraïne innoveert. Rusland innoveert ook. Het is fout om te denken dat zij dat niet doen. Dat doen zij ook, maar in een veel langzamer tempo. En mensen vergeten wel eens, als je naar Oekraïne kijkt, dat 80% van de raket- en nucleaire geleerden in de voormalige Sovjet-Unie kwamen uit Oekraïne. Dat aantal, ja, dat staat gewoon vast. Dus die kennis is er. En je ziet ook die jongere generatie hyper-innovatief zijn. En het hele verhaal, Rusland is onverslaanbaar. Rusland is in de geschiedenis nou de nodige malen verslagen.
9: Ja, tegelijkertijd
16: dus wordt... Dat is een fabel.
9: Oké. Aan de andere kant zien we wel dat Oekraïne ook de regio Moskou aanvalt met een grote drone-aanval afgelopen week nog. En we zien nog steeds geen grote onrust of opstand in Rusland daardoor ontstaan. Zijn we dan toch heel ver weg van zo'n kantelpunt?
16: Kijk, het is heel moeilijk om je in een totalitaire staat, een dictatuur, waar de veiligheidsdienst eigenlijk de boventoon voert, om daar actie te voeren. Maar je moet het volgende zien. Het geheel is eigenlijk gebaseerd op drie pijlers: economisch, politiek en militair. Bij al die pijlers, al die drie Russische pijlers, zie je eigenlijk scheuren. Als een burgemeester van Moskou, dat is toch een vooraanstaand lid van de Russische elite, als die zegt, Sabjanin, we moeten die oorlog stoppen, want we gaan dit economisch verliezen. Gisteren nog het hoofd economische zaken van een grote Russische bank, die hetzelfde betogen. Hij kreeg onmiddellijk zijn ontslag natuurlijk, maar het is duidelijk, ook in het Duma zelfs, wordt er gezegd, wij kunnen deze oorlog niet winnen. Nou, dat verhaal was een jaar geleden nog volkomen ondenkbaar. En je ziet natuurlijk op X mensen gaan klagen over benzinegebrek. Hoe moet ik mijn werk doen als ik geen benzine heb? De staat roept wel, we regelen het, maar er wordt natuurlijk niks geregeld. Voortdurend is het motto van het Kremlin altijd geweest, alles is in orde, het loopt volgens plan, of we regelen het. Ja, maar op een gegeven moment is die plaat natuurlijk ook grijs gedraaid.
9: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
17: Zij hebben het altijd geëxporteerd, de Russen, en nu moeten ze het ineens importeren. Normaal gesproken verdienen ze daar geld aan en nu moeten ze ervoor betalen. Dus ja, dat is toch wel een uitzonderlijke situatie.
9: Dit was onze correspondent Joost Bosman op BNR. Die vertelt dat Rusland nu zelf brandstof moet importeren. Wat voor een olieproducerende gigant toch een bijzonder moment is. Meneer van Koningsbrugge, is het ook misschien zelfs gênant voor Poetin dat Rusland nu brandstof moet importeren? Of is dat een westers frame omdat wij Rusland graag zien verliezen?
16: Nou, kijk, het wordt gedaan als pleister op de wonden. Maar ik zou bijna willen zeggen, als jij een hartpatiënt bent en je ligt in het ziekenhuis en je hebt een bypassoperatie nodig, dan ben je er niet met een paar aspirines. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Het aanvoer van uit Kazachstan is er een aanvoer gekomen van 60.000 ton brandstof onder het mom van humanitaire hulp om maar niet onder sancties te vallen. Het grappige is dat er een aantal tankers zijn aangekomen in Moermansk, maar de verlader heeft gezegd, ja, de prijs die jullie willen bieden in Rusland, die is veel te laag voor hoe ik dat wil verkopen. Dus dat voorlopig wordt er helemaal niets uitgeladen. Dus je ziet, even heeft men de crisis wat kunnen bedwingen en door wat te schuiven in de voorraden. Maar nu, langzamerhand, wordt het gewoon duidelijk, ook in Moskou. En vergeet niet, Moskou is de etalage van het Rijk. Dat is... Men heeft altijd geprobeerd Moskou te ontzien en te doen alsof de oorlog... Er was een oorlog, maar Moskou mocht er niks van merken. De inwoners niet, en ook de stad zelf niet. Nu is het, als de burgemeester zelf zegt, we gaan die oorlog niet winnen, dat is een demaske natuurlijk.
9: Wat als
16: dat
9: brandstof...
16: kan je niet anders zeggen.
9: En wat als brandstofprijzen blijven stijgen?
16: Nou ja, dan, wat je dan krijgt is natuurlijk een reactie van Iwan en Tanja, de gewone mensen die zeggen, nou, dan gaan we ons consumptiegedrag aanpassen. Want als wij die brandstof nodig hebben, moeten wij noodgedwongen bezuinigen op andere dingen. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar vergeet niet ook die bijna 100.000 kleine ondernemers die nu door Wildberries getroffen zijn, door alles wat daar gebeurt. Dat is natuurlijk ook een economische last. Niet alleen voor die mensen, dat ze hun bezit kwijt zijn, maar ook voor banken die hen geld hebben geleend. Maar ook de Russische schatkist die daardoor natuurlijk geld mist.
9: Ja.
16: Dus alles grijpt nu in elkaar. En dat vergeten mensen vaak. Dit is natuurlijk een heel coherente Oekraïnse strategie. Het is niet hapsnap. Dat kon je in de eerste jaren nog zeggen, met af en toe een aanval op een olieraffinaderij. Maar dat is nu dus totaal niet meer het geval. Het is een totaal doordacht plan.
9: Het is het kaartenhuis van Poetin dat Oekraïne aan het treffen is.
16: Zeker. Ja. Zeker.
9: Schetst u eens een beeld van hoe de Russische economie er momenteel voor staat? Hoe ziet de begroting eruit? Wat zijn de gevolgen van de keuzes die worden gemaakt? Ook voor Ivan en Tanja.
16: Laten we het zo zeggen. Zij, door de inflatie, houden ze steeds minder beschikbaar inkomen over. Dat is een van de moeilijkste punten is dat het bankdisconto van Rusland 14% is. Dat is dus de rente die de centrale bank berekent aan andere banken als er geld geleend moet worden. En dat is eigenlijk een basisrente voor hypotheken en voor persoonlijke leningen. Of kredieten van bedrijven. Nou, als je 14% bankdisconto hebt, dan heb je dus minimaal een, laten we zeggen, hypotheek van 18-19%. Bedenk, dat is in de Nederlandse situatie. Als wij dat zouden hebben, ja, dan was onze huizenmarkt was gelijk een flat, hè? Die zou niet meer werken. In Rusland zie je hetzelfde. Dat is één van de problemen. Een andere kant is dat Rusland, het Kremlin heeft de BTW verhoogd. Het is duidelijk dat de belastinginkomsten het eerste jaar zijn gestegen. Dus dat is een meevallen. Maar aan de andere kant zijn de inkomsten uit andere bronnen zijn gedaald. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen dat is een beetje plus-min. Dus minder olieinkomsten. Er wordt minder geraffineerd, maar er wordt ook minder olie geëxporteerd. Aan de andere kant meer BTW. Maar het grote punt is natuurlijk dat je als je naar de uitgavenkant kijkt, dan zie je met in vergelijking met vorig jaar bijna een stijging van 20%. En dat betekent dat aan het eind van het jaar de begroting waarschijnlijk een tekort zal hebben van, nou, laat ik eventjes een beetje een schatting maken, een 60 à 65 miljard euro.
9: Mm.
16: Dat is een gigantisch bedrag. Er komt iets anders bij. Als je naar die economie zelf kijkt, je kan zeggen ongeveer 5-46% voor de directe oorlogvoering, 8-9% voor de binnenlandse veiligheid, dat is de Rosguardia, dat zijn de veiligheidsdiensten, et cetera, ben je op 55%. En een post van ongeveer 9% voor het aflossen van schulden en rentebetalingen.
9: Ja.
16: Ben je over de 60. Dat betekent dat het resterende deel, waarbij je dan ook nog eigenlijk sociale uitkering moet hebben voor gesneuvelde militairen, ik noem maar wat, of voor premies om ze in te huren, dat komt daar vandaan. Dat betekent dat maar heel weinig geld er nog naar de civiele economie gaat. Dus de oorlogseconomie, het tanks maken, kanonnen maken, drones maken, hoewel ik deze week las dat de dronefabrikant Quant, notabene een Russische droneproducent, die is failliet.
9: Mm-hmm.
16: Maar je ziet dus die oorlogseconomie, die draait op volle toeren, laten we dat maar even zo zeggen. En alle andere sectoren lijden.
9: Ja, maar meneer Van Koningsbrugge, u geeft een prima opsomming van de Russische begroting. Alleen Vladimir Poetin geeft geen malle moer om de civiele economie van Rusland. Geeft geen malle moer om de spaarcenten van Ivan en Tanja. En daarom overwegen zij nu een bankrun, hun geld van de bank te halen. Maar daar geeft Poetin dan ook weer geen malle moer om.
16: Nou, dat overwegen ze niet alleen, dat doen ze. In toenemend tempo wordt er geld van die banken gehaald. En je ziet die banken voortdurend hun limieten verlagen wat je kan pinnen. Maar toevallig belde ik met een Russische vriend om hierover te praten. Ik zei, Paul, jij hebt een probleem, want je moet je geld van de bank halen. Anders krijg je een herhaling van de roebelcrisis van 98, hè, waar dat precies gebeurde. Toen zei hij, ja, maar ik heb gewoon het op 10 banken staan. En ik, zo, doen we, heb ik, zo, ik, zo heb ik het gedaan. Ik heb gewoon gediversificeerd. En zo zijn natuurlijk ook veel Russen, maar de bankrun is er al.
18: Ja.
16: En de VTB-bank en de Sberbank hebben juist daarvoor gewaarschuwd van... ja, maar dit is wel ons werkkapitaal wat verdwijnt.
18: Ja. Nu is er nog een ander probleem waar met name Russische mannen mee moeten omgaan. Namelijk, ze kunnen gerekruteerd worden. Ze kunnen als kanonnenvoer in Oekraïne dienen. Wat ziet u daar zich momenteel voltrekken?
16: Nou, het is belangrijk om te weten dat die mobilisatie van 2022... die is niet afgesloten. Dat had Poetin moeten doen door een zogeheten zakon, een wet... Dus die mobilisatie loopt nog. Nou, je ziet eigenlijk twee dingen. Nog steeds pogingen om Russen te winnen met premies. Bijvoorbeeld 5 miljoen roebel. Mm-hmm. Nou, dat is voor Russische begrippen heel veel geld. Dat zie je in diverse regio's nog gebeuren. Maar je ziet nu ook gebeuren dat mensen van straat geplukt worden. En gevraagd worden naar de papieren. En klopt dat niet, dan meteen naar het recruteringsbureau.
18: En de Russen maken gebruik van een soort Russisch DigiD-systeem... waarin Russische mannen dan kunnen zien dat ze opgeroepen worden voor het leger... dat ze naar die recruteringsbureaus moeten komen. En ze kunnen er ook bijna niet onderuit dan.
16: Nee, je kan het ook niet weigeren, want het is een strafbaar feit. En dat komt omdat de overheid ernaar heeft gestreefd... eigenlijk zoveel mogelijk digitale gegevens van de individuele Rus te hebben. En dus is dat een soort van, ja, laat maar zeggen, digitale kaartenbak... waar de overheid in kan bladeren om te kijken... oh, jij komt er voor een aanmerking, en jij, en jij, en jij. En je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld op universiteiten... dat is een duidelijk voorbeeld, zie je dat mensen gelokt worden om naar het leger te komen. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou, jij hebt het niet goed gedaan dit jaar... maar als je nou in het leger gaat, dan krijg je de vakken cadeau, de studiepunten.
18: Ja.
16: Ik heb tegen een Russische collega, een vriendin uit Moskou, gezegd... dat is interessant als je dat bij geneeskunde doet. Wat voor doktoren moeten dat worden? Ja. Dus, maar men probeert ook universiteiten gewoon onder druk te zetten... door te zeggen, je moet zoveel van het studentenquotum gewoon leveren. Hetzelfde geldt voor bedrijven, staatsbedrijven natuurlijk.
18: Ja. Als we dit allemaal nu eens samenvatten... Poetin staat er slecht voor in de Zwarte Zee. Poetin staat er slecht voor met zijn economie. Hij heeft weerstand onder burgers die niet de oorlog in willen gaan... die niet naar Oekraïne willen. Tegelijkertijd gaven we al aan... Poetin kijkt misschien helemaal niet naar dit soort zaken. En er zijn ook veel Russen die gewend zijn om te lijden. Veel Russen die gewend zijn om te doen wat de staat van hen vraagt. Wat kunnen we nu, pak een beet, het komend jaar van deze oorlog verwachten... en de houding van Poetin?
16: Kijk, ten eerste, wat gaat er gebeuren, denk ik... na de september parlementsverkiezingen? De grenzen gaan... moeilijker te passeren worden. Dus de gemiddelde Rus kan niet zomaar weg. We zijn al, het heeft het nieuws niet gehaald... maar gisteren waren er 20.000 Russen... die met de grens bij Georgië overstaken. 20.000. Nou, dat is ongewoon veel. Dus heel veel Russen vragen hun buitenlands paspoort aan... om het land te verlaten. Dat zie je. En dat gaat natuurlijk na september. Als ik denk dat die grenzen dichtgaan... daar gaat men op anticiperen, vooraf. Dus dat gaan we zien. Tweede is, inderdaad, Poetin zet gewoon die oorlog door... want hij kan niet stoppen. Dat betekent dus minstens 1,5 jaar nog oorlog. En indien nodig grijpt hij gewoon naar het volgende financiële middel. Als de reserves op zijn en het goud is verkocht naar China, ik noem het maar even... dan kunnen we altijd nog bankbiljetten drukken. Alles kan, hè? En het is natuurlijk niet zo dat een staat zomaar even... gemakkelijk economisch malaise raakt. Kijk naar Argentinië, 5 keer failliet gegaan. Het draaide toch wel door op de een of andere manier. Nou, dat zie je hier ook. En de andere kant is natuurlijk dat de gemiddelde Rus... ja, die heeft een overlevingsstrategie... variërend van de dacha tot de familie tot vriendenkring. En die houdt liefst dan die staat op afstand... In dit geval natuurlijk. Maar goed, het is toch de schending van het sociale contract wat er altijd was. Namelijk, eerst was het, jullie bemoeien niet met de politiek, maar dan krijg je het beter. Toen was het, er is wel oorlog, maar je gaat er persoonlijk geen last van krijgen. Dat klopt allemaal niet meer. En ik weet ook wel natuurlijk, hè, het is moeilijk om in opstand te komen en zo. Maar vergeet niet, niemand zag de val van het tsarisme. Voorzag de val van het tsarisme in februari 1917. Ging ook heel snel. Of de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Dus je moet nooit, nooit zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer.
18: Dank voor uw duiding en voor dit gesprek. Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
19: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
22: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
23: Thomas van Zijl.
24: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de vermeende belastingontduiking van de klanten van herenmodebedrijf Ogier. En een gesprek met Jenny Noordermeer, partner van advocatenkantoor CMS. Hoeveel jonge advocaten willen nog partner worden? En welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de advocatuur? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
27: Straks om 4 uur in de avondspits.
28: Heeft onze infrastructuur echt zoveel geld nodig voor onderhoud aan wegen en bruggen? FIFA-baas Gianni Infantino moet een historische motie van wantrouwen incasseren. En Harry en Meghan keren na 6 jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn de ruzies in de royal family bijgelegd? Dat en veel meer straks in de avondspits om 4 uur. En nu al lees je het laatste nieuws natuurlijk op bnr.nl en in de BNR-app.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook 10 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten vertraging tot Zwijndrecht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven is de vertraging ook een kwartier. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 21,2. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij 74,9. En op de A30 Ede-Barneveld bij 16,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie in Rotterdam heeft 2 vrouwen en een man opgepakt die iets te maken zouden hebben met een dode man die gisteren werd gevonden in een flat. Er werden gelijk 20 rechercheurs op de zaak gezet. Omwonenden zeggen tegen het AD dat er bij het slachtoffer vaak onguurde types over de vloer kwamen en dat ze dinsdag gegil hadden gehoord. In maart was er een ontploffing bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas en daar is nu een jongen van 17 voor veroordeeld. Hij moet van de rechter 43 dagen naar een jeugdgevangenis. Dat is net zoveel als een voorarrest, dus hij mag naar huis. En verder moet hij hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt naar overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. 6 Nederlandse voetbalclubs hebben voor de eerste keer een gezamenlijke CEO voor vrouwenvoetbal. Daarin staat onder andere dat vrouwen worden doorbetaald tijdens zwangerschap en dat ze recht hebben op minimaal 22 uur werk per week. Grote clubs als Ajax en PSV doen mee, En de vakbonden hopen dat het er snel meer worden. De NS vraagt reizigers om hun afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de treinschoonmakers is aan het staken. Daarom worden de prullenbakjes minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking omdat sommige medewerkers minder doorbetaald krijgen bij ziekte. Morgen is de staking voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met fikse regenval over het land en lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten met zon voor. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland staat op het punt om de macht te grijpen in het oosten van Duitsland. De gevolgen die dat ook voor ons kan hebben, bespreek ik met Jeroen Rijgaard, journalist bij de VRT en Duitslandkenner.
0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
27: BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
9: Duitsland maakt zich op voor een nieuwe wende. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de Alternatieve für Deutschland de absolute meerderheid halen bij de deelstaatverkiezingen van begin september.
3: Wie soll ich denn ohne eine Mehrheit im Parlament eine vernünftige Regierung hier über 5 Jahre gewährleisten? Insbesondere die erste AfD-geführte Regierung. Das muss stabil sein. Ich muss mich auf eine stabile Mannschaft auch in Krisenzeiten verlassen können. Und dazu brauche ich die absolute Mehrheit. Das ist der einzige Weg, um dieses Land hier zu retten.
9: Dat is de partijleider van de AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Die zegt dat hij een absolute meerderheid nodig heeft voor een stabiele regering. Klinkt logisch. Jeroen Rijgaard, schrijver van het boek Het Verdampte Land, journalist bij de VRT. Want als je een stabiele regering bent en je kunt in je eentje regeren, dan heb je wel wat zeggenschap.
5: Ja, dat klopt. En daar gaan ze dus inderdaad voor. Ook rekening houdende, Geert-Jan, met het feit natuurlijk dat in principe niemand met de AfD wil samenwerken in Duitsland. Dus dan heb je een absolute meerderheid nodig om hoegenaamd aan de macht te kunnen komen. En dat is waar Siegmund ja, eigenlijk op speelt en op rekent dat het zou kunnen gebeuren op 6 september daar bij de deelstaatverkiezingen.
9: Hoe uniek zou deze situatie zijn?
5: Heel uniek. Voor zover ik weet is er zelfs geen historisch moment waarop dat ook gebeurd is. Hitler, om het nu met een hele straffe vergelijking te maken, is bij vrije verkiezingen er eigenlijk nooit volledig in geslaagd om een absolute meerderheid te halen. Wel, toen de verkiezingen al niet meer zo vrij waren, dan is hem dat wel gelukt in deelstaten. Dus ja, als AfD daar nu in slaagt, is dat een heel uniek moment in de Duitse geschiedenis en symbolisch kan je dat eigenlijk niet onderschatten, hè? Mocht dat gebeuren?
9: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Als Mecklenburg-Vorpommern, waar ook deelstaatverkiezingen zijn, waar de AfD ook groot wordt, en Sachsen-Anhalt, als de partij daar een absolute meerderheid zou kunnen krijgen, dan kun je de impact daarvan nauwelijks onderschatten. Ook al gaat het niet om de grootste deelstaat in het oosten van het land. Dat is wat in Het Verdampte Land van jou te lezen is. Mm-hmm. Maar wat is die impact dan?
5: Die impact is eerst en vooral symbolisch gigantisch. Hè. Dat kan je gewoon niet onderschatten. Hè. Een land als Duitsland, net Duitsland, met zijn hele historische bagage. Als daar extreemrechts erin slaagt om 1 of 2 deelstaten, nu in Mecklenburg-Vorpommern zal het niet gebeuren. In Sachsen-Anhalt liggen de kaarten ja, 50-50, denk ik, op dit moment. Als je de peilingen bekijkt. Wel, als dat gebeurt, dan is dat symbolisch niet te onderschatten. Dan betekent het dat Duitsland de switch naar het nieuwe tijdperk en het verleden voor een stuk van zich afgeschud heeft, dat ze die echt wel gemaakt hebben. En is het ook vrij uniek in Europa. Maar anderzijds gaat het om meer dan symboliek. Als de AfD erin slaagt om een staat volledig in handen te krijgen, dan krijgen ze dus natuurlijk ook al die deelstaatbevoegdheden in handen. En dat zijn er nogal wat in Duitsland. En dan krijgen ze ook op nationaal niveau wel iets in de pap te brokken. Want Duitsland die kent de Bondsraad. Je zou dat eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de Eerste Kamer bij jullie in Nederland. Waar de deelstaatregeringen in vertegenwoordigd zitten. En waar ze dus die 16 deelstaten samen ook over nationale zaken kunnen meebeslissen als die enige impact op de deelstaat hebben. En dat is een zeer rekbaar begrip. Dus op die manier komen ze nationaal ook min of meer, op een heel beperkte manier, mee in de cockpit. Maar alleen al het feit dat dat gebeurt, is natuurlijk een gigantische verschuiving in Duitsland.
18: Maar laten we het toch concreet maken. Wat als het AfD via die bondsraad in die cockpit komt en met landelijke besluitvorming te maken krijgt?
5: Wel, zij kunnen bijvoorbeeld, als het zover zou komen, kunnen ze bijvoorbeeld belangenconflicten inroepen. Dat bestaat in België trouwens ook. Dat is wanneer je als deelstaat echt in bepaalde belangen geschaad voelt. Bijvoorbeeld van, wij kunnen ons beleid niet uitvoeren of totaal niet uitvoeren door nationale beslissingen, dan kan je daartegen procedures starten. De kans dat je die haalt is niet zo heel groot. Maar je kan bijvoorbeeld op die manier wel bepaalde beslissingen gaan vertragen, ook op nationaal niveau.
18: En als we die deelstaatverkiezingen concreet maken, AfD kan in één deelstaat mogelijk een absolute meerderheid krijgen. In twee andere deelstaten zou het kunnen dat ze gaan meeregeren. Alleen is het dan de vraag of andere partijen een coalitie willen vormen met de AfD. Wat zijn thema's die je op deelstaatniveau in Duitsland naar je hand kan zetten?
5: Veel. Op cultureel vlak bijvoorbeeld is bijna alles in handen van de deelstaten. Op onderwijsvlak is zo goed als alles in handen van de deelstaten. Openbaar werken heb je veel in de pap te brokken. Om maar een voorbeeld te geven, Geert-Jan. De AfD bijvoorbeeld wil in Sachsen-Anhalt op cultureel vlak heel zwaar ingrijpen. En bijvoorbeeld alles wat niet Duits genoeg is als ze aan de macht zouden komen, niet meer subsidiëren. Waardoor dus bepaalde culturele instellingen zouden moeten gaan sluiten. Of ze willen bijvoorbeeld, als ze daar aan de macht komen in Sachsen-Anhalt, ook de schoolplicht schrappen. Dat zou dan een soort leerplicht worden, waarbij je dus bijvoorbeeld je kinderen thuis onderwijs zou kunnen geven, zodat ze niet onder de invloed van linkse leraren terechtkomen. Het zijn maar een paar voorbeelden van bevoegdheden die deelstaten uitoefenen. Dus deelstaten hebben in Duitsland vrij veel te zeggen. Heel wat bevoegdheden zijn gesplitst, zitten voor een stukje op nationaal vlak en een stukje op deelstaatvlak. Maar er zijn dus bijvoorbeeld bevoegdheden zoals grotendeels cultuur en grotendeels onderwijs, die eigenlijk zo goed als volledig door de deelstaat beslist worden. En ze hebben zich daarop voorbereid, de AfD. Ze hebben een soort 100 dagen programma gemaakt van allemaal zaken die ze in de eerste 100 dagen, mochten ze die absolute meerderheid halen, willen gaan realiseren. En dat zijn bijvoorbeeld een paar punten daaruit.
18: We kunnen er lachrug over doen. In Nederland, in België, als aanhangers misschien van partijen die wat democratischer zijn ingesteld dan een AfD. En dan denk je, wat is er aan de hand? Waarom wil een AfD de politie en de openbare orde in zo'n deelstaat naar de hand zetten? Waarom willen ze de media omgooien? Want dat kan ook. Waarom willen ze het Russisch opnieuw invoeren? Want dat kan ook. Om toch maar nog wat nieuwe bevoegdheden te benoemen. Maar gek genoeg, die opmars van de AfD die is er en die lijkt niet te stoppen. Niet in het oosten van Duitsland, ook eigenlijk niet in het westen. In het hele land zitten ze in de lift. Wat is de magie van de AfD?
5: Dat de AfD het enige echte alternatief biedt, zoals ze het zelf ook zeggen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Zij staan gewoon voor een heel ander model, een heel ander samenlevingsmodel, waar heel veel Duitsers op dit moment gevoelig voor zijn. Het is inderdaad zoals je zegt, Geert-Jan, ze zitten overal in de lift. Ook in West-Duitsland doen ze het niet zo slecht. Bij de recente deelstaatverkiezingen bijvoorbeeld in Baden-Württemberg en Rijnland-Pals hebben ze ook tegen de 20% gescoord. Zijn ze verdubbeld. In het oosten zijn dat dus cijfers die tegen de 40% aanleunen. Hun magie zit een beetje in het feit dat zij anders praten dan de andere partijen. Dat zij, je geeft daar die rest voorstellen zelf. Ik geef daar net ook wat voorbeelden. Dat zij dat soort dingen durven zeggen. Ze zetten zich eigenlijk af tegen onze liberale democratie zoals we die kennen. En de progressieve samenleving zoals we die kennen. Heel vaak wordt de AfD bijna exclusief gelinkt aan migratie. Dat zijn allemaal mensen die tegen migratie of de multiculturele samenleving zijn. Maar het gaat om veel meer. En zeker in het Oosten, waar ze dus zo gigantisch hoog scoren, heeft dat veel meer met een soort identitaire politiek te maken. Onder de noemer van, kijk, wij verzamelen de mensen die het gehad hebben met de moderne mode. Zo hoor je dat vaak als je naar die bijeenkomsten gaat. De groene mode, de progressieve mode. Wij willen opnieuw meer macht voor de man bijvoorbeeld. Dat zie je daar ook, het klassieke gezin. Wij willen dat alles wat zo gezegd verdacht is, voor hen is het dan alsof dat echt verdacht is, wat niet meer zou mogen. Van ons mag dat wel nog allemaal. En wij doen dus niet mee met al die nieuwe zaken. En dat gaat ver, hè. Dat gaat soms tot de meest kleine dingen, zoals het implanten van windmolens in Wouden. Dan beschouwt de AfD dat als een of andere groene mode die door westers denken wordt opgelegd. En daardoor dus gaan onze mooie bossen eraan voor die lelijke windmolens. Dus het gaat echt puur, of toch voor een groot stuk, over die identiteit. Het echt oer-Duits mogen zijn zoals het vroeger was, zonder invloeden.
18: Ja, plus de Russische taal, dat mag dan wel.
5: Dat mag dan wel, en dat is voor, niet zozeer omwille van de grote liefde voor de Russen, maar dat heeft voor een stukje met dat anti-westerse te maken natuurlijk. Hè. Als je pro-Rusland bent, dan ben je sowieso ook anti-westers. En voor een stukje speelt in het oosten, want dus Sachsen-Anhalt is Oost-Duitsland, Mecklenburg-Vorpommern ook, speelt daar natuurlijk een soort nostalgie, nostalgie naar de DDR in, naar een tijd die eigenlijk nooit bestaan heeft. Zo schrijf ik het ook in mijn boek. Een soort tijd die voor de AfD-kiezers zeer aanlokkelijk is, omdat het vooral niet de tijd van nu is en dus iets anders was. Heel veel van die progressieve ideeën waren er niet in de DDR. Heel veel van wat zij woke-discussies noemen waren er ook niet in de DDR. Ze vergeten daarbij dan gewoon simpelweg dat er in de DDR niet mocht gediscussieerd worden. Dat soort zaken speelt er natuurlijk in door. Om maar iets te zeggen, op een recente bijeenkomst van de AfD, Geert-Jan, is het volkslied van de DDR, het Auferstanden auf Ruinen, gezongen. Wat in de DDR zelf al niet meer gezongen mocht worden. Wat toch bijzonder is, dat op een bijeenkomst van een extreemrechtse partij het volkslied van een communistisch land van vroeger gezongen werd. Maar dat heeft dus allemaal met dat anti-westerse en dat nostalgie naar een niet-westerse tijd te maken.
18: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Rijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
6: Het heeft geen zin iets gezond te beten wat im Augenblick niet gezond is. We moeten einige dingen verbeteren. Maar mijn boodschap is ook, es steckt ein so großes Potenzial in unserem Land. Wir haben so viele Möglichkeiten und ich möchte, dass wir diese Möglichkeiten ausschöpfen.
18: Ja, een optimistische bondskanselier Friedrich Merz, maar die voelt ook de hete adem van de AfD in zijn nek. Ja, als de AfD nu deelstaatverkiezingen gaat winnen, wat betekent dat dan voor zijn positie?
5: Slecht nieuws, sowieso. Want deelstaatverkiezingen zijn in Duitsland vaker belangrijker voor de nationale politiek dan je zou denken op het eerste gezicht. Angela Merkel bijvoorbeeld destijds heeft ook haar afscheid aangekondigd na slechte deelstaatverkiezingen voor haar partij, voor de CDU. Ja, voor Merz is dat heel slecht nieuws. Dubbel. In die zin, hij is nu al bijzonder impopulair. Vanmorgen is nog een peiling verschenen van het ZDF, waaruit blijkt dat hij zijn absolute dieptepunt bereikt heeft en dat amper nog een 13-14% van de Duitsers, je moet je bij dat getal iets voorstellen, 13-14% van de Duitsers vertrouwen hebben in hem. En het tweede grote slechte nieuws voor hem is, hij heeft zichzelf de laatste dam tegen de AfD genoemd. De laatste dam tegen extreemrechts. Als ik niet slaag, dan breekt extreemrechts definitief door, heeft hij een jaar geleden ongeveer gezegd. Ja, en daar wijst nu op dit moment natuurlijk heel veel op, dat veel richting die doorbraak van extreemrechts wijst. Dus ja, hij is impopulair. En extreemrechts wordt alleen maar groter onder Merz. Dus voor hem is dat heel slecht nieuws. Absoluut, hij kan dat niet verkocht krijgen.
18: Ja, Merz presenteert zich als laatste dam, terwijl de AfD juist zegt, die deelstaatverkiezingen, dat is het begin van een dijkdoorbraak. Wij zullen Oost-Duitsland, West-Duitsland, Europa overspoelen met ons gedachtegoed. Mm-hmm. Wat betekent het voor de positie van Duitsland in Europa als de AfD met deze opmars bezig is?
5: dat Duitsanders wakker uitkomt. Hè. Sowieso, Duitsland was, ja, in principe is dat het machtigste, grootste, bevolkingsrijkste en ook economisch meest welvarende land van Europa. Dus zeg maar de nummer 1 van Europa. Alleen slagen ze er de laatste jaren sowieso niet meer goed in om die positie echt te verzilveren op Europees niveau. Je zat met de zwakke bondskanselier Scholz. Van Merz werd op dat vlak heel veel verwacht. Maar ja, ook Europa ziet dat Merz zijn eigen land eigenlijk steeds minder populair wordt. Dat de AfD daar inderdaad aan een opmars begonnen is. Dus op zijn Duits in Europa op tafel kloppen wordt ook voor een Merz al maar moeilijker natuurlijk als je in zo'n zwakke positie zit. Het feit ook, stel dat het zou gebeuren, want we moeten natuurlijk blijven zeggen, stel dat ze de absolute meerderheid zouden krijgen of aan de macht komen, ja, dan straalt dat natuurlijk ook op Duitsland af. Hè. Dan zit je daar als Merz en dan zit je daar een land te vertegenwoordigen waarvan een stukje door een absolute meerderheid potentieel van de AfD zou bestuurd worden. Dat maakt je positie sowieso zwakker.
18: Ja, ja, de AfD heeft natuurlijk eerder in de deelstaat Thüringen gewonnen, kwam daartoe niet aan de macht. Dus we zijn aan het wachten op het moment dat dat wel gebeurt. Die dijkdoorbraak waar de AfD zelf over spreekt, kan dat ook tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk een steuntje in de rug krijgt? We weten, AfD wordt als extreemrechtser gezien dan Rassemblement National. Mm-hmm. Ik weet dat jij de afgelopen jaren veel door het westen van Europa hebt gereisd, in diverse landen regelmatig bent geweest. Wat is jouw inschatting voor West-Europa?
5: Ja, de AfD ligt ook bij andere radicale en extreemrechtse partijen niet altijd even goed. Zoals je zelf ook zegt, Le Pen is inderdaad een stuk minder extreem dan het AfD. AfD is in Oost-Duitsland echt een extreemrechtse partij en geen radicaal rechtse partij. Maar dat is natuurlijk wind in de zeilen. Hè. Je ziet eigenlijk in Duitsland een soort extrapolatie van wat je in de rest van Europa ook ziet met radicaal en extreemrechtse partijen die alsmaar groter worden. Dus ondanks de verschillen, ondanks de onderlinge soms discussies, ondanks het feit dat de een de ander misschien al iets te extreem vindt, ja, zal de zeg maar radicale en extreemrechtse familie dat natuurlijk wel omarmen als een overwinning, als een bijzonder momentum. Zeker dat zoiets in Duitsland kan gebeuren. Want toch nog even bijzeggen, Geert-Jan, 10-11 jaar geleden was er in Duitsland geen sprake van radicaal rechts. Hè. Dat land leek daar immuun voor. Terwijl op dat moment Le Pen in Frankrijk, Wilders bij jullie in Nederland, Vlaams Belang bij ons, Fratelli d'Italia en zo verder, allemaal al grotere partijen waren, bestond dat daar niet. Dus voor hen zou dat zeker wind in de zeilen betekenen. Feit is natuurlijk, die dijkdoorbraak, ja, komt hier of niet? Als ze niet de absolute meerderheid halen, wordt dat waarschijnlijk dus niet het geval, aangezien alle andere partijen in Duitsland nog altijd weigeren om met de AfD samen te werken. Al is er een andere partij, BSW van Sarah Wagenknecht, die lichtjes de deur openzet, zegt dat ze eventueel wel wil praten met de AfD om dan een soort expertenregering aan de macht te brengen, een regering van mensen buiten de politiek. Ja, extra parlementair zouden jullie dat in Nederland ook kunnen noemen. De vraag is alleen, ja, de BSW zelf ligt daar onderling heel hard overhoop over. Gaat die partij de kiesdrempel halen of niet? En zal het dan effectief zover komen? Dus voorlopig, ja, zullen ze het naar mijn aanvoelen toch moeten hebben van die absolute meerderheid. En daar zijn ze in de peilingen op dit moment dus net niet. Maar veel zal afhangen van hoeveel partijen uiteindelijk verkozen worden. En dan is het een heel technisch kluwen om te bepalen, ja, hoeveel zetels er nodig, of hoeveel procenten er nodig zijn om een absolute meerderheid te halen. Dus dat is nog wat afwachten. Maar als die dijkdoorbraker komt, is dat ook voor de rest van Europa zeker bijzonder nieuws.
18: Jeroen Reijgaard, je bent als laatste vraag ook bij veel veranstaltungen geweest van die publieksevenementen die het AfD organiseert. In 1-2 zinnen, wat is nou de belangrijkste misvatting over het electoraat van de AfD? Wat moeten we niet onderschatten?
5: De belangrijkste misvatting is dat dat allemaal mensen zijn die daar zitten omdat ze tegen migratie, die multiculturele samenleving zijn en allemaal racist zijn. Dat is de gemakkelijkste interpretatie die wij vaak in West-Europa en West-Duitsland op de AfD kleven, maar daarover gaat het niet. Die zitten er uiteraard tussen. Hè. Daar zitten niet de grote fans van de multiculturele samenleving verre van. Maar het gaat om veel meer. Het gaat echt om dat zich niet erkend en herkend voelen in de hedendaagse westerse samenleving. Daar zitten zowat de verliezers van de globalisering. Daar zitten zowat de mensen, ja, die nostalgisch terugkijken naar een tijd die misschien nooit bestaan heeft en die volgens hen dus door een soort half complot van de politiek niet meer bestaat. Dus dat het om veel meer gaat dan alleen mensen die de multiculturaliteit verwerpen.
18: We houden het in de gaten en dank voor je mooie boek. Jeroen Rijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
7: Postma in Amerika.
18: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. De zus van de overleden senator Lindsey Graham heeft zijn zetel tijdelijk overgenomen. Zij voert ook al campagne om zijn zetel permanent binnen te halen. En Jan, zij deed deze week mee aan een debat, maar dat was geen eclatant succes.
10: Nee, zeker niet, Gert-Jan. En dat is wel belangrijk, want Lindsey Graham was natuurlijk een van de prominentste haviken in de Senaat. Hij was dé buitenlandman. Hij was ook de man die altijd de Oekraïne bleef steunen. Belangrijk dus ook voor de situatie in Europa. En Trump schoof na zijn overlijden Lindsey Graham's zus naar voren. En Darlene Graham die blijkt een heel andere visie te hebben dan haar broer. Tijdens een verkiezingsdebat werd haar gevraagd: zijn Taiwan en de Zuid-Chinese Zee nou belangrijke onderwerpen voor de nationale veiligheid van Amerika? Nou, Lindsey Graham had daar niet lang over nagedacht. Ja, natuurlijk. Maar Darlene Graham geeft een antwoord dat enigszins afwijkt van haar broer.
11: I'm just going to be honest here. I'm not on national security. I'm not that informed on national security. So, but I do support the military.
10: Ja, I do support the military. Je hoorde het boegeroep al een beetje op de achtergrond. Nationale veiligheid weet ik eigenlijk niet zoveel van. Is ook niet echt mijn ding, zei ze later. Ja, I do support the military. Je hoorde het boegeroep al een beetje op de achtergrond. Nationale

0: Als iemand is overleden, dan komt het wel vaker voor dat de familielid het overneemt. En dat die dan in de geest van de overledene het voortzet. Maar zij zegt dus heel duidelijk, ik wil ook gekozen worden echt voor 6 jaar. Dus dat maakt het anders en daar kan je wel een eigen mening in hebben. Maar ja, zo is ze niet naar voren geschoven door Trump natuurlijk. En zij zegt in een reactie om het inderdaad te redden, ja, het buitenland, Iran, Oekraïne, dat zijn gewoon niet dingen die de inwoners van South Carolina interesseren. Mijn kiezers willen het over hun portemonnee hebben, binnenlandse dingen, dat is belangrijk. En daar heeft ze natuurlijk ook wel een punt. Maar dat is wel iets waarvan we nog moeten kijken of de kiezer, die dus in eerste instantie voor haar broer koos, die daar heel anders over dacht, daar ook zo over denkt in South Carolina. En het plaatst ze ook wel potentieel in een interessante positie ten opzichte van Trump. Want zij neemt wat afstand van haar broer dus. Zij neemt ook afstand van president Trump en zijn oorlog in Iran eigenlijk. En ja, dat kan slim voor haar zijn. Die oorlog in Iran is niet populair in Amerika. Maar je moet Trump ook niet afvallen. Lastige positie.
1: Ja, en dan ben je misschien aangeschoten wild en kun je zelf worden aangevallen.
0: En dat gebeurt ook. Ralph Norman, de man die het tegen haar opneemt, die reageerde al meteen dat iemand die echt serieus naar de Senaat wil toch echt wel moet weten hoe dit zit. En dat dit echt geen baan is waarin je on the job kunt worden ingewerkt. En dat waren wel interessante woorden, want ooit toen Lindsey Graham voor het presidentschap ging, tegen Trump was dat nog, toen zei hij ongeveer dezelfde dingen over Donald Trump. Maar je kan nu al voorspellen, de spotjes van dat debatmoment die gaan er komen. Dit superpack-spotje sorteert daar eigenlijk al op voor, zonder dat debat ook letterlijk te noemen nog.
2: What if Darlene Graham had any other last name? Do we really know where she stands? Darlene won't tell us. Ralph Norman has a proven conservative record, securing our elections, cracking down on illegals, taking on corruption. That's why the DC establishment is spending millions to stop him. The swamp wants a puppet. South Carolina needs a fighter. Proven conservative Ralph Norman. Palmetto First Pack is responsible for the content of this advertising.
0: Ja, en ook wel een mooi contrast met het eerste spotje van Darlene Graham, die daar uitgebreid Donald Trump bedankte voor zijn endorsement. En daarvan zegt deze Norman dus van, ja, dat is eigenlijk de swamp, de establishment. Trump als swampdier.
1: En bemoeit Trump zich ook met deze race?
0: Ja, daar wordt het wel extra interessant, want hij is heel actief betrokken hierbij. Dus dat zorgt er ook voor dat het risico voor hem ook groter wordt. Want als zij verliest, dan is dat ook zijn verlies dan ineens. Hij probeert endorsements voor haar binnen te halen. Hij bemoeit zich actief met de campagne. Vrijdag houdt hij een campagne rally voor haar. En dat is toch wel opvallend. Doet hij wel eens vaker bij voorverkiezingen, bij primaries, maar zeker niet altijd. En dat geeft wel aan hoe belangrijk hij dit vindt. En dat maakt de uitslag van deze run-up. 25 augustus is dat ook echt een test voor Trumps populariteit.
1: We zetten het weer in de agenda. 25 augustus. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over de Verenigde Staten? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Tot volgende week.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
3: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers.

0: vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
0: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
1: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
2: Nu in de BNR-app.
3: Beleggersclub zegt Arcadis moet met Canadese concurrent in gesprek over overname. FIFA-baas Infantino verder onder druk. Historische motie van wantrouwen in de maak. En maker Delft Blauw verdrievoudigt omzet na overname Bosca. Deze verhalen en het laatste nieuws vind je nu in de BNR-app.
4: En Helene Geest zit bij de ANWB. Ha Helene, hoe is het op de weg?
5: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Het is natuurlijk ook donderdag en veel mensen zijn alweer terug van vakantie. Dus nu al 230 kilometer file. De meeste vertragingen is er in Zuid-Holland en ook in Gelderland. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg is de vertraging een kwartier. Dat komt omdat de spitsstrook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem dicht is bij Knooppunt Waterberg. Daar staat ook file. Vanaf Apeldoorn is de vertraging ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk, daar is de parallelbaan dicht. En in het zuiden staat de langste file op de N279 van Den Bosch naar Roermond bij Keldonk. Je staat daar 20 minuten in de file door een auto met pech. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A7 bij 168,1. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij 8,7. En op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met hun trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt een overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil namens alle burgemeesters dat de politie overal in het land ingrijpt als protesterende boeren met trekkers de snelweg opgaan. Het stoort hem dat in de ene regio de boeren anders worden aangepakt dan in een andere regio. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De AX schommelt nu rond de slotstand van gisteren op 1102 punten. Grootste stijger Magnum, 1,6% omhoog. En ArcelorMittal is de grootste daler, 4,4% in het rood. De Dow Jones is nu 0,6% in het rood.
3: Als je een foto bewerkt met AI, dan komt er een watermerk op. Maar bij het doorsturen via WhatsApp wordt dat watermerk gewist. Dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt wel, blijkt uit onderzoek van BNR. Over een minuut meer.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli. Meer rust, meer rendement.
11: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Het is donderdag 20 augustus en dit is ons nieuws om mee thuis te komen. Ja, nieuws van BNR ook, want het AI-watermerk dat achterblijft in foto's of plaatjes die je maakt met bijvoorbeeld ChatGPT, dat verdwijnt als je de foto doorstuurt via WhatsApp. Daar kwam onze collega Niels Koloos achter door een vakantiefoto van zijn eigen familie. Tja. En ik denk niet dat er een verhuizing is die momenteel meer besproken wordt dan die van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Die keren na 6 jaar in de VS terug naar het VK. Gezien alle ruzies binnen de royal family nogal opmerkelijk. Dus daar moeten we over spreken met Lia van Beckhoven. En er is ook grote woede in België over bosbranden, want die hadden voorkomen kunnen worden. Ministers werden kort geleden al gewaarschuwd voor het brandgevaar. En Griekenland wil zich beschermen tegen eventuele Iraanse aanvallen op Europees grondgebied en overweegt daarom Patriots op Kreta te plaatsen. Nou, vol half uur. Eerst AI en WhatsApp.
3: Als je foto of afbeelding met AI bewerkt hebt en die door WhatsApp doorstuurt, wordt onbedoeld het AI-watermerk door WhatsApp weggehaald. Detectietools kunnen daardoor niet langer zien of een foto wel of niet met AI bewerkt is. Dat heeft onze tech-directeur Niels Koloos ontdekt. En hij komt er nu over vertellen. Niels, hoe ben je hier in de eerste plaats achtergekomen?
14: Nou, dat is wel een grappig verhaal, Niels. Mijn ouders die gingen 2 weken geleden op vakantie naar een of ander Spaanse eiland. Mijn vader die houdt nogal van wielrennen. Dus op een gegeven moment kreeg ik in die vakantieweek een keer een foto van mijn moeder, van mijn vader in zijn wielrenpak en zijn fiets op de top van een of andere berg. En ik dacht, die foto is wel heel erg perfect. En ik kreeg die foto dus op WhatsApp. Dus wat ik daarmee deed, is ik gaf hem aan Gemini, want dat heeft een AI-detectietool ingebouwd, dat AI-model van Google. En ik vroeg, is deze foto met AI gemaakt? Toen zei Gemini, nee, ik kan geen sporen ervan vinden. Dus toen dacht ik, goh, wat raar. Dus mijn ouders die kwamen gisteravond thuis, kwam even op de koffie, en toen vroeg ik toch nog een keer aan mijn moeder, hoe zit het nou met die foto? Het ziet er te goed uit. Hoe kan dat nou? En toen zei ze, oh, dit met ChatGPT gemaakt. En toen dacht ik, aha, hier gaat iets mis. Dus toen vroeg ik aan moeder, stuur even de ChatGPT-foto via de mail door of op een andere directe manier. En toen gaf ik hem weer aan Gemini. En toen zei Gemini, deze foto is wel met AI gemaakt. Dus aha, er is in WhatsApp iets fout gegaan.
3: Ja, precies. Die tussenstap in WhatsApp, door het via WhatsApp te versturen, heeft iets gefilterd. En iets gefilterd wat je eigenlijk niet wil dat gefilterd wordt.
14: Nee, en het is eigenlijk best wel iets knulligs wat er gebeurt. Want wat je ziet is dat WhatsApp foto's comprimeert. Dat is een beetje luxe techtaal om te zeggen dat een bestand ingepakt en kleiner gemaakt wordt. Waardoor je een beetje kwaliteit verliest, maar ook opslagruimte bespaart. En wat daardoor, dat zorgt er dus voor dat zo'n SynthID watermerk, zoals dat watermerk van Google heet, verloren gaat. Want het manipuleert namelijk pixels in AI-foto's, zodat een computer kan herkennen dat het een AI-foto is. Maar door WhatsApp en door die comprimatie gaan die pixels dus verloren of worden ze aangetast of wat dan ook. En als je dan vanaf WhatsApp weer aan Gemini geeft of een ander AI-model dat SynthID ondersteunt, en dan zegt hij, nee, ik herken het niet meer.
4: Ah, en jij hebt nooit gedacht, ja, mijn vader is gewoon een uitstekende wielrenner. Die heeft gewoon zelf die top geklommen.
14: Nee, dat geloof ik zeker van hem. Maar de foto zag er te goed uit. Oh, en de schaduw klopte niet. Zijn helm was heel erg glad. En hij miste wat gaten of zo. Dus ik had gewoon mijn vermoedens.
3: Ja, je ziet dan een AI-foto vaak. Dat er zit al vaak iets griezeligs aan.
4: Iets griezeligs, iets kouds, iets doods. Ja.
3: Precies.
14: Ja, de Uncanny Valley noemen we dat in het Engels.
3: Ja. Oh ja, ja, de Uncanny Valley. Maar goed, de vraag is, dit gebeurt dus door het comprimeren. Maar gebeurt het dan ook in andere berichten-apps? Als je dit in Signal doet bijvoorbeeld.
14: Nou, ik heb inderdaad gelijk Signal erbij gepakt. Want dat is denk ik de tweede optie als je een berichtendienst wil gebruiken in Nederland. Of sms natuurlijk. Maar als ik het bij Signal deed, daar heb je ook een compressie-algoritme. Dus maakt de foto's wel kleiner en compacter. Maar als ik zo'n foto aan Gemini gaf, dan zei hij wel gelijk, dit is nog steeds met AI gegenereerd. Dus waarschijnlijk heeft het iets te maken met het compressie-algoritme dat Meta in WhatsApp gebruikt.
4: En is dat nou tegen de regels? Moet zo'n AI-watermerk altijd behouden blijven?
14: Nou ja, de AI Act, en dat zijn de regels in de Europese Unie die hier wat over te zeggen hebben. Die zegt er wel iets over, maar is niet heel erg concreet. Dus het zegt namelijk dat AI-ontwikkelaars vanaf 2 augustus wel al hun AI-output van hun modellen moeten markeren met zo'n watermerk, mm-hmm. ook als het niet zichtbaar is. En dat moet dan zo robuust en zo goed mogelijk zijn. Alleen dan kan je natuurlijk bij de wetgever vragen, wat bedoelen we dan met robuust en zo goed mogelijk? Nou ja, daar kan je over discussiëren, maar ik moet zeggen, een AI-foto met 1 WhatsAppje kunnen strippen, ik zou niet zeggen dat dat robuust is.
15: Nee, maar is dit misschien gewoon een foutje? Of doen ze het bewust bij Meta?
14: Nee, ik denk echt dat dit een foutje is. Ik heb ook Meta een mail gestuurd, maar het bedrijf is wel iets wat berucht dat ze laat reageren of niet reageren op zeker buitenlandse journalisten die niet Amerikaans zijn en voor een heel groot techmedium werken. Maar ik denk dat het gewoon een onbedoeld gevolg is. Het staat allemaal nog echt wel in de kinderschoenen. AI-detectiesoftware, de AI-regels zijn net ingegaan. Veel bedrijven hebben ook nog tot december om echt aan de regels te gaan voldoen. Dus ja, het is allemaal early days.
15: BNR-tech-redacteur Niels Koloos, dankjewel. Het hele artikel te lezen op bnr.nl.
2: BNR Nieuwsradio.
4: Griekenland overweegt Patriots op Kreta te plaatsen. Dat zeggen bronnen althans tegen Griekse media. Het land wil daarmee voorkomen dat Iraanse raketten kunnen inslaan op Amerikaanse militaire bases op Europees grondgebied. Bij ons Europa-verslaggever Stefan de Vries. Ha, Stefan.
16: Ha, Elisabeth.
4: Ja, Griekenland reageert dus op dat nieuws van gisteren. Hè, dat toen Iran dreigde met aanval op Europees grondgebied. Waarom reageert juist Griekenland, denk je?
16: Ja, Griekenland heeft Souda, dat is een strategische Griekse NAVO-basis op Kreta. En die wordt intensief door de Amerikanen gebruikt. En Griekenland wil nu onderzoeken of de Patriots die op Karpathos staan, die basis vanaf Kreta beter kan beschermen. Griekenland is niet het enige land. De Financial Times, het artikel, wijst ook op het Bulgaarse Besmer, waar maximaal 8 Amerikaanse tankvliegtuigen worden gestationeerd, en op Cyprus, waar de Britse basis Akrotiri ligt. Athene noemt een rechtstreekse aanval op Griekenland zeer onwaarschijnlijk, maar Kreta, het vakantieeiland Kreta, ligt aan de uiterste rand van het Iraanse raketbereik. Oh. En ja, een raket of drone moet ook nog langs meerdere luchtverdedigingslagen. Dus ja, zeer onwaarschijnlijk. Maar toch blijft de beveiliging bij Souda, bij havens en luchthavens in Griekenland verhoogd.
4: Ja, oké. Okay. Dus de Europeanen vertrouwen Iran niet, nemen maatregelen. Maar ja, onderling in Europa botert het niet echt. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, die willen asielzoekers naar Italië sturen. Terug naar Italië. Oostenrijk deed dat al. Maar Italië zegt nee, daar komt niks van in. Waarom nu?
16: Ja, dat heeft allemaal te maken met het nieuwe Europese asielmigratiepact. Daar hebben we het vaak over gehad hier op BNR. Sinds 12 juni van kracht, dus een goede 2 maanden. Daarin staat onder meer dat in beginsel het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijft voor de asielaanvraag. Italië had zulke overdrachten al sinds december 2022 eigenlijk volledig stilgelegd. Dus Italië voldeed dan niet meer aan de regels. De opvang zat volgens Rome vol. Het nieuwe pact moest daarin verandering brengen. En Oostenrijk heeft inmiddels 4 mensen met de trein teruggestuurd naar Italië. Enkele reisautoriteiten gaven ze daarvoor een kaartje. Zwitserland wil vanaf eind augustus vluchten boeken om asielzoekers naar Italië te brengen. Duitsland wil ook beginnen, maar Rome blokkeert dat nu. Dat mag niet via pact. In dat pact staat ook dat men solidair moet zijn in de Europese landen. Ja. Dat is de klacht van Italië, dat de landen dat niet zijn. Dus ja, in 2025 kreeg Italië 24.000 overdrachtverzoeken van de andere Europese lidstaten. Uiteindelijk werden daarvan slechts 85 overgedragen. Dus de wet, het pact en de werkelijkheid liggen nogal ver uit elkaar.
4: Ja, maar is het dan te vroeg om te zeggen dat kerstverse pact nu al niet werkt?
16: Nou, ja, dat kan je zeggen. De eerste 2 maanden geven al niet veel fiducie meer voor de toekomst. Bijvoorbeeld in de eerste regel van dat pact staat dat er geen controles aan de binnengrenzen meer mogen zijn. Dat deel kan al direct in de prullenbak, want 12 Schengenlanden, onder andere Nederland, ook Italië, hebben dit jaar binnengrenscontroles. Italië zelfs tegen Spanje. Iedereen weet dat Italië grenst aan Spanje. Dus daar zijn controles vanwege wat er gebeurde op Ceuta een paar weken geleden. Nou, die binnengrenscontroles mogen bij uitzondering, maar die worden eigenlijk misbruikt door alle lidstaten. Het mag ook als alleen maar tijdelijk en als laatste redmiddel, maar het bewijst nu al dus dat het pact juridisch mislukt is. Misschien te vroeg. Piept en kraakt. Ja. Het legt tegelijkertijd ook het kernprobleem bloot. En dat is dat de hoofdsteden in dit soort dingen altijd Europese oplossingen eisen. Er is 10 jaar onderhandeld over dat pact. Maar zodra het ergens naartoe gaat wat hen niet zint, dan grijpen ze naar nationale uitzonderingen. Oh ja. Dus je kan niet zeggen dat het pact al mislukt is. Mm-hmm. Maar het vertrouwen dat er nodig is om dit pact te laten werken, dat heeft al flinke averij opgelopen. En het bestaat nog maar 2 maanden. Het is nog maar 2 maanden in werking. Het belooft niet veel goeds voor de toekomst.
15: En waar zit het hem dan in, Stefan? Want inderdaad, Italië zegt die andere landen zijn niet solidair. Dus wij doen ons deel van de afspraken ook niet?
16: Ja, waar het in me zit, Niels, is 1 woord. Verkiezingen. Dat speelt gewoon in heel veel landen. En dan is migratie een hele fijne zondebok aan te pakken. En te doen alsof je ergens iets aan doet. Maar tegelijkertijd hou je dus niet aan de Europese afspraken. Nee. En daarmee breng je ook andere lidstaten in het nauw. Want dat asielpact, ik zei het net al, een van de toverwoorden daarin is solidariteit. Nou ja, solidariteit is ver te zoeken. Het is mooi dat er Europese regels zijn. Maar uiteindelijk zijn het toch de hoofdsteden die denken, dit komt mij niet uit, ik doe er niet aan mee. Je kunt je vragen of je dan nog een plek hebt in de Europese Unie. Maar goed,
4: dat daarover een andere keer. Ja. Dankjewel, Stefan, voor nu. En meer Europees nieuws krijg je in de dagelijkse podcast Make Europe Great Again. Een nieuwe aflevering staat online.
2: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: 9 Belgische ministers werden al in maart gewaarschuwd voor het gevaar van bosbranden. Maar daar werd niks mee gedaan. Daar schrijven Belgische media over. Toeval of niet, vanmiddag kwamen Belgische Kamerleden op verzoek van de oppositie bijeen om de minister van Binnenlandse Zaken te bevragen over de aanpak van de brand in de Hoge Venen. Waar overigens wel goed nieuws over te melden is. Bij ons Bart Eekhout, politiek commentator bij de Belgische krant De Morgen. Welkom.
17: Goedemiddag.
15: Ja, wat is er uit dat gesprek met de minister gekomen?
17: Nou, je moet daar niet te veel van voorstellen. Het is een beetje het ritueel na elk incident. Dan komt het parlement bijeen en bevragen ze de minister. Maar het is nu niet meteen dat daar een grote beleidsomslag aangekondigd is. Het enige verrassende is dat het parlement officieel nog met vakantie is en dat ze daarvoor dan toch hun reces onderbroken hebben. Maar misschien mocht dat ook wel na een toch wel heel erg extreme zomer die we zeker in België beleefd hebben.
15: Ja, wij natuurlijk ook. En nu duikt er een rapport op waarin onderzoekers hebben gewaarschuwd dat België niet voorbereid is op bosbranden, hè, of onvoldoende.
17: Ja. Dat is op zich ook alweer geen al te groot nieuws, want er zijn wel meer van die rapporten. Er is ook een rapport van het Nationale Crisiscentrum voor Klimaat. Ja. Dat dateert ook al van vorig jaar. Dat identificeert ook datzelfde risico naast nog heel wat andere risico's. Wat wel een rol speelt in dit geval, het zou je kunnen zeggen, is dat de Hoge Venen, die bossen ook in Nederland heel erg bekend, dat die liggen op Waals grondgebied. Ja, en de Waalse overheid heeft niet veel middelen. En dat zou ermee kunnen te maken hebben dat, dat is een deel van de verklaring, dat de brand groter is geworden dan eigenlijk had gemoeten.
15: Ja, nou ja, een deel van de verklaring inderdaad. Want wij hadden hier die brand bij Venray, bos.
17: Mm-hmm,
15: en daar werd ook al vrij snel gezegd, nu zijn alle middelen uit Nederland wel zo'n beetje ingezet. Er was dus 1 natuurbrand. Dus je kunt je ook voorstellen, als zo'n brand die in Wallonië was, die was nog veel groter, dat je daar inderdaad snel middelen tekort komt.
17: Ja, dat is alleszins ook gebleken dat België zelf over te weinig middelen beschikt. We hebben zelfs heel dankbaar gebruik gemaakt van blushelikopters uit Nederland, die groter en beter uitgerust zijn. En dat roept nu wel een dwingende vraag op, hè, want het is een heel dubbel probleem. Het makkelijke deel van de analyse is eigenlijk zeggen, we hebben die blushelikopters zelf ook nodig, want dan zijn ze sneller ter plekke en wordt zo'n brand uiteraard minder groot. Het moeilijkere deel is, wie gaat dat betalen? En dat is toch zeker in België een nijpend probleem geworden. Want dit komt er nog eens bij een al heel erg gepeperde rekening die klaar ligt voor de begroting. We zitten diep in het rood in België. Mm-hmm. Eigenlijk is het land de zomer ingegaan met het nieuws dat het heel erg lastig wordt om dit jaar nog een begroting te maken. Dat is zou ze wel zelfs kunnen dat we elkaar moeten spreken binnenkort over een grote regeringscrisis daarover. Ja, en dit komt er nu nog eens een keer bovenop. Dus het is heel erg de vraag van ja, hoe, wat, wie gaat dat betalen?
15: Ja, inmiddels is de brand wel onder controle, begrijp ik.
17: Ja, goed nieuws. Ja, eindelijk, dit heeft echt heel erg lang geduurd. En het is nog met twee woorden spreken, want als ik het goed heb begrepen, dan kan zo'n veenbrand zomaar weer ergens op een andere plek opduiken. Dus ja, Moet toch maar even bang afwachten.
15: Ja, nou gaan wij daar verder ook over discussiëren hier in het programma. Dat je kunt defensiegeld, dat is gezegd 5%, maar 1,5% daarvan, mag ook gaan naar weerbaarheid. Je kunt natuurlijk defensiehelikopters aanschaffen die ook voor andere doelen inzetbaar zijn en ook blusballonnen kunnen dragen.
17: Ja, dat is wel een beetje het idee. Maar dan nog zit je met een timingprobleem. Ik denk dat beslist is dat die helikopters er te vroegst in 2031 of 33, ik wil er vanaf zijn, gaan zijn. Dus dan ben je toch weer minstens 5 of een kleine 10 jaar vertrokken. En zoals we nu toch een aantal zomers na elkaar gezien hebben, de risico's verkleinen niet. Dus tussen dit en 10 jaar kunnen we alweer in een andere, nog extremere wereld leven. Want zoals ik in het begin van het gesprek al even zei, de bosbranden zijn nu actueel en spectaculair, maar we hebben de hele zomer is wel heel erg lastig geweest. West-Europa, maar ook in België.
15: Ja, dus dit probleem gaat terugkeren. Volgende zomer kan weer heel heet zijn met grote kans op bosbranden, zeker in Ardennen.
17: Ja, wel een deel van het probleem bij klimaatuitdagingen is dat je wel weet dat je voor geweldige problemen staat, maar je niet goed weet op voorhand welke problemen. We hebben ook al een zomer gehad van grote watersnood. We zijn de zomer begonnen met stevige hittegolven die tot massale oversterfte. Het gaat in België dan toch al snel over 2000 extra slachtoffers. En dan hebben we de laatste hittegolf nog niet meegeteld. Dus dat is echt een hele tragische, zware rekening. Dus het zijn verschillende punten tegelijk die beantwoord gaan moeten worden. En die urgentie die ontbreekt nog wel op dit moment in het debat.
15: Niet ver van die bosbrand liggen de bronnen van Spa. Kunnen we dat water nog drinken, Bart?
17: Dat denk ik. Ik mag hopen van wel. Die overvalt mij een beetje deze vraag. Ja. Maar ik denk dat het wat wel zo is, dat de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijnstof, dat was niet van de poes. Maar of dat nu specifiek die toch grotendeels ondergrondse watervoorziening van Spa treft,
15: ik werk de vraag op omdat ik hem hier zie staan. Maar hij is ook beantwoord bij de VRT onder andere. En daar wordt gezegd dat raakt elkaar niet.
4: Oh, gelukkig.
15: Dat was een beetje een strikvraag. Maar inderdaad, die uitstoot die heeft natuurlijk het probleem niet geholpen. Brand onder controle, maar de politieke vraagstukken blijven. Hartelijk dank, politiek commentator bij de Morgen, Bart Eekhout.
4: Het is meteen groot nieuws. Harry en Meghan, en dan heb ik het over prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, die verhuizen deze maand terug naar het Verenigd Koninkrijk.
18: Charles has to wake up, okay? Because the idea that Harry and Meghan are coming back here just to be private citizens is delusional.
19: This is an act of war. We're coming back to the UK. Mark my words, William and Kate will see this as more than war.
4: Ja, grote woorden. Na 6 jaar in Amerika te hebben gewoond, keert het stel terug naar een plek net buiten Londen. Tot verbazing, dat hoorde je al, van het Britse volk. En misschien ook wel tot verbazing van onze correspondent Lia van Beckhoven. Goedemiddag, Lia.
20: Goedemiddag.
4: Ja, dit nieuws is ingeslagen als een bom.
20: Ja, ik was inderdaad stom verbaasd. Dit had ik niet verwacht. Ik bedoel, Harry en Meghan doen wel meer dingen waarvan je denkt, hè, echt? Waarom? Hoezo? En dit was één zo'n ding. Ja. Het zal niet Meghan Markle's idee geweest zijn, denk ik. Want zij kon Groot-Brittannië niet uitstaan en de Britten kunnen haar niet uitstaan. Dus insgelijks. Dat ze een slechte pers hier heeft, is een understatement. Ze zou tegen vrienden gezegd hebben dat ze nooit meer terug wil naar het Verenigd Koninkrijk. Dat ze zich onveilig voelde, gediscrimineerd. En inderdaad, de pers had haar voortdurend op de hielen. Ze kon het huis niet uit. Ja. Harry, voor Harry is het natuurlijk toch anders. Kijk, hij mist het leven, heeft hij duidelijk laten weten, verschillende keren, vooral de afgelopen paar jaar, dat hij toch het leven in Groot-Brittannië mist. De contact met zijn vader mist hij. Hij zou heel graag zijn kinderen deelgenoot maken van zijn cultuur, zijn leven. Hij wil zijn kinderen zijn soort onderwijs geven. Mm. En bovendien hebben ze hier veel meer familie, weet je wel, neefjes en nichtjes en zo.
0: Ja.
20: Dat pa Charles, de koning, ziek is, hij wordt nog steeds voor kanker behandeld, speelt, dunkt mij, ook mee.
0: Ja.
20: En voor het eerst in 4 jaar zijn Harry en Meghan met de kinderen naar het Verenigd Koninkrijk gegaan en hebben in juli voor het eerst eens contact gehad weer met Charles en Camilla.
0: Ja.
20: En ja, dat leidde tot een soort van verzoening.
0: Maar goed, ja, want dat is dan een beetje de aanname, dat al die troubles binnen de familie opgelost zijn. Want ook broer William was het contact niet bepaald warm.
20: Nog steeds niet. En ik geloof ook niet dat het niets leidt erop dat dat ook warm gaat worden. Ik denk dat er meer dan diepe ergernis is bij broer William toen hij waarschijnlijk zondagavond van zijn vader hoorde dat Harry terugkwam. Ik bedoel, die twee praten al jaren niet tegen elkaar. In ieder geval niet sinds Harry de vuile was buiten hing. Weet je wel,
0: ja,
20: over hoe vreselijk die koninklijke familie wel is.
0: Ja.
20: Je kent die interviews met Oprah Winfrey, de documentaires op Netflix. Jarenlang heeft Harry zijn gram geuit over zijn vreselijke jeugd en zijn walgelijke familie. Je slaarde zijn memoires maar op naar reserve, weet je wel.
0: Ja.
20: Jarenlang ook voerde hij rechtszaken tegen de Britse pers. En ik denk dat hij daar nu een punt achter gezet heeft.
0: Aha,
20: want dat voltijd verleden tijd is wat hem betreft. Voltijd verleden tijd is wat hem betreft. En wellicht is het nu tijd voor kalmte.
0: Ja, maar heeft het ook een financiële...
20: Want niemand weet het.
0: Nee, maar misschien heeft het ook nog een financieel aspect. Want je noemde die rechtszaak al, die tegen de tabloids, die heeft hij verloren. Daarmee verloor hij ook heel veel geld. Ja, en het was ook al heel lang duidelijk dat zijn beveiliging in de VS niet betaald werd door het Verenigd Koninkrijk. Is het gewoon een ordinaire geldkwestie, denk je?
20: Nou, nee, niet alleen een ordinaire geldkwestie. Ik denk de eerdere regels. En nogmaals, wij gokken er ook maar naar.
0: Mm-hmm.
20: Want er is geen verklaring van Harry en Meghan waarin ze hebben gezegd, wij komen terug naar het Verenigd Koninkrijk, die en die datum. nee, kom ons niet afhalen van het vliegtuig. En wij zijn om die en die redenen van gedachten veranderd en vinden het leven in de Verenigde Staten niet meer zo geweldig.
0: Aha.
20: Maar inderdaad, een van de redenen waarom er zoveel onbegrip is, is vanwege de beveiliging trouwens. Hè. Ze hadden geen recht op beveiliging omdat ze geen werkende royals meer waren. Ik denk dat daarvoor nu een regel getroffen is. Maar het is niet alleen maar geld. Het zijn ook die andere redenen. Maar van de andere kant, kijk, Harry is van de goede doelen. Meghan is van het commerciële. En ik denk, wat Harry betreft, hij heeft die Invictus Games, hè,
0: ja,
20: die Paralympische Spelen voor veteranen.
0: Ja.
20: Dat is zijn ding. Hij is verder nog betrokken bij een aantal caritatieve organisaties, ziekenhuizen en zo in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl Meghan Markle, ja, ze hebben ook een eigen productiebedrijf en zo, maar met films, documentaires, bla bla bla. Maar Markle zelf heeft ook een online lifestyle bedrijf waar ze geurkaarsen en eetbare bloemen, blaadjes en jam en zo verkoopt. Dus ik denk dat ze dat net zo goed in Engeland kan doen als in Californië.
0: Als je webshop hebt, zeker. Maar die documentaire op Netflix, die was niet om aan te zien, werkelijk. Dat is ook allemaal geen succes geworden.
20: Nee, niet alle films en documentaires en podcasts zijn doorslaande successen geweest. Ze hebben er wel miljoenen voor gevangen.
0: Ja. Denk je dat ze ooit weer onderdeel worden officieel van de Royal Family?
20: Nou, als het aan William ligt.
0: Nee.
20: Die moet daar niet aan denken. Maar als je zou vragen, een onofficieel, nou beter, een concurrerend hof naast dat van de aanstaande koning William, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ah.
20: Want je kunt je voorstellen dat die twee broers met echtgenotes die ook niet samen door één deur kunnen, dat die er een aparte hofhouding op na gaan houden. Kijk, tot op zekere hoogte vissen ze toch in dezelfde vijver als het gaat om publiciteit, snap je?
0: Ja. Ja.
20: En waar Meghan en Harry, vooral Meghan, heel goed in zijn, is voortdurend de aandacht opeisen als ze dat willen.
0: Ja.
20: Ja, en daar moet je toch als royal van hebben.
0: Jij kunt nog lang niet weg uit het VK, Lia van Beckhoven. Er is weer een heel nieuw hoofdstuk begonnen. Duurt nog 100 jaar. Dank.
20: Wordt gevolgd. Dank voor nu.
0: Dank je wel.
15: De oprichter van Evergrande is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het omvallen van de Chinese projectontwikkelaar zorgde voor een landelijke crisis op de vastgoedmarkt daar. Kan er iemand in het gat springen? Je hoort de details over een paar minuten op één.
1: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
21: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
22: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, 340 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Noord- en Zuid-Holland. Maar ook in Gelderland is het heel druk. De meeste vertraging nu onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Staat een auto met pech, er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Prins Klausplein is de vertraging 3 kwartier. In Noord-Holland een lange file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Akersloot sta je nu 20 minuten in de file. Door een ongeluk is de parallelbaan van de A16 Rotterdam-Breda dicht bij knooppunt Ridderkerk. Kost je vanaf Terbrechtseplein een half uur. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo ruim 20 minuten vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. De andere kant op is die ook dicht. Daar sta je ook 20 minuten in de file tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Verder wordt er natuurlijk ook geflitst. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 72,1. Op de A7 bij 168,1. En op de A15 bij 65,4.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met hun trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt een overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil namens alle burgemeesters dat de politie overal in het land ingrijpt als protesterende boeren met trekkers de snelweg opgaan. Het stoort hem dat in de ene regio de boeren anders worden aangepakt dan in een andere regio. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zometeen, TikTok wordt kritisch bevraagd door senatoren in de Verenigde Staten over wat ze noemen een verdorven experiment. Wat is er fout gegaan? Dat hoor je zo van tech-redacteur Joe van Buurik.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
14: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
17: Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
17: Begin deze maand waarschuwde de autoriteit persoonsgegevens voor het gebruik van menstruatie-apps. Vele daarvan blijken profielen van vrouwen te maken en die linksom of rechtsom te delen met adverteerders. In onze zomerserie met uitvinders en innovators zometeen de mensen achter de app Period die het anders willen doen. En we hebben het ook over TikTok, je zei het al, maar we beginnen in China.
10: Want de oprichter van het Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ja, de projectontwikkelaar kwam in 2021 in de problemen doordat het bedrijf de schulden niet meer kon betalen. Uiteindelijk ging het failliet. En dat faillissement stortte het land in een vastgoedcrisis. Hoe gaat dat nu met de Chinese vastgoedsector? Dat gaan we bespreken met Theo Mevissen, China-econoom van de Rabobank. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
10: Ja, die saga rond Evergrande, die begon in 2021. Ze konden de schulden niet meer betalen. Wat gebeurde daar toen? Hoe zat het ook alweer?
18: Ja, nou, ik zou willen zeggen, eigenlijk moeten we nog een stapje terug. Hè. In 2020 was eigenlijk de start voor de problemen die snel zouden volgen in de vastgoedsector. Toen heeft de Chinese overheid de zogenaamde drie rode lijnen gepubliceerd. En dat waren maatregelen voor de vastgoedsector die de fundingmogelijkheden voor de vastgoedsector beperkten. Mm. Zowel voor korttermijn schulden als lange termijn schulden.
10: Okay.
18: Daar is Evergrande inderdaad een van de eerste en zo een van de grootste slachtoffers van geworden.
10: Ja.
18: Nou ligt die fout zeker niet alleen bij die drie beleidsmaatregelen van de overheid hoor, maar Evergrande heeft natuurlijk heel veel schulden op zich genomen. Hij heeft zich zogezegd tot aan de oogballen gefinancierd. En heeft ook aanbetalingen van particulieren voor vastgoedprojecten. Niet altijd gebruikt voor de bouw van die specifieke projecten, maar voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.
10: Dus er werd geschoven met potjes.
18: Exact. Ja, en al die zaken die komen dan bij elkaar. Ja.
10: Ja. En dan heeft nu de oprichter van Evergrande levenslange gevangenisstraf gekregen. Wat is zijn rol? Hui Kayan, als ik het goed uitspreek. Wat is zijn rol of aandeel in dat verhaal?
18: Ja, daar kan ik weinig over zeggen. Ik heb deze zaak niet gevolgd. Er wordt ook weinig hierover gepubliceerd. En ik heb daar gewoon te weinig informatie over om daar uitspraken te gaan doen over bepaalde specifieke personen.
10: Het faillissement van het bedrijf leidde in elk geval tot een enorme vastgoedcrisis in China. Ja, zijn ze daar weer een beetje van bekomen? Hoe staat het nu met het vastgoed?
18: Nou, eigenlijk nog steeds niet zo goed. Dus we zien dat vanaf augustus 2021 tot op heden, op 3 maanden na, elke maand die vastgoedprijzen verder zijn gezakt. En dan heb ik het zowel over bestaande als nieuwe woningen. En ook in juli, dus afgelopen maand, hebben we gezien dat de prijzen van vastgoed nog steeds verder aan het dalen zijn. Dus dat is nog steeds een probleem.
10: En dat is voor de Chinees, de inwoners van China ook een probleem. Want die gebruiken dat vastgoed vaak als een soort pensioenbelegging. Ja, als de prijzen dalen, verliezen ze geld. Is dat nog steeds merkbaar? Of zijn er al alternatieven gevonden?
18: Nou, dat is zeker merkbaar. Hè. Je ziet dat het consumentensentiment daardoor nog steeds rond historisch lage niveaus bevindt. En dat reflecteert zich natuurlijk ook weer in tegenvallende detailhandelsverkopen. Maar het is niet alleen de Chinese consument die hier wat van merkt. Ook lokale overheden haalden tot voorheen grote belastingopbrengsten uit de verkoop van grond aan die vastgoedontwikkelaars. Ja. En ook dat kanaal aan belastingopbrengst is voor lokale overheden inderdaad opgedroogd. Dus ook die hebben problemen.
10: Ja, en dat ziet de overheid ook. Is er een weg uit deze crisis?
18: Nou, er is altijd, denk ik, een weg uit een crisis. Dat zal in dit geval nog wel even duren, ben ik bang. Ook omdat er nog steeds een overschot is aan woningen in China. Naar schatting hebben we het dan over tussen de 65 en 90 miljoen wooneenheden. Dat is gigantisch. Maar ja, je kunt natuurlijk naar verschillende mogelijkheden kijken. Je kunt naar, zien of je de rente kunt verlagen voor huizenbezitters.
10: En doen ze dat?
18: Wat extra geld. Nou, de rente is de afgelopen jaren wel een enkele keer verlaagd, inderdaad. Je zou kunnen subsidies kunnen verstrekken voor het verduurzamen van woningen. Waardoor die woningen toch ook weer wat meer waard gaan worden. Als ze energiezuiniger zijn. Zo zijn er verschillende maatregelen die de Chinese overheid zou kunnen overwegen om dit probleem inderdaad aan te pakken.
10: Ja, nou, de oprichter van Evergrande die gaat die plannen afwachten in de cel, want zo luidt zijn straf. Dankjewel, T.W. Mevis, China-econoom bij de Rabobank.
18: Graag gedaan.
17: 16:55, we gaan even naar de ANWB. Helene de Geest, ja, het is een drukke donderdagavondspits inderdaad. Helene? Nee? Oh, kom je eraan? Ja, ze komt eraan, maar ja, ze zei eerder al, er staat meer dan 400, bijna 400 kilometer file.
10: Ze kijkt even naar buiten,
17: je zou zeggen, even naar buiten, ja, waar staan de files? Ja. En dat moet dan ook verschijnen op een schermpje en dan geeft ze daar duiding aan. En,
10: nou, het was druk en ik hoor een deur opengaan.
17: Deur, ja, Helene.
10: Ik ben er zeker.
17: Ik stond in de file, Helene.
10: Ik stond in de file, ja. Nee, het is ontzettend druk. Ik hoorde het je al zeggen, inderdaad. Ja, nee, daar staat 450 kilometer file. Dus dat lijkt echt weer op een ouderwetse spits. Er zijn natuurlijk veel mensen alweer terug van vakantie. Verreweg de meeste vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet, namelijk een uur. Staat er een auto met pech, er zijn twee rijstroken dicht. Verder wordt er ook op veel plaatsen geflitst. Onder andere op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 55,5. En ook op de A30 Ede-Barneveld bij 16,1.
19: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
20: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
21: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
22: 500 euro.
23: 590 euro.
22: Ai.
23: Ai.
17: Ja, deze week spreken we in een zomerserie met ondernemers die een relatief jong bedrijf zijn gestart en een innovatieve invalshoek hebben. Vandaag hebben we het over de menstruatie-app Period. Menstruatie-apps zijn privacygevoelig, want vrouwen delen toch wel hele gevoelige persoonlijke informatie. En experts waarschuwen er ook voor dat dat mis kan gaan. Zo ook de autoriteit persoonsgegevens eerder deze maand. Verschillende apps zijn er al van beticht informatie te verzamelen en op een of andere manier te verkopen aan adverteerders. Maar daar willen de makers van Period een eind aan maken. En dat zijn Lisa Volkers, de oprichter van Period. Welkom.
10: Dank je wel.
17: En de man die de app maakte, Diederik Trampen.
24: Ja, dank je wel.
17: Goeiedag. Dat, zo is de rolverdeling. Lisa, je hebt de app bedacht. Wat was de gedachte?
10: Klopt. Ja, nou eigenlijk is die echt geboren vanuit een frustratie van mijzelf. Dus ik was 29 jaar, ik had echt geen idee wat nou echt een cyclus was. Wat was mijn luteale fase, wanneer kwam die, et cetera. Dus ging ik op zoek.
17: Luteaal is dat er echt bloed vloeit?
10: Nee, dat is dus de fase ervoor.
17: Oh, dus de fase ervoor, oké. Okay.
10: Jij moet nog even period downloaden.
17: Ja, nee, ik ben niet helemaal op de hoogte van de termen.
10: Nee, dus toen ging ik eerst op zoek online, want er circuleert heel veel over de cyclus en cycle syncing en noem maar op. Maar dat is toch al vrij algemeen, dus ik dacht, ik download een cyclus-app. Nou ja, dan moet je eerst door een enorm lange onboarding heen. Ja. Waarvan er al vragen worden gesteld waarvan ik dacht, dat is een beetje gek. Waarom wil je dit weten?
25: Heb je een voorbeeld?
10: Ja, hoe vaak heb je seks? Heb je een hetero relatie of een homoseksuele relatie?
0: ik weet niet. Bij mij was het gelijk van, wat heeft dit te maken met mijn menstruatie? Maar goed, ik vulde het netjes in en toen kwam ik in de app. En toen stond eigenlijk vrijwel alles achter betaalmuren. Dus ik kon alleen zien wanneer ik voor de volgende keer ongesteld zou worden. Dat vond ik al heel erg jammer. Maar toen ik erachter kwam wat dus de apps doen met alle data die je invoert, toen werd ik eigenlijk gewoon boos. Dus toen ik erachter kwam dat zij echt delen met adverteerders en daar ontzettend veel geld ook aan verdienen. Met name aan zwangerschapsdata. Dus vrouwen die zwanger zijn of willen worden. Dat is een goudmijn eigenlijk voor adverteerders.
1: Ja, ik heb de app even gedownload. Ja. Voorafgaand aan dit gesprek. En op elke pagina staat bovenaan: nooit verkocht, nooit gebruikt om AI te trainen en veilig in Europa opgeslagen. Is dat ook jullie unique selling point?
0: Ja,
1: ten opzichte van die andere apps?
2: Ja, komt wel op neer. Want dat was uiteindelijk ook het probleem natuurlijk waarop wij wilden inspelen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk wat wij doen, onze data staat inderdaad op servers in Europa. Waarbij dat bij andere partijen niet zo is. Dat staat veelal ook in Amerika. Nou, heb je bepaalde acts, ook een Trump of zo, die zou dan in principe bij die data kunnen. En daarbuitenom, omdat onze onboarding ook zo weinig is eigenlijk. Mm. Wij vragen eigenlijk niks. Dus er valt überhaupt al best wel weinig te tracken bij de mensen. En verder staat er ook bij ons overal dat we inderdaad dus ook met die data er niet van doorgaan. Dat we dat ook niet doorverkopen aan dus brokers heette dat, dus van die marktplaats waar je dan uiteindelijk data terugziet, waar je dat allemaal op Google terechtkomt.
23: Ja, want het is niet zo dat die apps die er dan van beticht worden dat ze slecht met privacy omgaan, dat die rechtstreeks met naam en toenaam dat verkopen, maar ze bieden het wel zo aan dat adverteerders er dus wat mee kunnen.
2: Ja,
23: en dat is de aanklacht.
2: Ja, dat is hetgene wat wij niet doen. Want eigenlijk bij die apps komt het erop neer dat gewoon, ze willen alles van je weten. Bij sommige apps, concurrenten, heb je een onboarding van 30 slides. Gewoon meer omdat ze daarna dat allemaal kunnen toespitsen op een Facebook, op een Meta. Als jij op Instagram zit, dat jij gewoon, je bent ongesteld. Dat je op het moment dat je ongesteld bent, dat je dan ook bepaalde advertenties ziet die daar heel erg op toegespitst zijn.
23: Ja, Bits of Freedom schrijft er ook over. Hè, dat bijvoorbeeld de Nederlandse menstruatiekalender of zo heet die app. Dat die dat doet. Die heeft dus een band met Meta.
2: Ja.
23: Maar dit is ook wel een belofte die jullie doen. Hoe maak je die waar? Hè? Van geen verkoop van data en alles is veilig.
2: Ja, een hele leuke vraag. Maar die Lies, die hebt wel vaker geroepen op de radio, volgens mij. Maar
0: dat sowieso, inderdaad. Ja. Privacy, dat is echt onze motor. Dus absoluut niet onze rem. Dat is ook echt. Wij staan recht tegenover de apps die het wel verkopen. En die vrouwen dus gebruiken als verdienmodel. En wij hebben gewoon subscriptions en dat is ons verdienmodel. Ja. Dus we hebben.
23: Maar nou las ik wel bij precies, je abonneert je.
0: Ja, dus we hebben Period Plus en hebben ook Period at Work. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dat we Period Plus aanbieden als employee benefit bij dus bedrijven. Dus ik zag toevallig hier op het toilet net al heel goed menstruatieproducten liggen. Ja. Dat is stap 1. En stap 2 is dan Period Plus.
1: Oh, want ik vroeg me dat net af. Want ik zou het niet per se een goed idee vinden dat mijn werkgever ook inzicht krijgt in mijn cyclus.
0: Nee, en dat is ook absoluut niet.
1: Maar
0: natuurlijk
1: het is gewoon een soort service, een soort secundaire arbeidsvoorwaarden, een soort cadeautje. Je krijgt deze
0: precies,
1: app erbij.
0: Ja,
23: dus dat lijkt me ook wel ongemakkelijk. Nou,
0: nee, maar je ziet het
23: werken,
0: dus niet, hè?
23: En je krijgt van ons ook de menstruatie-app.
2: Nee, maar je krijgt het niet door. Het is net zoiets als een marktplaats waar je ook een fietsplan bijvoorbeeld krijgt. Of een sportabonnement. Daar bieden ze dan ook zo'n app aan als Period.
23: Oh,
2: en dus
23: eigenlijk
2: wordt helemaal niks doorgespeeld naar een werkgever.
0: Nee,
2: dus
0: daar
2: hebben we wel
0: niet,
2: over nagedacht, inderdaad.
0: Ja.
23: Maar één puntje nog, voordat we even verder over jullie app gaan. Ik las dat Clue is er ook nog.
0: Mm-hmm.
23: Bits of Freedom schrijft. En Flow, maar Flow zit aan de dubieuze kant.
0: Oké. Klopt.
23: Ja, dat is heel groot trouwens, 60 miljoen gebruikers wereldwijd.
2: Vrij groot,
23: maar Clue heeft wel een goede privacyverklaring en zegt ook, wij slaan de gegevens in principe alleen lokaal op je telefoon op. Is dat dan een grote concurrent of geloof je die niet? Zie je meteen fronsen?
0: Clue slaat, voor zover ik weet, niet de gegevens lokaal op. Er zijn apps die dat wel doen. Dus dat is een Drip en een Yuki.
23: Ja.
0: Die slaan gegevens lokaal op de telefoon
23: op. Dus dat
0: op.
23: Bestaat al?
0: Dat bestaat, ja.
23: En wat voegen jullie toe?
0: Nou, wij zitten er eigenlijk tussenin. Dus wij hebben wel servers, zodat je bijvoorbeeld als je device, een nieuwe iPhone bijvoorbeeld neemt, kan jij je data allemaal meenemen. Want het gaat allemaal om data en dat bouw je jaren op. Dus bij ons kan je bijvoorbeeld ook heel makkelijk overstappen vanuit een andere app die dus wel aan de haal gaat met jouw data. Nou, dan kom je lekker bij ons, maar dan gaat je data niet verloren.
2: Ja, het is eigenlijk van hetgene maakt het heel erg beperkt als het allemaal lokaal is. En wij hebben ook, en ook andere apps, die hebben best wel functies. Dat je bijvoorbeeld een assistent hebt. En dat is best wel soms ook op AI-based. Dus dat je dingen opvraagt en dat je dus informatie terugkrijgt. Dus bijvoorbeeld bij ons met het loggen. Als je veel logt, dan moet hij daarop inspelen. En als jij een paar
23: je logt hoe je je voelt.
0: Dus symptomen.
2: Maanden kan hij dat eigenlijk uitlezen. Mm-hmm. Hebben wij er wel natuurlijk voor gezorgd dat wij dat er niet getraind wordt op onze data. En al die dingen die daarbij komen kijken. Ja. Maar dat is iets wat als je alleen lokaal zit, dan kan dat weer niet. Dus het is best wel een moeilijk spelletje ook.
23: Je moet online zitten en op een server staan om dat soort extra dingen aan te doen.
2: Ja, wij zitten er dan net tussen. En eigenlijk richting meer de kant van een flow en een clue. Maar dan zonder het hele dataverkoop.
1: Ja. En je zegt, ja, het is best wel ingewikkeld. Het grappige is dat ik las dat jij geen technische achtergrond hebt, maar wel die app hebt gebouwd. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, niet per se technisch. Nu eigenlijk wel.
1: Inmiddels wel.
2: Ik heb al een kleine 10 jaar een eigen platenmaatschappij over de hele wereld. Met echt honderden artiesten. En ik ben eigenlijk toen in de eerste boom van AI ben ik er best wel ingedoken. Omdat ik het wel interessant vond om verder te kijken wat je er eigenlijk mee kan. Want dat gaat zo gigantisch snel. Toen ben ik eigenlijk al tools gaan bouwen, marketing tools voor mijn platenmaatschappij. Dus bepaalde problemen die ik tegenkwam, die ik wilde verhelpen.
23: Zelf?
2: Anders moet je het uitbesteden, is het duur. Dat wil ik lekker zelf doen. Ja. Maar dat was tot 2 jaar geleden was dat best wel moeilijk. Omdat ze die hele backend, het hele technische aspect van niet alleen het websiteje zelf, was er nog niet. Maar dat is sinds 1,5 jaar was dat in 1 keer wel zo. En dat was ook net het moment dat Lies dus met dat probleem kwam. Dus vandaar dat we die kant op zijn gerold. Dus het, in eerste instantie geen technische achtergrond. Maar dat is
1: inmiddels expert.
23: En die 100 artiesten, die hebben jou al jarenlang niet gesproken? Of sinds je hiermee bent?
2: Dat heb ik nu wel. Wij zijn zo druk. Dus dat is nu uitbesteed inderdaad.
1: En wat is de volgende stap? Want period at work dus.
2: Ja.
0: Ja, dus daar zijn we eigenlijk al vol mee bezig. En ook al live bij Urban Sports Club bijvoorbeeld. Onze eerste grote samenwerking. En de volgende stap is eigenlijk dat we een trying to conceive gaan aanmaken. Dus voor vrouwen die zwanger willen worden. Ja. Zwanger zijn. En daarna gaan we ons focussen op de perimenopauze en de menopauze. Maar dat is volgend jaar, want we zijn net 4 maanden bezig.
23: En wat kun je daar dan in betekenen?
0: De peri- en de menopauze? Ja. Nou ja, deze vrouwen hebben natuurlijk ook heel veel last van symptomen. Bepaalde kwaaltjes.
23: Ja.
0: En daar willen we hun eigen mee ondersteunen, omdat daar toch in zorg ook best wel dat beperkt is eigenlijk.
23: Het is wel opvallend, want de vrouwengeneeskunde loopt heel erg achter. Hè? Alles is ooit op mannen afgericht.
1: Ja. Ja. Het medicijn is oorspronkelijk op mannen getest.
23: Ja. En het is bekend dat bij hartaanvallen bij vrouwen bijvoorbeeld slecht worden herkend, omdat dat anders verloopt. Eigenlijk loopt de IT, zal ik zo zeggen, daar wel op loopt nu voor op de geneeskunde eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk een fijne tool die heel veel gynaecologen en ook de gezondheidszorg kan helpen.
23: Ja.
0: Om dit bruggetje wat minder groot te maken.
2: Ja, we willen ook helpen, toch? Dus bijvoorbeeld met het. Er komen bepaalde samenwerkingen aan met universiteiten ook. Daar zijn we heel druk mee bezig vanaf september.
0: Ja.
2: Om juist hierop in te spelen. Omdat de geneeskunde zo achterloopt. En wij natuurlijk wel 10.000 dames hebben die nu op de app zitten. Zijn we even
1: 10.000?
0: 10.000. Oké, we zitten al boven de 50.
2: Hoe we dat dan kunnen helpen eigenlijk. Maar dat is ook iets wat op de planning staat.
0: Ja, klopt.
23: En daar geven we dan de deelnemers toestemming voor.
0: Ja, zeker.
2: Ja, die stap gaan we maken dan, ja.
23: Leuk dat jullie waren. Dank voor de uitleg, Diederik Trampen, die de app Period maakte. En oprichter Lisa Volkers.
3: Tech Update. TikTok wordt kritisch bevraagd door senatoren in de Verenigde Staten wegens wat zij noemen een verdorven experiment. Want miljoenen gebruikers zouden erbij betrokken zijn met zelfs een suïcide ten gevolg. Gaan we over praten met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Ja, Jo.
4: Dag, Lisbeth en Niels.
3: Dat is een naar verhaal klinkt naar. Wat is er precies gebeurd?
4: Nou, een experiment dat ze hebben uitgevoerd, moet ik zeggen, in een niet per se afgesloten veilige omgeving, met nadruk. Helemaal niet, want dit ging om 10% van de Amerikaanse gebruikers in 2021-2022. Toen kon je al uitgaan van ongeveer 150 miljoen actieve mensen in de VS. Ja. Dus heb je toch over een controlegroep van 15 miljoen gebruikers, zullen we maar zeggen. Wat daar gebeurde is dat voor die groep een tijd lang de algoritmische beveiliging was uitgeschakeld. Er was juist toen net iets geïmplementeerd om echokamers tegen te gaan. Ja. Oftewel dat je in een spreekwoordelijk konijnenhol duikt, alleen maar beelden krijgt te zien die een bepaald beeld bevestigen. Nou, zeker als het gaat om schadelijke beelden of denkbeelden, alleen al kan dat ernstige gevolgen hebben. Zoals voor de 16-jarige Chase Naska uit New York. Die kreeg door deze actie alleen maar 1000 video's over verdriet en eenzaamheid te zien. En het leidde ertoe dat hij zichzelf van het leven beroofde. Ja, even benadrukken, heb je zulke gedachten? Bel 113 of ga naar 113.nl om daarover te praten. Over die praktijken van TikTok zijn 2 senatoren nu zacht gezegd zeer ontstemd. Republikeinse Marsha Blackburn uit Tennessee en democraat Richard Blumenthal uit Connecticut. In een brief aan de top van TikTok eisen ze antwoorden over wat zij noemen een verdorven experiment. Het was trouwens al gemeld door Bloomberg in 2023 op basis van documenten. Maar nu pas komen er dus congres-experiment. Het was trouwens al gemeld door Bloomberg in 2023 op basis van documenten.

0: procent van de auto's op de weg de gordels eruit om te zien of mensen het fijner of minder fijn vinden om te auto rijden. Zo moet je het zien. Zo. Logischerwijs dus hè, dat die senatoren vernietigend zijn. Zeggen ook, ja, TikTok deed dit alleen maar uit bezorgdheid over hun eigen omzet. In 2021 waren er al voor het eerst kritische vragen vanuit Congress over de algoritmes op TikTok en schadelijke gevolgen. Dus ze wisten al dat ze op hun hoede moesten zijn. De senatoren hebben geëist de naam van medewerkers te horen die dit wisten, waarom ze dit deden, volledige documentatie en andere experimenten. 1 september moet het binnen zijn. En het is niet toevallig, hè, want we hebben juist ook de afgelopen dagen over die enorme zaak tegen Meta van 29 staten die een enorme schadevergoeding eisen, juist omdat platforms opzettelijk verslaafd gemaakt zouden zijn door Meta. Dus TikTok is in die zin nu aan de beurt met dit en wellicht gaat er nog veel meer volgen.
1: Over Meta gesproken, dat is nu een van de belangrijkste klanten geworden van Microsoft, van de concurrent.
0: Ja,
1: over AI misschien.
0: Ja, ze hebben altijd ook wel een vriendschappelijke relatie gehad. Daar kom ik zo op. Maar dit is in ieder geval een grappig inkijkje in hoe die grote techbedrijven bij elkaar shoppen als het gaat om AI-infrastructuur. En dan kunnen we het hebben over investeringen. Hè, een Nvidia of een AMD die even miljarden pompt in OpenAI. Zodat zij weer chips bij Nvidia of AMD kunnen kopen. Nou, dat is hier niet helemaal hetzelfde. Maar het gaat wel om het inkopen van cloud-infrastructuur om AI te gebruiken. En Meta is nu de belangrijkste klant bij Microsoft, schrijft Bloomberg op basis van een bron, geven daar honderden miljoenen dollars per jaar uit om AI te gebruiken op hun cloudplatform. Ze hebben daar een soort marktplaats voor AI, dat heet Foundry, waar je al die modellen kan gebruiken. En Meta koopt daar de toegang. Mag je eens raden wie de nummer 2 klant is? Kwam net al aan bod.
1: TikTok?
0: TikTok, inderdaad. Ja, ook. En andere grote klanten, Adobe en Perplexity. Dus allemaal techbedrijven die ook zelf iets met AI doen.
1: Bevestigt wel weer het beeld dat al die grote techbedrijven elkaar vasthouden.
0: Ja,
1: dat als de een zijn opdracht intrekt, dan heeft dat gevolgen voor heel veel anderen.
0: Ik heb in verschillende podcasts de term AI circle jerk al gebruikt. Dus dat kun je hier ook een beetje doen. Fascinerend wel, want dat zou Meta dus vooral hebben gedaan om de modellen van OpenAI in te kopen en te vergelijken met hun eigen systemen. Dus dat ook alweer. Niet heel wonderlijk overigens, want je had het net over concurrenten, Lisbeth. Ze zijn altijd een beetje close geweest met Microsoft. De laatste was ooit de grote investeerder in Meta. Heeft heel lang de online advertenties verzorgd. En lang, lang geleden was Bing de standaard zoekmachine in Facebook. Dus tot 2014. Dus vorig jaar trouwens ook een contract met Google. Dus Meta lijkt ervan weg te bewegen. En ook vaker benoemd de afgelopen tijd dat ze misschien wel zelf cloudboer willen gaan worden. Omdat die datacenters van Meta zelf steeds meer leeg staan. Ja. Dus.
1: En de metaverse, hoe is het daarmee, Joe? Heb je daar nog nieuws over?
0: Daar heeft Meta het nooit meer over. Maar er zijn videogames die je kan spelen die aan dat concept voldoen. Dat vind ik dan wel weer aardig.
1: Dankjewel, Joe.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Er is nog steeds een groot tekort aan nieuwbouwwoningen op de Nederlandse woningmarkt. Als er geen actie komt, kan de doorstroming verder in het gedrang komen. Hoe moeten we dat oplossen? Zometeen hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.
4: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
8: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
7: Dus we zijn nog niet verloren.
9: Want daarvoor luister je de grote techshow.
8: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
10: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
11: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Nu in de BNR-app.
3: Beleggersclub zegt Arcadis moet Canadese concurrent in gesprek met een Canadese concurrent over overname. Duitse consumentenorganisaties waarschuwen voor lage gasreserven.

0: Brussel stelt gerust. En de laatste headline uit onze BNR-app. De Noordzee is warmer dan ooit. Alles wat zuurstof nodig heeft, heeft er last van. En meer in de app dus.
1: En bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, is het nog steeds zo'n drukke donderdagavondspits?
2: Ja, zeker. Bijna 500 kilometer file. Dus dat is weer een beetje als vanouds. De meeste files staan in Noord- en Zuid-Holland. Ook Gelderland is behoorlijk druk. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. Onder andere een ongeluk eerder vanmiddag op de A4... van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Alle rijstroken zijn daar vrij, maar je staat vanaf knooppunt Ypenburg nog wel ruim een kwartier in de file. Verder veel vertraging op de A12, Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging vanaf Wageningen ruim een half uur. Dat komt omdat de spitsstroken op de A50 dicht zijn. Op de A20, Gouda Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A50 zelf, waar die spitsstroken dus dicht zijn, van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg ook 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een flitser op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij 2,6 en op de A7 Groningen-Heerenveen bij 175,9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclipse te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Honderden schoonmakers hebben vanmiddag actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze protesteerden tegen het plan om het ziektegeld te verlagen voor mensen die nog maar net in de schoonmaak werken. Gisteren staakten ze al even op Schiphol. Daar en bij de NS werken de meeste schoonmakers. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig, er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX staat op dit moment 0,2% in de plus op 1104 punten. Grootste stijger Magnum, 1,3% omhoog. En Aegon is de grootste daler vanmiddag, 2,6% in de min. De Dow Jones op dit moment 0,6% in het rood.
0: Festivals en poppodia proberen meer grip te krijgen op de doorverkoop van tickets. Wat betekent dat voor de apps die al jaren de plek zijn om een dikke ticket door te verkopen? Want die zouden daar dan minder omzet door hebben. Je hoort het komend half uur op BNR.
5: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
6: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
9: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staes.
2: Goedemiddag. Ja. Nog één keer bulderen de motoren van de Formule 1 op Zandvoort. Dit weekend gaat namelijk de laatste Grand Prix op het circuit van start. En dan is er een einde aan 6 jaar Formule 1 in Zandvoort. Wij maken de balans op met Jan Lammers. Hij is oud-coureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix. En BNR's Nout Broekhoff. Maar eerst nieuws over de woningmarkt.
0: Er is steeds een groot tekort aan nieuwbouwwoningen in Nederland. Het aanbod groeit onvoldoende om de gewenste uitbreiding van de woningvoorraad te realiseren. Dat blijkt uit de nieuwste monitor koopwoningmarkt van de TU Delft en daaraan verbonden hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag. Goeiedag.
0: Wat is nu het grote probleem? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel bouwplannen. Waar loopt het vast?
11: Ja, nou ja, we hebben inderdaad die monitor ieder kwartaal. En die woningmarkt staat er eigenlijk best goed voor. Als je kijkt naar de koopmarkten, er worden veel woningen verkocht. De prijzen stijgen ook niet meer zo hard. En veel hypotheken. Maar de nieuwbouw blijft eigenlijk achter. Dat is eigenlijk het probleem. We zagen dat zowel het aanbod als de verkopen, die zijn vanaf 2012-13 weer opgelopen. Zo rond de 9000 woningen. Dan zien we een forse daling richting 2023. En dan trekt het weer aan. Maar de laatste anderhalf jaar zien we eigenlijk een stabilisatie. En dat is gewoon te weinig om die aantallen te realiseren die we nodig hebben. Dat gaat gewoon niet goed. En daar kun je misschien straks ook over hebben. Er zijn toch al wat beren op de weg, ook voor de toekomst. Dus met name, daar voorzien we ook problemen. Dus we groeien niet door naar het gewenste niveau. Ja, en er zijn behoorlijk wat problemen op komst.
0: Ja, gewenst niveau, dan gaat het op de doelstelling om 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar neer te zetten. Dat doel wordt elke keer niet gehaald.
11: Nee, we zijn vorig jaar en het jaar daarvoor zijn we zelfs onder de 70.000 uitgekomen. We zijn gedaald zelfs de laatste 2 jaar. De eerste half jaar van dit jaar zitten we op -5%. Maar komende anderhalf jaar gaat dat wel wat aantrekken. Dus die verkopen en dat aanbod, dat gaat natuurlijk ook op tot opleveringen wel leiden. Maar we praten vooral over de middellange termijn, dus vanaf 28. Overigens zal ook de komende anderhalf jaar, denk ik, niet die 100.000 gerealiseerd gaan worden. Het zal misschien ietsjes aantrekken.
0: Ja.
11: Maar we kijken nu ieder geval, wat komt er nu op?
0: Ja?
11: Ja, wat komt er nu op de markt? Want daar moet je natuurlijk nu naar kijken. Wat wordt er nu aangeboden en verkocht? En dat is niet goed.
0: Nee. Maar het wordt dus ook niet verkocht. Dus zit daar ook nog licht tussen? Ja. Zeg maar wat er neer wordt gezet en wat er wordt verkocht?
11: Ja, daar zit wel een probleem. Dus we zien dat er ook een stuwmeertje aan het ontstaan is van woningen die te koop staan. Dus je ziet het aanbod dan nog wel constant, maar de verkopen die dalen. De NVM gaf dat ook aan het eerste half jaar in hun cijfers.
0: Hoe komt dat dan?
11: Ja, er zit toch. Nou, dat heeft verschillende oorzaken. En dan kijk ik ook naar de toekomst. Het komt voor een belangrijk deel ook door het aanbod wat in de nieuwbouw plaatsvindt. Dat zijn in toenemende mate kleinere appartementen in de steden. Die zijn toch wel vrij duur. De bouwkosten zijn gestegen. Vierkante meterprijs is hoog. En er is maar toch een beperkte groep die daar echt graag wil wonen. Dat zijn young urban professionals, expats ook wel. Ja, de ouderen die willen daar eigenlijk niet wonen. Doorstromers ook niet. Dus er wordt. Nee. Kijk, twee jaar geleden hadden we 4. Nou ja, niet volgens de vraag in ieder geval. Je kan twisten of dat verkeerd is of niet. Je kan zeggen, nou, we willen gewoon appartementen bouwen en veel minder woningen waar mensen om vragen, namelijk ook grondgebonden woningen. Die appartementen zaten op 24%, die zijn nu naar de helft gegaan en in de plannen zelfs naar 70. Ja, dat is gewoon een markt waar gewoon minder vraag is.
0: Maar goed, je kunt wel nieuwbouwwoningen overal neer willen zetten. De vraag is natuurlijk ook, bouw je niet voor leegstand voor de toekomst? Hè? Mensen willen nu misschien een eensgezinswoning in de polder met een tuintje. Maar dat verandert natuurlijk ook weer. Dus is er niet te veel focus op nieuwbouw?
11: Nou, we hebben natuurlijk een enorm woningtekort, hè, van rond de 400.000 woningen, ietsjes minder tegenwoordig. Maar ja, er is natuurlijk nodig. Je kan het ook in de bestaande voorraad, kun je het wel proberen te organiseren. Maar daar zien we ook een probleem. Maar we zien eigenlijk op die nieuwbouw, als we het iets breder trekken in de toekomst, zien we dat corporaties hun aandeel niet meer kunnen realiseren. Die lopen tegen hun financiële grenzen aan.
0: Ja.
11: We zien dat buitenlandse beleggers volledig zijn vertrokken. Nou, en we zien nu ook in de koopsector, zien we gewoon dat de verkopen teruglopen en dat het aanbod niet verder oploopt. Dus dat is echt wel een probleem.
0: Aan welke knoppen?
11: Misschien kunnen we even, kunnen we even naar de toekomst ook. Want daar, daar zit echt ook een zwaar probleem. Want we zien nu dat ook in onze monitor, de data die we hebben, dat de bouwkosten weer verder gaan oplopen. Dat heeft ook alles met de oorlog in Iran te maken. Ook, de stijgende olieprijzen, dat betekent materialen. Transportkosten lopen op. We zitten nu op 4,4% het eerste half jaar. Dus echt een forse stijging. Maar we zien ook dat de rente aan het oplopen is, ook door die oorlog. Dus de lange rente, de kapitaalmarktrente loopt op. De hypotheken hebben dat nog niet geheel geabsorbeerd, maar dat kan nog komen. Ja, dan komen we in een situatie met nog duurdere woningen, met nog minder aanbod dat aan de vraag voldoet, hè, namelijk nog meer appartementen. Ja. En ook minder leencapaciteit. Dus er is echt wel iets aan de hand.
0: Dus dan zullen kopers zeggen, die moeten dus meer rente gaan betalen. Dus dan is je ruimte eigenlijk beperkt. Ja. Dus je gaat minder bieden op een woning. Ja.
11: Dus je ziet ook dat dinsdag heeft de Woonalliantie heeft dat ook onderkend. Hè. Dat zijn al die grote partijen op de woningmarkt. Die hebben tegen de regering gezegd. Die gaan dinsdag, heel belangrijk, die komen dinsdag bij elkaar met Jette en met Boekholt O'Sullivan. En dan wordt er gekeken naar die investeringscapaciteit van die partijen. En die moet echt gaan versterken, gaan verbeteren. Anders valt het stil.
0: Ik las dat Boekholt O'Sullivan herhaaldelijk heeft eerst aanvankelijk aan te kennen gaf dat ze best iets wilden doen, bijvoorbeeld aan de vennootschapsbelasting bij woningcorporaties. En dan in tweede instantie daar eigenlijk de handen niet voor op elkaar kreeg in het kabinet, lees minister Heijnen. Daar zit dus wel een issue.
11: Nou, daar ben ik ook heel bang voor, dat ze het niet voor elkaar gaat krijgen. Want het kost natuurlijk heel veel geld. Je praat echt over miljarden. Hè? Ook box 3, daar moeten we ook iets aan doen. En men wil de overdrachtsbelasting, die is ook heel hoog in Nederland. Ja, eigenlijk wat we aan het doen zijn, we zijn winst aan het belasten die er niet zijn. We onttrekken geld uit de woningmarkt. En,
0: er worden wel winsten gemaakt op verkoop van bestaande woningen, hoor.
11: Nee, maar ik bedoel mensen die aanbieders van woningen, daar gaat het over. Hè?
0: Ja. En, de nieuwbouw bedoelt
11: u? En je ziet het. Ja, de nieuwbouw inderdaad. Natuurlijk, in de bestaande voorraad is er nog ook overigens beperkte prijsstijging. En dat gaat ook.
0: Maar als je over overdrachtsbelasting hebt, dan praat je toch over bestaande woningen waar mensen grote winsten op hebben gemaakt.
11: Ja, nee, dus ik heb het over de nieuwbouw. En daar zie je wel dat we 21% belasting heffen. Een hoop andere landen doen dat weer met minder belasting. Hè. Dus we heffen gewoon heel veel belasting op die woningmarkt. En ook op winsten die investeerders en die corporaties helemaal niet maken. Dus het is we hebben een ziek systeem gecreëerd. En het dreigt vast te lopen nu. Dus dat is onze waarschuwing. Dus ik heb mijn hoop op dat overleg dinsdag. Ja. Dat men toch
0: u heeft hoop, maar ook geen hoop dat het goed afloopt. Maar...
11: Nee, ik ben wel een beetje bang dat het niet gaat lukken.
0: Ja. Nou, goed uitgelegd. Er is echt heel veel te sleutelen. En dan hebben we het over de hypotheekrenteaftrek nog niet eens gehad. Maar dat doen we wel vaker wel. Dus dat kan een andere keer.
11: Nee, maar daar is wel een oplossing. Want daar kun je geld besparen. Dat kan je weer inzetten voor die productie.
0: Precies. Ja. Ook leraar woningmarkt aan de TU Delft. Hartelijk dank, Peter Boelhouwer.
3: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
2: Het aantal incidenten met drenkelingen is deze zomer flink toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, aan BNR. Het gaat om een stijging van zo'n 18%. Veel incidenten die in de zomer plaatsvinden zijn gelukkig minder ernstig. En de KNRM krijgt ook veel te maken met loos alarm tijdens de hoge temperaturen.
0: Volgens woordvoerder van de KNRM denken mensen dat ze een drenkeling hebben gezien, of ze denken iemand kwijt te zijn die allang weer veilig op het strand is. Volgens de woordvoerder worden zelfs zeehonden soms per ongeluk voor mensen aangezien. Maar die melden zich de laatste tijd ook op de stranden. Dus
2: die zeehonden?
0: Ja, die. Oh. Zijn wat meer, er zijn er meer, dus die komen vaker
2: aan land.
0: Ja.
2: Nog één editie en dan is het klaar. Zandvoort maakt zich op voor de allerlaatste Dutch Grand Prix. Morgen gaan de auto's het circuit op, maar het evenement is nog niet uitverkocht. Wij maken alvast de balans op van 6 jaar Formule 1 in de Zandvoortse duinen. Dat doen we met Jan Lammers, hij is oud Formule 1-coureur, sportief directeur van de organisatie en trouwens geboren Zandvoorter. Goedemiddag.
12: Hallo, hi, goedemiddag.
2: En onze eigen Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow op BNR, die was vandaag ook op het circuit. Welkom, Nout.
13: Ja, en staat nu op een troosteloze parkeerplaats in Zandvoort.
2: Oh ja, dat is dan wel een heel groot verschil. Nout,
13: zeker.
2: Dit is dus de laatste. Moet toch ook wel specialer zijn dan op het circuit?
13: Ja, het leeft wel. Dat leeft zeker. Ook onder de coureurs. Hè. Er wordt dan gevraagd van, hè, vind je het jammer dat Zandvoort van de kalender gaat? En eigenlijk iedere coureur zegt, ja, ik vind dat wel jammer. Het is een oldschool circuit om op te rijden. Dus hè, als je een foutje maakt, sta je gelijk in de grindbak. Dus het is wel mooi om te zien dat ze daar allemaal wel dit over zeggen. En het circuit ligt er ook weer heel goed bij, tiptop in orde. Maar ja, het gespreksonderwerp vandaag was niet de laatste race, maar is toch de contractverlenging van Max Verstappen tot 2030 bij Red Bull Racing. Dat is het onderwerp waarover gesproken werd op de mediadag.
14: Ja, dat snap ik. Ja. En Jan, hoe kijk jij dan naar die contractverlenging? Het nieuws van vandaag?
15: Ja, geweldig. Ik denk dat een hele verstandige en hele logische beslissing van alle twee partijen. Ik denk dat zowel Max Red Bull heeft leren kennen als een team wat heel betrouwbaar is in de zin van de moeite die ze doen om gewoon vooraan te rijden. En er zijn nu zo'n beetje een stuk of 5, 6 van de echt belangrijke sleutelfiguren voor het succes. Adrian Newey, Christian Horner en noem ze allemaal maar op. Er zijn heel veel mensen echt weggekaapt door andere teams. Mm. En toch met de nieuwe motorleverancier Ford hebben ze toch met die hele nieuwe formatie dit jaar al een paar keer kans gemaakt. Gewoon op een overwinning. Dus het is een team waar je heel erg op kan vertrouwen. Nou ja, en Max, dat hoeven we niet te zeggen, die staat er altijd.
14: Ja, maar je neemt het woord logisch in de mond, maar het ging toch een tijdje niet zo goed tussen Max en Red Bull?
0: Alleen maar te mopperen, toch?
15: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk aannames uit de media, maar de mensen die het weten, die zeggen het niet. En de mensen die het zeggen, die weten het niet. Dus dat is vaak gewoon een invalshoek van de media en een stukje interpretatie. Maar kijk, natuurlijk moet je af en toe gewoon elkaar. Je hebt het gezonde conflict, zeg maar even. En dan kun je elkaar natuurlijk wel eens in de haren vallen. Maar
0: dat
15: is juist
0: nodig.
15: Je
0: was toch niet tevreden over de auto?
15: Ja, tuurlijk. Maar hij heeft gewoon een compleet nieuwe auto, nieuwe motor, enzovoort, enzovoort. En kijk, dan is hij daar niet tevreden over ten opzichte van de competitie op dat moment. Maar daar ga je dan aan werken. En voorlopig doet hij weer heel goed mee, zeker in de top 6. Maar vaker ook voor de top 3. En misschien hier dit weekend nog wel voor de overwinning.
14: Ja, als je nu had geweten, jullie met de Dutch Grand Prix, dat Verstappen 2 seizoenen bijtekent, dus langer doorgaat, hadden jullie dan niet langer willen blijven op Zandvoort en door willen gaan?
15: Nee, dat is een aparte discussie. We hebben niet die beslissing alleen maar genomen, navigerend op wat Max in de toekomst gaat doen. Maar je moet je voorstellen dat wij gewoon zonder overheidssteun natuurlijk deze Grand Prix 6 jaar hebben kunnen laten plaatsvinden. En als wij nu ons contract hadden willen verlengen, hadden we voor 4 jaar moeten tekenen. Nou, en op dit moment zijn de productiekosten rond de 75 miljoen. En als je dat in de eerste plaats vanuit privé ondernemerschap dat risico moet nemen, en we hebben oorlogen, we hebben corona en allerlei andere dingen meegemaakt, ja, dat mag je gewoon van privéondernemers niet verwachten. Dus het is bij ons gewoon een logische, verstandelijke beslissing geweest. Van nou, mooier dan dit wordt het niet. Dus dit is het.
14: Ja, ondanks dat Verstappen dan nog 2 keer mee zou kunnen doen. Toen de Formule 1 terugkeerde naar Zandvoort, was er heel veel over te doen. Er waren heel veel fans heel erg blij. Maar er zijn ook 36 rechtszaken over gevoerd, maar liefst. Als je nou terugblikt op die 6 jaar, is het een succes geweest? Of hoe zie jij het?
13: Ja, denk het wel. Kijk, 10 jaar geleden, 2016, als je me had gevraagd wat nu is neergezet, of dat voor mogelijk gehouden werd, nou, dan had ik nee gezegd. Het circuit was oud, het was versleten. En er is zo ongelooflijk veel gebeurd in de tussentijd. En ja, ik denk dat we echt mogen spreken van een wonder dat dit nog gebeurd is. En dat hebben we natuurlijk allemaal te danken toch aan Max Verstappen, die zo goed werd en kampioen werd en weet ik veel allemaal wat. Maar zonder overheidsgeld, met een budget inderdaad, wat Jan zegt, van 75 miljoen, dat ingebracht wordt door sponsoren en kaartverkoop. Ja, echt gewoon een petje af. En ik denk dat het stoppen op een hoogtepunt echt veel beter is dan het risico lopen dat die belangstelling afneemt en dat je straks dat je als organisatie een verlies leidt en dat het evenement doodbloedt. En ja, dat wat zo mooi was aan die race en aan Zandvoort, dan ja, niet meer in de schijnwerper staat. Ik denk dat dit echt top is om hier af te sluiten.
14: Dit is de beste herinnering nu.
13: Ja, vind ik wel. Ja, ik ben bij alle edities geweest. En Na de eerste editie dacht je al, wat kan hier nou nog beter? En ieder jaar hebben ze toch weer een stapje gezet als organisatie. Wat ik echt heel knap vind.
14: Ja, mooi om te zien als je dat dan 6 jaar op rij volgt. Jan Lammers, met welke gevoelens sta jij dan op het circuit nu? Tijdens zo'n laatste race?
15: Ja, dubbel natuurlijk. En misschien wel driedubbel. In de eerste plaats natuurlijk mijn verbinding met de organisatie. En die bescheiden rol die ik mag invullen.
14: Nou ja, sportief directeur.
15: Een hele mooie rol. Ja, goed, daar ben ik heel trots op. Maar het is in het grotere geheel een klein radertje. Maar gewoon ook als Zandvoorter. En ook als autocoureur die hier is geboren. Ik heb hier een paar Grand Prix gereden. Volgens het oude format. Vanuit verschillende invalshoeken. En ook een beetje de empathie die ik heb voor de Zandvoortse bewoner. Want de regio hier, daar zie je veel traantjes. En mensen vinden het echt ontzettend jammer dat het straks niet meer gaat plaatsvinden. Dus ja, dat vanuit de 3 verschillende invalshoeken. Weet ik ook niet of het traantje bij ons ook nog gaat vallen.
13: Ik neem tissues mee, Jan. Dus,
15: goed. Nou, je weet hoe het is. Weet je, sport en emotie. Ze zijn soms. Ik ben niet zo van de drama en de emo. Maar goed, toch. Door de bril en met een stukje empathie van de bewoners en de liefhebbers. Voel je dat toch wel.
0: Ja, overigens, er wordt nog heel veel gereced op dat circuit. Alleen de Formule 1 niet meer.
15: Ja, nou kijk, ongemerkt. Kijk, het circuit had om na 36 jaar weer terug te komen, had het wel een aardige verbouwing nodig. Hè? Want er was natuurlijk ook 36 jaar achterstallig onderhoud, om het even te overdrijven. Mm-hmm. Maar nu staat er gewoon een fantastische faciliteit. En ik wil er niet gelijk een commercial van maken, maar het is een van de mooiste zalenverhuurbedrijven geworden van Nederland. We hebben iets van 35 verschillende locaties en zo. Dus
0: maar goed,
15: Die gaat wel door.
0: Afsluiting van die Formule 1 klinkt heel definitief, Nout. Heeft dat ermee te maken dat de Nederlandse overheid er geen geld in steekt en bijvoorbeeld de Arabische landen wel bereid zijn om daar geld in te steken?
13: Tuurlijk. Ja, dat speelde ook een rol. Weet je, als je het allemaal van de kaartverkoop moet doen, en ja, het wordt ieder jaar toch wat moeilijker om uit te verkopen. Ja, en de sponsoren, we hebben natuurlijk Jumbo gehad dat in de problemen kwam met Frits van Eert. Nou, die hebben er een tijdje lang geen geld in gestopt. Nu weer wel dit jaar bij de Final Edition. Dus sponsoren komen en gaan. Ja, het is gewoon een te groot financieel risico om dat dan op je te nemen als organisatie. En dat snap ik zo. Dat snap ik eigenlijk wel. Ja. Helemaal uitsluiten dat het terugkeert, kan ik het niet. Want ja, je ziet dat er toch heel veel onrust in de wereld is. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Daar worden ook heel veel races gehouden waar heel veel geld voor wordt betaald. Maar als die wegvallen, is er natuurlijk wel weer kans voor andere races om op de kalender te komen of te blijven. Dan zit je weer met de opbouwtijd op Zandvoort en de vergunningen die verstrekt moeten worden. Maar het feit dat bijvoorbeeld de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gereden gaat worden, ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Maar dat gaat dus wel gebeuren dit jaar in oktober. Dus ja, ik sluit helemaal niks uit in de toekomst.
14: En er komt trouwens ook nog de Formule I of E van Electric. Die komt wel nog naar Zandvoort. Dus ja, we zijn niet helemaal verstoken van races
13: daar. De stofzuigerraceklasse, zeggen wij op de redactie van de Nationale Autoshow. Maar Jan zal er politiek correct iets heel anders over kunnen vertellen, denk ik.
14: Nou Jan, wie pakt de laatste overwinning? Dat wilde ik eigenlijk weten. Gewoon Max Verstappen?
15: Dat weet ik niet. Max is niet kansloos. Het gaat allemaal afhangen van weersomstandigheden. Hoe gaan de updates werken? En het mooie is dat niemand weet het. Max zelf ook niet. Want je weet namelijk wel wat je zelf aan vorderingen gemaakt hebt. Eigenlijk met simulaties. Maar je weet ook niet in de eerste plaats hoe dat dan gaat uitwerken op het asfalt.
13: Ja. We willen regen.
15: We
13: willen regen.
15: Weet je het ook niet. Dus,
14: Maar die regen die komt eraan.
15: Dat zijn ook die ingrediënten, weet je. Maar
14: ik wens jullie.
15: Voorlopig is dit wat het is.
14: Ik wens jullie heel veel plezier bij dat laatste weekend. Dank, Jan Lammers en Nout Broekhoff.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Een kaartje voor Lowlands, een concert of een populair festival bemachtigen, dat is vaak al lastig genoeg. En wie uiteindelijk er niet tussen komt, die komt terecht op de doorverkoopmarkt. Ticketswap is wel een bekende. Daar worden de tickets voor hogere bedragen aangeboden. Festivals, poppodia en clubs die proberen daar nu zelf meer grip op te krijgen, schrijft de NOS. Maar waarom nemen ze de doorverkoop dus steeds vaker in eigen handen? En wordt de festivalbezoeker er echt beter van? Dat bespreken we met Nederlands popjournalist Atze de Vrieze van 3 voor 12.
16: Hey, goedemiddag. Atze,
0: goedemiddag. Ja, hoe duid jij dit? Dus de pogingen van poppodia om zelf wat meer grip te krijgen op die ticketdoorverkoop?
16: Ja, dat willen partijen eigenlijk al heel erg lang. Eigenlijk al zo lang als er op internet in kaartjes gehandeld wordt. En met name in het begin ging het echt over woekerprijzen. En je noemde net Ticketswap, die heeft zichzelf de markt ingevochten. Juist door niet voor woekerprijzen kaarten te verkopen. Precies. Maar een klein percentage erbovenop mogelijk te maken. Maar ja, dan nog is het natuurlijk omzet die een buitenpartij heeft in plaats van de organisatie. Die zelf het risico neemt voor een concert.
0: Ja.
16: De handling en de logistiek en ook gewoon het inzicht in de data, dat wil je ook hebben als organisator.
0: Maar het potentieel betekent dat dus wel het einde van de vrije ticketdoorverkoop. Want dan zit je vast aan het podium.
16: Ja, nou ja, kijk, met name Ticketmaster voor de grote concerten probeert al heel lang om Ticketswap en de andere partijen die de
0: wind uit de
16: vrije jongens, zullen maar zeggen, buiten de deur te krijgen. Ja. Maar ja, zij verzinnen daar telkens wel weer technische trucjes op om dat toch ook weer toch wel die tickets te kunnen verkopen. Ik vind het op zich een moedige poging om het weer naar ze toe te trekken. Maar ja, die vrije jongens die blijven toch echt wel actief. Ja? Is voorlopig de realiteit.
0: Oh, dus de Ticketmaster en hoe heet die andere grote jongens, Mojo, die krijgen daar niet helemaal de controle op.
16: Nee, ze krijgen zeker niet helemaal de controle op. En kijk, ik snap ook wel dat ze die markt naar ze toe willen trekken. Kijk, en een van de ontwikkelingen die je nu ook ziet is dat we hebben het vaak over die woekerprijzen, de hogere prijzen. Mm-hmm. Maar wat evenementenorganisatoren eigenlijk ook niet willen liever, is dat kaartjes voor minder geld verkocht worden. Bijvoorbeeld als het regent, dat mensen massaal een kaartje dumpen en dat mensen voor een habbekrat een kaartje kunnen kopen. Dat willen ze eigenlijk ook niet. En zeker niet op het moment dat hun evenement nog niet uitverkocht is. Dan verkoop je namelijk immers je eigen kaartjes niet meer. En bovendien is het natuurlijk een reden voor mensen om te wachten met kaartjes kopen. Dat je denkt van ja, ergens op het laatst wordt het vaak wel heel goedkoop.
14: Want ik zit nu op de site van Lowlands te kijken, bijvoorbeeld, dit weekend.
16: Ja.
14: Er zijn nog kaarten en er staat dan ook een other option, verified resale tickets. Dat is dus zo'n voorbeeld van dat ze hun eigen gereturneerde kaartjes verkopen.
16: Ja, een verified resale, daarmee bedoelen ze dan eigenlijk dat je ook zeker weet dat je een echt kaartje hebt. Kijk, op het moment dat je op Marktplaats of Facebook, daar kun je natuurlijk ook kaartjes kopen. Ja, dan moet je altijd maar zien hoe wat je dan krijgt. Dan, en daar vindt natuurlijk vaak oplichting plaats. Dat mensen een kaartje 3 keer verkopen en dat de één iemand gelukkig is en de volgende 2 met een al gescand ticket bij de deur staan. En dat is natuurlijk ook een reden dat organisatoren van festivals en evenementen dat graag naar zich toe willen trekken. Want dat is voor hun een probleem. Zij staan met een klant aan de deur die gewoon een kaartje heeft dat niet werkt.
0: Ja, precies.
16: En leg dat maar eens uit.
0: Zeg, nou wordt er dus door die grote platforms en de grote festivalorganisatoren wordt wel geld verdiend. Voor muzikanten is dat vaak anders. Spinnen die hier op een of andere manier nog garen bij? Nee, zeker.
16: Muzikanten?
0: Ja.
16: Nou ja, nee, die merken hier natuurlijk helemaal niks van. Kijk, of de evenementen er weer extra geld op verdienen is natuurlijk echt de vraag hoe je het inricht. Mm-hmm. Dat verschilt ook echt heel erg. Een popzaal als Door een Roosje in Nijmegen bijvoorbeeld heeft zijn eigen platform en zegt van ja, wij willen gewoon tegen zo minimaal mogelijke kosten willen wij die kaarten veilig verhandelen. Kijk, er is duidelijk behoefte bij mensen om kaartjes door te verkopen.
0: Ja.
16: Dat is gewoon duidelijk. En vooral ook voor die grote concerten en voor festivals moet je gewoon soms misschien wel een jaar van tevoren een kaartje kopen. Ja, voor hetzelfde geld heb je een nieuwe baan of heb je een bruiloft of heb je gewoon geen zin meer. Ja, die behoefte is er gewoon. En de vraag is, hoe ga je dat faciliteren? Ga je er geld aan verdienen? En Ticketmaster doet dat zeker wel bij het doorverkopen van Lowlands tickets. Zij kijken gewoon naar wat vraagt Ticketswap, de marktleider in het doorverkopen van tickets.
0: Maar het hoeft niet zo te zijn dat elk poppodium dat doet, dat extra verdienen eraan.
16: Zeker. Dus precies. En dat zijn zeker voor de gesubsidieerde popzalen is het natuurlijk ook logischer om te zeggen, nou, wij zijn We zijn niet voor niets gesubsidieerd. Wij willen toegankelijk zijn. En we willen dus ook niet extra geld verdienen. Ja. Aan het nog eens verkopen van die tickets.
0: Popjournalist van 3 voor 12, Atze de Vriezen, dankjewel.
14: Nieuws over overnames. Het wordt tijd dat Prooi Arcades gaat praten met De Jager. Dat is dan het Canadese WSP Global. Dat vindt de Vereniging van Effectenbezitters. Je hoort er zo meer over. En dan krijg je ook nog de slotstand van de AEX.
17: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
18: Tot morgen.
19: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
20: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
21: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
22: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
20: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
28: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
27: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
28: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
29: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
26: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: BNR.
31: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 500 kilometer file. Vooral veel files in Noord- en Zuid-Holland, maar ook Gelderland is bijzonder druk. De meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoude en knooppunt Prins Klausplein, namelijk 50 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht, daar is iemand onwel geworden. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, lange file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Daar sta je 25 minuten in de file door slecht wegdek. Doordat de spitsstrook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem dicht is bij Hoenderlo, sta je in de file op de A50 zelf vanaf Apeldoorn. Daar is de vertraging een kwartier. En ook op de A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 25 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,2. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij 65,5. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclips te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Honderden schoonmakers hebben vanmiddag actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze protesteerden tegen het plan om het ziektegeld te verlagen voor mensen die nog maar net in de schoonmaak werken. Gisteren staakten ze al even op Schiphol. Daar en bij de NS werken de meeste schoonmakers. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Telcel, ja, wie heeft er niet met een glazige blik naar gekeken? Dat programma keert terug op de Nederlandse televisie. En hoe dat ook alweer klonk, dat werd al eerder treffend gepersifleerd door Jiske Vet.
1: Ja, heb je ooit iets zoals dit gezien?
2: Nou, eens even kijken. Het doet me denken aan een oude pennenlikker of zoiets.
1: Nee, dat is het zeker niet, Gary. Dit is namelijk de emergendizing.
5: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
30: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Brede alliantie van werkgevers, gemeenten, vervoersregio's wil dat er net als voor Defensie een uitgavennorm komt voor infrastructuur. 2% stellen ze voor. We spreken zo een hoogleraar die gehakt maakt van dat idee. Tenminste, dat verwachten we. Het is een live gesprek. Moet het nog wel even gaan zeggen. En ik heb geweldig nieuws voor je, Lisbeth. Telcel komt terug op tv. Huishoudelijke hulpmiddelen die je niet kunt gebruiken en toch wilt hebben worden straks weer aangeboden in de daluren. Eerst gaan we naar de beursupdate.
14: Met Jorik Simonides. Hi Jorik, goedemiddag.
9: Dag, goedemiddag Lisbeth.
14: Zometeen heb jij de slotstand voor ons. Maar als eerst altijd. Naar een oproep van de Vereniging van Effectenbezitters. De VEB die willen dat Arcadis, het bouwbedrijf, de deur opent voor gesprekken met de Canadese concurrent WSP Global. WSP wil Arcadis overnemen, maar Arcadis houdt de boot nog steeds af. Maar de VEB, wat zeggen ze precies?
9: Ja, dat het toch wel tijd wordt dat die twee gaan praten. Ik ga gewoon WSP zeggen, vind je dat goed?
14: Oh, sorry.
9: Ja, nou, jij hoeft je sorry voor te zeggen, het is een Canadees bedrijf, dus je hebt eigenlijk helemaal gelijk. Maar,
14: WSP is makkelijker
9: misschien. Ja. Vorige maand hebben ze 2 keer een bod uitgebracht op het Nederlandse Arcadis. 2 keer wees Arcadis dat bod af. Sterker nog, ze gingen er eigenlijk nooit echt serieus op in. De enige echte reactie die we openbaar gehoord hebben was van de topvrouw in een Amerikaanse podcast vorige week, waarin ze eigenlijk zei dat het niet zo serieus te nemen is, dat bod, dat het ondergewaardeerd is. Het leidde in ieder geval nooit tot een gesprek tussen die twee. Horen we vandaag ook van WSP. Ze kwamen met een statement vanochtend. In dat statement zeggen ze ook dat ze nog steeds wel interesse hebben in Arcadis. Hebben wij dan de VEB weer even over gebeld, want zij behartigen de belangen van Nederlandse beleggers. Vroegen ons af, waar zijn die nou mee geholpen? Nou, in ieder geval met een gesprek dus, vindt ook adjunct-directeur Errol Keijner van de VEB.
10: Als een serieuze partij met interesse een min of meer serieus bod plaatst, moet je in gesprek gaan met zo'n partij. En dat je niet direct gewonnen geeft bij het eerste of het tweede bod, dat is terecht. Je zult een zo hoog mogelijke prijs moeten proberen uit te onderhandelen, naast allerlei andere zaken. Maar de deur dichtgooien is volstrekt niet gepast voor een beursgenoteerde vennootschap.
9: Is dat serieus te nemen nu, dat laatste bod?
10: Van DSP, dat bod op Arcadis, dat is een bod, maar dat is geen knock-out bod. Dus het feit, als het spel nu is vanuit Arcadis gezien, playing hard to get, proberen een veel hogere prijs uit te krijgen, dat is terecht. Maar niet zeggen van, we zijn niet geïnteresseerd, we doen het liever zelf.
14: Mm. En komen ze dan nu nog, denk je, uit Canada met een hoger bod?
9: Ja, dat is dan toch de grote vraag. Daar zeggen ze vandaag in ieder geval niks over. De reden dat ze vandaag naar buiten kwamen, dat heeft met overnameregels te maken in Nederland. Als je een overnamepoging doet, dan moet je in ieder geval elke 4 weken even laten weten of je nog steeds interesse hebt. Dat hebben ze vandaag gedaan. Ze hebben gezegd, we hebben nog steeds interesse. Hebben ze ook bij gezegd dat ze uiterlijk 15 oktober een officieel bod gaan indienen bij de AFM. Dus dan wordt het allemaal wat formeler. Of dat ook een hoger bod gaat zijn, dat zeggen ze er dan weer niet bij. Ja, dat laatste bod was 45% bovenop de koers van voor de eerste overnamegeruchten hierover. Dus er is wat gelekt naar Reuters, toen schoot die koers omhoog. Nou, dat was dus 45% bovenop die koers. Is helemaal niet schandalig laag voor een overnamepoging. Het is, we hebben ook wel eens gekkere overnamepremies gezien de laatste tijd. Volgens de VEB zit er dus nog wel wat meer in het vat. Maar door maar gewoon heel erg hard to get te spelen en überhaupt niet te gaan praten, ja, daar ben je als belegger ook niet bij geholpen, zeggen zij.
14: Dan nog even naar de AEX. De grote verliezer daar is Aegon. Hoe komt dat?
9: De enige hint voor dat verlies, het is 3% ongeveer in de min vandaag. Dat lijkt een switch in de top. Want aan de cijfers die kwamen vanochtend lag het helemaal niet. Het waren hele goede cijfers, vooral ook goede cijfers in de VS. En dat is belangrijk, want Aegon verdwijnt op termijn uit Nederland. Gaan ze alleen maar in Amerika zitten. Nou, toch wel prettig als je het dan daar dus goed doet. Gaat ook nog eens dividend omhoog en Aegon gaat meer eigen aandelen inkopen. Alleen maar cadeautjes voor beleggers dus. En toch staat het aandeel dus op dit moment 2,9% in de min. Mm. Ja, de enige indicatie die ik zie is dat de CFO opstapt. Duncan Russell is dat. Dat is een Britse meneer. En dat hij opstapt, dat was wel onverwachts. En dat is nooit zo fijn voor beleggers. Verrassingen, daar zijn beleggers nooit zo van. Dus toch wat verkoop vandaag. Ja, Russell wil niet mee naar de VS, waar Aegon dus op termijn naar toe verhuist. Dat is de verklaring die we vandaag horen. Lard Friesen, de CEO, Lard Friesen zat bij BNR vanochtend. Die baalde er ook van.
11: Ja, Duncan en ik hebben heel intensief samengewerkt. Altijd, voor een hele lange tijd. Hij is een voortreffelijke CFO voor Aegon. Hij blijft bij ons tot eind april 2027. Dat betekent dat we gelukkig nog een hele lange tijd samenwerken. En dat kondigen we vandaag ook aan, zodat we ook op een ordelijke manier de opvolger kunnen aankondigen en goed kunnen inwerken.
14: Tja. En de slotstand van de AEX?
9: Die is licht in de plus gesloten. Mag eigenlijk geen naam hebben. 0,03% in de plus kreeg het erbij. 1102,8 punten sloot het. Mm. Grootste stijger is Magnum. 2,1% kreeg het erbij. En Aegon dus de grootste daler met een min van 2,9%.
14: Dankjewel, Jorik Simonides.
0: Ja, wat opvalt, Helene, is dan ook veel files in het zuiden van het land. Terwijl, daar hebben ze toch nog vakantie?
14: Ja, maar niet zo lang meer. Dus de meeste mensen die komen niet helemaal pas
0: op zondagavond 12 uur thuis. Nee.
14: Nee, precies. De meeste zijn daar al wel terug en ook alweer aan het werk. Dus je ziet gewoon dat het overal weer wat drukker aan het worden is. Maar het is ook bijvoorbeeld heel erg druk in Gelderland. En in Noord- en Zuid-Holland ook lange files. Dus ja, sowieso zijn al heel veel mensen terug van vakantie. De meeste vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar is de vertraging. Ging 3 kwartier. Er was even een rijstrook dicht omdat er iemand onwel was geworden, maar die rijstrook is inmiddels weer vrij. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,2, op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0 en ook op de A28 bij 59,5.
12: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
15: De neerslag die we nu zien, is een neerslag die natuurlijk mooi is.
16: 500 euro.
17: 590 euro.
15: Ai.
17: Ai.
0: Een brede mobiliteitsalliantie roept het kabinet in een brandbrief op om jaarlijks 2% van het bruto nationaal product te investeren in infrastructuur. Verschillende logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders waarschuwen voor een infracrisis, waardoor bereikbaarheid en economische groei verder onder druk komen te staan. Die zorgen zijn natuurlijk bekend, maar we nemen die eis toch maar eens onder de loep. Gaat een 2%-norm voor infrastructuur, vergelijkbaar met de defensienorm, echt zoden aan de dijk zetten? Dat bespreken we met hoogleraar toegepaste economie aan de UvA, hoofdeconoom bij PwC Barbara Baarsma, en emeritus hoogleraar transportbeleid Bert van W. van de TU Delft. Goedenavond, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Goedenavond ook.
0: Eerst maar even de rekensom op een bierviltje, of misschien zelfs wat serieuzer. Bert van Wee, dat zou 20 miljard euro zijn, 2% van ons BBP. Wat kun je met zo'n bedrag? Hebben we dat echt nodig?
19: Dat waag ik zeer te betwijfelen. Er zit nu ongeveer 10,5 miljard euro per jaar in het mobiliteitsfonds. Dat zou dus bijna een verdubbeling zijn. Zeker, er is wel meer geld voor onderhoud en vervanging nodig. Rijkswaterstaat spreekt van 80 miljard. Over een jaar of 15 heb je het dan over ruim 5 miljard per jaar. Maar een verdubbeling van dat fonds lijkt me heel erg veel. En ik vrees dat dat gaat leiden tot projecten die maatschappelijk niet rendabel zijn.
0: Waarom komt u tot die conclusie? Nou, dat je dus dingen gaat doen die niet nodig zijn.
19: Ja, de Nederlandse transportnetwerken zijn redelijk compleet. Volgens de World Economic Forum hebben we zelfs het een na beste transportsysteem ter wereld na Singapore. En dat betekent dat als je nog veel meer geld voor nieuwe infrastructuur gaat gebruiken, dat je je af moet vragen of dat wel rendabel is. Dat doe je vooral voor problemen in de spits. En die kan je wellicht veel goedkoper verminderen door een kilometerheffing in te voeren. Anders moet je wel heel veel geld steken in meer asfalt en meer rails voor een klein effect op de capaciteitstekorten, op de files bijvoorbeeld.
0: U heeft een woord genoemd waar mensen nu hun mond van gaan spoelen in Den Haag. Kilometerbeprijzing, tolheffing, noem allemaal maar op. Want daarmee reguleer je in wezen de vraag naar transportcapaciteit, hè, op de weg. Ja. In plaats van dat je zegt, we breiden die capaciteit asfalt uit.
19: Precies, en je moet je ook realiseren dat als steek je tientallen miljarden meer in weginfrastructuur, dat het effect ervan op de files heel beperkt is.
0: Nee,
19: je
0: maar
19: kan
0: goed.
19: Die files niet makkelijk wegasfalteren.
0: Nee, maar goed, het is niet alleen de weg. Hè. De infrastructuur van het spoor heeft ook problemen. Daar is ook heel veel geld voor nodig, toch?
19: Zeker, maar je moet je realiseren dat het spoor een heftige, korte piek kent. Die piek is veel heftiger naar verhouding dan op de snelweg. En dan is het aanleggen van meer rails voor zo'n hele korte, relatief korte periode ook wel een hele dure oplossing. Ook daarvoor geldt dat als je de spitsperiode wat duurder zou maken en de dalperiode wat goedkoper, dat je die tientallen miljarden voor extra rails niet nodig hebt. Die zijn dan niet meer rendabel.
0: Hoe is Barbara Baarsma nu ook plaatsvervangend de mond al gaan spoelen bij het woord kilometerbeprijzing, of heeft u andere klachten over dit plan?
18: Nou, ik ben als econoom niet tegen het beprijzen van schaarste. Dat zult u begrijpen. Maar ik wil het niet er gehakt van maken zoals jullie dat aankondigden eerder. Politiek snap ik wel dat je wettelijk iets vast wil leggen, of het nou 2% is of 1% of 3% van het BBP naar infrastructuur. Want je voorkomt dan dat investeringen telkens het kind van de rekening worden als er geld nodig is. Bijvoorbeeld ook nu weer voor koopkracht of voor zorguitgaven. Maar politiek is het misschien wel een verstandig idee, hè, om een vast percentage neer te zetten. Maar economisch denk ik dat het niet een goed idee is. Om redenen die ook te maken hebben met wat Bert net noemde. Maar ook omdat infrastructuur niet de enige investeringscategorie is die we nodig hebben voor toekomstig groeivermogen van Nederland.
0: Nee,
18: infrastructuur concurreert met onderwijs, met innovatie, R&D, met klimaatadaptatie enzovoort.
0: En is precies om die reden ook niet ondemocratisch om het op die manier vast te leggen? Want dan, wat moet de Tweede Kamer nog doen als alle begrotingscategorieën wettelijk zijn vastgelegd, Bert van Wee?
18: Nou, ik weet niet of dat ondemocratisch is. Een wet wordt natuurlijk wel in de Kamer behandeld. Maar ik denk dat het ook goed is en in de Kamer geaccepteerd. Er zit wel meer in wetten en daarmee is het niet ondemocratisch. Ik denk alleen dat ook al heb je meer geld, dat wil nog niet zeggen dat de problemen die we nu hebben met het achterstallig onderhoud bij infrastructuur en hier en daar misschien ook het aanleggen van nieuwe infrastructuur, dat je met meer publieke middelen niet de problemen oplost. Want we hebben ook stikstofruimte tekort. We hebben te lange vergunningsprocedures. We hebben netcongestie, personeelstekorten. Dus ook al heb je meer geld, dan nog heb je geen extra spoorlijn of een brug gebouwd.
0: Hoe kijkt u naar die beleidsruimte die je dan in feite waar je op vastlegt?
19: Laat ik vooropstellen dat ik het eens ben met Barbara dat je die problemen niet oplost met alleen meer geld.
0: Nee.
19: Toch ben ik misschien ietsjes kritischer op het vastleggen in een wet van 2%. Want de hoeveelheid geld die, laten we zeggen, economisch gezien optimaal is voor infrastructuur, is niet een vast gegeven van 2%. Het kan best zijn dat je of 1 of 3, maar welk percentage dan ook. Ik zou verwachten dat daar de eerste 10 jaar meer geld voor nodig is dan daarna. Als wij het achterstallig onderhoud hebben weggewerkt en nog wat zwakke plekken hebben gefinancierd voor nieuwe infrastructuur, denk ik dat we daarna gewoon minder geld nodig hebben voor nieuwe infrastructuur. En dan, als je dan 2% of welk percentage dan ook vastlegt, dan loop je het risico dat we projecten gaan financieren die maatschappelijk eigenlijk niet rendabel zijn.
14: Aha, omdat dat geld, zegt u eigenlijk, dan zo gelabeld is, dan gaan we nog meer bruggen bouwen en asfalt neerleggen. En dat helpt ons eigenlijk helemaal niet vooruit.
19: Ja, of in ieder geval onvoldoende. En net wat Barbara al zegt, we hebben ook heel veel geld nodig voor bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk, voor defensie, voor zorg, noem maar op.
14: Ja.
19: En dan vermoed ik dat we snel geld gaan uitgeven aan transportinfrastructuur, wat we beter hadden kunnen uitgeven aan andere soorten projecten.
14: Ja, bent u het daarmee eens, Barbara Baarsma?
18: Ja, ik ben ook om die reden wat ik zei. Politiek begrijp ik een percentage, een wettelijk percentage. Economisch is het onverstandig. Ja. En het probleem is dat investeringen en constructieve uitgaven hetzelfde worden behandeld. Of je nou een euro uitgeeft aan zorg, of een euro uitgeeft aan een spoorlijn of aan onderwijs, het is allemaal 1 euro. En dat is economisch gezien een probleem. Want
0: volgens de boekhoudregels in Den Haag is dat. Hè? En dat is ook waarom elke keer wordt gezegd, er is geen geld voor, we moeten op de begrotingsnorm letten. Dus er kan eigenlijk nergens geld extra naartoe. Dat is de uitgangspunt op dit moment.
18: Dat komt omdat elke euro hetzelfde wordt behandeld in het kasstelsel, kasverplichtingenstelsel van de overheid. En dat is denk ik het probleem. Dus je zou veel meer naar creatieve oplossingen moeten gaan. Want we hebben nu te maken met een kabinet dat afspraken heeft gemaakt waarbij ze niet over de Europese begrotingsnormen, u weet wel, geen tekort meer dan 3% van het BBP, geen schuld van meer dan 60% van het BBP gaat. En we willen toch iets doen aan achterstallig onderhoud van infrastructuur. We willen toch investeren in onderwijs, omdat daarmee ons toekomstige welvaart gefinancierd kan worden. En dus moeten we iets creatiefs bedenken. Nou, het toeval wil dat we vandaag daar net bij PwC een rapport over hebben uitgebracht, hoe je dat creatief kan doen. En één manier is bijvoorbeeld een fonds opzetten, waarbij de overheid iets investeert, maar ook private investeerders zijn. En met dat geld kun je infrastructuur, bijvoorbeeld een brug, bijvoorbeeld een spoorlijn, onderhouden, aanleggen, maar bijvoorbeeld ook dijken verzwaren. En de overheid kan daarvoor een beschikbaarheidspremie bijvoorbeeld betalen, of als het dan toch moet, hier en daar tol. Ik weet, dat werd net allergisch op gereageerd, maar in ieder geval dat er ook de lening die wordt afgesloten met dat fonds kan worden terugbetaald uit die beschikbaarheidsvergoeding, ja, of uit die tol. En op die manier, en daar zit de crux, is het niet een euro die meteen uit de schatkist gaat, maar een euro die via zo'n fonds gaat, of en daartegenover een lening staat, of een participatie, of een ander financieel actief. En dan telt het niet mee in het tekort.
14: Ja.
18: En dan heb je dus geen problemen met die 3%, maar kun je wel investeren.
14: Ja, dat is dus een alternatief plan. Die 2% als een soort norm, als een soort defensienorm, daar deed hij ons erg aan denken, voor de infrastructuur, die hebben we wel gedebunked. Maar Bert van Wee, ja, die alliantie die brandbrief heeft geschreven over de staat van onze infrastructuur, waarom kiezen die dan toch van VNO-NCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten zit erin, Bouwend Nederland, waarom kiezen die dan toch voor zo'n percentage, zo heel generiek?
19: Ik neem aan dat ze dat vooral doen omdat dat in hun belang is. En dat begrijp ik. Zij hebben baat bij meer geld en ook stabiliteit van dat budget. Dus pleiten ze daarvoor.
14: Ja, maar het is, maar goed, er zitten ook heel veel economen bij.
19: Ja, die zitten erbij. Maar ik moet zeggen dat de onafhankelijke economen die je kent op dit gebied in zijn algemeenheid een beetje huiverig zijn om dit soort vaste bedragen vast te pinnen in percentages. Omdat ze vinden dat je ieder project of verzameling van projecten toch afzonderlijk moet beoordelen op de vraag of ze wel rendabel zijn.
14: Ja, precies. Maar daarom vragen we het ook aan jullie twee. Jullie denken daar
18: anders over. Maar ik denk, heel eerlijk gezegd, dat misschien de hoofdoverweging voor deze brief niet puur economische ratio is, zoals wij nu met elkaar spreken, maar ook politiek pragmatisme. En dan zie je dat investeringen gewoon heel snel het kind van de rekening zijn. En zij zijn dan inderdaad vanuit misschien het belang van puur infrastructuur, dus niet breder ook onderwijs of allerlei andere dingen, hebben ze deze brief opgesteld. En dan snap ik het wel. Want als je kijkt, de afgelopen decennia zijn de consumptieve uitgaven heel sterk toegenomen, terwijl de publieke investeringen als aandeel van het BBP structureel zijn achtergebleven onder het langjarig gemiddelde. Bijvoorbeeld de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid, die waren een hele lange tijd zo'n 4%... en die zijn nu gestegen naar meer dan een vijfde van het BBP. Ja. En zolang die dynamiek maar voortduurt, dan dreigt elke begrotingskrapte automatisch vertaald te worden in minder ruimte voor investeringen.
0: Ja.
18: Ook als die investeringen juist bijdragen aan toekomstige groei. Dus vanuit dat perspectief kun je begrijpen dat je vraagt om meer ruimte voor investeringen.
0: Ja, okay, maar dan moeten ze het wel op een andere manier in de boekhouding gaan doen. Want anders dan kom je nooit uit die discussie. Nee. Ja. Hartelijk dank voor de inzichten, Barbara Baarsma, hoogleraar in Amsterdam en hoofdeconoom van PwC. En ook emeritus hoogleraar transportbeleid TU Delft. Bert van Wee was aan de lijn.
30: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
14: Iets heel anders dan nieuws.
3: Wil je afvallen en een strakker lichaam krijgen, maar wel zonder saaie sport, zonder dure abonnementen in een zweterig fitnesscentrum en zonder kwellende, nutteloze diëten? Dan hebben wij de oplossing. Hier is de Fibro Shaper.
14: De Fibro Shaper. Ja,
0: die heb ik bijna gekocht ooit.
3: Heeft alle records in.
14: Ja, dit is natuurlijk weer een parel uit het verkoopprogramma Tels.
0: Gekocht ooit.
14: Ja, dit is natuurlijk weer een

0: Zit het Nederlandse publiek er nog steeds op te wachten, denk je?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. En de grap is ook dat voor veel mensen voelt Telcel natuurlijk heel ouderwets. En jij zegt ook, ik keek er vroeger naar en het voelt nostalgisch, een beetje cult zelfs.
0: Ja.
1: Maar als je gaat kijken, dan is eigenlijk de markt inmiddels steeds meer gaan lijken op wat Telcel 20 jaar geleden deed. Want wat zien we op alle social media? Zien we influencers. Hmm. Die komen met een product en een probleem en die zeggen, als je dit koopt, krijg je bij mij 10% korting. Maar dan moet je nu wel kopen.
0: Ah.
1: Dat is eigenlijk wat Telcel 20 jaar geleden ook deed. Dus ja, dat terugkomt, ja, dat ligt eigenlijk best wel voor de hand.
0: Ja, ja, grappig, goede vergelijking. Maar ja, Telcel is wel echt op de buis. En ja, de jonge mensen in elk geval van nu, die zitten niet meer zo vaak voor de tv.
1: Nee, dus daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk ook dat Telcel 2.0, zullen we maar zeggen, wat Tommy Teleshopping denk ik nu ook gekocht heeft, ook zich op meerdere platformen gaat uiten. En dat de televisie, waar iedereen Telcel van kent, natuurlijk ook wel zal gaan gebeuren. Maar dat ze zich ook op social media zullen gaan uiten. En op social media kan je natuurlijk veel beter meten of iets werkt of niet werkt. Want op tv was het eigenlijk met hagelschieten en dan kocht je gewoon zendtijd in. En dan hoopte je dat er wat kijkers gingen bellen. Ja, als je het op social media doet, dan heb je veel betere data. Dus dan kan je het veel beter doen. En ze hebben al die kennis om wel te verkopen. Want jullie zeggen net ook, iedereen kocht het. Hè? Iedereen werd toch overgehaald
2: toch
1: om
2: in
1: te kopen.
2: Ja, maar
1: je trapt erin.
2: Ik begrijp
1: dus
2: helemaal,
1: ze weten ook precies.
2: Want ik zette vanmiddag nog even de televisie aan. RTL 8 of SBS 9, of hoe heet het, die zenders. En daar was ook iets op van, ja, met een matrasje. He, wat je dan bovenop je. Ja. En mensen waren er heel blij mee. En gezondheidsvoordelen. En het was helemaal te gek. Ik ging bijna al bellen. Maar toen dacht ik, hey, het is geen Telcel. Maar het is helemaal geen uniek concept meer, toch? Dus wat gaan ze hiermee bereiken?
1: Nee, nou, je hebt helemaal gelijk. Het is geen uniek concept. Het werkt alleen dus nog steeds. En dus er zijn meerdere aanbieders. Want die Tommy Teleshopping doet het ook nog steeds.
2: Ja.
1: Alleen er is wel iets ontstaan sinds de laatste paar jaar. En zeker sinds een aantal maanden. En dat heet TikTok Shop. En TikTok Shop kan sinds kort in Nederland. En TikTok verkoopt wereldwijd al honderden miljoenen via TikTok. Waar je dus als je een filmpje ziet en een influencer ziet, kan je direct daarop klikken en kan je direct het product kopen. Dat is sinds een paar maanden ook in Nederland. Nou, in Nederland zijn wij een van de hoogst kopende nationaliteiten in Europa.
0: Oh,
1: die internet, ja zeker. 94% van internetgebruikers in Nederland koopt ook online. Dus dat is echt heel hoog. Ja, dus als wij in Nederland met het merk Telcel, die vooral bij 35PLUS heel populair is, een goede aanbieding ziet van de Nutribullet of noem ze allemaal maar op, ja, dan heb je best kans dat je daar ook op gaat klikken. Zeker als het via allerlei platformen kan inmiddels.
0: Ja. Wat was jouw favoriete product, Kirsten-Jan, bij Telcel? Weet jij dat nog?
1: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik die zo'n Nutribullet ook gekocht heb. En ik heb hem nog steeds, dus ik ben daar best wel tevreden mee.
0: Oh, wat goed, wat goed. Ik moet denken aan de Biostabiel-ketting van Tineke de Nooi. En daar is nog een hele mooie podcastserie ook over gemaakt. Het was een ketting en die zou je helemaal in evenwicht brengen. Fysiek, mentaal, nou wat niet al. Lag toch net even anders, maar massa's Nederlanders hebben die ketting gekocht. Dank voor je toelichting.
1: Ik begreep dat volgens. Ja, ik begreep met die ketting dat Nico Haak hem ook had. En die overleed niet kort daarna. Dus dat was ook niet heel goed, geloof ik.
2: Inderdaad,
0: nou,
2: dat
0: zaakje moet nog eens uitgezocht worden. Dankjewel, Kirsten-Jan.
2: De oprichter van Evergrande, dat was die Chinese projectontwikkelaar, is nu veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het omvallen van dat bedrijf zorgde voor een landelijke crisis op de Chinese vastgoedmarkt. De details over een paar minuten op BNR.
3: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
4: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. En, hoe ging je leestoets?
8: Goed.

0: snapt het pas als je het begrijpt.
1: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
0: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
2: Grip op tekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
0: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
5: Nu in de BNR-app.
6: Arcadis moet met de Canadese concurrent in gesprek over een overname, zegt de beleggersclub. Burgemeester Bruls wil landelijk ingrijpen. Politie bij trekkers op snelwegen. En de Noordzee is warmer dan ooit. Alles wat zuurstof nodig heeft, heeft er last van, zeggen experts. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
7: Ja, het was een drukke avondspits. Drukker dan we tot nu toe de afgelopen weken gewend waren. Hoe is het op dit moment? Helene de Geest bij de ANWB.
8: De meeste files die worden nu wel korter. Er is nog wel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar nog 20 minuten op onthoud. Verder sta je ook nog 20 minuten in de file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Ook bij Amsterdam op de A10 Noord bij Zeeburg. 20 minuten vertraging vanaf Amsterdam-West. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. En door eerdere problemen op de A4 is het vastgelopen op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, daar ook bijna 20 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt onder andere nog een flitser op de A7 Groningen-Heerenveen bij 175,9, op de A16 bij 59,0 en op de A27 bij 112,3.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaargewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Niet alleen de NAVO-landen in het oosten van Europa worden extra bewaakt. Ook het luchtruim van IJsland in het noorden wordt beter beschermd. Dat zou nodig zijn vanwege activiteiten van de Russische marine. Die zou vanaf schepen in het Poolgebied drones kunnen afvuren. De NAVO is daar al langer bang voor. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De AEX is zo'n beetje onveranderd gesloten ten opzichte van het slot van gisteren. 1102 punten. Grootste stijger was Magnum. 2,1% kreeg het aandeel erbij. En Aegon ging de dag uit als grote verliezer. Min 2,9%. In Amerika wordt uiteraard nog gehandeld. De Dow Jones nu op een verlies van 0,6%.
6: Zometeen, grote advocatenkantoren in de Verenigde Staten beginnen steeds eerder met het werven van nieuwe collega's onder studenten. Eerst gebeurde dat nog in de zomer na het eerste jaar van die studenten. Nu krijgen sommige studenten al een baan aangeboden, terwijl hun eerste cijfers nog niet eens binnen zijn. Ja, wat weet je dan, hè? Zometeen meer.
11: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
6: Goedenavond.
7: Goedenavond. Rechtenstudenten in de VS worden op steeds jongere leeftijd naar binnen gelokt door grote advocatenkantoren, waar studenten vroeger op gesprek gingen nadat hun eerste jaar erop zat. Ook al redelijk vroeg natuurlijk, krijgen nu sommige studenten al een aanbod in het eerste jaar. TikTok wordt ondertussen kritisch bevraagd door senatoren in de VS wegens wat zij noemen een verdorven experiment. Dat zit in de tech-update aan het eind van dit half uur. En Rijkswaterstaat wist al in 2020 dat de Merwedebrug verzwakt was. Dat is die brug waar nu een verbod voor vrachtwagens geldt, waar veel vrachtwagenchauffeurs zich dan weer niet aan hielden. Maar dat blijkt uit een vertrouwelijk advies, zometeen meer daarover. Eerst naar die veroordeling rondom Evergrande.
6: Ja, de oprichter van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het vastgoedimperium kwam een aantal jaar geleden in de problemen, doordat het de schulden niet meer kon betalen en uiteindelijk gingen ze zelfs failliet. Nou, en dat faillissement had weer grote gevolgen voor de gehele Chinese vastgoedsector. Die kwam in het slop te zitten. Volgens Thewe Mevissen, China-econoom bij de Rabobank, begon de ellende echter vlak voor dat faillissement door een aantal beleidswijzigingen van de Chinese overheid.
17: In 2020 was eigenlijk de start voor de problemen die snel zouden volgen in de vastgoedsector. Toen heeft de Chinese overheid de zogenaamde 3 rode lijnen gepubliceerd. En dat waren maatregelen voor de vastgoedsector die de fundingmogelijkheden voor de vastgoedsector beperkten. Zowel voor korttermijn schulden als langetermijn schulden.
6: Okay.
17: En daar is Evergrande inderdaad een van de eerste en sowieso een van de grootste slachtoffers van geworden.
6: Ja.
17: Nou ligt die fout zeker niet alleen bij die 3 beleidsmaatregelen van de overheid, hoor. Maar Evergrande heeft natuurlijk heel veel schulden op zich genomen. Hij heeft zich zogezegd tot aan de oogballen gefinancierd. En heeft ook aanbetalingen van particulieren voor vastgoedprojecten niet altijd gebruikt voor de bouw van die specifieke projecten, maar voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.
6: Dus er werd geschoven met potjes.
17: Exact. Ja, en al die zaken die komen dan bij elkaar. Ja.
6: Ja. En dan heeft nu de oprichter van Evergrande levenslange gevangenisstraf gekregen. Wat is zijn rol? Hui Ka-yan, als ik het goed uitspreek. Wat is zijn rol of aandeel in dat verhaal?
17: Ja, daar kan ik weinig over zeggen. Ik heb deze zaak niet gevolgd. Er wordt ook weinig hierover gepubliceerd. En ik heb daar gewoon te weinig informatie over om daar uitspraken te gaan doen over bepaalde specifieke personen.
6: Het faillissement van het bedrijf leidde in elk geval tot een enorme vastgoedcrisis in China. Ja, zijn ze daar weer een beetje van bekomen? Hoe staat het nu met het vastgoed?
17: Nou, eigenlijk nog steeds niet zo goed. Dus we zien dat vanaf augustus 2021 tot op heden, op 3 maanden na elke maand die vastgoedprijzen verder zijn gezakt. En dan heb ik het zowel over bestaande als nieuwe woningen. En ook in juli, dus afgelopen maand, hebben we gezien dat de prijzen van vastgoed nog steeds verder aan het dalen zijn. Dus dat is nog steeds een probleem.
6: En dat is voor de Chinees, de inwoners van China ook een probleem, want die gebruiken dat vastgoed vaak als een soort pensioenbelegging. Ja, als de prijzen dalen, verliezen ze geld. Is dat nog steeds merkbaar of zijn er al alternatieven gevonden?
17: Nou, dat is zeker merkbaar. Hè. Je ziet dat het consumentensentiment daardoor nog steeds rond historisch lage niveaus bevindt. En dat reflecteert zich natuurlijk ook weer in tegenvallende detailhandelsverkopen. Maar het is niet alleen de Chinese consument die hier wat van merkt. Ook lokale overheden haalden tot voorheen grote belastingopbrengsten uit de verkoop van grond aan die vastgoedontwikkelaars. En ook dat kanaal aan belastingopbrengst is voor lokale overheden inderdaad opgedroogd. Dus ook die hebben problemen.
6: Ja, en dat ziet de overheid ook. Is er een weg uit deze crisis?
17: Nou, er is altijd, denk ik, een weg uit een crisis. Dat zal in dit geval nog wel even duren, ben ik bang. Ook omdat er nog steeds een overschot is aan woningen in China. Naar schatting hebben we het dan over tussen de 65 en 90 miljoen wooneenheden. Dat is gigantisch. Maar ja, je kunt natuurlijk naar verschillende mogelijkheden kijken. Je kunt zien of je de rente kunt verlagen voor huizenbezitters.
6: En doen ze dat?
17: Wat extra geld. Nou, de rente is de afgelopen jaren wel een enkele keer verlaagd, inderdaad. Je zou subsidies kunnen verstrekken voor het verduurzamen van woningen. Waardoor die woningen toch ook weer wat meer waard gaan worden. Als ze energiezuiniger zijn. Zo zijn er verschillende maatregelen die de Chinese overheid zou kunnen overwegen om dit probleem inderdaad aan te pakken.
6: En dat zei T.W. Mevissen, China-econoom bij de Rabobank.
7: Er is nieuws over de Merwedebrug. Rijkswaterstaat wist al in 2020 dat de bogen van de Merwedebrug, waar nu dat vrachtwagenverbod geldt bij Gorkum, niet meer helemaal aan de veiligheidseisen voldeed. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies dat is aan het licht gekomen, omdat een ondernemer die daar in de buurt gevestigd is, in de buurt van die Merwedebrug, die wilde wel eens weten of het wel klopt dat die brug nu is afgesloten. Dat heeft natuurlijk ook wel grote consequenties voor zwaar transport. Maar er zijn inderdaad documenten waaruit blijkt dat het wel nodig is om maatregelen te treffen. Opmerkelijk genoeg vond dus Rijkswaterstaat in 2020 het niet onmiddellijk nodig om in te grijpen. Maar dat blijkt dan uit die vertrouwelijke adviezen. Ze zijn wel stukjes uit die brug gaan nemen. Dus ze hebben metaalmonsters genomen. Die zijn door TNO onderzocht. En daaruit bleek dat die bogen ongeveer 2% onder de minimale veiligheidsmarge zaten. Daarom kwam er een inhaalverbod voor vrachtwagens. Dit jaar onderzocht TNO de brug opnieuw. En toen bleek uit 64 staalmonsters dat een groot deel van de staal veel zwakker is dan gedacht. Rijkswaterstaat besloot daarop om het vrachtverkeer helemaal van die brug te weren. Inmiddels zijn er 48 sensoren geplaatst om de stabiliteit goed in de gaten te houden. En waarschijnlijk moet de brug dus eerst worden verstevigd voordat alle vrachtwagens er weer overheen mogen.
6: Zo klinkt het wel.
7: Zeker.
6: Bij de ANWB gaan we naar Helene de Geest. Helene, het wordt al rustiger.
18: Ja, zeker. Er staat nog iets minder dan 200 kilometer file. De meeste files worden heel snel korter. Het is nog wel heel erg druk in de regio Zandvoort. En dat heeft natuurlijk met de Formule 1 te maken. Daar zijn al diverse wegen dicht daar. En voor die wegafsluitingen staan lange files. Zoals op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N208 en Zandvoort is de vertraging nu 3 kwartier. Flitsmeister meldt ook nog een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,2, op de A15 Gorkum-Rotterdam bij 65,6 en ook op de A30 Ede-Barneveld bij 16,4.
6: Rechtenstudenten in de Verenigde Staten die worden op steeds jongere leeftijd naar binnen geharkt door grote advocatenkantoren. Waar studenten vroeger op gesprek gingen nadat hun eerste jaar erop zat. Ja, ik vind dat nog vroeg, maar goed. Krijgen sommige studenten nu al een baan aangeboden voordat hun eerste cijfers binnen zijn. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Dat gaan we vragen aan Remco Veut. Hij is consultant bij Voxius. Goedenavond.
19: Goedenavond.
6: Ja, zo heel vroeg scouten van talent of nieuwe collega's. Wat win je daarmee?
20: Dat je niemand mist qua potentieel toptalent. Want ik denk toch dat dat in Amerika het doel zal zijn. De fear of missing out. En als je dat extrapoleert naar Nederland, denk ik dat dat gelukkig nog niet aan de hand is.
6: Maar je kunt toch ook de plank al helemaal misslaan? Ik bedoel, iemand die net gaat studeren en nog geen cijfers heeft, ja, dan geloof je hem op zijn mooie uitstraling of zo? Of?
20: Zeker. Ik ken verhalen van mensen die helemaal doorgelicht zijn met casussen en al en psychologische testen. En die kwamen er zeer stressbestendig uit. Die zijn daar gaan werken en 4 maanden later gingen ze met een burn-out naar huis. Dus ons advies zou zijn, neem alsjeblieft wat meer tijd. En in de jaren dat je lekker vooral ook student moet zijn, ga een studentstage lopen bij verschillende kantoren als je de advocatuur in zou willen. Maar doe dat wellicht ook in het bedrijfsleven, dan kun je het verschil zien.
7: Maar waar komt dit dan precies vandaan? Want u zegt, het is FOMO, hè? Die kantoren die willen de boot niet missen. Maar hoe groot is de druk daar dan op het vinden van nieuw talent?
20: Blijkbaar heel groot. Hoe dat precies zit, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Daar hebben we gewoon in Nederland natuurlijk toch minder zicht op. En in Nederland gebeurt het ook wel steeds eerder. Zeker niet in de fase dat ze hun eerste cijfer nog moeten krijgen, maar wel aan de eind van hun bachelorfase. Oh. Waarin ze hebben laten zien dat ze goede cijfers hebben, goede dingen daarnaast gedaan hebben en al bekend zijn met verschillende kantoren. Daar zie je wel veel. Kom maar eens bij ons werken in je masterfase als werkstudent. Kunnen we nog eens verder kijken. En dan is het best gebruikelijk dat ze tijdens de afronding van een masterfase al wel een aanbod krijgen om zich aan kantoor te verbinden.
7: Maar op basis waarvan dan?
20: Op basis van hun werk dat ze laten zien op het moment dat ze daar als werkstudent
7: aan de slag zijn. Dus ze zijn al binnen bij dat kantoor geweest en dan krijgt dat kantoor ook indruk en de gegevens om erachteraan te bellen.
20: Zeker. Ja. Nogmaals, ik ben blij dat het in Nederland niet zo ver is. En ja, sowieso zal de strijd om talent, of zoals McKinsey het uitmunt, de war on talent voor de toppers er echt wel zijn. Voor andere mensen die net wat minder goed zijn, zien we toch wel dat er wat minder vacatures zijn. Ja. En die zullen het niet makkelijker krijgen.
6: Maar even terug naar die studenten zelf. Is dat niet schadelijk ook? Als je al zo vroeg een keuze moet maken en je weet eigenlijk, hoe oud ben je dan? 20, 19? Nog helemaal niet waarvoor je kiest, voor welk leven?
20: Ik ben het met je eens, dat zou niet moeten. En ik hoop ook dat dat nogmaals hier niet gebeurt. Ga gewoon vooral student zijn. Doe allerlei dingen ernaast. En laat je informeren zelf door een studentstage te doen. Maar ook wellicht mensen in je omgeving die je kunnen helpen en vertellen van hoe werkt dat dan eigenlijk hier? En wat moet ik meebrengen? En wat kan ik verwachten?
6: Ik maak een beetje in mijn hoofd nu de brug naar de jeugdopleidingen bij de profclubs voetbal. Daar wordt altijd van gezegd dat is veel te jong en veel te serieus. Want als je dan naar de data kijkt, dan blijkt dat een hele vroege talentscout helemaal niets zegt over het uiteindelijke succes.
20: Nee, ik denk dat het een goede vergelijking is. Goede vergelijking.
6: Nog even iets anders. De komst van AI in de juridische wereld, dat is natuurlijk ook een groot thema. Die jonge medewerkers die doen natuurlijk niet meteen de meest ingewikkelde zaken waar je ook heel veel ervaring voor moet hebben. Dus hun werk kan misschien ook wel door AI gedaan worden.
20: Zeker, en dat zie je ook al. En zeker bij alle kantoren op de Zuidas zie je dat wel. En ook bij met name de Amerikaanse kantoren is dat misschien nog wel een tikkeltje verder. Waarbij ik relaties begreep van, we nemen voorlopig minder jongeren aan. Dat is overigens een kantoor niet in Nederland. Ja. En die zijn er toch een beetje op teruggekomen. Om toch maar weer wat jongeren aan te nemen. Wel eens weliswaar minder dan voorheen. Maar ja, het gaat om de balans, denk ik. Wat mij betreft zou AI vooral complementair moeten zijn aan de dienstverlening van advocaten. Mm. Dus ook van jonge advocaten. En ja, daarmee moeten ze toegevoegde waarde kunnen leveren. En ja, op het moment dat je het alleen maar als agent zou inzetten, dan gaat het inderdaad echt mensen blijvend vervangen. Nou ja,
6: En dat doe je nooit ervaring op als jonge.
20: Nee. En hoe word je als junior dan ooit een senior? Precies. En dus het gaat om de juiste balans, denk ik. En het is zo onvoorspelbaar. Niemand weet waar dit naartoe gaat. Feit is dat het er is en we gaan ermee werken. Ja. Zolang we er maar niet voor gaan werken.
6: Dank, Remco Veut, consultant bij Voxjes.
7: Ja, we hebben nog even een update uit Den Haag via het ANP. Ja, Pro laat weten ongeduldig te worden. Luc Stultiens van die partij die zei dat na weer een gesprek met minister Ilko Heijnen van Financiën over de begroting met Prinsjesdag. De financieel woordvoerder van de linkse fusiepartij hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken met de VVD-bewindsman. Op een gegeven moment moet je ook als kabinet zelf beslissen, we gaan met links of rechts en we zijn bereid om te schuiven. Dat is nog niet gebleken. En deze Stultiens wil ook pas een vervolgafspraak maken als duidelijk is wat de status en het doel van volgende gesprekken is. Want wij kunnen blijven herhalen wat we vinden. Dat hebben we al best vaak gezegd. U kunt het allemaal dromen. Pro wil dat het kabinet afziet van de bezuinigingen op sociale zekerheid. En ook dat vermogens meer belast worden. Hmm. Eerder op de dag oversprak Heijnen nog met JA21 en SGP, die tijdens de onderhandelingen samen optrekken. Dat gesprek duurde 2,5 uur. En Stultiens ging al na een klein uur het ministerie van Financiën weer uit. Namens SGP in JA21 hadden André Vlag en Michiel Hogeveen uitgewerkte plannen meegenomen naar het ministerie van Financiën. Daar hadden ze ook in verwerkt hoe ze hun politieke wensen gaan betalen, bijvoorbeeld door elders op de overheidsuitgaven te bezuinigen. Ja, dat is natuurlijk onduidelijk of dat dan elders wel goed is ontvangen.
6: Bezuinigingen elders.
7: Bezuinigingen elders, ja, dat komt er ook nog wel bij.
6: TikTok wordt kritisch bevraagd door senatoren in de Verenigde Staten wegens wat zij noemen een verdorven experiment van TikTok. Er zouden miljoenen gebruikers bij betrokken zijn, met zelfs één suïcide ten gevolge. Jo van Buurik van BNR's tech-redactie vertelt wat TikTok precies verkeerd deed.
1: Dit ging om 10% van Amerikaanse gebruikers in 2021-2022. Nou, toen kon je al uitgaan van ongeveer 150 miljoen actieve mensen in de VS. Ja. Dus ja, heb je toch over een controlegroep van 15 miljoen gebruikers, zullen we maar zeggen. Wat daar gebeurde is dat voor die groep een tijd lang de algoritmische beveiliging was uitgeschakeld. Er was juist toen net iets geïmplementeerd om echokamers tegen te gaan. Ja. Oftewel, hè, dat je in een spreekwoordelijk konijnenhol duikt, alleen maar beelden krijgt te zien die een bepaald beeld bevestigen. Nou, zeker als het gaat om schadelijke beelden of denkbeelden. Alleen al kan dat ernstige gevolgen hebben. Zoals voor de 16-jarige Chase Naska uit New York. Die kreeg door deze actie alleen maar 1000 video's over verdriet en eenzaamheid te zien. En het leidde ertoe dat hij zichzelf van het leven beroofde.
6: Mijn hemel.
1: Ja, even benadrukken. Heb je zulke gedachten? Bel 113 of ga naar 113.nl om daarover te praten. Over die praktijken van TikTok zijn twee senatoren nu zacht gezegd zeer ontstemd. Republikeinse Marsha Blackburn uit Tennessee en democraat Richard Blumenthal uit Connecticut. In een brief aan de top van TikTok eisen ze antwoorden over wat zij noemen een verdorven experiment. Het was trouwens al eens gemeld door Bloomberg in 2023 op basis van documenten. Maar nu pas komen er dus congresvragen over.
6: Nou ja, en eindelijk iets waar republikeinen en democraten zich elkaar vinden.
1: Nou moet ik wel zeggen, als het gaat om protect the children, want dat is dan het gezegde, dan kunnen ze vaak elkaar wel vinden. Ja. Dus
6: en dat experiment, je wist als gebruiker dus niet dat jij onderdeel was van dat experiment.
1: Nee.
6: Voor de duidelijkheid.
1: Nee, ja. Dat gebeurde gewoon. En het probleem was ook nog dat TikTok daar destijds al wel op gereageerd heeft, toen dit verhaal dus 3 jaar geleden al even gemeld was. Namelijk, ze zouden dan meten hoeveel minder dagelijkse gebruikers op het platform zouden zitten, ten opzichte van als die veiligheidsmaatregelen er wel zijn. Dus ja,
6: zij wilden gewoon voor hun data kijken wat er gebeurde.
1: Exact. Zorgt het voor meer of minder gebruik als we wel of niet die veiligheidsmaatregelen hebben. Oftewel, we halen even bij 10% van de auto's op de weg de gordels eruit om te zien of mensen het fijner of minder fijn vinden om te auto rijden. Zo moet je het zien. Zo. Logischerwijs dus hè, dat die senatoren vernietigend zijn. Zeggen ook, ja, TikTok deed dit alleen maar uit bezorgdheid over hun eigen omzet. In 2021 waren er al voor het eerst kritische vragen vanuit Congress over de algoritmes op TikTok en schadelijke gevolgen. Dus ze wisten al dat ze op hun hoede moesten zijn. De senatoren hebben geëist de naam van medewerkers te horen die dit wisten, waarom ze dit deden, volledige documenten documentatie en andere experimenten. 1 september moet het binnen zijn. En het is niet toevallig, hè, want we hebben juist ook de afgelopen dagen wel over die enorme zaak tegen Meta van 29 staten die een enorme schadevergoeding eisen. Juist omdat platforms opzettelijk verslaafd gemaakt zouden zijn door Meta. Dus TikTok is in die zin nu aan de beurt met dit. En wellicht gaat er nog veel meer volgen.
6: Over Meta gesproken, dat is nu een van de belangrijkste klanten geworden van Microsoft, van de concurrent.
1: Ja,
6: over AI misschien.
1: Ze hebben altijd ook wel een vriendschappelijke relatie gehad, daar kom ik zo op. Maar dit is in ieder geval een grappig inkijkje in hoe die grote techbedrijven bij elkaar shoppen als het gaat om AI-infrastructuur. En dan kunnen we het hebben over investeringen, hè, een Nvidia of een AMD die even miljarden pompt in OpenAI, zodat zij weer chips bij Nvidia of AMD kunnen kopen. Nou, dat is hier niet helemaal hetzelfde, maar het gaat wel om het inkopen van cloud-infrastructuur om AI te gebruiken. En Meta is nu de belangrijkste klant bij Microsoft, schrijft Bloomberg op basis van een bron, geven daar honderden miljoenen dollars per jaar uit om AI te gebruiken op hun cloudplatform. Ze hebben daar een soort marktplaats voor AI, dat heet Foundry, waar je al die modellen kan gebruiken. En Meta koopt daar de toegang. Mag je raden wie de nummer 2 klant is? Kwam net al aan bod.
6: TikTok?
1: TikTok, inderdaad. Ja, ook. En andere grote klanten, Adobe en Perplexity. Dus allemaal techbedrijven die ook zelf iets met AI doen.
6: Bevestigt wel weer het beeld dat al die grote techbedrijven elkaar vasthouden.
1: Ja,
6: als de een zijn opdracht intrekt, dan heeft dat gevolgen voor heel veel anderen.
1: Ik heb in verschillende podcasts de term AI circle jerk al gebruikt. Dus dat kun je hier ook een beetje doen. Fascinerend wel, want dat zou Meta dus vooral hebben gedaan om de modellen van OpenAI in te kopen en te vergelijken met hun eigen systemen. Dus dat ook alweer. Niet heel vondelijk overigens, want je had het net over concurrenten, Lisbeth. Ze zijn altijd een beetje close geweest met Microsoft. De laatste was ooit de grote investeerder in Meta. Heeft heel lang de online advertenties verzorgd. En lang, lang geleden was Bing de standaard zoekmachine in Facebook. Dus tot 2014. Dus vorig jaar trouwens ook een contract met Google. Dus Meta lijkt ervan weg te bewegen. En ook vaker benoemd de afgelopen tijd dat ze misschien wel zelf cloudboer willen gaan worden. Omdat die datacenters van Meta zelf steeds meer leeg staan. Ja. Dus.
6: En dat zei Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie.
3: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: Zometeen BNR Beurs met Jorik Simonides. Die duikt in het bedrijf Arcadis. Dat houdt de poot stijf. Ze willen niet overgenomen worden door een Canadese concurrent. En VEB, de beleggersclub, vindt het toch wel tijd dat die twee gaan praten.
6: Ja, en dan hoor je ook nog nieuws over Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Die nog meer koopdrift heeft,
7: ja,
6: zegt hij.
7: Ja, ze kopen hun eigen staatsobligaties in. Hè?
6: Fijne avond.
7: Ja.
21: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
22: Tot morgen.
23: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
24: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
25: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
24: Obli, meer rust, meer rendement.
26: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
24: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
27: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
27: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
0: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
0: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
0: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging vanaf Aardehout 40 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand. Bij Akersloot kost dit je 10 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaar gewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Niet alleen de NAVO-landen in het oosten van Europa worden extra bewaakt. Ook het luchtruim van IJsland in het noorden wordt beter beschermd. Dat zou nodig zijn vanwege activiteiten van de Russische marine. Die zou vanaf schepen in het Poolgebied drones kunnen afvuren. De NAVO is daar al langer bang voor. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Zometeen BNR Beurs. Daarin hoor je over een oproep van de VEB. Die vindt dat de overnameprooi Arcadis moet gaan praten met zijn jager, het Canadese WSP Global. Nou, daar gaan wij dan weer zo over praten. Hoor je ook over de Amerikaanse minister van Financiën. Dat is Scott Bessent. Die blijft maar ingrepen en aan knoppen draaien. Je hoort er zometeen alles over.
22: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
29: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
29: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
30: De Friday Move is deze vrijdag weer helemaal terug van zomerreces. Noah Fahle is de co-host. Ook schuiven Charles Groenhuizen, Teun de Nooier en Ron Vergouwen aan. Oh ja, en de locatie? Het Jakarta Hotel in Amsterdam.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
11: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. We zijn er weer met de beursdag van donderdag 20 augustus. De dag dat Arcadis de deur dicht houdt. En de Vereniging van Effectenbezitters dan weer vindt dat het tijd wordt om die deur eens open te doen.
18: De VEB die willen dat Arcadis, het bouwbedrijf, de deur opent voor gesprekken met de Canadese concurrent
1: WSP Global. WSP wil Arcadis overnemen, maar Arcadis houdt de boot nog steeds af.
11: Dat zegt de VEB tegen BNR. Je hoort er zo meer over. Vertel ik je ook over Scott Bessent. Die heeft een nieuwe bijnaam gekregen. Meest activistische minister van Financiën aller tijden.
3: Help me square the circle of the most interventionist Treasury Secretary we've seen in decades with a new Fed chair who wants to say far less to the markets. How should we look at that?
11: Hij blijft maar ingrijpen op de financiële markten. Of dat ook verstandig is, bespreken we zo meteen. Hoor je ook waarom beleggers Aegon verkopen vandaag. De AEX komt nauwelijks van zijn plek. Hij sloot licht hoger, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. 1102,8 punten was de slotstand. De grootste stijger was Magnum. Dat kreeg er ruim 2% bij. En in de VS staan alle beurzen in het rood. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met de enige echte handdiepering, CIO van Aureus. Goed dat je er bent.
6: Goedendag.
11: Fijn dat je er bent. En sorry voor mijn taalgebruik, maar ik wil beginnen met een kankermedicijn. Dat van Moderna. Je hoorde gisteren al even over. Ze hebben namelijk een vaccin ontwikkeld dat zou helpen tegen huidkanker. En daardoor verdubbelde het aandeel gisteren. Dat was het begin om uiteindelijk, hou je vast, 177% hoger te sluiten. Dat is pijnlijk voor shortsellers, zo schrijft Bloomberg. Die gingen even voor $5,5 miljard het schip in. Maar de rest van de beleggers zijn dus door het dolle. En ook voor patiënten is dit een opsteker, zegt Wienan van Hout. Hij is oncologisch chirurg van het Tony van Leeuwenhoek ziekenhuis.
7: Het is nu een melanoom waar het voor het eerst nu eigenlijk echt door is gekomen dat in een klinische studie gezien wordt dat het ook echt werkt. Ja. Nou ja, het is ook al experimenteel geprobeerd in het laboratorium bij andere typen kanker. En, ja, en dat het bij melanoom nu het eerste is, dat biedt natuurlijk veel hoop voor ook andere typen kanker en dat het daar ook zou kunnen gaan werken. Ja, zeker.
11: De koers van Moderna neemt vandaag wel wat gas terug. Op dit moment bijna 25% in de min. Normaal zou dat natuurlijk een gigantisch verlies zijn. Maar als je het tegen die winst van gisteren houdt, nou valt het misschien wel weer een beetje mee. Het is year-to-date nu ruim 300% in de plus Moderna op dit moment. Han, hoe kijk jij daarnaar? Zit er iets te veel fantasie in het aandeel? Of kan Moderna dit misschien nog wel gaan waarmaken?
6: Het is wel een grote doorbraak. Dus het mag wel zijn dat het een groot resultaat is. Het is een persoonlijk kankervaccin dat gebaseerd is op echt mRNA-vaccins. En eigenlijk als je kijkt van de koers sinds corona is die koers helemaal teruggekomen naar het oorspronkelijk punt van voor corona. Dus alle winst was eigenlijk best. Begin dit jaar was het nog maar 30 miljard waard. En ik geloof dat het maar één keer in de geschiedenis is geweest dat een bedrijf van de S&P 500 met 100% is gestegen. Dat is dan de tweede keer. Dus dat is op zich wel bijzonder. En ze doen het samen met Merck. Dat is ook wel belangrijk, want Merck heeft Keytruda. Dat is eigenlijk een medicijn dat je immuunsysteem remt. En het zorgt ervoor dus dat dit vaccin eigenlijk kan toetreden tot zeg maar die antilichamen die ervoor zorgen dat het medicijn ergens komt. En het is ook belangrijk is dat het ook kan voor andere medicijnen, dus andere kankermedicijnen. Dus het is mogelijk een doorbraak op meerdere gebieden. En je ziet wel dus dat met name op biotech gebruikt kan worden, dus om mensen te genezen. En dat is natuurlijk een belangrijk verschil met bestaande medicijnen die eigenlijk meer behandelen een stofje er tegenaan gooien zonder dat daar werkelijk uitkomst is. Dus het is wel een grote doorbraak eigenlijk. En het is ook wel de grote toekomst, denk ik, voor de medicijnpatenten die allemaal aflopen. Ja, dan kun je natuurlijk nu, ik ga nu geïnteresseerd kijken naar biotechbedrijven. Is dat een historisch vrij laag. We hebben op een gegeven moment op 2,5 keer de liquiditeit gebaseerd. En dat is op een gegeven moment gezakt tot 1,5. Dus historisch vrij goedkoop. Met de toename bij M&A, dus wat je ziet, en ook de rente misschien wat lager kan. Dan zou het kunnen zijn dat wat meer interesse komt als alternatief voor AI. Zeg maar, zou de hype hier ook kunnen toeslaan.
11: Door naar Aegon, dat doet het goed in de VS. Meer dan goed zelfs, want de Amerikaanse markt doet het beter dan verwacht bij Aegon. Waardoor het bedrijf een goed eerste kwartaal achter de rug heeft. Topman Lard Friese somt het allemaal zelf even op.
12: 9% operationele winstgroei, 11% hoger dividend per aandeel. Sterke verkopen. Wat we laten zien in de US is dat Transamerica eigenlijk is firing on all cylinders. Dus je ziet 54% groei in levensverzekering verkoop. Maar ook onze andere productlijnen doen het allemaal heel sterk.
11: Ja, je hoort het goed, en ook nog eens meer dividend. En de verzekering gaat ook meer aandelen opkopen. En toch valt het allemaal niet lekker bij de aandeelhouders. De koers ging bijna 3% naar beneden. Zou kunnen door het vertrek van de CFO. Duncan Russell is dat. Die stapt onverwachts op. Aegon verhuisde naar de VS en Russell wil niet mee. Tot verdriet van diezelfde CEO.
12: Ja, Duncan en ik hebben heel intensief samengewerkt. Altijd, voor een hele lange tijd. Hij is een voortreffelijke CFO voor Aegon. Hij blijft bij ons tot eind april 2027. Dat betekent dat we gelukkig nog een hele lange tijd samenwerken. En dat kondigen we vandaag ook aan, zodat we ook op een ordelijke manier de opvolger kunnen aankondigen. Ook goed kunnen inwerken.
11: Han, CFO is natuurlijk belangrijk voor een bedrijf, zeker bij een verzekeraar. Is dat ook de reden dat het aandeel lager staat, denk jij?
6: Nou, ik denk dat het complex is aan factoren. Natuurlijk is het een beetje bezitzaak, einde vermaakt. Dus je hebt gezien dat de koers gestegen is dit jaar. De komende cijfers, ja, die zijn in de prik. Maar ik geloof dat anders, als je kijkt naar de teleurstelling, een beetje zat in de gedaalde solvabiliteit. Dat is ook heel belangrijk bij verzekeraars. En die CFO gaat weg, maar het is wel een beetje op het slechtst denkbare moment. Omdat je natuurlijk net met die belangrijke, complexe transitie bezig bent. Ja, als je dan je CFO vertrekt, dan zeg nou, wacht daar dan toch even mee. Maar goed, misschien dat dat bij elkaar is, denk ik, de factoren die het aandeel ietsjes lager hebben gezet.
11: Heb ik nog een update over de overnamesoap rond OCI. We hebben je er vaak over verteld. Hier, korte samenvatting, maar de Egyptische miljardair Nassef Sawiri, die was meerderheidsaandeelhouder van OCI, is meerderheidsaandeelhouder van OCI. Maar ook van een Egyptisch bouwbedrijf, Orscom. Hij wilde die twee bedrijven samenvoegen tot grote onvrede van kleinere beleggers. Die hadden er namelijk niks over te zeggen en vonden ook het bod veel te laag. Dus stapten ze naar de rechter. De rechter gaf ze in januari gelijk. OCI moest de overname tijdelijk pauzeren. En de rechter benoemde ook twee tijdelijke bestuurders. Die twee bestuurders gingen vorige maand dan toch weer akkoord met een nieuw bod van Orscom. Een iets hoger bod, dit keer een cashbod en geen bod in aandelen van Orscom. Dat zijn aandelen die je helemaal niet kunt verhandelen in Nederland. Nou, twee belangrijke aandeelhouders kozen toen eieren voor zijn geld en gingen akkoord met dat nieuwe bod. Maar de Vereniging van Effectenbezitters, dat is ook een belangrijke partij in die rechtszaak, die vond het allemaal nog onvoldoende. En dus stond de beleggersclub vandaag opnieuw in de rechtszaal, samen met oud-KPM-bestuurder Marcel Smits. Die twee willen een nieuw onderzoek naar die overname, ondanks dat hogere bod dus. Nou, uiterlijk 7 oktober beslist de rechter of dat onderzoek er ook komt. Ja, wat vind jij, Han? Hadden ze misschien gewoon maar dat bod moeten nemen? Of was het bod wel redelijk? Of snap je dat ze toch wel nog tot het gaatje? Het
6: bod nemen kun je alsnog doen. Ja. Zo steeds die 14. Het hele verhaal is natuurlijk een beetje een voorbeeld van de corporate governance die in Nederland niet goed geregeld is voor minderheidsaandeelhouders. Als je tegenwoordig in Korea kijkt of in Japan, dan is het beter geregeld. En in Europa of zelfs in de VS kun je ook zien dat het verslechtert. Ik denk nu je moet kiezen tussen de 14 of je blijft zitten en dan word je in een later stadium op een gegeven moment uitgekocht.
11: Dus je snapt wel dat ze doorgaan met procederen?
6: Nou, ik snap wel dat de klacht van de VEB, die wil natuurlijk de minderheidsaandeelhouders beschermen. Ja. Maar dat het bod door de rechter naar boven erbij gesteld, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Dus het blijft gewoon 14, dat is een beter bod dan het eerst was. Dat is ook wel gelukt, de VEB. Misschien dat er nog een keer een discussie uitkomt. Maar wat je kunt doen is 14 ontvangen of uiteindelijk gewoon wachten op het uitkoopprogramma van de rechter. Ja.
11: Dan nog even naar Alibaba. De notering in China is nog niet open, maar in de VS maakt het aandeel een klein klapje. Voor beurs leek het een klap te worden. Toen stond het aandeel voorbij de 6% in de min. Nou, nu beperkt het zich tot zelfs een plusje. Op dit moment zie ik 0,10% in de plus. Het was ongeveer een procentje in de min. Matige koersverschil vandaag heeft te maken met de cijfers.
13: Alibaba out with earnings now with a 9% jump in revenue thanks to strong demand, in particular for its AI business. So Alibaba once again proves it can pivot, Neil. It is a genius at just pivoting to the right thing, right?
11: Deze Bloomberg-presentatrice hield het bij het goede nieuws, want de winst was helemaal niet zo mooi. Die dook liefst 75% omlaag. Ja, Alibaba is het AI-bedrijf van China. En net als bij Amerikaanse AI-bedrijven vliegt ook hier het geld er met bakken uit. In datzelfde kwartaal gaf het bedrijf ook 75% meer uit aan investeringen. En al die investeringen die drukken dus flink op de winst. Zometeen hoor je over Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Die deed weer eens een ingreep, dit keer niet in de yen, maar op de obligatiemarkt. Doet hij inmiddels zo vaak dat ingrepen dat Bloomberg een titel voor hem heeft verzonnen. Meest activistische minister van Financiën aller tijden. Dat zo, eerst gaan we naar Arcadis. Dat houdt de boot nog steeds af. Het wil niet worden overgenomen door de Canadese concurrent WSP Global. Sterker nog, ze willen niet eens praten met dat bedrijf. Maar dat zouden ze wel moeten doen, vindt de Vereniging van Effectenbezitters. Dat zeggen ze tegen BNR.
14: Als een serieuze partij met interesse een min of meer serieus bod plaatst, moet je in gesprek gaan met zo'n partij. En dat je niet direct gewonnen geeft bij het eerste of het tweede bod, dat is terecht. Je zult een zo hoog mogelijke prijs moeten proberen uit te onderhandelen, naast allerlei andere zaken. Maar de deur dichtgooien is volstrekt niet gepast voor een beursgenoteerde vennootschap.
11: Dat was adjunct-directeur Errol Keijner van de VEB, die er wel bij zegt dat laatste bod van WSP is nog wel te laag.
14: Van WSP, dat bod op Arcadis, dat is een bod, maar dat is geen knock-out bod. Dus het feit, als het spel nu is vanuit Arcadis gezien, playing hard to get, proberen een veel hogere prijs uit te krijgen, dat is terecht. Maar niet zeggen van we zijn niet geïnteresseerd, we doen het liever zelf.
11: WSP heeft nog steeds interesse, delen ze vandaag. Uiterlijk 15 oktober komen ze met een officieel bod, zeggen ze ook. Of dat bod dan ook weer hoger gaat zijn dan hun laatste bod, dat zeggen ze er niet bij. Maar Arcadis houdt de deur dus dicht. Ja, wat vind jij, Han? Vind je dat ze daarmee moeten stoppen en misschien toch een keer om tafel moeten?
6: Ja, gewoon praten kan altijd natuurlijk. Het is nog niet een bod of niet een beslissing dat je het verkoopt, maar je mag gewoon praten, kijken wat eruit komt. Dan ben je wel verplicht een aandeelhouder, denk ik, om dat te doen.
11: Ja, waarom houdt Arcadis dan zijn poot stijf? Waarom weigeren ze überhaupt een gesprek?
6: Nou ja, hebben ze allerlei beschermingsconstructies natuurlijk. En ze willen misschien die fusie niet aangaan. Nou, misschien willen ze ook wel een hogere prijs, dat zou kunnen. Maar eigenlijk is hier ook weer een voorbeeld van de corporate governance in Nederland die niet goed geregeld is. Dus eigenlijk zie je toch dat ze kunnen proberen afstand houden. Een soort continuïteitsconstructie eigenlijk. Maar ik denk, je praat kan altijd. En het is inderdaad een voorlopig schot voor de boeg. En dan komt dan natuurlijk nog een keer een eindbod, een definitief eindbod. En als je WSKP bekijkt bij andere bedrijven, ja, betalen ze ook wel richting de 15 keer EBITDA. Dus dat heeft dan wel rek bij elkaar.
11: Hoeveel ruimte zit er nog in dat? Ja, hoeveel ruimte zit er nog, denk je, in dat bod?
6: Kan het, kan allemaal, ja. Dus het kan wel wat omhoog.
11: Ja, ja, ja. Is Arcadis ook zelfstandig beter af, denk je? Of is het misschien wel geholpen onder de vleugels van WSB?
6: Ja, dat is lastig. Maar die stichting die erachter zit, die zegt, het is de stichting voor de continuïteit. Dus dan zeg je met name, ja, dat is de continuïteit van Arcadis. Niet van de overnemende partij natuurlijk. Dus die beschermt automatisch natuurlijk dat je zegt, nee, we houden het af. Ik weet ook niet of het beter af is. Dat hangt natuurlijk af. Dan kun je voor en nadelen allemaal synergieën bedenken enzovoorts. Voor die prijs voor de aandeelhouders natuurlijk. Ik heb korte termijn aandeelhouders. Die vinden het geld ook wel prettig natuurlijk.
11: Ja, je verwijst al even naar die stichting. Dat is de grootste aandeelhouder. Daarin wordt het personeel van Arcadis vertegenwoordigd. Ze bezitten 19%. En volgens het Financiële Dagblad blijven zij het bestuur van Arcadis vooralsnog steunen. Kan dat nog tot een conflict leiden met andere aandeelhouders, denk je? Kleinere aandeelhouders?
6: Jazeker. En hier gaat ook weer de governance van aandeelhouders is slecht geregeld. Je hebt dus gewoon dit soort beschermingsconstructie. De andere aandeelhouders eigenlijk worden buitengesloten. Ja. En dus niet de prijs krijgen die ze eigenlijk verdienen.
11: Nee, hetzelfde verhaal als OCI misschien een beetje.
6: En het is alweer in Nederland en weer dezelfde governance in Nederland. En weer de VEB die erover klaagt.
11: Ja, dat
6: terecht.
11: Is waar. Ja, wat denk je, gaat WSP misschien nog een keer verhogen dat bod? Dat laatste bod was 45% bovenop de koers voordat die geruchten een beetje op gang kwamen.
6: Ja, niet dit keer niet. Het is goed mogelijk. Maar ik geloof dat 15 oktober dus een soort deadline is dat ze wel weer iets nieuws moeten neerleggen.
11: Ja. Ja, ze moeten nog wel een keer omhoog.
6: Ik denk het wel.
11: Ja, ja, ja. Hoe lang kan Arcadis de boot nog afhouden, denk je? Ja,
6: 15 oktober is zeg maar de deadline, dan moet je wel wat doen.
11: Dan moet je wel een keer laten weten wat je denkt.
6: Bekennen. En ik kan natuurlijk aandeelhouders ook niet beletten om in te gaan op een bod. Dus als een bod duidelijk hoger is dan de koers, wat hij nu eigenlijk al is, misschien is het dan wel te laag. Maar als hij duidelijk hoger is dan wat je ook op de beurs kan krijgen, dan kun je gewoon je stuk aanmelden.
11: Ja, kan het nog een hele andere uitkomst krijgen? Misschien wel andere kapers op de kust?
6: Dat kan. Er zijn wel reuters uit wat gezegd dat wat private equity partijen geïnteresseerd zouden zijn. Maar ja, dan heb je zeker de stichting wel wat voor tegen je. Want dan is zeker een continuïteitsdiscussie. Als je private equity doet, ja, weet de personeelsleden ook wel dat dat natuurlijk eerst gesneden gaat worden in de kosten.
4: BNR Beurs.
11: Door naar Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Volgens critici de meest activistische minister van Financiën aller tijden. Want Bessent grijpt steeds actiever in op de financiële markten. En dat is opvallend, want er is helemaal geen financiële crisis op dit moment. Eerder greep hij in op de valutamarkt en kocht hij allerlei Japanse yen. Nou, nu grijpt hij dus ook in op de Amerikaanse obligatiemarkt. Hij kocht 2 keer zoveel oude staatsobligaties op als hij eerder gepland had.
15: I just don't think any of those are going to change. You know, short of a recession or a bubble bursting or some bad event. Like that, higher interest rates to me are likely here to stay.
11: Dat was gistermiddag met toen kortstondig effect. De rente ging inderdaad wat omlaag, zoals de bedoeling was. Nou, vandaag ging de rente alweer wat omhoog. Daarom wilde Scott Bessent iets zeggen op CNBC. Daar was hij te gast. Misschien gaat hij nog wel meer obligaties terugkopen.
16: So we're going to increase the size of the buyback. And you know, Sarah, I would note that it could be more than the $4 billion per issue.
17: So how much more are you willing to do?
16: Well, again, we have a big toolkit, so we'll see.
11: Ja, wat denk jij, Han? Is er een beetje paniek in de tent over die staatsschuld in Amerika?
6: Nee, paniek gaat er verder. Het is wel trouwens die staatsschuld door de 40 biljoen is gegaan, hè, deze week voor het eerst. Ja. Dat is al een behoorlijk bedrag gisteren bij elkaar opteld natuurlijk. Maar de Amerikaanse staatsschuld kan altijd op de laatste cent door de Amerikanen worden terugbetaald. Dus de Amerikanen hebben hun eigen munt en die kunnen zij dus drukken. En die kun je gewoon bijdrukken en dan kun je iedereen afbetalen. Dat is geen probleem. En het risico op lange termijn dat je loopt, dan krijgen we inflatie. Nu is de inflatie absoluut geen probleem in de VS op dit moment. En op de andere kant door ook de reden waarom de rente stijgt, is door de productiviteitsontwikkeling zo sterk is. En als je dan kijkt naar de reële rente, vroeger had je het nieuwe normaal. Toen was het geen groei, zat allemaal weer slecht te krijgen in de toekomst. En nu is het natuurlijk door die kunstmatige intelligentie productiviteitsontwikkeling een stuk hoger. En je ziet ook dat de groei, die alle investeringen zo best wel een stevige groei. En er hoort ook wat hogere rente bij. Misschien wel 5%. En ja, 5% is natuurlijk geen paniekniveau. Hè? Dus dat valt dan wel mee.
11: Ja, wat vind je ervan dat Bessent zoveel ingrijpt?
6: Ja, het heeft geen zin. Dus net als met de yen, dat deed hij dus eerder. De yen zie je ook weer, beweegt eigenlijk niet. Dus hij beweegt natuurlijk op het moment dat je ingrijpt. Maar een dag later teveert hij weer terug naar hetzelfde niveau. Dat zien we ook met de rente nu. Ja. Dus eigenlijk heeft het geen zin. Het draait om de fundamenten. En het enige wat hij wel een beetje doet, werkt Kevin Warsh, dus van de Fed, werkt een beetje tegen. Dat is vervelend.
11: Het is echt korte termijn effect.
6: Eigenlijk heel korte termijn.
11: Heel korte termijn effect. Ja. Wat moeten ze dan wel doen?
6: Nou ja, als je de rente naar beneden... Dat eerdere plan was beter eigenlijk. Maar dat 3-3-3-plan... dat betekent dat hij 3% economische groei wilde. En dan kan hij dan bereiken door 3 miljoen vaten olie per dag extra te produceren. Dat haalt natuurlijk de olieprijs. En dan heeft hij de begroting meer op orde. En dat zorgt ervoor dus dat hij een rente hoeft te betalen van 3%. En als je die drie bij elkaar hebt... dus als je de schuld als percentage van het bbp dan daalt... En natuurlijk als de staatsschuld daalt als percentage van het bbp... dat is waar het eigenlijk om te doen is.
11: Ja, ondertussen geeft deze regering ook extreem veel geld uit. Laat het begrotingstekort oplopen.
6: Ja, in goede tijden.
11: Ja. Ja, moeten ze niet gewoon wat aan die uitgaven doen als je die rente oplaagt?
6: Ja, maar dat betekent in Amerika betekent verhogen van belastingen bijvoorbeeld.
11: Ja.
6: Ja, en dat is, ja, ben je de verkiezingen niet mee.
11: Maak je ook niet populair mee?
6: Nee, dat gaat niet werken.
11: Nee, die midterms komen natuurlijk aan in Amerika. Kan het dan nog politiek ingegeven zijn, deze actie?
6: Nou ja, deze opkoopoptie die loopt geloof ik tot 4 november. Dat is dan een dag voor de verkiezingen. Goed toevallig.
11: Dat is wel heel toevallig, ja.
6: Ja, dat is vervelend.
11: Ja, beleggers maken zich dus ook zorgen, want ze vragen om meer rente om hun geld aan de VS uit te lenen. Wanneer kan dat een probleem worden, dat die rente blijft?
6: Nou, voor de VS niet, want die kan altijd de schuld terugbetalen dus. Dan kan gewoon dollars bijdrukken. Maar aan die rente zijn natuurlijk een aantal andere rentes hypotheek. De hypotheekrente is bijvoorbeeld 6,75 in de VS. Die is gekoppeld ook aan die langerjarige rente. Je hebt de rente op creditcards, rente op allerlei zaken. Die zijn gekoppeld aan die staatsobligatiesrente. Dus voor sommige mensen zal dat problemen zijn. Ja, en dat betekent dat de economie dan geremd wordt door die hogere rentes. En dat kan uiteindelijk betekenen dat de Fed de rente moet verlagen. Omdat natuurlijk dan de economie te hard geremd wordt.
11: Dus ja,
6: hoe moet stimuleren.
11: Hoe kijkt de Fed naar deze acties, denk je?
6: Ik denk dat meewarig, want zij zijn eigenlijk tegengesteld wat Kevin Warsh wil bereiken. Die wil gewoon een mooie steile yield curve hebben. En die wil ook dat de markt min of meer zijn werk doet. Die wil niet dat de overheid bepaalt wat de rente is. Die zegt, de rente is te lang genoeg gemanipuleerd. Eigenlijk moeten we nog een keer de inflatiedoelstelling bereiken van 2%. Dat hebben we ook al 5 jaar niet gedaan. Dus dat manipulatie moet een keer ophouden. Nou, wat doet nu best een derde nu net aan het manipuleren? Wat helemaal geen zin heeft, overigens.
11: Nee, we zagen gisteren op de Amerikaanse beurs, dit is de obligatiemarkt, maar op de beurzen zagen we een lichte opleving. Wat doet dit met de beurzen, denk je, al dit ingrijpen?
6: Een hoge rente is niet slecht voor de beurs als het komt door een hogere groei.
11: Ja.
6: En een hogere groei zien we ook, dat zien we terug in de winstcijfers, zien fantastische winstcijfers. Ja, dat maakt helemaal niet uit of de rente wat hoger is. Kijk, als de rente om een andere reden hoog is, omdat er politieke onrust is of wat voor zaken ook, dan kan ik begrijpen dat de beurs zakt. Maar als de rente stijgt omdat de economische groei hard is, omdat de winsten stijgen, ja, dan moet ik zeggen dat dat een probleem is. We gaan eigenlijk terug naar de situatie van de vorige eeuw, eigenlijk het oude normaal. Hè. Dus op het moment dat de rente dus een stuk hoog was, in de jaren 90 was het ook geen probleem dat we 5-6% rente hadden.
11: Ja, maar wat moet je er dan mee als aandelenbelegger als je dit ziet?
6: Nou, je moet blij zijn dat de rente normaliseert. Dat je teruggaat naar de tijd van voor, zeg maar, het nieuwe normaal. De periode na de kredietcrisis, toen alles een beetje abnormaal was eigenlijk. En nu gaan we terug naar het oude normaal. Dat betekent dat ook de verhouding tussen rente en ook inflatie, maar ook winsten, een stuk normaler wordt en ook de correlatie daartussen. Dat betekent dat de beurs eigenlijk wat omhoog kan.
32: BNR Beurs.
11: Gaan we naar Wall Street. Van gisteren dus nog lichtgroene beurzen door die ingreep van Scott Bessent. Maar vandaag slaat de sfeer dus net zo makkelijk om. De Dow Jones staat 0,7% lager. De S&P 500 0,3% lager. En ook de Nasdaq 0,7% lager. En een aandeel dat opvalt in Amerika is Walmart. Voor de bel kwamen daar de cijfers. Dat waren mooie cijfers. Walmart overtrof de verwachtingen en boekte bijna 6% meer omzet. En dat zorgde er ook nog eens voor dat de outlook voor dit jaar omhoog kan. Op zich allemaal mooi nieuws dus. Maar beleggers schrikken toch een beetje. Het aandeel staat op dit moment ruim 9% in de min. Omdat de omzet in het thuisland, de VS, toch ook weer een beetje tegenviel. Maar volgens de CFO snappen beleggers de cijfers gewoon niet. Want die gezondheidstak in de VS deed het juist weer beter, zegt hij tegen CNBC. Ja, en daar moeten we dus eigenlijk naar kijken.
0: If you normalize for that, our comp was about 3.5%. And we shared some of this in our earnings materials. But if you take that 3.5% comp and you go back and look at the last 10 quarters, it's very much in line and consistent with what we've been doing. In fact, I would say on that adjusted basis, the second quarter was the strongest that it's been in 3 years.
11: Snap jij dat beleggers zo heftig reageren, Han?
6: Nee, ik vind Walmart erg duur. Het was op 40 keer de winst ongeveer. En als je bijvoorbeeld kijkt met Ahold, staat hij op 14 keer de winst. Dus een spectaculaire duur. Eigenlijk waarvoor weet ik niet. 60-70% van de hele winkel komt uit China. Eén keer de importheffing opvoeren. En dan is everyday low prices is meteen ten einde.
11: Je bent niet enthousiast, geloof ik.
6: Over de koers niet. Het is wel een mooi bedrijf, maar nog geen mooi aandeel. Nee. Dat is een belangrijk verschil.
11: Dus je snapt die correctie vandaag wel?
6: Nou ja, het viel gewoon een beetje tegen. Maar mensen kijken nog een keer naar de fundamenten en denken, nou, het is wel duur voor wat ze presteren. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen.
11: Nou, voor ik het vergeet, we hebben het nog helemaal niet over Donald Trump gehad vandaag. En dat kan natuurlijk niet, want hij doet weer wat dreigementen en trekt daarmee toch weer even de aandacht op zich. Sorry daarvoor. Het zijn weer dreigementen richting Iran en alle vriendjes van dat land. Dit keer dreigt hij alleen niet met bommen en granaten, maar met economische dreigementen.
2: Overnight announcing the US will enact the most crushing economic operation ever taken. Saying it will be an economic D-Day. President Trump warning any country that allows its financial institutions, businesses, airports, or government entities that help Iran evade sanctions will face tremendous economic consequences.
11: Ja, dat was niet de stem van Donald Trump. Ik zeg het nog even bij, maar het was een ABC-presentatrice die zijn Truth Social berichtje even voorlas. Ja, Iran en iedereen die dat land helpt kan dus op sancties rekenen, zegt Trump. Sancties zo groot dat hij het een economische D-Day noemt. Ja, is dat nog iets waar jij van schrikt?
6: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk al zo vaak aan uit. Dus ik denk dat er gebeurt echt helemaal niets. Maar ik moet wel zeggen, de Trump-poet is nu wel duidelijk van tafel. Als hij op het moment dat hij Oman dreigde te bombarderen omdat ze toch waren aan het onderhandelen met Iran, denk ik, nou jongens, kom op, dat houdt al een keer op. Dus zo'n Trump-poet Trump meet zich af aan de beurs, aan de beursontwikkeling. Het moet een beetje vriendelijk zijn voor de beurs. Nou, dit is natuurlijk niet heel erg beursvriendelijk, maar hier ziet ook de beurstekst er eigenlijk niks van aan.
11: Ja, er wordt gewoon nauwelijks meer op gereageerd, hè?
6: Nee, hij is zo vaak in het nieuws, dan houdt het op. Ja. Bedoel, hij is ochtends en 's avonds en verandert steeds van standpunt. Met de taco steeds een andere richting kiest. Ja, het heeft toch geen zin. Je kunt er toch geen pijl op trekken.
11: Wat zegt dat over zijn positie eigenlijk als president? Als
6: nou, dat zie je nu voor de verkiezingen. Het staat er niet goed voor. Maar ja, het is nog niet, zover is het nog niet. 4 november is het nog lang. Ja. En hij heeft toch een vrij harde MAGA-kern die toch wel op hem gaat stemmen. En ik vrees dat de democraten niet echt een alternatief hebben op dit moment. En die zijn meer de socialistische kant op aan het zeggen. Ja, dat willen de Amerikanen helemaal niet. Dus ja, er is eigenlijk geen alternatief.
11: Zet het er weer op voor vandaag. Je krijgt nog één BNR-beurs te goed van ons deze week. Dat komt allemaal morgen, maar ik neem de planning alvast met je door. Ben je nou een echte kwartaalcijfer-nerd? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want waar de afgelopen weken een giga-high voor je opleverde, moet je deze dag echt even afkicken. Want er zijn geen enkele noemenswaardige bedrijven die de boeken openen. Voor de fijnproever komen er wel andere cijfers aan. Zo is er de Europese Inkopersmanagersindex. En in eigen land komt het Centraal Bureau voor de Statistiek dan nog met het consumentenvertrouwen over augustus. Ik ben vooral benieuwd of dat verder aantrekt. Want vorige maand werden Nederlanders een stuk optimistischer over de economie. De Benenbeurs, dit was de Benenbeurs van donderdag 20 augustus. We hadden het over ingrepen van Scott Bessent en ook over Arcadis, dat juist helemaal niet beweegt. En Han Dieperink, CIO van Aureus, was er ook weer bij gelukkig om ons van duiding te voorzien. Dankjewel voor je komst.
6: Dank.
11: En wij zijn er morgen weer, dan ikzelf samen met Maxime. Je vindt er morgen de nieuwe podcast in je favoriete podcast. Ook weer bij gelukkig om ons van duiding te voorzien. Dankjewel voor je komst.
6: Dank.

0: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
0: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de vermeende belastingontduiking van de klanten van herenmodebedrijf Ogier en een gesprek met Jenny Noordermeer, partner van advocatenkantoor CMS. Hoeveel jonge advocaten willen nog partner worden? En welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de advocatuur? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden. Het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenbergen het advies om ramen en deuren te sluiten. Er waren botten gevonden in de zoektocht naar een vermiste man uit Dronten. De politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De verdwijningszaak is dus nog altijd niet opgelost. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste. Dat hij een afspraakje met iemand via een datingapp. Een samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.

0: Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Diemt. Jarenlang keken we niet om naar het Arktisch gebied, maar dat is vandaag de dag wel anders. De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat Rusland het gebied nauwlettend in de gaten houdt. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zinnen gezet op Groenland. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat bespreek ik met Wampi Libon van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei. En Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. Wampi, ik begin met jou. We hebben afgesproken, we kunnen eruit tutoyeren. Ik kondig je net aan als Arktisch ambassadeur. Niet iedereen zal het meteen op het netvlies hebben. Wat betekent dat? Wat doe je?
1: Ja, dat betekent dat ik eigenlijk de Nederlandse belangen vertegenwoordig op het Arktisch dossier heb, bij de Noordpool en de Zuidpool. En dat we eigenlijk vanuit Nederland bijdragen aan een stabiel gebied, een Noordpoolgebied. Dus wat betekent dat? Veel contact met de bondgenoten, dus de landen die grenzen aan het Noordpoolgebied. Veel contact ook met andere spelers die actief zijn in de regio. En verder hebben wij natuurlijk ook als Nederland daar gewoon belangen. Hè? Want het is, Noordpool is heel dichtbij.
0: Zeker.
1: De veiligheid is echt een aandachtspunt.
0: We gaan het echt over hebben in deze podcast. Want het is heel belangrijk, hè, voor de mensen die dat over het hoofd gezien hebben. Dit is een heel echt, het is niet zomaar, zeg ik dat, om mensen vast te houden. Het is belangrijk om dit te horen, denk ik. Omdat je merkt dat dit groot is. Vroeger, als je deze functie kreeg, ik zeg het niet om te spotten, maar dan werd je misschien wel weggepromoveerd. Word jij maar Arktisch ambassadeur. Maar tegenwoordig, sinds 2024, zit je daar. Een heel belangrijke functie.
1: Ja, het is zeker een heel belangrijk onderwerp voor Nederland. Hè, en ook zeker in mijn functie kan ik daar ook aan bijdragen. Je zei het al in je introductie, hè, het onderwerp heeft echt aan belang gewonnen. Je ziet toch dat door klimaatverandering ontstaat er een gemakkelijkere toegang tot het gebied. Je hebt ook op het gebied van veiligheid, zie je natuurlijk dat de Europese landen, we raken aan een hele lange grens met Rusland. Dus dat zorgt er allemaal voor dat eigenlijk het onderwerp steeds meer aandacht krijgt. En het ook behoort te krijgen.
0: Zeker, en dat gaan iedereen merken die nu luistert. Want we gaan natuurlijk ook praten over het Arktisch gebied, wat het precies is. Dat willen we ook even ook op het netvlies hebben. Fiona, het Arktisch gebied, waar praten we precies over?
2: Ja, eerst en vooral het noordelijke deel van onze planeet. Het belangrijkste daarbij is de 8 Arctische staten. Dat is ook het grootste verschil met de Zuidpool dan eigenlijk. Hoe het hele gebeuren georganiseerd is. Dus in het noorden hebben de 8 Arctische staten het meest voor het zeggen. Dat is heel kort.
0: Maar wie hebben het echt voor het zeggen? Als ik het simpel zeg, wie zijn er nu de baas in dit gebied?
2: Ja, ik denk niet dat dat echt een statement is dat je makkelijk kunt beantwoorden natuurlijk. Wat wel recent is gebeurd, of in de laatste jaren, nu 7 van de 8 Arctische staten zijn lid van de NAVO. Wat wel een interessante ontwikkeling is. Hiervoor was dat dus inderdaad niet het geval. Dat heeft de verhoudingen wel verschoven, laten we zeggen.
0: Maar de stukken die ik lees, gaat het elke keer over Rusland, de Verenigde Staten en Denemarken. Dat zijn de grote spelers, die hebben de echte macht. De inheemse bevolking heeft uiteindelijk weinig te zeggen. Het gaat om deze 3 landen. Is dat de kort door de bocht of komt het daar uiteindelijk op neer?
2: Ik denk dat dat ook een beetje sensatie-headlines zijn, om het zo eventjes te zeggen. Inderdaad, Rusland heeft het grootste Arctische gebied in de regio, is ook heel sterk. Maar de VS, dat moeten we ook allemaal een beetje in perspectief plaatsen. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten op wereldtoneel zijn ze heel machtig, maar als je kijkt in het gebied zelf, zijn ze veel kleiner, hun territorium is heel beperkt, hun capaciteiten in bijvoorbeeld op het gebied van ijsbrekers zijn ook veel meer beperkt. Dus we kunnen alles wel een beetje in perspectief zetten. En Groenland inderdaad ook heel belangrijk. Maar de reden waarom dat de VS daar naar kijkt is soms ook een beetje, hoe dat het altijd wordt neergezet in de krant is niet, dekt niet de volledige plaatje of kijk niet genoeg naar het grotere geheel.
0: Maar los van de sensatie, sommige media inderdaad af en toe naar buiten gebracht, dan gaat het wel om Rusland. Rusland is wel van al deze landen die ik noem de grootste speler daar.
2: Ja, qua territorium inderdaad. Ze hebben ook een sterke Arctische economie. Ook historisch gezien. Dat heeft ook veel te maken met de manier waarop dat hun beleid en hun economie is georganiseerd. Ze hebben heel veel centrale ondersteuning daarbij. Dat is iets wat de westerse landen bijvoorbeeld niet hebben. We hebben veel meer competitiviteit. Voor hen is het veel meer staatsgestuurd. Dus op dat gebied verschilt het wel heel hard. Ja, komt nog uit de Stalinistische tijd, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat heeft wel veel bijgedragen, ook qua grondstoffen en hoe dat zij hun gebied exploiteren. Wij hebben daar ook meer regels aan verbonden, ook voor milieu en dergelijke, wat bij Rusland natuurlijk wel iets minder aan de orde is.
0: Iets minder of echt veel minder?
2: Ja, ik wil me daar niet te extreem over uitlaten, maar ik denk dat hun milieustandaarden toch wel een stukje lager liggen dan bij ons in Europa bijvoorbeeld.
0: Wim Wampier wilt ook weten hoe Nederland zich verhoudt tot deze staten waar we het nu over gehad hebben.
1: Ja, ik denk voor Nederland is het heel belangrijk dat we die regionale stabiliteit behouden. En dat we daar ook aan bijdragen. Je ziet natuurlijk toch ook door de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne dat ook geleid heeft tot een andere weging van die dreiging. En we hebben ook door het feit dat klimaatverandering ervoor zorgt dat de toegankelijkheid van het gebied eigenlijk groter wordt, zorgt er ook voor dat steeds meer landen bezig zijn om hun invloedssferen eigenlijk te verbreden en actiever worden. Hè, omdat je het beter kan bevaren, je kan vissen, je hebt toegang tot grondstoffen. Hè, dus er is ook echt een soort nieuwe realiteit waar allemaal verschillende landen denken, dat Noordpoolgebied, dat is echt interessanter dan voorheen. En als je dan kijkt voor Nederland, Nederland werkt natuurlijk heel erg goed samen, hè, met die 7 landen die een grondgebied hebben op het Arctisch gebied. Dus de 7 landen naast, de 8e is natuurlijk dan Rusland. Maar dan heb je het inderdaad over de Verenigde Staten, dan heb je het over een Canada, dan heb je het over een IJsland, dan heb je het over Denemarken, Noorwegen, Zweden.
0: Finland,
1: allemaal hele belangrijke landen. Waar we zowel mee samenwerken binnen de NAVO. En ook binnen de NAVO proberen daar ook serieuzer mee aan de slag te gaan. Zodat we ons voorbereiden, dat we oefeningen doen samen in een uitdagend gebied. Hè? Want het is gewoon heel ingewikkeld daar om te opereren. Met min 40, min 50 graden. Hè? Ga er maar aan staan. Ja. Maar het gaat ook heel erg over, hè, hoe zorg je ervoor dat je ook op een duurzame manier met de economie omgaat. Hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook op het gebied van klimaatverandering de juiste dingen blijft doen. Dus het is echt een totaalpakket waar we gewoon eigenlijk met de landen, verschillende landen allemaal op samenwerken.
0: Maar voor Nederland dus zo belangrijk dat er ook een polaire strategie is gekomen. Ik geloof een maand geleden ongeveer. Ja. Maar wel een polaire strategie. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, in die polaire strategie schrijven we eigenlijk, zetten wij het een wat we de komende 5 jaar gaan doen, hè, als Nederland. En dat zit dan met name inderdaad op die versterking van die veiligheid. Hè, omdat we daar echt zien dat we daar meer moeten doen, dat we dat ook serieus moeten oppakken binnen de Europese Unie, maar zeker ook via de Europese Unie, maar ook zelfstandig binnen de NAVO. Het gaat ook heel erg over klimaatverandering. Want waarom is die klimaatverandering voor Nederland zo belangrijk? Omdat het, alles wat er gebeurt in de polaire gebieden, het warmt nu 3 à 4 keer sneller op dan de rest van de wereld. Dat betekent wat voor ons, voor zeespiegelstijging. Dus dat kan leiden. Nederland, wat is het? 26% van Nederland ligt onder zee.
0: Durf niet ja te zeggen, maar volgens mij zit het in die richting. Zeker.
1: Wat dus zou betekenen dat als daar enorm veel zeestijging is, dat ook gevolgen voor ons heeft. Het gaat ook over de golfstroom. Dus als de polaire gebieden zijn heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus op het moment dat dat verandert, heeft dat ook gevolgen voor ons. Het gaat over biodiversiteit. Dus allemaal dingen die ook voor ons van invloed zijn. En natuurlijk die duurzame economische ontwikkeling. Wij zitten ook natuurlijk aan dat gebied. En ik gebruik soms wel eens bij mijn kinderen, want die vragen zo van hoe polair gebied, hoe belangrijk is dat dan?
0: Goeie vraag ook, ja.
1: Ja, maar dan zie je toch, mensen realiseren zich toch niet heel vaak dat de afstand Amsterdam-Polaire Cirkel, dat is gewoon minder ver dan Amsterdam-Lissabon of Amsterdam-Athene. Hè? Ja. Dus het is echt heel dichtbij. En daarom is het ook belangrijk dat we er zijn. En ook hebben we al heel lang een wetenschappelijk onderzoek doen we daar.
3: Vanwege al deze belangen, die strategie is van belang. 5 jaar voor uitkijken. Je ziet dat op veel gebieden helemaal geen strategieën zijn. Daar ben ik al heel verbaasd over. Maar deze is er dus wel. Iedereen weet het ook. En dat betekent dat iedereen heeft het wel omarmd. Dus jouw idee ook. Het is niet alleen wat je er zelf in zit, dat je de Arktisch ambassadeur bent. Maar dat ook binnen Nederland politiek, ambtenarij weet wat er aan de hand is.
1: Ja, nee, zeker. We hebben het, we hebben het gezamenlijk allemaal tot stand laten komen. Hè. De wetenschappelijke kant heeft heel erg goed kunnen meedenken. Hè. Het is ook zeker niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè. Dus een heleboel verschillende ministeries hebben deze strategie opgesteld. Hè. En onze minister van Buitenlandse Zaken heeft dat ook echt aangeboden aan de Tweede Kamer. En daar is, je ziet gewoon dat dit tractie heeft. Omdat eigenlijk iedereen ziet hoe belangrijk het is en dat je ook moet voorbereiden.
3: Hè? Het is dichtbij, er zijn veel belangen en we weten natuurlijk wat de geopolitiek aan de hand is, dus uiteraard is dit van belang. Dan vraag ik me af, zijn er ook andere landen, Fiona? Andere landen die een strategie hebben, die misschien ook die strategie hebben aangepast door wat er allemaal gebeurd is?
2: Heel veel landen hebben eigenlijk een polaire strategie. Heel recent heeft Frankrijk nog zijn nieuwe strategie aangekondigd. Zweden heeft ook recent een verandering teweeggebracht. Ja, het wel logischer als Arktisch land natuurlijk. Maar je ziet wel dat er heel veel activiteit is, ook van derde landen. Bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, bijvoorbeeld zelfs Singapore is ook waarnemer in de Arktische Raad. Dus je ziet wel dat er veel interesse is, toch, dat het ook wel echt leeft. Bijvoorbeeld vorige september was ik in Noorwegen op een conferentie in Oslo, de Arctic Security Conference. En daar waren superveel aanwezigen uit India, die ook in panel zelf aanwezig waren. Ik had dat zelf ook niet echt verwacht, om eerlijk te zijn. Veel minder van China bijvoorbeeld, maar heel veel mensen uit India.
3: En die mensen uit India die kijken ook naar met name klimaatverandering in samenhang met voedselzekerheid. Lijkt mij althans dat voor de hand ligt.
2: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld als het klimaat in het Arktische gebied verandert, heeft dat ook een impact op de moesonregens in India, wat dan ook weer gevolgen heeft voor de voedselproductie daar. Dus het is voor hen ook van belang om die verhoudingen te begrijpen, om daar een beter inzicht in te krijgen, zodat ze zichzelf ook beter kunnen voorbereiden op mogelijke veranderingen daar.
3: Dus de hele wereld, mag je zeggen, althans een groot deel van de wereld, is met het Arktisch gebied bezig.
2: Ja,
3: je zei ook, vind ik interessant, Frankrijk heeft dan een polaire strategie, maar onlangs ook aangepast. Is dat een belangrijke aanpassing geweest of iets wat echt het vermelden waard is?
2: Ik denk, in de laatste paar jaren, nadat veel landen hun strategieën wat geüpdate hebben, ik denk dat er vooral de veiligheidsdynamiek komt steeds sterker naar voren. Dat is ook iets wat nu het geval is voor de nieuwe Nederlandse strategie. Dat is, in het verleden was dat misschien een kleine randoverweging. Werd Rusland wel gezien als een moeilijke samenwerkingspartner. Maar is nu veel meer naar de voorgrond getreden. We zien wel dat er nog steeds veel belang wordt gehecht aan wetenschappelijke samenwerking en dergelijke. Maar nu ook dat de NAVO-verhoudingen in het gebied zijn veranderd, zie je wel dat die veiligheidsdynamiek veel sterker naar voren komt.
3: Ja, dus nog meer de ogen allemaal gericht op het Arktisch gebied. En het wetenschappelijk onderzoek is al een paar keer ter sprake gekomen door jou, maar ook door jou, Wampie. En wat doet Nederland precies? Wat onderzoekt Nederland daar precies in dat Arktisch gebied?
1: Ja, we hebben een hele actieve wetenschappelijke gemeenschap. Het onderzoek is heel gevarieerd. Het is onderzoek naar bijvoorbeeld klimaat, hè, natuurlijk. Hè, dus hoe werken die golfstromen? Hè, wat voor effect heeft dat? Het gaat ook over onderzoek naar biodiversiteit. Er zijn ook wetenschappers bezig met milieu. En wat betekent dat bijvoorbeeld dat er plastic ronddrijft? En hoe kan je daar betere regels voor maken? En ik vind zelf altijd wel een mooi voorbeeld. Er is iemand die al heel lang onderzoek doet naar vogeltrek. En dat zijn ook gewoon hele belangrijke dingen die inzicht geven over verspreiding van ziektes bijvoorbeeld. Die door vogels ook worden meegenomen. Maar ook heel erg over wat betekent dat voor de leefwereld? En wat kun je dan voor gevolgen trekken dan over de behoud van de biodiversiteit?
3: Ja, biodiversiteit, een heel groot onderwerp, ook vaak vergruis of tegenstanders. Maar dan zie je dat er in ieder geval discussie over is. Voor- en tegenstanders, maar een heel groot, belangrijk thema. Daar kun je dus wetenschappelijk heel veel uithalen. Heel veel, niet alleen moed uitpeuren, maar ook echt kennis vergaren.
1: Ja, en die kennis is heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt nu naar de toendra. De toendra in de Noordpool die ontdooit. Hè? Dus dan, en daardoor komt er dan eigenlijk methaangassen vrij. Hè? Nou ja, dat is precies eigenlijk wat je niet wil hebben. Nu, hè, want dat creëert gewoon eigenlijk meer CO2 in de lucht. En kan eigenlijk klimaatverandering versnellen. Nou, dus dat is super relevant om dan met elkaar te onderzoeken. Hè? Van, ja, hoe doe je dat met elkaar? Zijn er andere manieren? Hè? Hoe kunnen we dat eventueel voorkomen? En ook heel goed wat Fiona als voorbeeld gaf van India. Je ziet gewoon dat een heleboel landen nu meer en meer interesse ook hebben. Omdat we nu steeds beter snappen ook wat die wereldwijde klimaatsysteem, wat dat doet en hoe dat werkt. En die polaire gebieden zijn eigenlijk een soort, nou ja, wat is het, de airconditioning van de wereld. Hè? Dus als het daar een beetje anders gaat lopen, dan heeft het ook gevolgen voor wat er gebeurt op andere plekken.
3: Net als een mooie duidelijke vergelijking inderdaad. Even die airconditioning in het hoofd houden. Ja. Economisch gezien, dat is natuurlijk ook van groot belang. En economisch gezien wil zeggen dat er bijvoorbeeld nog heel veel gas en olie te ontginnen is. In flinke percentages ook uit te drukken. Maar als je het in het groot ziet, in het algemene beeld, Fiona, wat kun je dan zeggen dat economisch van groot belang is?
2: Ik vind een eerste belangrijke kanttekening om te maken is wel dat theoretische aanwezigheid betekent niet automatisch dat het ook realistisch ontginbaar is. Want er zijn inderdaad veel schattingen gemaakt. Vaak wordt verwezen naar een studie van, ik denk, de US Geographical Survey of zoiets. Geological Survey van 2008. Die schatten van zoveel procent onontdekte olie en zoveel procent onontdekt gas zit in
3: 15 en 30. In ieder geval, het zijn aanzienlijke percentages.
2: Ja, inderdaad. Maar iedereen verwijst telkens naar dezelfde studie. Dus ja, niemand heeft daar echt meer feasibility studies naar gedaan.
3: Maar sinds 2008 is er dus geen nieuwe studie naar verricht?
2: Toch niet waar ik van op de hoogte ben, alleszins.
3: Jij had het geweten.
2: Sorry?
3: Jij had het geweten, dat weet ik zeker.
2: Ja, maar ik hoop het. Dat is ook wel belangrijk. Veel mensen staan daar niet bij stil. Er wordt vaak verwezen naar van dergelijke cijfers. Want mensen denken, oh wauw, zoveel. Maar dan moet je ook wel kijken, oké, welke methodologie is toegepast daarop. Zijn ook schattingen. Het is ook niet concreet aangetoond. Hetzelfde met de kritieke grondstoffen. Ze zijn inderdaad wel aanwezig. Er zijn grote afzettingen. Maar je hebt ook bijkomende problemen. Bijvoorbeeld veel afzettingen in Groenland die komen samen voor met uranium. Maar sinds 2021 is er een verbod op uraniumontginning in Groenland. Dus die projecten liggen nu basically stil.
3: Je moet het echt relativeren. Je kunt niet zeggen, het is een heel belangrijk, heel rijk gebied. Economisch heel veel te halen is. Dat zou echt schromelijk overdreven zijn.
2: Theoretisch wel, maar inderdaad heel overdreven. Maar we hebben op dit moment ook de capabiliteit, of ja, de capaciteit niet om het op een goede manier te kunnen ontginnen. Je hebt ook infrastructuurproblemen. Bijvoorbeeld in Groenland, er zijn niet zo heel veel wegen. Ook zeker niet geasfalteerde wegen. Ook diepzeehavens zijn ook niet echt aanwezig. Dus als je daar een lucratieve mining-operatie wil opzetten, moet je eigenlijk al een hele nieuwe stad bijna bouwen en dan verbinden met andere infrastructuur vooraleer dat je er eigenlijk iets kunt uithalen. En bijkomend moet je ook nog personeel vinden die daar ook effectief wil werken. Ook belangrijk.
3: Nee, zeker niet onderschatten. Ja. Nee, dat vind ik altijd. Het gaat over inderdaad de uitvoering natuurlijk.
2: Ja, ik wil het niet doen hoor. Dus alleen eerlijk gezegd. Ook ontginningswerk en zeker ook verwerking van mineralen is ook eigenlijk vuil werk. We hebben dat tot nu toe altijd outsourced naar China, want zij deden het al. En we dachten, oké, wij kunnen daarvan meepikken. Want zoiets, dat gaat niet echt op in Europa, denk ik.
3: Maar toch, er liggen wel degelijk economische mogelijkheden. En dan zijn we weer bij Wampie voor het Nederlands perspectief. Want waar liggen de mogelijkheden voor Nederland of Nederlandse bedrijven?
1: Ja, je ziet dat inderdaad de interesse in grondstoffen natuurlijk toeneemt. En het is ook belangrijk voor Europa en voor Nederland, hè, dat we werken aan onze strategische autonomie en die economische onafhankelijkheid.
3: Maar we mogen het niet overdrijven. Dat vind ik wel interessant wat Fiona heeft gezegd. Want dan ben je toch weer geneigd. Dat is heel mooi. Dat zijn net prachtige koppen. En dan zijn mensen geneigd om helemaal wakker te schudden. Kijk eens even, daar is het te halen. Dat is niet het geval.
1: Nee, ik denk inderdaad dat het gewoon het is rijk aan grondstoffen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om daar te komen en om dat te ontginnen. Ja. Verder denk ik, is goed om te signaleren dat het uiteindelijk ook, het Noordpoolgebied, dat zijn ook gewoon 8 landen. Hè, die ook over hun eigen grondgebied gaan. En daar natuurlijk hun grondstoffen kunnen winnen. En voor ons als Nederland zijn we heel erg bezig natuurlijk met partners om te kijken, kan je dat op een duurzame manier doen? Op welke manier kunnen we de grondstoffen op een verantwoordelijke manier die ketens opbouwen? En daar verdiepen we partnerschappen mee. Bijvoorbeeld met Canada of in EU-verband zijn we natuurlijk ook bezig om te werken aan grondstoffenafspraken. Maar je ziet wel dat dat de echte winst is niet echt in dat gebied nu meteen te halen. Omdat het zo moeilijk is om te ontginnen. Maar je moet ook wel weer rekening houden met later. Dus het is goed om daarna te kijken. Als je dan kijkt van wat vinden wij dan als Nederland belangrijk? Dat het in ieder geval ook op een duurzame manier doet. En dat je het op een goede, dat je leert. Ja. En dat je ook heel erg rekening houdt met de mensen die daar wonen. Er wonen gewoon 4 miljoen mensen. Dus het is ook niet alsof het helemaal ontgonnen terrein is. Dus je moet echt rekening houden. Dus het gaat heel erg over die balans. Maar wel met Fiona eens dat het ook, dat af en toe het beeld wordt geschetst alsof je morgen een mijn hebt en een stroom met kritieke grondstoffen onze kant op kan.
3: Nee, dat is bij deze in het juiste perspectief geplaatst door jullie.
4: I'm a fan of Denmark too, I have to tell you. And they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
3: Ja, en dat was Donald Trump in januari van dit jaar, maar ook op de NAVO-top gaf hij aan zeer teleurgesteld te zijn in de NAVO vanwege Groenland. Fiona, ik had het tijdens die inleiding al over high north, low tensions. Wat houdt het precies in? Want dat is nu degelijk aan de hand.
2: Nu eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Vroeger was inderdaad het idee van Arctic exceptionalism, of inderdaad high north, low tensions, was zeker aan de orde. We zagen dat het gebied eigenlijk een beetje vrij waard bleef van politieke gebeurtenissen elders in de wereld. Bijvoorbeeld samenwerking in de Arctische Raad is nooit gestopt toen bijvoorbeeld Rusland de Krim heeft geannexeerd, de golfoorlogen, dus er is van alles gebeurd elders. En dan zag je eigenlijk dat Arctische samenwerking gewoon zijn gangetje ging en dat daar weinig aan veranderde. En dan sinds 2022 was toch de eerste keer dat er echt een omslag kwam. Zeker in de Arctische Raad hebben ook alle andere 7 staten hebben toen eigenlijk gezegd van oké, politiek, we staan er even van weg. Maar toch zie je dat nu op laag pitje toch weer een beetje samenwerking aan de orde is daar. Zeker op technisch niveau, op het gebied van de werkgroepen, zie je dat er toch een klein beetje terug in gang is geschoten. Het is denk ik ook noemenswaardig dat Rusland ondanks alles niet uit de Arctische Raad is gestapt. Dus ook referentie naar de eerdere comment van als Rusland het daar volledig voor het zeggen heeft, dan zouden ze zeker niet vasthouden aan dat platform, maar dan nu 7 andere NAVO-staten bijzetten.
3: Dat is heel opmerkelijk. Ja. Dat wordt vaak onderschat. Ja, maar ze zitten gewoon nog in die Arctische Raad. Oftewel, ze doen mee als gesprekspartner.
2: Ja, inderdaad. Ze zien wel eigenlijk iedereen in het gebied heeft elkaar toch een klein beetje nodig op een of andere manier. Bijvoorbeeld Noorwegen en Rusland werken nog steeds samen op het gebied van visserij. Gewoon omdat beide kanten het echt nodig hebben. En ook voor de visbestanden is het ook heel belangrijk dat er toch enige vorm van samenwerking is. Ook voor bijvoorbeeld search and rescue. En als er olielekken zijn bijvoorbeeld. Dus ja.
3: Maar laten we zeggen, die uitzonderlijke positie die het altijd innam het gebied. Er is veel gebeurd, maar met name de oorlog in Oekraïne, dat is gewoon wel een breekpunt geweest. En toen kwam het onder ogen van alle landen een beetje. Maar in ieder geval, toen is het in ieder geval serieus genomen. En dan weet je dat er wel degelijk spanningen zijn. En die zullen ook blijven nu de komende tijd.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, vroeger zagen we vooral ook al een interesse. Want ik denk dat India hun onderzoekstation in 2008 of zo heeft geopend op Svalbard. Vroeger was er inderdaad veel meer een wetenschappelijke benadering van het gebied. En sinds dan de volledige invasie van Oekraïne in 2022 zagen we dan wel meer een politisering van heel het gebeuren. En ook steeds meer militaire aandacht voor het gebied. Ook dan na de NAVO-uitbreiding zien we wel dat op dat gebied wel wat van alles is.
3: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de Radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Wampie Liebman van der Wal, Arktisch ambassadeur en directeur inclusieve groene groei op het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Fiona de Kuiper, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en verbonden aan The Arctic Institute. En wil je de Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
11: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw boord grip houdt en relevant blijft?
12: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende boordevaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
13: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de vermeende belastingontduiking van de klanten van herenmodebedrijf Ogier. En een gesprek met Jenny Noordermeer, partner van advocatenkantoor CMS. Hoeveel jonge advocaten willen nog partner worden? En welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de advocatuur? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp-Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier vertraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden. Het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenberg het advies om ramen en deuren te sluiten. Er waren botten gevonden in de zoektocht naar een vermiste man uit Dronten. De politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De verdwijningszaak is dus nog altijd niet opgelost. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste. Dat hij een afspraakje met iemand via een datingapp. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
22: We hebben echt meegemaakt van bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
23: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
22: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet die ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet.
24: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee en een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
22: Wat meestal betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
24: Het was aan het Spaanse Telefonica.
22: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog wel over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in. Voor.
24: Tamelijk lang, toch?
22: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
23: Maar soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het 5e jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
22: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die 5 jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkte heel
24: Engelse
22: goed.
24: Engelse termen, dat vinden wij niet erg. Vinden wij niet erg hier. Dat komt regelmatig voor. Ja. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
22: Ja.
24: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
22: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
24: Wow.
22: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kocht een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
24: Ander proefje.
22: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
23: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
22: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit en de DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den als top founders, top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus Daar kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal heb ik zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
23: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
22: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
23: Ja.
22: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
23: Hey, en misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
22: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructie gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
0: En vooral internationaal gingen schalen, ja. Dat was jullie inzet.
22: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen was dat in 5, 6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
0: 22 landen?
22: Ja.
0: Dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
22: Ja, mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar we waren bijna 250 dagen van het jaar weg.
0: Zo.
22: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
0: Toen we gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
22: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië en gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een termsheet.
23: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
22: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, het echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus, maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
23: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een termsheet. Hè? Als je als VC instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
22: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
23: Ja.
22: Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal.
23: Ja.
22: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
23: En daar wil je snelheid in maken ook.
22: Ja, dus die termsheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 à 4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in de finale contracten, dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die termsheet.
0: Ik hoor een belletje, David.
23: Termsheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal. Dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de termsheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van, we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
0: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n termsheet?
22: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
23: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement, dat is de koopovereenkomst.
22: Ja, maar in een volledig expertproces, want daar doel je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een termsheet gaan neerleggen.
23: Ja.
22: En als er dan heel hoge snelheid is, nodig is, dan zijn die kunnen die termsheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
0: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
1: Vind je?
0: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
22: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar doen we dit met Enhad Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
0: Maar schreeuw je wel eens?
22: Nee, dat is me nooit gebeurd.
0: Nee, maar zeg je wel eens, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt.
22: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen of het nou vroeger met Endemol was, of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
22: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst. Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
23: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
22: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. Biased, wat is een Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
0: bevooroordeeld.
22: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan intern bij ons hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En 2 andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
23: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
22: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
23: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee.
22: Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook,
0: met wie zit ik dan
22: aan de tafel? Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
0: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
22: Hij moet weten dat hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endai doet, wat voor soort deals we hebben gedaan. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit en dat vind ik mooi en jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
0: Hij of zij stelt de juiste vragen.
22: Ja, en ik doe dat, want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks
0: dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
23: Altijd er net nog over.
0: Ja.
22: Het heeft
0: altijd
22: een functie
0: als ik hem heb, dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
23: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
0: Ja, zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
22: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
0: regelen. Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
22: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
0: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog, was jij een poosje actief in corporate finance? Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
22: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar ik heb toen onder andere met Rob Tiele gewerkt, die nu Waterland heeft, de oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren. En dan 4, 5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
23: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
22: Ja.
23: Met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
22: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
23: zonder hockeysticks in.
0: Ja,
23: waar,
0: ja, zo gaat dat.
22: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hockeysticks presenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat, krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe, dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot. En ja, ongelooflijk, in 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later
0: Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de
0: due
1: diligence. Ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een term ziet.
0: Als ik founder ben en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daarop helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En wij vinden dat cruciaal. Want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons? Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, zoals je ziet, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
2: Ja?
0: Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Nou, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleefd het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat
1: probeer,
0: dan
1: ook probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja. en zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van nou...
1: Nee, dat zie je niet. Maar, en ik probeer het ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen als iemand, weet je, wat langzaam warm wordt, zeg maar, in het gesprek. Dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens gehad dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen, die heb ik. Dat is zeg maar de
0: blacklist. Ja, investeerde toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niese van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische ondernemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om het meer haar techplatform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech...
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen... op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja,
1: wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee. Maar ze had ook wel een extreem complexe situatie dat ze twee keer verkocht. Eigenlijk eerst aan Publicoop en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan, jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou, wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? En voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan ondernemers. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, we willen ook helpen problemen op te lossen, want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen, maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat is ook, doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon veel ervaring mee. Last but not least, internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar de US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals dat heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid.
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: En dat zei Martijn Haman over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
1: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
2: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
8: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
11: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Oudorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Er waren botten gevonden in de zoektocht naar een vermiste man uit Dronten. De politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De verdwijningszaak is dus nog altijd niet opgelost. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste. Dat had hij een afspraakje met iemand via een dating-app. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig.

0: Weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: De directeur van het Drents Museum is op non-actief gesteld omdat er onderzoek gedaan wordt naar de werkcultuur binnen dat museum. En de reclamecodecommissie heeft Tata Steel teruggefloten over de verduurzamingsplannen en de reclame daaromtrent. Ik bespreek het allemaal met het boardroompanel. Annemieke Robeek is hier verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Ik moet er toch tegenwoordig voor de volledigheid emeritus hoogleraar bij zitten. Strategie en transformatiemanagement. Ook commissaris bij Randstad Nederland. En Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer bij Odido, ambassadeur van de stichting Join Us. Leden van het panel, welkom.
4: Dank je wel.
3: We gaan het niet voor het eerst op deze plek hebben over Tata Steel. De reclamecodecommissie geeft gehoor aan een klacht van klimaatorganisatie Urgenda en Gezondheid op 1 over de verduurzamingsplannen van het bedrijf. Het claimt volgens de commissie ten onrechte dat het de CO2-uitstoot in 2030 met 40% kan verminderen en daarna zelfs CO2-neutraal staal kan maken. En daarom mag Tata Steel niet langer claimen groen en schoon te gaan produceren. Wat hebben ze in die reclames belooft wat er blijkbaar niet waargemaakt kan worden? Annemiek, om daar maar mee te beginnen.
4: Ja, nou, ze hebben beloofd dat ze de CO2-uitstoot met 40% zouden verlagen en daarna CO2-neutraal staal kunnen maken. Maar ze hebben dat nergens echt kunnen onderbouwen met facts en figures. En dat kan niet meer. En ik denk dat het toch wel een hele grove inschattingsfout is van Tata en van hun afdeling die dit soort plannen maakt. Plannen zonder onderbouwing.
3: Onderbouwing. Ze zijn al een paar jaar in gesprek met de overheid.
4: Maar
3: over
4: zonder
3: steun
4: onderbouwing.
3: Van die kant.
4: Ja, maar
3: er
4: dat is
3: een miljardensteun eventueel.
4: Ja, maar het tij is gekeerd. En ik denk dat je daar de gevoeligheid in de boord. En dat kan je zowel naar de executives als de non-executives toerekenen. Dat ze op een of andere manier niet aanvoelen dat tij gekeerd is. En dat de acceptatie van dit soort intenties, want meer is het niet, dat niet meer voldoende is.
3: Maar als je de grootste uitstoter van Nederland bent als het gaat over CO2, dan kan ik me voorstellen dat je als bedrijf toch wel wil laten zien dat je ergens mee bezig bent.
4: Ja, maar dat zeggen ze al jarenlang. Ik doe zelf ook al jarenlang onderzoek naar Tata. En elke keer als ze wel iets gedaan hebben aan verduurzaming, dan is dat alleen wanneer de overheid het betaald heeft. Zij zijn dus niet een actieve initiator van echte verduurzaming. En ik denk dus dat zij nu te ver doorgedraafd zijn in intenties. En dat gaat niet meer. Ik geef je een voorbeeld. Gisteren stond ik zelf onderzoek te doen. En ik heb een Europese subsidie binnengehaald.
3: Wat betekent dat als je zelf onderzoek staat
4: dat ik dus
3: te doen?
4: Ook gewoon in een kas echt metingen sta te doen en zaden sta te planten, te zaaien. En ik weet dat in dat onderzoek wat ik met mijn team doe en met andere bedrijven, dat wij 1,5 jaar bezig geweest zijn om heel veel feiten naar de voorkant te halen om een heel gedetailleerd plan te maken. Ik vind dat een Tata dat ook moet doen. En wij krijgen een paar centen en Tata wil 2 miljard.
3: Tisha, jouw eerste indruk van deze zaak.
5: Nou, ik kan me helemaal voorstellen hoe zoiets ontstaat binnen zo'n bestuur of binnen de chief die verantwoordelijk is voor de commercie.
3: Ja.
5: Want natuurlijk zit je in een competitieve markt en je wil vertrouwen laten zien dat je op groen actief bezig bent. Dus ik zie dat ontstaan en ik zie ook dat je dan een claim wil maken. En ik heb een communicatie bekeken. Nou, ik vind het niet super groots en meeslepend.
3: Er staat bijvoorbeeld een advertentie die eruit werd gepikt in Binnenlands Bestuur, blad dat veel ambtenaren lezen. Groen staalplan, dubbele punt. Schone technologie vervangt hoge ovens.
5: Ja, nee, heb ik gezien. Maar het is niet zo dat er een tv-commercial nu rondgaat over de hele wereld met dit nieuws. Maar goed,
3: jij vindt het niet zo wild?
5: Ik vind het niet super wild, maar ik zie vooral hoe dit kan ontstaan en dat je dit gaat doen. En ik zie ook, denk ik, er zit een workforce achter die waarschijnlijk heel erg daar zich in gesteund voelt. Tegelijkertijd, je mag best de grenzen van marketingcommunicatie opzoeken. Maar je moet wel, zoals mijn collega aan de tafel zegt, je moet wel genoeg bewijs hebben. En er mag een goede mix van ambitie en bewijs. Ja? En ik denk dat er nu te veel ambitie in zat en te weinig bewijs. Ja, en dan word je op je vingers getikt en zal je de claim weg moeten halen. Ja,
3: want dat betekent, als je waarmaakt wat je belooft, dat je over 4 jaar een nieuwe fabriek moet hebben gebouwd. Nou, daar wordt al jaren natuurlijk over gesproken. En tijdens de bouw van die fabriek gaat er nog eens extra viezigheid de lucht in. Dus het is lastig om dan daarmee op de pop te komen.
5: Ja, en ook dat begrijp ik hoe dat ontstaat. Want je wil ook soms naar jezelf, naar je medewerkers en naar buiten die belofte hard neerzetten, zodat je hem ook moet waarmaken. Maar hier zijn zoveel risico's nog in het spel dat het denk ik een beetje te riskant was om deze claim zo neer te leggen.
3: Maar dan zou ik het intern houden als je zegt, we moeten scherp blijven. Ja. We moeten een doel hebben dat we najagen in 2030.
5: Dat zou een hele goede koers kunnen zijn. En dat kan nog steeds de goede koers zijn. Maar ik begrijp wel hoe zoiets ontstaat. Ik vind het ook goed dat een RCC daarop acteert. Ja, want het is nogal een claim die je maakt. Ja, dan word je teruggefloten en dan zal je het allemaal moeten aanpassen.
3: Ja, je moet het nu allemaal aanpassen. Er volgt volgens mij geen boete. Tata Steel gaat eventueel nog in beroep, geloof ik. Ja. Wat heeft dit nou voor gevolgen?
4: Nou ja, ik denk daarom ook van het tij is gekeerd. Shell is er natuurlijk decennia lang mee weggekomen door misleidende advertenties overal te zetten.
3: En, mag ook niet meer trouwens.
4: Mag niet meer, nee. Maar dit gaat natuurlijk wel in diezelfde lijn. En ik snap dat marketingmensen met vage bewoordingen ambities willen neerzetten. Maar ze hebben nu wel hele andere tegenspelers dan 5 of 10 jaar geleden. En die zijn buitengewoon goed in de eigen onderbouwing. En dat zijn natuurlijk of de urgenda's, maar het zijn ook wetenschappers. En er zijn zoveel analyses gemaakt die gewoon deze ambities al inhoudelijk onderuit kunnen halen.
3: En je hebt nog de strafrechtelijke vervolging door het OM, die ook nog boven
4: keer
3: de markt hangt.
4: Ja, maar ja, dat is natuurlijk zometeen, als je het gaat hebben over mogelijke toekenning van de 2 miljard... Ja. Die ook een hele onzekerheid met zich mee gaat
3: vanwege allerlei gedoe aan de top. Precies.
5: Want, ja, ik heb een beetje het idee dat we in een self-destroying prophecy terecht aan het komen zijn. Hè. Dus er zijn zoveel dingen die spelen rondom Tata. Dus dit kleine onderwerp in mijn ogen over een RCC, ja, er speelt veel meer. Hè. Er speelt natuurlijk aan de top heel veel onrust van wie wordt nou de nieuwe CEO van het moederbedrijf. Ja. 120 miljard aan kapitaal, daar is onzekerheid over. Tegelijkertijd, in Nederland gaat het maar over 3%, hè, dus het is niet superveel. Ja,
4: maar dat geeft dus ook aan dat wij dus niet relevant zullen zijn voor wat er in India aan de CEO-tafel
5: Maar dat kan positief en negatief zijn. Kijk, daardoor kan je ook gewoon je koers vast zien te houden. Hè. Dus je bent niet de grote ticket. Dus je kan ook gewoon zeggen, joh, wij zijn een van de wereldtop qua staalfabrieken. Wij hebben 3% van het totale kapitaal nodig. Laat ons naar onze koers vasthouden. Dus
4: maar
5: dat kan
4: ik
5: je
4: denk
5: ook
4: dat dat helemaal
5: maken.
4: Niet klopt als je het vanuit een strategisch financieel perspectief bekijkt. Want als de nieuwe wind daar bij Tata is, dat het kapitaal veel meer moet gaan opbrengen, dan doet inderdaad een website er misschien niet toe. Maar wel het doorrekenen van wat betekent het als zij meer dan 4 miljard uiteindelijk in de vergroening van een Tata Steel in Nederland moeten
3: doen. En dat is
4: ook
3: in India veel geld, denk ik.
4: Heel veel geld. En dan kunnen zij daar op kortere termijn andere projecten veel gemakkelijker doen met een groter rendement.
5: Ja, dat is inderdaad onderdeel van die self-destroying prophecy. Hè. Nu lijkt het alsof alles rondom Tata Steel IJmuiden niet meer klopt. Hè. En van reclame maken tot aan besturing, tot aan financiële enveloppen.
3: Eerder dit jaar natuurlijk
5: het
3: nog de eisen rondom
5: taak.
3: Donald Pols. Hè. Het gaat maar door.
5: Het gaat maar door. Dus het bestuur heeft de taak om dat vertrouwen te herstellen. Dus het gaat voor mij echt over, dus ze zijn het vertrouwen kwijt aan het raken over hun transformatie, over hun, zijn wij nog steeds de wereldtop als het gaat over staalfabriek, wordt het
4: zijn
5: niet
4: ze lang niet meer. Zijn
5: nee,
4: ze lang niet meer.
5: Maar
4: dat hebben
5: dus
4: we allemaal onderzocht. Nee. Ja.
5: Dus, maar dat is dus wel een probleem voor het bestuur. En ze zullen dat vertrouwen moeten gaan herstellen.
3: Maar vertrouwen
5: dat is de enige
3: van Den Haag?
5: Van meerdere stakeholders. Dus je hebt en India van geef ons nou wel die 2-3 miljard.
4: 4.
5: Het is nog onduidelijk wat het wordt.
4: 4,
5: en van
4: want anders
5: Den Haag,
4: dan zou je nooit die 2 miljard krijgen van de Nederlandse overheid.
5: En van Den Haag. En van de consument. Dus ja, je zal als bestuur heb je een hele moeilijke opdracht. Maar je zit in een downward spiraal omdat je geen vertrouwen meer hebt.
4: Je kunt ook zeggen, dit is de beste way out voor de Nederlandse overheid. Namelijk, als er zoveel onrust is daar bij dit bedrijf, dat toch met niet onderbouwde berichtgeving komt en er is onrust in de top en we zullen waarschijnlijk van de boordtafel afvallen in India, dan hoeven wij ook die 2 miljard niet te betalen.
3: Maar het saneren van waar nu Tata staat kost volgens mij ook heel veel geld.
4: Maar dat hoeven wij ook niet als Nederlandse overheid te doen. Ik heb zelf als commissaris bij Solvay Abbott gewerkt. En daarbij was heel duidelijk dat het opruimen van dat hele terrein, en dat was een groot terrein in Weesp, dat gedaan moest worden door het bedrijf zelf. En daar heeft. Dus dat hoeft helemaal
3: maar
4: niet.
3: Zie jij met geld van Den Haag wel een mooie toekomst voor Tata Steel? Of ben jij gewoon ten principiale al tegen verdere steunverlening aan Tata?
4: Nee, dat ben ik niet. Maar ik vind dat je dus op facts en figures moet kijken. En dan zie ik dat er al een groen staal overproductie in Europa is. En dat wij eigenlijk met deze staalfabriek, ook met de toekomstige energie, infrastructuur die we hebben, dat Tata Steel en Muiden eigenlijk heel ongunstig ligt.
3: We gaan het nog heel vaak over Tata hebben, vermoedelijk, want dat hoort een beetje bij dit bedrijf inmiddels. Maar eerst naar deel 2 van het panel.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Annemieke Robeek en Tisha van Lammeren zijn de leden van het boardroompanel. De directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gesteld. Bevestigde dat museum eergisteren aan verschillende media. Hij is, zoals dat formeel heet, vrijgesteld van zijn werkzaamheden tot er een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum is afgerond. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Ineke van Gent. Apolitica zegt wel, het is een puntkomma. Ik wil zo meteen nog wel wat dieper ingaan op wat er dan zou spelen in dat Drents Museum, in de top van dat Drents Museum. Maar kan zoiets ook nog op een fatsoenlijke manier een puntkomma zijn? Of wordt het verdomd lastig om terug te keren, Tisha?
5: Nou, laat ik vooral stellen dat dit soort zaken zijn super verdrietig voor heel veel partijen. En weet je, het is natuurlijk aan de ene kant misschien heel erg sensationeel om over te schrijven, maar het is voor de betrokkenen heel verdrietig. Ik heb het zelf meerdere keren ook meegemaakt en ja, weet je, verschrikkelijk.
3: Wat bedoel je daarmee met dat je
5: gewoon
3: dat
5: degene die zeg maar nu op non-actief wordt gesteld, daar is het heel verschrikkelijk voor. De mensen die mogelijk in een onveilige situatie hebben gezeten. Er is bij dat museum een hele hoop gebeurd de afgelopen jaren. Dus als je gewoon alles op elkaar optelt, dan is het gewoon niet een hele fijne omgeving om nu te zijn. Dus dat vind ik erg verdrietig voor iets wat je niet wilt. Tegelijkertijd, de puntkomma is denk ik juridisch correct. Bestuurlijk ook correct. Want je moet het openhouden. Je kan niet. Je moet wel een interventie doen, want je bent als Raad van Toezicht verantwoordelijk voor continuïteit. Maar je moet het wel nog open laten, omdat er nog een onderzoek gaande is. Dus je moet de mogelijkheid van terugkeer in ieder geval op deze manier communiceren.
3: Ja, conflict ook met de zakelijk directeur, ja, die eerder op non-actief werd gesteld.
5: Rijtje.
3: De schorsing is nu van tafel geveegd, maar zij is toch ook nog niet aan de slag. En nu blijkt, en dat komt dan allemaal bij elkaar, dat de directeur waar we over spreken, Robert van Lang, ook al een onderzoek aan zijn broek had hangen bij zijn vorige werkgever, het Rijksmuseum.
5: Ik heb dat gelezen inderdaad. Kijk, ik denk dat dus een raad van toezicht doet een aantal interventies, een onafhankelijk onderzoek, non-actief. Maar tegelijkertijd moet de raad van toezicht ook naar zichzelf kijken. En ik denk op twee manieren, want het zijn allemaal reactieve maatregelen. Eén is, hoe is die aanstelling verlopen? Heb je voldoende gecheckt? En twee is, heb je tijdig nu ingegrepen? Want het speelt wel al een tijdje. En dat zijn dus niet alleen de Raad van Toezicht moet naar de directeur kijken, maar ook naar zichzelf.
4: Dat vind ik ook. Ik vind dat de grootste blamage bij de Raad van Toezicht ligt. En waarschijnlijk zou je inderdaad, net wat jij zegt, Tisha, al moeten kijken naar de periode voordat Roemeense kroon gestolen werd. Hè? Want er zal al wel wat gespeeld hebben.
3: Dat is overigens wel weer de vorige directeur.
4: Ja, I know. Maar daar zeggen wij, misschien was er wel een veenbrand. Ja, en we weten tegenwoordig dat dat heel erg lastig te blussen is. Maar er zijn twee dingen aan. De Raad van Toezicht heeft, denk ik ook voor deze nieuwe directeur, een executive search bureau gehad. Daar ga je als benoemingscommissie heel scrutineus mee om. En heel voorzichtig, hè? Want we hebben het wel over personen. Je moet wel alles weten. Dat zij dit niet wisten, vind ik dus ook naar dat executive search bureau niet juist.
3: Ja, wat zij niet wisten is de gang van zaken bij zijn vorige werkgever.
4: Dat bedoel ik. Dat hoort een executive search bureau die de uiteindelijke kandidaat naar voren brengt, moet dat wel geweten hebben. Je kunt ook zeggen van, nou, daar is dus niet duidelijk naar doorgevraagd. Maar het tweede vind ik wel ook naar die Raad van Toezicht. Ze hebben dat dus en met die zakelijk directeur en met die algemeen directeur gehad. En dan een punt komma zetten. Ze hebben eigenlijk twee keer nu mensen als aangeschoten wild eruit gezet. Ik vind dat best wel verkeerde boswachters.
3: Op welke manier eruit gezet? In de coulissen gezet?
4: Nou ja, ik bedoel, in het nieuws gebracht. Ik vind dat bij dit soort kwesties moet je heel voorzichtig omgaan. Het gaat om personen die in feite al een beschuldiging krijgen vanuit de publieke opinie of van wat dan ook, voordat dat echt uitgezocht is.
3: We hebben het met het Fotomuseum natuurlijk gezien, hè, in dezelfde branche.
4: Exact, exact.
5: En dus je ziet al van voorbeelden.
4: Hè? Ja, en dat vind ik ook nog een ander punt. Op Nijenrode breng ik juist dit soort casussen samen met Liberdoc, heel vaak arbeidsjuristen, aan de orde. Omdat steeds vaker ook werkcultuur en overschrijdend gedrag als eigenlijk misleidend gebruikt wordt om mensen weg te krijgen. En ik wil niet zeggen dat dat hier speelt, maar ik zie het fenomeen wel heel groot.
3: Ik zie een aarzeling bij jou. Het is niet zomaar een gelegenheidsargument of soms toch wel?
5: Nou ja, in mijn ervaring, hè, en ik zit natuurlijk ben een actief bestuurder, dit soort cases komen dagelijks voor, op heel kleine schaal, maar ook op managementniveau. En ik vind wel, wat ik zie, is dat de trendlijn is dat het makkelijker
4: Dat bedoel ik.
5: Mee. Ja. Dit was 5 jaar geleden, had je misschien 1 case, en ik heb er afgelopen jaar al een aantal gehad.
3: Maar misschien was die ene case 5 jaar geleden wel te weinig.
5: Dat zou zomaar kunnen, want het is veel meer een bespreekbaar onderwerp geworden.
4: Maar de impact is groter geworden.
5: De impact is groot, maar ook de bewijslast in zo'n case is ongelooflijk ingewikkeld. Je kan niet op basis van 2 anonieme meldingen met vage beschuldigingen iemand zomaar op non-actief zetten. Als je iemand op non-actief zet in de media bekend, ga daarna nog maar eens repareren.
3: Ja, maar daarom begon ik met de vraag, die .comma kun je juridisch gezien wel juist
5: Dus juridisch
3: zetten.
5: Communicatief terecht.
4: Maar ze hadden dat nooit moeten doen. Ze hadden dat in veel beschermende woorden moeten gaan brengen. En nooit. Kijk, hier zie je dus dat een oud-politica de puntkomma van Mark Rutte gaat gebruiken. En ik vind dat dus eigenlijk zie je ook dat niet alle politici waarschijnlijk hele goede commissarissen of toezichthouders zullen zijn.
3: We gaan naar een hele grote zaak. Van het Drents Museum naar Meta. Het kan gewoon in dit panel. Moet het bedrijf van Facebook en Instagram is dinsdag begonnen. 29 Amerikaanse staten stellen dat Meta jongeren bewust verslaafd maakt aan sociale media en ze via allerlei trucjes zo lang mogelijk op het platform wil houden. Het gaat om een enorme claim die kan oplopen tot de volledige bedrijfswaarde van Meta. 1200 miljard. Ik kijk toch allereerst even naar jou, Tisha, want we hebben het wel vaker over jongeren, schermen, de trucjes, de mechanismen die erachter zitten. Wat moet Meta hiermee?
5: Nou, wat Meta nu doet, vind ik niet het juiste. Want Meta is volgens mij vooral bezig aan het vechten en juridische strijd aan het gaan. Het gaat over het geld, allemaal dat soort dingen die niet gaan over. En dan ga ik weer even terug naar hoe moet je je bedrijf besturen. Ik denk wat Meta niet zou moeten doen is focussen op geld en juridisch. Wat Meta moet doen is focussen op welke besturingsfilosofie heb ik nou in mijn bedrijf, waardoor dit ontstaat.
3: En er dreigt een claim van 1200 miljard, dat dan geld ook een overweging begint te worden.
5: Nee, dat snap ik. En het wordt misschien 200 miljard, weet je wel.
3: Ook
5: maar
3: nog serieus?
5: Maar even, als je als bedrijf weer toekomst vast en vertrouwen wil herstellen, zal je moeten denken, nu in de context van vandaag, met alles wat je nu weet over kinderen. Ik heb zelf 4 kinderen weer 3 weken in Indonesië zien scrollen, doomscrollen, inclusief mezelf. Als je dat nu allemaal weet, zou je dan exact hetzelfde product op de markt zetten? En ik denk dat het bestuur daar het antwoord op moet weten. En dat antwoord is nee.
3: Het antwoord is altijd dat kinderen van bestuurders een smartphoneverbod krijgen.
5: Exact. Dus daarmee geef ik aan. Dus als je dat weet, dan moet je nu de vlucht naar voren, en het is eigenlijk al te laat, de vlucht naar voren nemen en uit jezelf al die zaken die mogelijk leiden tot het moedwillig verslavend maken van kinderen eruit slopen.
3: Ja, maar dit is de ideale wereld. Gaan ze dat doen?
5: Nou, moet je wel doen. Dit is niet de ideale wereld. Dit moet je wel doen. Want als je die verantwoordelijkheid over een jaar nog niet pakt, dan ben je als Meta dadelijk onderdeel van een rookindustrie wat we gezien hebben. Of
4: maar
5: de drankindustrie.
4: Maar dat zijn ze al in feite. Want het is verslaving. Hè? En het woord verslaving, wat door de eigen medewerkers van Meta ook al gebruikt is, is natuurlijk al een belangrijk haakje. Ook voor de rechter straks. Ik denk dat het buitengewoon goed is dat dit zo aan de orde komt. Die 200 miljard zal nooit betaald worden, ook niet meer. Want daarvoor zijn deze bedrijven voor de Amerikaanse economie te belangrijk en voor de wereld.
3: Nou, ze hebben natuurlijk al een paar keer wel flink moeten aftikken.
4: Ja, maar dat kunnen ze ook.
3: Dat
4: kunnen ze ook. Nee, belangrijk is wat je ook zegt. Hoe zijn die mensen aangestuurd? Ja. Met welke producten die. En dan moet je ook naar de innovatiekant kijken. Hè. Welke innovaties lijken nou zo interessant in het begin, maar gaan verworden tot een product waar bewust verslaving ingebracht wordt. En als jij eenmaal weet hoe je verslaving erin brengt, kan je dat in heel veel verschillende producten gaan doen. En daar moet je wel, vind ik, onafhankelijk onderzoek op zetten.
3: Hoe langer ik op het platform ben, hoe groter de kans dat ik een reclame tegenkom. En ik geloof dat Meta daar best afhankelijk van is.
4: Zeker, zij zijn daarvan afhankelijk.
5: Maar nogmaals, als je nu kijkt met de problematiek van jongeren, want we hebben het wel echt even over kinderen en jongeren.
4: Ja, over hun ruggen.
5: Ik geloof niet, ook niet de oprichter van dit bedrijf, dat je dan exact hetzelfde product nu in de markt zou zitten. Dus sloop die dingen eruit. Nu wordt het via een rechter afgedwongen. Ze moeten de vlucht naar voren nemen en morgen eruit slopen.
4: Ja, en het mag niet iets worden als vapen. Als
3: dat je denkt
4: analogie
3: dat je de oplossing
4: dat je doet alsof je iets gezonders doet. Nee, het gaat er echt uitslopen en andere producten maken die exact wel veilig zijn en die ook van tevoren getest worden door echte deskundigen. Want zij hebben heel veel kennis over waar de zwakke punten, zeg maar, in de jongere psychologie zit. Dat hebben zij misbruikt en hebben zij in hun producten neergezet.
3: Maar Tisha, toch nog eventjes om het scherp te krijgen. Jij denkt dat er geen rechter voor nodig is, of dat er geen koersdaling van het aandeel nodig is. Dit gaat Meta zelf doen.
5: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat Meta juist de verkeerde focus in die zin pakt. Juist het vechten, juridisch, et cetera. Maar aantonen dat je niet moedwillig iets hebt gedaan. Terwijl in mijn ogen, en dat zie je in meerdere industrieën, op een gegeven moment moet je beseffen dat je als product, en wij hebben dat ook met telecom, we zitten in die tech-industrie, pak je verantwoordelijkheid of blijf ik de rest van mijn leven roepen dat iedereen unlimited, inclusief mijn kind van 8 jaar, unlimited data moet gebruiken. Nee, je moet die verantwoordelijkheid op tijd pakken en dan je producten daarop aanpassen. En dat zie ik Meta nog niet doen.
4: Nee,
5: dus
4: omdat
5: ik vind dat ze het fout
3: moeten
5: doen.
4: Dus ik denk ook dat als verslaving je verdienmodel geworden is, en dat is ook letterlijk wat hun eigen mensen gezegd hebben, dan is dat een zware aantijging. Daar moeten zij inderdaad vanuit hun verantwoordelijkheid op acteren. Maar ik heb nog een ander aspect. Ik vind dat dit ook een uitstekende stok achter de deur voor de Europese Commissie is. Want wij hebben natuurlijk ook het nodige lopen naar dit soort bedrijven. Het laat alleen maar zien, denk ik, hoe wij in Europa anders zouden moeten ageren. En dat wij niet altijd moeten zeggen, oh, weer een beperking. Nee, het is ook, eigenlijk net als bij Tata, het is de volksgezondheid, en in dit geval voor kinderen, de psychologische veiligheid voor kinderen, die we centraal stellen en dat we daardoor dit soort producten niet willen van dit soort bedrijven.
5: En dat geldt eigenlijk van al deze 3 artikelen.
4: Ja.
5: Gaat het steeds over een maatschappelijk groter wordend belang wat je niet meer kan negeren.
4: Ja.
5: En het vertrouwen wat daarin verloren is.
3: Bijna
5: of
3: net
5: sociale veiligheid is,
3: als die
5: of het verslaving is.
3: Het boardroom panel. Het kan alleen niet eindeloos duren. Wij kunnen niet blijven scrollen. Annemiek Roobeek, emeritus hoogleraar strategie en transformatiemanagement, verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Commissaris bij Randstad Nederland. En Tisha van Lammeren, chief commercial officer bij Odido, ambassadeur van de stichting Join Us. Dank jullie wel.
5: Jij ook bedankt.
3: En abonneer je gerust op dit panel. Dan hoef je geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: dank
3: voor
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Er waren botten gevonden in de zoektocht naar een vermiste man uit Dronten. De politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De verdwijningszaak is dus nog altijd niet opgelost. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste. Dat had hij een afspraakje met iemand via een dating-app. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: Bedrijven in de warmtesector kennen de afgelopen jaren de nodige uitdagingen. Je zou zelfs kunnen zeggen crisis. Onder leiding van topman Ernst Japiksen verbreden energiebedrijven. En natuurlijk de blik van warmtenetten naar onder andere aardwarmte, e-boilers en oplossingen voor netcongestie. Hoe kijkt hij terug op een periode waarin politieke onzekerheid, de nieuwe warmtewet en een slepende compensatiezaak, die was er ook nog eens rond aansluitkosten, het bedrijf behoorlijk op de proef stelde. En waarom vertrekt hij binnenkort? Ik ga het hem vragen. Welkom Ernst Japiksen.
14: Dankjewel.
13: Je hebt het dan 6,5 jaar zo ongeveer gedaan. Als je kijkt naar wat je destijds verwachtte en naar wat er uiteindelijk uitgekomen is, wat zijn dan de belangrijkste verschillen?
14: Nou, toen ik daar begon, Thomas, dacht ik na 5 jaar interim management en dus problemen bij bedrijven oplossen, dacht ik zo, nu ga ik eens lekker 5, 6 jaar positieve dingen doen en mooie duurzame energieprojecten ontwikkelen en de markt in gaan trekken. En we zijn eigenlijk van crisis naar crisis gelopen.
13: Dus het bleef eigenlijk een beetje interim management, maar dan bij hetzelfde bedrijf?
14: Nee. Dus ik heb me nooit als interim manager daar gevoeld. Overigens, in mijn interim tijd voelde ik me ook altijd heel verbonden met mijn opdrachtgevers. Maar dit is wel mijn kind geworden. En we hebben, denk ik, een waanzinnige prestatie neergezet door, met al die tegenslagen die we hebben gehad, een prachtige groei te hebben laten zien. We zijn verdubbeld in EBITDA. We hebben een verbreden portefeuille. We zijn veel meer waard geworden. En misschien wel het allerbelangrijkste is, we hebben geleerd om met tegenslagen om te gaan en sterker uit te komen.
13: Maar het klinkt alsof er een eindeloze rij met tegenslagen op jouw pad gekomen is. Noem eens wat.
14: Nou, het begon. Mijn eerste werkdag was corona. De lockdown, dat is een interessant begin als je een bedrijf van nieuwe krijgt. Daarna kwam de Oekraïne-oorlog met de gascrisis en de crisis op de energiemarkten, die ons op voor verschillende vraagstukken zetten. Dan kwam de warmtewet. Nou, daar hebben we ook al zo vaak over gepraat. Op mijn betreft staan we daar niet te lang bij stil. En we kregen ook nog eens een keer RWE die ons contract verlevering aan 50.000 huizen voor warmte opzij. Waardoor we in 3 jaar eigenlijk een nieuwe bron moesten organiseren. Dat kan eigenlijk niet.
13: En waarom werd dat contract opgezegd? Want dat lijkt me nogal een flinke aanslag.
14: Dat was het ook. Vooral de timing was pijnlijk. Ik begreep het wel, want de elektriciteitsmarkt is zo veranderd. En de elektriciteitsprijzen vliegen zo alle kanten uit. Dat ze vaak ook voor ons aan moesten om warmte te leveren. En daarmee geld verloren op de elektriciteitsmarkt om negatieve prijzen waren. Dus ik begreep het wel.
13: Ben je snel klaar, ja. Rekensommetje maken.
14: Ja, dan is het snel gepiept. Dus ik begreep het heel goed. Alleen, het zette ons wel voor een groot vraagstuk. En ik denk dat we dat fantastisch hebben opgelost. De bouw van een e-boiler in een tijdsbestek waar dat eigenlijk niet kan. Maar hij staat er en we zijn al aan het proefdraaien.
13: Want die e-boilers, dat is nog relatief nieuw, maar dat wordt groot. Of is het niet meer zo nieuw?
14: Nou, zo nieuw is het niet. Het is redelijk proven technology. In Nederland staat er 1 echt grote. Dat is bij Vattenfall. Ja. Wij bouwen nu ook een hele grote 120 megawatt. Dat is echt wel een serieus apparaat.
13: Maar als er 1 grote in Nederland staat, ja, misschien ben ik dan op het verkeerde been gezet. Ja. Dan denk ik dat het nog een relatief nieuw verschijnsel. Het werd toen omschreven als een grote waterkoker.
14: Van mijn techneuten mag ik het geen waterkoker noemen.
13: Oh, sorry. Hij mag nog terugkomen op kantoor die 2 weken.
14: Ik doe het ook, het waterkoker. Maar zeggen, het is niet zo, want als water kookt, komt er druk bij en dan klapt de boel uit elkaar. Dus het gaat juist niet koken, maar het gaat wel naar een hoge temperatuur.
13: Okay. Want hoe werkt het dan?
14: Je gebruikt elektriciteit en er zit een soort van spiraal in die verhoogt de temperatuur naar boven 100 graden. Normaal gesproken zou dat dan ook gaan borrelen. Dan komt er gas vrij en druk. Dus pas de druk zodanig aan dat het niet kookt, maar wel die temperatuur haalt. En dan gaat het met warmtewisselaars de warmtenetten in. En op die manier leveren warmte weer bij de huishoudens in Breda en Tilburg. Ah,
13: nou, mooi steltje techniek. Maar absoluut. Kun je er ook nog geld mee verdienen?
14: Zeker.
13: En onder welke omstandigheden, bij welke prijzen bijvoorbeeld? En bij welk rendementsverlies, wat je misschien toch ook nog wel in moet boeken.
14: Iets verloren gaat. Wat bedoel je met
13: rendementsverlies? Je zet toch groene stroom om in warmte.
14: Het omzetten van. Ja. Nee, dit ga je niet doen als elektriciteitsprijzen hoog zijn. Want dan wordt het te duur. Dan heb je andere oplossingen. Dan zou je nog kunnen terugvallen bijvoorbeeld op de oude gasketels. Je zou ook, wij zijn een grote warmteopslag aan het organiseren er ook bij. Dus op het moment dat elektriciteitsprijs laag zijn, dan lever je, maar je slaat direct ook heel veel op. Je kan in je net kan je opslaan, maar je kan ook nog in je buffer opslaan. En we staan op het punt om een investeringsbeslissing te nemen voor een tweede grote bron. Ik mag het je helaas nog niet vertellen, want we zijn er nog net niet. Maar volgende week denk ik dat we er wel zijn. Ja, ik had namelijk eigenlijk gedacht dat we er wel zouden zijn.
13: Maar je staat op het punt een investeringsbeslissing te nemen. Een belangrijke investeringsbeslissing in de laatste weken van jouw leiderschap.
14: Ja.
13: En jij zet er toch nog je handtekening onder.
14: Zeker.
13: Want die handtekening ga je zetten.
14: Ja.
13: Oké, nou hebben we het top.
14: Ja, nee. Dus,
13: waar zit het nou, dan in?
14: We ontwikkelen dit met partners. En partners moeten hier ook nog hun laatste stappen in zetten. Maar zoals het er nu voor staat, vind ik dat we het kunnen doen. Vinden mijn commissarissen ook dat we het kunnen doen. En mijn aandeelhouder vindt dat we het kunnen doen. Maar it takes more than one partij om dit voor elkaar te krijgen. Dus dat is de laatste stap.
13: Je noemt dat een heel bond gezelschap, dat akkoord is. Dus wie ligt er dan potentieel nog dwars?
14: Dat ga ik je niet vertellen.
13: Maar dat is de andere kant van de tafel.
14: Een partner met wie we dit ontwikkelen.
13: Maar het gaat goed komen.
14: Ik denk het wel.
13: Zou het ook wat jou betreft toch iets afdoen aan het einde van jouw leiderschap bij En Natuurlijk, als het dan in de laatste week niet lukt?
14: Nee, want dit is de kers op de taart. Deze kans deed zich voor en hebben we een half jaar echt knetterhard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk stond het wat later gepland. Dus nee, maar ik zou het fantastisch vinden om daarmee afscheid te nemen.
13: En toch nog even voordat we in ratelen blijven praten. Maar wat als die investeringsbeslissing wordt genomen, wordt er dan gebouwd?
14: Een aquathermiecentrale.
13: Aquathermie?
14: Ja, dus dat wint warmte uit water. En je moet eigenlijk zien dat water kan je zien als een groot zonnepaneel dat verwarmt. En als je daar een warmtewisselaar in hangt, is wel de hele simpele versie.
13: Ja, maar je schat me goed in.
14: Ja. kan je daar warmte uitwinnen en dat kan je weer in je net brengen. En dan heb je een tweede bron. En daarnaast zijn we dan nog met een aantal andere bronnen bezig. Dat gaat wat langer duren. Een aardwarmtebron. We kijken naar ook nog lokaal aquathermie oplossingen. Dus er komt nog van alles aan.
13: En ook aquathermie, dat is een bewezen technologie.
14: Dat is een bewezen technologie. Ja.
13: En waarom is het dan zo ingewikkeld? Ik begrijp dat er meerdere partijen aan moeten sluiten om tot die investeringsbeslissing te komen.
14: Ja, je moet om te beginnen een business case hebben. Ja. Waar iedereen mee uit de voeten kan. Dus er moet wat geld bij verdiend worden. Dan moet je de financiering ophalen. Je moet je vergunningen hebben.
13: Gaat het om heel veel geld?
14: Het gaat om heel veel geld. Honderden miljoenen.
13: Honderden miljoenen?
14: Ja. En dat is wel verspreid over een aantal jaar. Maar het gaat echt over echt serieus geld.
13: Ja.
14: Maar energietransitie is niet gratis, hè?
13: Nee, dat wordt steeds duidelijker natuurlijk.
14: Nou ja, kijk, ooit heeft de politiek ons wijsgemaakt dat we kostneutraal naar een duurzaam energiesysteem gaan. Maar dat is natuurlijk klinkklare nonsens.
13: Is een reden dat jij ermee stopt ook de politiek?
14: Nee, want ik vond het uiteindelijk ook wel leuk om met in discussie te komen. Ik heb natuurlijk lang niet altijd mijn zin gekregen, soms ook wel.
13: Wat heb je binnengehaald dan?
14: Bijvoorbeeld wilden we heel graag, dat had alles te maken met die aquathermiecentrale. Maar omdat we nog geen vergunning hadden, maar er moest wel al een subsidieregeling komen. En dat heeft de minister van plan tot reten in een week gedaan. Met hulp van de mensen van KG, van het ministerie. Ja, dat is ongekend. Weet je, dus ja, ik heb vaak met ze in de clinch gelegen, maar ik heb ook hele mooie gesprekken met ze gehad. En we hebben ook heel goed kunnen samenwerken met KGG. En dat mag ook gezegd worden. Ik ben heel kritisch. Maar ik zeg het ook als het echt fantastisch was. En ik heb echt met fijne mensen daar gewerkt.
13: Want als je het beschouwt als het nu is, dan is er door de politiek en door die warmtewet waar jij liever niet meer over praat, wel een heel ander bedrijf ontstaan.
14: Zeker.
13: Dat was zonder die voorgenomen warmtewet en het aannemen van die warmtewet vermoedelijk toch op een ander tempo gebeurd.
14: Ja, dat wel. Wel ander tempo, denk ik. Vanaf het begin af aan had ik al het idee, we moeten meer in bronontwikkeling. Dus ik noem dat al, mijn werktitel was En Natuurlijke Bronnen. Hè, dus dat is een klein woorddingetje. Daar hebben we wel extra versnelling ingezet op het moment dat dit boven de markt komt te hangen. De nationalisatie van een aantal van onze assets, daar zitten we natuurlijk in basis niet op te wachten. En vooral niet omdat ze geen idee hebben over wat we er dan voor krijgen. Dus ja, dan investeer je daar niet meer in dat soort dingen ontwikkelen. Dan ga je andere dingen doen. En dat is heel hard gegaan. Dus de aardwarmte, de e-boiler-achtige oplossingen. We zijn in kleine collectieven gegaan. We zijn energiemanagement gaan doen. Dus die hele groei die we hebben kunnen maken is allemaal nieuwe business. Terwijl in mijn oude business, ja, lopen de marges terug. En ja, dat is dan wat het is.
13: Maar als je zegt, die oude business, daar lopen de marges terug. Daar gaat politiek gezien van alles veranderen. Het is nog maar de vraag hoe die warmtenetten uiteindelijk misschien toch nog ergens in publieke handen komen. Met welke infrastructuur je dan te maken krijgt. Waarom zou je daar dan aan vast blijven houden? Als je zegt, we zijn inmiddels een ander bedrijf, we hebben een andere positionering. Die warmtenetten, dat wordt een last.
14: Nou, het wordt geen last, want het is nog steeds mooie business. En zeker het ontwikkelen van nieuwe netten. En wij hebben natuurlijk ontzettend veel kennis en ervaring in huis om dat te doen. Dus,
13: want je gaat ook niet, je gaat ook toch nog wel, jij, je opvolger, gaat nog wel nieuwe netten ontwikkelen.
14: Dat hangt er vanaf. Kijk,
13: het is niet wat je zegt.
14: Ja, ja, we hebben de kennis, heb ik gezegd, hè? Dus op dit moment doen we dat niet. En zetten we alles op onze nieuwe strategie. Maar we hebben de kennis nog wel degelijk in huis. En je zou je kunnen voorstellen dat wij aan publieke bedrijven aanbieden, we ontwikkelen het voor je en we beheren het voor je. Dat is ook een businessmodel, hè?
13: Maar wie is dan de eigenaar van die nieuwe netten? Nou, want dat blijft dan toch de meerderheid
14: over. Daar is de wet heel duidelijk over. Dat is, moet in publieke handen, in ieder geval voor minimaal 51%. Nou, mijn aandeelhouder zegt dan, ja, daar voel ik niet zoveel voor.
13: En jouw aandeelhouder is PGGM.
14: Ja, Pensioenfonds voor de Zorg.
13: Ja, ja, precies.
14: En die zeggen, ja, weet je, wij moeten goed voor onze klanten zorgen. Die verwachten dat wij goed rendement halen over onze investeringen. Als wij niet voldoende zeggenschap hebben, dan doen we het niet.
13: Maar als de PGGM daar niet zoveel heil in ziet, dan is een vervolgvraag natuurlijk, wat moet je met je bestaande netten en waarom zou je die dan niet verkopen?
14: Als er iemand een goede prijs betaalt, zal dat misschien ook wel gebeuren. Maar daar ga ik niet meer over. En los van het feit dat het ook een aandeelhoudersbesluit is.
13: Maar je hebt wel eens een keer een bedrag losgelaten over wat het dan waard zou zijn. Je bent in de Tweede Kamer geweest om daar iets over te zeggen. Ik geloof dat het potje nu 200 miljoen is.
14: Ja, nou, kijk, dan gaat het niet vliegen.
13: Nee, maar jij doet daar makkelijke factor 10 bovenop.
14: Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik daar in de Kamer gezegd.
13: Ja, en dan ben ik nog aan de onderkant van wat jij redelijk acht.
14: Nou, kijk, laten we samen het doorlopen.
13: Heerlijk, zijn we toch over die warmtenetten begonnen. Fantastisch.
14: Ja, daarna stoppen we ermee.
13: Nou,
14: het is de... waar heb ik naar gekeken toen ik dat bedrag riep? Is waarvoor is Eneco door de gemeentes en de provincie verkocht? Vlak voordat deze wet er kwam. Nou, als je die variabelen erop zet, dan kwam je ongeveer tot dat bedrag. Tweede wat ik heb gedaan is, wat wordt er in de rest van de wereld betaald voor dit soort bedrijven? Nou, dan kom je ook ongeveer op dat bedrag. Dus ergens in die contraien moet het zitten. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je zegt, ik ga je nationaliseren. Ik ben dus de enige die jou kan kopen. Dus je slikt maar de prijs die ik je geef. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
13: Boodschappen doen zonder geld, heb je het eerder genoemd.
14: Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik best een mooie, mooie term.
13: Ik ook, ik herhaal hem hier niet zomaar. En toch, ondanks dat dat geld blijkbaar ontbreekt, heeft de partijen die je net noemt, Eneco, volgens mij vorig najaar al gezegd, ja, deze meneer heeft het voor ons geen zin. Wij gaan toch eens kijken of we de boel misschien in publieke handen kunnen overdoen.
14: Mits er een goede prijs is, maar dat moet Eneco voor zichzelf bepalen.
13: Ja, maar eigenlijk zeg je hier nu dat je er hetzelfde in staat? Het is niet meer jouw zaak, maar tegen een goede prijs?
14: Kijk, het is niet mijn besluit. Het is een aandeelhoudersbesluit wat je ermee doet. Laat ik dat even heel duidelijk stellen. Ik heb met mijn team een koers ingezet, waardoor wij een hele mooie toekomst voor natuurlijk zitten. Niet in die business. We worden elke dag daardoor ook meer waard. Het gaat supergoed. Dus we hebben in ieder geval de aandeelhouder een keuze gegeven. Wat doen we? En ergens moet je dan een keer netten gaan overdragen. De eerste netten hoef je pas over een jaar of 13 over te dragen. En de laatste pas over 30 jaar. Nou, daar moet je goed voor zorgen. Daar mag je dan ook nog rendement over maken. Dus wat wij met het directieteam en al die medewerkers natuurlijk gedaan hebben, is we hebben de aandeelhouder een keuze gegeven. Je hebt een prachtig bedrijf met heel veel groeikansen. En het is en dan is het ook aan de aandeelhouder.
13: We gaan er op een gegeven moment ook weer een eind aan maken. Maar snap jij ideologisch wel wat hier gebeurt? Dat die overheid zegt, wij als overheid, wij als politiek, wij boezemen vertrouwen in. Dit gaat een boost geven aan warmtenetten in Nederland. Nou, je lach verraadt misschien een hoop, maar...
14: Nou kijk, weet je, toen het begon is, er zijn een paar publieke bedrijven. Die scoren niet beter dan de private bedrijven. En het tweede is... De energiesector staat er niet zo goed op, hè, in publieke opinie. Er is één sector die er in ieder geval slecht op staat, en dat is de politiek zelf. Dus Ik geloof niet dat mensen ineens zeggen, oh, nu is het in publieke handen, dan gaat alles goed komen. Als je dat doet, maar doe het dan ook. En we kennen dan kleur. Maar dit halfzachte groei, ja, daar word ik niet goed van. Dat is. Doe het dan ook en doe het dan ook snel. Maar dat gebeurt ook niet. En nogmaals, voor mij is het een blessing in disguise geweest. Wij hebben een geweldige route met en natuurlijk gelopen. Trotse medewerkers, dat is top.
13: Laatste vraag hierover. En kun je tussen de bedrijven door even je telefoon in je zak doen? Want het stoort blijkbaar een beetje. Ik hoor het niet, maar de technicus heeft nog weer betere oren. Schiet nu uiteindelijk ook de gebruikers van die warmtenetten hier iets mee op? Want ik lees in die nieuwe wet dat die nieuwe wet bepaalt dat de echte kosten van warmte ook de prijs van warmte betalen. De ACM blijft die maximum tarieven vaststellen, maar dan moeten ze wel beter inzicht krijgen in de werkelijke kosten die warmtebedrijven maken. En ja, is in ieder geval hier dan de conclusie, dat doen warmtebedrijven nog onvoldoende.
14: Nou, als je ziet wat wij delen aan informatie aan de ACM, denk ik dat dat niet waar is.
13: Maar wat is het verschil tussen wat jij rekent en de echte kosten van warmte? Zit daar veel in?
14: Wij maken een hele bescheiden marge over onze warmte. Dus heel eerlijk gezegd denk ik dat het niet beter gaat worden. Als je ziet hoeveel administratieve ellende er opengetrokken wordt. Deze week heeft mijn team laten zien over wat wij intern al moeten gaan organiseren om te voldoen aan al die vragen. Daar moet de ACM dan weer iets tegenover zetten. Alleen al je cost to serve wordt alleen al daardoor hoger. En ik zal je één voorbeeld geven. Toen ik begon, betalen de ACM zelf. Hè, dus onze toezichthouder wordt betaald door de branche.
13: Dat gebeurt in meerdere branches.
14: Dat weet ik. Maar wat niet in meerdere branches gebeurt, is dat in de 6,5 jaar dat ik CEO ben geweest, het tarief dat ik aan de ACM moet. Dus 6,5 jaar is het verviervoudigd. Het tarief dat ik aan de ACM moet betalen. En daar zit nog niet die nieuwe wet in.
13: Joh, ernst wegwezen bij die warmtenetten.
14: Nou ja, weet ik niet. Dus kijk, mijn hart zit bij energietransitie. En als de goede voorwaarden zitten, dan willen we daar best iets doen. En ik heb ook altijd gezegd. Oké, de wet is er. We zetten een streep. Ik heb die streep voor mezelf heel duidelijk gezet. En we gaan verder. Van mij mag je ook verwachten dat ik nu ook ga zorgen dat rond de nieuwe wet die energietransitie in Nederland gaat vliegen.
13: We gaan over administratie gesproken toch nog even naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
13: Achteraf hadden we beter direct onze klanten kunnen compenseren voor te veel betaalde aansluitkosten, of we staan er nog altijd achter dat we jaren hebben doorgeprocedeerd.
14: Ik sta er nog altijd achter dat we dat jaren hebben doorgeprocedeerd.
13: Ernst Japiksen is hier, de vertrekkend topman van het energiebedrijf. En natuurlijk, in jouw eigen woorden, wat is de kwestie?
14: Dit is een heel oud probleem, wat toen deze warmtenetten in Brabant nog waren van de gemeentelijke energiebedrijven. Is er niet goed geadministreerd over op basis waarvan tarieven zijn vastgesteld.
13: Wie hebben niet goed geadministreerd? Die gemeentelijke
14: Energiebedrijven hebben niet dat niet goed goed gedocumenteerd. Nou, dat is een heel lang lopende kwestie geworden. Uiteindelijk zijn die netten via op een gegeven moment bij Essent gekomen. Wij hebben het weer bij Essent van Essent gekocht. Daar zat die liability toen ook al op. At the end hebben we gezegd, nou ja, we hebben geschikt met een aantal klanten. En dus dat is klaar. Want een aantal klanten wilde doorprocederen. Oké, dat kan ook. Uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ik kan niet beoordelen, jullie hebben niet ten onrechte gefactureerd, maar je hebt niet voldoende je administratie op orde.
13: Want zoals ik het lees van de groepen klanten die hier tegen in het verweer zijn gekomen, die zeggen, wij dachten, we betalen één keer aansluitkosten en daarmee basta. Maar blijkbaar hebben ze dat door de jaren heen versnipperd op hun factuur moeten blijven doen.
14: Dat klopt. Dat klopt.
13: Dus wisten die klanten niet goed waar ze aan toe waren.
14: En uiteindelijk kan je daar zeggen, nogmaals, het is een oude kwestie. Wij zagen dat anders. En het is niet goed gedocumenteerd. Dat is wat de rechter nu ook gezegd heeft. En dan moet je een goede verliezer zijn. En dan ga je het ook netjes afhandelen. Dat is ook precies wat
13: het klinkt alsof je in het afgelopen 6,5 jaar best wel druk hebt gehad.
14: Ja.
13: Ja. En die procedure die liep maar. En die is tot de hoogste rechter doorgegaan.
14: Ja.
13: Als jij toch ook het vermogen hebt om af en toe een streep te trekken. Waarom heb je dat dan hier niet gedaan? En gezegd, nou jongens, we kunnen hierover blijven procederen, maar Jullie krijgen van ons een genoegdoening.
14: Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Want we hebben met een aantal klanten hebben we geschikt.
13: Ja, en, maar dat was niet voor iedereen even aantrekkelijk, blijkbaar.
14: Nou ja, sommige mensen dachten er anders over. Ja, dat kan. En daar lag op dat moment onze streep.
13: Dat krijgt jouw opvolger nu nog een erfenis mee? Of moet ik beter zeggen een schuld, omdat dat een flink potje moet zijn?
14: Nee, we hebben netjes voorzieningen gemaakt, Thomas. Ja. Dus, en uiteindelijk gaat het over niet eens zo heel veel klanten.
13: Maar wel over. Eindhoven Dagblad had het over 15,5 miljoen euro. Al gereserveerd.
14: Ik geef geen getallen.
13: Ja, wat is het de laatste keer dat je op deze manier op de radio bent?
14: Ja, leuk geprobeerd, Thomas, maar dat ga ik niet doen.
13: Nee.
14: Maar we hebben netjes een reservering daarvoor gemaakt. En die is. Dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Mijn personeel maakt zich geen zorgen over. Onze klanten hoeven zich geen zorgen te maken. Want natuurlijk, als je goed huisvader over je bedrijf bent, weet je dat je zo'n rechtszaak al kan verliezen. Nou, dat is dan nu gebeurd. En dan zorg je dat er een voorziening is om dat te kunnen betalen.
13: Wat ga je wel doen?
14: Mooie vraag. Ik heb verschillende ideeën. Ik hou natuurlijk van die energietransitie. Dus, en ik hou van moeilijke problemen op te lossen. Dus ergens denk ik dat je me gaat terugzien in het oplossen van congestie. Of liever gezegd het optimaliseren van netten. Want gisteren heeft iemand nog uitgelegd, congestie gaat nooit meer weg. Maar we moeten ons wel ermee leren bewegen.
13: Nou, congestie op bepaalde momenten, heb ik altijd begrepen.
14: Dat klopt. Maar het probleem van dat er af en toe te weinig capaciteit is, dat probleem gaat nooit meer weg. En dus zal je moeten verhouden. En daar zal je assets voor moeten ontwikkelen, software voor moeten ontwikkelen. Nou, dat gebeurt op allerlei plekken. Maar dat is allemaal vrij kleinschalig. En ik denk, weet je wat, als we dat nou eens bij elkaar voegen tot een serieus bedrijf. En zo'n serieuze speler die juist in die optimalisatie van de netten en dienstverlening gaat.
13: Maar dat bedrijf dat moet nog worden opgericht. Maar de topman is al gevonden.
14: ik denk erover. Hè, dus dat is de. Ik ga niet van scratch. Ik ben geen start-upper. Dat kan ik niet. Dat heb ik één keer geprobeerd. Dat doe ik niet meer. Wat ik wel kan, is van iets kleins iets heel moois maken. En, dus dat zou een van de opties zijn. Nou, dan is dus daar.
13: Ik constateer, het gaat je aan het hart. Je bent er ook graag mee bezig.
14: Ja.
13: En tegelijkertijd begon jij, nog voordat wij dit interview begonnen, al met dat krantenartikel over die kolencentrales. Dat er paniekvoetbal wordt gespeeld. Je had het net over een belofte die gedaan wordt, dat we dit allemaal zonder extra kosten konden dragen, die energietransitie. Dus je bent ook een paar keer, ja, best wel.
14: Ik werd teleurgesteld.
13: En dan zeg je, mijn volgende baan, mijn volgende fase in mijn loopbaan, dat wordt toch weer die energietransitie.
14: Dat heb ik niet gezegd, hè. Ik zei, het is één van de opties die ik in mijn hoofd heb.
13: Oh, wat heb je nog meer dan? Wat wil je nog meer? Vertel.
14: Ik wil graag toezichthouder worden. Niet alleen in de energiesector, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Omdat ik denk dat ik met mijn ervaring daar iets kan toevoegen. Ik wil iets met liefdevol leiderschap. Dat is wat we, zo noemen we onze stijl van leiderschap bij Natuurlijk. En we hebben gezien hoe effectief dat is. Dus daar ga ik beslist iets mee doen. Nou, dat zijn dus eigenlijk al drie stromen waarvan ik denk.
13: We gaan elkaar nog zo vaak tegenkomen. Het is onwaarschijnlijk. Eerst ja, Pixen. Nu nog eventjes tot 1 september en dan 3 september de afscheidsbarbecue. De topman van En Natuurlijk. Dank voor je komst en veel plezier nog.
14: Dank voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk weer.
13: Tom van der Bos was gisteren mijn gast van het Belgische identificatiebedrijf It's Me. Ze hebben IDIN overgenomen. Gaat toch wel wat veranderen, ook voor de Nederlandse gebruikers al. Dus als je daar meer over wil weten, luister dan gerust naar de aflevering en abonneer je op de Top van Nederland.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten richting de Japanse zee afgevuurd. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. Ze maken zich zorgen en zeggen dat ze samen met de Verenigde Staten hard kunnen optreden als het moet. President Trump zei laatst nog dat hij weer in gesprek wil met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van 2 bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan €3.000 waard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de radicaal-rechtse AfD kan binnenkort de macht grijpen in een deel van Duitsland. Wat dat betekent voor Duitsland...

0: en Europa bespreek ik met VRT-journalist en Duitslandkenner Jeroen Rijgaard. Maar nu eerst, op de Zwarte Zee woedt een verbeterde strijd tussen Rusland en Oekraïne. Volgens president Zelensky werkt de Oekraïnse aanpak van de aanvallen op militaire doelen en olieraffinaderijen rond die Zwarte Zee.
1: Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни.
0: Ik praat erover met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom in het programma.
2: Dankjewel.
0: Zelensky is positief over de ontwikkelingen rond de Zwarte Zee en de Zee van Azov. En u zegt zelfs Rusland heeft de strijd om de Zwarte Zee al verloren. Waarom?
2: Nou ja, Rusland was natuurlijk een traditionele Zwarte Zee-mogendheid. Wat ze hebben opgebouwd sinds de 18e eeuw eigenlijk, sinds Catharina de Grote. En traditioneel beschikte Rusland daar over een grote vloot. En ja, die vloot is nu eigenlijk door een mogendheid die niet over een noemenswaardige vloot beschikt, Oekraïne. Ja, die Russische vloot is door drones, zowel onder water als boven water als vliegende, eigenlijk tot vrijwel of niets of in activiteit veroordeeld. En de havens Sebastopol, daar zijn bijna geen Russische schepen meer. Hoogstens nog wat patrouilleboten. En Novorossiysk, nou, we hebben de aanval recentelijk gezien op twee Russische fregatten. De aanval is geslaagd op vier schepen, maar twee fregatten waren heel belangrijk. Want die konden ook kruisraketten verschieten naar Oekraïne. Dus het is gewoon een militair succes. En het is een totale omkering van de normale oorlogvoering, dat de mogelijkheid zonder noemenswaardige marine, een mogendheid met een grote marinetraditie eigenlijk verslaat en uit zee blaast.
0: Laten we met uw permissie één stap teruggaan. Oekraïne en Rusland bestoken elkaar op de Zwarte Zee. En ze bestoken elkaars graanterminals, elkaars haveninfrastructuur, schepen zoals militair als transport. Maar waar gaat die strijd om de Zwarte Zee nou eigenlijk over?
2: Nou, die strijd om de Zwarte Zee gaat natuurlijk over zeeroutes. Kun je je exportproducten kwijt op de westerse markten of de wereldmarkten? Dat geldt zowel voor Oekraïne als voor Rusland. Vooral wat betreft graan natuurlijk. Dat is een duidelijk voorbeeld voor beide partijen. En export betekent inkomsten voor de oorlogsmachine. Dus als je een graanterminal aanvalt, zoals Rusland doet in Odessa, of Oekraïne heeft gedaan in Novorossiysk, dan heb je meteen impact in de inkomsten van de tegenstander. En dat is natuurlijk belangrijk bij oorlogvoering.
0: Wat voor Rusland zo belangrijk is in de Zwarte Zee, dat is dat ze aan die kant van het land ijsvrije diepzeehavens bezitten en bezetten. Novorossiysk, Sevastopol, die staan allebei dus onder druk. Daarom breidt Rusland ook de haven uit in Abchazië, in gebied dat het land dan weer heeft gepikt van Georgië, verder weg ook van Oekraïne. Wat weet u daarvan? Hoe staat het met die haven?
2: Ja, die haven die is inderdaad voor een deel al uitgebreid. En inderdaad in gebied van, op gebied van Abchazië. Nou ja, kijk, het hele probleem nu natuurlijk voor Rusland is dat dat niet ver genoeg is. Want de nieuwe drones van Oekraïne, die Zelensky heeft al gezegd, er gaan drones komen van 4.000 à 5.000 kilometer. Dan kun je elk gebied in Rusland bestrijken. Zelfs tot diep in Siberië. En dan heeft die haven aan de Zwarte Zee, die nieuwe haven, ook niet veel zin. Dus op het moment dat Oekraïne daar zicht op heeft en de capaciteit gaat krijgen om die Oekraïne of die drones te gebruiken voor die verre afstand, is het eigenlijk het relatieve waarde van die nieuwe haven is meteen eigenlijk tot vrijwel nul gereduceerd.
0: Ja. Het is zwaar voor allebei wat zich rond de Zwarte Zee voltrekt. Want ook de graanexport van Oekraïne ligt momenteel redelijk op zijn gat. Rusland heeft natuurlijk ook de beschikking over drones. Kun je zeggen dat de Zwarte Zee momenteel een soort niemandsland is?
2: Ja, ik denk dat dat een goede uitspraak is. Beide partijen hebben daar veel last van. Oekraïne probeert natuurlijk via Moldova en spoorwegen en havens aan de Donau nog wel wat te exporteren. Met wisselend succes, maar dat is niet de hoeveelheid die men gewend was te exporteren natuurlijk. Voor Rusland komt er overigens in de Zwarte Zee nog een probleem bij, wat Oekraïne niet heeft. En dat is natuurlijk het tekort aan benzine en het tekort aan diesel. En het gaat niet alleen over die export vanuit de Zwarte Zee, maar het gaat ook over de vraag, in hoeverre kan er geoogst worden in Rusland door dat gebrek aan diesel en benzine? Nou, dat zal betrekkelijk zijn. Er zijn schattingen van dat de hoeveelheid die geoogst kan worden eigenlijk een derde tot 40% onder het normale quotum ligt. Dus dat heeft ook effect. Die effecten moet je meetellen.
0: Ja. Problemen rond brandstof komen we straks nog even over te spreken. Als we nog een keer teruggaan naar die haven van Sevastopol, die ligt op de door Rusland bezette Krim. En er wordt ook gezegd dat Poetin de Krim in 2014 binnenviel om de haven van Sevastopol veilig te stellen. Van existentieel belang voor Poetin, voor de Russen. IJsvrije diepzeehaven, ik zei het al, die kun je het hele jaar door gebruiken. Maar ook het historisch belang is immens. Al sinds de stichting door Catharina de Grote, eind 18e eeuw. Als Poetin geen controle heeft over deze haven en over de Krim, wat doet dat dan met zijn positie?
2: Ja, kijk, als je in 2014 Poetin zijnde roept, de Krim is onze tempelberg, dan geeft dat het belang wel aan. En Sevastopol is natuurlijk het kroonjuweel van het geheel. En ja, dat heeft een enorme impact op zijn. Kijk, het is met Krim begonnen en in zekere zin moet het ook met Krim eindigen. En terecht is Oekraïne van mening dat de Krim een soort pistool op de borst van Kiev is. Vandaar ook dat je eigenlijk kan spreken van een middeleeuwse belegering van Krim nu. Niet alleen brandstof is daar schaars aan het worden, maar het grote probleem van de Krim is water. En ook dat wordt schaars. En ook, nou ja, je ziet ook dat vele Russen die geëmigreerd zijn naar de Krim, via de Kerchbrug, weer teruggaan. Ja. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk een impact op de populariteit van Poetin.
0: Ja.
2: En dit ligt enorm gevoelig bij Russen. Als je naar een gemiddelde Rus vraagt, ben je het eens met de annexatie van de Krim in 2014 door Rusland, zullen heel veel Russen nog ja zeggen.
0: Ja.
2: Het is voor hen eigenlijk onverteerbaar dat dat gebied niet meer Russisch zou zijn.
0: Je kunt misschien ook stellen, Poetin zal bij leven Noord-Sevastopol zomaar opgeven. Dus deze oorlog eindigt pas op het moment dat duidelijk is wie zeggenschap over de Krim heeft?
2: Dat betwijfel ik ook ten zeerste. Alle tekenen wijzen erop dat Rusland deze oorlog zal doorzetten. In ieder geval tot, laten we zeggen, de herfst of winter van volgend jaar. Dus dan praten we eind 27, begin 28. Daar zijn alle tekenen wijzen in die richting. Ja, dat verandert niet en maakt ook duidelijk dat die vasthoudendheid bij de Krim er ook is.
0: Ja, tegelijkertijd, filosoof Jelle van Baardewijk was vorige week op de Nederlandse televisie en gaf aan, we kunnen Rusland niet verslaan, ze zijn tot de tanden toe bewapend, ze zijn veel sterker. Wij overschatten onze kundigheid en waardigheid hier. Hoe kijkt u daarnaar? Want als u van mening bent dat de Zwarte Zee uiteindelijk onder controle van de Oekraïne komt, evenals de Krim, gaat dat echt zover komen?
2: Nou, de mening van de genoemde filosoof, hoe moet ik het zeggen, komt aardig overeen met wat het Kremlin-propaganda altijd roept. Kijk, laten we nu eens gewoon kijken naar de economische kracht van het Westen. Onvergelijkbaar veel sterker dan Rusland. Bovendien, Rusland heeft, dat mogen we best wel zeggen, ook al is die oorlog gaande, militair bepaald niet erg veel succes gehad. Het zou in 3 dagen aan week zou het klaar zijn. Dat is ook wat Poetin tegen Xi gezegd heeft. Er is niets van terechtgekomen. Oekraïne innoveert. Rusland innoveert ook. Het is fout om te denken dat zij dat niet doen. Dat doen zij ook, maar in een veel langzamer tempo. En mensen vergeten wel eens, als je naar Oekraïne kijkt, dat 80% van de raket- en nucleaire geleerden in de voormalige Sovjet-Unie kwamen uit Oekraïne. Dat aantal, ja, dat staat gewoon vast, dus die kennis is er. En je ziet ook die jongere generatie hyper-innovatief zijn. En het hele verhaal, Rusland is onverslaanbaar. Rusland is in de geschiedenis nou de nodige malen verslagen.
0: Ja, Tegelijkertijd dus
2: dat,
0: wordt...
2: dat is een fabel.
0: Oké. Aan de andere kant zien we wel dat Oekraïne ook de regio Moskou aanvalt met een grote drone-aanval afgelopen week nog. En we zien nog steeds geen grote onrust of opstand in Rusland daardoor ontstaan. Zijn we dan toch heel ver weg van zo'n kantelpunt?
2: Kijk, het is heel moeilijk om je in een totalitaire staat, een dictatuur, waar de veiligheidsdienst eigenlijk de boventoon voert, om daar actie te voeren. Maar je moet het volgende zien. Het geheel is eigenlijk gebaseerd op drie pijlers: economisch, politiek en militair. Bij al die pijlers, al die drie Russische pijlers, zie je eigenlijk scheuren. Als een burgemeester van Moskou, dat is toch een vooraanstaand lid van de Russische elite, als die zegt, Sabianin, we moeten die oorlog stoppen, want we gaan dit economisch verliezen. Gisteren nog het hoofd economische zaken van een grote Russische bank, die hetzelfde betogen. Hij kreeg onmiddellijk zijn ontslag natuurlijk, maar het is duidelijk, ook in de Duma zelfs, wordt er gezegd, wij kunnen deze oorlog niet winnen. Nou, dat verhaal was een jaar geleden nog volkomen ondenkbaar. En je ziet natuurlijk op X mensen gaan klagen over benzinegebrek. Hoe moet ik mijn werk doen als ik geen benzine heb? De staat roept wel, we regelen het, maar er wordt natuurlijk niks geregeld. Voortdurend is het motto van het Kremlin altijd geweest, alles is in orde, het loopt volgens plan, of we regelen het. Ja, maar op een gegeven moment is die plaat natuurlijk ook grijs gedraaid.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3: Zij hebben het altijd geëxporteerd, de Russen, en nu moeten ze het ineens importeren. Normaal gesproken verdienen ze er geld aan en nu moeten ze ervoor betalen. Dus ja, dat is toch wel een uitzonderlijke situatie.
0: Dit was onze correspondent Joost Bosman op BNR. Die vertelt dat Rusland nu zelf brandstof moet importeren. Wat voor een olieproducerende gigant toch een bijzonder moment is. Meneer van Koningsbrugge, is het ook misschien zelfs gênant voor Poetin dat Rusland nu brandstof moet importeren? Of is dat een westers frame omdat wij Rusland graag zien verliezen?
2: Nou, kijk, het wordt gedaan als pleister op de wonden. Maar ik zou bijna willen zeggen, als jij een hartpatiënt bent en je ligt in het ziekenhuis en je hebt een bypassoperatie nodig, dan ben je er niet met een paar aspirines. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Uit Kazachstan is er een aanvoer gekomen van 60.000 ton brandstof onder het mom van humanitaire hulp om maar niet onder sancties te vallen. Het grappige is dat er een aantal tankers zijn aangekomen in Moermansk, maar de verlader heeft gezegd, ja, de prijs die jullie willen bieden in Rusland, die is veel te laag voor hoe ik dat wil verkopen. Dus dat voorlopig wordt er helemaal niets uitgeladen. Dus je ziet, even heeft men de crisis wat kunnen bedwingen en door wat te schuiven in de voorraden. Maar nu, langzamerhand, wordt het gewoon duidelijk, ook in Moskou. En vergeet niet, Moskou is de etalage van het Rijk. Men heeft altijd geprobeerd Moskou te ontzien en te doen alsof de oorlog, er was een oorlog, maar Moskou mocht er niks van merken. De inwoners niet. En ook de stad zelf niet. Nu is het, als de burgemeester zelf zegt, we gaan die oorlog niet winnen, dat is een demaskee natuurlijk.
0: Wat als
2: dat
0: brandstof,
2: kan je niet anders zeggen.
0: En wat als brandstofprijzen blijven stijgen?
2: Nou ja, wat je dan krijgt is natuurlijk een reactie van Iwan en Tanja, de gewone mensen die zeggen, nou, dan gaan we ons consumptiegedrag aanpassen. Want als wij die brandstof nodig hebben, moeten wij noodgedwongen bezuinigen op andere dingen. En dat kan natuurlijk van alles zijn, maar vergeet niet ook die bijna 100.000 kleine ondernemers die nu door Wildberries getroffen zijn, door alles wat daar gebeurt. Dat is natuurlijk ook een economische last. Niet alleen voor die mensen, dat ze hun bezit kwijt zijn, maar ook voor banken die hen geld hebben geleend. Maar ook de Russische schatkist die daardoor natuurlijk geld mist.
0: Ja.
2: Dus alles grijpt nu in elkaar. En dat vergeten mensen vaak. Dit is natuurlijk een heel coherente Oekraïnse strategie. Het is niet hapsnap. Dat kon je in de eerste jaren nog zeggen, met af en toe een aanval op een olieraffinaderij. Maar dat is nu dus totaal niet meer het geval. Het is een totaal doordacht plan.
0: Het is het kaartenhuis van Poetin dat Oekraïne aan het treffen is.
2: Zeker, ja. Zeker.
0: Schetst u eens een beeld van hoe de Russische economie er momenteel voor staat? Hoe ziet de begroting eruit? Wat zijn de gevolgen van de keuzes die worden gemaakt? Ook voor Ivan en Tanja.
2: Laten we het zo zeggen, zij door de inflatie houden ze steeds minder beschikbaar inkomen over. Dat is een van de moeilijkste punten, is dat het bankdisconto van Rusland 14% is. Dat is dus de rente die de centrale bank berekent aan andere banken als er geld geleend moet worden. En dat is eigenlijk een basisrente voor hypotheken en voor persoonlijke leningen. Of kredieten van bedrijven. Nou, als je 14% bankdisconto hebt, dan heb je dus minimaal een, laten we zeggen, hypotheek van 18-19%. Bedenk, dat is in de Nederlandse situatie. Als wij dat zouden hebben, ja, dan was onze huizenmarkt was gelijk een flat, hè? Die zou niet meer werken. In Rusland zie je hetzelfde. Dat is één van de problemen. De andere kant is dat Rusland, het Kremlin heeft de BTW verhoogd. Het is duidelijk dat de belastinginkomsten het eerste jaar zijn gestegen, dus dat is een meevallen. Maar aan de andere kant zijn de inkomsten uit andere bronnen zijn gedaald. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen dat is een beetje plus-min. Dus minder olieinkomsten. Er wordt minder geraffineerd, maar er wordt ook minder olie geëxporteerd. Aan de andere kant meer BTW. Maar het grote punt is natuurlijk dat je, als je naar de uitgavenkant kijkt, dan zie je met in vergelijking met vorig jaar bijna een stijging van 20%. En dat betekent dat aan het eind van het jaar de begroting waarschijnlijk een tekort zal hebben van, nou, laat ik eventjes een beetje een schatting maken, een 60 à 65 miljard euro. Mm. Dat is een gigantisch bedrag. Er komt iets anders bij. Als je naar die economie zelf kijkt, je kan zeggen ongeveer 5-46% voor de directe oorlogvoering, 8-9% voor de binnenlandse veiligheid, dat is de Rosguardia, dat zijn de veiligheidsdiensten, et cetera, ben je op 55%. En een post van ongeveer 9% voor het aflossen van schulden en rentebetalingen. Ja. Ben je over de 60. Dat betekent dat het resterende deel, waarbij je dan ook nog eigenlijk sociale uitkering moet hebben voor gesneuvelde militairen, ik noem maar wat, of voor premies om ze in te huren, dat komt daar vandaan. Dat betekent dat maar heel weinig geld er nog naar de civiele economie gaat. Dus de oorlogseconomie, het tanks maken, kanonnen maken, drones maken, hoewel ik deze week las dat de dronefabrikant Quant, notabene een Russische droneproducent, die is failliet. Mm-hmm. Maar je ziet dus die oorlogseconomie, die draait op volle toeren, laten we dat maar even zo zeggen. En alle andere sectoren lijden.
0: Ja. Maar meneer van Koningsbrugge, u geeft een prima opsomming van de Russische begroting. Alleen Vladimir Poetin geeft geen malle moer om de civiele economie van Rusland. Geeft geen malle moer om de spaarcenten van Ivan en Tanja. En daarom overwegen zij nu een bankrun, hun geld van de bank te halen. Maar daar geeft Poetin dan ook weer geen malle moer om.
2: Nou, dat overwegen ze niet alleen, dat doen ze. In toenemend tempo wordt er geld van die banken gehaald. En je ziet die banken voortdurend hun limieten verlagen wat je kan pinnen. Maar toevallig belde ik met een Russische vriend om hierover te praten. Ik zei, Pavel, jij hebt een probleem, want je moet je geld van de bank halen. Anders krijg je een herhaling van de roebelcrisis van 98, hè, waar dat precies gebeurde. Toen zei hij, ja, maar ik heb gewoon het op 10 banken staan. En ik, zo heb ik het gedaan. Ik heb gewoon gediversificeerd. En zo zijn natuurlijk ook veel Russen, maar de bankrun is er al.
0: Ja.
2: En de VTB-bank en de Sberbank hebben juist daarvoor gewaarschuwd van, ja, maar dit is wel ons werkkapitaal wat verdwijnt.
0: Ja. Nu is er nog een ander probleem waar met name Russische mannen mee moeten omgaan. Namelijk, ze kunnen gerekruteerd worden. Ze kunnen als kanonnenvoer in Oekraïne dienen. Wat ziet u daar zich momenteel voltrekken?
2: Nou, het is belangrijk om te weten dat die mobilisatie van 2022, die is niet afgesloten. Dat had Poetin moeten doen door een zogeheten zakon, een wet. Dus die mobilisatie loopt nog. Nou, je ziet eigenlijk twee dingen. Nog steeds pogingen om Russen te winnen met premies. Bijvoorbeeld 5 miljoen roebel. Nou, dat is voor Russische begrippen heel veel geld. Dat zie je in diverse regio's nog gebeuren. Maar je ziet nu ook gebeuren dat mensen van straat geplukt worden. En gevraagd worden naar de papieren. En klopt dat niet, dan meteen naar het recruteringsbureau.
0: En de Russen maken gebruik van een soort Russisch DigiD-systeem... waarin Russische mannen dan kunnen zien dat ze opgeroepen worden voor het leger... dat ze naar die recruteringsbureaus moeten komen. En ze kunnen er ook bijna niet onderuit dan.
2: Nee, je kan het ook niet weigeren, want het is een strafbaar feit. En dat komt omdat de overheid ernaar heeft gestreefd... eigenlijk zoveel mogelijk digitale gegevens van de individuele Rus te hebben. En dus is dat een soort van, ja, laat maar zeggen, digitale kaartenbak... waar de overheid in kan bladeren om te kijken... oh, jij komt er voor een aanmerking, en jij, en jij, en jij. En je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld op universiteiten... dat is een duidelijk voorbeeld, zie je dat mensen gelokt worden om naar het leger te komen. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou, jij hebt het niet goed gedaan dit jaar... maar als je nou in het leger gaat, dan krijg je de vakken cadeau, de studiepunten.
0: Ja.
2: Ik heb tegen een Russische collega, een vriendin uit Moskou gezegd... dat is interessant als je dat bij geneeskunde doet. Wat voor doktoren moeten dat worden? Etcetera. Ja. Dus, maar men probeert ook universiteiten gewoon onder druk te zetten... door te zeggen, je moet zoveel van het studentenquotum gewoon leveren. Hetzelfde geldt voor bedrijven, staatsbedrijven natuurlijk.
0: Ja. Als we dit allemaal nu eens samenvatten. Poetin staat er slecht voor in de Zwarte Zee. Poetin staat er slecht voor met zijn economie. Hij heeft weerstand onder burgers die niet de oorlog in willen gaan. Die niet naar Oekraïne willen. Tegelijkertijd gaven we al aan, Poetin kijkt misschien helemaal niet naar dit soort zaken. En er zijn ook veel Russen die gewend zijn om te lijden. Veel Russen die gewend zijn om te doen wat de staat van hen vraagt. Wat kunnen we nu, pak een beet, het komend jaar van deze oorlog verwachten en de houding van Poetin?
2: Kijk, ten eerste, wat gaat er gebeuren, denk ik, na de september parlementsverkiezingen? De grenzen gaan moeilijker te passeren worden. Dus de gemiddelde Rus kan niet zomaar weg. We zijn al, het heeft het nieuws niet gehaald, maar gisteren waren er 20.000 Russen die met de grens van bij Georgië overstaken. 20.000. Nou, dat is ongewoon veel. Dus heel veel Russen vragen hun buitenlands paspoort aan om het land te verlaten. Dat zie je. En dat gaat natuurlijk na september. Dan als ik denk dat die grenzen dichtgaan, daar gaat men op anticiperen vooraf. Dus dat gaan we zien. Tweede is, inderdaad, Poetin zet gewoon die oorlog door, want hij kan niet stoppen. Dat betekent dus minstens 1,5 jaar nog oorlog. En indien nodig grijpt hij gewoon naar het volgende financiële middel. Als de reserves op zijn en het goud is verkocht naar China, ik noem het maar even, dan kunnen we altijd nog bankbiljetten drukken. En alles kan, hè. En het is natuurlijk niet zo dat een staat zomaar even gemakkelijk in economische malaise raakt. Kijk naar Argentinië, 5 keer failliet gegaan. Het draaide toch wel door op de een of andere manier. Nou, dat zie je hier ook. En de andere kant is natuurlijk dat de gemiddelde Rus, ja, die heeft een overlevingsstrategie. Variërend van de dacha tot de familie tot vriendenkring. En die houdt liefst dan die staat op afstand. In dit geval natuurlijk. Maar goed, het is toch de schending van het sociale contract wat er altijd was. Namelijk, eerst was het, jullie bemoeien niet met de politiek, maar dan krijg je het beter. Toen was het, er is wel oorlog, maar je gaat er persoonlijk geen last van krijgen. Dat klopt allemaal niet meer. En ik weet ook wel natuurlijk, het is moeilijk om in opstand te komen en zo. Maar vergeet niet, niemand zag de val van het tsarisme. Voorzag de val van het tsarisme in februari 1917. Ging ook heel snel. Of de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Dus je moet nooit, nooit zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Dank voor uw duiding. En voor dit gesprek Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld. gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Maarsen is de vertraging 10 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten richting de Japanse zee afgevuurd. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. Ze maken zich zorgen en zeggen dat ze samen met de Verenigde Staten hard kunnen optreden als het moet. President Trump zei laatst nog dat hij weer in gesprek wil met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van 2 bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan €3.000 waard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
0: Duitsland maakt zich op voor een nieuwe wende. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de Alternatieven voor Duitsland de absolute meerderheid halen bij de deelstaatverkiezingen van begin september.
15: Wie zal ik denn ohne eine Mehrheit im Parlament eine vernünftige Regierung hier über 5 Jahre gewährleisten? Insbesondere die erste AfD-geführte Regierung. Das muss stabil sein. Ich muss mich auf eine stabile Mannschaft auch in Krisenzeiten verlassen können. Und dazu brauche ich die absolute Mehrheit. Das ist der einzige Weg, um dieses Land hier zu retten.
0: Dat is de partijleider van de AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Die zegt dat hij een absolute meerderheid nodig heeft voor een stabiele regering. Klinkt logisch. Jeroen Rijgaard, schrijver van het boek Het Verdampte Land, journalist bij de VRT. Want als je een stabiele regering bent en je kunt in je eentje regeren, dan heb je wel wat zeggenschap.
5: Ja, dat klopt. En daar gaan ze dus inderdaad voor. Ook rekening houdende, Geert-Jan, met het feit natuurlijk dat in principe niemand met de AfD wil samenwerken in Duitsland. Dus dan heb je een absolute meerderheid nodig om hoegenaamd aan de macht te kunnen komen. En dat is waar Sigmund ja eigenlijk op speelt en op rekent dat het zou kunnen gebeuren op 6 september daar bij de deelstaatverkiezingen.
0: Hoe uniek zou deze situatie zijn?
5: Heel uniek. Voor zover ik weet is er zelfs geen historisch moment waarop dat ook gebeurd is. Hitler, om het nu met een hele straffe vergelijking te maken, is bij vrije verkiezingen er eigenlijk nooit volledig in geslaagd om een absolute meerderheid te halen. Wel, toen de verkiezingen al niet meer zo vrij waren, dan is hem dat wel gelukt in deelstaten. Dus ja, als AfD daar nu in slaagt, is dat een heel uniek moment in de Duitse geschiedenis en symbolisch kan je dat eigenlijk niet onderschatten, hè, mocht dat gebeuren.
0: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Als Mecklenburg-Vorpommern, waar ook deelstaatverkiezingen zijn, waar de AfD ook groot wordt, en Sachsen-Anhalt, als de partij daar een absolute meerderheid zou kunnen krijgen, dan kun je de impact daarvan nauwelijks onderschatten. Ook al gaat het niet om de grootste deelstaat in het oosten van het land. Dat is wat in het verdampte land van jou te lezen is. Mm-hmm. Maar wat is die impact dan?
5: Die impact is eerst en vooral symbolisch gigantisch. Hè. Dat kan je gewoon niet onderschatten. Hè. Een land als Duitsland, net Duitsland, met zijn hele historische bagage. Als daar extreemrechts erin slaagt om 1 of 2 deelstaten. Nu in Mecklenburg-Vorpommern zal het niet gebeuren. In Sachsen-Anhalt liggen de kaarten 50-50, denk ik, op dit moment. Als je de peilingen bekijkt. Wel, als dat gebeurt, dan is dat symbolisch niet te onderschatten. Dan betekent het dat Duitsland de switch naar het nieuwe tijdperk en het verleden voor een stuk van zich afgeschud heeft, dat ze die echt wel gemaakt hebben. En is het ook vrij uniek in Europa. Maar anderzijds gaat het om meer dan symboliek. Als de AfD erin slaagt om een staat volledig in handen te krijgen, dan krijgen ze dus natuurlijk ook al die deelstaatbevoegdheden in handen. En dat zijn er nogal wat in Duitsland. En dan krijgen ze ook op nationaal niveau wel iets in de pap te brokken. Want Duitsland die kent de Bondsraad. Je zou dat eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de Eerste Kamer bij jullie in Nederland. Waar de deelstaatregeringen in vertegenwoordigd zitten. En waar ze dus die 16 deelstaten samen ook over nationale zaken kunnen meebeslissen als die enige impact op de deelstaat hebben. En dat is een zeer rekbaar begrip. Dus op die manier komen ze nationaal ook min of meer, op een heel beperkte manier, mee in de cockpit. Maar alleen al het feit dat dat gebeurt, is natuurlijk een gigantische verschuiving in Duitsland.
0: Maar laten we het toch concreet maken. Wat als het AfD via die bondsraad in die cockpit komt en met landelijke besluitvorming te maken krijgt?
5: Wel, zij kunnen bijvoorbeeld, als het zover zou komen, kunnen ze bijvoorbeeld belangenconflicten inroepen. Dat bestaat in België trouwens ook. Dat is wanneer je als deelstaat echt in bepaalde belangen geschaad voelt. Bijvoorbeeld van, wij kunnen ons beleid niet uitvoeren of totaal niet uitvoeren door nationale beslissingen, dan kan je daartegen procedures starten. De kans dat je die haalt is niet zo heel groot. Maar je kan bijvoorbeeld op die manier wel bepaalde beslissingen gaan vertragen, ook op nationaal niveau.
0: En als we die deelstaatverkiezingen concreet maken, AfD kan in 1 deelstaat mogelijk een absolute meerderheid krijgen. In 2 andere deelstaten zou het kunnen dat ze gaan meeregeren. Alleen is het dan de vraag of andere partijen een coalitie willen vormen met de AfD. Wat zijn thema's die je op deelstaatniveau in Duitsland naar je hand kan zetten?
5: Veel. Op cultureel vlak bijvoorbeeld is bijna alles in handen van de deelstaten. Op onderwijsvlak is zo goed als alles in handen van de deelstaten. Openbare werken heb je veel in de pap te brokken. Om maar een voorbeeld te geven, Geert-Jan. De AfD bijvoorbeeld wil in Sachsen-Anhalt op cultureel vlak heel zwaar ingrijpen. En bijvoorbeeld alles wat niet Duits genoeg is, als ze aan de macht zouden komen, niet meer subsidiëren. Waardoor dus bepaalde culturele instellingen zouden moeten gaan sluiten. Of ze willen bijvoorbeeld, als ze daar aan de macht komen in Sachsen-Anhalt, ook de schoolplicht schrappen. Dat zou dan een soort leerplicht worden, waarbij je dus bijvoorbeeld je kinderen thuis onderwijs zou kunnen geven, zodat ze niet onder de invloed van linkse leraren terechtkomen. Het zijn maar een paar voorbeelden van bevoegdheden die deelstaten uitoefenen. Dus deelstaten hebben in Duitsland vrij veel te zeggen. Heel wat bevoegdheden zijn gesplitst. Zitten voor een stukje op nationaal vlak en een stukje op deelstaatvlak. Maar er zijn dus bijvoorbeeld bevoegdheden zoals grotendeels cultuur en grotendeels onderwijs, die eigenlijk ja, zo goed als volledig door de deelstaat beslist worden. En ze hebben zich daarop voorbereid, de AFD. Ze hebben een soort 100 dagen programma gemaakt van allemaal zaken die ze in de eerste 100 dagen, mochten ze die absolute meerderheid halen, willen gaan realiseren. En dat zijn bijvoorbeeld een paar punten daaruit.
0: We kunnen er lacherig over doen. In Nederland, in België. Als aanhangers misschien van partijen die wat democratischer zijn ingesteld dan een AFD. En dan denk je, wat is er aan de hand? Waarom wil een AFD de politie en de openbare orde in zo'n deelstaat naar de hand zetten? Waarom willen ze de media omgooien? Want dat kan ook. Waarom willen ze het Russisch opnieuw invoeren? Want dat kan ook. Om toch maar nog wat nieuwe bevoegdheden te benoemen. Maar gek genoeg, die opmars van de AFD die is er. En die lijkt niet te stoppen. Niet in het oosten van Duitsland, ook eigenlijk niet in het westen. In het hele land zitten ze in de lift. Wat is de magie van de AFD?
5: Dat de AFD het enige echte alternatief biedt, zoals ze het zelf ook zeggen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Zij staan gewoon voor een heel ander model, een heel ander samenlevingsmodel, waar heel veel Duitsers op dit moment gevoelig voor zijn. Het is inderdaad zoals je zegt, Geert-Jan, ze zitten overal in de lift. Ook in West-Duitsland doen ze het niet zo slecht. Bij de recente deelstaatverkiezingen, bijvoorbeeld in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, hebben ze ook tegen de 20% gescoord. Zijn ze verdubbeld. In het oosten zijn dat dus cijfers die tegen de 40% aanleunen. Hun magie zit een beetje in het feit dat zij anders praten dan de andere partijen. Dat zij, je geeft daar die rest voorstellen zelf. Ik geef daar net ook wat voorbeelden. Dat zij dat soort dingen durven zeggen. Ze zetten zich eigenlijk af tegen onze liberale democratie zoals we die kennen. En de progressieve samenleving zoals we die kennen. Heel vaak wordt de AFD bijna exclusief gelinkt aan migratie. Dat zijn allemaal mensen die tegen migratie of de multiculturele samenleving zijn. Maar het gaat om veel meer. En zeker in het oosten, waar ze dus zo gigantisch hoog scoren, heeft dat veel meer met een soort identitaire politiek te maken. Onder de noemer van, kijk, wij verzamelen de mensen die het gehad hebben met de moderne mode. Zo hoor je dat vaak als je naar die bijeenkomsten gaat. De groene mode, de progressieve mode. Wij willen opnieuw meer macht voor de man bijvoorbeeld. Dat zie je daar ook, het klassieke gezin. Wij willen dat alles wat zo gezegd verdacht is, voor hen is het dan alsof dat echt verdacht is, wat niet meer zou mogen. Van ons mag dat wel nog allemaal. En wij doen dus niet mee met al die nieuwe zaken. En dat gaat ver, hè. Dat gaat soms tot de meest kleine dingen, zoals het implanten van windmolens in wouden. Dan beschouwt de AFD dat als een of andere groene mode die door westers denken wordt opgelegd en daardoor dus gaan onze mooie bossen eraan voor die lelijke windmolens. Dus het gaat echt puur, of toch voor een groot stuk, over die identiteit. Het echt oer-Duits mogen zijn zoals het vroeger was, zonder invloeden.
0: Ja, plus de Russische taal, dat mag dan wel.
5: Dat mag dan wel, en dat is voor, niet zozeer omwille van de grote liefde voor de Russen, maar dat heeft voor een stukje met dat anti-westerse te maken natuurlijk. Hè. Als je pro-Rusland bent, dan ben je sowieso ook anti-westers. En voor een stukje speelt in het oosten, want dus Sachsen-Anhalt is Oost-Duitsland, Mecklenburg-Vorpommern ook, speelt daar natuurlijk een soort nostalgie, nostalgie naar de DDR in, naar een tijd die eigenlijk nooit bestaan heeft. Zo schrijf ik het ook in mijn boek. Een soort tijd die voor de AFD-kiezers zeer aanlokkelijk is, omdat het vooral niet de tijd van nu is en dus iets anders was. Heel veel van die progressieve ideeën waren er niet in de DDR. Heel veel van wat zij woke-discussies noemen waren er ook niet in de DDR. Ze vergeten daarbij dan gewoon simpelweg dat er in de DDR niet mocht gediscussieerd worden. Dat soort zaken speelt daar natuurlijk in door. Om maar iets te zeggen, op een recente bijeenkomst van de AFD, Geert-Jan, is het volkslied van de DDR, het Auferstanden auf Ruinen, gezongen. Wat in de DDR zelf al niet meer gezongen mocht worden. Wat toch bijzonder is, dat op een bijeenkomst van een extreemrechtse partij het volkslied van een communistisch land van vroeger gezongen werd. Maar dat heeft dus allemaal met dat anti-westerse en dat nostalgie naar een niet-westerse tijd te maken.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Reijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
16: Het heeft geen zin iets gezond te beten wat im Augenblick niet gezond is. We moeten enige dingen verbeteren. Maar mijn boodschap is ook: es steckt ein so großes Potenzial in unserem Land. Wir haben so viele Möglichkeiten und ich möchte, dass wir diese Möglichkeiten ausschöpfen.
0: Ja, een optimistische bondskanselier Friedrich Merz, maar die voelt ook de hete adem van de AfD in zijn nek. Ja, als de AfD nu deelstaatverkiezingen gaat winnen, wat betekent dat dan voor zijn positie?
5: Slecht nieuws, sowieso. Want deelstaatverkiezingen zijn in Duitsland vaker belangrijker voor de nationale politiek dan je zou denken op het eerste gezicht. Angela Merkel bijvoorbeeld destijds heeft ook haar afscheid aangekondigd na slechte deelstaatverkiezingen voor haar partij, voor de CDU. Ja, voor Merz is dat heel slecht nieuws. Dubbel. In die zin, hij is nu al bijzonder impopulair. Vanmorgen is nog een peiling verschenen van het ZDF, waaruit blijkt dat hij zijn absolute dieptepunt bereikt heeft en dat amper nog een 13-14% van de Duitsers, je moet je bij dat getal iets voorstellen, 13-14% van de Duitsers vertrouwen hebben in hem. En het tweede grote slechte nieuws voor hem is, hij heeft zichzelf de laatste dam tegen de AfD genoemd. De laatste dam tegen extreemrechts. Als ik niet slaag, dan breekt extreemrechts definitief door, heeft hij een jaar geleden ongeveer gezegd. Ja, en daar wijst nu op dit moment natuurlijk heel veel op, dat veel richting die doorbraak van extreemrechts wijst. Dus ja, hij is impopulair. En extreemrechts wordt alleen maar groter onder Merz. Dus voor hem is dat heel slecht nieuws. Absoluut, hij kan dat niet verkocht krijgen.
0: Ja, Merz presenteert zich als laatste dam, terwijl de AfD juist zegt, die deelstaatverkiezingen, dat is het begin van een dijkdoorbraak. Wij zullen Oost-Duitsland, West-Duitsland, Europa overspoelen met ons gedachtegoed. Mm-hmm. Wat betekent het voor de positie van Duitsland in Europa als de AfD met deze opmars bezig is?
5: Dat Duitsland er zwakker uitkomt. Sowieso, Duitsland was, ja, in principe is dat het machtigste, grootste, bevolkingsrijkste en ook economisch meest welvarende land van Europa. Dus zeg maar de nummer 1 van Europa. Alleen slagen ze er de laatste jaren sowieso niet meer goed in om die positie echt te verzilveren op Europees niveau. Je zat met de zwakke bondskanselier Scholz. Van Merz werd op dat vlak heel veel verwacht. Maar ja, ook Europa ziet dat Merz zijn eigen land eigenlijk steeds minder populair wordt. Dat de AfD daar inderdaad aan een opmars begonnen is. Dus op zijn Duits in Europa op tafel kloppen wordt ook voor een Merz al maar moeilijker natuurlijk als je in zo'n zwakke positie zit. Het feit ook, stel dat het zou gebeuren, want we moeten natuurlijk blijven zeggen, stel dat ze de absolute meerderheid zouden krijgen of aan de macht komen, ja, dan straalt dat natuurlijk ook op Duitsland af. Hè. Dan zit je daar als Merz en dan zit je daar een land te vertegenwoordigen waarvan een stukje door een absolute meerderheid potentieel van de AfD zou bestuurd worden. Dat maakt je positie sowieso zwakker.
0: Ja, de AfD heeft natuurlijk eerder in de deelstaat Thüringen gewonnen, kwam daartoe niet aan de macht. Dus we zijn aan het wachten op het moment dat dat wel gebeurt. Die dijkdoorbraak, mm-hmm, waar de AfD zelf over spreekt, kan dat ook tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk een steuntje in de rug krijgt? We weten, AfD wordt als extreemrechtser gezien dan Rassemblement National. Mm-hmm. Ik weet dat jij de afgelopen jaren veel door het westen van Europa hebt gereisd, in diverse landen regelmatig bent geweest. Wat is jouw inschatting voor West-Europa?
5: Ja, de AfD ligt ook bij andere radicale en extreemrechtse partijen niet altijd even goed. Zoals je zelf ook zegt, Le Pen is inderdaad een stuk minder extreem dan het AfD. AfD is in Oost-Duitsland echt een extreemrechtse partij en geen radicaal rechtse partij. Maar dat is natuurlijk wind in de zeilen. Hè. Je ziet eigenlijk in Duitsland een soort extrapolatie van wat je in de rest van Europa ook ziet met radicaal en extreemrechtse partijen die alsmaar groter worden. Dus ondanks de verschillen, ondanks de onderlinge soms discussies, ondanks het feit dat de een de ander misschien al iets te extreem vindt, ja, zal de zeg maar radicaal en extreemrechtse familie dat natuurlijk wel omarmen als een overwinning, als een bijzonder momentum. Zeker dat zoiets in Duitsland kan gebeuren. Want toch nog even bijzeggen, Geert-Jan, 10-11 jaar geleden was er in Duitsland geen sprake van radicaal rechts. Hè. Dat land leek daar immuun voor. Terwijl op dat moment de Le Pens in Frankrijk, Wilders bij jullie in Nederland, Vlaams Belang bij ons, Fratelli d'Italia en zo verder, allemaal al grotere partijen waren, bestond dat daar niet. Dus voor hen zou dat zeker wind in de zeilen betekenen. Feit is natuurlijk, die dijkdoorbraak, ja, komt hier of niet? Als ze niet de absolute meerderheid halen, wordt dat waarschijnlijk dus niet het geval, aangezien alle andere partijen in Duitsland nog altijd weigeren om met de AfD samen te werken. Al is er een andere partij, BSW van Sarah Wagenknecht, die lichtjes de deur openzet. Zegt dat ze eventueel wel wil praten met de AfD... om dan een soort expertenregering aan de macht te brengen. Een regering van mensen buiten de politiek. Extra parlementair zouden jullie dat in Nederland ook kunnen noemen. De vraag is alleen, de BSW zelf ligt daar onderling heel hard overhoop over. Gaat die partij de kiesdrempel halen of niet? En zal het dan effectief zover komen? Dus voorlopig zullen ze het naar mijn aanvoelen toch moeten hebben van die absolute meerderheid. En daar zijn ze in de peilingen op dit moment dus net niet. Maar veel zal afhangen van hoeveel partijen uiteindelijk verkozen worden. En dan is het een heel technisch kluwen om te bepalen hoeveel zetels er nodig of hoeveel procenten er nodig zijn om een absolute meerderheid te halen. Dus dat is nog wat afwachten. Maar als die dijkdoorbraak er komt, is dat ook voor de rest van Europa zeker bijzonder nieuws.
0: Jeroen Rijgaard, je bent als laatste vraag ook bij veel veranstaltungen geweest van die publieksevenementen die het AfD organiseert. In 1-2 zinnen, wat is nou de belangrijkste misvatting over het electoraat van de AfD? Wat moeten we niet onderschatten?
5: De belangrijkste misvatting is dat dat allemaal mensen zijn die daar zitten omdat ze tegen migratie, de multiculturele samenleving zijn en allemaal racist zijn. Dat is de gemakkelijkste interpretatie die wij vaak in West-Europa en West-Duitsland op de AfD kleven, maar daarover gaat het niet. Die zitten er uiteraard tussen. Hè. Daar zitten niet de grote fans van de multiculturele samenleving verre van. Maar het gaat om veel meer. Het gaat echt om dat zich niet erkend en herkend voelen in de hedendaagse westerse samenleving. Daar zitten zowat de verliezers van de globalisering. Daar zitten zowat de mensen die nostalgisch terugkijken naar een tijd die misschien nooit bestaan heeft en die volgens hen dus door een soort half complot van de politiek niet meer bestaat. Dus dat het om veel meer gaat dan alleen mensen die de multiculturaliteit verwerpen.
0: We houden het in de gaten en dank voor je mooie boek. Jeroen Rijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
13: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. De zus van de overleden senator Lindsey Graham heeft zijn zetel tijdelijk overgenomen. Zij voert ook al campagne om zijn zetel permanent binnen te halen. En Jan, zij deed deze week mee aan een debat, maar dat was geen eclatant succes.
17: Nee, zeker niet, Gert-Jan. En dat is wel belangrijk, want Lindsey Graham was natuurlijk een van de prominentste haviken in de Senaat. Hij was dé buitenlandman. Hij was ook de man die altijd Oekraïne bleef steunen. Belangrijk dus ook voor de situatie in Europa. En Trump schoof na zijn overlijden Lindsey Graham's zus naar voren. En Darlene Graham die blijkt een heel andere visie te hebben dan haar broer. Tijdens een verkiezingsdebat werd haar gevraagd: zijn Taiwan en de Zuid-Chinese Zee nou belangrijke onderwerpen voor de nationale veiligheid van Amerika? Nou, Lindsey Graham had daar niet lang over nagedacht. Ja, natuurlijk. Maar Darlene Graham geeft een antwoord dat enigszins afwijkt van haar broer.
18: I'm just going to be honest here. I'm not on national security. I'm not that informed on national security. So, but I do support the military.
17: Ja, I do support the military. Je hoorde het boegeroep al een beetje op de achtergrond. Nationale veiligheid weet ik eigenlijk niet zoveel van. Is ook niet echt mijn ding, zei ze later nog. En daar werd echt met gefronste wenkbrauwen naar gekeken, ook in Washington. Want dit is dus de vrouw die Lindsey Graham op moet volgen permanent. Is zij zo onvoorbereid? Weet zij er zo weinig vanaf? President Trump schoof haar naar voren, dus die heeft er ook een belang bij. En uiteindelijk, als zij deze primary zou winnen, dan moet zij er mede voor zorgen dat de Republikeinen een meerderheid in de Senaat houden. Dus dit geeft weinig vertrouwen.
0: Ik weet niet of van haar ook verwacht wordt dat ze exact hetzelfde is als haar broer. Dat ze exact hetzelfde vindt. Maar als dat zo is, hoe probeert ze dit dan nog te redden?
17: Ja, nee, dat is wel een interessante. Normaal gesproken is het zo, hè, als iemand is overleden, dan komt het wel vaker voor dat een familielid het overneemt. En dat die dan in de geest van de overledene het voortzet. Maar zij zegt dus heel duidelijk, ik wil ook gekozen worden echt voor 6 jaar. Dus dat maakt het anders en daar kan je wel een eigen mening in hebben. Maar zo is ze niet naar voren geschoven door Trump natuurlijk. En zij zegt in een reactie om het inderdaad te redden, het buitenland, Iran, Oekraïne, dat zijn gewoon niet dingen die de inwoners van South Carolina interesseren. Mijn kiezers willen het over hun portemonnee hebben, binnenlandse dingen, dat is belangrijk. En daar heeft ze natuurlijk ook wel een punt. Maar dat is wel iets waarvan we nog moeten kijken of de kiezer, die dus in eerste instantie voor haar broer koos, die daar heel anders over dacht, daar ook zo over denkt in South Carolina. En het plaatst ze ook wel potentieel in een interessante positie ten opzichte van Trump. Want zij neemt wat afstand van haar broer dus. Zij neemt ook afstand van president Trump en zijn oorlog in Iran eigenlijk. En ja, dat is, kan slim voor haar zijn. Die oorlog in Iran is niet populair in Amerika. Maar je moet Trump ook niet afvallen. Lastige positie.
0: Ja, en dan ben je misschien aangeschoten wild en kun je zelf worden aangevallen.
17: En dat gebeurt ook. Ralph Norman, de man die het tegen haar opneemt, die reageerde al meteen dat iemand die echt serieus naar de Senaat wil toch echt wel moet weten hoe dit zit. En dat dit echt geen baan is waarin je on the job kunt worden ingewerkt. En dat waren wel interessante woorden, want ooit toen Lindsey Graham voor het presidentschap ging, tegen Trump was dat nog, toen zei hij ongeveer dezelfde dingen over Donald Trump. Je kan nu al voorspellen, de spotjes van dat debatmoment die gaan er komen. Dit superpack-spotje sorteert daar eigenlijk al op voor, zonder dat debat ook letterlijk te noemen nog.
19: What if Darlene Graham had any other last name? Do we really know where she stands? Darlene won't tell us. Ralph Norman has a proven conservative record, securing our elections, cracking down on illegals, taking on corruption. That's why the D.C. establishment is spending millions to stop him. The swamp wants a puppet. South Carolina needs a fighter. Proven conservative Ralph Norman. Palmetto First Pack is responsible for the content of this advertising.
17: Ja, en ook wel een mooi contrast met het eerste spotje van Darlene Graham, die daar uitgebreid Donald Trump bedankte voor zijn endorsement. En daarvan zegt deze Norman dus van, ja, dat is eigenlijk de swamp, de establishment. Trump als swampdier.
0: En bemoeit Trump zich ook met deze race?
17: Ja, daar wordt het wel extra interessant, want hij is heel actief betrokken hierbij. Dus dat zorgt er ook voor dat het risico voor hem ook groter wordt. Want als zij verliest, dan is dat ook zijn verlies dan ineens. Hij probeert endorsements voor haar binnen te halen. Hij bemoeit zich actief met de campagne. Vrijdag houdt hij een campagne rally voor haar. En dat is toch wel opvallend. Doet hij wel eens vaker bij voorverkiezingen, bij primaries, maar zeker niet altijd. En dat geeft wel aan hoe belangrijk hij dit vindt. En dat maakt de uitslag van deze run-up. 25 augustus is dat ook echt een test voor Trumps populariteit.
0: We zetten het weer in de agenda. 25 augustus. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over de Verenigde Staten? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Tot volgende week.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau. Ik pak je
1: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van SME. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. In Nigeria is een boot omvergeslagen. En dat ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Het wordt voor FC Twente nog een hele klus om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de laatste voorronde verloren ze in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. En die moet Twente dus winnen om door te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week luisteren. En hopelijk heb je de hele week al geluisterd. Want misschien is de zomer ook wel echt het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden en nieuwe routines aan te leren. Hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Vandaag doe ik dat met Ray Klaasens. Hij is voormalig officier bij de Nederlandse Special Forces, oftewel het Korps Commandotroepen, en inlichtingenofficier bij de AIVD is hij geweest. Van harte welkom bij de Big Five.
10: Ja, goedemorgen allemaal.
9: Ja, leuk dat je hier bent, want na jouw werkzaamheden bij Defensie heb je ook samen met je compagnon de Triangular Group opgericht. Dat is een advies- en trainingsbureau gericht op veiligheid, inlichtingen en leiderschap. Dus we gaan heel veel leiderschapslessen van jou leren, denk ik, het komende uur. En dat

0: doe je ook als spreker en coach. Komt dat ook elke keer terug. Maar iedereen kent jou denk ik ook wel, tenminste voor de mensen die tv kijken, als hoofdinstructeur van het programma Kamp van Koningsbrugge.
1: Ja, nou, dat is
0: nou, wat mooie, een intro, hè? Een
1: intro, zeg. Ja.
0: Nu mag jij gaan praten vooral.
1: Okay, stel ik
0: af en toe wat vragen. Misschien als eerste even, want we gaan straks helemaal praten over leiderschap. Maar als je nu al één tip zou willen meegeven aan onze luisteraar om sterk de zomer in en uit te gaan, wat zou dat zijn?
1: Nou, vergeet vooral niet waar die zomer ook voor bedoeld is. En dat is eventjes een pas op de plaats maken, genieten, ontspannen, het werk even het werk laten. De belangrijke dingen niet vergeten, want dan krijg je daarna weer stress van. Maar ook echt even tijd nemen voor vrienden, familie, je gezin, jezelf. En nou, we komen er nog over te spreken, denk ik. Maar kijk eens of je routines kunt ontwikkelen die je daarna gaan helpen om nou ja, misschien gezond en sterk te blijven.
0: Ja,
1: of te worden.
0: Want hoe ga jij dat wel doen?
1: Nou, niet zo heel expliciet van ik ga nu met een routine aan de slag. Maar het gebeurt eigenlijk. Dus ik heb gewoon meer tijd. De ochtenden zien er anders uit. Minder geleefd door calls. Minder geleefd door spreekbeurten die ik vaak door het land doe. En dus kan ik eens kijken van welk stukje sport ga ik nu oppakken. Waar ga ik nu goed op?
0: Ja, maar jij bent een man altijd met een plan. Dat heb ik wel gezien.
1: Ja, en ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja,
1: ik zou, als je me dat zou vragen, dan vind ik het ook wel lekker om te zeggen, nou, dat heb ik niet altijd. Ik ben ook wel impulsief en ik ben toch wel.
0: Maar eigenlijk ben je dat niet.
1: Maar als ik terugkijk, denk ik, nee, er is altijd wel iets van een stip op de horizon waar ik naartoe aan het bewegen ben.
0: Ja, wat is jouw stip dan?
1: Nu is een stip om te kijken van wat ga ik nu de komende tijd doen met werk? Ik heb, je zei het al net al, ik ben oprichter en mede-eigenaar van Triangle Groep. En nou, wij trainen de Nederlandse overheid met. Voor defensie,
0: ja.
1: Politie. Daar hebben we best een heleboel mensen in aan de slag. Ik doe daar zelf niet meer zoveel. Er zit een heel kundig bestuur op. Die doen het allemaal fantastisch. Dus er komt de tijd vrij. En om dat nou alleen maar bezig te blijven met het verzorgen van keynotes en sparsessies over leiderschap, denk ik van, ik moet iets anders gaan doen.
0: Ja.
1: En wat dat dan is, dat ga ik nu ontdekken. Dus het is voor het eerst een beetje een diffuse stip. Waar ik meer tijd heb en wat minder plannen heb. En dat is, dan zou je zeggen, dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Dan raak ik er ook een beetje van in de wacht.
0: Ja, je vindt het niet echt comfortabel.
1: Nee, daar moet iets komen, lijkt het wel.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet zo. De tijd zal het leren. Dus ook meer tijd om te sporten. Meer tijd voor de familie. Er ontstaan nog gewoon in één keer andere dingen. En
0: ja,
1: dat is
0: ja, maar jij bent in ieder geval iemand die altijd persoonlijk, als ik jou een beetje heb gevolgd en de dingen die je hebt teruggeluisterd, je bent altijd bezig om je persoonlijk te ontwikkelen. Dat vind je heel erg belangrijk.
1: Ja, dat vind ik belangrijk. En dat is iets wat. Die conclusie die ben ik eigenlijk pas gaan trekken in de afgelopen 5-6 jaar. Dat deed ik altijd al lang. Ik had daar nooit zoveel woorden bij. Niet zo reflectief op dat stuk. Maar als ik terugkijk, dan is dat zo. En daarna ben ik gaan kijken van, kan ik daar een boodschap van maken? En is die boodschap ook over te dragen op anderen?
0: Mm-hmm.
1: Zodat het tot inspiratie leidt. En dat mensen in gaan zien van, hoe werkt die groei nou eigenlijk?
0: Ja, wat moeten we echt weten van hoe groei werkt?
1: Nou, ik geloof dat groeien, beter worden, dat vaak iets te maken heeft met iets doen wat je nog niet eerder gedaan had. En als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt, dan raak je een beetje de weg kwijt. Want ja, je wordt dus geconfronteerd met dingen die niet lukken. Het kan in één keer goed gaan, dan heb je denk ik heel veel geluk. Maar vaak gaat het niet in één keer goed. Dat moet je gewoon ontdekken hoe dat werkt. En dat is niet altijd leuk, want de omgeving die gaat reageren op je. Je kunt op je teentjes getrapt voelen. Je kunt ook voelen dat je gewoon, of denk dat je het vermogen niet hebt om het te doen. Dus de kans dat je daarmee gaat stoppen, die is nogal groot. En dat je weer terugkomt bij het oude wat je wel kent. En dat is geen groei, dat is stilstand. Dat is niet per se slecht. Soms is dat heel belangrijk om af en toe stil te staan.
0: Ja.
1: En gewoon te consolideren.
0: Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik wil altijd persoonlijk weer groeien. Ik wil groeien qua werk, maar ook als mens wil ik altijd groeien. En soms dan denk ik, joh, ga gewoon eens even lekker niks doen.
1: Ja, en ik denk dat, nou, niks doen, misschien is niks doen niet per se wat ik dan zou willen zeggen, maar doe gewoon eens waar je goed in bent en geniet ook eens van wat je wel hebt. En
0: ja,
1: ik denk dat in de meeste gevallen hoef je ook niet te groeien. Maar nooit groeien, of niet weten hoe groei werkt en daar dus een beetje aversief op reageren, of dat maar uit de weg gaan, dat leidt ook niet tot, de wereld trekt aan je voorbij dan, letterlijk. Dus dan wordt het, dan wordt het stilstand, wordt achteruit gaan.
0: Ja, zie je veel mensen, als je zo een beetje om je heen kijkt en ook met je werk, die toch een beetje stilstaan?
1: Ja, en ik denk dat het een beetje een eigenschap van de mens is, omdat we het heel spannend vinden om iets te gaan doen wat we nog nooit gedaan hebben. Dus het is een menselijk trekje wat waar angst of in ieder geval het gebrek aan moed om dat nieuwe te gaan doen, dat heeft niet iedereen. En ik denk dat de luisteraars van dit station, toch bovengemiddeld veel ondernemers, die herkennen dit niet. Die doen dat namelijk wel. Ja. Een onderneming starten is nou precies iets. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Waarbij je overtuigd bent dat je het kunt, maar je komt ook op plekken waar je nog nooit geweest bent. Dat eerste blauwtje lopen bij een klant is toch niet leuk. En de tweede keer en de derde keer weer. Totdat je erachter komt dat die klanten niet vervelend zijn, maar dat je zelf iets nog niet goed doet. Mm-hmm. En dat is die ontwikkeling.
0: Ja.
1: En dat gaat niet alleen in je werk, maar ook op sport, gezondheid, ja, relaties. Je ziet het eigenlijk overal terug.
0: Dus eigenlijk zijn die ondernemers die naar ons luisteren, dan heb je natuurlijk ook het bedrijfsleven, wat daar nog bij komt, de corporates, komen we zo meteen wel op als het om leiderschap gaat. Maar je zegt, die ondernemers die kunnen dat heel erg goed. Merk je dat ook bij het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, dat juist de mensen zijn die dan excelleren?
1: Ja, het is altijd een beetje moeilijk om dat zo super stellig te zeggen. Want hoe zeg je dat? De gevallen bij wie dit dan niet werkt, die halen dit dan onderuit. Het is maar een populatie van 15 mensen elke keer. Maar we hebben er denk ik zo'n 100 gehad inmiddels. En als je ze dan naast elkaar zet, dan zie je toch wel een beetje de wet van de grote getallen ontstaan. Dan klopt dat wel, ja. Dat mensen die vaak in het leven tegenslag hebben ervaren. En of dat nou, we hebben een keer een jongen gehad, die was kapper. Dus ondernemer. We hebben wel eens dansers gehad. We hebben mensen van het boerenbestaan gehad. Dat zijn mensen die hebben tegenslag in het leven vaker ervaren. En iemand die sportkampioen is, of Olympisch sporter is, of ontzettend sterke data haalt in sportomgevingen, die zijn niet per se sterk in het omgaan met tegenslag. Omdat ze altijd in zo'n gecontroleerde omgeving.
0: Met een heel team wat voor ze werkt ook, hè?
1: Met een heel team. Ja. In elk geval weten ze wanneer het stopt. Ze weten ook wie de tegenstander is. Ze kunnen de tegenstander bestuderen in allerlei beschikbare footage. Maar de truc is nu, kun je het nou ook als je dat allemaal niet weet?
0: Ja.
1: En dat kan die kapper dus wel. En dat kan die danseres kan dat, en de ondernemer en de boer. En daar zie je toch wel iets ontstaan van dat omgaan met tegenslag. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je er eigenlijk niet weerbaar genoeg voor. En ik durf die stelling wel aan, dat mensen die weerbaarder zijn, die komen in zo'n programma, maar ook in het leven, nou eenmaal gewoon verder.
0: Ja, ja. Voor de mensen die niet het programma kennen, is misschien nog even goed om te schetsen. De laatste keer, volgens mij komt er nu een 7e seizoen alweer aan.
1: Ja,
0: ongelooflijk. Het is een heel succesvol televisieprogramma. De laatste keer was in Suriname.
1: Ja.
0: Dat is denk ik echt wel next level.
1: Dat was het, ja. Dat was het. Ja. Episch.
0: Ja. Maar voor de mensen die dit programma niet kennen, jullie laten eigenlijk gewone burgers, en er zitten soms ook bekende mensen bij, die gaan jullie trainen, zoals bij het Korps Commando Troepen gebeurt. Hoe heftig is dat?
1: Ja, het lijkt op wat we proberen te doen, is dat we ze het gevoel laten geven hoe dat voelt in zo'n commando-training, in zo'n selectieopleiding. En dicht bij dat gevoel laten komen. Wij leiden geen militairen op, geen commando's. Het is ook maar 8 dagen, hè, zo'n echte opleiding.
0: Stelt eigenlijk niks voor, hè?
1: Nou, in die zin, het is wel echt anders. En ik wil het ook niet in dezelfde lijn zetten als een commando-opleiding. Daar zou ik deze mannen en vrouwen echt tekort mee doen. Maar tegelijkertijd voelen deze deelnemers zich echt zo. En dat weet ik omdat ik dat aanschouw 24 uur per dag, 8 dagen lang. Waarbij deze mensen de keuze hebben. Kies ik voor mezelf of kies ik voor het geheel een missie? En die keuze is eigenlijk waar we ook over spreken met die groei. Dat is namelijk, als je kiest voor jezelf, dan kun je zeggen, ik stop. Of ik eet deze appel zelf op, want niemand kijkt. Ik pak hier een uurtje extra slaap en ik laat in de hoop dat iemand anders wel de moeilijke wacht gaat nemen. En al die keuzes die je voor jezelf doet, daar brokkel je eigenlijk dat geheel mee af, maar ook je eigen weerbaarheid. En zo een aantal keren per dag krijgen ze in dat programma dit voorgespiegeld. Dat is allemaal heel impliciet, dat leggen we niet per se uit. Maar dat is denk ik wel wat iedereen op de bank ook voelt. Je voelt wie de moeilijke taak oppakt voor het team. Wie...
0: Dus eigenlijk de echte leider staat dan op. Ja, dat is wat je heel snel ziet.
1: In elk geval iemand die eigenaarschap of heel sterk persoonlijk leiderschap heeft.
0: Ja.
1: En die staan daar op. En sommige mensen die moeten dat uitgelegd krijgen, van waar zijn wij nou naar op zoek? Je hoeft van ons niet te winnen met dit hardlopen-event. Je hoeft van ons niet de moedigste, de sterkste en de slimste te zijn. Maar we willen dat jij die echte teamplayer wordt die, wat er ook gebeurt, altijd zorgt dat team er sterker uitkomt. En dat gedrag, ja, dat moet je leren. Zo worden wij niet geboren als mensen. Ja. We zijn toch vrij, en zeker als het lastig wordt, gesteld op ons eigen comfort. En dat nemen we daar weg. En dat maakt ook die tv zo mooi. Dat zag je dus in Suriname. prachtig in een soort een nacht die ze doorbrachten. Die was bedoeld om op krachten te komen. Waar ze een onderkomen in de jungle moesten bouwen. En deze mensen die kregen dat niet voor elkaar met elkaar. Technisch niet, maar ook niet qua samenwerking. En die zijn maar gewoon gaan liggen. En als je ziet wat er dan 's ochtends wakker wordt, dat is niet een uitgerust clubje. Maar die waren compleet aan de galamiezen, deze mensen.
0: En wat leert dat ons?
1: Dat samenwerken onder druk, dus ze hebben dat nog nooit gedaan, dat het gaat over luisteren, daadkracht, besluiten durven nemen, weten dat dit nooit mooi wordt, dat we altijd hard moeten werken, dat niet aan slaap toekomen zomaar een optie zou kunnen zijn. Maar dat we dat altijd doen in verbinding en dat we daar geen frictie en ruzietjes laten ontstaan, want die ontstaan vanuit ik, vanuit het ego wat in de weg zit, vanuit ik die pijn gedaan wordt. En als we dat leren of daar bewust van zijn, dat is misschien nog wel beter. Dan kun je dat dus ook parkeren. Dan kun je het in jezelf houden.
0: En dan wordt het eigenlijk voor iedereen leuker. Dat is ook de belangrijke les, denk ik, hiervan.
1: De sfeer blijft inderdaad beter. Maar je leert dus ook relativeren.
0: Ja.
1: Er komt een soort humor ontwikkelt zich in zo'n groep. Dat je gaat lachen om je misère. En niet dat die misère leuk wordt, maar doordat het humor wordt, ben je een soort van gezamenlijk vlaggetje op die tijdlijn aan het plaatsen, waarbij iedereen zegt, daar had ik eigenlijk gewoon bij moeten zijn.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Ray Klaasens. Hij is oud-commando en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar we net van hebben gehoord wat dat ongeveer een beetje behelst. Tipje van de sluier, waar gaat volgend seizoen over?
1: Het gaat over hetzelfde. De locatie is alleen heel anders. Het blijven 15 mensen. Ik mag het niet verklappen. Ik zou het graag doen, maar het wordt echt een soort van equivalent van Suriname.
0: Okay.
1: Maar toch weer heel anders.
0: Maar het wordt dus heftiger. Kan je niet een beetje richting geven?
1: We gaan deze mensen in dezelfde situaties brengen. Maar wij leren natuurlijk ook steeds meer van hoe krijg je nou het effect bij niet-militairen goed.
0: Ja.
1: Voor het voetlicht. En dat gaat ons denk ik lukken.
0: Ja, je gaat gewoon niks zeggen. Je lijkt wel een politicus, joh.
1: Nou ja, we gaan naar een prachtig land toe. Ik mag het niet zeggen.
0: Zeggen. Nou goed. Uiteindelijk zie je mensen ook helemaal stuk gaan. Hè? In zo'n programma, maar ook in jouw werk. Toen je zelf commandoleider was, zie je ook mensen kapot gaan. Wat was een moment dat jij kapot ging?
1: Ja, die heb ik veel gehad. Er blijven natuurlijk een aantal bij die de moeite zijn om te vertellen. En één in de commandoopleiding is er één geweest dat had te maken met iets wat ik helemaal over het hoofd gezien had. Ik was een veldfles waar je uit drinkt, verloren. Op dag 2, even voor de beeldvorming. Deze opleiding duurt zo'n 75 dagen in die tijd dat ik daar zat. En de tweede dag gebeurde dit. Dus dat is echt aan het begin. En ik verlies een veldfles. We hadden een opdracht gehaald. En een van de commando-instructeurs kwam naar me toe. Hij zegt, is deze fles van jou? Ja. Hij zegt, ja, zo kan ik ook tijden halen. Dus je dondert onderweg alles uit. En dan gaan we het wel redden. Maar dat is het gedrag wat we hier niet tolereren. Dus hij zegt, van overal waar je water in kunt doen, stop er maar eens wat grind in. Waardoor ik een kilo of meer bij had dan de rest. Ja. En toen begon die dag. Maar ja, ik had nogal wat mee te zeulen. En ik moest leiding geven. Maar ik kon het tempo niet bijhouden. Ik had de kracht niet meer. Ik liep leeg. De voedingsstoffen die gingen sneller op. Ik kon geen leiding meer geven. Ik kon nog niet eens meer normaal op adem komen. Dus ik verloor het een beetje in mijn hoofd. Voor het eerst. Je hebt een heel voortraject van weken waarin je mentaal en fysiek
0: getraind wordt. Je had echt wel heel veel achter de rug.
1: Ja, en ik was de oudste. Maar toch denk ik ook wel een van de fysiek de sterkere. Mentaal ook verder denk ik dan veel jonge jongens. Maar dat heeft me altijd ver gebracht. Tot dat ene moment. En toen raakte ik dus zelf de weg kwijt in mijn hoofd. Want toen dacht ik van, ik kan dit niet. Ik red het niet. Het gaat niet lukken. Dit is pas dag 2. Ik ben hier degene die de leiding moet nemen, maar ik word meegesleurd door die hele club. En toen moest ik daarna een vuurtje maken. Ik moest de wapen uit elkaar halen. En dan mislukt dus ook alles. Niet zozeer omdat ik het niet meer weet, maar omdat ik het gewoon echt niet meer kon. En men was dus, en dit is goed om dat te zeggen, zo'n instructiekader die kijkt dus niet mee van, jij kunt dit niet meer. Want dat snappen zij ook wel. Zij snappen wel, als je dus deze belasting geeft, dan gaat dat niet meer lukken.
0: Ja.
1: Maar we willen dus zien, en zij dus ook toen, hoe ga je nou om met het feit dat je nu voelt dat de rest het nog wel kan en jij kunt het niet meer?
0: Ja.
1: Wat doe je met dat gevoel?
0: Ja, dus dat is die tegenslag. Hè? Hoe ga je om met tegenslag? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: En ik was dus echt, dan word je dus, dus in het begin introvert, maar heel emotioneel van binnen. Want het is zo'n machteloosheid eigenlijk. Terwijl je wel moet blijven leveren. En dat kan niet meer, tenminste niet meer op niveau. Dus die dag die stopt niet met. Die stopt eigenlijk niet, maar wel de fysieke onderdelen stoppen. En op een gegeven moment krijg je, gek genoeg, in zo'n opleiding zangles. Om met elkaar saamhorigheid. En dan moet je die teksten leren. Dat gaat over commando's. En in die teksten. Dan zit dus ook alles opgesloten wat die dag gebeurt. Je vuur wil niet branden, je voeten doen pijn, je hebt geen slaap. Nou, eigenlijk al die anekdotes die kwamen voor tijdens die zangles. En dat wordt een beetje ludiek aangelopen. En ik werd dus in één keer, het water landde over mijn gezicht. Denk ik zit hier met, ik was nog al 30 jaar, ik had er best wel veel gedaan. En
0: ik begaf
1: me eigenlijk gewoon.
0: Ja.
1: En toen werd ik dus uit de klas geplukt door degene die de leiding had van die training. En die nam apart, die zegt, dit is jouw les geweest. En toen dacht ik, dit is toch prachtig. Dit is zo'n geweldige reflectie.
0: Ja.
1: En zo, jouw les is niet dat je iets niet kunt. Jouw les is dat je voelt dat je, je raakt het kwijt. En wat moet je doen om te zorgen dat je dus in één keer hulp krijgt. En dat het niet meer lukt. Maar dat je dus niet de handdoek in de ring gooit.
0: Ja.
1: Dat je niet je vinger opsteekt van het is voldoende. Want de meeste mensen stoppen namelijk in die eerste 5 dagen.
0: Ja, en dat deed jij niet. Maar je brak dus wel.
1: Letterlijk, ja.
0: Ja, en is dat breken dan ook iets wat je nodig hebt? Is dat die pijn waar je van moet houden, waar je het ook vaak over hebt?
1: Ja, ik zeg dat wel eens. Hè. Je moet een beetje van pijn leren houden. Maar wat in ieder geval niet helpt, is om het uit de weg te gaan. En ik hield echt niet van dat gevoel wat ik had. Echt niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik het wel. Ik herken het nu. Dat gevoel wat ik toen had, heb ik ook nooit meer gehad. Dat krijg je niet elke keer. Dat heb je een keer gehad. Je weet nu wat het is. Ook wat de functie daarvan is. En ook hoe je jezelf daartoe verhoudt. Dat is groei.
0: Ja.
1: Daardoorheen gaan.
0: Maar ik probeer ook een les voor ons daarin te vinden. Hoe heb je ertoe verhouden? Waardoor je dus uiteindelijk er doorheen bent gekomen. Waar anderen misschien, hè, want dat is natuurlijk wat je ziet in zo'n strijd. De een loopt weg en zet niet door. En jij hebt wel doorgezet. Bent gebroken.
1: Dat is een uiteenzetting die ik eigenlijk altijd op deze manier vertel. Als je stopt. Als je besluit om te stoppen in dat moment, want het is gewoon een keuze. Het is een besluit van jezelf. Je kiest om te stoppen. Het is gewoon een mentale toestand die zegt voor tot hier en niet verder. Dat doorgaan is dezelfde keuze. Alleen de uitkomst van die keuze is anders. Mm-hmm. Je kiest namelijk om verder te gaan met het programma. Het lukt niet, oké, maar je kiest dus niet om je vinger op te steken en te zeggen haal me er maar uit. En het bewustzijn waar ik het vaak over heb, van hoe. Waar moet je je dan uiteindelijk bewust van zijn? Dat in het moment dat je je vinger opsteekt van tot hier en niet verder, waarbij je weet dat over een uurtje lig ik in een warm bad, heb ik een goede maaltijd, mag ik slapen en stop deze ellende, dat je eigenlijk op dat moment dat je dat genot gaat krijgen, een zaadje hebt begraven van spijt en van schuld en van schaamte. Want dat zaadje, dat gaat groeien met de tijd. Die wereld die trekt verder. De mensen van wie je afscheid neemt van jongens, ik ga lekker in bad. Dat zul je nooit zeggen, maar dat is wat er gebeurt. Die mensen die gaan verder in die ellende en die komen een week of 6 later aan. En die krijgen daar waar je zelf ooit een droom van had en voor gevochten had.
0: Ja.
1: Alleen die hebben een vinger niet opgestoken. Die hebben ook een zaadje begraven. Door te gaan, een vinger naar beneden te houden, te verbijten, te relativeren, die humor op te zoeken. En dat zaadje, dat heet dan trots. En dat gaat ook groeien. Maar dat groeit niet vanzelf. Dat groeit niet door meningen, dat groeit niet door vooroordelen, dat groeit niet door anderen. Je moet energie blijven leveren om dat te gaan doen.
0: Ja. En je moet dus die pijn omarmen. Dat is heel belangrijk.
1: Pas omarmen als je begrijpt dat die pijn een functie heeft.
0: Ja.
1: En als je er tegen blijft verzetten, wat ik dus ook toen deed.
0: Ja, ja.
1: Dan verlies je het van jezelf.
0: Ja. Ja.
1: Dit heeft een doel.
0: Ja.
1: Die tegenslag, die klant die nu nee zegt, die leert mij iets, die klant. Die klant is niet stom. Ik doe iets kennelijk nog niet goed.
0: Ja.
1: En dan heb je.
0: Want dat doen we vaak. Hè? We wijzen vaak naar anderen.
1: Ja, maar dat is denk ik toch ook wel wat we met elkaar kon kunnen concluderen. Is het niet naar de politiek, of naar de conjectuur, of naar de economie, of naar de beurs, of naar de concurrent, of de markt? Waar hebben wij hier niet iets te doen?
0: Ja.
1: En dat is voor ondernemers vaak een les die ze al geleerd hebben, die kunnen dit.
0: Ja.
1: Maar dit is ook de les die je in je organisatie wil vertellen. Wat hebben wij hier te leren? Ga nou niet wijzen naar de chef, de derde verdieping, de directie. Kijk wat je zelf kunt doen. En dat is wat eigenaarschap is. Mm-hmm. Maak je dag mooier door iets te gaan doen. Niet door het weg te laten lopen in een zucht of een klaagzang. Of,
0: ja, wat ik een mooie zin van je vond ergens. Op het moment dat je zegt van deze mensen inspireren mij niet, dan moet je vooral naar jezelf kijken.
1: Ja, ja. Ja, ja dat denk ik dus ook. Ja.
0: Ja.
1: En ja, dat denk ik ook.
0: Dat denk je ook. Ja, ja. Nou ja, vertel waarom jij dat denkt.
1: Nou, kijk, inspiratie is dat je geraakt wordt door iets wat er al is. He, dus als ik, we kunnen 10 mensen op een rij zetten en ik raak niet door dezelfde mensen geïnspireerd als jij. Mm-hmm. Maar als je ergens geïnspireerd raakt, dan is er iets latent aanwezig. Er zit potentie in je, die is er nog niet uitgekomen. Omdat die op waardeniveau wordt je geraakt. Als ik zie, dit leiderschap vind ik inspirerend, dan zegt dat iets over hoe ik kijk naar leiderschap. En dat ik dat nog moet gaan ontwikkelen door dingen te gaan doen en te bedenken van wat is dan mijn weg naar dat rolmodel of die inspiratiebron. Ja, dat is de zoektocht. Maar ergens op waardeniveau zie ik daar iets wat ik ook heb. Wat ik belangrijk vind of mooi vind of krachtig vind. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Als iemand mij niet inspireert, dan heb ik iets niet van die waarde. Dat wil niet zeggen dat die niet inspirerend is. Dat is mm-hmm. gek. Mm-hmm. Zegt iets van mij.
0: Ja.
1: Het doet mij
0: maar
1: niks.
0: Moet je dan iets met jezelf doen? Moet je met jezelf aan de slag op zo'n moment?
1: Nou, als iemand niet inspirerend is, kan het ook gewoon een gegeven zijn. Ja. Dan hebben we gewoon verschillende.
0: Moet je gewoon wegstappen van zo'n
1: dat
0: iemand?
1: Dat denk ik, ja. Dan is dat niet jouw inspiratiebron. Volgens mij zit daar boven die inspiratiebron, ik noem dat vaak ook stuurraketjes, hè, die mensen die je inspireren, die stuwen jou een bepaalde richting op door die waarde voor je te laten werken. Maar je hebt ergens ook een droom of een visie. En dat is een punt wat je misschien gevisualiseerd hebt, misschien ook wel heel al kwalitatief gemaakt, van wat is dat doel dan? Maar de weg daarnaartoe, dat is een weg van energie leveren. Ben je bereid en kun je dat ook om dat te gaan doen? En dan is het wel fijn als je mensen hebt onderweg die je inspireren om daar te komen. En zo zie ik die twee dingen tot elkaar verhouden.
0: Ja. Als je kijkt naar leiders in Nederland, ben je dan onder de indruk? Je komt te veel tegen, je spreekt met raden van bestuur.
1: Ja, en het mooie is, daar waar je onder de indruk raakt, voel je al eigenlijk binnen 10 minuten. En want dan voel je van, er is hier iets anders. Het is prettig, het is krachtig. Mensen gaan hier op een bepaalde manier met elkaar om. Ook hoe ik zelf ontvangen word. Of in een voorgesprek heb ik het vaak al, dat ik merk van, dit wordt anders. En het vervelende om te constateren is dat het niet in de meeste gevallen zo is. In de meeste gevallen heb ik dat niet. Dan denk ik van, hier is wel iets aan de hand. Hier kan ik iets komen brengen. Maar als ik voel dat ik geraakt word, dat ik denk van, wauw, dit is echt mooi. En dat zie je vaak ook in het MKB. Soms in familiebedrijven. Ik heb laatst in de groente- en fruitteelt gehad. In het Westland was dat een bedrijf. Heb ik echt bijna de hele tijd kippenvel gehad.
0: En wat was dat dan, de kippenvel bij jou?
1: Dat ik het zo herkende. Voor mij zat er gewoon een special forces team. Hoe zij met elkaar omgingen, hoe eerlijk ze waren naar elkaar, maar ook wat ze voelden gewoon op tafel durfden te leggen naar het leiderschap dat ook terug durfde te leggen. Mensen werden ter verantwoording geroepen, maar alles in verbinding. Je kon zien dat deze mensen op de lange termijn heel erg zuinig voor elkaar zijn geweest. Die waren er voor elkaar, waardoor ze dit konden doen.
0: Laten we hier precies over verder praten zo meteen. De leiderschapslessen die je daar kunt geven. Heeft het ook te maken met al die burn-outs die we zien? Hoe breken we daar doorheen? Ik ga er zo meteen over verder praten met oud-commandoleider Ray Klaasens. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.
3: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
4: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als ik hoop dat de zijne ook brandt.
3: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
5: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
3: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
5: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
6: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. controle over drank en drugs.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van SME. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Het wordt voor FC Twente nog een hele klus om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de laatste voorronde verloren ze in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. En die moet Twente dus winnen om door te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over hoe je sterk de zomer ingaat en vooral sterker uitkomt. Eerder deze week sprak ik over dat thema met oud-wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is Olympisch kampioen, heel veel successen geboekt. Maar ze had ook veel tegenslagen. En eigenlijk de echte grote successen kwamen pas toen ze heel diep ging na die tegenslagen. Ze heeft daar ook allerlei lessen. Luistert vooral terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Reek Klaasens. Hij is oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar je bent ook veel in het bedrijfsleven actief. Je ziet daar leiders, je ziet raden van bestuur, je ziet managers, je ziet ondernemers. En eigenlijk waren we op het punt aangekomen in het eerste half uur dat je zei, ik word zelden op een positieve manier verrast. Dat ik denk, hier gaat iets bijzonders gebeuren. Hoe kan dat altijd zo weinig gebeurt? Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, het gebeurt minder vaak dan andersom. Het is wel zo dat het gebeurt. En die momenten dat het gebeurt, die onthoud ik ook allemaal. Omdat het mezelf inspireert. En ik krijg dan dus kippenvel.
0: Ja.
1: Kippenvel omdat ik leiderschap zie dat zo verbindend is. En tegelijkertijd gewoon benoemt wat er nodig is. En in het bedrijfsleven gaat de taak, het klinkt al een beetje onaardig om dat zo te zeggen, maar gaat de taak toch voor de mensen? Je bent er met een reden, je hebt positieve cijfers nodig. Je moet jezelf maar overeind zien te houden in die chaotische wereld. En er is leiderschap voor nodig, want anders wint de chaos het. En dat leiderschap dat moet die taak laten winnen boven de mensen. Maar ook heel goed begrijpen dat op de lange termijn die mensen het moeten gaan doen. Dus je zult wel ontzettend goed voor ze moeten zorgen, heel zuinig op ze moeten zijn, zorgen dat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden. En daar is een bepaalde code voor nodig. Code van leiderschap, dat je daar waar het nodig is, dat je er ook echt bent voor ze. Ja. Dat je voelbaar bent, aanwezig bent. En niet bestuurd vanuit software en e-mails en achter laptops.
0: De Excel-sheet.
1: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurt vaak.
0: Ja.
1: He, dat we bedenken iets en we communiceren dat met de memoranda. Of we communiceren dat via, in elk geval niet met raaktijd. En die raaktijd is juist zo belangrijk om die moeilijke boodschappen, die waarom, te vertellen. En ik denk dat dat het grote verschil is bij die bedrijven waar ik zeg van ik voelde, zoals ik zei dat straks in het vorige half uurtje, dat fruitbedrijf in het Westland, waar rottend fruit aan de orde van de dag is. En rottend fruit is een soort tijdbom van de business. En die tijdbom van de business maakt dat als we niet met urgentie handelen, gaat het mis. Nou, het feit dat die urgentie er is, dat lijkt voor mij sprekend op die urgentie bij een Special Forces operatie. De helikopter gaat weg, de gijzelaar die wordt straks vervoerd. En die urgentie die doet iets met gedrag, vraagt iets van leiderschap. En ik zag daar gewoon een gigantische parallel ontstaan.
0: Ja, en wat zag je dan daar waarvan je zegt, dit moeten we allemaal meer gaan doen? Wat deden zij anders?
1: Er waren geen roze olifanten. En dat wat je vaak in een bestuurskamer ziet, dat wat we allemaal voelen, gaan we niet benoemen, want oei, oei, oei, het zou maar eens mislopen. Maar die roze olifanten die zorgen voor knopen bij iedereen in de maag. We hebben het erover met elkaar, maar tegelijkertijd communiceren we ontzettend slim.
0: Maar geef daar eens een voorbeeld van dat ontzettend slim communiceren, wat uiteindelijk niks losmaakt.
1: Hoe slimmer de mensen aan tafel, des te behendiger ze zijn om die woorden te kiezen, dat niemand er eigenlijk wat mee kan. Je kunt iemand er niet op aanspreken, ze nemen gewoon een loopje met je. En dat uur van die vergadering gaat voorbij, het is niet besloten, de roze olifant is er nog steeds, we hebben het er wel over met elkaar, en volgende keer zitten we met dezelfde gebakken peren. Er wordt niet besloten, we proberen eigenlijk dit soort mini-crisis, proberen we te managen. Maar waar het om vraagt is om leiderschap.
0: Maar je zegt ook eigenlijk dat ze dan een heel uur zitten te praten en eigenlijk niks zeggen.
1: Niet zeggen wat er nodig is. Ze praten inderdaad heel veel, maar wat er benoemd moet worden is dat wat er misgaat. Daar waar we waar de sfeer gegijzeld wordt door dat euvel wat maar niet besproken wordt.
0: Ja.
1: Terwijl als je dat benoemt, dan is het dus eventjes ontzettend onprettig, maar we hebben het wel waar het eigenlijk over moet gaan.
0: Ja.
1: En dat doen die andere bedrijven doen het anders. En die kunnen dat doen omdat ze heel op de lange termijn dus heel goed voor mensen zorgen. Die klappen dus hun laptop dicht, 2 dagdelen per week, en gaan dus gewoon koffie drinken.
0: Ja.
1: Wat dus gewoon onderdeel is van hun werk. En hoe gaat het met je? Wat gebeurt er achter de voordeur? Waardoor je dus verbindingen krijgt in het systeem die je gaat begrijpen, omdat je er bent.
0: Mm-hmm.
1: Dus elke keer als je bezig bent met het verbeteren van die PowerPoint en de tekst nog eens een keertje doorlezen.
0: Ga even met iemand praten. Ja.
1: Ga koffie drinken.
0: Ja.
1: Ga koffie drinken of thee als je wil.
0: Maar durf dus ook te benoemen en durf iets te doen. Is dat gewoon, je ziet een beetje uitstelgedrag. We praten eromheen. We gaan uiteindelijk ook niks doen. We praten een beetje met chique woorden over excuses.
1: Ja, zeker. En we verstoppen onszelf. We nemen geen eigenaarschap. Het is niet altijd daadkrachtig. En dat is nou precies wat leiderschap. Ik zeg niet dat je altijd die leider moet zijn die bovenop de bok staat. Sterker nog, in 80% van de gevallen is dat helemaal niet nodig. Maar je voelt al wanneer het wel nodig is. Dat zijn de momenten namelijk dat je daar geen zin in hebt. Die momenten ben je nodig.
0: Mm-hmm.
1: En dan die angst die je dan voelt, of die onzekerheid, of dat die boosheid soms, ja, die heeft woorden nodig. Laat het maar eens even zien. En dat is voor mij leiderschap.
0: Maar hoe zorg je dat je dan niet met elkaar in de boksarena terechtkomt, maar dat je dus daar, hè, want dan ga je de pijn benoemen, dan ga je elkaar ook aanspreken. Misschien op dingen die heel vervelend zijn, die kwetsend kunnen zijn op een bepaalde manier. Hoe doe je het op een goede manier?
1: Ja, er zijn natuurlijk spelregels voor.
0: Ja.
1: In Rotterdam doen ze dat anders dan in Limburg. Dat is ook helemaal prima om te begrijpen van hoe werkt het hier. Timing is natuurlijk een belangrijke. Maar het allerbelangrijkste, voordat je aan gaat spreken, of voordat je dingen gaat benoemen of probeert te repareren, is dat je beseft dat dat alleen maar kan als je verbindend bent in de tijd dat er niks aan de hand is. En dus aanwezig bent, voelbaar bent, dat je dat ook echt plant, ziet dat het belangrijk is, dat je zichtbaar bent. En dan ga je dus over de tong. In het begin is dat een beetje raar. Want dan zeg je, is hij er nou alweer?
0: Ja.
1: Is hij er nou alweer? Maar op een gegeven moment wordt het, krijg je vertrouwen? Gaan ze dingen tegen je vertellen? Ga je meer inzicht krijgen in je eigen tent?
0: Ja.
1: Waardoor je vanuit het overzicht wat je hebt de betere beslissingen gaat
0: nemen. Ja, en als je helemaal in een crisis zit, dan werkt dat uiteindelijk niet meer om dat op die manier te doen.
1: Dan ben je eigenlijk te laat. En ik zeg niet dat je er niet mee moet beginnen. Want er is nooit, het beste moment is namelijk nu. En dan moet je het ook gaan doen.
0: Ja. Kan jij dit ook relateren op een bepaalde manier als je kijkt naar cijfers van het RIVM, dat 1 op de 5 werknemers worstelt met burn-outs? Dat is echt gewoon een ziekte van deze tijd.
1: Ja, ik moet al een beetje opletten, want ik heb dat niet onderzocht. Maar door mijn
0: lange... Nee, maar dit zijn cijfers van de RIVM. Ja,
1: ja, en 600 van dit soort sessies gedaan. Ik durf wel te zeggen dat empirisch kan ik hier ook wel iets van vinden. Dus je kunt dit staven. Mensen die, zeker in een leiderschap, die vanuit dat gevoel van ik moet eigenlijk iets doen, maar ik durf het niet, die vereenzamen. Want die krijgen namelijk last van in bed. Hebben minder zin om te gaan. Raken niet uitgepraat hierover met een partner of een vriend. Terwijl waar je het moet bespreken, is daar waar het aan
0: op het
1: tafel.
0: Werk. Ja.
1: En dat spannend is, dat is eigenlijk wat we het de hele tijd over hebben. Dat is dus ook buiten je comfortzone. Ga dat maar eens leren.
0: Ja.
1: En dat de eerste keer gaat dat mis. En de vijfde keer misschien ook nog. Maar hier word je echt vanzelf beter in. Maar daar moet je doorheen. Want anders blijft die knoop zitten en word je doodongelukkig.
0: Ja.
1: En dat ongeluk, dat in je... wat heb ik toch een lastige baan? Ze vragen zoveel van me en ze doen niet wat ik wil. Dat is toch een beetje de spagaat van veel leiders. Daar zit volgens mij, als je dat combineert met in je eentje... Dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dit moet je samen doen.
0: Je moet echt in verbinding komen. Als je dat dan relateert aan jouw missies. Hè? Als oud-commando-leider, missies Afghanistan heb ik begrepen. Welke missies heb je nog meer gedaan?
1: Bij het Korps Commandotroepen in Ivoorkust en Libanon. Ik heb nog in Bosnië gezeten, ooit bij een ander onderdeel. En 2 keer in Afghanistan.
0: Ja. Heb je een voorbeeld uit die tijd wat heel exemplarisch is, wat wij hier ook op onszelf kunnen toepassen?
1: Nou, ik vind een mooi voorbeeld Ivoorkust. Ivoorkust was een operatie, dat noemden ze een NEO-operatie, non-combatant evacuatie-operatie. Dat betekent, er is wat aan de hand in een land. Er zijn Nederlandse ingezetenen en die moeten er zo snel mogelijk uit. Dat bedenkt niet Nederland, dat bedenkt eigenlijk de hele internationale community. Dus dat zijn een soort van relatief ongecontroleerde operaties, waarbij je met weinig middelen zo snel mogelijk een effect probeert te bereiken. En wij zijn toen met 16 mensen... Zonder transport, maar met goed uitgerust verder, zijn we die kant op gegaan en we werden gewoon geconfronteerd met chaos. We hadden een stip op de horizon staan, dat was de ambassade en haar personeel, inclusief alle Nederlanders die nog aanwezig waren, ja. Eruit halen. En dan komt het neer op, hoe zorgen we ervoor dat het effect bereikt gaat worden? Terwijl je volledig in onzekerheid zit, dat mensen vermoeid raken, je hebt van alles te weinig, er is altijd schaarste. Nou, als er schaarste is, dan is leiderschap nodig om te kiezen. Kiezen van wat gaan we niet doen, wat gaan we wel doen, wat gaan we sneller doen. En bij die keuzes die je maakt, ga je al die mensen, tussen aanhalingstekens, pijn doen. Je gaat namelijk vertellen wat ze het liefste zouden doen, dat gaan we nu niet doen. Want dat kan niet, want er is van iets te weinig. En dat leiderschap wat erop zat, dat was deze man is nu generaal, die heeft dat zo goed doorgehad. Die heeft heel veel vrijheid gegeven. Er gaan ook dingen mis. Heeft die verantwoording over afgelegd. Voelt gewoon aan van, dit is mijn verantwoordelijkheid. Een stukje ga ik delegeren. En ik accepteer dus dat dit nooit helemaal mooi wordt. Maar we gaan dit wel regelen met elkaar.
0: Ja.
1: En die houdt die 16 mensen met zoveel gemak bij elkaar. Er waren geen kikkers die uit de kruiwagen gesprongen.
0: Maar hoe deed hij dat dan?
1: Door heel erg betrokken te zijn. En zijn wedstrijd is gespeeld voordat we daar waren. Wij gaan met 16 mensen op pad. Dat is in november geweest. In het jaar 2004. En daarvoor heeft hij zich laten zien als een menselijk leider. Iemand die begrijpt dat die verbinding, die gaat voor de inspanning uit. Ja, dat heeft hij gedaan vanuit zijn buikgevoel of omdat hij zo is. Maar het is ontzettend effectief.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat niet meer over welke stijl had hij verder. Maar hij weet dus met schaarste iets te bereiken waarvan ik denk, dat zie ik nog niet iedereen zomaar
0: doen. Nee, en dat is dus ook die olifant in de kamer heel duidelijk benoemen en ook zeggen, we gaan niet doen wat jij wil, het kan niet.
1: En ook daar ontstaan olifantjes. En die krijgen de ruimte, want je hebt niet altijd die raaktijd in zo'n crisis. Maar de basis is goed genoeg, dat op het moment dat het naar voren komt, wordt het benoemd. En dan heeft iedereen zich te verhouden tot dat besluit. En dat gebeurt ook, want het is namelijk dezelfde kerel die voor je knokt als een leeuw in het traject daarvoor, zeg je, maar ik ga door het vuur, door het vuur voor hem.
0: Ja.
1: En dat moet het leiders zich beseffen. Van hoe zorg ik er nou voor dat ik dat gedrag laat zien als de wedstrijd dan niet gespeeld wordt?
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Gerards. Over waarom ons stresssysteem altijd aanstaat. Alsof er een leeuw achter ons aan zit. Ze had een heel mooi verhaal dat we meer de zebra moeten worden. En hoe we ook een beetje van die leeuw afkomen in ons leven. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Ray Klaasens, oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waar dus weer een nieuw seizoen van aankomt, maar heeft dus ook een adviesbureau. Geef lezingen, de man heeft een hele drukke agenda. Ik denk dat het mooi is om even de kettingvragen bij te pakken, Ray. Want dat gaat ook wel een beetje over die zebra en die leeuw en jouw stelling dat je om persoonlijk te groeien uit je comfortzone moet komen. Ik sprak gisteren met voedingswetenschapper Jaap Seidel en hij wilde dit van je weten.
15: Nou ja, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje. Je gaat iets anders eten. Dat is meestal, je kent het niet. Je weet niet hoe het gaat bevallen. Mijn vraag is eigenlijk van, moet je voortdurend dan buiten die comfortzone zijn om te kunnen blijven groeien? Of moet je zo nu en dan het opzoeken om even de switch te maken naar een nieuwe gewoonte? Want dat is uiteindelijk, ja, voortdurend buiten je comfortzone leiden, werken of leven is volgens mij ook heel stressvol. En dat is weer niet goed voor je gezondheid.
0: Ja.
1: Eens met Jaap.
0: Ja?
1: Ja. Nee, dat is ook niet. Groeien doe je buiten je comfortzone is iets anders dan je moet altijd buiten je comfortzone, want je moet altijd groeien. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat het helemaal waar is wat hij zegt. Je moet soms, als je gegroeid bent, moet je ontspannen. Als je gegroeid bent, moet je weer op krachten komen. Die scheurtjes die ontstaan in je, of dat nou fysiek is in je spieren, of dat je eventjes wat stress hebt ervaren door die groei, daar moet je weer van bekomen. In het bedrijfsleven is dat ook zo. Je kunt niet blijven groeien, want dan groei je zelf stuk. De processen die moeten op orde komen met de groei die je doorgemaakt hebt. En dat noemen we dan consolideren. En dan ben je sterker geworden en dan kom je uiteindelijk erachter dat er weer een tijd is om te gaan groeien. En ik denk dat in 20%, ik heb dat getal al vaker genoemd vandaag, in 20% van de tijd mag je best groeien. En in de rest zou ik zeggen, vooral consolideren en zorgen dat je op orde blijft en gezond blijft en onderhoud de tent.
0: En dus ook eigenlijk het op- en afschalen naar een crisis. Als je kijkt naar een crisis die jij hebt meegemaakt tijdens een missie, hoe ging je dan vervolgens weer afschalen? Wat waren jouw methodieken daarvoor?
1: Ja, kijk, het is niet. Dat is denk ik het goede om. Om daar ook bij te vermelden, dat zo'n crisis ontstaat niet van binnenuit. Bij zo'n speciale operatie. Die ontstaat doordat er iets in de wereld gebeurt waar je geen controle op hebt. En er is een eenheid die heeft als missie om die crisis dan te beslechten. En dan moet je gaan. En dan in die inspanning die geleverd wordt, is er maar één houding, gedrag juist. En dat is namelijk dat het effect gerealiseerd moet worden. Het maakt niet meer uit hoe dat gaat gebeuren, maar we gaan dit met elkaar doen. Er komt een moment dat het dan klaar is. Dan heb je met elkaar wel geleden. Ja. Je spullen zijn versleten, je bent zelf redelijk versleten. Het is allemaal een beetje op. Sommige mensen lopen hebben overmatig veel stress gehad. Kunnen zelfs een stoornis van ontwikkelen, PTSS. Je hebt dus eventjes heel goed te kijken naar hoe staan we erbij. Wat is er gebeurd? Dan moeten we brieven aan elkaar, of debrieven. We moeten zorgen dat we ervan leren. Dus je voelt al in alles wat ik nu zeg, er zit heel veel rust in. Kom op adem. Word weer sterker. Repareer. Het materieel, maar ook de geest, het lichaam. En zorg dat je er weer klaar bent straks.
0: Mm-hmm.
1: Nou is het zo dat bij zo'n militaire eenheid, en zeker als je met een club in Afghanistan bent, moet je voorstellen dat je daar 5 of 6 maanden zit. En zeker die jongens in de tijd in Uruzgan, die komen ook terug op de kazerne om te herstellen. Maar dan gebeurt er weer wat en moeten ze op pad. Je kiest dus niet wanneer je die wedstrijd speelt.
0: Nee.
1: Maar in die tijd van 5, 6 maanden is de taak van de eenheid om te zorgen dat ze doen wat er moet gebeuren. En het is de rol van het leiderschap om te zorgen dat je opzoek van wat kunnen we nou nog net wel aan?
0: Ja.
1: Want we gaan dit wel doen.
0: En hoe belangrijk is emotie daarbij?
1: Ja, ik geloof dat emotie de component is waar leiderschap zich onderscheidt van een manager. Dat zijn de tweezelfde mensen. Maar daar waar je voelt, ik word er onrustig van, er gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Ja, dat is toch echt iets van emotie, van zorg, van misschien zelfs onzekerheid of angst of gedrevenheid of passie. Maar daar komt leiderschap uit voort. Dus een manager mag wel vanuit het hoofd en technisch de zaak aanlopen, maar die leider die moet toch eerst even luisteren naar zijn buik.
0: Ja.
1: Ik heb hier iets te doen.
0: Ja.
1: En wat ik te doen heb, ik heb geen idee. Dat is ook zo mooi van leiderschap. Ik weet het niet, want ik heb van iets tekort. Ja, dat is wel een wezenlijk verschil van de tent manager of iemand door de crisis heen Die ten door de crisis heen leidt.
0: Ja, ja. En tegelijkertijd in het bedrijfsleven worden we soms ook overvallen, hè, door een crisis waar we ons nauwelijks op kunnen voorbereiden. Financiële crisis was zo'n voorbeeld. Corona, de pandemie. Dan moeten we ook in één keer aanstaan. En nu moeten we ons steeds meer voorbereiden op oorlog dichter bij huis. Het is al dicht bij huis. En als je kijkt hoe dichtbij Oekraïne is. Maar we weten ook dat vanuit NAVO-baas Rutte is gezegd, we kunnen hier ook op in Nederland, kunnen we echt met oorlog te maken krijgen. Is dat nog iets waar jij van onder de indruk bent? Of ben je zo goed getraind dat je dat niet raakt?
1: Het raakt me als mens wel. Want ik vind het allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ik heb het geluk en heel veel mensen met mij, dat ik wel op een bepaalde manier dit probeer te plaatsen, te relativeren. Ik raak er ook niet per se gestrest door.
0: Nee.
1: En als het zover is, dan is dat ontzettend moeilijk en vervelend. En dan gaat er heel veel veranderen. Maar het is nog niet zover. Dus wat heb ik nu te doen om te zorgen dat ik er straks klaar voor ben? En daar staan de kranten ook bol van en de social media. Je kunt jezelf gewoon weerbaarder maken, voorbereiden. Laat jezelf ook niet gek maken. Het is nog niet zover. Ik zeg niet dat het niet kan komen. Misschien is die tijd is die dichterbij dan we denken. Maar het staat in de sterren. We hebben er ook niet zo heel veel invloed op. Maar op iets hebben we wel invloed. En dat is hoe hebben we onszelf verenigd in het gezin. Wat hebben we voor elkaar in huis? Wat hebben we in ons bedrijf voor elkaar? Hebben we onszelf verdedigd tegen cyberaanvallen? Want de voortekenen van dit soort conflicten, die zijn er wel degelijk. Je kunt een heleboel wel. Je kunt je ook zorgen maken, maar dat levert sowieso niks op. Mm-hmm. Dus zet dat om, die zorg, dat gevoel, daar kom je weer in persoonlijk leiderschap om iets te gaan doen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel veel kan doen. Ik ben niet onder de indruk. Dat is helemaal niet een advies of zo. Dat is gewoon meer een weergave van hoe je
0: hebt gewoon
1: zit.
0: Ook ervaring, weet je wel. Dat is natuurlijk toch heel anders als je zoveel oorlogssituaties ook hebt meegemaakt.
1: Ja, ik weet niet of het met name daarvan komt. Ik denk toch dat het ergens is gebeurd in die, ik noem dat gekscherend altijd een stressbestendigheidsopleiding, de commandoopleiding. Daar word je zo onder druk gezet persoonlijk, dat je op een gegeven moment eigenlijk weet kalm te blijven.
0: Ja.
1: En die zijn er heel veel, die mensen.
0: Ja. Dit is wel een mooi punt. Ik sprak met mijn fysio Sanne. Sanne Boeken, ze is echt geweldig. En zij is fan van jou. Ze kijkt ook naar het programma. En ze heeft podcast van jou geluisterd. En we hadden het een beetje over jou. Nou, ik was ook fan van jou toen ik je zag ook bij dat congres waar we samen stonden. En het klinkt alsof jij alles helemaal together hebt. En we vroegen ons toch af, wat is nou dat stukje waar jij nu nog kwetsbaar bent? Want je lijkt eigenlijk overal een antwoord op te hebben.
1: Ja, dat komt ook omdat ik hier vaak over praat, laat ik ook eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Dus ik weet ook wel wat ik hiervan vind en ik kan het onder woorden brengen, maar ik ben wel degelijk nog kwetsbaar. Ik heb niet zo lang geleden een fietsongelukje gehad. Ik was aan het trainen voor een Ironman, een triathlon is dat. En tijdens een afdaling van een flinke berg ben ik hard onderuit gegaan. Dat was ook echt wel stevig. En ik weet wat ik zou zeggen tegen een ander als hem dit zou of haar dit zou overkomen. Van ja, dit is nu wat het is. Laten we eens gaan kijken wat je allemaal nog wel kunt. Nou, dan denk iedereen, lekker stoïcijns, kunnen we iets mee? En dan gaan we dat doen. Nou, ik zat nu zelf in deze lappenmand, en nog steeds een beetje. En dan kom ik er dus achter dat ik dat iets niet kunnen, iets dat je dus eventjes minder kunt handelen, dat is als met mijn gezondheid iets gebeurt, dit is dan gewoon een ongelukje, dan werkt dat bij mijzelf dus allemaal niet zo.
0: Nee, want waar kom je dan tegen aan te lopen bij jezelf?
1: Veel te snel willen, waardoor het probleem groter wordt. Dat heb ik dus ook gehad. Ik heb nu allemaal andere klachtjes die voortkomen uit gewoon niet de rust willen pakken, die gewoon een dokter adviseert. Plannen willen maken. Die Ironman is niet gelukt, verdorie. Die moet lukken, ga ik volgend jaar. Nou, dan plan ik hem in de agenda. Ik kan toch niks anders. En dan bedenk ik van, ja, maar dan ga ik weer de hele winter 14 uur per week bezig. Helemaal geen zin in. Dus ik kom eigenlijk tegen diezelfde geen zin hebben aan als waar veel mensen mee worstelen met sport bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En ik heb daar ook niet meteen een antwoord op. En langzaam, hè, dat is dan denk ik van, en hoe ga ik daar dan mee om? Dat is dan de reflectie. Laat het er maar gewoon zijn. Ga niet zo stoïcijns zijn, want je bent het nu dus kennelijk niet. Je voelt je even vervelend. Dit is zo. Het komt wel weer. En kijk maar eens of je van dat gevoel wat je hebt gewoon iets krachtigs kunt maken. In plaats van dat je je eigen dogma maar gaat leven.
0: Ja.
1: En dan ben ik er weer.
0: Ja.
1: En dat lukt dus ook.
0: Ja, wat ik van mijn stiefvader, psychiater, heb geleerd is juist op de momenten dat je gewoon helemaal even de weg kwijt bent en echt in een crisis zit, op wat voor niveau dan ook, dan kan je juist die enorme transformatie weer maken.
1: Ja, ja.
0: En dat is er mooi aan. Dus dat weet ik nu intussen. Dus als ik in zo'n situatie, ik had het met mijn niertransplantatie, ik weet, ik kom hier uiteindelijk sterker uit. Maar ik ga wel even door een heel diep dal.
1: Ja.
0: Ja.
1: En in dat dal was je nog niet eerder geweest en er gebeuren dingen. Die gedachten, die zijn er.
0: Ja.
1: En dat is denk ik mijn les. Druk dat nou niet weg. Gun het de tijd. Je bent ook gewoon, net zoals elk ander, daar. Ja.
0: Ja.
1: Even slachtoffer van je eigen hoofd.
0: Ja, gelukkig ben jij ook een mens. Dat stelt San en mij ook weer gerust. dat jij het ook af en toe niet weet. Je mag nog een mooie vraag stellen, een kettingvraag aan de gast morgen. Dat is commissaris en investeerder Guido Witpen. Hij heeft heel veel succes geboekt in het leven qua carrière. Bijvoorbeeld door heel succesvol als ondernemer zijn bedrijf te verkopen. Schaapjes op het droge, maar is ook achtergekomen dat rijkdom niet gelukkig maakt. Over die inzichten ga ik morgen met hem praten. Maar wat zou jij hem willen vragen?
1: Ja, ik heb even gekeken naar, naar zijn biografie. En wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij... Nou goed, en uiteindelijk komt hij dus nu tot de conclusie dat rijkdom, wat is dat? Het geeft je vrijheid. Hè? Dus dat, en daar trekt hij lessen uit, daar gaan jullie over spreken. Dus eigenlijk zoomt hij uit bij geld. En kijkt hij, wat kan ik daarmee? En wat zijn nou mijn drijfveren? En toen dacht ik, nou, wat worstel ik? Of, nee, ik worstel niet, maar het interesseert me enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft? Terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief. Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Of. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
0: Ja.
1: Ben ik heel benieuwd naar.
0: Prachtige vraag. Nou, baal ik dat ik hem niet eerder aan je gesteld heb. Want nu begint eigenlijk het gesprek. Want daar ben jij echt mee bezig.
1: Daar ben ik mee bezig.
0: Maar daar praat ik graag een andere keer met je over.
1: Nodig me uit. Ik kom graag. Ik vind het leuk hier.
0: Mooi. Goed. Je bent hier dus mooi ontvangen ook.
1: Ja,
0: dat is het sfeertje.
1: Dat is zo. Ja. Heel fijn. Ja.
0: Dus je komt terug. Dat is mooi om te horen. Zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ray Klaasens, oud-commandoleider, presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven beschikbaar als het gaat om leiderschapslessen, coaching met zijn adviesbureau. Luister zeker naar onze andere afleveringen van de Big Five. Ga gewoon naar onze BNR-app. Maar blijf live, vooral op deze zender. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omvergeblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaas zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. Wat bezielt eigenlijk iemand om een bedrijf over te nemen waar nauwelijks nog geld is om de voorraad aan te vullen en schuldeisers te betalen? Nou, onze gast van vandaag zag er toch wel brood in. In een bedrijf dat letterlijk vanuit de bak zorgt voor een bakje koffie. Welkom, Daf.
11: Dankjewel.
3: Wie ben je? Wat doe je?
11: Ik ben Daf Dubbelman. Ik ben impact investor en ik ben massagist. Privé en zakelijk. Ik ga graag extreme uitdagingen aan, zoals ultramarathons. En ook op zakelijk gebied ga ik, waar de meeste mensen zeggen, dit is onbegonnen werk.
3: Waar heb jij het goed gedaan?
11: Ik heb het goed gedaan door niet te luisteren naar experts die zeiden, dit is te lastig om op te pakken, ik zou het niet doen.
3: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
11: Ik heb niet geluisterd naar experts die zeiden, dit moet je niet doen.
3: Dat is een mooie. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Daf, leuk je te zien. Het bedrijf heet Zuivere Koffie. Jullie noemen jezelf de werelds eerste koffiebranderij in de gevangenis. Vertel wat jullie allemaal doen.
11: Ja, wij zijn social enterprise Zuivere Koffie. En onze missie is recidive verminderen. Mm-hmm. En dat doen we door in de bak te beginnen om

0: buiten te blijven. En dat kan dus door een vak te leren, zodat ze beter beslagen ten ijs komen buiten de gevangenis. En wij leveren gebrande koffie, lekkere koffiebonen die we verkopen. We hebben bakkerijproducten, koekjes bij KLM, brownies bij Artis. En we hebben ook zelfs chocoladerepen en thee met de mooie naam Guilty.
1: Ah ja, precies, want ik heb een hele doos hier, een soort kerstpakket ziet het eruit van je hier op bureau staan. Met de Guilty, daar zit er ook wel... Jij zei, je moet meteen even kijken naar die thee, want daar zit ook iets bijzonders aan. Het ziet eruit als een theezakje, maar wel apart gevouwen.
0: Ja, het zijn hele mooie fleurige kleuren met een mooi design. Ontworpen door de oprichter Jamal Lampen. Mm-hmm. Alleen het is een ponypack, dus hier werd cocaïne in verhandeld. Dus,
1: dit zijn kabouter-envelopjes.
0: Dit zijn kabouter-envelopjes.
1: Ja, met die thee in een kabouter-envelopje. Oké, goed. Dus jullie doen zuivere koffie. Klinkt alleen maar als koffie, maar er zit heel veel omheen. Maar het gebeurt wel in de gevangenis. Welke gevangenis gebeurt het?
0: Het gebeurt vooral in Zaanstad, JC Zaanstad. Maar we hebben ook Nieuwegein, waar we ook boterkoekproductie hebben. Ja. Waar we ook nog uit gaan breiden.
1: En hoeveel gevangenen werken met jullie?
0: Ongeveer 70 man op een dagelijkse basis.
1: En dan is het dus echt in de gevangenis staan grote koffiebranders. Hoe ziet het eruit?
0: Ja, je hebt normale oude gevangenissen zijn kil en negatief en met felle lampen. Bij ons zijn er hele mooie muurschilderingen. Een hele lekkere geur van de koffie die gebrand wordt. En we hebben zelfs ook nog een koffiewinkel erachter, waar gedetineerden het personeel van de gevangenis van een lekkere bak koffie voorzien.
1: Maar het is allemaal in de gevangenismuren. Het is niet dat iedereen in een busje gaat naar een, industrieterrein waar jij een pand hebt. Het is echt in de gevangenis.
0: Het is allemaal in de gevangenis, maar we hebben natuurlijk ook activiteiten buiten gevangenis van ook ex-gedetineerden die op events staan met onze koffiekar en die ook bij het World Fashion Center koffie leveren in de koffiewinkel die we daar hebben.
1: Hoe is het om met gedetineerden te werken?
0: Eigenlijk gewoon net zoals met alle andere medewerkers. Met uitdagingen en ik denk dat het... Ik heb er ook zelf aardig wat mee. Mm-hmm. Het zijn wat meer, hoe zou ik het zeggen, jonge honden. Die snel verveeld zijn. En die snel op zoek zijn naar iets anders. Dus je moet ze goed bezighouden zoals ook jij en ik eigenlijk behandeld willen worden.
1: En waarom zeg je, ik heb daar zelf wel wat mee dan?
0: Nou ja, ik ben ook snel verveeld. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En als je mij heel de tijd aan de lopende band hebt staan, dan breek ik ook uit.
1: Ja, maar toch, dus je zegt dat zijn mensen die je echt wel werk moet geven waar een uitdaging in zit. Aan de andere kant, ze zijn gedetineerd en waarschijnlijk niet voor niets. Ja. Hoe verandert dat de dynamiek?
0: Nou, sowieso, waarom we het ook doen is dat die recidivecijfers zijn een verschrikkelijk groot probleem. Mm-hmm. Ongeveer 46% gaat binnen 2 jaar weer terug de bak in. Ja, dus er zijn 3 factoren die heel erg helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Dat zijn de 3 W's. Dat is woning, mm-hmm. Dat is wife of wijf, en dat is werk. Ja, en vooral op dat werk proberen wij de mensen zingeving te geven, structuur en ook geld, zodat de kans op recidive vermindert. Ja. Dus we proberen het zo leuk mogelijk te houden en zoveel mogelijk tools te geven om na gevangenschap niet weer het verkeerde pad op te gaan. Ja.
1: Aan wie verkopen jullie alles?
0: Ja, eigenlijk vooral aan bedrijven, maar ook via de website. We verkopen ook heel veel aan de consument die het via onze website verkoopt. En vooral met kerstgeschenken gaan we ongelooflijk hard. Oh ja. Want iedereen zoekt eigenlijk iets met zingeving. En daar zijn wij natuurlijk in die hele competitieve markt van bakkerijproducten, van thee en van koffie. Mm-hmm. Ja, hoe maak je nog een verschil? En dit is echt, met elke slok verminder je recidive. Ja, en het is ook nog een stoer merk.
1: Ja. Ja, dus ik zag, wat zei je al, volgens mij Artis, de koekjes zijn bij Artis, KLM, dat soort bedrijven.
0: Ja, grote bedrijven, Rabobank, we hebben ook een lening van de Rabo Foundation. Er zijn vooral grote bedrijven die ons steunen en onze producten afnemen.
1: Omzet, hoeveel ongeveer?
0: Ja, we denken dit jaar weer boven de 7 ton uit te komen. En volgend jaar zal dat naar verwachting een stuk hoger zijn. Ja. Want we komen uit een dal en ook onze omzet was een stuk hoger in het verleden.
1: Ja, winst, wordt dat al gemaakt?
0: Ik zal met een
1: dikke glimlach op het gezicht.
0: Ja, met een omweg. Het vierde kwartaal 2025, dikke winst.
1: Oké.
0: Maar dat is, als je het hele verhaal wil hebben, dan... we verwachten dit jaar marginaal uit te komen. Dat wil zeggen, marginaal plus of marginaal in de min.
1: Ja. Ik moet er een beetje om lachen. En dat is niet vanuit leedvermaak, maar we weten waar we naartoe gaan in dit interview. Want jij bent niet de oprichter van dit bedrijf.
0: Klopt.
1: Dat was Jamuel Lampen.
0: Ja.
1: Zelf gedetineerde of ex-gedetineerde.
0: Ja, klopt.
1: Richtte het in 2014 op, maar in 2025, vorig jaar, heb jij het samen met jouw compagnon Bas de Haan overgenomen. Het bedrijf was, begreep ik, technisch failliet.
0: Laat ik het zo zeggen, stelde ongelooflijke uitdagingen. Als er niet snel een nieuwe investeerder was ingestapt, was het heel lastig geworden.
1: Mm-hmm. Waarom stapt hij in?
0: Ja, wat ik al eerder zei, masochistische trekjes. en ik denk ook de liefde voor de missie. Ik hou van het aanpakken van grote maatschappelijke problemen die wel oplosbaar zijn en waar je ook veel potentie in zit. Het merk is sterk. En ik denk als we het op de juiste manier met de juiste mensen gaan aanpakken, dan wordt het ook een financieel succes. Want ook bij Kruinwater Plus ben ik ook betrokken. En dan zeg ik ook vaak, je kan niet groen doen als je rood staat.
1: Ja.
0: Dus we moeten eerst een sluitend businessmodel hebben. En dan pas kunnen we weer goed gaan werken aan het aannemen van nog meer mensen met een detentieachtergrond en ze trainen.
1: Wat je zegt net al, Kraanwater Plus, dat is ook een bedrijf van jou.
0: Ja.
1: Wat doen die?
0: Wij doen waterdispensers. Dus wij proberen de revolution aan te zwengelen. Dus wij proberen eigenlijk een goed alternatief te geven voor alle wegwerpdranken, plat en bruiswater. En dat we goed bezig zijn, bewijst ook wel het feit dat Coca-Cola hoofdkantoor met hun merk Schoot Fontaine, zij hebben ook een watertap waarmee ze dus leidingwater filteren, koelen en van bruis voorzien.
1: Ja.
0: En niet hun eigen merk op hun hoofdkantoor.
1: Dus dat is een bedrijf. Je zit ook nog in andere dingen, in het vastgoed begrijp ik.
0: Ja, ik ben dus ondernemer op veel vlakken. Ik ben ondertussen ook nog bezig op de achtergrond met het opzetten van een tweede professionele voetbalclub in Amsterdam.
1: Wow.
0: Maar dat is ook een ver gezicht. Maar ik ben ook actief op het vastgoed. Ik heb de website huurenhuis.com, waar ik een aantal huizen, vakantiehuizen in Spanje heb gebouwd met padelbaan en die ik verhuur aan de ex-Nederlands kampioen padel en heel veel andere.
1: Kortom, heel veel dingen doe je.
0: Klopt.
1: Tijd is schaars.
0: Klopt.
1: En toch zeg je, ik ga hierin stappen vanwege licht masochistische trekjes.
0: Ja.
1: En omdat je er iets in zag.
0: Absoluut.
1: Wat trof je aan toen je het had overgenomen?
0: Een organisatie die erg committed was om er een succes van te maken. Maar ook een organisatie die tegen verplichtingen uit het verleden liep.
1: Mm.
0: Dus toen we binnen zijn gekomen hebben we al vrij direct 3 locaties gesloten. Die op zich goede locaties waren.
1: Dat waren koffiewinkels. Barretjes? Ja, okay.
0: Koffiewinkels, ja. Bijvoorbeeld een hele mooie koffiewinkel op de Haarlemmerdijk.
1: Mm-hmm.
0: We hadden gratis omzet. Want de Engelse toeristen die liepen toevallig langs, hadden zin in koffie en ze liepen naar binnen. Ze wisten niet wie we waren. Maar ondertussen moesten we €3.500 huur per maand betalen. Ja, dus je was heel veel koffie verder voordat je de huur eruit had. En moest je ook nog de producten en het personeel betalen. Dus dat hebben we gesloten. We hebben ons teruggetrokken. We hebben ons geconcentreerd ook op de kapitaalstructuur te verbeteren. En we zijn, ik denk, tweede half jaar van 2025 zijn we weer naar buiten getreden.
1: Was je geschrokken? Want je neemt het over. Dan denk je, zo eens even gaan kijken. Je doet een beetje due diligence, kan ik me zo voorstellen. Maar niet te veel, want volgens mij was het allemaal niet zo heel veel waard, denk ik.
0: Ja, je zegt het goed. Je doet een beetje due diligence. Ik heb ook een bankiersachtergrond, dus ik kan best wel naar dingen kijken. Maar ik kan me ook niet onttrekken aan het beeld dat ik lichtelijk naïef ben en positief ingesteld.
1: Oh ja.
0: Dus dat je dingen altijd beter verwacht dan ze zijn. Ja, en af en toe vallen dingen tegen.
1: Waar schrok je van?
0: Toch hoe moeilijk het is om genoeg tijd te besteden aan sales en marketing.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl je ook nog heel veel tijd aan het verleden moet besteden.
1: Ja.
0: Ook al heb je een bankiersachtergrond, ook al weet je wat van cijfers. Je verwacht, en dat communiceer je ook op een conservatieve manier, wat de omzetprognose is wanneer je weer een aflossing kunt doen. Ja, dan valt het toch weer tegen.
1: Hoeveel schulden stonden er open?
0: Ja, dus bijna 2 miljoen.
1: Oké, dus fors, voor zo'n kleine omzet waarschijnlijk.
0: Ja, we denken dat we dat dit jaar kunnen reduceren tot rond de 500.000.
1: Ja, en het bedrijf is niet failliet gegaan.
0: Nee.
1: Dus die schulden staan nog en die staan nu bij jou. Ja, dat is bij de BV.
0: Die staan bij de BV, ja. Nee, dus daarom zijn we ook goed bezig met een crediteurenakkoord. Hebben we al gesloten. En zijn we bezig om een betere kapitaalstructuur te krijgen. En de komende maanden zullen ook bestaan uit nog een extra ondernemer aan ons te verbinden. Die nog een extra kapitaal injectie kan doen.
1: Je zei net, je kunt niet groen doen als je rood staat.
0: Ja.
1: Dan moet je denk ik ook keuzes maken waarvan je denkt, dat is wel heel groen, maar niet goed voor het rood staan.
0: Ja.
1: Je zei al, we hebben een aantal winkels gesloten. Moet je af en toe ook de maatschappelijke missie iets te kort doen of minder doen dan je zou willen om maar gewoon ervoor te zorgen dat je gezond wordt?
0: Ja, absoluut. Een voorbeeld is, ik heb een groot netwerk in de food service industrie. Er zijn heel veel mensen die gaan dan weer bij een fantastisch mooi koffiebonenbedrijf in Ghana werken. Mm-hmm. Die zeggen, ik heb nu de mooiste koffie, het wordt naar Nederland gezeild. Alles perfect, echt. We hebben zoveel vinkjes, je moet ons hebben. Ik zeg, dankjewel. Dat kost mij te veel tijd. En we kopen het in via een expert op het gebied van bonen, die alles certificeren. Ja, en dus daarom, we kunnen niet en het duurzaamste en het groenste en waar de boeren het meeste geld krijgen. Dus af en toe moet je iets zwart-witte zijn en zeggen, hier gaan we dus niet onze tijd aan besteden. Plus, onze boodschap is recidieven verminderen. Mm. En het wordt ook een beetje confuus als we ook zeggen, en we zijn het duurzaamste merk en bij ons, als je te veel gaat stapelen.
1: Ja. Zit de neiging daar wel in? Om dat
0: absoluut
1: wel te doen?
0: Ja, we zijn net zoals ook de meeste van onze medewerkers. We zijn jonge honden. We willen alle kanten op. Er is een gebrek aan focus. Dat is er in het verleden geweest. En dat is er nu nog steeds geweest.
1: Ja.
0: Dus ik denk als we alleen hadden gezegd, je hebt die mooie thee gezien, Guilty. Je hebt de bakkerijproducten gezien. Ik denk als we waren gaan concentreren op één van die goederen en dat een knallend succes hadden gemaakt, dan waren we veel groter geweest dan nu. Want dan kan je dozen schuiven. En nu zijn we ook gefragmenteerd over activiteiten.
1: Is dat iets dat je in de toekomst gaat zeggen, eigenlijk doen we te veel?
0: Ik denk dat er zeker aan gaat komen. En ik denk nog steeds dat we evenveel producten kunnen doen, maar dat we het wel beter moeten delegeren en bij andere partijen wegzetten.
1: Even terug naar de fout. Ja? Je zei, het was eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant het goede is, ik heb niet geluisterd naar experts.
0: Ja.
1: Aan de andere kant het fout is, ik heb niet geluisterd naar experts. En dat waren waarschijnlijk dezelfde adviezen.
0: Ja, klopt.
1: Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, ik denk de experts hadden gelijk gehad.
1: Wat zeiden de experts? Jij zegt, een beetje met vrienden praten.
0: Ja, maar ook scale-up experts. Ik ben hier naar het kijken. Dit is de schuldenlast, dit is de omzet. Dit is de winst, oftewel het verlies. Wat denk je ervan? Absoluut niet doen.
1: Nee?
0: Ik dacht ook, zuivere koffie, de naam, is ook, alles goed proberen te doen. En dat betekent ook proberen zoveel mogelijk je schulden af te lossen. Dus,
1: En wat was het dan dat zij, was het gewoon een Excel-sheet en zegt, op de omzet is de schuld gewoon veel te hoog.
0: Ja.
1: Was dat het?
0: Je kan van heel ver weg had je al kunnen zien, dit is, hier moet heel veel gebeuren.
1: Ja.
0: En dit is een hoofdpijndossier. Alleen ik vond de missie te mooi. En ik hou van dit soort uitdagingen. Eigenwijs zijn en gaan waar anderen niet gaan. Daar groeien vaak de mooiste bloemetjes aan de rand van de afgrond.
1: Dat is zo, maar je start af en toe ook de afgrond in.
0: Ja. Ja, klopt.
1: Is je dat eens gebeurd in het leven?
0: Nou, niet echt. Wel dichtbij natuurlijk. Ook er zijn momenten geweest dat ik denk, waar doe je het voor?
1: Heb je dat ook met zuivere koffie?
0: Jazeker, absoluut.
1: Wat zijn de momenten dan?
0: Nou, bijvoorbeeld, we hebben alleen maar, of tenminste zo goed als alleen maar, partijen die geïnvesteerd in ons hebben, die echt ook begaan zijn met de missie.
1: Mm-hmm.
0: Die gewoon niet om het financiële rendement zijn ingestapt, maar meer om het supporten van de missie. Ja, ik heb ook tegen die mensen gezegd, deze keer lukt de aflossing niet, de rente misschien nog wel, maar heb alsjeblieft nog een jaar geduld. En dan het volgende jaar, één persoon die ons echt een warm hart toedraagt, die zegt, om eerlijk te zijn, ik heb het een beetje gehad. Ik zeg, weet je wat, ik heb het ook een beetje gehad. Want ik wil graag mijn tijd besteden aan de groei, de toekomst van de onderneming. En het enige waar ik mee bezig ben, of een groot gedeelte van mijn tijd, is praten met teleurgestelde mensen.
1: Ja.
0: Ik zeg, ik wil het even omgooien. Reken op, heb nog meer geduld. Dus nog meer under promise, over deliver. En weet gewoon, we werken er hard aan. En ik denk dat als iedereen bijdraagt, dan wordt het een succes.
1: Ja.
0: Want het merk is te sterk en de missie is te mooi.
1: Zo'n gesprek waarin je dus met de schuldeiser zegt... die zijn geduld een beetje verliest. Waarin jij zegt, nou, ik ben het ook een beetje zat.
0: Ja.
1: Komt dat spontaan op? Of is dat iets wat je bedenkt van tevoren? Of is het een soort emotionele reactie?
0: Nee, maar dat bouwt natuurlijk op. Je hebt natuurlijk op heel veel vlakken heb je brandjes die spelen.
1: Ja.
0: Een medewerker die ziek is. Opeens nog een factuur die ergens vandaan komt die je nog niet verwachtte. Andere strubbelingen. Een medewerker die zou komen om ons team te versterken, wat een goede invulling was, die opeens toch niet komt. Ja, en dan komt dit er ook nog bij. Dan denk ik, ja, het moet wel leuk blijven.
1: Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n gesprek als jij zegt... ik ben het eigenlijk ook zat en ik zit veel te veel werk te besteden aan... eigenlijk oude koeien proberen een beetje tot leven te brengen?
0: Ja.
1: Wat gebeurde er in dat gesprek?
0: Nou, eigenlijk, en dat is denk ik ook een les die ik geleerd heb... eigenlijk moet je in het begin, dat had ik in het begin moeten doen... veel steviger erin moeten gaan.
1: Bij de schuldeisers?
0: Met de schuldeisers, jongens, alles is weg. Punt. En we gaan werken om er toch nog iets van te maken, maar... rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Schrijf het helemaal af. Dat ze emotioneel afscheid hebben genomen. Want dan ben je vanaf daar alleen maar bezig met extra cadeautjes geven.
1: Mm.
0: En nu had ik toen die boodschap niet duidelijk genoeg gebracht. En daardoor krijg je, en zeker als je dan de grootste fans, als je 3 keer iets belooft en je doet het niet. Ja, dan verlies je zelf de grootste fans.
1: Ja.
0: Dus duidelijker communiceren en dat ook in dat gesprek. Ja, dit is de situatie, dus nog beter communiceren. En het is lastig en we werken er hard aan en heb geduld.
1: Ja, en dat heb je niet vanaf het begin gedaan. Waarom deed je dat niet?
0: Ja, toch omdat je verwacht dat het sneller beter gaat.
1: Ja, ja.
0: Je overschat jezelf. En in het verleden is het natuurlijk ook heel veel goed gegaan. Jamal Lampen is een bevlogen ondernemer die 200 uur per week werkt. Als het zou kunnen. Die is ontzettend efficiënt en stopt er heel veel uren in. Ja, en als je dat niet meer hebt, dan moet je dat gaan compenseren. Dus en dat is lastig.
1: Ja.
0: En dat proberen met een betere structuur en met meer focus.
1: Je bent dat rondje wel gaan maken, waarin je gaat zeggen... jongens, schrijf het helemaal af.
0: Nee, niet. Nee, niet. Nog niet. Nee, dus wel bij sommige partijen, maar bij de meeste partijen... is er een kleine afslag gekomen of meer geduld of een aangepast terugbetaald
1: schema. Maar ben je nu nog steeds heel veel bezig met tegen de investeerders zeggen... het komt eraan, et cetera? Of heb je inderdaad ben je die brug over en zeg je... joh, ik doe mijn best. We zijn keihard aan het werken om het beter te krijgen. Maar zit me nou niet de hele dag achter mijn broek aan.
0: Ja, wel in andere woorden. Maar we hebben nu ook
1: welke woorden?
0: We hebben nu ook wel goed nieuws. Hè? Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een grote ketera. Die wil het zuivere koffieconcept over 50 locaties uitrollen.
1: Ja.
0: Ja, en als dat gaat zoals we denken dat het gaat, is dat een enorme toevoeging aan de omzet.
1: Ja.
0: Ja, we houden de kostenbasis laag. Ja, dan ga je natuurlijk wel heel snel zwarte cijfers
1: krijgen. Jij hebt eigenlijk is je les, je hebt ruimte voor jezelf nodig, zodat je kunt bouwen in plaats van het defense aan het spelen. Om even je voetbal hobby ook nog even bij te pakken.
0: Ja.
1: Je bent aan het verdedigen, maar je wil eigenlijk aanvallen.
0: Ja, nou, laatst
1: en daar heb je tijd dus voor nodig.
0: Klopt, laatst hebben we ook een meeting gehad met een groot aantal investeerders. En ook die investeerders zeiden ook, jongens, het voelt gewoon, het verleden is een molensteen rond jullie nek en die moet weg.
1: Ja.
0: En ik zat daar glimlachend bij, want dat was natuurlijk precies wat ik ook denk. Die molensteen moet weg en dan kunnen we echt floreren.
1: Ja, en hebben ze daar acties aan verbonden, de investeerders?
0: Ja, nee, daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Nee, we hebben verschillende
1: krediteurenakkoorden.
0: En we zijn nog steeds bezig met een aantal partijen.
1: De missie is uiteindelijk, ik geloof, geen gevangenissen meer nodig in Nederland, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Lekker groot, deze missie.
0: Ja.
1: Waarom heb je dat gekozen? Of hebben jullie dat gekozen?
0: Nou, het heet een B-hack, een Big Hairy Audacious Goal. Dit zal niet in ons leven gaan gebeuren. Maar wat we natuurlijk wel proberen is recidive omlaag te krijgen.
1: Ja.
0: Want de kosten daarvan zijn immens.
1: Mm-hmm.
0: Om een idee te geven, 1 nacht in de gevangenis is €300 per gedetineerde.
1: Voor de staat?
0: Voor de staat.
1: Ja.
0: Ja? Maar ook het persoonlijk leed. Niet alleen voor het slachtoffer, het gevoel van onveiligheid, de schade bij een inbraak, noem maar op. Maar ook natuurlijk bij de gedetineerde.
1: Mm-hmm.
0: Die blijft ook in een vicieuze cirkel zitten. Dus als we die cijfers goed naar beneden kunnen krijgen, dan is er natuurlijk ongelooflijk veel winst voor iedereen.
1: Ja.
0: Voor de staat, voor de slachtoffers, voor de daders. Iedereen wint.
1: Ja. Krijg je hulp van, laten we zeggen, het gevangeniswezen? Want ik weet dat die dit ook weten.
0: Ja.
1: En die wezen ook kennen, zeg maar.
0: Ja.
1: Krijg je voldoende hulp? Want het lijkt me ook een business case voor de staat.
0: Ja.
1: Als jij ervoor kan zorgen dat die recidive naar beneden gaat.
0: Ja, er is verbazingwekkend weinig subsidie voor ons.
1: Hmm.
0: We zijn SROI.
1: Wat is dat?
0: Social Return on Investment. Dus heel veel bedrijven hebben een allocatie van hun omzet als ze met de overheid werken, wat ze moeten besteden aan SROI-compliant bedrijven. En dat zijn we. Dus ze zijn verplicht om ons bij ons of en bij andere partijen dit in te kopen. Dus dat is wel een verdekte vorm van steun.
1: Ja.
0: Maar we krijgen geen subsidie op de huur, geen subsidie op wat dan ook. En we zijn ermee bezig. Er zijn wat potjes, dus het is niet helemaal nul. Maar er is vrij weinig.
1: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Over het ondernemen. Je hebt erover nagedacht. Wat moet er op jouw tegeltje komen staan?
0: Ja, eentje is al genoemd. Je kan niet groen doen als je rood staat. Een andere is, zat ik over te twijfelen, een vliegende vogel vangt altijd wat. Maar ik ga toch voor eentje van Arnold Schwarzenegger. En dat is de succesladder. Kan je niet beklimmen met je handen in zakken. Je moet doorzetten, bloed, zweet en tranen, om de ladder te bestijgen en een mooie missie tot een goed einde te brengen.
1: Ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Daf Dubbelman was dat van Zuivere Koffie. Volgende week dan zijn we er weer met Diede Bauma en Maruska Bakker. Met hun bedrijf The Recharge Club willen ze ervoor waken dat young professionals zichzelf niet voorbij lopen. Maar zelf gingen ze behoorlijk over hun grenzen heen. Nou, dat verhaal dat hoor je de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en graag tot de volgende week.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omver geblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaassen zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides.
13: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. We zijn er weer met de beursdag van donderdag 20 augustus. De dag dat Arcadis de deur dicht houdt. En de Vereniging van Effectenbezitters dan weer vindt dat het tijd wordt om die deur eens open te doen.
14: De VEB die willen dat Arcadis, het bouwbedrijf, de deur opent voor gesprekken met de Canadese concurrent WSP Global. WSP wil Arcadis overnemen, maar Arcadis houdt de boot nog steeds af.
13: Dat zegt de VEB tegen BNR. Je hoort er zo meer over. Vertel ik je ook over Scott Bessent. Die heeft een nieuwe bijnaam gekregen. Meest activistische minister van Financiën aller tijden.
15: Help me square the circle of the most interventionist treasury secretary we've seen in decades with a new Fed chair who wants to say far less to the markets. How should we look at that?
13: Hij blijft maar ingrijpen op de financiële markten. Of dat ook verstandig is, bespreken we zo meteen. Hoor je ook waarom beleggers Aegon verkopen vandaag. De Ajax komt nauwelijks van zijn plek. Hij sloot licht hoger, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. 1102,8 punten was de slotstand. De grootste stijger was Magnum. Dat kreeg er ruim 2% bij. En in de VS staan alle beurzen in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met de enige echte handdiepering, CIO van Aureus. Goed dat je er bent.
16: Goedendag.
13: Fijn dat je er bent en sorry voor mijn taalgebruik, maar ik wil beginnen met een kankermedicijn, dat van Moderna. Je hoorde gisteren al even over. Ze hebben namelijk een vaccin ontwikkeld dat zou helpen tegen huidkanker. En daardoor verdubbelde het aandeel gisteren. Dat was het begin om uiteindelijk, hou je vast, 177% hoger te sluiten. Dat is pijnlijk voor shortsellers, zo schrijft Bloomberg. Die gingen even voor 5,5 miljard dollar het schip in. Maar de rest van de beleggers zijn dus door het dolle. En ook voor patiënten is dit een opsteker, zegt Wienan van Hout. Hij is oncologisch chirurg van het Tony van Leeuwenhoek ziekenhuis.
17: Het is nu een melanoom waar het voor het eerst nu eigenlijk echt door is gekomen dat in een klinische studie gezien wordt dat het ook echt werkt. Ja, het is ook al experimenteel geprobeerd in het laboratorium bij andere typen kanker. En, ja, en dat het bij melanoom nu het eerste is, dat biedt natuurlijk veel hoop voor ook andere typen kanker en dat het daar ook zou kunnen gaan werken. Ja, zeker.
13: De koers van Moderna neemt vandaag wel wat gas terug. Op dit moment bijna 25% in de min. Normaal zou dat natuurlijk een gigantisch verlies zijn. Maar als je het tegen die winst van gisteren houdt, nou valt het misschien wel weer een beetje mee. Het is year-to-date nu ruim 300% in de plus Moderna op dit moment. Han, hoe kijk jij daarnaar? Zit er iets te veel fantasie in het aandeel? Of kan Moderna dit misschien nog wel gaan waarmaken?
16: Het is wel een grote doorbraak. Dus het mag wel zijn dat het een groot resultaat is. Het is een persoonlijk kankervaccin. Dat gebaseerd is op echt mRNA-vaccins. En eigenlijk als je kijkt van de koers sinds corona is die koers helemaal teruggekomen naar het oorspronkelijke punt van voor corona. Dus alle winst was eigenlijk best. Het begin dit jaar was het nog maar 30 miljard waard. En ik geloof dat het maar één keer in de geschiedenis is geweest dat een bedrijf van de S&P 500 met 100% is gestegen. Dat is dan de tweede keer. Dus dat is op zich wel bijzonder. En ze doen het samen met Merck. Dat is ook wel belangrijk, want Merck heeft Keytruda. Dat is eigenlijk een medicijn dat je immuunsysteem remt. En het zorgt ervoor dus dat dit vaccin eigenlijk kan toetreden tot zeg maar die antilichamen die ervoor zorgen dat het medicijn ergens komt. En het is ook belangrijk is dat het ook kan voor andere medicijnen, dus andere kankermedicijnen. Dus het is mogelijk een doorbraak op meerdere gebieden. En je ziet wel dus dat met name op biotech gebruikt kan worden, dus om mensen te genezen. En dat is natuurlijk een belangrijk verschil met bestaande medicijnen die eigenlijk meer behandelen, een stofje er tegenaan gooien zonder dat daar werkelijk uitkomst is. Dus het is wel een grote doorbraak eigenlijk. En het is ook wel de grote toekomst, denk ik, voor de medicijnpatenten die allemaal aflopen. Ja, dan kun je natuurlijk nu, ik ga nu geïnteresseerd kijken naar biotechbedrijven. Die staan historisch vrij laag. Die waren op een gegeven moment op 2,5 keer de liquiditeit gebaseerd. En dat is op een gegeven moment gezakt tot 1,5. Dus historisch vrij goedkoop. Met de toename bij M&A, dus wat je ziet. En ook de rente die misschien wat lager kan. Nou, het kunnen zijn dat wat meer interesse komt. Dus een alternatief voor AI, zeg maar. Zou de hype hier ook kunnen toeslaan.
13: Door naar Egon, dat doet het goed in de VS, meer dan goed zelfs, want de Amerikaanse markt doet het beter dan verwacht bij Aegon. Waardoor het bedrijf een goed eerste kwartaal achter de rug heeft. Topman Lard Friese somt het allemaal zelf even op.
18: 9% operationele winstgroei, 11% hoger dividend per aandeel, sterke verkopen. Wat we laten zien in de US is dat Transamerica eigenlijk is firing on all cylinders. Dus je ziet 54% groei in levensverzekering verkoop, maar ook onze andere productlijnen doen het allemaal heel sterk.
13: Ja, je hoort het goed, dan ook nog eens meer dividend en de verzekering gaat ook meer aandelen opkopen. En toch valt het allemaal niet lekker bij de aandeelhouders. De koers ging bijna 3% naar beneden. Zou kunnen door het vertrek van de CFO, Duncan Russell is dat. Die stapt onverwachts op. Aegon verhuist naar de VS en Russell wil niet mee, tot verdriet van diezelfde CEO.
18: Ja, Duncan en ik hebben heel intensief samengewerkt, altijd, voor een hele lange tijd. Hij is een voortreffelijke CFO voor Aegon. Hij blijft bij ons tot eind april 2027. Dat betekent dat we gelukkig nog een hele lange tijd samenwerken. En dat kondigen we vandaag ook aan, zodat we ook op een ordelijke manier de opvolger kunnen aankondigen en goed kunnen inwerken.
13: Han, CFO is natuurlijk belangrijk voor een bedrijf, zeker bij een verzekeraar. Is dat ook de reden dat er aandeel lager staat, denk jij?
16: Nou, ik denk dat het complex is aan factoren. Natuurlijk is een beetje bezitzaak, einde vermaakt. Dus je hebt gezien dat de koers gestegen is dit jaar. En de komende cijfers, ja, die zijn in de prik. Maar ik geloof dat anders, als je kijkt naar de teleurstelling, een beetje zat in de gedaalde solvabiliteit. Dat is ook heel belangrijk bij verzekeraars. En die CFO gaat weg. Maar het is wel een beetje op het slechtst denkbare moment, omdat je natuurlijk net met die belangrijke, complexe transitie bezig bent. Ja, als je dan je CFO vertrekt, dan zeg nou, wacht daar dan toch even mee. Maar goed, misschien dat bij elkaar is, denk ik, de factoren die het aandeel ietsjes lager hebben gezet.
13: Heb ik nog een update over de overnamesoap rond OCI. We hebben je er vaak over verteld. Hier, korte samenvatting, maar de Egyptische miljardair Nassef Sawiri, die was meerderheidsaandeelhouder van OCI, is meerderheidsaandeelhouder van OCI. Maar ook van een Egyptisch bouwbedrijf, Orscom. Hij wilde die twee bedrijven samenvoegen tot grote onvrede van kleinere beleggers. Die hadden er namelijk niks over te zeggen en vonden ook het bod veel te laag. Dus stapten ze naar de rechter. De rechter gaf ze in januari gelijk. OCI moest de overname kwamen tijdelijk pauzeren. En de rechter benoemde ook twee tijdelijke bestuurders. Die twee bestuurders gingen vorige maand dan toch weer akkoord met een nieuw bod van Orscom. Een iets hoger bod, dit keer een cashbod en geen bod in aandelen van Orscom. Dat zijn aandelen die je helemaal niet kunt verhandelen in Nederland. Nou, twee belangrijke aandeelhouders kozen toen eieren voor zijn geld en gingen akkoord met dat nieuwe bod. Maar de Vereniging van Effectenbezitters, dat is ook een belangrijke partij in die rechtszaak, die vond het allemaal nog onvoldoende. En dus stond de beleggersclub vandaag opnieuw in de rechtszaal, samen met oud-KPM-bestuurder Marcel Smits. Die twee willen een nieuw onderzoek naar die overname, ondanks dat hogere bod dus. Nou, uiterlijk 7 oktober beslist de rechter of dat onderzoek er ook komt. Ja, wat vind jij, Han? Hadden ze misschien gewoon maar dat bod moeten nemen? Of was het bod wel redelijk? Of snap je dat ze toch wel doorgaan tot het gaatje?
16: Bod nemen kun je alsnog doen. Ja. Zo steeds die 14. Het hele verhaal is natuurlijk een beetje een voorbeeld van de corporate governance die in Nederland niet goed geregeld is voor minderheidsaandeelhouders. Als je tegenwoordig in Korea kijkt of in Japan, dan is het beter geregeld. En in Europa of zelfs in de VS kun je ook zien dat het al verslechtert. Ik denk, nu moet kiezen tussen de 14 of je blijft zitten en dan word je in een later stadium op een gegeven moment uitgekocht.
13: Dus je snapt wel dat ze doorgaan met procederen?
16: Nou, ik snap wel dat de klacht van de VEB, die wil natuurlijk de minderheidsaandeelhouders beschermen. Ja. Maar dat het bod door de rechter naar boven erbij gesteld, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Dus het blijft gewoon 14, dat is een beter bod dan het eerst was. Dat is ook wel gelukt, de VEB. Misschien dat er nog een keer een discussie uitkomt. Maar wat je kunt doen is 14 ontvangen of uiteindelijk gewoon wachten op het uitkoopprogramma van de rechter. Ja.
13: Dan nog even naar Alibaba. De notering in China is nog niet open, maar in de VS maakt het aandeel een klein klapje. Voor beurs leek het een klap te worden. Toen stond het aandeel voorbij de 6% in de min. Nou, nu beperkt het zich tot zelfs een plusje op dit moment, zie ik. 0,10% in de plus. Het was ongeveer een procentje in de min. Matige koersverschil vandaag heeft te maken met de cijfers.
19: Alibaba out with earnings now with a 9% jump in revenue thanks to strong demand, in particular for its AI business. So Alibaba once again proves it can pivot, Neil. It is a genius at just pivoting to the right thing, right?
13: Deze Bloomberg-presentatrice hield het bij het goede nieuws, want de winst was helemaal niet zo mooi. Die dook liefst 75% omlaag. Ja, Alibaba is het AI-bedrijf van China. En net als bij Amerikaanse AI-bedrijven vliegt ook hier het geld er met bakken uit. In datzelfde kwartaal gaf het bedrijf ook 75% meer uit aan investeringen. En al die investeringen die drukken dus flink op de winst. Zometeen hoor je over Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Die deed weer eens een ingreep. Dit keer niet in de yen, maar op de obligatiemarkt. Doet hij inmiddels zo vaak dat ingrepen dat Bloomberg een titel voor hem heeft verzonnen. Meest activistische minister van Financiën aller tijden. Dat zo. Eerst gaan we naar Arcadis. Dat houdt de boot nog steeds af. Het wil niet worden overgenomen door de Canadese concurrent WSP Global. Sterker nog, ze willen niet eens praten met dat bedrijf. Maar dat zouden ze wel moeten doen, vindt de Vereniging van Effectenbezitters. Dat zeggen ze tegen BNR.
20: Als een serieuze partij met interesse een min of meer serieus bod plaatst, moet je in gesprek gaan met zo'n partij. En dat je niet direct gewonnen geeft bij het eerste of het tweede bod, dat is terecht. Je zult een zo hoog mogelijke prijs moeten proberen uit te onderhandelen, naast allerlei andere zaken. Maar de deur dichtgooien is volstrekt niet gepast voor een beursgenoteerde vennootschap.
13: Dat was adjunct-directeur Errol Keijner van de VEB, die er wel bij zegt dat laatste bod van WSP is nog wel te laag.
20: Van WSP, dat bod op Arcadis, dat is een bod, maar dat is geen knock-out bod. Dus het feit, als het spel nu is vanuit Arcadis gezien, playing hard to get, proberen een veel hogere prijs uit te krijgen, dat is terecht. Maar niet zeggen van we zijn niet geïnteresseerd, we doen het liever zelf.
13: WSP heeft nog steeds interesse, delen ze vandaag. Uiterlijk 15 oktober komen ze met een officieel bod, zeggen ze ook. Of dat bod dan ook weer hoger gaat zijn dan hun laatste bod, dat zeggen ze er niet bij. Maar Arcadis houdt de deur dus dicht. Ja, wat vind jij, Han? Vind je dat ze daarmee moeten stoppen en misschien toch een keer om tafel moeten?
16: Ja, gewoon praten kan altijd natuurlijk. Het is nog niet een bod of niet een beslissing dat je het verkoopt, maar je mag gewoon praten, kijken wat eruit komt. Dan ben je wel verplicht aan aandeelhouder, denk ik, om dat te doen.
13: Ja, waarom houdt Arcadis dan zijn poot stijf? Waarom weigeren ze überhaupt een gesprek?
16: Nou ja, hebben ze allerlei beschermingsconstructies natuurlijk. En ze willen misschien die fusie niet aangaan. Misschien willen ze ook wel een hogere prijs, dat zou kunnen. Maar eigenlijk is hier weer een voorbeeld van de corporate governance in Nederland die niet goed geregeld is. Dus eigenlijk zie je toch dat ze kunnen proberen afstand houden. Een soort continuïteitsconstructie eigenlijk. Maar ik denk, je praat kan altijd. En het is inderdaad een voorlopig schot voor de boeg. En dan komt dan natuurlijk nog een keer een eindbod, een definitief eindbod. Als je WSP bekijkt bij andere bedrijven, ja, betalen ze ook wel richting de 15 keer EBITDA. Dus dat heeft dan wel rek bij Arcadis.
13: Hoeveel ruimte zit er nog in dat? Ja, hoeveel ruimte zit er nog, denk je, in dat bot?
16: Kan het, kan keer, ja. Ja, ja. Dus je kan wel wat omhoog.
13: Ja, ja, ja. Is Arcadis ook zelfstandig beter af, denk je? Of is het misschien wel geholpen onder de vleugels van Wees?
16: Ja, dat is lastig. Maar die stichting die erachter zit, die zegt, het is een stichting voor de continuïteit. Dus dan zeg ik met name, ja, dat is continuïteit van Arcadis. Niet van de overnemende partij natuurlijk. Dus die beschermt automatisch natuurlijk dat je zegt, nee, we houden het af. Ik weet ook niet of het beter af is. Dat hangt natuurlijk af. Dan kun je voor en nadelen allemaal synergieën bedenken enzovoorts. Voor die prijs voor de aandeelhouders natuurlijk. Ik heb korte termijn aandeelhouders. Die vinden het geld ook wel prettig natuurlijk.
13: Ja, je verwijst al even naar die stichting. Dat is de grootste aandeelhouder. Daarin wordt het personeel van Arcadis vertegenwoordigd. Zij bezitten 19%. En volgens het Financiële Dagblad blijven zij het bestuur van Arcadis vooralsnog steunen. Kan dat nog tot een conflict leiden met andere aandeelhouders, denk je? Kleinere aandeelhouders?
16: Jazeker. En hier gaat ook weer de governance van aandeelhouders is slecht geregeld. Je hebt dus gewoon dit soort beschermingsconstructie. De andere aandeelhouders eigenlijk worden buitengesloten. Ja. En dus niet de prijs krijgen die ze eigenlijk verdienen.
13: Nee, hetzelfde verhaal als OCI misschien een beetje.
16: En het is allemaal weer in Nederland. En weer dezelfde koopgoverings in Nederland. En weer de VEB die erover klaagt.
13: Ja, dat
16: terecht.
13: Is waar. Ja, wat denk je? Gaat WSP misschien nog een keer verhogen, dat bod? Dat laatste bod was 45% bovenop de koers voordat die geruchten een beetje op gang kwamen.
16: Ja, niet dit keer niet. Het is goed mogelijk. Maar ik geloof dat 15 oktober dus een soort deadline is dat ze wel weer iets nieuws moeten neerleggen.
13: Ja, ze moeten nog wel een keer omhoog.
16: Ik denk het wel.
13: Ja, ja, ja. Hoe lang kan Arcadis de boot nog afhouden, denk je?
16: Nou, 15 oktober is zeg maar de deadline, dan moet je wel wat doen.
13: Dan moet je wel een keer laten weten wat je denkt.
16: Ja.
13: Bekennen.
16: En ik kan natuurlijk aandeelhouders ook niet beletten om in te gaan op een bod. Dus als een bod duidelijk hoger is dan de koers, wat hij nu eigenlijk al is, misschien is het dan wel te laag. Maar als het duidelijk hoger is dan wat je ook op de beurs kan krijgen, dan kun je gewoon je stuk aanmelden.
13: Ja, kan het nog een hele andere uitkomst krijgen? Misschien wel andere kapers op de kust?
16: Dat kan. Er zijn wel wat gezegd dat wat private equity partijen geïnteresseerd zouden zijn. Maar ja, dan heb je zeker de stichting wel wat voor tegen je. Want dan is zeker een continuïteitsdiscussie. Als je private equity doet, ja, weet de personeelsleden ook wel dat dat natuurlijk eerst gesneden gaat worden in de kosten.
0: BNR Beurs.
13: Door naar Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën. Volgens critici de meest activistische minister van Financiën aller tijden. Want Bessent grijpt steeds actiever in op de financiële markten. En dat is opvallend, want er is helemaal geen financiële crisis op dit moment. Eerder greep hij in op de valutamarkt en kocht hij allerlei Japanse yen. Nou, nu grijpt hij dus ook in op de Amerikaanse obligatiemarkt. Hij kocht 2 keer zoveel oude staatsobligaties op als hij eerder gepland had.
21: I just don't think any of those are going to change. You know, short of a recession or a bubble bursting or some bad event like that, higher interest rates to me are likely here to stay.
13: Dat was gistermiddag met toen kortstondig effect. De rente ging inderdaad wat omlaag, zoals de bedoeling was. Nou, vandaag ging de rente alweer wat omhoog. Daarom wilde Scott Bessent iets zeggen op CNBC. Daar was hij te gast. Misschien gaat hij nog wel meer obligaties terugkopen.
22: So we're going to increase the size of the buyback. And you know, Sarah, I would note that it could be more than the $4 billion per issue.
23: So how much more are you willing to do?
22: Well, we have a big toolkit, so we'll see.
13: Ja, wat denk jij, Han? Is er een beetje paniek in de tent over die staatsschuld in Amerika?
16: Nee, paniek gaat er verder. Het is wel trouwens dat die staatsschuld door de 40 biljoen is gegaan, hè, deze week voor het eerst. Ja. Dat is al een behoorlijk bedrag, is bij elkaar opteld natuurlijk. Maar de Amerikaanse staatsschuld kan altijd op de laatste cent door de Amerikanen worden terugbetaald. Dus de Amerikanen hebben hun eigen munt en die kunnen zij dus drukken. En die kun je gewoon bijdrukken en dan kun je iedereen afbetalen. Dat is geen probleem. En het risico op lange termijn dat je loopt, dan krijgen we inflatie. Nu is de inflatie absoluut geen probleem in de VS op dit moment. En op de andere door ook de reden waarom de rente stijgt, is dat de productiviteitsontwikkeling zo sterk is. En als je dan kijkt naar de reële rente, vroeger had je het nieuwe normaal. Toen was het geen groei, zou het allemaal weer slecht te krijgen in de toekomst. En nu is het natuurlijk door die kunstmatige intelligentie productiviteitsontwikkeling een stuk hoger. En je ziet ook dat de groei, die alle investeringen, zo best wel een stevige groei. En er hoort ook wat hogere rente bij. Misschien wel 5%. En ja, 5% is natuurlijk geen paniekniveau. Hè? Dus dat valt allemaal mee.
13: Ja, wat vind je ervan dat Bessent zoveel ingrijpt?
16: Ja, het heeft geen zin. Dus net als met de yen, dat deed hij dus eerder. De yen zie je ook weer, beweegt eigenlijk niet. Dus hij beweegt natuurlijk op het moment dat je ingrijpt. Maar een dag later teveert hij weer terug naar hetzelfde niveau. Dat zie je nu ook met de rente nu. Ja. Dus hij eigenlijk heeft het wat draait om de fundamenten. En het enige wat hij wel een beetje doet, werkt Kevin Warsh, dus van de Fed, werkt een beetje tegen. Dat is vervelend.
13: Het is echt korte termijn effect.
16: Eigenlijk heel korte termijn.
13: Heel korte termijn effect. Ja. Wat moeten ze dan wel doen?
16: Nou ja, als je de rente naar beneden... Dat eerdere plan was beter eigenlijk, maar dat 3-3-3-plan... dat betekent dus dat hij 3% economische groei wilde... en dan kan hij dan bereiken door 3 miljoen vaten olie per dag extra te produceren. Dat haalt natuurlijk de olieprijs. En dan heeft hij de begroting meer op orde... en dat zorgt ervoor dus dat hij een rente hoeft te betalen van 3%. Nou, als je die drie bij elkaar hebt... dus als je de schuld als percentage van het BBP dan daalt... en natuurlijk als de staatsschuld daalt als percentage van het BBP... dat is waar het eigenlijk om te doen is.
13: Ja, ondertussen geeft deze regering ook extreem veel geld uit. Laten ze het begrotingstekort oplopen.
16: Ja, in goede tijden.
13: Ja, moeten ze niet gewoon wat aan die uitgaven doen als je die rente omlaag doet?
16: Ja, maar dat betekent in Amerika betekent verhogen van belastingen bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat is, ben je de verkiezingen niet mee.
1: Maak je er niet populair mee?
16: Nee, dat gaat niet werken.
1: Nee, die midterms komen natuurlijk aan in Amerika. Kan het dan nog politiek ingegeven zijn, deze actie?
16: Nou ja, deze opkoopactie die loopt geloof ik tot 4 november. Dat is dan een dag voor de verkiezingen. Goed toevallig.
1: Dat is wel heel toevallig, ja.
16: Ja, dat is vervelend.
1: Ja, beleggers maken zich dus ook zorgen, want ze vragen om meer rente om hun geld aan de VS uit te lenen. Wanneer kan dat een probleem worden, dat die rente blijft?
16: Nou, voor de VS niet, want die kan altijd schuld terugbetalen dus. Dan kan gewoon dollars bijdrukken. Maar aan die rente zijn natuurlijk een aantal andere rentes gehypotheekt. Die hypotheekrente is bijvoorbeeld 6,75 in de VS. Die is gekoppeld ook aan die langjarige rente. Je hebt een rente op creditcards, rente op allerlei zaken. Die zijn gekoppeld aan die staatsobligatiesrente. Dus voor sommige mensen zal dat probleem zijn. Ja, en dat betekent dat de economie dan geremd wordt door die hogere rentes. En dat kan uiteindelijk betekenen dat de Fed de rente moet verlagen, omdat natuurlijk dan de economie te hard geremd wordt.
1: Dus ja,
16: hoe moet stimuleren.
1: Hoe kijkt de Fed naar deze acties, denk je?
16: Ik denk wat meewarig, want zij zijn eigenlijk tegengesteld wat Kevin Warsh wil bereiken. Die wil gewoon een mooie steile yield curve hebben. En je wil ook dat de markt min of meer zijn werk doet. Die wil niet dat de overheid bepaalt wat de rente is. Die zegt dat de rente is te lang genoeg gemanipuleerd. Eigenlijk moeten we nog een keer de inflatiedoelstelling bereiken van 2%. Dat hebben we ook al 5 jaar niet gedaan. Dus dat manipulatie moet een keer ophouden. Nou, wat doet nu best een derde nu net aan het manipuleren? Wat helemaal geen zin heeft overigens.
1: Nee, we zagen gisteren op de Amerikaanse beurs, dit is de obligatiemarkt, maar op de beurzen zagen we een lichte opleving. Wat doet dit met de beurzen, denk je, al dit ingrijpen?
16: Een hoge rente is niet slecht voor de beurs als het komt door een hogere groei.
1: Ja.
16: En een hogere groei zien we ook, dat zien we terug in de winstcijfers. Zien we fantastische winstcijfers. Ja, dat maakt helemaal niet uit of de rente wat hoger is. Kijk, als de rente om een andere reden hoog is, omdat er politieke onrust is of wat voor zaken ook, dan kan ik begrijpen dat de beurs zakt. Maar als de rente stijgt omdat de economische groei hard is, dat de winsten stijgen, ja, dan moet ik zeggen dat dat een probleem is. We gaan eigenlijk terug naar de situatie van de vorige eeuw, eigenlijk het oude normaal. Hè. Dus op het moment dat de rente dus een stuk hoog was, in de jaren 90 was het ook geen probleem dat we 5-6% rente hadden.
1: Ja, maar wat moet je er dan mee als aandelenbelegger als je dit ziet?
16: Nou, je moet blij zijn dat de rente normaliseert. Dat je teruggaat naar de tijd van voor, zeg maar, het nieuwe normaal. De periode na de kredietcrisis, toen alles een beetje abnormaal was eigenlijk. En nu gaan we terug naar het oude normaal. Dat betekent dat ook de verhouding tussen rente en ook inflatie, maar ook winsten, een stuk normaler wordt en ook de correlatie ertussen. Dat betekent dat de beurs eigenlijk wat omhoog kan.
2: BNR Beurs.
1: Gaan we naar Wall Street. Van gisteren dus nog lichtgroene beurzen door die ingreep van Scott Bessent. Maar vandaag slaat de sfeer dus net zo makkelijk om. De Dow Jones staat 0,7% lager. De S&P 500 0,3% lager. En ook de Nasdaq 0,7% lager. En een aandeel dat opvalt in Amerika is Walmart. Voor de bel kwamen daar de cijfers. Dat waren mooie cijfers. Walmart overtrof de verwachtingen en boekte bijna 6% meer omzet. En dat zorgde er ook nog eens voor dat de outlook voor dit jaar omhoog kan. Op zich allemaal mooi nieuws dus. Maar beleggers schrikken toch een beetje. Het aandeel staat op dit moment ruim 9% in de min. Omdat de omzet in het thuisland, de VS, toch ook weer een beetje tegenviel. Maar volgens de CFO snappen beleggers de cijfers gewoon niet. Want die gezondheidstak in de VS deed het juist weer beter, zegt hij tegen CNBC. Ja, en daar moeten we dus eigenlijk naar kijken.
3: If you normalize for that, our comp was about 3.5%. And we shared some of this in our earnings materials. But if you take that 3.5% comp and you go back and look at the last 10 quarters, it's very much in line and consistent with what we've been doing. In fact, I would say on that adjusted basis, the second quarter was the strongest that it's been in 3 years.
1: Snap jij dat beleggers zo heftig reageren, Han?
16: Ik vind Walmart erg duur. Het was op 40 keer de winst ongeveer. En als je bijvoorbeeld kijkt met Ahold, zat die op 14 keer de winst. Dus een spectaculaire duur. En eigenlijk waarvoor weet ik niet. 60-70% van de hele winkel komt uit China. Eén verkeerde de importheffing opvoeren. En dan is everyday low prices is meteen ten einde.
1: Je bent niet enthousiast, geloof ik.
16: Over de koers niet. Het is wel een mooi bedrijf, maar nog geen mooi aandeel. Nee. Dat is een belangrijk verschil.
1: Dus je snapt die correctie vandaag wel?
16: Nou ja, het viel gewoon een beetje tegen. Maar mensen kijken nog een keer naar de fundamenten en denken, nou, het is wel duur voor wat ze presteren. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen.
1: Nou, voor ik het vergeet, we hebben het nog helemaal niet over Donald Trump gehad vandaag. En dat kan natuurlijk niet, want hij doet weer wat dreigementen en trekt daarmee toch weer even de aandacht op zich. Sorry daarvoor. Het zijn weer dreigementen richting Iran en alle vriendjes van dat land. Dit keer dreigt hij alleen niet met bommen en granaten, maar met economische dreigementen.
4: Overnight announcing the US will enact the most crushing economic operation ever taken. Saying it will be an economic D-Day. President Trump warning any country that allows its financial institutions, businesses, airports, or government entities that help Iran evade sanctions will face tremendous economic consequences.
1: Ja, dat was niet de stem van Donald Trump. Ik zeg het toch even bij. Maar het was een ABC-presentatrice die zijn Truth Social berichtje even voorlas. Ja, Iran en iedereen die dat land helpt kan dus op sancties rekenen, zegt Trump. Sancties zo groot dat hij het een economische D-Day noemt. Ja, is dat nog iets waar jij van schrikt?
16: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk al zo vaak aan, uit. Dus ik denk dat gebeurt echt helemaal niets. Maar ik moet wel zeggen, de Trump-poet is nu wel duidelijk van tafel. Als hij op het moment dat hij Oman dreigt te bombarderen omdat ze toch waren aan het onderhandelen met Iran, denk ik, nou jongens, kom op, dat houdt al een keer op. Zo'n Trump-poet meet zich af aan de beurs, als de beursontwikkeling. Het moet een beetje vriendelijk zijn voor de beurs. Nou, dit is natuurlijk niet heel erg beursvriendelijk, maar hier ziet ook de beurstekst daar niks van aan.
1: Ja, er wordt gewoon nauwelijks meer op gereageerd, hè?
16: Nee, hij is zo vaak in het nieuws en houdt het op. Ja. Hij is 's ochtends en 's avonds en verandert van standpunt, met de taco steeds een andere richting kiest. Ja, het heeft toch geen zin, je kunt er toch geen pijl op trekken.
1: Wat zegt dat over zijn positie eigenlijk als president?
16: Dat zie je nu voor de verkiezingen, het staat er niet goed voor. Maar ja, het is nog niet, zover is het nog niet. 4 november is nog lang. Ja. En hij heeft toch een vrij harde MAGA-kern die toch wel op hem gaat stemmen. En ik vrees dat de democraten niet echt een alternatief hebben op dit moment. En die zijn meer de socialistische kant op aan het zeggen. Ja, dat doen de Amerikanen helemaal niet. Dus ja, er is eigenlijk geen alternatief.
1: Zet het er weer op voor vandaag. Je krijgt nog één BNR-beurs te goed van ons deze week. Dat komt allemaal morgen, maar ik neem de planning alvast met je door. Ben je nou een echte kwartaalcijfer-nerd? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want waar de afgelopen weken een giga-high voor je opleverde, moet je deze dag echt even afkicken. Want er zijn geen enkele noemenswaardige bedrijven die de boeken openen. Voor de fijnproever komen er wel andere cijfers aan. Zo is er de Europese Inkopersmanagersindex. En in eigen land komt het Centraal Bureau voor de Statistiek dan nog met het consumentenvertrouwen over augustus. Ik ben vooral benieuwd of dat verder aantrekt. Want vorige maand werden Nederlanders een stuk optimistischer over de economie. De BNR-beurs. Dit was de BNR-beurs van donderdag 20 augustus. We hadden het over ingrepen van Scott Bessent en ook over Arcadis, dat juist helemaal niet beweegt. En Han Dieperink, CIO van Aureus, was er ook weer bij gelukkig om ons van duiding te voorzien. Dankjewel voor je komst.
16: Dank.
1: En wij zijn er morgen weer, dan ikzelf samen met Maxime. Je vindt er morgen de nieuwe podcast in je favoriete podcast-app als altijd, of op YouTube. Dan heb je er nog beeld bij ook. Gaan wij even naar je zwaaien morgen. Dan zien we je morgen.
5: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft twee verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agent in burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. En FC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0-nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn, en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
3: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
4: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
5: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
3: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden? Wat wil je dan?
5: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
6: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die 5 landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De vrekkige 5. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
4: Dag Rens.
6: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
7: Dag Rens.
6: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
5: Ik maak mij zorgen over...

0: over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
1: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
0: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is het rijke noorden, als het ware. Het zuiden, wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
1: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een Eurobond-fan omschrijven, toch?
2: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
1: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi. Maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
2: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden. En dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren. Ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
1: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
0: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt er gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. Weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
0: En dat is er niet.
1: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
2: Wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Het kan niet beter. Dus ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
1: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
3: Goedemorgen.
1: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
3: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
1: Ja.
3: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
1: Oh ja?
3: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
1: Han, waarom was jij eerste meelezer?
2: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
1: Oh.
2: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Hm. Ik iets eerder dan Wim.
3: Twee maanden.
2: En toen de baas. Ja.
3: Nee, hij was toen senior, ja.
2: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
1: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
3: Ja, maar het belangrijkere was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
1: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
3: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. En maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
4: En dat schreef je in die speech?
3: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
4: Ja.
3: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
4: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. En probeer het voor niet. Want het nadeel. Nee, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
3: Nou, heel praktisch. We hadden. Toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikking gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
4: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was
3: dat? In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè. Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar 1 munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
4: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
3: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emiteert de schuld. Dan heb je in 1 keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
4: Ja.
3: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt en die is nu versnipperd.
4: Ja.
3: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
4: Ja.
3: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutamarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron van moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
4: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
3: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die zij moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
4: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
3: Dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
4: maar denk zie je dat het al voor je?
3: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
0: Er maar zie je het al voor je
3: discipline in.
0: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dacht je dat nu toch ook als het een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van beeld je nou eens even in. Er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan is het, klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
4: Was het destijds,
3: en dat kun je oplossen.
4: Was het destijds een controversieel idee of niet?
3: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, ik praat altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
4: Laten we dat doen. Handen, jij wil iets vragen.
2: Nou, ik wil graag iets nader toelichten. Wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule. Daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
4: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
0: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar. Dat anderen of andere partijen of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen het niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
4: Ja, de crisis rondom, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
3: Nou, mag ik even hier een. Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
4: Ik wil die
3: en
4: straks
3: je kunt
4: oppakken.
3: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
4: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: "Your bonds will end the Crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
3: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuigd.
4: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
3: Dat wisten we al toen ze lid werden.
4: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
3: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen, weet ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
4: Ja.
3: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
4: Hand eens?
2: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja, slechte brief.
4: Slechte brief. Dan ga ik naar de. Dus
0: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
4: Mario
0: doen.
4: Draghi.
0: Mario Draghi.
4: In Londen, ja.
0: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
4: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
3: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen het eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
4: Ja.
3: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
4: Ja.
3: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat ze dus hebben meegemaakt.
4: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
3: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. Mocht een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
4: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
3: Precies. En daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen.
4: Ja. Deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de CryptoCast.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agenten in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek na de brand. En FC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0 nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn, en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over cryptobedrijven die toegang willen tot de nieuwste AI-modellen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En we bespreken het nieuwe plan van Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, want die heeft zijn roadmap voor de cryptomunt opgefrist. En dat is nogal wat. Dit is CryptoCast 443 en ik heb een co-host, Roel Essenboom. Goed dat je er bent.
7: Dank
6: je bent content specialist voor Blocks en medeoprichter van CryptoTakkies, het crypto-educatieplatform, hè?
7: Ja, het crypto-educatieplatform van Nederland.
6: Ja, ja, zeker. Echt heel Nederland door om mensen wat bij te brengen over crypto. Dat is een goede zaak. Wij gaan samen het nieuws doornemen, Raoul. En we beginnen bij het nieuws van de week. Want een grote open brief van ruim 70 cryptobedrijven. Die willen namelijk dat 's werelds belangrijkste AI-modellen, AI-ontwikkelaars moet ik zeggen, toegang geven tot die belangrijke AI-modellen om zichzelf beter te beschermen. En in die open brief stellen de ondertekenaars dat cryptobedrijven die de software onderhouden, waar biljoenen dollars mee worden beschermd tussen aanhalingstekens, dezelfde gereedschappen zouden moeten hebben als cybercriminelen. Nou, dit is dus een open brief die komt van de Bitcoin Policy Institute. Wie zijn er eigenlijk bij dit initiatief aangesloten, Raoul?
7: Ja, echt inmiddels een hoop partijen. En het is best een indrukwekkende brief die in eerste instantie gedeeld werd op 10 augustus.
6: Ja.
7: En op dat moment werd die brief nog maar gesteund door 40 bedrijven. Nou, kon je mooi die logotjes onderin zien. Maar als je nu zelf eventjes naar die website gaat, naar btcpolicy.org en dan eventjes een slash en dan AI letter. Ja, dan zie je dat als je naar beneden scrollt, dat er echt flink wat logo's bij zijn. Dus inmiddels, ja, ik heb vanochtend nog geteld, waren er 80 logo's.
6: Ach, heb jij hem al geteld?
7: Ja, ik heb ze allemaal zo. Hè. Geen AI laten doen natuurlijk. Nee, zelf geteld. Maar dus 80 verschillende bedrijven. En dan kun je echt denken aan hele grote bekende bedrijven. Coinbase, Block, Bitco, Blockstream, ArcInvest, Bitwise. Maar bijvoorbeeld ook een bekend bedrijf als het gaat om privacy, Casa van Jameson Lobb.
6: Ja. Eigenlijk de hele, zeker Amerikaanse crypto-industrie.
7: Ja, zeker. Maar het leuke is dat daar ook dus wat kleinere bedrijven bij zitten. En dan kun je dus ook denken aan non-profits. En dat is denk ik wel het leuke, dat je dus die twee verschillen ziet tussen grote en kleinere. En als het gaat om die kleine, dan kun je denken aan Brink, Chaincode, OpenSet, BTC Pay Server. Zijn niet mini-bedrijven, maar wel wat kleiner.
6: Ja.
7: Dus je ziet echt een combinatie van bedrijven die ja, soort van geld en lobbykracht hebben. Ja, en bedrijven die zeggen van ja, wij hebben die capaciteit op dit moment niet. Dus we hebben die steun eigenlijk van jullie nodig. Ja. Want ja, die grote bedrijven, Coinbase, ja, die kan echt wel een soort van enterprise deal sluiten met zo'n AI-partij. Maar ja, dat wordt voor een partij zoals de African Bitcoin Institute, ja, wordt dat een stuk lastiger.
6: Ja, precies. En we weten dat de Bitcoin-wereld die hangt aan elkaar van open source projecten en goede bedoelingen. Waar lopen deze bedrijven nu met z'n allen dan tegenaan dat zo'n open brief aan die AI-ontwikkelaars, aan die Frontier AI Labs, dus de voorlopers op het AI-gebied. Waarom is die brief dan zo hard nodig nu?
7: Ze lopen eigenlijk tegen drie concrete problemen aan. Ik heb dat eventjes opgesomd, maar 1. Gaat het om aanvallers? Want die aanvallers die krijgen sneller toegang tot krachtige AI dan dat de verdedigers dat eigenlijk kunnen bijbenen. Ja. Je moet het zo zien, bedrijven die moeten zich kunnen verdedigen tegen aanvallers die dus ja, steeds van meer geavanceerde programma's gebruik kunnen maken. En tegelijkertijd hebben die security teams, die hebben dus vaak geen toegang tot die krachtige frontiermodellen. Of worden een soort van de legitieme security taken door de guardrails, die worden op dit moment beperkt. Dus dat is ook nog vervelend. Ja. En ja, dan zie je dus dat er een soort gat, een gap, zoals ze dat noemen.
6: Ja, waarbij de aanvallers dus toegang hebben tot allerlei open modellen. Bijvoorbeeld de Kimi K3 uit China is nu zo'n heel geavanceerd open model. Ja, die gaat niet zeggen, hey, zou je dit nou wel doen? Want die guardrails, die veiligheidshekjes, die kan je er gewoon uitslopen.
7: Juist.
6: Terwijl als jij Claude of ChatGPT gebruikt, dan gaat die zeggen, joh, hey, waarom wil je eigenlijk kwetsbaarheden in deze software zoeken? Dat gaan we even niet doen. Dus dat is het is een heel soort mismatch tussen aanval en verdediging op dit moment.
7: Ja, en over Kimi K3, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar dat is een goeie. Nou, dus je ziet dat gat ontstaan. Maar dat leidt ook tot een capaciteitsprobleem. Want je moet ook gaan kijken naar wat kan een organisatie op dit moment aan als het gaat om een security security mensen. Of de developers die zich bezighouden met het security stuk. Maar misschien ook wel een vaardigheidsprobleem. Want als je je developers niet opleidt en ze kunt helpen om de security stuk om dat beter aan te pakken. Ja, dan krijg je ook op een gegeven moment vaardigheidsproblemen. En helemaal als je die verschillen tussen de aanvallers en de verdedigers groter worden, ja, dan ga je echt zien dat de organisaties op een gegeven moment zo ver achter gaan lopen. Nou ja, dus dat hebben ze aangekaart. Maar dan een tweede probleem. En dat zijn de kwetsbaarheden. En die worden dus niet vroeg genoeg gevonden. Ja. En dan ook nog opgelost. Want ja, je kan ze vinden, maar je moet ze vervolgens ook oplossen. En dat heeft dus inderdaad, wat jij net aangaf, te maken met die publiek beschikbare modellen. Want die helpen niet per se bij het vinden van die gaten. En dat heeft ermee te maken dat je dus die soort van die veiligheidsmaatregelen hebt, waarbij die modellen zeggen van ik snap dat je deze vraag stelt, maar misschien wil je deze vraag wel gebruiken om iets van malware te gaan bouwen.
6: Precies, want het verschil tussen aanval en verdediging is eigenlijk heel klein.
7: Ja. Eigenlijk is het heel klein. Het is gewoon de keerzijde van de munt.
6: Ja.
7: En dan heb je nog dat derde probleem. En dat is een beetje de ongelijkheid of een soort van de asymmetrie hierin. Dus die Frontier AI Labs en die geselecteerde partners, ja, die zien dus die nieuwe cybermogelijkheden, die zien ze vaak eerder. Tegelijkertijd kunnen die aanvallers zulke mogelijkheden uiteindelijk alsnog verkrijgen. Dan is het een maand of twee maanden later. Maar die maken dan wel meteen gebruik van die nieuwe modellen.
6: Ja.
7: Ja, en dat is een beetje het ding waarvan die partijen ook zeggen van ja, stel dat zo'n AI-model echt uitzonderlijk goed wordt in het vinden van bijvoorbeeld kwetsbaarheden in C++ of weet ik veel.
6: Ja.
7: En je hebt een Bitcoin-developer en die gaat ermee aan de haal en die vraagt aan een AI-model, hey, kun je me helpen om wat kwetsbaarheden te vinden? Het AI-model zegt, ja, nee, dat kan ik op dit moment niet. Nou, wat denk je? Die code die wordt uiteindelijk toch gedeployed.
6: Ja.
7: Twee maanden later komt er een attacker voorbij. En dat model dat is gedeeld publiekelijk. En die denkt, hey, weet je wat, ik ga er eventjes gebruik van maken.
6: En de aanval hoeft maar één gaatje te vinden en dan is er een enorme honingpot.
7: Exact. Ja. Nou, en dat is een beetje die asymmetrie die je dus ook ziet. Dus dat zijn eventjes grofweg de drie problemen.
6: Ja. Ze vragen ook nog om een aantal andere zaken. Rekenkracht, beveiligde omgevingen, beschikbaarheid voor die kleine en die grote cryptobedrijven. Een directe lijn naar AI-bedrijven. Nou, dat gaat natuurlijk, ze vragen impliciet ook om de nieuwste modellen. Volgens mij heb je bij ChatGPT heb je Daybreak op dit moment. En ze hebben het natuurlijk ook over Mythos van Claude, die alleen voor een bepaalde groep techbedrijven beschikbaar is om hun eigen cybersecurity te doen. Juist om dit probleem aan te pakken. Verwacht je nou dat die AI-ontwikkelaars gehoor gaan geven aan de cryptowereld?
7: Ja, en gedeeltelijk gebeurt dat ook wel. En er is toevallig gisteren ook wat nieuws uitgekomen. Dat ga ik straks ook eventjes delen. Okay. Maar die programma's die ze vragen, die bestaan. En het probleem is alleen dat crypto daar op dit moment ja, tijdelijk even buiten viel. Maar daar is dus iets in veranderd. Maar goed, ja, je had het over die rekenkracht. Nou, ik denk dat de kans daar het grootst is. Want ja, dat is op dit moment nog het goedkoopste. En waarschijnlijk kan dat ook wat goedkoper worden.
6: Ja.
7: Maar goed, je hebt ook nog die beveiligde omgevingen voor privécode. Ja, ja, dat is wel realistisch. Want dit bestaat commercieel gezien bestaat het al. Het is een soort van enterprise feature. Maar goed, ja, die toegang voor die kleine en grotere bedrijven. En vooral die kleine. Ja, daar zit dan wel de weerstand. En ik hoop dat daar wel snel iets op gaat komen. En dat is ook de reden waarom die brief is opgesteld. Ja, want ze hebben echt gezegd van ja, luister, die grote partijen die kunnen heus wel enterprise deals sluiten. Maar ja, voor zo'n kleine partij die ja, juist bezig is met ja, echt een beetje het redden van de samenleving,
6: ja,
7: ja, die hebben niet die budgetten.
6: Ja. Ja, het is natuurlijk ook, dit heeft alles te maken met de grote hack bij Coldcard. De hardware wallet, ja, toch een soort USB-stick, rekenmachine-achtige hybride, om je crypto zelf veilig in bewaring te nemen. Nou, dat was een van die ja, start-ups, scale-ups die dat ontwikkelden. Nou, daar bleken kwetsbaarheden in die software te zitten. Hoe reageert de cryptowereld nu? Want ik zag ook dat er een soort Bitcoin Red Team is opgericht. We moeten dus niet denken dat de cryptowereld nu aan het wachten is, of de Bitcoin-wereld nu aan het wachten is, dat ze eindelijk met die modellen aan de slag kunnen en dan pas wat gaan doen aan de cyberveiligheid. Ze zijn nu al begonnen, volgens mij, hè, vrijwilligers, met dat Bitcoin Red Team.
7: Ja, en de Bitcoin Red Team, volgens mij is het een groep van 14 tot 16.
6: Ja, 16 mensen of zo.
7: Ja, zoiets. 16 developers. Ja, en dat was inderdaad naar aanleiding van die Coldcard hack, dat ze op zoek gingen naar kwetsbaarheden in ja, eigenlijk allerlei open source software, ja, die iets te maken hadden met de crypto-industrie. Volgens mij waren ze ruim 490 of 500 kwetsbaarheden tegengekomen, echt in een heel kort tijdsbestek. Alleen, ja, zij maken dus ook gebruik dan van die AI-tools.
6: Ja.
7: Maar van welke AI-tools maken ze gebruik, Daniel?
6: Dat zouden ongetwijfeld de niet open source zijn, of wel open source juist.
7: Nou, en dat waren dus in eerste instantie wel de open source modellen.
6: Ja, de Chinese modellen zoals Kimika 3.
7: Precies, want die Amerikaanse modellen, ja, die hadden toch die veiligheidsrestricties. Die hielpen niet mee. Maar ja, die hebben toen ook gezegd van ja, weet je, voor het vinden van één ja, kritieke bug per uur per persoon, ja, dan kost het ongeveer $10,000 per dag aan rekenkosten. Ja, en voor ja, een vrijwilligersproject, wat dit eigenlijk is, is dat eigenlijk onhoudbaar.
6: Ja, nou, het is in ieder geval duidelijk dat met de komst van dit soort AI-modellen, dat ook de crypto-wereld, de Bitcoin-wereld, een beetje is wakker geschud. Ja, het lijkt toch een soort nieuwe tijd op dit moment even aangebroken. De Coldcard hack is daar de grote eerste katalysator van geweest. Maar het is duidelijk dat het nu even dat er gewoon een nieuwe tijd is aangebroken. Misschien wel in cybersecurity als geheel. Met de komst van dit soort AI-modellen.
7: Ja, zeker. En ik denk dat we een paar episodes geleden het nog hadden over dat er een aantal bedrijven waren samengekomen om zich voor te bereiden ook op het quantumstuk.
6: Ja.
7: Nou, je zag daarin dat er 15 miljoen beschikbaar werd gesteld. Maar ja, je ziet hiervoor ook van, ja, er is gewoon echt meer geld en
6: quantum computer is nog in principe nog nou, zeker 10, 15 jaar weg, als we een beetje mazzel hebben.
7: Maar dit heeft haast.
6: Dit heeft echt haast. En nou, dat zie je nu ook met een enigszins wanhopige misschien open brief van inmiddels 70 grote cryptobedrijven.
7: 80
6: uit, dus. 80 grote cryptobedrijven uit de VS. Goed, dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Wat we ook nauwlettend volgen, dat is de markt. Deze week gaan we gewoon weer een prijsanalyse doen. En die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
8: Hallo Daniel.
6: Ja, we zitten toch een beetje aan het eind van de zomervakantie zo langzamerhand. Wat zie je daar op de markten van terug? Is het saai? Worden beleggers een beetje wakker? Hoe kijk jij naar de markt?
8: Ja, eigenlijk is het verhaal nog grotendeels hetzelfde als de afgelopen weken. Weinig nieuws, weinig volume en een markt die totaal op zijn plek blijft staan. Ja, vorige week sprak ik al over extreem lage volatiliteit, maar die is dus nog verder afgenomen tot niveaus die ik gewoon niet eerder heb gezien. Ja, wat ik daarbij vooral in de gaten hou is de derivatenmarkt. Omdat sommige partijen in minder volatiele markten toch vaak op zoek gaan naar hefboomposities om kapitaalefficiënter te werk te gaan. En als ze die hefboomposities aanleggen, dan ja, vergroot dat eigenlijk het risico op het moment dat de prijs wel ergens heen beweegt. En dan gaan al die posities allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op. Krijg je liquidatiegolven en dat is echt het grote risico wat nu boven de markt hangt. Ja. Desalniettemin zie ik dat risico nu niet echt significant toenemen. Die hefboomposities worden worden niet in grote getalen ingenomen. Dus ja, eigenlijk is het best wel gezond. Maar ja, dus ook wel een beetje saai. Nou verwacht ik wel dat zodra we in september komen, dat de grotere partijen weer terug achter de schermen komen. En dat het nieuws ook weer echt wordt verwerkt in plaats van dat het in een dunne markt blijft hangen. Dus ja, dan denk ik wel dat het weer wat interessanter wordt.
6: Ja, op zich ook wel eens leuk, hè? Een beetje een saaie zomer op de cryptomarkt. Hey, als we naar de aandelenmarkt kijken, dan zien we dat risicoaandelen met name best wel weer goed doen. Na een wat mindere juli maand. Bitcoin komt nog niet echt mee, maar blijft ook stabiel. Is dat nou goed of slecht nieuws, Tim?
8: Ja, ik vind het. Ja, je kan het beide kanten opspinnen. Het is zowel goed als slecht nieuws. Als we kijken naar de aandelenmarkt specifiek, afgelopen weken was dan licht positief. Heeft vooral te maken met meevallende inflatiecijfers. De consumenteninflatie daalde in lijn met verwachting en de producentinflatie daalde zelfs nog harder dan verwacht. Nou, aandelen gingen daar best wel positief op, terwijl crypto gewoon weer terug bewoog naar het midden van de prijsrange. En ik denk dat daar ook direct het antwoord op de vraag zit. Bitcoin zat al bovenaan die range. Dus er is gewoon meer nodig dan een meevallend inflatiecijfer om overtuigend boven die hardnekkige, mag ik wel zeggen, $65.000 uit te stijgen. Dus ja, af en toe beweegt hij mee met de aandelenmarkt, af en toe niet. Je ziet gewoon dat crypto op dit moment geen eigen aanjager heeft. En dat zie je vooral heel erg terug ook in die altcoinmarkt die volledig stil ligt.
6: Precies, ja. Ja. Wat misschien voor enige beweging zou kunnen zorgen is woensdag. Dat wordt namelijk een belangrijk dagje voor de cryptomarkt. Trump ontvangt namelijk bestuurders uit de cryptowereld, financiële wereld en de technologiesector op het Witte Huis. Om te spreken over toekomstige regels voor nieuwe financiële technologie. Nou, het is altijd fijn dat de markt daar lekker veel inspraak in heeft in de VS. Later op de dag krijgen we ook de notulen van de Fed-vergadering van juli. Kan dat nog wat betekenen voor de koersen, die twee gebeurtenissen?
8: Ja, dat zou absoluut kunnen. Bij dat soort bijeenkomsten in het Witte Huis ben ik alleen wel behoorlijk sceptisch, omdat we in de afgelopen jaren al best wel heel veel hebben gezien. En de koersreactie was vaak van korte duur. Wat je eigenlijk vooral ziet, jammer genoeg, is dat de prijs vaak rondom dit soort evenementen omlaag gaat. Simpelweg omdat mensen net iets te veel hopen op dat er groot nieuws komt. Momenteel zien we de prijzen niet bepaald oplopen, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar er is echt wel wat concreets nodig voordat de markt reageert. Dat zie je ook rondom de Clarity Act van de afgelopen weken. Er kwam niet echt zoveel uit. Het zijn vooral veel woorden, weinig daden. Desalniettemin denk ik wel dat de woorden van de notulen waar je het over hebt wel een stuk interessanter zijn. En dat komt vooral door Warsh, de voorzitter van de Fed. Ja. Die heeft wel gezegd dat hij van plan is om minder forward guidance te geven. Dus die wil minder de markt beïnvloeden met al zijn speeches. Maar ja, die notulen, die heeft hij niet helemaal in dezelfde hand. Of in zijn eigen hand. Dus ja, dan kunnen we echt gaan zien hoe er binnen het comité wordt gedacht over de macro-economische situatie. En dat kan wel echt effect hebben.
6: Ja, mis je Jerome Powell al, Tim?
8: Ja, het was wel leuk met Jerome Powell. Vooral op het moment dat hij een clash had met Trump. Dan zag je wel echt dat markten opgeschrikt raakten. En dat zorgt wel voor vuurwerk.
6: Ja, en tijdens zijn speeches gebeurde er ook nog wat. Hè? Dat Kevin Warsh slaagt toch wat minder los.
8: Een man van mijn woorden.
6: Precies, goed. Dankjewel, Tim Stolten. Dat is een man van veel woorden. Portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij toch om ook wel een van onze gedeelde favoriete onderwerpen praten. Namelijk Ethereum en wat er allemaal aan de hand is. Want ja, de koers doet niet mega veel. Maar de koers van het project, laten we het zomaar zeggen, waar het project heen vaart, dat gaat alle kanten op. Want Vitalik Buterin heeft weer een nieuwe roadmap gepubliceerd. Of eigenlijk een opfrissing van de roadmap die in 2023 al eens presenteerde. Nou, en er zitten grote veranderingen in. De opkomst van AI wordt natuurlijk meegenomen. Quantum computing, focus op privacy. Nou, dus de update is niet. Het is geen kleine update, laten we het zo maar even noemen. Waarom was deze herziening zo erg nodig bij Ethereum?
7: Heel simpel. Het is een nieuwe tijd. Ja. In 2023 waren er.
6: Maar 3 jaar geleden, hè? Het is helemaal niet zo lang. veel veranderd.
7: Ja, maar ja, je zou bijna kunnen zeggen in de crypto-industrie dat een half jaar een jaar is.
6: Dat is waar. Ja. Misschien nog wel langer. Ja.
7: Als je kijkt dan naar 2023, toen waren er gewoon echt een aantal dingen die nog niet bestonden. Of zoals Vitalik zelf beschreef, nog niet volwassen genoeg waren. Die inmiddels dus wel bruikbaar zijn. Dan kun je denken aan de snarks en de blobs en de allerlei gekke namen. Nou, je weet het. Maar in elk geval over native roll-ups, daar schreef hij over. Dat snarks in 2023 bij lange na nog niet volwassen genoeg waren om zelfs maar over na te denken. Nou, en gas en plop features, die bestonden toen simpelweg nog niet. Ja. Dus hij geeft dat zelf ook aan.
6: Bij Ethereum zijn ze wel heel goed in al dit soort hele vage termen gebruiken om extreem ingewikkelde concepten uit te leggen.
7: Ja, complexiteit is een groot... je zou kunnen zeggen een grote kwaliteit binnen in Ethereum. Ja. Maar er wordt dus ook steeds meer gezegd van we moeten misschien wel wat afstappen van die complexiteit. En dat had dus hier ook mee te maken. Dus waarom die nieuwe roadmap, of tussen haakjes de herziening? Het is gewoon een nieuwe tijd en het was nodig.
6: Ja. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Want Ethereum, ook waarom we het hier erover hebben, is Ethereum is inmiddels een heel belangrijk project geworden. Ook bedrijven op de Zuidas die werken gewoon inmiddels ook met Ethereum voor hun digitale transacties. Hoe ziet die roadmap er nu uit? Vitalik heeft hem op X bijvoorbeeld gepubliceerd. Ja, het is een hele grote flowchart. Ja. Maar wat kunnen we daarop zien?
7: Ja, het ziet er eigenlijk gewoon uit als een hele mooie technische tekening. En we zeggen overigens steeds roadmap. Maar overigens heet het de straw map. Het is een samenvoeging van de straw man en de roadmap. Dat heeft hij samengevoegd. Dus als je naar strawmap.org gaat, dan zie je een hele mooie technische tekening die eigenlijk bestaat uit drie lagen. Een oranje laag, de consensuslaag. Een groene laag, de datalaag. En de executielaag, die in het blauw staat. Ik denk allereerst dat het heel leuk is om dat eventjes te bekijken. Want dan zie je ook een hele mooie tijdlijn.
6: Ja, zet hem in de show notes.
7: Ja, en dan zie je dus dat je van links naar rechts allerlei upgrades ziet die in de tijd, dus tot en met 2029, moeten gaan plaatsvinden. En je ziet overigens ook een aantal van die titels van die upgrades. En wat bijzonder is bij Ethereum is dat ze altijd hele bijzondere titels hebben voor die upgrades. Maar ik zag ook een aantal upgrades waarvan de titel nog niet bepaald is, Daniel. Dus ik weet niet of jij nog wat suggesties hebt voor de I, de J, de K en de L.
6: Hou me ver van dit soort... als er één bedrijf slecht is in het marketen van ze en het verkopen van zijn eigen upgrades, dan is die Ethereum wel. Ja. Hey, maar als we nou even dieper inzoomen op die roadmap, welke aanpassing valt jou nou het meest op hier?
7: Ik ben er gisteren... We waren gisteren aan het bellen. Toen was ik vanuit Duitsland onderweg terug naar Nederland. Dus ik heb eventjes snel er doorheen moeten gaan. Maar in eerste instantie viel mij niet zo superveel op. Waarvan ik dacht van, dit moet ik echt in de gaten houden. Maar wat ik wel interessant vond, was het stuk... de North Star, zo staat het er eigenlijk. Hij heeft een soort van een legende gemaakt. En dan kun je een North Star inzien. En in dit geval ging dat om post-quantum L1 hash-based. In die straw map kun je namelijk klikken op al die verschillende linkjes. Ja. En dan staat er hele mooie documentatie. En dan kun je precies zien waarom die upgrade plaatsvindt. Maar bij dit stuk, dus post-quantum L1 hash-based, daar staan nog geen plannen bij. En dat is dus wel leuk om te zien, want dan wil dat dus zeggen dat daar nog beter over nagedacht moet worden. Ja. En ik ga ervan uit, want je kunt wel zien dat ze eind 2027 wel een post-quantum heartbeat willen hebben. Dus ik verwacht dat we tegen die tijd ook al wat meer duidelijkheid gaan krijgen over deze North Star.
6: Maar dit is heel duidelijk dat Ethereum een van de belangrijkste onderdelen en de belangrijkste gesprekken van dit jaar in de cryptowereld was dat post-quantum vraagstuk. Dus hoe ga je je beschermen tegen de komst van quantumcomputers? En dat staat dus nu wel hoog op de agenda bij Ethereum.
7: Als North Star. Ja. Wat ook hoog op de agenda staat, was dat ze een soort van checks willen uitvoeren. En die checks die moeten dan niet meer handmatig uitgevoerd worden, maar dat moet dan met een soort systeem kunnen. Dus daarvan dacht ik ook nog van dat moet ik misschien iets beter uitdokteren. Ja. Maar is er ook eentje waarvan ik zeg, hey mensen, als je iets wil bekijken, houd deze twee dan in elk geval in de gaten.
6: Ja, en ik vond het ook leuk dat hij dan in een van zijn tweets, of een van zijn X-posts, moeten we nu zeggen, daar heeft hij het over dat hij wil dat Ethereum lean wordt. Wat betekent lean in de context van Ethereum?
7: Ja, er waren inderdaad een soort van hoe noem ik het, een soort van afsluitingsquotes. Waar die, doen ze vaak Amerikanen. Dan maken ze een tekst heel sterk. En dan gaf hij aan, Ethereum will be quantum safe. Ethereum will put users' privacy first. Dan sloot hij af met Ethereum will be lean. Ja. Zo'n businesswoord. Waarbij een soort van
6: soepel of zo.
7: Ja, verspilling moet worden weggesneden. Ja. Volgens mij ontstond het, dat woord lean, vanuit een soort van productieketenproces van Toyota. En dat moest dan efficiënter worden.
6: Ja.
7: Maar in dit geval betekent het gewoon minder en niet meer. Want we hadden het al over die complexiteit van Ethereum.
6: Ja.
7: En er is vaker aangegeven, het protocol moet simpeler worden. Want van simpele code kun je wiskundig gezien veel gemakkelijker bewijzen dat de code doet wat het belooft.
6: Ja.
7: En dat is dat stuk lean, denk ik.
6: Ja, precies. En ja, het is inmiddels wel duidelijk. Nou, we hebben het hier ook al eventjes over. Maar Ethereum is best wel een log product geworden. Hè, met heel veel verschillende kanten en heel veel complexiteit. Terwijl de wat minder decentrale cryptonetwerken toch misschien iets soepeler bewegen.
7: Je hebt vaak dat, hoe noemen ze het ook alweer? Het trilemma, het blockchain trilemma.
6: Ja, dus security, speed. Security,
7: snelheid en decentraliteit. Je weet hoe dat gaat.
6: Precies. Is Vitalik wat jou betreft nog de juiste man om dit project te leiden? Heeft hij het stevig in handen?
7: Ik heb wel het idee dat Vitalik de man is met de visie. En dat wil niet zeggen dat de man met de visie iets moet leiden, maar wel degene die mensen kan inspireren die vervolgens goed zouden kunnen leiden.
6: Ja, maar het houdt ook een keer op. Ik vind hij is er heel lang mee bezig. Het is,
7: Maar wat zegt dat? Hoe zeggen ze dat? Wat goed is, komt snel. Maar er is er ook nog eentje. Alles wat goed is, heeft tijd nodig.
6: Ja, maar goed. Ja, dus ja. Als voetbaltrainer moet je na een tijdje ook de laan uitsturen. Want anders misschien is de magie een beetje uitgewerkt.
7: Ja, dat is zeker wel. Nou, ik heb nog wel het vertrouwen in Vitalik. Als ik soms een blog lees, dan denk ik van, ik hoop dat je deze plannen ook kunt doortrekken. Het duurt inderdaad wat lang, maar ik heb liever iemand die ergens de tijd voor neemt en het goed wil doen, dan iemand die iets wil afraffelen.
6: Ja, het is in ieder geval, hij heeft een netwerk van meer dan 220 miljard onder zich. Dus het is, de belangen zijn torenhoog. En we houden het gewoon nauwlettend in de gaten wat er allemaal bij Ethereum gebeurt. Nog heel kort, Raoul, wij gaan zo een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben?
7: Ja, we gaan het straks hebben over crypto custody, hè, de opslag van je muntjes.
6: Ja.
7: En dat gaan we doen met Robert.
6: Robert Bink, ja, precies. En die heeft een eigen onderneming, Crypto Herstel. En dat is wel mooi, want die helpt mensen die hun crypto kwijt zijn. Nou, dat is best relevant in deze tijd, helpt die mensen om hun crypto weer terug te krijgen. Dus gaat een super interessant gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR.
2: In zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed,

0: 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de radicaal-rechtse AfD kan binnenkort de macht grijpen in een deel van Duitsland. Wat dat betekent voor Duitsland en Europa bespreek ik met VRT-journalist en Duitslandkenner Jeroen Reijgaard. Maar nu eerst, op de Zwarte Zee woedt een verbeterde strijd tussen Rusland en Oekraïne. Volgens president Zelensky werkt de Oekraïnse aanpak van de aanvallen op militaire doelen en olieraffinaderijen rond die Zwarte Zee.
3: Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни.
2: Ik praat erover met Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom in het programma.
4: Dankjewel.
2: Zelensky is positief over de ontwikkelingen rond de Zwarte Zee en de Zee van Azov. En u zegt zelfs, Rusland heeft de strijd om de Zwarte Zee al verloren. Waarom?
4: Nou ja, Rusland was natuurlijk een traditionele Zwarte Zee-mogendheid. Wat ze hebben opgebouwd sinds de 18e eeuw eigenlijk, sinds Catharina de Grote. En traditioneel beschikte Rusland daar over een grote vloot. En ja, die vloot is nu eigenlijk door een mogendheid die niet over een noemenswaardige vloot beschikt, Oekraïne. Ja, die Russische vloot is door drones, zowel onder water als boven water als vliegende, eigenlijk tot vrijwel of niets of in activiteit veroordeeld. En de havens Sebastopol, daar zijn bijna geen Russische schepen meer. Hoogstens nog wat patrouilleboten. En Novorossiysk, nou, we hebben de aanval recentelijk gezien op 2 Russische fregatten. De aanval is geslaagd op 4 schepen, maar 2 fregatten waren heel belangrijk. Want die konden ook kruisraketten verschieten naar Oekraïne. Dus het is gewoon een militair succes. En het is een totale omkering van de normale oorlogvoering, dat de mogendheid zonder noemenswaardige marine, een mogendheid met een grote marinetraditie, eigenlijk verslaat en uit zee blaast.
2: Laten we met uw permissie 1 stap teruggaan. Oekraïne en Rusland bestoken elkaar op de Zwarte Zee. En ze bestoken elkaars graanterminals, elkaars haveninfrastructuur, schepen, zoals militair als transport. Maar waar gaat die strijd om de Zwarte Zee nou eigenlijk over?
4: Nou, die strijd om de Zwarte Zee gaat natuurlijk over zeeroutes. Kun je je exportproducten kwijt op de westerse markten of de wereldmarkten. Dat geldt zowel voor Oekraïne als voor Rusland. Vooral wat betreft graan natuurlijk. Dat is een duidelijk voorbeeld voor beide partijen. En export betekent inkomsten voor de oorlogsmachine. Dus als je een graanterminal aanvalt, zoals Rusland doet in Odessa, of Oekraïne heeft gedaan in Novorossiysk, dan heb je meteen impact in de inkomsten van de tegenstander. En dat is natuurlijk belangrijk bij oorlogvoering.
2: Wat voor Rusland zo belangrijk is in de Zwarte Zee, dat is dat ze aan die kant van het land ijsvrije diepzeehavens bezitten en bezetten. Novorossiysk, Sevastopol, die staan allebei dus onder druk. Daarom breidt Rusland ook de haven uit in Abchazië, in gebied dat het land dan weer heeft gepikt van Georgië.

0: verder weg ook van Oekraïne. Wat weet u daarvan? Hoe staat het met die haven?
1: Ja, die haven die is inderdaad voor een deel al uitgebreid. En inderdaad in gebied van, op gebied van Abkhazie. Nou ja, kijk, het hele probleem nu natuurlijk voor Rusland is dat dat niet ver genoeg is. Want de nieuwe drones van Oekraïne, die Zelensky heeft al gezegd, er gaan drones komen van 4.000 à 5.000 kilometer. Dan kun je elk gebied in Rusland bestrijken. Zelfs tot diep in Siberië. En dan heeft die haven aan de Zwarte Zee, die nieuwe haven, ook niet veel zin. Dus op het moment dat Oekraïne daar zicht op heeft en de capaciteit gaat krijgen om die Oekraïne of die drones te gebruiken voor die verre afstand, is het eigenlijk het relatieve waarde van die nieuwe haven is meteen eigenlijk tot vrijwel nul gereduceerd.
0: Ja. Het is zwaar voor allebei wat zich rond de Zwarte Zee voltrekt. Want ook de graanexport van Oekraïne ligt momenteel redelijk op zijn gat. Rusland heeft natuurlijk ook de beschikking over drones. Kun je zeggen dat de Zwarte Zee momenteel een soort niemandsland is?
1: Ja, ik denk dat dat een goede uitspraak is. Beide partijen hebben daar veel last van. Oekraïne probeert natuurlijk via Moldova en spoorwegen en havens aan de Donau nog wel wat te exporteren. Met wisselend succes, maar dat is niet de hoeveelheid die men gewend was te exporteren natuurlijk. Voor Rusland komt er overigens in de Zwarte Zee nog een probleem bij, wat Oekraïne niet heeft. En dat is natuurlijk het tekort aan benzine en het tekort aan diesel. En het gaat niet alleen over die export vanuit de Zwarte Zee, maar het gaat ook over de vraag in hoeverre kan er geoogst worden in Rusland door dat gebrek aan diesel en benzine. Nou, dat zal betrekkelijk zijn. Er zijn schattingen van dat de hoeveelheid die geoogst kan worden eigenlijk een derde tot 40% onder het normale quotum ligt. Dus dat heeft ook effect. Die effecten moet je meetellen.
0: Ja. Problemen rond brandstof komen we straks nog even over te spreken. Als we nog een keer teruggaan naar die haven van Sevastopol, die ligt op de door Rusland bezette Krim. En er wordt ook gezegd dat Poetin de Krim in 2014 binnenviel om de haven van Sevastopol veilig te stellen. Van existentieel belang voor Poetin, voor de Russen. IJsvrije diepzeehaven, ik zei het al, die kun je het hele jaar door gebruiken. Maar ook het historisch belang is immens. Al sinds de stichting door Catharina de Grote, eind 18e eeuw. Als Poetin geen controle heeft over deze haven en over de Krim, wat doet dat dan met zijn positie?
1: Ja, kijk, als je in 2014 Poetin zijnde roept, de Krim is onze tempelberg, dan geeft dat het belang wel aan. En Sevastopol is natuurlijk het kroonjuweel van het geheel. En ja, dat heeft een enorme impact op zijn. Kijk, het is met Krim begonnen en in zekere zin moet het ook met Krim eindigen. En terecht is Oekraïne van mening dat de Krim een soort pistool op de borst van Kiev is. Vandaar ook dat je eigenlijk kan spreken van een middeleeuwse belegering van Krim nu. Niet alleen brandstof is daar schaars aan het worden, maar het grote probleem van de Krim is water. En ook dat wordt schaars. En ook, nou ja, je ziet ook dat vele Russen die geëmigreerd zijn naar de Krim, via de Kerchbrug, weer teruggaan. Ja. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk een impact op de populariteit van Poetin.
0: Ja.
1: En dit ligt enorm gevoelig bij Russen. Als je naar een gemiddelde Rus vraagt, ben je het eens met de annexatie van de Krim in 2014 door Rusland, zullen heel veel Russen nog ja zeggen.
0: Ja.
1: Het is voor hen eigenlijk onverteerbaar dat gebied niet meer Russisch zou zijn.
0: Je kunt misschien ook stellen, Poetin zal bij leven Noord-Sevastopol zomaar opgeven. Dus deze oorlog eindigt pas op het moment dat duidelijk is wie zeggenschap over de Krim heeft?
1: Dat betwijfel ik ook ten zeerste. Alle tekenen wijzen erop dat Rusland deze oorlog zal doorzetten. In ieder geval tot, laten we zeggen, de herfst of winter van volgend jaar. Dus dan praten we eind 27, begin 28. Daar zijn alle tekenen wijzen in die richting. Ja, dat verandert niet en maakt ook duidelijk dat die vasthoudendheid bij de Krim er ook is.
0: Ja, Tegelijkertijd, filosoof Jelle van Baardewijk was vorige week op de Nederlandse televisie en gaf aan: we kunnen Rusland niet verslaan, ze zijn tot de tanden toe bewapend, ze zijn veel sterker. Wij overschatten onze kundigheid en waardigheid hier. Hoe kijkt u daarnaar? Want als u van mening bent dat de Zwarte Zee uiteindelijk onder controle van de Oekraïne komt, evenals de Krim, gaat dat echt zover komen?
1: Nou, de mening van de genoemde filosoof, hoe moet ik het zeggen, komt aardig overeen met wat het Kremlin-propaganda altijd roept. Kijk, laten we nu eens gewoon kijken naar de economische kracht van het Westen. Onvergelijkbaar veel sterker dan Rusland. Bovendien, Rusland heeft, dat mogen we best wel zeggen, ook al is die oorlog gaande, militair bepaald niet erg veel succes gehad. Het zou in 3 dagen aan een week zou het klaar zijn. Dat is ook wat Poetin tegen Xi gezegd heeft. Er is niets van terechtgekomen. Oekraïne innoveert. Rusland innoveert ook. Het is fout om te denken dat zij dat niet doen. Dat doen zij ook, maar in een veel langzamer tempo. En mensen vergeten wel eens, als je naar Oekraïne kijkt, dat 80% van de raket- en nucleaire geleerden in de voormalige Sovjet-Unie kwamen uit Oekraïne. Dat aantal, ja, dat staat gewoon vast. Dus die kennis is er. En je ziet ook die jongere generatie hyper-innovatief zijn. En het hele verhaal, Rusland is onverslaanbaar. Rusland is in de geschiedenis nou de nodige malen verslagen.
0: Ja, tegelijkertijd
1: dus wordt... Dat is een fabel.
0: Oké. Aan de andere kant zien we wel dat Oekraïne ook de regio Moskou aanvalt met een grote drone-aanval afgelopen week nog. En we zien nog steeds geen grote onrust of opstand in Rusland daardoor ontstaan. Zijn we dan toch heel ver weg van zo'n kantelpunt?
1: Kijk, het is heel moeilijk om je in een totalitaire staat, een dictatuur, waar de veiligheidsdienst eigenlijk de boventoon voert, om daar actie te voeren. Maar je moet het volgende zien. Het geheel is eigenlijk gebaseerd op 3 pijlers. Economisch, politiek en militair. Bij al die pijlers, al die 3 Russische pijlers, zie je eigenlijk scheuren. Als een burgemeester van Moskou, dat is toch een vooraanstaand lid van de Russische elite, als die zegt, Sabianin, we moeten die oorlog stoppen, want we gaan dit economisch verliezen. Gisteren nog het hoofd economische zaken van een grote Russische bank, die hetzelfde betogen. Hij kreeg onmiddellijk zijn ontslag natuurlijk, maar het is duidelijk, ook in de Duma zelfs, wordt er gezegd, wij kunnen deze oorlog niet winnen. Nou, dat verhaal was een jaar geleden nog volkomen ondenkbaar. En je ziet natuurlijk op X mensen gaan klagen over benzinegebrek. Hoe moet ik mijn werk doen als ik geen benzine heb? De staat roept wel, we regelen het, maar er wordt natuurlijk niks geregeld. Voortdurend is het motto van het Kremlin altijd geweest, alles is in orde, het loopt volgens plan, of we regelen het. Ja, maar op een gegeven moment is die plaat natuurlijk ook grijs gedraaid.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2: Zij hebben het altijd geëxporteerd, de Russen, en nu moeten ze het ineens importeren. Normaal gesproken verdienen ze er geld aan en nu moeten ze ervoor betalen. Dus ja, dat is toch wel een uitzonderlijke situatie.
0: Dit was onze correspondent Joost Bosman op BNR. Die vertelt dat Rusland nu zelf brandstof moet importeren. Wat voor een olieproducerende gigant toch een bijzonder moment is. Meneer van Koningsbrugge, is het ook misschien zelfs gênant voor Poetin dat Rusland nu brandstof moet importeren? Of is dat een westers frame omdat wij Rusland graag zien verliezen?
1: Nou, kijk, het wordt gedaan als pleister op de wonden. Maar ik zou bijna willen zeggen, als jij een hartpatiënt bent en je ligt in het ziekenhuis en je hebt een bypassoperatie nodig, dan ben je er niet met een paar aspirines. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Uit Kazachstan is er een aanvoer gekomen van 60.000 ton brandstof onder het mom van humanitaire hulp om maar niet onder sancties te vallen. Het grappige is dat er een aantal tankers zijn aangekomen in Moermansk, maar de verlader heeft gezegd, ja, de prijs die jullie willen bieden in Rusland, die is veel te laag voor hoe ik dat wil verkopen. Dus dat voorlopig wordt er helemaal niets uitgeladen. Dus je ziet, even heeft men de crisis wat kunnen bedwingen en door wat te schuiven in de voorraden. Maar nu, langzamerhand, wordt het gewoon duidelijk, ook in Moskou. En vergeet niet, Moskou is de etalage van het Rijk. Dat is... Men heeft altijd geprobeerd Moskou te ontzien. En te doen alsof de oorlog... Er was een oorlog, maar Moskou mocht er niks van merken. De inwoners niet. En ook de stad zelf niet. Nu is het, als de burgemeester zelf zegt... We gaan die oorlog niet winnen. Dat is een demaskee natuurlijk.
0: Wat als
1: dat
0: brandstof...
1: kan je niet anders zeggen.
0: En wat als brandstofprijzen blijven stijgen?
1: Nou ja, dan, wat je dan krijgt is natuurlijk een reactie van Iwan en Tanja, de gewone mensen die zeggen... nou, dan gaan we ons consumptiegedrag aanpassen. Want als wij die brandstof nodig hebben, moeten wij noodgedwongen bezuinigen op andere dingen. En dat kan natuurlijk van alles zijn, maar vergeet niet ook die bijna 100.000 kleine ondernemers die nu door Wildberries getroffen zijn, door alles wat daar gebeurt, dat is natuurlijk ook een economische last. Niet alleen voor die mensen, dat ze hun bezit kwijt zijn, maar ook voor banken die hen geld hebben geleend, maar ook de Russische schatkist die daardoor natuurlijk geld mist.
0: Ja.
1: Dus alles grijpt nu in elkaar. En dat vergeten mensen vaak. Dit is natuurlijk een heel coherente Oekraïnse strategie. Het is niet hapsnap. Dat kon je in de eerste jaren nog zeggen, met af en toe een aanval op een olieraffinaderij. Maar dat is nu dus totaal niet meer het geval. Het is een totaal doordacht plan.
0: Het is het kaartenhuis van Poetin dat Oekraïne aan het treffen is.
1: Zeker. Ja. Zeker.
0: Schetst u eens een beeld van hoe de Russische economie er momenteel voor staat? Hoe ziet de begroting eruit? Wat zijn de gevolgen van de keuzes die worden gemaakt? Ook voor Iwan en Tanja.
1: Laten we het zo zeggen. Zij, door de inflatie, houden ze steeds minder beschikbaar inkomen over. Dat is een van de moeilijkste punten. Is dat het bankdisconto van Rusland 14% is. Dat is dus de rente die de centrale bank berekent aan andere banken als er geld geleend moet worden. En dat is eigenlijk een basisrente voor hypotheken en voor persoonlijke leningen. Of kredieten van bedrijven. Nou, als je 14% bankdisconto hebt, dan heb je dus minimaal een, laten we zeggen, hypotheek van 18-19%. Bedenk, dat is in de Nederlandse situatie. Als wij dat zouden hebben, ja, dan was onze huizenmarkt was gelijk een flat, hè? Die zou niet meer werken. In Rusland zie je hetzelfde. Dat is één van de problemen. De andere kant is dat Rusland, het Kremlin heeft de BTW verhoogd. Het is duidelijk dat de belastinginkomsten het eerste jaar zijn gestegen, dus dat is een meevallen. Maar aan de andere kant zijn de inkomsten uit andere bronnen zijn gedaald. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen dat is een beetje plus-min. Dus minder olieinkomsten. Er wordt minder geraffineerd, maar er wordt ook minder olie geëxporteerd. Aan de andere kant meer BTW. Maar het grote punt is natuurlijk dat je, als je naar de uitgavenkant kijkt, dan zie je met in vergelijking met vorig jaar bijna een stijging van 20%. En dat betekent dat aan het eind van het jaar de begroting waarschijnlijk een tekort zal hebben van, nou, laat ik eventjes een beetje een schatting maken, een 60 à 65 miljard euro.
0: Mm.
1: Dat is een gigantisch bedrag. Er komt iets anders bij. Als je naar die economie zelf kijkt, je kan zeggen ongeveer 5-46% voor de directe oorlogvoering, 8-9% voor de binnenlandse veiligheid, dat is de Rosguardia, dat zijn de veiligheidsdiensten, et cetera, ben je op 55%. En een post van ongeveer 9% voor het aflossen van schulden en rentebetalingen.
0: Ja.
1: Ben je over de 60. Dat betekent dat het resterende deel, waarbij je dan ook nog eigenlijk sociale uitkering moet hebben voor gesneuvelde militairen, ik noem maar wat, of voor premies om ze in te huren, dat komt daar vandaan. Dat betekent dat maar heel weinig geld er nog naar de civiele economie gaat. Dus de oorlogseconomie, het tanks maken, kanonnen maken, drones maken, hoewel ik deze week las dat de dronefabrikant Quant, notabene een Russische droneproducent, die is failliet.
0: Mm-hmm.
1: Maar je ziet dus, die oorlogseconomie die draait op volle toeren, laten we dat maar even zo zeggen. En alle andere sectoren lijden.
0: Ja. Maar meneer van Koningsbrugge, u geeft een prima opsomming van de Russische begroting. Alleen Vladimir Poetin geeft geen malle moer om de civiele economie van Rusland. Geeft geen malle moer om de spaarcenten van Ivan en Tania. En daarom overwegen zij nu een bankrun, hun geld van de bank te halen. Maar daar geeft Poetin ook weer geen malle moer om.
1: Nou, dat overwegen ze niet alleen, dat doen ze. In toenemend tempo wordt het geld van die banken gehaald. En je ziet die banken voortdurend hun limieten verlagen wat je kan pinnen. Maar toevallig belde ik met een Russische vriend om hierover te praten. Ik zei, Paul, jij hebt een probleem, want je moet je geld van de bank halen. Anders krijg je een herhaling van de roebelcrisis van 98, hè, waar dat precies gebeurde. Toen zei hij, ja, maar ik heb gewoon het op 10 banken staan. En ik, zo heb ik het gedaan. Ik heb gewoon gediversificeerd. En zo zijn natuurlijk ook veel Russen, maar de bankrun is er al.
0: Ja.
1: En de VTB-bank en de Sberbank hebben juist daarvoor gewaarschuwd van, ja, maar dit is wel ons werkkapitaal wat verdwijnt.
0: Ja. Nu is er nog een ander probleem waar met name Russische mannen mee moeten omgaan. Namelijk, ze kunnen gerekruteerd worden. Ze kunnen als kanonnenvoer in Oekraïne dienen. Wat ziet u daar zich momenteel voltrekken?
1: Nou, het is belangrijk om te weten dat die mobilisatie van 2022, die is niet afgesloten. Dat had Poetin moeten doen door een zogeheten zakon, een wet. Dus die mobilisatie loopt nog. Nou, je ziet eigenlijk twee dingen. Nog steeds pogingen om Russen te winnen met premies. Bijvoorbeeld 5 miljoen roebel. Nou, dat is voor Russische begrippen heel veel geld. Dat zie je in diverse regio's nog gebeuren. Maar je ziet nu ook gebeuren dat mensen van straat geplukt worden. En gevraagd worden naar de papieren. En klopt dat niet, dan meteen naar het recruteringsbureau.
0: En de Russen maken gebruik van een soort Russisch DigiD-systeem, waarin Russische mannen dan kunnen zien dat ze opgeroepen worden voor het leger, dat ze naar die recruteringsbureaus moeten komen. En ze kunnen er ook bijna niet onderuit dan.
1: Nee, je kan het ook niet weigeren, want het is een strafbaar feit. En dat komt omdat de overheid ernaar heeft gestreefd eigenlijk zoveel mogelijk digitale gegevens van de individuele Rus te hebben. En dus is dat een soort van, ja, laat maar zeggen, digitale kaartenbak waar de overheid in kan bladeren om te kijken, oh, jij komt er voor een aanmerking, en jij. En je ziet tegelijkertijd dat bijvoorbeeld op universiteiten, dat is een duidelijk voorbeeld, zie je dat mensen gelokt worden om naar het leger te komen. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou, jij hebt het niet goed gedaan dit jaar, maar als je nou in het leger gaat, dan krijg je de vakken cadeau, de studiepunten.
0: Ja.
1: Ik heb tegen een Russische collega, een vriendin uit Moskou gezegd, dat is interessant als je dat bij geneeskunde doet, wat voor doktoren moeten dat worden? Etcetera. Dus, maar men probeert ook universiteiten gewoon onder druk te zetten door te zeggen, je moet zoveel van het studentenquotum gewoon leveren. Hetzelfde geldt voor bedrijven, staatsbedrijven natuurlijk.
0: Ja. Als we dit allemaal nu eens samenvatten. Poetin staat er slecht voor in de Zwarte Zee. Poetin staat er slecht voor met zijn economie. Hij heeft weerstand onder burgers die niet de oorlog in willen gaan, die niet naar Oekraïne willen. Tegelijkertijd gaven we al aan, Poetin kijkt misschien helemaal niet naar dit soort zaken. En er zijn ook veel Russen die gewend zijn om te lijden. Veel Russen die gewend zijn om te doen wat de staat van hen vraagt. Wat kunnen we nu, pak een beet, het komend jaar van deze oorlog verwachten en de houding van Poetin?
1: Kijk, ten eerste, wat gaat er gebeuren, denk ik, na de september parlementsverkiezingen? De grenzen gaan moeilijker te passeren worden. Dus de gemiddelde Rus kan niet zomaar weg. We zijn al, het heeft het nieuws niet gehaald, maar gisteren waren er 20.000 Russen die met de grens van bij Georgië overstaken. 20.000. Nou, dat is ongewoon veel. Dus heel veel Russen vragen hun buitenlands paspoort aan om het land te verlaten. Dat zie je. En dat gaat natuurlijk na september. Dan als ik denk dat die grenzen dichtgaan, daar gaat men op anticiperen, vooraf. Dus dat gaan we zien. Tweede is, inderdaad, Poetin zet gewoon die oorlog door, want hij kan niet stoppen. Dat betekent dus minstens anderhalf jaar nog oorlog. En indien nodig grijpt hij gewoon naar het volgende financiële middel. Als de reserves op zijn en het goud is verkocht naar China, ik noem het maar even, dan kunnen we altijd nog bankbiljetten drukken. En alles kan, hè. En het is natuurlijk niet zo dat een staat zomaar even gemakkelijk in economische malaise raakt. Kijk naar Argentinië, 5 keer failliet gegaan. Het draaide toch wel door op de een of andere manier. Nou, dat zie je hier ook. En de andere kant is natuurlijk dat de gemiddelde Rus, ja, die heeft een overlevingsstrategie. Variërend van de dacha tot de familie tot vriendenkring. En die houdt liefst dan die staat op afstand. In dit geval natuurlijk. Maar goed, het is toch de schending van het sociale contract wat er altijd was. Namelijk, eerst was het, jullie bemoeien niet met de politiek, maar dan krijg je het beter. Toen was het, er is wel oorlog, maar je gaat er persoonlijk geen last van krijgen. Dat klopt allemaal niet meer. En ik weet ook wel natuurlijk, het is moeilijk om in opstand te komen en zo. Maar vergeet niet, niemand zag de val van het tsarisme. Voorzag de val van het tsarisme in februari 1917. Ging ook heel snel. Of de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991. Dus je moet nooit, nooit zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Dank voor uw duiding. En voor dit gesprek Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: invullen.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt 1 graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
7: Duitsland maakt zich op voor een nieuwe wende. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de Alternatieve für Deutschland de absolute meerderheid halen bij de deelstaatverkiezingen van begin september.
8: Wie soll ich denn ohne eine Mehrheit im Parlament eine vernünftige Regierung hier über 5 Jahre gewährleisten? Insbesondere die erste AfD-geführte Regierung. Das muss stabil sein. Ich muss mich auf eine stabile Mannschaft auch in Krisenzeiten verlassen können. Und dazu brauche ich die absolute Mehrheit. Das ist der einzige Weg, um dieses Land hier zu retten.
7: Dat is de partijleider van de AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Die zegt dat hij een absolute meerderheid nodig heeft voor een stabiele regering. Klinkt logisch. Jeroen Rijgaard, schrijver van het boek Het Verdampte Land, journalist bij de VRT. Want als je een stabiele regering bent en je kunt in je eentje regeren, dan heb je wel wat zeggenschap.
9: Ja, dat klopt. En daar gaan ze dus inderdaad voor. Ook rekening houdende, Geert-Jan, met het feit natuurlijk dat in principe niemand met de AfD wil samenwerken in Duitsland. Dus dan heb je een absolute meerderheid nodig om hoegenaamd aan de macht te kunnen komen. En dat is waar Siegmund ja eigenlijk op speelt en op rekent dat het zou kunnen gebeuren op 6 september daar bij de deelstaatverkiezingen.
7: Hoe uniek zou deze situatie zijn?
9: Heel uniek. Voor zover ik weet is er zelfs geen historisch moment waarop dat ook gebeurd is. Hitler, om het nu met een hele straffe vergelijking te maken, is bij vrije verkiezingen er eigenlijk nooit volledig in geslaagd om een absolute meerderheid te halen. Wel, toen de verkiezingen al niet meer zo vrij waren, dan is hem dat wel gelukt in deelstaten. Dus ja, als AfD daar nu in slaagt, is dat een heel uniek moment in de Duitse geschiedenis en symbolisch kan je dat eigenlijk niet onderschatten, hè, mocht dat gebeuren.
7: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Als Mecklenburg-Vorpommern, waar ook deelstaatverkiezingen zijn, waar de AfD ook groot wordt, en Sachsen-Anhalt, als de partij daar een absolute meerderheid zou kunnen krijgen, dan kun je de impact daarvan nauwelijks onderschatten. Ook al gaat het niet om de grootste deelstaat in het oosten van het land. Dat is wat in Het Verdampte Land van jou te lezen is. Mm-hmm. Maar wat is die impact dan?
9: Die impact is eerst en vooral symbolisch gigantisch. Hè. Dat dat kan je gewoon niet onderschatten. Hè. Een land als Duitsland, net Duitsland, met zijn hele historische bagage. Als daar extreemrechts erin slaagt om 1 of 2 deelstaten, nu in Mecklenburg-Vorpommern zal het niet gebeuren. In Sachsen-Anhalt liggen de kaarten, ja, 50-50 denk ik op dit moment, als je de peilingen bekijkt. Wel, als dat gebeurt, dan is dat symbolisch niet te onderschatten. Dan betekent het dat Duitsland de switch naar het nieuwe tijdperk en het verleden voor een stuk van zich afgeschud heeft, dat ze die echt wel gemaakt hebben. En is het ook vrij uniek in Europa. Maar anderzijds gaat het om meer dan symboliek. Als de AfD erin slaagt om een staat volledig in handen te krijgen, dan krijgen ze dus natuurlijk ook al die deelstaatbevoegdheden in handen. En dat zijn er nogal wat in Duitsland. En dan krijgen ze ook op nationaal niveau wel iets in de pap te brokken. Want Duitsland die kent de Bondsraad. Je zou dat eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met de Eerste Kamer bij jullie in Nederland. Waar de deelstaatregeringen in vertegenwoordigd zitten. En waar ze dus die 16 deelstaten samen, ja, ook over nationale zaken kunnen meebeslissen als die enige impact op de deelstaat hebben. En dat is een zeer rekbaar begrip. Dus op die manier, ja, komen ze nationaal ook min of meer, op een heel beperkte manier, hè, mee in de cockpit. Maar alleen al het feit dat dat gebeurt, ja, is natuurlijk een gigantische verschuiving in Duitsland.
7: Maar laten we het toch concreet maken. Wat als het AfD via die bondsraad in die cockpit komt en met landelijke besluitvorming te maken krijgt?
9: Wel, zij kunnen bijvoorbeeld, als het zover zou komen, kunnen ze bijvoorbeeld belangenconflicten inroepen. Dat bestaat in België trouwens ook. Dat is wanneer je als deelstaat echt in bepaalde belangen geschaad voelt. Bijvoorbeeld van, wij kunnen ons beleid niet uitvoeren of totaal niet uitvoeren door nationale beslissingen, dan kan je daartegen procedures starten. De kans dat je die haalt is niet zo heel groot. Maar je kan bijvoorbeeld op die manier wel bepaalde beslissingen gaan vertragen, ook op nationaal niveau.
7: En als we die deelstaatverkiezingen concreet maken, AfD kan in 1 deelstaat mogelijk een absolute meerderheid krijgen. In 2 andere deelstaten zou het kunnen dat ze gaan meeregeren. Alleen is het dan de vraag of andere partijen een coalitie willen vormen met de AfD. Wat zijn thema's die je op deelstaatniveau in Duitsland naar je hand kan zetten?
9: Veel. Op cultureel vlak bijvoorbeeld is bijna alles in handen van de deelstaten. Op onderwijsvlak is zo goed als alles in handen van de deelstaten. Openbare werken heb je veel in de pap te brokken. Om maar een voorbeeld te geven, hè, Geert-Jan. De AfD bijvoorbeeld wil in Sachsen-Anhalt op cultureel vlak heel zwaar ingrijpen. En bijvoorbeeld alles wat niet Duits genoeg is, als ze aan de macht zouden komen, niet meer subsidiëren. Waardoor dus, ja, bepaalde culturele instellingen zouden moeten gaan sluiten. Of ze willen bijvoorbeeld, als ze daar aan de macht komen in Sachsen-Anhalt, ook de schoolplicht schrappen. Dat zou dan een soort leerplicht worden, waarbij je dus bijvoorbeeld je kinderen thuis onderwijs zou kunnen geven, zodat ze niet onder de invloed van linkse leraren terechtkomen. Het zijn maar een paar voorbeelden van bevoegdheden die deelstaten uitoefenen. Dus deelstaten hebben in Duitsland vrij veel te zeggen. Heel wat bevoegdheden zijn gesplitst, zitten voor een stukje op nationaal vlak en een stukje op deelstaatvlak. Maar er zijn dus bijvoorbeeld bevoegdheden zoals grotendeels cultuur en grotendeels onderwijs, die eigenlijk, ja, zo goed als volledig door de deelstaat beslist worden. En ze hebben zich daarop voorbereid, de AfD. Ze hebben een soort 100 dagen programma gemaakt van allemaal zaken die ze in de eerste 100 dagen, mochten ze die absolute meerderheid halen, willen gaan realiseren. En dat zijn bijvoorbeeld een paar punten daaruit.
7: We kunnen er lachrug over doen. In Nederland, in België, als aanhangers misschien van partijen die wat democratischer zijn ingesteld dan een AfD. En dan denk je, wat is er aan de hand? Waarom wil een AfD de politie en de openbare orde in zo'n deelstaat naar de hand zetten? Waarom willen ze de media omgooien? Want dat kan ook. Waarom willen ze het Russisch opnieuw invoeren? Want dat kan ook. Om toch maar nog wat nieuwe bevoegdheden te benoemen. Maar gek genoeg, die opmars van de AfD die is er en die lijkt niet te stoppen. Niet in het oosten van Duitsland, ook eigenlijk niet in het westen. In het hele land zitten ze in de lift. Wat is de magie van de AfD?
9: Dat de AfD het enige echte alternatief biedt, zoals ze het zelf ook zeggen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Zij staan gewoon voor een heel ander model, een heel ander samenlevingsmodel, waar heel veel Duitsers op dit moment gevoelig voor zijn. Het is inderdaad, zoals je zegt, Geert-Jan, ze zitten overal in de lift. Hè. Ook in West-Duitsland doen ze het niet zo slecht. Hè. Bij de recente deelstaatverkiezingen, bijvoorbeeld in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, hebben ze ook tegen de 20% gescoord. Zijn ze verdubbeld. In het oosten zijn dat dus cijfers die tegen de 40% aanleunen. Hun magie zit een beetje in het feit dat zij anders praten dan de andere partijen. Dat zij, je geeft daar die rest voorstellen zelf. Ik geef daar net ook wat voorbeelden. Dat zij dat soort dingen durven zeggen. Ze zetten zich eigenlijk af tegen onze liberale democratie zoals we die kennen. En de progressieve samenleving zoals we die kennen. Heel vaak wordt de AfD bijna exclusief gelinkt aan migratie. Dat zijn allemaal mensen die tegen migratie of de multiculturele samenleving zijn. Maar het gaat om veel meer. En zeker in het oosten, waar ze dus zo gigantisch hoog scoren, heeft dat veel meer met een soort identitaire politiek te maken. Onder de noemer van, kijk, wij verzamelen de mensen die het gehad hebben met de moderne mode. Zo hoor je dat vaak als je naar die bijeenkomsten gaat. De groene mode, de progressieve mode. Wij willen opnieuw meer macht voor de man bijvoorbeeld. Dat zie je daar ook, het klassieke gezin. Wij willen dat alles wat zo gezegd verdacht is, voor hen is het dan alsof dat echt verdacht is, wat niet meer zou mogen, van ons mag dat wel nog allemaal. En wij doen dus niet mee met al die nieuwe zaken. En dat gaat ver, hè. Dat gaat soms tot de meest kleine dingen, zoals het implanten van windmolens in Woude. Dan beschouwt de AfD dat als een of andere groene mode die door westers denken wordt opgelegd en daardoor dus gaan onze mooie bossen eraan voor die lelijke windmolens. Dus het gaat echt puur, of toch voor een groot stuk, over die identiteit. Het echt oer-Duits mogen zijn zoals het vroeger was, zonder invloeden.
7: Ja, plus de Russische taal, dat mag dan wel.
9: Dat mag dan wel, en dat is voor niet zozeer omwille van de grote liefde voor de Russen, maar dat heeft voor een stukje met dat anti-westerse te maken natuurlijk. Hè. Als je pro-Rusland bent, dan ben je sowieso ook anti-westers. En voor een stukje speelt in het oosten, want dus Sachsen-Anhalt is Oost-Duitsland, Mecklenburg-Vorpommern ook, speelt er natuurlijk een soort nostalgie, nostalgie naar de DDR in, naar een tijd die eigenlijk nooit bestaan heeft. Zo schrijf ik het ook in mijn boek. Een soort tijd die voor de AfD-kiezers zeer aanlokkelijk is, omdat het vooral niet de tijd van nu is en dus iets anders was. Er heel veel van die progressieve ideeën waren er niet in de DDR. Heel veel van wat zij woke-discussies noemen waren er ook niet in de DDR. Ze vergeten daarbij dan gewoon simpelweg dat er in de DDR niet mocht gediscussieerd worden. Dat soort zaken speelt daar natuurlijk in door. Om maar iets te zeggen, op een recente bijeenkomst van de AfD, Geert-Jan, is het volkslied van de DDR, het Auferstanden auf Ruinen, gezongen. Wat in de DDR zelf al niet meer gezongen mocht worden. Wat toch bijzonder is, dat op een bijeenkomst van een extreemrechtse partij het volkslied van een communistisch land van vroeger gezongen werd. Maar dat heeft dus allemaal met dat anti-westerse en dat nostalgie naar een niet-westerse tijd te maken.
7: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Rijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
0: Het heeft geen zin iets gezond te bieden wat im Augenblick niet gezond is. We moeten einige dingen verbeteren. Maar mijn boodschap is ook, es steckt ein so großes Potenzial in unserem Land. Wir haben so viele Möglichkeiten und ich möchte, dass wir diese Möglichkeiten ausschöpfen.
7: Ja, een optimistische bondskanselier Friedrich Merz, maar die voelt ook de hete adem van de AfD in zijn nek. Ja, als de AfD nu deelstaatverkiezingen gaat winnen, wat betekent dat dan voor zijn positie?
9: Slecht nieuws, sowieso. Want deelstaatverkiezingen zijn in Duitsland vaker belangrijker voor de nationale politiek dan je zou denken op het eerste gezicht. Angela Merkel bijvoorbeeld destijds heeft ook haar afscheid aangekondigd na slechte deelstaatverkiezingen voor haar partij, voor de CDU. Ja, voor Merz is dat heel slecht nieuws. Dubbel. In die zin, hij is nu al bijzonder impopulair. Vanmorgen is nog een peiling verschenen van het ZDF, waaruit blijkt dat hij zijn absolute dieptepunt bereikt heeft en dat amper nog een 13-14% van de Duitsers, je moet je bij dat getal iets voorstellen, 13-14% van de Duitsers vertrouwen hebben in hem. En het tweede grote slechte nieuws voor hem is, hij heeft zichzelf de laatste dam tegen de AfD genoemd. De laatste dam tegen extreemrechts. Als ik niet slaag, dan breekt extreemrechts definitief door, heeft hij een jaar geleden ongeveer gezegd. Ja, en daar wijst nu op dit moment natuurlijk heel veel op, dat veel richting die doorbraak van extreemrechts wijst. Dus ja, hij is impopulair. En extreem rechts wordt alleen maar groter onder Merz. Dus voor hem is dat heel slecht nieuws. Absoluut, hij kan dat niet verkocht krijgen.
7: Ja, Merz presenteert zich als laatste dam, terwijl de AfD juist zegt, die deelstaatverkiezingen, dat is het begin van een dijkdoorbraak. Wij zullen Oost-Duitsland, West-Duitsland, Europa overspoelen met ons gedachtegoed. Mm-hmm. Wat betekent het voor de positie van Duitsland in Europa als de AfD met deze opmars bezig is?
9: Dat Duitsland er zwakker uitkomt. Sowieso, Duitsland was, ja, in principe is dat het machtigste, grootste, bevolkingsrijkste en ook economisch meest welvarende land van Europa. Dus zeg maar de nummer 1 van Europa. Alleen slagen ze er de laatste jaren sowieso niet meer goed in om die positie echt te verzilveren op Europees niveau. Je zat met de zwakke bondskanselier Scholz. Van Merz werd op dat vlak heel veel verwacht. Maar ja, ook Europa ziet dat Merz zijn eigen land eigenlijk steeds minder populair wordt. Dat de AfD daar inderdaad aan een opmars begonnen is. Dus op zijn Duits in Europa op tafel kloppen wordt ook voor een Merz al maar moeilijker natuurlijk als je in zo'n zwakke positie zit. Het feit ook, stel dat het zou gebeuren, want we moeten natuurlijk blijven zeggen, stel dat ze de absolute meerderheid zouden krijgen of aan de macht komen, ja, dan straalt dat natuurlijk ook op Duitsland af. Hè. Dan zit je daar als Merz en dan zit je daar een land te vertegenwoordigen waarvan een stukje door een absolute meerderheid potentieel van de AfD zou bestuurd worden. Dat maakt je positie sowieso zwakker.
7: Ja, ja, de AfD heeft natuurlijk eerder in de deelstaat Thüringen gewonnen, kwam daar toen niet aan de macht. Dus we zijn aan het wachten op het moment dat dat wel gebeurt. Die dijkdoorbraak waar de AfD zelf over spreekt, kan dat ook tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk een steuntje in de rug krijgt? We weten, AfD wordt als extreem rechtser gezien dan Rassemblement National. Mm-hmm. Ik weet dat jij de afgelopen jaren veel door het westen van Europa hebt gereisd, in diverse landen regelmatig bent geweest. Wat is jouw inschatting voor West-Europa?
9: Ja, de AfD ligt ook bij andere radicale en extreemrechtse partijen niet altijd even goed. Zoals je zelf ook zegt, Le Pen is inderdaad een stuk minder extreem dan het AfD. AfD is in Oost-Duitsland echt een extreemrechtse partij en geen radicaal rechtse partij. Maar dat is natuurlijk wind in de zeilen. Hè. Je ziet eigenlijk in Duitsland een soort extrapolatie van wat je in de rest van Europa ook ziet met radicaal en extreemrechtse partijen die alsmaar groter worden. Dus ondanks de verschillen, ondanks de onderlinge soms discussies, ondanks het feit dat de een de ander misschien al iets te extreem vindt, ja, zal de zeg maar radicaal en extreemrechtse familie dat natuurlijk wel omarmen als een overwinning, als een bijzonder momentum. Zeker dat zoiets in Duitsland kan gebeuren. Want toch nog even bijzeggen, Geert-Jan, 10, 11 jaar geleden was er in Duitsland geen sprake van radicaal rechts. Hè. Dat land leek daar immuun voor. Terwijl op dat moment de Le Pens in Frankrijk, Wilders bij jullie in Nederland, Vlaams Belang bij ons, Fratelli d'Italia en zo verder, allemaal al grotere partijen waren, bestond dat daar niet. Dus voor hen zou dat zeker wind in de zeilen betekenen. Feit is natuurlijk, die dijkdoorbraak, ja, komt hier of niet? Als ze niet de absolute meerderheid halen, wordt dat waarschijnlijk dus niet het geval, aangezien alle andere partijen in Duitsland nog altijd weigeren om met de AfD samen te werken. Al is er een andere partij, BSW van Sarah Wagenknecht, die lichtjes de deur openzet, zegt dat ze eventueel wel wil praten met de AfD om dan een soort expertenregering aan de macht te brengen, een regering van mensen buiten de politiek. Ja, extra parlementair zouden jullie dat in Nederland ook kunnen noemen. De vraag is alleen, ja, de BSW zelf ligt daar onderling heel hard overhoop over. Gaat die partij de kiesdrempel halen of niet? En zal het dan effectief zover komen? Dus voorlopig, ja, zullen ze het naar mijn aanvoelen toch moeten hebben van die absolute meerderheid. En daar zijn ze in de peilingen op dit moment dus net niet. Maar veel zal afhangen van hoeveel partijen uiteindelijk verkozen worden. En dan is het een heel technisch kluwen om te bepalen, ja, hoeveel zetels er nodig, of hoeveel procenten er nodig zijn om een absolute meerderheid te halen. Dus dat is nog wat afwachten. Maar als die dijkdoorbraak er komt, is dat ook voor de rest van Europa zeker bijzonder nieuws.
7: Jeroen Rijgaard, je bent als laatste vraag ook bij veel veranstaltungen geweest van die publieksevenementen die het AfD organiseert. In 1, 2 zinnen, wat is nou de belangrijkste misvatting over het electoraat van de AfD? Wat moeten we niet onderschatten?
9: De belangrijkste misvatting is dat dat allemaal mensen zijn die daar zitten omdat ze tegen migratie, de multiculturele samenleving zijn en allemaal racist zijn. Dat is de gemakkelijkste interpretatie die wij vaak in West-Europa en West-Duitsland op de AfD kleven, maar daarover gaat het niet. die zitten er uiteraard tussen. Hè. Daar zitten niet de grote fans van de multiculturele samenleving verre van. Maar het gaat om veel meer. Het gaat echt om dat zich niet erkend en herkend voelen in de hedendaagse westerse samenleving. Daar zitten zowat de verliezers van de globalisering. Daar zitten zowat de mensen ja, die nostalgisch terugkijken naar een tijd die misschien nooit bestaan heeft en die volgens hen dus door een soort half complot van de politiek niet meer bestaat. Dus dat het om veel meer gaat dan alleen mensen die de multiculturaliteit verwerpen.
7: We houden het in de gaten en dank voor je mooie boek. Jeroen Rijgaard, journalist bij de VRT en schrijver van het boek Het Verdampte Land over Duitsland.
5: Postma in Amerika.
7: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. De zus van de overleden senator Lindsey Graham heeft zijn zetel tijdelijk overgenomen. Zij voert ook al campagne om zijn zetel permanent binnen te halen. En Jan, zij deed deze week mee aan een debat, maar dat was geen eclatant succes.
10: Nee, zeker niet, Gert-Jan. En dat is wel belangrijk, want Lindsey Graham was natuurlijk een van de prominentste haviken in de Senaat. Hij was dé buitenlandman. Hij was ook de man die altijd Oekraïne bleef steunen. Belangrijk dus ook voor de situatie in Europa. En Trump schoof na zijn overlijden Lindsey Graham's zus naar voren. En Darlene Graham die blijkt een heel andere visie te hebben dan haar broer. Tijdens een verkiezingsdebat werd haar gevraagd: zijn Taiwan en de Zuid-Chinese Zee nou belangrijke onderwerpen voor de nationale veiligheid van Amerika? Nou, Lindsey Graham had daar niet lang over nagedacht. Ja, natuurlijk. Maar Darlene Graham geeft een antwoord dat enigszins afwijkt van haar broer.
11: I'm just going to be honest here. I'm not on national security. I'm not that informed on national security. So, but I do support the military.
10: Ja, I do support the military. Je hoorde het boegeroep al een beetje op de achtergrond. Nationale veiligheid weet ik eigenlijk niet zoveel van. Is ook niet echt mijn ding, zei ze later nog. En daar werd echt met gefronste wenkbrauwen naar gekeken, ook in Washington. Want dit is dus de vrouw die Lindsey Graham op moet volgen permanent. Is zij zo onvoorbereid? Weet zij er zo weinig vanaf? President Trump schoof haar naar voren, dus die heeft er ook een belang bij. En uiteindelijk, als zij deze primary zou winnen, dan moet zij er mede voor zorgen dat de Republikeinen een meerderheid in de Senaat houden. Dus dit geeft weinig vertrouwen.
7: Ik weet niet of van haar ook verwacht wordt dat ze exact hetzelfde is als haar broer. Dat ze exact hetzelfde vindt. Maar als dat zo is, hoe probeert ze dit dan nog te redden?
10: Ja, nee, dat is wel een interessante. Normaal gesproken is het zo, hè, als iemand is overleden, dan komt het wel vaker voor dat een familielid het overneemt. En dat die dan in de geest van de overledene het voortzet. Maar zij zegt dus heel duidelijk, ik wil ook gekozen worden echt voor 6 jaar. Dus dat maakt het anders en daar kan je wel een eigen mening in hebben. Maar ja, zo is ze niet naar voren geschoven door Trump natuurlijk. En zij zegt in een reactie om het inderdaad te redden, ja, het buitenland, Iran, Oekraïne, dat zijn gewoon niet dingen die de inwoners van South Carolina interesseren. Mijn kiezers willen het over hun portemonnee hebben, binnenlandse dingen, dat is belangrijk. En daar heeft ze natuurlijk ook wel een punt. Maar dat is wel iets waarvan we nog moeten kijken of de kiezer, die dus in eerste instantie voor haar broer koos, die daar heel anders over dacht, daar ook zo over denkt in South Carolina. En het plaatst ze ook wel potentieel in een interessante positie ten opzichte van Trump. Want zij neemt wat afstand van haar broer dus. Zij neemt ook afstand van president Trump en zijn oorlog in Iran eigenlijk. En ja, dat kan slim voor haar zijn. Die oorlog in Iran is niet populair in Amerika. Maar je moet Trump ook niet afvallen. Lastige positie.
7: Ja, en dan ben je misschien aangeschoten wild en kun je zelf worden aangevallen.
10: En dat gebeurt ook. Ralph Norman, de man die het tegen haar opneemt, die reageerde al meteen dat iemand die echt serieus naar de Senaat wil toch echt wel moet weten hoe dit zit. En dat dit echt geen baan is waarin je on the job kunt worden ingewerkt. En dat waren wel interessante woorden, want ooit toen Lindsey Graham voor het presidentschap ging, tegen Trump was dat nog, toen zei hij ongeveer dezelfde dingen over Donald Trump. Je kan nu al voorspellen, de spotjes van dat debatmoment die gaan er komen. Dit superpack-spotje sorteert daar eigenlijk al op voor, zonder dat debat ook letterlijk te noemen nog.
12: What if Darlene Graham had any other last name? Do we really know where she stands? Darlene won't tell us. Ralph Norman has a proven conservative record, securing our elections, cracking down on illegals, taking on corruption. That's why the DC establishment is spending millions to stop him. The swamp wants a puppet. South Carolina needs a fighter. Proven conservative Ralph Norman. Palmetto First Pack is responsible for the content of this advertising.
10: Ja, en ook wel een mooi contrast met het eerste spotje van Darlene Graham, die daar uitgebreid Donald Trump bedankte voor zijn endorsement. En daarvan zegt deze Norman dus van, ja, dat is eigenlijk de swamp, de establishment. Trump als swampdier.
7: En bemoeit Trump zich ook met deze race?
10: Ja, daar wordt het wel extra interessant, want hij is heel actief betrokken hierbij. Dus dat zorgt er ook voor dat het risico voor hem ook groter wordt. Want als hij verliest, dan is dat ook zijn verlies dan ineens. Hij probeert endorsements voor haar binnen te halen. Hij bemoeit zich actief met de campagne. Vrijdag houdt hij een campagnerally voor haar. En dat is toch wel opvallend. Doet hij wel eens vaker bij voorverkiezingen, bij primaries, maar zeker niet altijd. En dat geeft wel aan hoe belangrijk hij dit vindt. En dat maakt de uitslag van deze runoff. 25 augustus is dat ook echt een test voor Trumps populariteit.
7: We zetten het weer in de agenda. 25 augustus. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over de Verenigde Staten? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger.